0: Oeh, op weg sorry, naar maar je viel even helemaal weg. Of zou je nog een keer opnieuw willen beginnen?
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Meisje van 16 jaar is bij haar ouders weggegaan. Op weg naar familie. Is haar lichaam. Daar moet officieel plaatsvinden, want ze was door ons klimaat in verre staat. Maar dat sowieso al triest natuurlijk, maar ze hebben gearresteerd. Dat is die bij de moord betrokken zou zijn, die haar ook zwanger heeft gemaakt. Dus het hele land is in oproer, mensen roepen van alles. Mensen willen zelfs dat hij de doodstraf krijgt.
0: Jeetje.
1: Die bestaat hier nog steeds. Ben ik achtergekomen.
0: Oké.
1: De laatste keer uitgevoerd in 1986.
0: Wauw.
1: Dus dat steert er nog maar 40 jaar geleden.
0: Ja, mensen zijn woest dus ook echt, als ik het zo hoor.
1: Ja, het probleem is dat je hier moet zijn voor alles.
0: Oh, zul je wat zeggen? Zou je dat willen herhalen?
1: Tuurlijk. Je moet 18 jaar zijn voor alles. Mm-hmm. Om te stemmen, om auto te rijden, om naar een dokter te gaan.
0: Ja.
1: Maar 16 jaar om seks te hebben. En dan zijn mensen al jaren wat veranderen. Krijgen het niet voor elkaar.
0: Nee, wat verdrietig. En dan gebeurt er zoiets, iets heel heftig. Want ik heb het idee dat dit dus niet heel vaak ook gebeurt in Dominica.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee.
1: De laatste keer dat er een meisje verdween is. Zelfs 12.
0: Zo, jeetje, wat heftig. Wat ontzettend verdrietig nieuws. Zijn u nog bezig in een proces? Hou ons op de hoogte van wat erin gaat gebeuren en wat voor impact dit ook heeft op het eiland.
1: Zeker.
0: Super, dankjewel. Marieke van Asten vanuit Dominica. Tot zometeen.
1: Tot zo.
0: En dan vlieg ik vanuit daar vlieg ik naar Australië. Want ik wil je heel graag introduceren aan een gloednieuwe correspondent van ons. En dat is, ze heet ook Marieke, maar Marieke Jansen. Marieke, voor jou een hele goede morgen daar.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hartstikke leuk dat je erbij bent.
2: Ik zei net al, mijn stem is echt nog nacht, maar dat is oké, hoorde ik al.
0: Ja, precies. Dat hoort
2: het is toch nacht bij jullie.
0: Precies, bij ons is het nog midden in de nacht, dus dan zit je lekker mee in die sfeer daar. Ja, Marieke, jij woont in Australië al. Hoe lang ben je daar al?
2: 13 jaar.
0: 13 jaar, ja. En jij woont er op een heel bijzonder plekje eigenlijk in Australië. Niet in Sydney, niet in Melbourne, niet in plekken die we eigenlijk kennen. Maar waar bevind jij je?
2: Ja, we hebben wel al op twee andere plekken gewoond. Maar uiteindelijk 4,5 jaar geleden terechtkomen, waar we absoluut blijven, is een heel klein eilandje voor de kust van Brisbane. En dat is geweldig. Het is heel klein. Het is net een dorpje. Er zijn 4 van die kleine eilandjes. Maar we zijn met 18 minuten op de ferry zijn we bij Brisbane. En het is geweldig. Je zit rondom allemaal water. Of water rondom. En het is... Het is gewoon net alsof je teruggaat in de tijd. Wat heel bizar is natuurlijk. Maar het is heel leuk.
0: Nou, wat goed. Daar helemaal gelukkig. Hoe ben je daar terechtgekomen?
2: In Australië of op
0: Ja, in Australië.
2: In Australië, heel lang verhaal kort, maar 32 jaar lang. 32 jaar geleden heb ik mijn vriend Michiel ontmoet in Australië. Hij was aan het backpacken. Ik was voor de hotelschool op stage en ben toen gaan backpacken. Zijn we terug naar Nederland gegaan, bleven vriendje, vriendinnetje. En heel vaak op vakantie gegaan naar Australië. En toen werden we een bepaalde leeftijd en wilden we eigenlijk uit die, zoals ze dat zo mooi noemen, de rat race in Nederland weg. En het klinkt allemaal heel simpel, maar 3 jaar later hadden we een visum bemachtigd. Wat heel moeilijk was ook. En
0: toen was het eigenlijk
2: in Canberra, in Australië. Ja.
0: Ja, prachtig. En dat met de liefde die je daar dan ook hebt ontmoet. En samen dus verliefd geworden op het land. Wat heerlijk. Ja. Wat vind je nou het mooiste aan daar wonen als je het vergelijkt met je leven in Nederland?
2: Behalve het klimaat, want uiteindelijk zijn we dus ook meer noordelijk verhuisd voor het klimaat. We wonen eerst helemaal in het zuiden van Australië, 4 uur onder Sydney. Was ook geweldig, heel mooi. Maar in de winters kon het daar nog net een beetje iets minder warm worden. Dus we zijn nu lekker tropisch. Maar dat was echt nummer 1. Maar de tweede is absoluut de andere levensstijl.
0: Ja.
2: Nederland is toch heel erg jachtig en heel erg gericht op carrière en vooruitgang en wat allemaal goed is. Hè. Daarom zijn we ook een rijk land. Maar In Australië is veel meer balans. Veel meer van, nou joh, je moet werken om te leven, maar je moet ook leuke dingen doen.
0: Kijk, wat heerlijk. Nou, dat klinkt als een geweldig leven wat je daar hebt. Ik ben heel benieuwd om er de komende tijd er veel meer over te horen allemaal. Ik ben nu heel erg blij dat je erbij bent bij de Wereld van Binnenvaren. Helemaal vanuit Australië, waar het nu 10:00 ochtends is, toch?
2: Ja, klopt.
0: Kijk, nou super. Dan bel ik jou niet meer in de nacht. Dat is heel fijn. Spreek je zo meteen verder. Dankjewel, Marieke Jans vanuit Australië. Tot zo. En dan vanuit Australië vlieg ik terug naar Zweden. Want we hoorden hem net ook al in het eerste uur. En ik bel natuurlijk met Joep Hermans. Joep, een hele goeiemorgen. Goeiemorgen, goeienacht.
3: Goedenacht, Rosa. Goedenacht.
0: Ja, als we het hebben over de Zweedse keuken, wat springt er dan echt bovenuit? Wat vindt men echt lekker?
3: Ja, in Zweden vindt men rare dingen lekker. Sierstrumming, dat zie je wel eens op YouTube. Ja, van die mensen die al... die beginnen al over te geven als alleen het pakje open gaat. De smurkastorten, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Zo'n schoenendoos van mayonaise, garnalen en vis.
0: Heerlijk.
3: En worst zijn ze ook dol op. Dat is toch wel iedere markt, iedere gebeurtenis die er is. Er is altijd één zaak die omzet maakt. En dat is de vreedschuur met worst.
0: De Zweed houdt van worst.
3: De Zweed houdt van worst en in het bijzonder falukorf.
0: Ja,
3: korf
0: is
3: het woord voor. Ja, korf is het woord voor worst. En falu, dat komt van falun. Ook falureut, die mooie rode kleuren. Dat is eigenlijk een stad, een mijnwerkersstad in het noorden van Zweden. En daar waren de ossen, die moesten die karren trekken in de mijnen. En als ze niet meer goed genoeg konden trekken, dan werd er worst gemaakt van die ossen.
0: Okay.
3: En dat werd gekruid en veel uien erin. En dan had je een falukorf. En dat is toch wel de kapsalon van Zweden.
0: Klinkt heerlijk. Maar rondom deze worst, daar is nogal wat om te doen de laatste tijd.
3: Ja, het is een schandaal, want het is dus echt een kumpelworst voor die mijnwerkers. En het is een beschermde naam en er moet minimaal 45% vlees in zitten.
0: Okay.
3: Het zij van een koe, het zij van een varken, het zij van een paard, maar ongeveer de helft moet vlees zijn. Okay. En nu heeft een krant 19 verschillende falukorf besteld.
0: Ja.
3: En die hadden allemaal minder dan 5% vlees.
0: Dus dit was eigenlijk een soort van de keuringsdienst van waarde vanuit Zweden. Heeft het allemaal getest.
3: Inderdaad.
0: En met de chockerende resultaten dat er dus maar 5% vlees in zit. Ik neem aan dat iedereen in Zweden in shock is.
3: Ze zijn in shock enerzijds en ook wel een beetje beschaamd dat ze blijkbaar niet geproefd hebben al die jaren.
0: Ja, hoe kan dat nou? Dan zit dat toch niet echt in de man. Maar wat gaat er nu gebeuren?
3: Ja, nou, de emoties lopen hoog op. Hè. De fabrikanten die zijn in ontkenning. Die blamen eigenlijk het onderzoek. Die zeggen nee, dit is ondeugdelijk onderzoek. En anderen spreken er schandalen van. En Jan German, dat is een lid van de Worstacademie in Zweden.
0: Ja.
3: Die is ook compleet gedesillusioneerd. Die schaamt zich bijna voor het feit dat hij een Zweed is. Ze kunnen al niet voetballen. En nu kunnen ze ook geen worst meer maken.
0: Wat kan de Zweed nog wel? En dan ook nog eens in dat hele warme weer van de afgelopen week. Het gaat niet goed even met Zweden daar.
3: Nee, het gaat even niet goed met Zweden en vooral niet met hun worsten.
0: Nee. Nou, wat er nog uitkomt uit het onderzoek, dat wordt nog vervolgd. Alsjeblieft, laat me weten hoe dit afloopt. Ik ben heel erg benieuwd. Voor nu, heel erg bedankt Joep vanuit Zweden daar. Ik spreek je zo meteen.
3: Tot zo meteen.
0: Tot zo.

0: Ja, speciaal voor de overleden Bald Eagle Jackie in de Verenigde Staten. Misschien wel de bekendste Bald Eagle die er is op dit moment in de wereld. Is overleden en vandaar dit nummer. Speciaal aangevraagd door Raymond Kralenburg, mijn correspondent daar. De R.I.P. Jackie. Dit was Fly Like an Eagle van Steve Miller Band.
1: De wereld van BNN VARA.
0: Ja, afgelopen weekend was het de internationale dag van de inheemse volken. En over de hele wereld leven er nog altijd gemeenschappen die er al waren ver voordat landen zoals we die nu kennen bestonden. Maar juist die oorspronkelijke bewoners kregen door de eeuwen heen vaak zwaar te verduren. Kolonisten namen hun land over en probeerden op veel plekken hun manier van leven te veranderen of zelfs te laten verdwijnen. En die geschiedenis die ligt niet alleen in het verleden. Inheemse volken krijgen ook vandaag nog vaker te maken met discriminatie en achterstelling. Tegelijkertijd groeit in veel landen juist de aandacht voor hun geschiedenis en klinkt de roep om erkenning en herstel steeds luider. Maar wat merk je daar in het dagelijks leven van en hoe zichtbaar zijn inheemse gemeenschappen nog en is hun positie daadwerkelijk aan het veranderen? We vragen het aan onze correspondenten in Australië, de Caribbean en in Zweden. En als eerste vlieg ik naar Dominica in het Caribisch gebied, naar Marieke van Asten. En om alvast heel even te zeggen, Marieke, het regent pijpenstelen bij jou, hè?
2: Dat klopt, ja. Op dit moment wel.
0: Ja, dus het kan zijn dat de verbinding af en toe wegvalt. Maar goed, we gaan er gewoon tegen alle elementen in van het weer. We gaan er tegen vechten, Marieke. Gaat helemaal goed komen. Want ik ben namelijk heel erg benieuwd, wie zijn nou die oorspronkelijke bewoners van Dominica daar?
2: De oorspronkelijke bewoners heten Kalinago-Indianen. En die zijn door de kolonisten, met name Frankrijk en Engeland, heel lang Carib genoemd, van het Caribisch gebied. En de Dominicaanse overheid heeft in 2015 pas, dus dat is 11 jaar geleden, de naam weer officieel terugveranderd naar hoe ze oorspronkelijk heette, Kalinago.
0: Jeetje, zo kort geleden nog maar. Waarom was er zoveel behoefte naar om die naam weer terug te veranderen?
2: Nou ja, dat wilde de Kalinago zelf. Daar hebben ze heel lang voor gevochten, omdat ze helemaal geen Carib heten. Ook nooit zo geheten hebben.
0: Ja.
2: Maar de kolonisten hebben dat ervan gemaakt. Misschien omdat ze het lastig vonden om die andere naam uit te spreken. Ik heb geen idee.
0: Ja.
2: Maar ze hebben dus hun eigen naam weer terug.
0: Ja, nou, hartstikke goed en heel mooi. Hoeveel mensen van de Kalinago zijn er nog op het eiland?
2: Tussen de 3000 en 3500.
0: Oké, en daarmee is het best wel een grote groep eigenlijk, zeker als je het vergelijkt met de rest van de Carib, toch?
2: Ja, het is de grootste groep in het hele Caribische gebied.
0: Ja, wat goed. En dan, hoe kan het dan dat op Dominica de groep met Kalinago wel stand heeft gehouden?
2: Ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar ze hebben zich enorm verweerd tegen de mensen die het eiland bezet hebben. Dat heeft hun ook veel levens gekost en ze zijn, nou ja, het grootste deel van hun eigen land kwijtgeraakt. Want ze hebben nog maar een heel klein stukje over. Maar ja, ze hebben zich echt met hand en tand verzet. En ik denk, omdat Dominica zo bergachtig is, dat zij zich heel goed hebben weten te verstoppen. En dat de mensen die van een ander land komen echt geen idee hadden en ook niet wisten waar ze moesten zoeken.
0: Ah, ja, precies. Dat ze zo één met de natuur dat dat eigenlijk hebben kunnen behouden. Want als je nu kijkt naar het eiland, waar wonen zij op het eiland?
2: Zij wonen in het zuidoosten. Even goed zeggen. Ja, zuidoosten. Ze hebben een eigen gebied van ongeveer 15 vierkante kilometer. Ter vergelijking, Dominica is 750 vierkante kilometer. Dus het is op een klein eilandje enorm.

0: Okay.
1: Ter vergelijking, Dominica is 750 vierkante kilometer. Dus het is op een klein eilandje een nog kleiner stukje grond.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is, en daar gelden ook hun eigen wetten en regels. Maar zodra ze buiten hun territorium komen, moeten ze zich uiteraard ook houden aan de wet en regels van het land.
0: Ja, precies.
1: Maar zij hebben hun eigen.
0: Ja, dus ze hebben daar hun eigen wet en regels. Betekent ook dat ze eigen een soort politiek daar hebben. En andere soort dingen geregeld.
1: Ja, ze hebben een chief.
0: Ja.
1: En zes council members. Dus met z'n zevenen vormen ze het bestuur. En dat wordt toch gekozen elke 5 jaar volgens mij. Dus ja, ze hebben zeker een eigen bestuur ook.
0: Ja, en kan je naar dat de Kalinago-territorium, kan je dat zomaar bezoeken?
1: Ja hoor, maar geen probleem. Ze hebben een soort informatiecentrum.
0: Mm-hmm.
1: Waar ze een aantal dingen laten zien. Ze staan bekend om het maken van manden van een bepaald soort gras. En allerlei dingen van kokosnoten. Cassavebrood van de cassavewortel. Dus ja, ze doen allerlei demonstraties. Soms ook dansdemonstraties.
0: Wat goed. En mooi dat dat ook zo gedeeld wordt. Want heb je ook het idee dat, zeg maar, hoe gaat die mix eigenlijk met de rest van het eiland? Heb je het idee dat ze meekomen in de maatschappij daar in Dominica?
1: Ja en nee. Kijk, ze zijn natuurlijk onderdeel van de maatschappij. Dus bijvoorbeeld op dit moment is onze president, de eerste vrouwelijke president van Dominica, maar ook Kalinago. Dus
0: mm-hmm.
1: in die zin. En de chief is voor het eerst ook een vrouw.
0: Kijk.
1: Dus, maar ze worden wel achtergesteld. Bijvoorbeeld na de orkaan van bijna 10 jaar geleden waren zij de laatste waar bijvoorbeeld het water werd hersteld of elektriciteit of zo. Dus ja, waarom weet ik niet precies. Maar mm-hmm. op de een of andere manier klopt het wel dat heel veel van dat soort volkeren op de een of andere manier achter worden gesteld. Ik weet ook niet waarom.
0: Nee, precies. Dat zit al zo diep verankerd in de cultuur. En ook omdat het misschien nog op een bepaalde manier best wel gescheiden is. Maar toch is het best wel een big deal, lijkt me, dat de president van Dominica op dit moment Kalinago is. Heeft dat al heel veel veranderd voor het eiland?
1: Nou, niet voor mij. Althans, niet voor mij persoonlijk. Maar ik bedoel, niet wat ik zo zie.
0: Mm-hmm.
1: Maar de chief heeft volgens mij meer bereikt dan de president. Want die is natuurlijk aan allerlei regels gebonden.
0: Ja.
1: Maar de chief zet haar eigen volk heel erg in de spotlight.
0: Ja.
1: En dat merk je wel. Die staat overal voorop. Dus ja, zij doet haar naam echt wel eer aan. Ze werkt echt als een chief.
0: Ja, heel goed. En ook gewoon het belang van de gemeenschap ook dus voorop stellen. Wat heel belangrijk is. Want ik kan me voorstellen dat sommige dingen vanuit de cultuur een beetje verloren gaan. Als we bijvoorbeeld kijken naar taal. Best wel iets essentieels voor een volk. Hebben zij een eigen taal daar?
1: Zij hebben een eigen taal. En vraag me niet hoe die heet, want ik ben het vergeten. Zij hebben een eigen taal.
0: Ja.
1: En sinds kort wordt er ook weer aandacht aan besteed dat kinderen op school
0: mm-hmm.
1: die taal ook weer leren. Want hij dreigde echt verloren te gaan.
0: Ja.
1: Zodra het weg is, dan komt het ook nooit meer terug.
0: Nee,
1: als de
0: precies.
1: laatste persoon die de taal spreekt overleden is, dan is het klaar.
0: Een dode
1: taal. Ik denk dat ze zich steeds meer bewust worden van het feit om hun eigen cultuur te behouden, moeten ze ook de jonge mensen daar weer in interesseren.
0: Ja, precies. En die tradities in stand houden, kan ik me heel goed voorstellen. Hoe kijkt de jongere generatie daar naar?
1: De lokale of de Kalinago?
0: Bij de Kalinago zelf?
1: Ik krijg de indruk dat ze de waarde ervan steeds meer van in kan zien.
0: Okay.
1: Bijvoorbeeld bij dansgroepen zie ik ook dat de jeugd daarbij betrokken is. En dat de jeugd ook de dingen die zij maken ook weer zichzelf eigen maakt. Dus ik denk op de een of andere manier dat er een soort kentering is. Dat ze denken, maar misschien is het toch wel goed. Ik ben Kalinago, dus als ik ook kan doorgeven wat onze cultuur en wat onze gewoonten zo inhouden.
0: Ja, alleen maar belangrijk dat het er is. Zeker na jarenlang achtergesteld te zijn. Dat het nu steeds meer naar voren komt. De president is van de Kalinago community. Een vrouw is in charge. De chief daar. Het klinkt alsof dat eigenlijk de goede kant op gaat.
1: Ja, ik denk dat dat toch een vertekend beeld is. Want mensen ik hoor lokale mensen, dus niet Kalinago, dat ze soms ook nog wel neerkijken op hen.
0: Ja?
1: Ik snap.

0: de reden niet waarom, maar ja, dat ze minder zijn of zo.
1: Oh, wat raar.
0: Ik denk dat ze extra hard moeten vechten om hun plaats in de maatschappij te behouden of terug te vinden. Of, we zijn er nog niet. Sommige dingen zijn echt... het feit dat de president Kalinago is, denk ik dat zeker wel helpt voor de beeldvorming.
1: Ja,
0: maar,
1: zeker.
0: Ja, ik denk dat er nog wel een weg te gaan is.
1: Ja, nou, helaas. Absoluut. Ja, dus er moet nog steeds gevochten worden. En dat zal waarschijnlijk nog een hele lange tijd zo moeten doorgaan. Maar mooi dat er door de donkere wolken heen ook lichtjes van zonnestraal zijn. Waar trots ook uitgestraald kan worden bij de Kalinago daar in Dominica. Dankjewel dat je ons wilde meenemen daar in dit volk. Daar zo, ik bedank je zo. Sorry. Dankjewel, Marieke van Asten vanuit Dominica, waar de regen ons gesprek gelukkig niet heeft verstoord. En ik wens je nog een hele fijne middag.
0: Dankjewel.
1: Doei,
0: tot
1: doei.
0: Snel.

0: Dat is toch een heerlijk nummer. Je hoorde ja, het Braziliaanse. Even kijken of ik het nou goed uitspreek. Fatimora van Marifus.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Ja, en we hebben het met de wereld van BNNVARA over inheemse volkeren. We vliegen de hele wereld over, spreken Nederlanders die in het buitenland wonen, om te kijken hoe dat nou daar zit. En je hoorde net het verhaal van de Kayanako in Dominica, Caribisch Dominica. En nu vliegen we helemaal naar Australië, want daar ga ik dat allemaal bespreken met de gloednieuwe correspondent Marieke Jansen. Marieke, jij woont, je vertelde net al, je woont op een soort eiland, McClay Islands. Kom je daar ook de inheemse geschiedenis tegen?
2: De geschiedenis wel, het volk niet zo.
0: Nee.
2: We hebben bijna, vrijwel denk ik, geen aboriginals, want dat zijn de oorspronkelijke bewoners hier, aboriginals en Torres Strait Islanders. Maar ons eilandje zelf heeft wel historie.
0: Okay.
2: We hebben ons laten vertellen dat, dat het het geboorte-eiland van de aboriginal vrouwen was. Dus daar gingen ze van de andere eilandjes gingen ze dan hierheen om kinderen te krijgen. En er staat ook een boom hier heel dichtbij en dat schijnt dan de... Nou ja, waar ze dan altijd om verzamelden of zo voor een ceremonie daarvan.
0: Wow.
2: Maar ja, dat is het idee, het verhaal wat wij hebben meegekregen. Ja.
0: Wat bijzonder, in ieder geval, wat een bijzondere geschiedenis om daar dan op te wonen. En dit gaat dan over de Aboriginals, de inheemse volkeren eigenlijk van Australië. Kan je zeggen dat dat één grote groep is? Of hoe ziet die groepen eruit?
2: Nee, absoluut niet. Ze hebben ook, iedereen noemt ze ook iets anders. First Nations People is nou een beetje de nieuwe naam.
0: Yeah.
2: Maar het zijn Aboriginal en Torres Strait Islanders. Dus dat is sowieso al de eilandgroepen die ten noorden van Australië liggen. Nog voor Papua-Nieuw-Guinea, heb ik begrepen. Yeah. Maar goed, voor het gemak zeggen we vandaag maar even Aboriginals. Indigenous heet het ook.
0: Mm-hmm.
2: Maar Aboriginals is even makkelijk, denk ik, voor het gesprek. Maar dat zijn een soort, ik dacht altijd nomadische volkeren, maar ze noemen het semi-nomadische volkeren. Dus ze hebben wel een eigen gebied, noemen ze hun country. Maar ze binnen die country zijn ze altijd aan het, vroeger dan, hè, zijn ze altijd aan het reizen geweest. En met de seizoenen mee en dan bewerkte ze het land en zo, maar ze bleven nooit op een vaste plek. Dus, en het waren er echt honderden verschillende. En die waren ook niet één groep of zo. Ze waren niet één... Ze zagen zichzelf ook niet als één volk. Dus,
0: precies. Nee,
2: dat was allemaal voor de operatie.
0: Allemaal voor de Britten. Dus het waren allemaal eigenlijk kleinere volken die door het land trokken. Daar weten we eigenlijk heel erg weinig van hier in Nederland. Toen kwamen daar opeens de Britten aan in Australië.
2: Correct.
0: En toen werd alles anders. Wat gebeurde er toen?
2: Ja, verschrikkelijke dingen. Nou ja, zoals altijd bij kolonisatie. Mm-hmm. Ze hebben zeer veel Aboriginal mensen uitgemoord. We weten echt zelfs van verschrikkelijke verhalen van dat mensen van rotsen werden afgegooid. En nou ja, de meest afschuwelijke verhalen. Dus laat ik daar niet op doorgaan. Maar wat ook gebeurd is, en dat is wel heel erg nadrukkelijk aanwezig geweest in de geschiedenis van Australië, is de Stolen Generations. Dus op een gegeven moment waren de Britten er helemaal van overtuigd dat zij, de Aboriginals, moesten hervormd worden. Die moesten omgevormd worden tot soort van westerse of blanke mensen.
0: Mm-hmm.
2: Ze konden natuurlijk nooit blank worden. Maar dus ze werden letterlijk uit hun zinnen geplukt. En de kinderen werden of ondergebracht bij westerse gezinnen of in missies van de kerk. En zo zijn dus heel erg veel kinderen gedwongen ergens anders opgegroeid. En dus soort van westers opgevoed. Maar ja, dat geeft natuurlijk verschrikkelijke problemen. Want dat werkt zo niet. En dat noemen ze intergenerational trauma hier. Het is echt, en dat merk je nog steeds.
0: Dit is helemaal nog niet zo erg lang geleden. Het grootste gedeelte was in de 20e eeuw eigenlijk. Dat is echt, super kort geleden. Dat betekent dus trauma. Hoe zie je die pijn er nog terug in de samenleving?
2: Je ziet het vooral in dat de mensen met een Aboriginal achtergrond gewoon Ja, nee, je kan het niet over één kam scheren. En dat is wat ik met alles moet zeggen. Er zijn natuurlijk heel veel succesvolle mensen. En er zijn heel veel mensen die waar het goed gegaan mee gegaan is. Mm-hmm. Maar er is ook echt een heel groot aandeel. En ik kan even geen percentage noemen. Maar het percentage huiselijk geweld is heel groot binnen die groep. Drankmisbruik, drugsmisbruik. De werkloosheid is enorm. Het aantal mensen die in gevangenissen zitten is echt exorbitant hoog. Speciaal in bijvoorbeeld de noordelijke gebieden in de Northern Territory van Australië. Daar zit, ik weet het niet meer, maar zoveel percentage van de jongeren bijvoorbeeld is allemaal Aboriginal die in de gevangenis zit. Ze hebben zelfs een lagere levensverwachting nog steeds. Iets van 9 of 8 jaar lager dan maar even de rest van Australiërs. Dus ja, er is heel veel gebeurd waardoor dat gewoon wel door is gegaan. Want ja, als jouw oma of jouw opa of jouw moeder al die dingen heeft meegemaakt, dan gebeurt dat. Doet dat iets met het gezin en met...
0: Ja, zeker. Dat valt uit elkaar. Want we gaan zo even kijken wat Australië doet om dat nu proberen zogenaamd recht te zetten, tot hoever dat kan. Maar hoe zou je nu zeggen dat, zeg maar, tussen de Aboriginals en andere mensen in Australië, hoe verhouden zij zich tot elkaar? Naast dat het met iedereen dat het niet zo goed gaat, maar hebben ze wel zelf de rechten in het land?
2: Want ik heb het nog even opgezocht. Want wij dachten dat het nog langer, korter geleden was. Maar in 1984 hebben ze echt pas totale politieke gelijkheid gekregen. Nou, dat is bizar natuurlijk.
0: Ja.
2: Het was wel in stapjes hoor. Maar 62, 65 en toen in 1984 werden ze pas helemaal politiek gelijk met de rest. Nou, dat is natuurlijk al bizar.
0: Ja.
2: Ze zijn eigenlijk, Australië is een beetje de andere kant op geschoten. Dus ze hebben op een gegeven moment gezegd, ik moet even nadenken wanneer het was, maar ergens in de 80e jaren hebben ze gezegd, we moeten een apology geven.
0: Mm-hmm.
2: We moeten een sorry zeggen. Dat was ook echt het nationaal sorry moment, heet dat.
0: Yeah.
2: En 2008, sorry, was niet in de 80e jaren. 2008, een hele goede.
0: Ja.
2: Nationaal formal apology. En dat was met name voor die Stolen Generation, voor die het weghalen van kinderen.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook zo van, wij zijn sorry dat we jullie zo behandeld hebben. Maar ja, dat was natuurlijk echt iets vanuit de government, hè, vanuit de regering. En sindsdien zijn ze eigenlijk vanuit de regering een soort positieve discriminatie begonnen.
0: Okay.
2: Dus de Aboriginals krijgen ontzettend veel voordelen. Ze krijgen voorrang bij sociale huizing. Mm-hmm. Hoe heet zoiets?
0: Ja, dat is
2: sociale woningbouw.
0: Sociale huur.
2: Ja,
0: op die manier.
2: Sociale huur. Ze krijgen meer uitkeringen, wat ik begrepen heb. Of in ieder geval makkelijker. Dus er zijn heel veel dingen die ze... Je moet ook aankruisen op elk formulier wat je invult. Of je een achtergrond hebt. Aboriginal of Torres Strait Island achtergrond. En als je dat hebt, word je gelijk, zeg maar, beter behandeld.
0: Ja.
2: Waren het niet dat natuurlijk weer het onbegrip bij de rest van Australië opwekt. Want die positieve discriminatie, die is een soort afkopen van de schuld, hè?
0: Precies.
2: Maar ja, dat wekt jaloersheid op, het wekt weerstand op, het wekt geen goede dingen op. En er komt nog iets bij, ik weet niet of je dat, of je even tijd hebt nog.
0: Ja, zeker, absoluut.
2: Heel veel Australiërs die beginnen dus ook dat recht weer meer terug in eigen hand te nemen. Dus er zijn heel veel groepen Australiërs die hebben zich dan met hun elders, heet dat, hè, met hun ouderen, in een soort verbond gevormd. En die proberen, en dat lukt ook heel vaak, om hun rechten op hun land weer terug te krijgen. Dus die zeggen dan, wij waren de oorspronkelijke bewoners van dit land, dus wij willen dit land weer beheren. Nou ja, het ziet er nu natuurlijk heel anders uit.
0: Ja.
2: Dus nu is het een welvarende stad bijvoorbeeld.
0: Mm.
2: Ze hebben bijvoorbeeld ook waar wij wonen een enorme claim neergelegd. Compleet met inclusief alle steden die daar liggen, stranden, parken, nou ja, alles. Dat wekt natuurlijk wel een beetje angst op bij mensen. Dat
0: angst
2: zo van, kan zij dat dan beheren?
0: Ja, precies. Ja, dus daar zijn mensen nu, slaat het een soort van, misschien niet. Het zorgt in ieder geval nu dus weer tussen groepen weer voor een enorm veel frictie, kan ik me voorstellen, en spanningen. Speelt het een grote rol in de politiek? Zijn veel politieke partijen daar dan mee bezig?
2: Ik denk het toch wel. Ze hebben zelfs een minister voor de Aboriginal zaken aangesteld. En Maar daar was ook weer een hoop om te doen. En die heeft weer ontslag genomen. Want die vond weer dat er niks, niet genoeg gebeurde. Nou, toen is er ook nog een referendum geweest in 2023. Dat is een heel grote stemming. Die hebben ze maar een paar keer per... Nou, ik weet het niet. Volgens mij hebben ze niet maar eens in de zoveel 10 jaar of 5 jaar... hebben ze zo'n groot... Gooit stemmingsproces, zeg maar, waar iedereen even zijn wegje mag doen.
0: Mm-hmm.
2: En dat hebben ze toen gedaan, dat heet The Voice.
0: Okay.
2: En dat hebben ze in 2023 gedaan en hebben ze geprobeerd om de Aboriginals meer inspraak te geven in de nationale regering.
0: Ja.
2: En dat was helemaal niet eens zo spannend. Ze zouden gewoon meer een soort adviesorgaan erbij krijgen, waardoor dus in ieder geval op nationaal niveau niet alleen over hun beslist werd, maar ook met hun beslist werd.
0: Wat heel logisch en zou zijn.
2: Heel logisch, want er gebeurt verschrikkelijk veel aan dat noemen ze closing the gap. Ze hebben hier natuurlijk allemaal mooie termen ervoor. Ze proberen ontzettend veel goed te maken met allerlei plannen en zo van, nou, we gaan zorgen dat die gevangenissen niet meer vol zitten met mensen met een Aboriginal achtergrond en allerlei andere dingen. Maar het lukt helemaal niet. Ze hebben al 10 jaar geleden een plannen gemaakt en er is nog geen stap verder bereikt.
0: Hoe kan dat zo vastloopt?
2: Ik weet het niet. Er zijn wel. Het is ook wel heel moeizaam, want er zijn twee kanten aan. Je ziet ook dat Aboriginals. Ik wederom, het is overeen kan scheren. Hè? Dat sommige groepen gewoon zeggen van dan gaan wij gewoon al onze rechten op claimen. Je ziet ook dat er een beetje misbruik soms wordt gemaakt om geld te vangen. Heel eerlijk. Ik heb bij een bouwbedrijf gewerkt en die moest dan, omdat ze op dat land. Nou, het moest niet, maar dat vonden ze. Op dat land bouwden, moesten ze een heel dure schilderij aanschaffen van de Aboriginals. En ook een heel dure ceremonie aanschaffen door de Aboriginals.
0: Ja.
2: En dat was dan exorbitante bedragen. Ja.
0: Ja.
2: Weet je? En dan krijg je ook weer scheve ogen. Dus ze proberen een beetje het goed te maken aan de ene kant. De Aboriginals proberen zichzelf een beetje het goed te maken, maar het werkt allemaal niet.
0: Nee, precies. Dus er moet nu eigenlijk gezocht worden naar een balans waarin iedereen blij is en gelukkig kan zijn. En goed zich veilig voelen in de samenleving. Want ik kan me voorstellen dat dat dus niet altijd gebeurt. Maar het is altijd, als ik je zo hoor, zijn altijd weer een paar rotte appels die het dan weer een beetje de verkeerde kant op kunnen laten gaan.
2: Ja, dat is denk ik aan hun kant, de kant van de Aboriginals. Maar ik denk dat het grootste, dat kan ik wel zeggen, denk ik. Het gros van de Australiërs, toch wel, andere Australiërs, toch wel een beetje racistische achtergrond heeft.
0: Ja.
2: Want, en ik denk dat dat toch ook heel erg voortkomt uit dat dit gewoon één groot eiland is.
0: Mm-hmm.
2: En ze hebben nooit iets met, ze zijn zelf allemaal immigranten, dus dat is bizar.
0: Ja.
2: Maar de blanke immigranten, die voelen zich echt heel superieur vaak. En die zeggen van het is ons land. En als je dan zegt van ja, maar zij wonen er toch eerst. Ja, maar zij hebben het laten gaan. En dat is niet, dat telt niet meer. En ze vinden het ook echt heel erg zo van als je nog steeds over die generatie... Stolen generatie begint. Ja, daar moeten ze nou wel overheen zijn. Ja,
0: zo
2: kort geleden.
0: Ja, en waar ook duidelijk onderzoek naar is gedaan dat dat echt heel veel impact heeft op generaties daarna. Nou, daar zijn dus nog hele grote slagen te behalen daar in Australië, als ik het zo hoor. Een strijd die dus al jaren duurt en dat je ook denkt van ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Maar ja, wel heftig dat dat zo is. Dankjewel dat je ons meenam in ieder geval nu even in hoe dat daar allemaal gaat. Marieke Jansen, nieuwe correspondent uit Australië. Heel fijn dat je erbij was. En hopelijk spreek ik je binnenkort weer.
2: Heel graag gedaan.
0: Dankjewel. Doei, doei.
2: Fijne nacht daar.
0: Ja,
2: doei.
0: Komt helemaal goed. Doei, doei. Jij een hele fijne dag.

0: Prachtig nummer, hè? Ik heb hem nu al zo vaak gehoord, maar elke keer denk je toch van... wat een prachtige stem heeft die man. Je hoort natuurlijk Surreal met Evoyo.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Ja, we hebben het over de inheemse volkeren van andere landen... en hoe daar eigenlijk nu, ook anno 2026, naar wordt gekeken... en ja, wat hun rol is in de maatschappij. En die is vaak niet al te goed. En vaak wordt er ook excuses voor aangeboden... en ik ben nou heel erg benieuwd hoe dat is gegaan in Zweden... want daar hebben ze daar ook mee te maken gehad. En gelukkig kan Joep Hermans mij daar alles over vertellen. Joep, een hele goede nacht.
2: Goedenacht, Roze.
0: Ja, heeft Zweden een koloniaal verleden eigenlijk?
2: Zweden heeft een koloniaal verleden, zeker wel. Een Sint Bartholomeus, zoals dat heette. Daar hebben ze vrij actief in de slavenhandel zijn ze bezig geweest. Maar vermoedelijk niet op zo'n grote schaal als Nederland of Engeland.
0: Nee.
2: Maar ze hebben wel degelijk een koloniaal verleden. En eigenlijk ook intern in Zweden met de Sami. Hè, wat we vroeger de Lappen of Eskimo's noemden.
0: Ja,
2: Die hebben ze, zoals de Indianen in Amerika, die hebben ze steeds meer naar de rand van het land geduwd. Letterlijk tot boven de Noordpool.
0: Ja, want die Sami's, waar wonen die precies? Van origine in Zweden?
2: Nou, van origine was het Noord-Zweden, zeg maar. Dus denk alles een beetje boven Stockholm. En dan heb je dus 2/3 van Zweden te pakken, want het is zo'n groot land. En ze zijn telkens verder naar het noorden teruggedwongen. Hoe meer boerderijen er kwamen of als ze ergens ertsen vonden of mineralen, dan werden die Sami eigenlijk gewoon het land uitgetrapt. En moesten ze maar ergens anders zien te overleven.
0: Helemaal verdreven. Weet je een beetje hoeveel mensen het gaat? Of ging?
2: Nee, ik heb er geen cijfers van. Nee. Ook wel omdat veel Sami, die zijn echt uiteengedreven. Dus vaak zijn ook gewoon die kinderen afgepakt. En die gingen dan naar koloniale scholen toe, waar ze alleen Zweeds leerden. Dus als ze dan terugkwamen, dan spraken ze de taal van hun ouders niet meer. Nee. En werden op die manier een duur woord geassimileerd. Maar eigenlijk werden gewoon geprobeerd om ze zo Zweeds mogelijk te maken.
0: Ja.
2: Om maar die Sami van de kaart af te kunnen vegen. Dat was honderden jaren een zeer bewuste politiek geweest.
0: Ja, wat erg. En er komt wel zelfs gedwongen sterilisatie bij kijken bij vrouwen, toch?
2: Ja, daar hebben de Zweden lange tijd een handje van gehad. Zelfs nog tot in de jaren 60, 70, dus zeg maar tot 1973 ongeveer. Maar ze geloofden hier heilig in de rassentheorie en rassenveredeling. Dus er zijn gevallen bekend gewoon van dames die een CITO-toets niet zo goed maakten. En die werden dan gesteriliseerd.
0: Jeetje, en dat deden ze dus ook bij de Sami's om eigenlijk dat volk zo klein mogelijk te houden. Echt verschrikkelijk, een hele verschrikkelijke geschiedenis. Nu zijn we in Nederland, hebben we zojuist excuses gemaakt tegenover de Molukkers. Zijn er ook excuses gemaakt naar de Sami vanuit Zweden?
2: Ja, daar wachten de Sami wel op en ook terecht. Want op een gegeven moment zijn er ook verdragen getekend van nou, dit land is nu voor jullie. Daar kunnen jullie met jullie rendiertrek voortaan wonen. En dan wordt er weer goud of lithium gevonden of iets. En dan worden ze toch weer eraf getrapt.
0: Ja.
2: En de excuses zijn wel van de kerk gekomen. Die zijn echt diep door het stof gegaan met woorden. Ze hebben niet veel betaald. Want nee, dat was toen een andere kerk. En nu zijn we de Zweedse kerk. Dus daar konden ze zich achter verschuilen. De Zweedse regering zelf, die vertraagt het eigenlijk ook met misschien, ik kan het niet bewijzen, maar toch wel de dubbele agenda dat als het op een gegeven moment om iets gaat wat je overgrootvader heeft meegemaakt, kun je dat nog vergoeden of niet?
0: Oké. Ja, want er wordt dus eigenlijk, wat ik hoor zeggen, we moeten herstelbetalingen, wordt eigenlijk een beetje geëist vanuit de Sami. De staat, die doet daar dus heel traag over. Daar is ook een onderzoekscommissie ingesteld, toch? De waarheidscommissie. Wat houdt dat in?
2: Ja. Ja, er is een waarheidscommissie ingesteld die dus eigenlijk moet gaan uitzoeken hoe dat precies is gegaan. En die heeft nog geen antwoord gegeven.
0: Okay.
2: Die zijn nog bezig met het rapport.
0: Ja. Zijn er verwachtingen van wanneer zo'n rapport gaat uitkomen?
2: Ik meen dat ze zeiden september van dit jaar.
0: Okay.
2: Maar ik vermoed dat de conclusie zal zijn dat er verder onderzoek nodig is.
0: Oké, dus dat gaat nog een hele lange adem krijgen voordat daar iets uitkomt. Wordt er eigenlijk voor gestreden? Is het heel erg merkbaar in de samenleving hoe de Sami's daarvoor opstaan?
2: Nee, want ze worden door de Zweed zelf worden ze nog steeds een beetje gezien als tweederangs burgers. En er zijn toch nog steeds in die kleine dorpen in het noorden veel gevallen bekend van geweld en discriminatie, waarbij dader en slachtoffer elkaar ook kennen.
0: Oh.
2: En het wordt onder de mat geschoven, zeg maar. Dus het is nog steeds een trieste en moeizame geschiedenis. En ook wel. Ja, waar ze telkens naartoe gedreven worden, daar kunnen nu in één keer windparken worden gebouwd. Of dan schijnen die bergen toch weer grote ertsen aders te hebben.
0: Het is ook allemaal heel erg economisch gedreven. Ook gewoon voor de welvaart van Zweden worden ze aan de kant geschoven. Ik wil nog heel veel terug naar wat je net zei over de kerk. Want die heeft dus wel zijn excuses aangeboden, maar dan met heel veel woorden. Wat voor rol speelde dan de kerk in de behandeling van de Sami?
2: Die hebben eigenlijk 200-300 jaar lang, toen er nog geen scheiding van kerk en staat was, hebben die vrolijk meegewerkt en ook de scholen verzorgd waarin die Sami verzweedst werden. Dus de Svelification, zou je kunnen zeggen. En die scholen die waren ook niet mals. Die waren slecht verzorgd. Er waren veel lichamelijke straffen, psychische onderdrukking. Eigenlijk alles waarbij je denkt aan de scholen in horrorfilms. Die zaken vonden daar plaats, zeg maar. Dus de kerk ging zeker niet vrij uit.
0: Nee, wat een triest verhaal. En nu gaat het dus eigenlijk nog helemaal niet goed met de Sami-bevolking. Terwijl ze sinds 2011 erkend worden echt als volk in Zweden. Denk je dat het ooit beter gaat? Zijn er mensen die soort van bruggen proberen te slaan?
2: Die zijn er en ja, we moeten erop blijven hopen natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik vrees dat zodra er weer ergens iets waardevols gevonden wordt, dat het toch weer een treurige geschiedenis zal zijn.
0: Wat erg dat het ook zo zich blijft herhalen de hele tijd.
2: Ja, maar dat is eigenlijk overal en altijd geweest. Hè? Dat zie je in Nederland met Groningen. Dat mag ook rustig in elkaar zakken zodra we het gas maar kunnen oppompen.
0: Ja.
2: Dat was in Amerika met de Indianen en de olievelden.
0: Ja, verschrikkelijk dat de mens daar allemaal toe in staat is. Ik ben heel benieuwd of er een rapport gaat uitkomen in september. Wat er allemaal in staat en of daar uiteindelijk ook excuses uit zullen gaan volgen. Maar als ik jou hoor, Joep, dan zit dat er niet per se helemaal in, hè?
2: Nee, ik ben somber, helaas. Ja. Ik ben somber.
0: Helaas. Nou, laten we uitgaan van het goede dat het toch gaat komen. Dankjewel in ieder geval dat je ons meeneemt in het verhaal van de Sami. Een verhaal wat hier in Nederland helemaal niet bekend is. Dus mooi dat we daar nu iets over hebben kunnen leren. Dankjewel, Joep.
2: Graag gedaan, Rosa.
0: Fijne avond. Doei, doei.

0: Ja, soms draait muziek op een hele bijzondere manier de wereld over. En singer-songwriter Fujikaze is een absolute superster in Japan. En met deze plaat veroverde hij wereldwijd miljoenen harten. En vertaald betekent de titel Shinu no Kowa Ewa. Ik ga liever dood dan dat ik zonder jou ben. Het is dramatisch, maar wel een prachtig nummer. Dit was dus Fujikaze.
1: De wereld van BNN Vara.
2: Rosa Wierda.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de wereld van BNN Vara van zondag 16 augustus. Ja, het wordt eindelijk weer een beetje regenachtig. We laten die hete zomerdagen heel even achter ons voor hoe lang het dan nog gaat duren. Maar ik ben heel blij dat we eindelijk weer een beetje regen gaan hebben in ons mooie landje. Ik ben heel blij dat je erbij was, dat je samen met mij op deze prachtige wereldreis bent gegaan. We vlogen van Canada naar Zweden, naar de Verenigde Staten, naar het Caribisch gebied, waar zijn we allemaal geweest? Australië en nog een keer naar Zweden. We hadden het over van alles. Fijn dat je er was. Laat me vooral weten als je iets wil weten uit een van deze landen. Denk mee over mooie onderwerpen. En bedankt nog Gerard uit Noord-Zweden. Frank Nijs uit Brazilië. John uit Den Haag. Dick die luistert mee. Wilbert vanuit Zevenaar. En Luc vanuit Stiphout. Volgende week dan zit hier iemand anders. Dan sta ik namelijk op Lowlands met mijn andere podcast. Maar dan de week daarna spreek ik je weer heel graag. Nu heel veel plezier bij De Nacht is Zwart.
3: NPO Radio 1.
4: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was daarvoor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar 1 graad of 11. In het zuiden blijft het vannacht zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
5: Goedenacht en welkom bij een gloednieuwe De Nacht is Zwart. Het programma van Omroep Zwart waarin we onderbelichte verhalen in de spotlight zetten. Heb jij je wel eens afgevraagd waar je vandaan komt en wat dat betekent? Hoe je je thuis kunt voelen in jezelf? Esme Ousmani maakte de voorstelling Voorwaarts daarover en is straks bij mij te gast. We horen straks een nieuwe aflevering van de podcast Dossier NAV met Naas en krijgen een voetnoot van Americanist en historicus Manon Portos Minetti. En online is er ophef over de verfilming van Haunting Adeline, een dark romance boek. Wat is dat toch met dark romance en waarom is het zo populair? Zegt dat iets over de maatschappij? Literatuurwetenschapper Sammy Klaassen vertelt ons er straks meer over. Maar nu eerst... Deze week kwam het rapport Blijvend Nabij uit van de Nederlandse GGZ... Wat blijkt, zo'n 62.500 van de totale 250.000 mensen met een ernstige psychische aandoening, dat is 1 op de 4 cliënten, krijgen geen of onvoldoende zorg en blijven buiten beeld van de GGZ. En dat is een groot probleem, want dit zijn mensen die dringend hulp nodig hebben. Iemand die zich daarmee bezighoudt is Anna Liervogel-Segobind, vrijwilliger bij Stichting Recht op GGZ. Goedenacht, Anna.
6: Goedenacht.
5: Hey. Wat fijn dat je met ons wilde bellen. Allereerst.
6: Ja, wat fijn dat je me hebt uitgenodigd.
5: Ja, zeker. Dat rapport, blijvend nabij. Wat staat er in dat rapport? Waar gaat het over?
6: Nou, er staat heel veel in dat rapport. Ten eerste is het gewoon een beschrijving van de problematiek, zoals je die net zelf al schetst. Ten tweede worden er daarvoor ook oplossingen aangedragen. Wat ons, en dan spreek ik dus ook even namens andere mensen bij de stichting, erg opviel, is dat het een ontzettend ingewikkeld rapport is. Het is heel moeilijk om te lezen als je niet al heel diep in de materie zit. En dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Maar wij vinden het altijd wel belangrijk om het ook even terug te brengen tot de kern van het verhaal. En dat is iets wat we niet heel direct terugzien. En dat is de marktwerking.
5: Ja, want in het rapport staat dus dat 62.000, iets meer dan 62.000 mensen met ernstige psychische aandoeningen, dus niet de hulp krijgen waar ze recht op hebben.
6: Ja, dat is een cijfer dat ons ook niet verbaast. En dat vrij direct overeenkomt met de cijfers die wij zelf zien. Mm-hmm. De meeste mensen die hulp nodig hebben, psychische hulp nodig hebben, wachten te lang. En dan hebben we het over de hele groep die psychische hulp nodig heeft. Dus ook mensen met milde aandoeningen. Maar als het gaat om mensen met ernstige aandoeningen, mm-hmm, die wachten maanden tot jaren.
5: Ja. En zijn dat dan mensen die voor de eerste keer aankloppen, of zijn dit de mensen die al in een traject zitten?
6: Dat kan allebei. Want je ziet soms wel dat mensen uit een traject komen, dat het traject om wat voor reden dan ook niet passend is, of ze andere hulp nodig hebben en dat ze dan weer opnieuw op de wachtlijst belanden. Wat je ook soms ziet, en dan specifiek ook bij die groep van mensen met een ernstige psychische aandoening, is juist dat ze ontzettend lang buiten beeld zijn. Juist ook omdat het vaak mensen zijn die op veel manieren toch buitengesloten zijn van de maatschappij. Dat ze, nou ja, bij wijze van spreken heel lang op een zolderkamer hebben zitten verpieteren. En dan toch na jaren aankloppen voor hulp, of dat iemand hen daartoe beweegt. Dus het kan allebei.
5: Ja, en met Stichting Recht op GGZ houden jullie dus bezig met dit probleem. Wat doen jullie precies?
6: Nou, we hebben heel veel gedaan. We waren eerst een actiegroep, Red de GGZ. Toen kwamen we specifiek op tegen de sluiting van de afdelingen, juist waar mensen hulp kregen die hulp het hardst nodig hadden. Saillant detail is dat iemand die toen lid was van de actiegroep, Hazar Chaouni, dat zij toen al noemde, nou, ik vermoed eerlijk gezegd dat het op een rechtszaak gaat aankomen. Mm-hmm. Maar over het algemeen hebben wij dat bij de stichting zo lang mogelijk af willen houden. We hebben ontzettend veel om de tafel gesprekken gevoerd met allerlei stakeholders, om maar even een flauwe term te gebruiken. Dat kan dus zijn mensen van bestuur, maar ook mensen binnen zorgverzekeraars, mensen binnen GGZ-instellingen. En dat was uiteindelijk een vrij Kafkaeske ervaring, zou ik zeggen. In de zin van dat iedereen interessante dingen te zeggen had, maar uiteindelijk niemand echt met een oplossing aankwam. Dus daarom zijn we op dit moment bezig met een rechtszaak. Ja. Om de staat zover te krijgen dat zij verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem.
5: Ja, want wat is het dan precies waar mensen recht op hebben? Op grond waarvan jullie nu die rechtszaak zijn gestart?
6: Op tijdige zorg. En dan in dit geval dus psychische gezondheidszorg. En nou ja, als we het over die rechtszaak hebben, dan kijken we natuurlijk naar op welke manier dit juridisch is vastgelegd. En dat is op verschillende manieren. Aan de ene kant is Nederland partij bij allerlei mensenrechtenverdragen, waarin ook vastgelegd is dat de staat een zorgplicht heeft, dat er bijvoorbeeld een recht op leven is. Want in schrijnende gevallen sterven mensen hierdoor. Yeah. Dat er een recht is op zorg. Kijk, dat is allemaal vaak enigszins open normen. Dus die zijn multi-interpretabel. Maar we hebben ook de treknormen in Nederland. Dus de normen voor hoe lang een wachtlijst mag zijn. En dat is dus toch iets waarvoor de staat zelf heeft gekozen om bepaalde normen op te stellen. Mm-hmm. Binnen de GGZ is dat volgens mij, je mag maximaal 14 weken wachten. Nou ja, en dat wordt gewoon continu overschreden. Dat moet volgens ons niet kunnen.
5: Ja. Ja, want 14 weken, dan hebben we het over een aantal weken voor intake en daarna een aantal weken op behandeling, start van behandeling. Ja. Maar 14 weken in totaal.
6: Ja, klopt.
5: Ja, dat wordt regelmatig overschreden inderdaad.
6: Ja, en, ja in bijna... Bijna alle gevallen als het gaat om, nou ja, bijna alle, in verreweg de meeste gevallen als het gaat om ernstige problematiek.
5: Ja, en hoe komt het dat de overheid deze plicht niet nakomt?
6: Ja, ik moet zeggen, ik vind het moeilijk om te beantwoorden. En dit is ja ook nog iets wat, kijk, als stichting houden wij ons natuurlijk vooral bezig met hoe... Nou ja, wat de gevolgen hiervan zijn voor mensen. Maar we volgen ook bepaalde economen die hebben uitgerekend dat het de overheid juist geld op zou brengen om dit op te lossen. Dus eerlijk gezegd, ik begrijp niet waarom dit niet wordt opgelost. Wat ik wel begrijp is hoe dit zover heeft kunnen komen.
5: Ja, en dat heeft echt te maken met die marktwerking.
6: Precies, ja.
5: Ja. Waarom is dat het probleem?
6: Nou ja, er is dus een aantal jaren geleden geleidelijk marktwerking ingevoerd in het hele zorgsysteem. En voordat dat gebeurde bestonden er al heel veel zorgen dat dit niet zou werken voor de GGZ. Iemand als zorgeconoom Marco Varkenvisser zei toen al, dat is dus iemand die echt gelooft in marktwerking. Hè. Dit is niet iemand die anticapitalistisch zich opstelt, et cetera. Dit is iemand die eigenlijk heel erg gelooft in marktwerking, maar zegt voor de GGZ werkt het niet, omdat zorgverzekeraars verlies leiden op juist die groep die het meest nodig heeft. En omdat, nou ja, zorgverzekeraars, en dit is misschien een beetje het verhaal van de schorpioen en de kikker, zorgverzekeraars willen geld verdienen, het zijn bedrijven. Dus het is niet verbazingwekkend dat zorgverzekeraars er alles aan zullen doen om winst te maken. Dus wat de overheid verplaatst het probleem naar de zorgverzekeraar op zijn beurt verplaatst het probleem naar de zorginstelling door heel lage omzetplafonds te hanteren. Waardoor dus instellingen weer in de problemen komen, waardoor juist de afdelingen sluiten voor mensen die hulp het hardst nodig hebben, waardoor die wachtlijsten zo ontzettend lang worden.
5: Ja, wat je zegt, die zorgverzekeraars die lijden verlies op mensen die dus langdurige zorg nodig hebben. Op welke manier is dat? Hoe werkt dat?
6: Nou ja, we hebben dus marktwerking. Die marktwerking is wel enigszins aan banden gelegd. Het is namelijk zo dat zorgverzekeraars verplicht zijn om iedereen te accepteren voor in elk geval een bepaald deel van de zorgverzekering. Nou ja, de overheid heeft daar ook wel rekening mee gehouden en als soort van compensatie afgesproken dat er dus een bepaald bedrag naar die zorgverzekeraar mag worden gestuurd als zij veel risicopatiënten hebben. Dat bedrag is om te beginnen niet bedoeld om alles te dekken. Want het argument daarvoor was, ja, als we daar alles mee gaan dekken, dan zullen zorgverzekeraars niet meer efficiënt zijn. En we willen wel dat ze efficiënt omgaan met dat geld. Maar goed, dat bedrag is dus sowieso niet allesdekkend. En het is gebaseerd op een voorspelling. Het is namelijk iets wat vooraf wordt vastgesteld, niet achteraf. En juist bij mensen met die ernstige problematiek laat het zich ontzettend moeilijk voorspellen. Vanwege, nou ja, wat ik net zei, in sommige gevallen heeft iemand eigenlijk al jaren ontzettend hard hulp nodig, maar het komt er niet toe. En dan op een gegeven moment crasht iemand, raakt in een enorme crisis. Ja, dan is er ineens heel veel dure hulp nodig. Maar dat wist die zorgverzekeraar vooraf niet.
5: Ja, en hoe werkt dat dan weer door naar de zorginstelling?
6: Met name via die omzetplafonds. Want zorginstellingen willen ook geen verlies leiden. Dus die willen. Die maken ook geen winst op mensen met ernstige aandoeningen. Ja. Omdat als eenmaal dat plafond is bereikt, ze daarvoor niet meer kunnen declareren. En het is zo dat als instellingen eenmaal een patiënt in behandeling hebben, ze diegene niet zomaar weer weg kunnen sturen. Wat natuurlijk heel goed is. Ze kunnen niet zomaar de behandeling stoppen, want ja, nu is er geen geld meer voor. Maar dat betekent wel dat ze een risico nemen met elke patiënt met ernstige problematiek die ze accepteren. Omdat ze weten dat, nou ja, ze daar geld in gaan stoppen. Geld dat ze in veel gevallen niet terug zullen krijgen van de zorgverzekeraar. Ja. Dus bestaat er een ontzettend perverse prikkel voor zorginstellingen om vooral een zo groot mogelijk deel van de hulp te laten gaan naar de mensen die dat het minst nodig heeft. En zo klein mogelijk deel naar de mensen die het hardst nodig heeft.
5: Ja, jullie krijgen ook verhalen van mensen toegestuurd. Toch?
6: Ja.
5: Wat voor verhalen zijn dat?
6: Nou ja, hele schrijnende verhalen, veelal. De pijnlijkste verhalen vind ik toch wel de verhalen van nabestaanden. Van mensen die dus hier, nou ja, aan dit probleem een kind of een andere geliefde zijn verloren. We weten ook uit cijfers van Stichting 113... dat dagelijks ongeveer één persoon overlijdt aan zelfdoding die op dat moment op de wachtlijst stond voor psychische hulp. Wat op zich al een heel afschuwelijk feitje is. Want dat zijn natuurlijk mensen die dus blijkbaar hoop hadden op het moment dat ze die doorverwijzing kregen en dan zo lang hebben gewacht dat ze de hoop verloren. Zo hebben we bijvoorbeeld iemand gesproken, de ouders van een dochter. En zij stond eerst op de wachtlijst voor een bepaalde afdeling. Die wachtlijst was ongeveer een jaar. Toen kreeg ze daar een intakegesprek. Toen zeiden ze, nou nee, je problematiek is toch te ernstig. Ze werd dus doorverwezen naar een andere afdeling. Daar wachten ze weer een jaar op. Op dat moment kreeg ze de goede, gedegen diagnostiek. Ze zeiden namelijk, nou, we dachten eerst dat er een eetstoornis en een dwangstoornis was. Maar eigenlijk is dit een geval van zeer ernstig trauma. Dus je moet weer worden doorverwezen naar traumabehandeling. Die behandeling, daar zou ze 53 weken op moeten wachten. En nou ja, twee dagen nadat ze dat had gehoord, vonden haar ouders haar dood.
5: Ja.
6: Met ook een briefje waarin ze schreef, mam, pap, ik kan niet meer wachten. Ik red dit niet meer.
5: Ja, verschrikkelijk.
6: Ja.
5: Je noemt ook wachttijden waarvan ik denk, god, een jaar?
6: Ja, dat is echt. Wij spreken dus regelmatig mensen die meerdere jaren moeten wachten. Ja.
5: Ja. En kunnen jullie nog iets met de mails, met deze verhalen die jullie toegestuurd krijgen?
6: Nou, kijk, in eerste instantie vroegen we die eigenlijk om pragmatische redenen. Omdat het voor de rechtszaak heel belangrijk is dat we, nou ja, de menselijke kost hiervan onderbouwen. In de zin van, nou ja, we hebben het dan over zo'n 60.000 mensen die te lang wacht. Maar het is heel moeilijk om iets te doen met zo'n abstract getal. Dus het is voor ons dan heel belangrijk om duidelijk te maken dat dat niet 60.000 is, maar 1 plus 1 plus 1 enzovoort. Maar op dit moment, op dit moment is die rechtszaak in gang gezet. Dus het is niet zo dat we die verhalen nu gebruiken voor de rechtszaak. Het is zo dat mensen het vaak fijn vinden om hun hart te luchten en dat we daar zoveel mogelijk op antwoorden. Maar in praktische zin, ja, wij kunnen ook niet ervoor zorgen. Nee. Wij kunnen niet zeggen, als je dit en dat doet, dan kom je snel aan de beurt. Mm-hmm. Want er zijn gewoon te weinig plekken.
5: Ja. In het rapport worden er wel een aantal aanbevelingen gedaan.
6: Ja.
5: Verscherpen van de aanpak, meer gebruik maken van professionele ruimte, vergroten van het aantal passende woonplekken, structurele waarborging, mm-hmm. bemoeizorg bij gemeenten. Hoe kijken jullie daarnaar?
6: Op zich zijn we positief over veel van de aanbevelingen. Ik moet zeggen dat ik zelf niet alle uitgebreid heb gelezen. Maar bijvoorbeeld die aanbeveling dat het zo belangrijk is om meer passende woonvormen te hebben. Ja, natuurlijk, dat is helemaal waar. Wel is het zo dat iets is waar natuurlijk vrij veel tijd overheen zal gaan. En ook iets wat slechts voor een deel van die groep zal helpen. Want er zijn ook mensen in deze groep die geen probleem met huisvesting hebben. Maar ja, dat is heel nuttig. Maar volgens ons is er ook meer nodig dan dat. Ja.
5: En wat is meer volgens jullie?
6: Ik wil even duidelijk maken dat dit iets is wat we dus niet kunnen vorderen met de rechtszaak waar we het net over hadden. Mm-hmm. Het is namelijk zo, een rechter mag geen concrete bevelen doen aan de staat. Een rechter mag niet zeggen, om dit op te lossen moeten jullie deze wet aannemen of dit beleid. Een rechter mag alleen maar zeggen, het is jullie verantwoordelijkheid om dit nu op te lossen en die verantwoordelijkheid nemen jullie niet. Ja. Maar omdat we natuurlijk al die gesprekken hebben gevoerd, hebben we intussen ook wel onze eigen visie hierop. Mm-hmm. En die is eigenlijk relatief simpel. Het is de marktwerking die niet werkt, dus het is de marktwerking die eruit moet. Er moet hier gewoon een rijksbudget voor komen. En dan heb ik dus specifiek over die mensen met die ernstige problematiek. Dat moet gewoon niet via de markt geregeld worden.
5: Ja. Jullie zijn nu aan het wachten. Waar wachten jullie op?
6: Op reactie. Want dus onze dagvaarding is verstuurd. De landsadvocaat moet daarop reageren. Dat heet een conclusie.

0: is verstuurd. De landsadvocaat moet daarop reageren. Dat heet een conclusie, maar dat is eigenlijk een verweer. Dus ja, daar wachten we op. Als dat eenmaal binnen is, dan zal onze advocaat kijken van, nou ja, hoeveel tijd heb ik nodig om hierop te reageren. Onze verwachting op dit moment is dat een uiteindelijke zitting pas in november of december zal plaatsvinden. Maar we kunnen het natuurlijk niet precies weten.
1: Nee. Dankjewel, Anna.
0: Dankjewel.
1: Voor wie meer wil weten over de rechtszaak van Stichting Recht op GGZ, kan naar de website. En dat is uit mijn hoofd rechtopggz.nl.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik wens je alvast een hele fijne zondag en heel veel succes.
0: Dankjewel. Dag.
1: Dag.
2: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
3: Welkom bij Omroep Zwart.
1: Het is tijd voor de voetnoot van deze week. Dit keer van Manon Portos-Minetti. Manon is een interdisciplinaire wetenschapper en docent in US American Studies. En gespecialiseerd in fundamentalistische Amerikaans-evangelisch rechts en televangelism. Het is een hele mond vol. Deze week viel hen op dat er een nieuw boek uitkomt over Jonestown vanuit een postkoloniaal perspectief. Even als opfrisser, Jonestown refereert naar een van de grootste gebeurtenissen in de geschiedenis van cults en sectes. De People's Temple Agricultural Project was een commune gesticht door de Amerikaanse religieuze secte The People's Temple in Guyana. De secte werd geleid door Jim Jones, vandaar Jonestown. En de secte werd uiteindelijk bekend en berucht door de gebeurtenis op 18 november 1978. Een massamoord / zelfmoord waarbij 918 mensen om het leven kwamen. Manon vertelt er meer over.
4: Deze maand wordt het boek Journey to Nowhere uit 1980 door Trinidadiaans-Britse schrijver Shiva Nepal opnieuw uitgebracht. Het boek gaat over de Jonestown Massacre die 2 jaar eerder plaatsvond in 1978. Vooral bekend in popcultuur door de term drink the Kool-Aid, dat je limonade met cyanide drinkt omdat je iemand zo ver volgt, is de Jonestown Massacre vooral bekend om het feit dat het de grootste massamoord op Amerikaanse burgers is tot 9/11. 909 mensen overleden. En waar het eerst verkeerd werd geïnterpreteerd als een massa-zelfdoding, weet men nu dat het vooral onder dwang gebeurde. Wat interessant is, is dat 70% van de volgers van de Jonestown Massacre African American waren. Daarnaast vond de massamoord plaats in Guyana, een net onafhankelijke postkoloniale samenleving op dat moment. Jim Jones, de cultleider van de People's Temple, de cult die deze massamoord, waar deze massamoord plaatsvond, was daar naartoe gevlucht omdat hij belasting wilde ontduiken, maar ook de Amerikaanse autoriteiten. Dat 70% van de mensen in de cult en dus ook de slachtoffers African American waren en dat het plaatsvond in Guyana, geeft een extra laag van de koloniale geschiedenis en koloniaal geweld aan deze massamoord. Daarbij ook uiteraard dat het een Amerikaanse cult was, met uiteraard ook het feit dat de cult Amerikaans was, geleid door een witte Amerikaan die zich later ook zelf identificeerde als zwart. Hier zou ook nog een heel stuk over gemaakt kunnen worden. Maar dat ook natuurlijk de VS als koloniale mogendheid ook een eigen koloniaal verleden en nog steeds koloniaal heden heeft met de onderdrukking en massamoord op inheemse mensen, Pacifische eilanders en ook andere mensen wereldwijd. Wat het boek van Nepal zo interessant maakt, is dat het een semi-postkoloniale lezing is van deze Jonestown Massacre en het ook echt uitzoekt voor een deel aan de hand van de koloniale machtsstructuren die er zijn in eind jaren 70, begin jaren 80, wanneer de massamoord plaatsvindt, maar ook wanneer het boek wordt geschreven. Het alleen gaat over de massamoord zelf en wat het politiek betekende, waar het boek trouwens ook een hele interessante casus voor maakt. Maar ook welke invloed de cult had en ook de

0: massamoord op Guyana als nieuw land, maar ook wat het zei over de positie van zwarte Amerikanen. Nu moet ik daarbij wel nog een voetnoot geven. Paul, als Trinidadiaan met Indiase afkomst vaak niet positief spreekt over mensen met een Afrikaanse afkomst. Niet in Guyana, ook niet in Trinidad en ook niet in de Verenigde Staten. Maar dat dat ook goed blootlegt wat op dat moment in de geschiedenis de spanningen zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen in deze postkoloniale of nog steeds koloniale samenlevingen. Waar vaak in witte of westerse er vaak een soort monoliet wordt gemaakt van mensen van kleur of mensen van kleur als één gemeenschap, die zogenaamd altijd in solidariteit met elkaar staan of ook solidair zijn in de postkoloniale strijd, zie je in het boek heel erg waar deze spanningen liggen. En daarom is het ook een interessant product van zijn tijd. Daarbij is het überhaupt interessant om te kijken naar zoiets als de Jonestown Massacre, wat popcultureel zo'n belangrijk en groot evenement is geworden, wat vaak opnieuw naar wordt gerefereerd. Maar ook wordt gezien in een soort van ja, gekkie cult lens. Om er vanuit een postkoloniale lens naar te kijken. Of een koloniale lens. Om te zien van wat dat ons dan opbrengt. Dat we zien dat een witte man die dus zichzelf identificeert op een gegeven moment als zwart. Door heel veel zwarte culturele gedragingen over te nemen. De manier waarop hij spreekt, de manier waarop hij predikt. Hij was prediker. Hoe dat vooral ook de African American community aansprak om bij de cult te komen. Hij wilde de eerste grote interraciale beweging hebben, wat toentertijd in de Verenigde Staten best wel nieuw was. Mensen hadden pas African Americans hadden pas burgerrechten vanaf 1965 uiteraard. Nog steeds niet heel lang geleden, moeten we ook niet vergeten. En je merkt dat daardoor hij heel erg mensen zich veilig bij hem liet voelen, die geen plek vonden in andere, vaak religieuze of in de tijd jaren 70, cult, hippie-achtige plekken. Steeds vaak zien in progressieve bewegingen, klimaatbewegingen in deze tijd, die gewoon nog niet intersectioneel zijn of willen zijn of dat belangrijk lijken te vinden. Daar kan natuurlijk ook misbruik van worden gemaakt. Dus daar is dit een best wel interessante case study in. Documentaires over cults in deze periode zo populair zijn op streamingplatforms, in films en boeken, is het goed om ons ook te beseffen dat daar vooral als het Amerikaans is en dus op koloniaal gebied, Amerika is nog steeds een kolonie, koloniseert ook nog steeds inheemse bevolkingen, naar te kijken vanuit een koloniale lens of postkoloniale lens. Om te zien wat daar dan uitkomt. En hoe deze cults ook op een andere manier hebben gefungeerd in de samenlevingen op dat moment. Om vaak plekken te bieden voor mensen waar ze anders niet terecht konden. Ook als we het hebben over segregatie. Het feit dat Jim Jones heel erg voor integratie was, daar heel erg voor heeft gestreden. Is ook iets waardoor mensen zich veilig voelden om later dan heel erg misbruikt te worden. In Guyana liet hij ook vooral zwarte mensen een plantagewerk doen bijvoorbeeld. Op dus gekoloniseerd land. En dat geeft echt wel een andere dimensie aan het verhaal van de Jonestown cult. En iets waar we ook verder met elkaar over in gesprek zouden moeten gaan. Ik het dus niet eens ben met hoe Nepal schrijft en denkt over de Afrikaanse diaspora in het westelijk halfrond of in de Amerika's. Is het nog steeds een interessant boek om te lezen, omdat het nogmaals een inkijk geeft in deze raciale spanningen, een postkoloniale blik kan bieden op deze cultverhoudingen en ook wat het met bepaalde bevolkingsgroepen doet en bepaalde gebieden die eigenlijk opnieuw gekoloniseerd worden. En daarom ook ons begrip van deze bewegingen in de jaren 70 nog meer kunnen versterken en vergroten.
1: Je hoorde de voetnoot van Americanist Manon Portos-Minetti over Jonestown. En dan wat muziek. We horen zo een nummer uit de nieuwste aflevering van het Omroep Zwart programma Podium Zwart. Lila Ike is een van de opkomende stemmen van moderne reggae. Opgroeiend in een conservatief religieus gezin met drie zussen en een alleenstaande moeder, vond ze troost in muziek, zoals gospel, roots reggae, soul en 90s dancehall. Lila heeft een genre-overstijgend geluid en haar teksten gaan over mentale gezondheid, sociaal onrecht, spiritualiteit en zelfliefde, vaak met inspiratie uit haar eigen leven. Dit is Scatter.
2: Arise and let all enemies flatter. Let's bend.

0: Je hoorde Scatter van Lila IK. Wil je het hele optreden van Lila IK horen? Dat kan op het YouTube-kanaal van Podium Zwart. Dan, moreel grijze liefdesinteresses, twijfelachtige romantische gebaren en spicy scènes. Dark romance is hip, hot and happening. Om de haverklap komen er nieuwe boeken uit en ze zijn in trek, want ze vliegen over de toonbank en zijn continu het gesprek van de dag op BookTok, Bookstagram en in online boekcommunities. Een van de bekendste boeken is Haunting Adeline van H.D. Carlton. Een romantisch verhaal over een jonge vrouw en de liefdesinteresse haar stalker. Dat verhaal staat nu op de planning om verfilmd te worden, wat zorgt voor een felle tweedeling online. Literatuurwetenschapper Sammy Klaassen doet onderzoek naar online boekcommunities en kan ons vertellen wat er nou precies aan de hand is. Goedenacht, Sammy.
1: Hallo, goedenacht.
0: Hi. Er zijn dus twee kampen als het gaat om de verfilming van Haunting Adeline. Wat is daar precies aan de hand? Wat is de discussie?
1: Ja, we zien eigenlijk dat lezers van het boek, degenen die het boek al hebben gelezen, maar ook degenen die het boek nog niet hebben gelezen of dat ook absoluut niet willen, daar zien we een grote verdeling in. We hebben één groep lezers eigenlijk, met alle nuances daarbinnen, hè, die heel enthousiast zijn voor de verfilming, die het boek geweldig vonden en niet kunnen wachten tot de film te zien is. En er zijn ook lezers of, nou, misschien mensen die het boek nog niet gelezen hebben, die eigenlijk niet willen dat het boek verfilmd wordt. Hmm. Omdat zij vinden dat het boek bepaalde dark romance, wat gewelddadige thema's zou verheerlijken. En zij hebben ook een, of niet iedereen, maar er is inmiddels ook een petitie gestart. Een wereldwijde petitie om de productie van de film te stoppen eigenlijk. En die is al bijna 28.000 keer getekend.
0: Oh, maar dat is wel heel serieus dan.
1: Ja, het is natuurlijk ook in zo'n online lezersgemeenschap, kan je mensen vinden die eigenlijk eenzelfde perspectief delen als jij. Dus het is ook die gemeenschapsvorming die bijvoorbeeld zo'n petitie echt kan lanceren en laten ondertekenen. Ik moet dan zeggen, het is dus bijna 28.000 wereldwijd. En er zijn ook echt veel lezers enthousiast over de verfilming. Mm-hmm. Maar dit toont wel aan dat dit op verschillende manieren wordt ontvangen.
0: Ja, want even dan specifiek over het boek. He, want er zijn sowieso discussies over het genre in het algemeen. Daar gaan we het zo over hebben. Maar wat zijn de probleempunten van dit specifieke boek?
1: Het plot, zoals je al zei, is eigenlijk over een romantiek vervulling van romantische en seksuele verlangens met een stalker. De mannelijk hoofdpersonage is een stalker en Adeline, zij wordt gestalkt. En dat vindt ze ergens heel eng en ook wel een beetje griezelig. Maar tegelijkertijd merkt zij in zichzelf dat ze het eigenlijk ook wel heel leuk vindt en heel tof en ook wel een beetje naar uitkijkt als die stalker komt. En dat gebeurt steeds vaker. En uiteindelijk gaan zij ook seks hebben, worden daar grenzen overschreden. En soms is het met consent, soms duidelijk niet. Soms is iets wat in fanfictie gemeenschappen ook vaak dubieus consent wordt genoemd, dat niet helemaal duidelijk is. En gewelddadige scènes, bepaalde kinks met bijvoorbeeld geweren ook. En omdat het dan ook in een romance is en de hoofdpersonage eigenlijk zegt, ik vind het toch ook wel leuk. Zeggen sommige lezers dat het gaat om verheerlijking van bijvoorbeeld misbruik. En ik vind het ook wel belangrijk om in dit gesprek te zeggen dat die onderwerpen heel moeilijk zijn. En dat het absoluut niet gaat om het relativeren van mensen die er ervaring mee hebben. Mm-hmm. Maar dat we het echt gaan hebben over deze fictie binnen online lezersgemeenschappen.
0: Ja. Want als je dat zo uitlegt, hè, wat maakt dan dat dit valt onder... ik heb ook online gezien bijvoorbeeld dat mensen zeggen... ja, maar dit moet eigenlijk een horrorboek zijn. Dit moet in het genre horror vallen en niet onder dark romance. Wat maakt dat het romance is?
1: Ja, dat is eerlijk gezegd ook net welk genre label erop geplakt wordt. Het heeft ook heel veel horror elementen. Dat is ook eigen aan dark romance. We noemen dat vooral sinds de jaren 2010. Noemen we dat echt dark romance als subgenre van romance. Maar daar komen allerlei genres in terug, zoals horror. Maar ook het gothic zit er heel duidelijk in. Ook sterk gebaseerd op de fanfictie-traditie. Maar ja, het zit toch vast aan het romance-idee. Ook een beetje een ontwikkeling ervan. Dat schrijvers toch steeds meer ook de grenzen gingen opzoeken binnen die romance die vaak ook was gebaseerd op toch patriarchale ideeën over relaties en daar de grenzen mee opzoeken en echt verkennen, experimenteren. Het is ook niet nieuw. Denk bijvoorbeeld ook aan Wuthering Heights van de Bronte-zusters. Dat was al 1850, 47 denk ik. Dus het is ook niet nieuw.
0: Zou je dat ook dark romance kunnen noemen?
1: Nou, we zien daar wel hetzelfde thema van echt obsessie dat centraal staat. En hoe daar misschien over grenzen heen gegaan kan worden. In samenkomst met dat gothic. Dat zou misschien tegenwoordig wel als dark romance bestempeld kunnen worden. Terwijl dat is destijds niet gebeurd.
0: Mm-hmm. Ja, en om het even heel concreet te maken. Het verschil tussen dark romance en normale romance is dat er dus heel erg... niet heel erg, maar dat er dus moreel grijze dingen gebeuren. Dat het misschien in het echte leven dat we zouden zeggen, dat is niet oké.
1: Ja, zeker. Dat zeggen de lezers zelf ook. Dit is echt niet oké. Ik vind het absoluut niet goed. Maar ik lees het. Er is iets waardoor ik het graag lees. Ja.
0: En waarom is het zo populair dan nu?
1: Nou, er zijn vanuit de lezerskant verschillende redenen, zoals iets willen voelen, eigen verlangens verkennen. Daar kunnen we het nog over hebben. Maar ik vind het vooral interessant om de focus te leggen op het commercieel belang eigenlijk. Of belang, maar de commerciële aantrekkingskracht voor mensen, bedrijven die dat belangrijk vinden, economische winst. Allereerst het algoritme, want je zei al, boekcommunities op sociale media zoals TikTok, Instagram, YouTube ook. Ja, sociale media, big tech, zij willen heel graag dat jij blijft kijken. En er is een algoritme dat ervoor zorgt dat jij bepaalde video's ziet komen online. En daarvoor is het heel gunstig als die video sensationeel is, dat die je aandacht trekt en dat die je iets laat voelen en dat je daar misschien wel walging bij voelt. Want het zijn dan negatieve emoties, maar je blijft daardoor wel kijken, je blijft daardoor hangen. En dat is iets wat dark romance doet, dat roept echt iets op bij lezers. Dus daardoor komt het eigenlijk ook heel veel voor op die sociale media platforms, zoals BookTok, waar over boeken gesproken wordt. Dus het is eigenlijk al, doordat het voor het sociale media platform gunstig is om naar sensationele of bijna misschien woede opwekkende of angst opwekkende of ook interesse toch wel. Dat verkennen met die verlangens, dat roept iets op. Dus die video's worden getoond aan lezers daardoor. En uiteindelijk, als je dat vaker ziet, dan ga je zo'n boek ook oppakken. En zo zie je eigenlijk dat Haunting Adeline als een boek is begonnen dat veel circuleerde online. En dat voor veel lezers het begin van dark romance lezen geworden is.
0: Oké, ja. Dus het heeft het tegelijkertijd, ondanks dat er dus zoveel hele felle gevoelens over zijn, is het voor heel veel van de BookTok, om het maar even zo, of een Bookstagram community, wel een soort begin van een liefde voor het genre.
1: Ja, en eigenlijk niet ondanks, maar juist doordat er zoveel ophef over is. Want daardoor, doordat het algoritme en big tech dat dat juist voeden, krijg je veel mensen te zien. En zijn er ook veel mensen die het dus vreselijk vinden, maar zo krijgen ook veel mensen te zien die het leuk schijnen te vinden. Dus het wordt ook echt gevoed eigenlijk hierdoor.
0: Ja, dus je zegt ook eigenlijk die populariteit, dat is en omdat lezers het interessant vinden, maar ook omdat het gewoon heel erg gepusht wordt.
1: Ja, en dat zal nu aangekondigd is dat er een verfilming komt, alleen maar meer worden. We zien binnen online lezersgemeenschappen in het algemeen dat transmedialiteit, dus het vertellen van verhalen over verschillende mediavormen, heel populair is. Dus boeken die veel gelezen worden, die worden verfilmd. Er zijn commerciële belangen voor, want die lezers gaan dan een film kijken. Maar tegelijkertijd zie je ook, wanneer is aangekondigd dat een boek verfilmd gaat worden, meer mensen het willen lezen om mee te kunnen met de hype en met de actualiteit eigenlijk. Dus ook daarin, deze ontwikkeling zorgt er eigenlijk weer voor dat er meer lezers zullen zijn van het boek.
0: Heb jij het gelezen?
1: Ja, ik heb hem nog niet helemaal uit. Ik denk dat ik op de helft zit.
0: Ja, omdat er een film van komt.
1: Ja, ik moet toch ook moet zeggen, het is voor mij ook wel echt van het werk dat ik het belangrijk vind om dit te lezen. Ik zou het uit mezelf niet snel opgepakt hebben, echt uit angst voor nachtmerries ook. Maar ik moet zeggen dat het tot nu toe eigenlijk, dat mijn leeservaring heel anders is dan ik zou verwacht hebben.
0: Oké. En op wat voor manier is dat dan anders? Valt het mee volgens jou? Of?
1: Nou nee, alles wat erin gebeurt, dat vind ik echt heel heftig. Maar ik heb het heel lang uitgesteld om dit boek te lezen. Ik ben het nu dus toch gaan doen omdat er ook een verfilming komt. Omdat ik echt bang was dat ik heel veel nachtmerries zou krijgen. Maar ik vind het interessant dat je leest vanuit het perspectief van zowel de stalker als Adeline. Mm-hmm. Wat het weer heel anders maakt dan bijvoorbeeld een Turks fruit, waar ook hele heftige scènes in zitten. Die je eigenlijk alleen maar meekrijgt vanuit de mannelijke ik-verteller. En niet weet hoe de vrouw het ervaart. Dat vind ik er interessant aan. En daarnaast vind ik het taalgebruik heel, heel grof. De schrijfstijl vind ik grof, waardoor het bij mij juist afstand creëert. Dus ik vind het heel heftig, maar ik lig er niet wakker van 's nachts.
0: Ja, want daar was ik inderdaad benieuwd naar. Dark romance is op zich een nieuw genre, in de zin van dat de kaders nieuw zijn en dat het vrij nieuw is dat als je een boek opent dat er op de eerste pagina trigger warnings staan. Maar wat er in die boeken gebeurt, dat is niet nieuw voor boeken. En ook niet nieuw voor romantische boeken of boeken in het algemeen. Je noemt zelf ook Turks fruit. Waarom? Hè, want er wordt best fel gereageerd op het genre in het algemeen ook. Het zou verkeerde ideeën aanleren. Maar waarom zijn grensoverschrijdende of expliciete scènes in boeken die dat niet zo benoemen dan wel acceptabel?
1: Wat bedoel je met boeken die dat niet
0: waar het niet expliciet aan het begin wordt genoemd van joh, als je dit gaat lezen, dit en dit en dit gaat er gebeuren. Want het is een dark romance boek, dus weet dat van tevoren. Ik bedoel, toen ik Turks fruit voor mijn leeslijst als tiener moest lezen, had ik echt even een paar momenten dat ik dacht, oh wow.
1: Ja, nou, ik denk dat er verschillende aspecten spelen. Ja, allereerst ook de verschijningsdatum, Turks fruit is uit 1969. Toen was er ook wel wat kritiek uit feministische hoek op verschijning daarvan. Ook bij verschijning van de verfilming. Maar over het algemeen werd dat toch wel gezien als een romantisch boek. Als echt een liefdesverhaal. Ik denk ook dat het laat zien dat de maatschappij, dat we veel meer zijn gaan praten de laatste jaren ook over huiselijk geweld. En dat die taboes een beetje doorbroken worden. Dus dat er veel nadrukkelijker in de maatschappij echt aandacht is en walging over dat gebeurt. Want het gebeurt in de werkelijkheid ook. Maar het is ook makkelijker als iets een naam heeft, als het genre dark romance heeft, om daar heel erg op in te gaan van, oh, maar dat is dat en moet dat wel bestaan. Het wordt Het wordt een topic gemaakt en in combinatie met die commerciële belangen. En je ziet ook dat dat voor lezers iets doet. Maar ook voor andere groepen zoals uitgevers. Wil je je daar wel of niet mee verbinden? Dus je moet er haast een mening over hebben. In dit landschap waarin deze thema's nu terecht heel veel aandacht krijgen. En dan in combinatie met de noemer Dark Romance, toch ook wel de context waarin het veel circuleert, namelijk die online lezersgemeenschappen, wat meer in de self-publishing hoek, veel door jonge vrouwen geschreven en gelezen, zien we ook dat daar vaker kritiek op is.
0: En waarom is daar vaker kritiek op?
1: Ik denk dat dat toch nog een stukje komt uit de patriarchale samenleving. En iets als Wuthering Heights, dat is een klassieker. Dus daar kijken we anders naar. Turks Vrouw heeft geschreven door Jan Wolkers. Je zegt het als, je hebt het op de middelbare school gelezen, zoals velen. Dus het heeft al een andere status dan Dark Romance. Die, iets wat voornamelijk door vrouwen wordt geschreven, gelezen. En dat niet... Tegenwoordig wel, vanwege de populariteit online, maar dat in eerste instantie vaak als zelf uitgegeven werk, in eigen beheer, bij lezers terechtkomt, heeft een andere status.
0: Mm-hmm. Er wordt een beetje op neergekeken.
1: Ja, niet door iedereen natuurlijk, mm-hmm. maar dat is wel een tendens die we veel zien.
0: Ja, yeah. En daarnaast, een van de grootste argumenten tegen het genre is dat jongere lezers, je zei het zelf net ook al, hè, het wordt veel door jonge vrouwen gelezen, dat die verkeerde dingen zouden leren over relaties en romantiek. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, wanneer we een beetje uitzoomen, zou ik zeggen, je kan dit boek, Hunting Adeline, of het genre op zich, op verschillende manieren interpreteren. Dus dat ligt heel erg aan de lezer. Dat is subjectief. En er is in 2026, dit jaar, is er steeds meer onderzoek gepubliceerd naar Dark Romance. En daarin wordt dat ook weer steeds bevestigd. Dus je kan deze verhalen of als heel problematisch ervaren, of juist als subversief en feministisch of bevrijdend in zekere zin. En dat is eigenlijk, ja, dat hangt af van met welke lens je als lezer dit interpreteert. Mm-hmm. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen, goh, maar deze hele heftige thema's die worden beschreven in een boek dat ook de noemer romantiek draagt en waarin het vrouwelijk personage dat dit ondergaat ergens ook zegt ervan te genieten. Dat kan niet. Dat is een groep. En die is ook juist de suppressieve kant, dat je dit kan lezen en waarin veel aandacht is voor verlangens, erotische verlangens, kings, het verkennen van consent en machtsdynamieken binnen seksuele relaties. Mensen die dat interpreteren als feministisch, dat er aandacht kan zijn voor verlangens en kings die vrouwen hebben. En dat je daar via een boek, dat eigenlijk via een fictiewerk, wat toch een veilige manier is om, ja, zo'n perspectief proberen te innemen of te begrijpen, te kijken wat dat met je doet, te verkennen wat je daarvan vindt. En dat dat juist iets feministisch en subversiefs is om dat zo te kunnen ervaren, eigenlijk.
0: Yeah.
1: Die ruimte voor verkenning.
0: Ja, yeah. En je vertelde ook dat er, toen ik vroeg van kunnen je lezers er ook iets van leren. Toen vertelde hij dit, maar je vertelde ook dat je zag dat er een therapietraject is op basis van je book boyfriend.
1: Ja, en dit komen we eigenlijk ook weer een beetje terug bij dat commerciële aspect. Iets wat binnen online lezersgemeenschappen sowieso los van dit genre populair is de term book boyfriend. Dus dat je als lezer een bepaald personage aantrekkelijk vindt en op een beetje ironische wijze, maar toch ook wel met een beetje zo interesse. Je gaat voorstellen van, oh, ik vind dat wel een leuk personage. Dat zou ik daar nou eens een relatie mee hebben. En dat zie je met allerlei genres, ook met fantasy bijvoorbeeld, en verschillende personages, mannelijke personages. En dus ook bij Zayd Meadows, de stalker bij Hunting Adeline. Dat is al, hè, dan kom je weer bij die kant dat mensen zeggen, goh, maar als je hem dan als boekboyfriend voor je ziet, ga je het dan niet verheerlijken? Terwijl, hè, daar kunnen we ook weer dat subversieve narratief, die lens ingooien. Van verkennen wat je verlangens zijn. Maar er is dus een vrouw die een soort bedrijfje zij heeft iets opgezet, een soort onderneming. Waarmee ze eigenlijk zegt dat de boekboyfriend die je hebt, dat iets zegt over waar je behoefte aan hebt in bijvoorbeeld een relatie. En dat is een breder narratief. Dat is niet alleen deze vrouw. Maar zij kwam op mijn For You-page terecht op TikTok. Ik volg haar niet. Maar ik kreeg opeens een video van haar te zien die heel veel bekeken werd. Haar andere video's werden iets minder bekeken. Dus ik neem aan dat ze echt die ene video geboost heeft ook. Dus dat bereikt veel mensen. En zij zegt, dus die boekboyfriend die je hebt, er zijn eigenlijk een aantal archetypes boekboyfriends. En op basis daarvan kunnen we een beetje afleiden waar je behoefte aan hebt in een relatie. Of dat nou een romantische relatie is, seksuele relatie, allebei. En op basis van die boekboyfriends kunnen we dan kijken wat jij nu bijvoorbeeld mist in je relatie. Dus in het geval van Sade Meadows, de stalker in Haunting Adeline. Komt het voort uit obsessie in die dark romance. En dus een heel jaloers en bezitterig, maar dus vanuit daar ook heel beschermend over Adeline. Want als er een andere man in de buurt komt, oh nee, die wordt letterlijk vermoord in het boek.
0: Yeah.
1: Wat zij dan zegt is, god, dus dan mis je eigenlijk die bescherming. Of dan heb je daar heel erg behoefte aan zo'n soort partner. En dan kan je echt een... Ja, zij biedt sessies aan om dan dus samen te gaan verkennen wie jouw boekboyfriend is en wat dat kan zeggen. Dus daar wordt eigenlijk ook weer ingesprongen. Weer vanuit dat commerciële belang van, goh, hier gebeurt iets. Daar ga ik iets mee doen. En het is ook, het klopt ook dat we vanuit fictie iets kunnen leren over onszelf en et cetera. Dus dat is echt zo'n, er zit frictie.
0: Ja, ja. Dus aan de ene kant zeg je, hè, dit kan. Op een bepaalde manier, maar aan de andere kant zeg je ook, het is ook commercieel.
1: Ja, en het is ook heel lastig. Wat zijn haar bevoegdheden bijvoorbeeld? Mm. En zeker vanuit dat commerciële aspect ook. En het is inderdaad, als je, dat geldt voor alle genres en vormen van literatuur. Als je iets leest, dat je daar dingen van leert, ook over jezelf. En dat kan in dit geval ook zo zijn, maar het is lastig wanneer iemand ziet, hey, hier zit iets, ik ga daar mijn eigen business mee van maken. En hoe serieus iemand dat neemt en de kwalificaties en zeker, het gaat toch ook om best wel zware thema's. Dus ik zie daar een beetje een frictie tussen iets wat heel duidelijk bij fictie past en dan weer die commerciële belangen en de grens daartussen.
0: Ja, dat begrijp ik. Dankjewel, Sammy. Ik wens je alvast een hele fijne zondag. En dankjewel voor deze inzichten in dark romance.
1: Dankjewel.
0: Later spreek ik met Esme Ousmani en horen we de zomerspecial van Dossier NAV. Van de Dossier NAV podcast met Naas. Zometeen eerst het NOS-journaal van 4 uur.

0: zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
3: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
4: Dossier NAV is de wekelijkse journalistieke podcast van Omroep Zwart. Deze week hoor je de zomerspecial met Nas. Nas speelde op de mainstage van Down the Rabbit Hole en bracht inwoners van een AZC mee op het podium. Haar ouders stonden eerst sceptisch tegenover het najagen van een carrière in de muziek. Maar na die zondag waren ze om. Volgens haar moeder was Nas na dat optreden zeker van een plekje in de hemel. Nas is de afgelopen jaren actief als onafhankelijke artiest. Het brengt haar artistieke vrijheid en zo min mogelijk frictie met een muziekwereld die niet altijd openstaat voor een ander geluid. Een gesprek over hoe je navigeert binnen de wereld van muziek en entertainment als een artiest die weigert met de trends mee te gaan.
5: Je luistert naar de zomerspecial van Dossier NAV, de journalistieke podcast van Omroep Zwart. Gewoonlijk hoor je hier de vertrouwde stem van Sinan Jankaya, maar deze zomer neem ik, Hasna Elmaroudi, de honneurs waar. In onze zomerspecial spreken we gasten die hun blik op de wereld op geheel eigen wijze met de maatschappij delen. Welkom bij Dossier NAV. Vandaag ga ik in gesprek met singer-songwriter Nas. Haar werk wordt geroemd om de kwetsbaarheid, artistieke eigenheid en de manier waarop ze persoonlijke verhalen universeel weet te maken. Lange tijd werd ze niet volledig gezien binnen de muziekindustrie, maar door als onafhankelijk artiest haar eigen koers te varen, claimde ze haar vrijheid terug. We gaan het hebben over haar bijzondere optreden op Down the Rabbit Hole, haar stap naar de operawereld en waarom ze gelooft dat je als artiest en als mens veel meer kunt zijn dan één identiteit. Nas, welkom. Fijn dat je er bent.
6: Dankjewel.
5: Ik wil gelijk beginnen met een kort fragmentje van dat bijzondere optreden op Down the Rabbit Hole. Tijdens je show deelde je het podium met ruim 60 AZC-bewoners. Laten we even gaan luisteren naar een fragment.
6: Een groot deel van de mensen die nu achter mij komen te staan verblijven momenteel in een asielzoekcentrum. Zij wachten op een nieuw begin. Zij wachten op hun vrijheid die hun al eens eerder is ontnomen. En tegelijkertijd moeten ze ook nog eens bewijzen waarom ze zouden mogen blijven. Geen mens zou zijn bestaan te hoeven bewijzen. Zolang de lucht jou ziet, besta je. En er is geen vrijheid tot iedereen vrij is.
7: Zo mooi.
6: Dankjewel.
7: Wanneer je de beelden ziet, dan... Je hoort de spanning ergens wel in je stem. Maar in de beelden zie je ook een bepaalde vreugde van de mensen backstage. Mm. Omdat ze erbij zijn. Waarom vond jij het belangrijk om hen onderdeel ook te maken van het podium? Hen echt het podium te geven ook?
6: Ja, het was een hele intuïtieve stap. Ik kreeg de boeking per telefoontje om dit te gaan doen. En meestal is het een e-mail en dan ben je heel blij en denk je, wow, crazy, ik mag dit doen. Maar het was een belletje omdat er echt een vraag bij kwam kijken van... hey, wij vinden het zo mooi hoe jij op jouw manier je durft uit te spreken... en hoe je dat op zo'n verbindende manier kunt doen. En we willen je daarmee dus graag de zondag opener op de mainstage geven als slot. En toen was mijn eerste reactie van, oh, maar mag ik dan iets bijzonders doen... En toen zeiden ze, nou, dat is precies waarom we je vragen. Omdat we hoopten dat je iets bijzonders wilde doen. En toen zei ik dus meteen, mag ik met asielzoekcentra werken? En ik had eigenlijk meteen een nee verwacht. Of een, oeh, dat gaat te ver. Of wat bedoel je daarmee? Of kan je dat verder uitlichten? Maar er was echt direct enthousiasme van, oh, oké, vertel. Mm-hmm. En het idee kwam dus heel intuïtief. Dat ik werk eigenlijk met alles wat ik maak en doe. Is altijd heel intuïtief geweest. Dus... Het flowde eruit dat ik dat wilde doen. En ik denk dat het dus uit een hele pure gedachte kwam van... wow, als ik zo'n plek krijg op een hoofdpodium van een A-festival... dan wil ik het moment dat ik ruimte krijg, die ruimte graag delen.
7: Heel mooi. Ik wil zo daar nog van alles over weten. Maar ik ben wel benieuwd. Je zegt, ik had eigenlijk een nee verwacht...
6: Ja.
7: Waarom had je een nee verwacht? Wat maakte dit dan zo'n verrassend ja?
6: Ja, ik denk dat ik leef een heel relaxed artiestenbestaan... omdat ik al jaren onafhankelijk ben. En alles wat ik doe en de mensen die ik om mij heen heb... zetten zich allemaal in met de missie... om muziek wel te gebruiken als een middel om vrijheid... in alle vormen, ook waar je niet aan zou denken in de muziekindustrie en in de entertainmentwereld... om dat in het licht te plaatsen zetten. Maar ik kom uit een muziekcarrière... ik refereer vaak naar mezelf dat ik twee carrières heb gehad. Mijn eerste muziekcarrière en mijn tweede muziekcarrière. En mijn eerste muziekcarrière toen was ik maar 18, 19 jaar oud... was ik meteen getekend bij een major label. Had ik een soort groot management achter mij. En waren er veel ogen gericht op wat ik deelde... hoe ik mijn politiek het liefst niet zou uitspreken. Mm. Hoe ik het zo min mogelijk eigenlijk zou hebben over mijn roots. En hoe ik als artiest zijnde of als meer popster zijnde destijds... zoveel mogelijk een blanke canvas kan zijn. Mm. Want als jij zo min mogelijk te vertellen hebt... dan kunnen meer merken zich aan jou binden... Want er is geen risico dat jij ooit iets hebt gezegd... waar zij niet achter staan of waardoor zij weer in hun bedrijf... in de problemen kunnen komen met iemand anders in het bedrijf.
7: Je bent dus dan eigenlijk een soort verdienmodel.
6: Je bent een verdienmodel, je bent een reclamebord, je bent vrij invulbaar.
7: Yeah.
6: Je bent makkelijk te plaatsen, makkelijk om naar te luisteren... makkelijk te verwerken.
7: Ja, terwijl tekenen bij een groot label en een heel managementteam achter je hebben... dat is denk ik voor sommigen misschien ook wel weer juist de droom. Was dat voor jou ook zo, voordat je doorhad... dat je misschien dan wel niet meer jezelf kon zijn... en niet in vrijheid muziek kon maken zoals jij dat wilde?
6: Ik wilde gewoon heel graag muzikant zijn... En ik had helemaal geen kennis van de soorten muziekindustrieën die er waren. Mm-hmm. Als ik had geweten dat er ook een ander pad was... dan had ik bewust dat pad bewandeld. Mm-hmm. Maar dat wist ik niet. Dit waren de mensen die op mijn pad kwamen. Ik was heel jong, 15, 16 jaar oud toen ze in mijn leven kwamen. Dus dit is alles wat ik kende. En daarnaast ben ik... desondanks dat allemaal wel alsnog altijd heel erg mezelf geweest... maar dan met veel kritiek. En die kritiek was dan achter gesloten deuren, maar het was er wel. Maar het is niet alsof ik toen ook niet uitgesproken was. Ik was eigenlijk altijd heel erg uitgesproken. En ik was eigenlijk altijd mezelf. En ik heb ook altijd de muziek gemaakt wat ik wilde maken. En dat klonk toen heel anders, ook omdat ik een tiener was. Mm. Dus het is ook niet alsof mijn muziekstijl veranderd is, omdat men destijds zei, je moet dit maken. Want ik vond de muziek toen ook al heel erg eigen. En ik produceerde en schreef het ook altijd zelf. Mm-hmm. Dus,
7: maar
6: ja.
7: nu heb je de vrijheid dat je dus ook kunt zeggen op een festival als Down the Rabbit Hole, ik wil niet in mijn eentje op het podium staan. Ik neem meer mensen met me mee. Dus die AZC-bewoners. Wat deed dat met hen dat ze daar mochten staan, ook met jou?
6: Ja, dat was heel bijzonder. Je kunt er natuurlijk niet van uitgaan dat de mensen daar weten wie je bent. Mm-hmm. Dus toen ik ze had ontmoet, ging ik eerst mijn eigen verhaal vertellen. Ik vond het ook belangrijk om echt wel duidelijk te maken dat ik weet dat ik niet dezelfde ervaringen enigszins kan bevatten als wat zij hebben meegemaakt. Ik ben in Nederland geboren, mijn ouders zijn gevlucht. Ik ben een diaspora. En ik had ze vooral het verhaal verteld over hoe het is om geboren te worden met ouders die zoiets traumatisch hebben meegemaakt en die zich dan niet welkom hebben gevoeld. En wat dat voor hun heeft gedaan, maar wat dat ook indirect met mij heeft gedaan. En wat mij dus het vuur heeft gegeven om mij, om de momenten dat ik platform heb, om het dan daarover te hebben. Mm-hmm. En ik dacht, je voelt je al heel snel van, ik moet echt duidelijk maken dat ik niet te veel ruimte wil innemen. Desondanks dat ik dan op dat podium sta, maar ik wil op dat moment niet te veel ruimte innemen, want ik heb dat niet meegemaakt. Maar ik wil jullie een moment geven om jezelf te laten zien waar je vaak als nieuwe Nederlander of als persoon die heeft moeten vluchten, als immigrant of arbeidsmigrant, vaak naar de achtergrond wordt gestuurd, dacht ik, hey, let's go, main stage. Mm. En ik was heel blij om te zien dat dat met heel veel warmte en geluk en dankbaarheid werd ontvangen. En het was vooral heel gezellig. Ja. Dus ik weet echt niet hoe dat heet, maar in veel culturen heb je een soort geluid wat je dan maakt.
7: Zroor.
6: Oh, is dat hoe het heet?
7: Bedoel je dat toevallig?
6: Ik
7: dat
6: denk is het de wel. Soort.
7: Ja,
6: ja, want ik ging op een gegeven
7: niet,
6: moment
7: helaas.
6: Ging ik zo. Toen hadden we voor het eerst gezongen. En toen zei in het Koerdisch doe je dan. Toen deed ik dat en toen ging iedereen dat dus terug doen, maar dan in hun eigen vorm. We staan hier als groep, maar we staan ook individueel en we staan ook als representatie voor zoveel groepen.
7: Hmm.
6: Ja, ik voel me heel erg verbonden met de mensen van
7: ja.
6: die met me mee hebben gedaan op het podium.
7: En welke boodschap wilde jij het publiek van Down the Rabbit Hole meegeven met al die mensen die samen met jou op dat podium stonden?
6: Ik wilde een vooral een wij lijken op elkaar, zelfs al lijken we niet op elkaar, gevoel meegeven. In de vorm van dat ik heel erg vertrouw op dat een verhaal delen kan vaak veel meningen opwekken bij iemand. Dus dat dan iemand meteen een soort tegenmening of tegenargument wil geven van waarom zij vinden wat zij vinden. Mm-hmm. Maar zet daar mooie muziek onder en het wordt een film.
7: Ja.
6: En je brengt mensen allemaal op dezelfde frequentie van empathie.
7: Mm.
6: En dat vind ik the point of music. En dat vind ik the point of me. Van waarom ik er ben, waarom ik besta. Ik haal geen voldoening uit alleen maar het entertainment ergens zijn. Ik wil wel dat je iets gaat voelen. En dat je misschien bewogen bent van binnen. En gaat nadenken over je eigen soort gedachtegang en filosofieën omtrent de onderwerpen die ik dan aankaart. En wat ik vooral ook wilde was, wat jij net zei van het was een vrolijke bedoeling. Vaak als we het hebben over dit soort onderwerpen, dan wordt het zwaar gebracht omdat het ook heel zwaar is.
7: Mm-hmm. Zo voor migratie of vluchten
6: ja.
7: en invechten om maar een
6: inderdaad,
7: woord te gebruiken.
6: Maar dat haalt. Je hebt een soort. Je kunt naar een groep kijken als community, maar je kan ook naar een groep kijken als gewoon een groep. En het haalt de menselijkheid weg.
7: Mm-hmm.
6: Een persoon wordt gewoon een van velen. Of een persoon wordt niet meer benoemd bij naam, maar alleen bij gender en afkomst. Van oh, dan heb je daar die Koert of heb je daar die vrouw. Weet je, zo wordt soms ook over mij gesproken. Maar nee, ik ben een Koerdische vrouw. Ja, ik ben het natuurlijk allebei. Maar ik ben vooral een mens die Koerdisch van afkomst is en van gender dan vrouw is. En identificeert als vrouw, maar aan het
8: einde van de dag ben ik een mens en ben ik naast. Mm. Hoe mijn ouders vooral reageerden hierop was dat zij zeiden, toen zij in het AZC zaten, hadden zij het gevoel dat ze niet als mens werden gezien, maar als nummertje. Mm. En op zo'n dag ben je en groep en community en je staat er als individueel. En als individu, en ik heb het gevoel dat dat is overgekomen naar het publiek. Mm. Want wij zijn hier, jij bent hier ook en we mogen er dus allemaal zijn. En
7: het gaat dus over bestaansrecht ook.
8: Ja,
7: dus echt
8: bestaansrecht. Ja.
7: Niet herwinnen, herwinnen is niet het juiste woord, meer zo'n reclaimen, dat je er gewoon ook mag zijn.
8: Ja, maar dat klinkt dan meteen zo cute, van oh, jij mag er ook zijn. Mm. Maar het is cute en cliché omdat het waar is. Mm. En heel veel mensen hebben niet het gevoel dat ze er mogen zijn. En heel veel mensen worden ook in de maatschappij geduwd tot een punt waar ze onzichtbaar worden gemaakt. Mm. Dat zie je ook als je naar woonwijken, dat het soms echt, voor mij is het wel als kind zijnde gevoeld alsof heel veel mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond naar het uiterste van de stad worden gestuurd om daar maar te gaan wonen, ver weg van de rest. En dan wel met z'n allen, maar dan niet met de mensen die hier geboren zijn. Dus dan heb je toch een soort gevoel van wij zijn anders, wij horen er niet echt bij. Mm. Je kunt altijd maar blijven zeggen van je hoort erbij, jij mag er ook zijn. Maar als je in een supermarkt staat en mensen behandelen je anders, of je krijgt net iets vaker de steekproef dan je witte buur, dan, ja, ja. Dan heb je niet het gevoel dat je er altijd mag zijn. Nee.
7: Dan
8: klopt het gewoon niet. En het is allemaal heel lief en cute om altijd maar te zeggen dat iedereen erbij mag hoort en zo. Maar dat is gewoon in de werkelijkheid niet zo. Want heel veel mensen worden niet behandeld alsof ze erbij horen.
7: Ja, en heb jij zelf wel eens het gevoel gehad het gevoel gehad dat je je eigen bestaansrecht hebt moeten verdedigen?
8: Ja, ik heb in mijn dagelijks leven dat wel minder dan bijvoorbeeld mijn partner is een Turkse, vrij masculien uitziende man. Die ervaart echt veel discriminatie, waar ik ook naast sta en hem dat zie ervaren. Als bijvoorbeeld een ruimte binnenlopen. Mm-hmm. Of wel eens gehad dat we in een restaurant worden afgewezen. Ik heb ook een Koerdische vriendin met een hijab om, die echt heel anders wordt behandeld dan mij, als we ook naast elkaar staan. Dus je ziet ook vaak dat uiterlijke kenmerken heel veel invloed hebben op hoe, in hoeverre je soort hardop wordt gediscrimineerd. Mm-hmm. In mijn geval heb ik dat dus wel echt veel minder meegemaakt. Dus vind ik dat ook belangrijk om te erkennen dat ik die ervaring niet zo zwaar draag als dat die twee vrienden van mij. Maar in de muziekindustrie daarentegen ben ik wel echt wel een minderheid. Mm-hmm. Als vrouw van kleur. Je wordt ook meteen dat iedereen zegt dat je islamitisch bent. Ook al als je dat niet bent. Maar omdat je daar dan zo uitziet. Dat er altijd allemaal van die vooroordelen en stereotyperingen zijn. Mm-hmm. Richting mij en richting mijn familie. En toen ik net in de muziekindustrie kwam, toen was ik maar 16 jaar oud. Dan schreef ik vooral voor andere artiesten. Toen was er dus een baas van een platenlabel die tegen mijn toenmalig management zei van, het is jammer dat zij islamitisch is, want ze heeft een heel mooi lichaam. En het is jammer dat we dat niet kunnen gebruiken om haar te marketen. Zij kan beter songwriter blijven. Ja, en daarna hoorde ik ook best wel vaak dat ik als artiest niet bij het doelgroep pas. Want mijn uiterlijk, dat past niet bij wat het doelgroep van, weet ik van wie de doelgroep is. Maar het doelgroep, het algemene doelgroep, zou mij niet relatable genoeg vinden. Mm-hmm. Dus ik zou maar songwriter moeten blijven. Ja, ik heb echt heel vaak meegekregen dat ik gewoon achter de schermen zou moeten blijven. Mm. Ga je ook wel een soort interne racisme voelen naar jezelf? Dat heb ik ook echt wel gevoeld. Mm-hmm. Echt wel mezelf gediscrimineerd. Echt wel niet willen laten zien dat ik Midden-Oosters ben. Of tenminste, sorry, West-Aziatisch ben. Dat ik Koerdisch ben. Dat probeerde ik wel. Ik kon het niet maskeren, want ik ben het gewoon. Mm-hmm. Maar ik heb wel heel vaak gedacht, hoeveel makkelijker had ik het gehad als ik het niet was.
7: Hoe ben je daar dan uitgekomen? Is dat therapie? Is dat met mensen, met vrienden praten?
8: Denk wel dat ik ben er pas uitgekomen toen ik was gestopt met dat deel van mijn carrière.
7: Toen je doorging naar deel 2.
8: Toen ik doorging naar deel 2. Toen ik was gestopt, ben ik gestopt bij mijn platenlabel, ben ik daar weggegaan. Ook weggegaan bij mijn management. Eigenlijk weggegaan bij iedereen waarmee ik toen werkte. Een aantal jaar uit de muziekindustrie gestapt en teruggekomen als onafhankelijke artiest. En toen was ik zo expressief in mijn uiterlijk en in mijn muziek en gewoon in mijn hele zijn. Dat etniciteit niet echt meer een rol speelde voor mij in mijn identiteit.
7: Dus speelde het geen rol meer of was het een vanzelfsprekendheid geworden?
8: Misschien een vanzelfsprekendheid, inderdaad. Ik voelde ook niet meer een gevoel van verantwoording. Ik vond ook, ja, ik ging ook op een gegeven moment Koerdische muziek maken, maar niet echt met een soort gedachtegang erachter. En dan weet ik nog dat iemand een paar jaar later tegen mij zei: zo cool dat jij de minst commerciële keuzes ooit hebt gemaakt. Mm-hmm. Door ineens alternatieve Koerdische muziek uit te gaan brengen. En toen dacht ik, oh ja, dat is inderdaad, als je er zo over nadenkt, super anti-commercieel iets om te doen. Mm-hmm. Maar dat was ook niet mijn gedachte. Ik was gewoon heel erg comfortabel met wie ik was en wie ik wilde zijn. En die stemmen van die mensen van toen, en eigenlijk überhaupt stemmen van waar ik mee ben opgegroeid, waren gewoon helemaal verdwenen naarmate ik mijn eigen leven was gestart.
7: En ja, je bent gewoon jezelf geworden.
8: Ja.
7: Ja. Ik wil heel even door naar je opvoeding en het opgroeien. Je ouders zijn Koerdisch-Iraak, zij vluchten uit Irak. Dat vertelde je al zojuist. Hoe heeft hun vluchtelinggeschiedenis jouw opvoeding verder dan gevormd ook?
8: Ja, best lastig. Mm-hmm. Ik heb heel lang gedacht dat elke persoon van kleur hun ouders gevlucht waren. Best bizar, maar dat heb ik dus echt wel heel lang gedacht. Dat we soort allemaal een soort gedeelde leed hadden van oorlogsverhalen aan de keukentafel. En eindeloze vergelijking van

0: de keukentafel en eindeloze vergelijking van, ja, van de mensen om je heen met waar mijn ouders vandaan komen. En toch wel een soort minderwaardigheidscomplex, zelfs richting leed, zelfs richting je pijn. Want het maakt niet uit wat je meemaakt als kind, het zal nooit erger zijn dan de oorlogsverhalen die je meekrijgt aan de keukentafel. En achteraf gezien denk ik, wow, wat bizar dat ik als zo'n jong meisje zulke verhalen meekreeg. Maar wat bizar ook dat een mens in de positie wordt geplaatst om te vluchten en dan niet ontvangen wordt met mentale hulp, waardoor mijn ouders op een punt zijn gekomen dat ze zo depressief waren dat de enige manier van verwerking wat ze hadden was om het met elkaar te bespreken aan de keukentafel. En dat ik als kind dat dan allemaal zo meekrijg. Ja, mijn jeugd was heel geïsoleerd. Mijn ouders waren heel erg bang. Ik mocht niet buiten spelen. Mocht niet bij kindjes thuis. Mocht misschien af en toe, misschien tot zo max 4 uur 's middags even bij iemand thuis. Maar daarna moest ik meteen naar huis. Ik heb een heel gecontroleerd, gesloten jeugd gehad daardoor. En mijn wereldbeeld bestond oprecht uit hele verdrietige verhalen van uitsluiting.
1: Ja.
0: En dat is wel, dat heeft super veel invloed gehad op mijn wereldbeeld ook wel. Ik was ook als kind een beetje anti-angst. Omdat er was zoveel angst om mij heen vanuit mijn ouders. Het is heel heftig als je als kind niet mag buiten spelen. Ja. Ik was heel kritisch naar mijn ouders ook. Heel kritisch überhaupt naar alles en iedereen. Ja. Best gewoon een kind wat heel erg naar binnen toekeerde, omdat ik het niet kon uiten naar mijn familie. Dus daarom ging ik ook schrijven. Zo ben ik ook uiteindelijk muzikant geworden, omdat ik zoveel schreef en de teksten werden gewoon liedjes.
1: En hoe reageerde zij toen jij besloot om dan de muziekindustrie in te gaan?
0: Ja, muziek was altijd al een groot probleem in ons huishouden. Mijn oom is een imam. Die was heel erg tegen muziek in de muziekindustrie. Die zag dat echt als een soort manier van jezelf verkopen. Technisch gezien is dat ook wel een beetje waar. Dus, dus met alles wat ik zeg, snap ik ze. Mm. Natuurlijk, als kind is dat wel rot. Maar achteraf gezien denk ik, ik snap het. Ik snap als je meemaakt wat zij hebben meegemaakt, dat je je zo voelt. Dus ik mocht echt geen muziek maken. En dat was ook best wel vaak dat als ik dan wel muziek ging maken, dat mijn ouders echt wel boos op me werden. Of even een paar dagen niet met me wilden praten en zo. Dus ik werd er wel echt voor gestraft. Maar ja, ik had heel veel urgentie in me om muzikant te zijn. En ik ben het gewoon blijven doen. En vanaf mijn 14e, 15e had ik van mijn oudere broers, ik heb 2 oudere broers, een MIDI keyboard gekregen. Een microfoon. Toevallig niet deze microfoon die we nu hebben, maar die had ik dan een paar jaar later voor mezelf gekocht. Mm-hmm. Die gebruik ik nog steeds.
1: Waar we nu in praten.
0: En en op mijn computer, op de familiecomputer, een producers programma geïnstalleerd en gezegd, nou, als je echt zo graag muzikant wil zijn, leer het dan zelf. Mm-hmm. En zo heb ik dat geleerd. En ik ben in de muziekindustrie gerold omdat ik die heel veel muziek maakte en het gewoon op YouTube zette. Mm-hmm. En zo ben ik uiteindelijk opgepikt door de muziekindustrie. En dat is allemaal heel erg langzaam. Nou, eigenlijk uiteindelijk heel snel, maar voor toen voelde het natuurlijk heel langzaam. Zo gebeurt. En het bizarre voor mij was ik had eigenlijk meteen best groot succes. Dus ook als songwriter. Waardoor mijn ouders en heel boos waren, maar ook hadden dat iedereen tegen ze zei hoe goed ik was.
1: Yeah.
0: Dus dat is best gek als ouder, want je gaat natuurlijk maskeren richting de rest. Je gaat niet zeggen, mijn dochter mag dit niet, want dan kom je natuurlijk heel gek over. Mm-hmm. Dus dan kwam ik in de media voor liedjes die ik had geschreven, of dat ik iets groots had bereikt of een prijs had gewonnen. En dan was het gewoon voor mijn ouders van, oh ja, oh, dat is inderdaad wel mijn dochter. En mm-hmm. ze doet het toch wel goed. Dus in het begin was het ontmoet met extreem veel, ja, echt wel veel, dat ik wel veel ben gestraft voor het achterna gaan van.
1: Ik heb nog wel een bijzonder verhaal over jouw ouders.
0: Echt?
1: En jouw trots. Want dat ik kom ook bizar van Rotterdam-Zuid.
0: Ja, dat is dus ook bizar.
1: Sterker nog, jouw vader was mijn huisarts.
0: Nee!
1: Jazeker wel.
0: Wow!
1: En ik heb jaren geleden rondom de Harvey Weinstein-affaires bij de Wereld Draait Door aan tafel gezeten om daar dat te duiden.
0: Wow.
1: En jij was daar te gast om te zingen.
0: Mm.
1: En dat

0: daarna moest ik...
1: Met de huisarts?
0: Met de huisarts bellen voor een afspraak voor mijn moeder. En jouw moeder was zijn assistente. Ja. En zij nam op.
1: Wow, echt bizar dit.
0: En zij bleef maar vertellen hoe trots ze op jou was. Oh. En hoe trots ze op mij was. En hoe goed het was dat we onze stem lieten horen.
1: Ja,
0: en
1: wow.
0: Dat we opkwamen voor vrouwen. Dat was specifiek wat ze het mooiste vond.
1: Wat
0: en dat
1: goed.
0: Ze het zo fijn vond om ons samen in één programma te zien.
1: Wauw. Ja, en kijk, en dit vind ik dan... Dit is niet alleen bij ouders, dit is ook bij relaties en ook bij vriendschappen. Dat je dingen niet tegen elkaar zegt, maar wel tegen een ander over de ander.
0: Ja.
1: Dat heb ik veel met mijn ouders gehad, dat ze dit soort dingen tegen anderen zeiden.
0: Ja.
1: Nu ben ik 28 en zeggen ze dit soort dingen ook tegen mij. Maar ik weet wel dat mijn ouders best wel vaak mij vertelden over patiënten die kinderen hadden die dan op zangles wilden. En dat ze dan zeiden, want ze zag jouw dochter en... ze mag niet van mij op zangles.
0: Mm-hmm.
1: En dat ik wel eens tegen mijn ouders zei van... zie nou wel, we zijn echt een verschil aan het maken.
0: Mm-hmm.
1: We're making a difference. Yeah. Wauw, echt een mooi verhaal.
0: En wat
1: cool.
0: Doet het met je als je dat dan zo via een ander... eigenlijk de trots van je ouders
1: ja,
0: hoort?
1: Ja, vroeger zou ik hier boos om zijn geworden.
0: Mm-hmm.
1: Vroeger zou ik wel denken van... ja, maar waarom zegt ze het nooit tegen mij? Ik heb wel een jeugd gehad waar mijn ouders... heel weinig communiceerden omtrent... liefde, zeg maar. Dus dat er echt weinig werd gezegd, ik hou van je, ik ben trots op je. Weinig fysieke attentie. Dat vond ik heel moeilijk, want ik ben echt een heel liefdevol mens. En ik ben altijd heel expressief geweest ook aan wat ik leuk en mooi vind aan mensen.
0: Mm.
1: En dat werd door hun ontvangen als naïef. En als te zachtaardig in een te harde wereld. Maar ik vind het zelf... heel sterk en dapper als je zacht en lief kunt blijven in een harde wereld. Dus dat was ook altijd mijn tegenantwoord van. Het is toch juist dapper dat ik zo kan zijn.
0: Mm.
1: Terwijl jullie niet zo zijn, zeg maar naar mij toe dan. Want het is ook heel erg moeilijk om... nou, als ik dan van mijn moeder spreek... te komen van een leven waar zij als vrouw heel weinig vrijheid had... en dan een dochter te hebben die op het podium staat... en kleedt zoals hoe zij zich wil kleden... en de complete vrijheid beoefent door het zijn van een kunstenaar, dat moet moeilijk zijn. Je kunt daar twee reacties op hebben, toch? Van of van, oh, wat fijn dat jij dat hebt en ik dat niet had, maar at least you have it.
0: Mm-hmm.
1: Of je hebt een diepe confrontatie van, holy shit, mijn jeugd was echt kut. Dus
0: ja.
1: Dat, en ik denk dus wel dat dat soort gevoelens komen kijken als je ziet dat het jouw dochter wel die vrijheid heeft. En dan is het gewoon altijd belangrijk om te bedenken... dat ik die vrijheid heb door hun. Ja, mijn ouders allebei waren heel emotioneel door Down the Rabbit Hole. Ja, mijn moeder die zei... je hebt je plekje in de hemel secured, zei ze. Zo grappig. Zo lief. En toen zei ze van... ja, ze moest dus echt wel heel erg huilen. En mijn vader ging heel erg meepraten met haar. Want ze zei van, ja, ik wist niet... ze zei, om zoiets te doen moet je echt heel stoer zijn. En ze zei, ik wist niet dat dit soort dingen konden gebeuren. En ze had het over hoe zij zich vroeger heeft gevoeld. En dat ze zei, als ik naar Nederland was gekomen... en er was toen een zangeres geweest die dit had gedaan... en het was zo breed ook in de media gekomen... dan zou ik echt wel iets meer hoop hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat raakt...
0: Dat is toch het grootste compliment dat je kunt krijgen?
1: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen... dat misschien is dat ook wel voor mij het punt geweest... dat ik een diepe heling voelde richting mijn ouders. Want ik heb mezelf ook nooit veel... validatie gegeven omtrent mijn carrière.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik vind het popsterrenbestaan gewoon niet zo betekenisvol. En dat is ook waarom ik daaruit ben gestapt. En ik ben dus blij dat ik met mijn niet-popsterrencarrière alsnog de grootsheid heb kunnen bereiken dat ik dan dit kan doen.
0: Yeah.
1: En als mijn ouders dan dat zeggen, dan voelt het voor mij wel als de validatie en bevestiging die ik nodig had om te weten dat ik echt wel de juiste keuzes heb gemaakt.
0: In maart bracht je je nieuwe album uit, The Sky Knows I Exist. Wat betekent dat album voor jou?
1: Ja, die plaat betekent voor mij eigenlijk ook wat ik bij Down the Rabbit Hole heb gedaan. Die show heette daar ook The Sky Knows I Exist. Het is een plaat over dat je je bestaan niet hoeft te bewijzen.
0: Mm-hmm.
1: Dat zolang de lucht jou ziet, dan besta je. Dus je bestaat eigenlijk altijd zolang je jezelf durft te laten zien. En dat hoor je heel erg terug in de plaat. Het is een plaat wat veel verhalen vertelt, maar ook sonisch gezien heel organisch en vrij... vrij wild uit elkaar spat.
0: Mm.
1: En het komt ook uit dat ik een gitaar had gekocht en dacht, oké, ik ben dus dan niet opgegroeid met muzieklessen of de mogelijkheden tot muzieklessen en dat soort dingen. Maar ik ben dan nu, ja, ik was toen 26 en ik koop gewoon een gitaar en ik leer het dan nu. En dat voelde heel vrij en cool om dan, ja, zo'n plaat te mogen maken met een instrument die ik dan later heb geleerd.
0: Mm.
1: Om het dan ook te hebben over de verhalen van waarom zoiets pas later kwam en wat mijn tijd en ruimte opvulde daarvoor.
0: Ja, ja, het is super mooi. Het was ook erg leuk om dat op de socials, op je Instagram bijvoorbeeld, voorbij te zien komen. Omdat het ook inspireert tot je kunt ook later nieuwe dingen leren.
1: Ja.
0: Je hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn of altijd hetzelfde pad te bewandelen. Je mag ook gaan experimenteren.
1: Ja. En straks, als ik 40 ben, speel ik dus 14 jaar gitaar.
0: Ja.
1: En dan ben ik waarschijnlijk echt heel goed. Dat is toch sick?
0: Ja.
1: Ik kan ook denken van, oh ja, maar ik heb het niet op mijn 60 geleerd, dus het gaat gewoon nooit voor me gebeuren. Maar ik kan ook denken, straks op mijn 40ste speel ik 14 jaar gitaar. En ben ik heel erg goed.
0: Ja. Nou ja, en je houdt van experimenteren en nieuwe dingen doen. Dus afgelopen juni heb je bijvoorbeeld meegedaan aan de operavoorstelling Cagnas, die op het Holland Festival in Amsterdam in première ging.
1: Ja.
0: Een verhaal over Koerdische vrouwen die hun vrijheid opeisen. Voordat ik je hier meer over ga vragen, wil ik eerst nog even naar een fragment luisteren. WOU.

0: het experimenteren met andere vormen van muziek, maar het klinkt eigenlijk alsof het je heel natuurlijk kwam. Hoe was dit? Hoe was deze ervaring?
1: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik voelde me echt heel cool dat ik een opera ging doen.
0: Want?
1: Ik weet niet, het voelde zo chic. Ik zei, oh, oké, okay, ik ga wel... Weet je, ik geen muziekopleiding gedaan, alles zo autodidact. Dat klinkt dan altijd heel cool als je hele rauwe muziek maakt. Maar als je dan een opera gaat doen, dan ook nog eens Holland Festival... Ja, dan voelt het gewoon stoer. Dus het heeft veel voor mijn ego gedaan, moet ik wel eerlijk zeggen. Als in, het heeft me gewoon heel zelfverzekerd gemaakt. Ook omdat het is gelukt. Want het had ook niet kunnen lukken. En dan was het gewoon een soort sad verhaal. Maar nee, het ging heel goed. Het was heel leuk. Mega veel geleerd. En vooral echt heel erg leuk om jezelf uit te dagen.
0: Zit het hem ook daarin? Want dat is misschien ook wel de rode draad in jouw verhaal. Het iedere keer weer jezelf uitdagen.
1: Ja, ik heb me wel afgevraagd toen het voorbij was, van waarom heb ik het eigenlijk gedaan? Dus wat was mijn intrinsieke motivatie om dit te doen? Want het was echt wel heel veel werk en het was best wel intens. En het is heel anders dan mijn eigen muziek. Dus ook als er publiek in het was wat kwam van mijn muziek, was het ook van wow, dit is zo anders en zo arty en experimenteel. En toen dacht ik, ja, ik vind het dan toch... Het is een beetje nerderig, maar ik vind het dan toch leuk om iets dan helemaal opnieuw te leren. Dus dan moest ik een andere zangtechniek leren. En dat kon ik dan toevallig al best wel zingen. Want ik vond dat als kind vroeger altijd heel erg grappig om te doen. Dus als ik een operazangeres was. Dus dan als je als kind iets leert, dan is het later makkelijker.
0: Een soort muscle memory.
1: Ja, inderdaad. Het kwam er gewoon ineens uit. En dacht ik, oh, oké. Okay. Maar ja, ik denk dat ik de uitdaging vooral heel erg leuk vond.
0: Ja.
1: Ik krijg daar echt wel heel veel dopamine van. Van de gedachte van, wauw, ik heb net iets nieuws geleerd. En ik heb het gedaan en het is me gewoon gelukt. En dan kan je jezelf helemaal ergens instoppen. En helemaal soort verwilderd raken in een nieuwe skill. En dat dan later weer verwerken in je andere skills. En dat is echt heel leuk. Ja. Raad ik echt aan om altijd soort iets nieuws te leren.
0: Te gek. Ja. Ik hoop dat je nog heel veel meer nieuwe dingen gaat leren die wij als naastliefhebbers in de toekomst dan ook nog mee kunnen krijgen.
1: Ja,
0: mag ik je heel erg bedanken voor je komst naar onze studio.
1: Dank je wel. Het is een heel mooi gesprek.
0: Je luisterde naar de zomerspecial van Dossier NAV, de journalistieke podcast van Omroep Zwart. Vond je dit een fijn gesprek, een inspirerend gesprek, een leuk gesprek? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je meteen op de hoogte bent van een nieuwe aflevering. Volgende week ga ik in gesprek met fotograaf Chidem Yüksel. Tot dan!

0: Je hoorde de zomerspecial van de Omroep Zwart podcast Dossier NAV. En het nummer Azadi van Naas. Wil je meer afleveringen van Dossier NAV horen? Dat kan. Die vind je op omroepzwart.nl of de podcast apps.
1: Dit is De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
0: Palestina is blijvend in het nieuws. Om de haverklap horen we weer over de ongelooflijke vormen die de onderdrukking en vernietiging aanneemt. Neemt deze week. Dit keer ging het niet over Gaza, maar over de westelijke Jordaan-oever. Israëlische kolonisten hielden dagenlang de woningen van twee Palestijnse families in het dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever omsingeld. De families konden daardoor geen kant op. De kolonisten sloten ook het water en de elektriciteit af. Het Israëlische leger moest komen om de kolonisten te verwijderen. En daarvoor moesten omringende families hun huizen verlaten. Maar de Israëlische krant meldt dat enkele families hun woningen in een chaotische staat terugvonden toen ze uiteindelijk er naartoe mochten terugkeren. De continue stroom van dit nieuws van extreem onrecht is verschrikkelijk en kan zorgen voor een gevoel van machteloosheid en misschien zelfs desensitisatie of apathie. Maar het is belangrijk om hoop te houden. En muziek, dat geeft hoop. Daarom gaan we luisteren naar drie Palestijnse artiesten die hoop geven. We beginnen met Eliana. Wie zich de openingsceremonie van het WK voetbal kan herinneren, heeft haar misschien even voorbij zien komen tussen de artiesten. Geboren in Nazareth en zoals veel Palestijnen in haar tienerjaren geëmigreerd. Ze was in 2023 de eerste zangeres die in het Arabisch zong in The Late Show in Amerika. En in datzelfde jaar bracht ze ook het nummer Olive Branch uit. Het is kort maar krachtig. De eerste regels klinken als volgt. Woorden zijn niet genoeg. Wat kan ik nog meer zeggen? Mijn tranen zijn opgedroogd en mijn hart is gebroken. Ik ben ver weg, maar ik bid voor jou. En ik stuur je vrede op een olijventak.

Eliana maakt natuurlijk ook andere muziek. En een van haar populaire nummers is Mama E.

Je hoorde Eliana met Mama E en daarvoor Olive Branch. Een andere artiest is Nema Hassan, ook wel bekend als Nemesis. En zij is een artiest uit Toronto, Canada. Ze groeide op een boerderij in een dorp. Haar ouders zijn Palestijnse migranten. En die Palestijnse wortels droeg ze met zich mee, of draagt ze met zich mee. Want veel van haar muziek gaat over haar identiteit en ervaringen als jonge vrouw met een migratieachtergrond. Zo ook het nummer Immigrant Tale. En met het nummer Stick of Gum won ze prijzen. Maar vooral de videoclip is bijzonder, want de hele clip is opgenomen in de bezette westelijke Jordaan-oever.

0: Je hoorde Immigrant Tale van Immigrant Tale en Stick of Gum van Nemesis. Een artiest die aan bekendheid groeit en in november in een uitverkochte Melkweg staat is Saint Levant. Ik ken hem van zijn samenwerkingen met artiesten van over heel de wereld, maar vooral zijn zoetsappige liefdesliedjes, waarin hij zingt over ogen die schitteren als de sterren en geliefden waarvoor hij door het vuur zou gaan. Maar soms zingt hij over zijn Palestijnse wortels, die je eigenlijk wel altijd in zijn muziek terug hoort. Hij groeide op in Gaza, maar moest op jonge leeftijd vertrekken. Met de nu 17-jarige MC Abdul, die ook opgroeide in Gaza en moest vertrekken, maakte hij in 2023 het nummer Daira. Dat nummer gaat over volhardendheid en dat ondanks alle tastbare vernietiging de identiteit nooit vernietigd kan worden. Het nummer begint met een quote. Onder elke steen en de schaduw van elke boom zie ik mijn grootouders herinneringen. Dus elke keer dat je vraagt wie ben jij, zal ik je vertellen over hun kracht en hoe hun kleinkinderen blijven.
1: تحت كل حجرة وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين راح احكي لكم عن قوتهم

0: elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen en er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen werden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
3: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
4: Welkom bij het laatste uur van De Nacht is Zwart. Dit uur doen we het iets rustiger aan en gaan we een uur lang in gesprek met een gast. Zaterdag 15 augustus is een dag van herdenken en vieren. Het is de officiële datum waarop de Tweede Wereldoorlog eindigde met het terugtrekken van Japan. In het Nationale Theater was zaterdag voor de eerste keer de voorstelling Voorwaarts van Esme Ousmani te zien. En kwam haar eerste kinderboek uit. Esme is professioneel muzikant, theatermaker, schrijver. En de komende jaren stadsdichter van Gorinchem. En niet alleen was ze vandaag te zien in het Nationaal Theater. Vrijdag was ze in de Tweede Kamer om de stem te zijn van velen. Goedemorgen Esme.
5: Goedemorgen.
4: Het waren 2 hele bijzondere dagen voor jou, hè?
5: Ja, zeker. Ja, dat begon natuurlijk inderdaad wat je net zo mooi zei in de Tweede Kamer. En de hele week in de aanloop daar naartoe was wel bijzonder. We waren onze eindmontage daar ook aan doen in het, of niet in de Tweede Kamer, in de Koninklijke Schouwburg. Dus het was een soort van het ene hoogtepunt in het andere. En dat zette zich zo een beetje door dit weekend.
4: Yeah. En voordat we het uitgebreid gaan hebben over wat je allemaal hebt gedaan, wat herdenken we precies op 15 augustus?
5: Ja, we denken het terugtrekken inderdaad van Japan. Dus het is ook een beetje een dubbele dag, vind ik altijd wel, moet ik zeggen. Omdat dat het einde is eigenlijk, hè? De capitulatie van Japan. Maar dat daarna eigenlijk 2 dagen daarna er een tweede gewelddadige periode aanbreekt. Dus het is een soort kantelpunt ook. En we denken alle oorlogsslachtoffers van Zuidoost-Azië. Maar het is, ja, ik vind het ook een dubbele dag. Omdat ik ook nu weet, met de kennis van die we nu hebben, wat er dus daarna nog komt voor ons voorouders.
4: Ja. En ja. Wat komt er daarna?
5: De Bersiap die breekt uit. Dus op 17 augustus dan is... Ik wil dan eigenlijk de hele geschiedenis nu in een uur gaan uitleggen. Maar er breekt eigenlijk, kort gezegd, een tweede hele agressieve periode uit. Dus eigenlijk waar de oorlog eindigt, waar mensen denken, oh, het is nu klaar, komt er eigenlijk een tweede periode aan waarin er heel veel, eigenlijk weer een tweede oorlog uitbreekt, kan ik het wel zeggen.
4: Ja. En je was vrijdag in de Tweede Kamer om te herdenken. Daar wordt het op 14 augustus herdacht.
5: Ja.
4: Hoe was dat?
5: Ja, het was heel mooi. Ik vond het een hele mooie herdenking. Er was ook een mevrouw in de eerste generatie die haar verhaal deelde. Dat was gewoon heel emotioneel en verdrietig. Maar ook heel veel veerkracht zie je daaruit. En dat vind ik echt iets van mijn grootouders, wat zo doorwerkt. Die kracht waarmee zij daar stond. Dat is die kracht waarmee ik daar met mijn stem ook kon staan. Dus waar ik normaliter als ik optreed een soort gezonde spanning heb, dacht ik daar nou, ik voel zo dat ik gedragen word. Die veerkracht werkt zo door in die generatie. Die eerste generatie mevrouw was daar zo'n sterk voorbeeld van. Dat houdt niet op met de lijnen die daarna komen. Dus ja, ik vond het heel mooi dat ik eindelijk die stem mocht zijn ook voor die generatie die zo hard hun best hebben gedaan om een nieuw bestaan op te bouwen. Een enorm voorrecht. Zo zag ik het wel, hoor.
4: Ja. En op wat voor manier was jouw onderdeel van de herdenking? Wat heb je gedaan?
5: Ik heb daar een lied gezongen, Ik ben omdat zij waren. Titelsong uit een gelijknamige documentaire ook. En ik had hem geïntroduceerd met een soort korte monoloog eigenlijk, zodat ik een soort inbedding kon geven in het frame van dat liedje. Omdat het liedje duurt 3 minuten. Maar ik vond het ook gewoon heel belangrijk van waar komt dat lied dan vandaan? Vanuit welke kracht komt dat?
4: Ja, en daar ging je monoloog over.
5: Ja, dat klopt. Ja.
4: Mogen we hem horen?
5: Ja, zeker. Oké. Ik sta met een stem die niet helemaal van mij is. Ze is geleend. Van mijn oma, van mijn opa en van al die stemmen die ooit zacht zijn geworden van het zwijgen. Ik sta op de schouders van reuzen, van vrouwen die in stilte droegen van wat wij nu vandaag de dag mogen zeggen. Van mannen die hun verleden in uniform droegen en hun emoties in zakformaat opvouwden. Ze zijn er allemaal niet meer, maar ik voel hen in alles wat ik uitspreek. In de trilling van mijn stem, in de kracht van mijn staan en in de vrijheid om te mogen herinneren zonder me te hoeven verantwoorden. Ik ben de kleindochter van vrouwen die doorgingen, van mannen die zwegen en van families die tussen de regels in bestonden. En vandaag de dag spreek ik voor mijn oma die haar verdriet invouwde tussen lakens en dagen. Voor mijn opa, sergeant majoor en al mijn voorvaders die vochten in het knil. Voor mijn vader die Jakarta inruilde voor kou en leerde stil te zijn in een taal die niet de zijne was. Voor mijn moeder die in stilte de draadjes van haar geschiedenis aan elkaar bleef naaien. En voor mijn kinderen die mogen weten dat ze komen van alles wat sterk is en zacht. En dieper dan dat ze ooit zullen kunnen uitleggen. Want wij staan op de schouders van reuzen. En wij worden de schouders voor wat komt. Ik ben omdat zij waren.
4: Wauw.
5: Ja. Ja.
4: Heel mooi.
5: Ja, het is ook. Ja, echt de essentie vind ik ook echt. Die veerkracht is ook, omdat wij op de schouders staan van zulke krachtige reuzen eigenlijk. Maar ook het besef dat wij die kracht ook hebben en dat wij ook die reuzen weer worden voor degene die na ons komen. Ja.
4: Ja, en je zegt ook, als je het hebt over dat je daar bij die herdenking bent. Je bent de stem voor een grote groep mensen. Waarom is het voor jou zo belangrijk om die stem te zijn?
5: Ja, het voelt voor mij heel erg van. Ja, wat ik net zei, het is een hele generatie die nooit daarover heeft kunnen praten. Die generatie die naar Nederland kwam. En dat is nu, ik als derde generatie kan durven en kan dat ook bevragen. En ik vind het ook zo belangrijk dat ik kan voelen dat ik dingen uit mag spreken waar zij dat niet konden. Dat ik de vrijheid heb ook om dat te doen. En om dus ook die stem echt te gebruiken om ook het zichtbaar te maken van waar zij kwamen. Ja, ik voel echt heel erg als derde generatie die noodzaak.
4: Ja.
5: Ja.
4: Is het ergens ook een soort verantwoordelijkheid?
5: Ja, ik vind van wel. Ik vind het echt heel belangrijk. Anders lijkt het ook zo voor niets, weet je wel, dat zij al die offers hebben gebracht voor niets, als wij vergeten van waar we komen. En ook nu dat die generaties natuurlijk, die dat hebben meegemaakt, er steeds meer niet meer zijn, worden die verhalen ook steeds moeilijker om te vertellen en verdwijnen die ook een beetje in de vergetelheid van de geschiedenis. En ik vind dat dat niet mag gebeuren, omdat zij zijn die generatie waardoor wij hebben kunnen bouwen. Dus ik voel me heel verantwoordelijk om dat ook door te geven aan, in dit geval ook aan mijn kinderen.
4: Lijkt me best een zware verantwoordelijkheid.
5: Ja, gelukkig mag ik dat doen in een hele mooie vorm. Ik ben blij dat ik dat met mijn vak mag doen. Want het is ook een zware verantwoordelijkheid, maar het is ook heel mooi. Want als je verdiept met hoe je geworteld bent, dan geeft het zoveel rijkdom op, ook vind ik, dat het voor mij niet voelt als een taak. Het voelt meer als ook een voorrecht om dat te mogen doen. En te kunnen doen binnen het ambacht wat ik heb.
4: Ja. En je zegt, het is, dat geworteld zijn, dat daarover vertellen en dat ook voelen. Daar gaat je voorstelling over.
5: Ja.
4: En die was vandaag te zien in het theater.
5: Ja. Ja, we hebben 2 jaar lang gebouwd aan Voorwaarts. Een voorstelling wat gaat over alle delen in jezelf. En dat is dus ook dubbel geworteld zijn. En de voorstelling gaat heel erg over van, ja, ik heb die delen, Indisch, Molux, Nederlands. En hoe verhoud ik me tot die delen? Waar staat welk deel? En wanneer reageer ik met een bepaald deel op iets? Maar ook, hoe kom ik thuis in die delen? Of hoe komen die delen in elkaar thuis ook? Dus de vraag, waar kom ik thuis, is eigenlijk, als je uitzoomt, de overkoepelende vraag.
4: Ja. Het was nogal een klus om de voorstelling op tijd af te krijgen.
5: Oh, ja.
4: Wat hebben jullie daarvoor moeten doen?
5: Oh, ja, we hebben eigenlijk vooral veel moeten laten. We zijn niet op zomervakantie gegaan. Want we gaan 1 november eigenlijk pas, zouden we officieel in première gaan. En toen kwam de vraag of wij 15 augustus in het hart van de herdenking als hoofdprogrammering van het middagprogramma in het Nationale Theater wilden spelen. En toen dachten we, ja, eigenlijk zouden we dan nog midden in de montage zitten. Maar we hebben dus alles naar voren gehaald. Dus dat betekent eigenlijk dat de decorbouwer versneld moest gaan bouwen. Lichttechniek, geluids- en lichtplan moest gemaakt worden. Maar ook muzikanten, ik, mijn regisseur. Dus wij zijn allemaal in de vakantie volop fulltime bezig geweest met de montage en eindmontage van deze voorstelling.
4: En hoe was het dan om hem vandaag te spelen?
5: Nou, ja, ik kan het je niet uitleggen, maar het is eigenlijk hetzelfde gevoel als gisteren. Waar ik normaal als artiest echt zo 1 minuut van tevoren een beetje zo voel, dat heeft iedereen, je hebt die spanning nodig voordat je optreedt, was dat vandaag ook helemaal niet. Ik voelde me zo gedragen, dat het gewoon, ja, eigenlijk een soort van, misschien klinkt ze een beetje gek of zo, maar het ging echt door mij heen. Dus ik hoefde alleen maar te leunen. Ik hoefde alleen maar te leunen op de verhalen en datgene wat ik wilde vertellen. En daardoor kwam er een soort extra veld vrij, waardoor ik gewoon een beetje zweefde ook of zo. Dus ik heb ook echt heel fijn gespeeld, ja, moet ik zeggen.
4: Ja. Zou dat kunnen liggen aan dat jullie het met zoveel druk in elkaar hebben gezet?
5: Ja, en dat zei mijn regisseur ook. We moeten natuurlijk niet vergeten dat we ook al 1,5 jaar aan het schrijven en schaven zijn. Dus alles is ook al door ons heen gegaan. En we zijn natuurlijk ook gewoon professioneel, waardoor we op dat moment, we voeren het uit, even technisch. En daardoor zijn we ook gewoon beschikbaar om het te kunnen dragen en te kunnen brengen. En ook, ja, het te doorvoelen. Dus dat is heel fijn. En we zijn ook op elkaar ingespeeld. Mm. En het is natuurlijk ook dat de doelgroep, de community is, die ook dit haar fijn aanvoelt. Die thema's die we aanraken, waardoor je die interactie ook hebt in energie, hè, als je op het podium staat. Dat helpt allemaal.
4: Ja, want hoe waren de reacties?
5: Ja, ik moet Ik moet eerlijk zeggen, ik zag alleen de eerste rij. Dus tijdens de voorstelling zag ik wel mensen ontroerd zijn. En ik zeg altijd, dat is de mooiste fooi voor een artiest. En na afloop moest ik gelijk doorlopen naar een boekenstand. Maar ik hoorde later wel van mijn ouders en mensen die in de zaal zaten dat de gesprekken ook gingen. En dat mensen gingen delen. En dat vind ik zo te gek. Dat het dus iets aangeraakt heeft, waardoor mensen de behoefte gaan voelen om uit te gaan wisselen met elkaar.
4: Ja, dat is heel mooi.
5: Ja, is heel waardevol.
4: Ja. Hoe is de voorstelling in de eerste instantie tot stand gekomen?
5: Het is heel grappig, want eigenlijk in de hele aanloop hier naartoe wilde ik een voorstelling maken over juist de beweging. Hoe kijk je naar dat verleden? Maar zoals we bij de Indo zeggen, niet hoe maken we het niet een soort weemoed ook in een vorm van tempo doulu, maar juist hoe pakken we dat op en dat verleden dus. En hoe duwen we het naar voren? Een collega van mij zei ooit, Anne Marsman, een traumapsycholoog is dat. Die zei, ja, hoe gebruik je dat verleden niet als een hangmat, maar als een springplank? En daar is het eigenlijk ooit mee begonnen, met die gedachte van het voorwaarts brengen, dus naar een nieuwe generatie. Mm-hmm. En in de eerste instantie was de flyer met alleen mijn Indische omaatje achterop de foto. Je ziet dan de flyer met mij voorop en dan achter in zwart-wit een foto van mijn oma rond mijn leeftijd. En toen dacht ik, ja, dat is heel raar. En mijn regisseur zei ook, dat is raar. Waar is dan je andere deel? En toen kwam mijn Molukse oma erbij. En toen ben ik ook 3 maanden met mijn gezin gaan reizen door Indonesië heen. Ja, en toen ging de voorstelling gewoon helemaal stromen. Daar heb ik heel veel scripten ook geschreven voor deze voorstelling.
4: Ja, en waarom vond je het zo belangrijk om die reis naar je wortels en het vinden van je thuis, om dat vorm te geven in een voorstelling?
5: Die reis was eigenlijk vooral om mijn kinderen te kunnen laten zien waar mijn opa en oma hebben geleefd en hoe zij geworteld zijn. Ik ga best vaak zelf terug, maar zij waren er nog nooit geweest. Dus eigenlijk was dat de eerste reden om daar naartoe te gaan, en voor een langere periode. En ik dacht ook heel de tijd, dit doen we ook voor hun. Maar toen we daar waren, bleek ook, mijn ouders waren ook aan het rondreizen, dus die kwamen we op bepaalde momenten tegen, merkte ik heel erg, nee, dit gaat niet over hun, dit gaat over ons. En als het over ons gaat, dan gaat het dus ook over ons als in onze voorouders. En dan gaat het over wie zijn ons? Waar is ons? Waar is thuis? En die reis, dat waren ook 2 componenten van thuis op Jakarta, waar we heel veel familie hebben ontmoet. En thuis, dus thuis op Java, maar ook thuis op de Molukken. En daar kwam ik er ook achter, net zoals die flyer van, ik kan niet alleen maar zeggen dat ik een Indisch meisje ben, want ik ben ook Moluks-Indisch. Daar kwam ik wel echt op de Molukken achter. Dus daar werd de noodzaak van die voorstelling zo duidelijk ook tijdens die reis.
4: En op welke manier voelde je die noodzaak?
5: Omdat het natuurlijk ook wel, het was in mijn hoofd misschien heel romantisch om te denken, dan komen we aan op Ammon en we zijn met een bootje helemaal naar het eiland gaan van mijn voorouders, waar ook echt, het halve dorp Usmani heette. En ik dacht echt, ik kom daar aan en ik ga voelen dat ik thuis ben. Maar dat had ik dus helemaal niet. En ik kreeg dus ook een soort gek schuldgevoel dat ik dat niet had en dat ik dat thuisgevoel niet had. Dus ik voelde me bijna vreemd in iets waar mijn oorsprong zo ligt. Dat zoveel wrijvingen ook gaf in mijn hoofd en in mijn hart. Dat ik ook op onderzoek uit ben gaan toen ik terugkwam in Nederland, van hé, wat is dat dan? En dat het ook belangrijk is dat dat verteld wordt. Dat dus in mijn voorstelling, dat je dus ook echt even ergens kan komen en je letterlijk ontworteld kan voelen, omdat je het niet begrijpt. Je begrijpt gewoon niet. Mijn naam was echt alleen maar het enige wat voornamelijk thuis kwam, maar niet, mijn hart liep daar dan achteraan of zo. Dat is heel raar.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
5: Ja.
4: En wat heeft het dan, je bent, nu heeft de voorstelling, daar is het heel veel tijd overheen gegaan natuurlijk, maar
5: ja,
4: het heeft nu vorm.
5: Ja, ja.
4: Wat betekent dat dan voor je?
5: Ja, ik moet ook wel zeggen dat ik geleerd heb dat een hart nou eenmaal heel langzaam reist. Dus dat werkt die kant op om thuis te komen. Maar toen ik eenmaal hier weer in Nederland was, was ik echt heel verdrietig. Bijna een jaar lang dat ik me niet thuis meer voelde hier. En in de voorstelling, zelf in de voorstelling thuiskomen heeft ervoor gezorgd dat ik ook het inzicht heb gekregen dat thuiskomen misschien ook gewoon is en accepteren is dat dus die drie delen die ik net benoemde, Indisch, Nederlands, Indisch, Molux, dat die gewoon niet gelijkwaardig geïntegreerd zijn in mijzelf. En dat accepteren ook een manier is om thuis te komen en een soort antwoord op die ontworteling bijna.
4: Ja, en dat bedoel je met niet gelijkwaardig geïntegreerd is dat je meer contact hebt met of meer voelt bij het ene deel dan bij het andere.
5: Ja, dus het is niet dat het in mij voelt alsof het ene deel meer is of meer waard is dan de ander. Maar inderdaad, je zegt het heel mooi, waar ik het meeste in contact mee ben. Ik denk dat dat het is. En die delen kunnen ook groeien ook, ten opzichte van elkaar, omdat ik er steeds meer over leer ook. En dat vind ik zo'n mooi gegeven ook, dat je er steeds meer thuis kan komen in een bepaald deel.
4: Ja.
5: Ja.
4: We gaan het er zo nog dieper over hebben. Maar je mocht natuurlijk ook muziek meenemen. En je noemde zelf net al het nummer Ik ben omdat zij waren.
5: Ja.
4: En die had je ook opgestuurd, zodat we die kunnen afspelen. Zou je nog een keer kunnen vertellen waar het over gaat?
5: Ja, het gaat over dat wij staan op de schouders van reuzen. En dat wij de schouders worden voor wie komt. Dus dat wij echt vandaag de dag mogen zijn omdat zij er waren. En omdat zij hele dappere keuzes hebben gemaakt. Niet eens voor zichzelf, maar vooral voor de generaties na hun.

0: Wat een mooi nummer, Esme.
1: Dank je wel.
0: Is het nog ergens terug te luisteren voor wie dat wil?
1: Ja, zeker. Ja, ze moeten nog wel een beetje geduld hebben, een maandje. Maar er komt over een maand komt mijn hele album op Spotify uit. En is het dus ook gewoon online te beluisteren. En dit liedje komt ook op het album uit. Ik ben omdat zij waren, ja.
0: Je had het net hadden we het er al over, hè? Het vinden van je thuis, het uitzoeken van je wortels. Je vertelde hoe dat voor jou een beetje is gegaan. Maar wat betekent dat, het vinden van je thuis?
1: Ja, het is misschien veel beter kunnen duiden waar wat hoort of zo. Dus ik merk heel erg bij mezelf dat ik een temperament heb die soms niet past bij een, bijvoorbeeld een Indisch meisje zijn. Maar ook het om dingen heen lopen wel weer heel erg past bij dat deel wat ik in mezelf heb. En het kunnen begrijpen, dat begint natuurlijk al bij het kunnen begrijpen van hoe de geschiedenis is gegaan en hoe dat dan is gegaan toen mijn

0: voorouders van beide kanten in Nederland aankwam, duidt ook veel beter waar die delen in mij thuiskomen of thuis horen als ik op bepaalde situaties reageer. Dus door dat te omarmen begrijp ik eigenlijk veel beter mezelf en kan ik dus veel beter aan mijn kinderen uitleggen waar de dingen vandaan komen.
1: Ja. En je zegt, je temperament past niet bij een Indisch meisje. Want hoe zou dat dan moeten zijn?
0: Weet je, het gekke is, ik heb heel lang gedacht dat het karakter was. Dat heel veel dingen karakter waren. Maar door veel meer onderzoek te doen in de geschiedenis, snap ik veel, veel beter dat sommige dingen geen karakter zijn. Maar ik zeg het ook in de voorstelling, een soort aangeleerd aanpassingsvermogen. Dus waar mijn Indische grootouders hier aankwamen, pasten zij zich bijna geruisloos aan. En hun identiteit viel daarbij tussen een soort wal en schip, waarbij zij zelf tussen de regels in gingen bestaan en niet meer echt uitspraken wat zij vonden, omdat zij zich gingen assimileren. Dus dat aanpassen en dat, nou, laat maar, we doen het wel, dat past er heel erg bij dat deel wat ik in mezelf heb als ik in situaties kom om me aan te passen. Maar juist het uitspreken en op die barricade staan door mijn reis in de Molukken. We zijn naar Marta gegaan, de onafhankelijkheidsstrijdster op Ambon, het standbeeld. Meisje van 16 die echt stond voor volk en vaderland. Ja, daar kwam ik eigenlijk achter dat vuur in mij en dat heel heftig, vol temperament op dingen reageren, dat echt heel erg past bij het Molukse meisje in mij. En daarachter komen waar dan welk deel thuis valt of thuis hoort. Ja, dat vind ik heel fijn ook. Het geeft heel veel duiding ook in mezelf.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat je bepaalde dingen misschien beter een plek kan geven.
0: Kijk, het gebeurt gedurende de dag. Mensen die ik heb dan deze identiteiten in me. Maar er zijn ook, bijvoorbeeld stel je gaat van de stad naar het platteland. Dat is eigenlijk ook dezelfde beweging in jezelf met thuiskomen in bepaalde delen. Het geeft heel veel houvast als je begrijpt hoe je je verhoudt tot welk deel. Ja,
1: ja. Ja, want op welke manier komt van de stad naar platteland overeen met Nederland, Indonesië?
0: Ik denk dat de beweging van ergens weggaan, überhaupt naar een andere plek, dezelfde beweging geeft in je hart. En dan heb ik het natuurlijk niet over van een oorlogssituatie, moedwillig vertrek. Want maar de beweging van jezelf losrukken van een plek en je opnieuw in een nieuwe plek wortelen, vraagt, denk ik, in de basis hetzelfde van een mens, denk ik. Dus dit is ook in onze voorstelling zo. De beweging die je maakt, die is universeel voor de bezoeker. Dus ja, en dat vind ik ook belangrijk, dat het niet is dat je naar mijn verhaal staat te kijken, maar dat het door mij heen mag gaan. En dus ook hoe persoonlijker, hoe universeler. Dus dat zij het op zichzelf kunnen leggen en daar erkenning misschien ook in kunnen vinden. Ja.
1: Ja, en want je vertelde net ook al even over de reis naar Indonesië en de Molukken. Mm-hmm. En ik ben wel wat meer benieuwd naar hoe voelde dat?
0: Nou, dat was echt. We zouden dus eigenlijk niet gaan. Toen kwamen we last minute, kwam er dus een oom van mij van, nou, jullie moeten ook komen en je ouders zijn hier ook. Dus ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Hoe voelde het? Nou, het was eigenlijk zo dat wij op een gegeven moment een bootje vanaf Ambon naar Haruku. Dat is het eiland waar ons dorp van mijn voorouders op ligt. En ik was sowieso heel, heel, heel erg zeeziek. En ik vind dat een hele mooie metafoor. Want ik moest echt alleen maar overgeven. Maar naarmate we steeds dichterbij kwamen, Op een gegeven moment zei ook de kapitein Poelang. Poelang betekent thuis. En toen begon ik echt heel hard te huilen. Terwijl ik voelde ook, hè, ik kan het niet stoppen. Mijn ogen die bleven maar gaan. Maar mijn hart die liep er dus nog steeds achteraan. Want ik dacht, ik voel het niet. Hè, wat raar, maar ik huil wel. En ik ben hier aan het overgeven. En die misselijkheid kwam naarmate we dichter bij het eiland kwamen ook. Ik werd rustiger omdat ik me letterlijk overgaf aan de situatie. En dat vond ik zo bijzonder om te merken van, hè, ik sta dus hier te huilen heel hard op dat bootje. Maar ik voel het nog niet in mijn hart, maar ik kan niet stoppen met huilen. Dus het is een soort van opgeslagen of zo in mij. Ja, ik weet niet. Het was echt ook daardoor heel emotioneel. Omdat die frictie die ik voelde. Dus daar begon eigenlijk onze hele reis al mee. Met dat gegeven. Oh ja, en de kapitein die aan het roer stond. Dat was ook echt heel bijzonder. Ik was dus aan het overgeven. En me allemaal door allemaal moeilijke processen in mijn hoofd aan het gaan. En toen zag ik op zijn onderarm een tatoeage. Heel groot. En hij had de reling beet. Dus ik zag het heel goed. En daar stond dus heel groot Usmani op.
1: Oh.
0: Nou. En dat vond ik zo gek. En ik keek ook naar die man. En ik dacht, hé, maar dat is dus het teken van waar jij vandaan komt, wie jij bent. Maar ook een teken van wie ik ben en waar ik vandaan kom. En dat niet begrijpen ook. Van, dus daar ja, het was echt heel mooi. Want dat is niet in Nederland dat ik zomaar iemand tegenkom met Usmani op zijn arm.
1: Nee.
0: En ook voet aan wal zetten daar op dat eiland. En dat mensen mijn naam goed uitspraken. En gewoon, mijn naam kwam er echt thuis. Zij wisten gewoon, oh, Usmani, oh, dat is van Aburu, het dorp dus. En ja, dat is gewoon, dat je naam daar thuis komt, is wel echt heel bijzonder.
1: Ja. En voelde je ook meteen verbonden?
0: Nee. Nee, en dat was dus ook het verdrietige eigenlijk, vond ik op dat moment. Ik zat de hele tijd te wachten, dat ik dacht, nu komt het. Oh, bij het ouderlijk huis van de Usmanis, daar ga ik het voelen. Nee, daar voelde ik het niet. Dat vond ik heel moeilijk. Ik had echt gehoopt dat ik me helemaal in één keer verbonden zou voelen. Maar dat kwam dus later, omdat die ziel gewoon, dat zegt mijn regisseur altijd, die ziel gaat gewoon met 30 kilometer per uur. Dus die voelde ik voelde die verbondenheid pas weer. Nou, misschien een jaar nadat ik terug was. Ja, en dat mijn ergste heimwee zit ook op dat stuk, eigenlijk op het Molukse deel. Voornamelijk hier, ja.
1: Ja, ja. Ja, want ik kan me. Hoe voelt dat om zo verbonden te voelen met het, want je zegt, je was erop aan het wachten. Maar wist je op dat moment ook hoe dat zou moeten voelen?
0: Ja, want het gekke is, ik heb op Java, ben daar 12 jaar geleden voor het eerst geweest in Jogja, de stad van mijn opaatje en omaatje, ook een ouderlijk huis. En daar voelde ik het echt helemaal door me heen gaan gelijk. Toen ik Java voor het eerst landde, ik zag Java liggen en ik voelde gewoon, ja, dit is thuis. Heel erg, heel één ook. En ik dacht, oh, dat herken ik. En dat kwam gewoon niet op de Molukken. Dat kwam gewoon nul. Echt helemaal nul. En dat vond ik heel verdrietig ook. Dat ik voelde alsof ik ook. Ik vond het gewoon heel erg verdrietig. Dat het zo bijna verraad. Dat je denkt, nou, hoe kan dit nou toch?
1: Ja. Maar, ja, een, maar soort, je, een soort schuldgevoel.
0: Ja, heel erg. Heel erg schuldgevoel. Van zijn dit dan? Nou, dit zijn de offers die we hebben gebracht. Ho, poepoe. De derde generatie komt terug en ze voelen het niet meer. Maar daar leerde ik ook echt dat thuiskomen tijd nodig heeft. En dat, dat dus die ziel 30 kilometer per uur reist. En een vriendin van mij zegt zo mooi altijd. Die heeft gezegd tegen mij, Esmee, als jij, want ik heb nu heel veel heimwee, dus naar de Molukken, dan waait het in je hart. En zo voelt het. Het waait heel erg in mijn hart. Naar de Molukken toe ook. Ik ben ook heel nieuwsgierig juist geworden naar dat deel ook. Heel onderzoekend ook. Dus dat heeft het me gebracht, ja.
1: Ja, je noemde net eerder ook al van die verschillende delen van jezelf, die zijn op een andere manier, of misschien het ene wat meer dan het andere, in je geïntegreerd. Daar sta je op andere manieren mee in contact. Hoe staan die met elkaar in verhouding?
0: Nou, ik kan zeggen dat voor de reis was het eigenlijk zo dat ik me in Nederland soms, vooral als klein meisje niet... Ja, ik voelde me ook een beetje anders. Want ja, het rook in ons huis anders bij mijn opa en oma. Voornamelijk waar ik veel kwam. Wij waren altijd met familie. Er werden vragen gesteld, waar kom je vandaan? Terwijl ik dacht, ik kom toch gewoon uit Nederland. Maar opa en oma kwamen dan ergens anders vandaan. En dan kwam ik op Java en dan voelde ik me, zeker die eerste keer dat ik er naartoe ging, te Hollands. En toen kwam ik op de Molukken. Vorig jaar dacht ik, ja, maar nu ben ik weer te Javaans. En toen kreeg ik een soort clash toen ik terugkwam van, hè, ik snap het niet. Maar nu begrijp ik gewoon, oké, ik ben gewoon in Nederland opgegroeid met Indische gewoontes, Nederlandse vrienden. En dat heeft me heel veel rijkdom gebracht. En onderzoekend Moluks deel waarin mijn naam heel erg thuis is. En waarin ik zelf nog aan het onderzoeken ben hoe dat werkt. En hoe dat werkt binnenin mezelf. En hoe dat deel zich dan weer verhoudt tot mijn twee andere delen die ik geïntegreerd heb.
1: Ja. Er is een grotere trend, hè, van op zoek gaan naar je roots in allerlei gemeenschappen. Waar komt dat vandaan, denk je?
0: Ja, ik heb hier ook over nagedacht. Ik zie het ook bij mijn neefje, die alweer een nieuwe generatie is. Ik denk ook dat, maar goed, dat weet ik niet. De nieuwe generatie is ook heel erg bezig met identiteit. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? En in die lijn past het natuurlijk heel erg dat je ook, wie ben ik, heel erg op zoek gaat. Wie waren zij? Want dan kan je alleen, als je weet wie zij waren, kan je je goed verhouden tot wie ik ben. Dus die beweging zie ik ook heel erg in de vierde generatie. Dat zij heel erg gaan graven in die geschiedenis, waar een derde generatie eigenlijk de aanjagers zijn geweest tot dat bevragen van generaties, omdat die er alweer wat verder vanaf stond. Het is ook zo, denk ik, dat de tweede generaties vooral dragers waren. Derde generaties bevragers, waardoor de weg vrij is gemaakt voor een vierde generatie die dat kan ownen en een stuk van een identiteit echt kunnen laten worden. En dus ook, dat zie ik ook in die nieuwe generatie heel erg, met elkaar, met groepen. Dus dat je met elkaar dat kan zijn. En dat vind ik ook heel mooi.
1: Ja, want hoe merk je dan, heb je een concreet voorbeeld van hoe bijvoorbeeld de derde generatie bevraagt en hoe de vierde generatie echt, nou ja, zich dat toe-eigent?
0: Ja, als ik voor mezelf spreek, dan ben ik als derde generatie een soort van vanuit en ook een respect naar die eerste generatie voorzichtig mijn ouders aan het bevragen. En mijn vader interesseert zich heel erg ook voor de geschiedenis. Dus in dit geval, mijn ouders hebben altijd wel heel veel gepraat hierover. Maar ik zie heel erg dat die derde generatie vooral ook luistert en de voorzichtige vragen durft te stellen. En die vierde generatie plukt daar een beetje de vruchten van. Omdat zij binnen die antwoorden die wij als derde generatie krijgen kunnen kijken welk deel past dan bij mij en hoort bij mij. En welk deel, ja, hoe integreer ik die? Dus dat zie ik echt in bijvoorbeeld die kumpulans, de feestjes, zeg maar, dat die vierde generatie potje op potje aan het dansen is, aan het line dansen is. En het is ook echt hebben geoond, die mooie dingen van onze cultuur. En dat vind ik heel erg tof. En dat heel erg integreren weer in, bijvoorbeeld in makers, in werk, wie zij zijn. Maar ook in kleding. Hè? Dat vind ik ook heel tof. Dat is bepaalde gebruiken heel erg weer terug te zien zijn in kleding. Dus dat het bijna weer een nieuwe trend wordt. Ja, dat is heel tof, vind ik dat.
1: Ja. En, maar is daar dan niet soort de voorwaarde voor dat er wat jij zegt, jouw ouders die interesseren zich in de geschiedenis, die praten daarover. Dus jij kan daar heel open vragen over stellen. Dat is wel, denk ik, een voorwaarde. Terwijl een van de kenmerken, denk ik, van de Indische gemeenschap, hè, is dat zwijgen.
0: Ja, ja, en ik die vind ik dus ook moeilijk, want ik... Maar dat is ook weer dat wij het zachter per generatie mogen maken voor de generaties na ons. Want ik denk dat het wel belangrijk is, en dat die vind ik wel lastig. En dat doe ik nu met mijn kinderen. Ik vind het wel belangrijk om ook die zwarte bladzijden te vertellen. Zodat je begrijpt waarom het een kracht is geworden. Dus het weten waar je vandaan komt. Ik vind de stap daarvoor, zeg maar, belangrijker dan het ownen. Want die vind ik wel moeilijk soms. Dat het, als je vergeet te vragen wie zij waren, snap je?
1: Ja. Dus je hebt eigenlijk wel dat bevragen en dat open gesprek nodig om vervolgens, eigenlijk jezelf te begrijpen.
0: Ja, ik vind dat wel echt heel essentieel. Want anders houdt het ook niet. Je kan een mooi batikbloesje dragen, ik noem maar wat. Maar als je niet begrijpt waar dat voor staat of waar de tradities vandaan komen. Ik vind dat, maar goed, praat ik heel erg puur voor mezelf. Ik vind dat een verlies dan. Snap je, gemis. Als je die rijkdom daarachter niet begrijpt. Want dan kan je het met nog meer trots dragen. Dus je moet wel weten waar dingen vandaan komen. En waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Maar dat is voor mij, ik vind dat gewoon heel erg belangrijk. Dus ik vind het ook belangrijk voor mijn kinderen dat ik dat doorgeef.
1: Ja, dat je die kennis doorgeeft.
0: Dat je de kennis doorgeeft, ja.
1: Ja.
0: Want dan is het echt niet voor niets geweest. Ja. Dan hebben mijn grootouders die offers niet voor niets gebracht. En dat is nu, moet ik ook zeggen, ook met alle luxe waarin we leven. Weet je wel, als ik dan telkens besef, er staat hier een kist in onze woonkamer van spullen die generatie mee mochten nemen naar Nederland. 1 kist. Ja, even beseffen, heel even denk ik dan telkens. Zij hebben 1 kist gehad en kijk eens wat een rijkdom wij hebben. Nou, als je daartoe verhoudt, dan ben je toch een ontzettend rijk mens. Weet je wel, dat wij in vrijheid hier mogen leven. En dat vind ik denk ik heel belangrijk. Dat je dus echt begrijpen waarom. Waarom ben je hier? Waarom zijn die keuzes gemaakt? Want dan ga je ook waarderen wat hier is. En waarom jij zo in deze vrijheid kan leven.
1: Ja. Ja, dat is heel mooi. Ja, dat inderdaad. Ik denk dat als je je roots of je wortels wil uitdragen, dat je inderdaad wel gewoon heel goed moet weten wat ervoor is gebeurd om te zorgen dat je dat kan doen.
0: Ja, en het maakt het ook eenvoudiger en zachter. Want eenvoudiger sowieso. Want ik denk echt, ja, tijdens het reizen merkten we het ook. We hadden 1 backpack per persoon. En wij droegen dan zelfs in die backpacks nog de spulletjes voor de kindjes. Weet je hebt echt niet veel nodig. En dat vergeten we hier vaak. We willen meer, meer, meer. En ik leer de kinderen ook, we hoeven niet meer. Minder is meer. Weet je, als je familie hebt en je hebt de verhalen, je hebt de warmte van de culturen waarin we mogen opgroeien, dan ben je toch zo ontzettend rijk. En dat vind ik gewoon heel fijn ook. Ik heb ook niet veel nodig eigenlijk. Wij zijn niet echt mensen die heel veel nodig hebben. Ik geniet gewoon echt heel erg ook van kleine dingen dat mijn familie gewoon dichtbij woont. Dat ik gewoon er langs kan fietsen en ik kan zeggen, hey mam, ik kom even een bakkie doen. En dat ik durf te zeggen, hey mam, heb je nog oude foto's? Of met mijn vader. Mijn vader gaat mee op tour vaak, want die is al met pensioen. Die gesprekken in de auto, nou, die neemt niemand mij meer af. Ik hoef geen dure televisie hoor. Doe mij maar gewoon nog 100 van die mooie gesprekken. Ja.
1: Het tweede nummer. Want ja, die moeten we wel gaan draaien, want anders gaat het niet meer lukken. Dat is Ons Hart.
0: Ja.
1: Waar gaat dat over?
0: Dat gaat heel erg over het lichter maken van van ook de trauma's die zijn meegebracht vanuit de andere kant van de oceaan. En dit liedje heb ik uitgekozen omdat ik het geschreven heb voor mijn moeder. En als je straks goed luistert, dan hoor je het eerste couplet wat heel erg gaat over mijn moeder. En dus zij vertegenwoordigt eigenlijk die tweede dragende generatie. En dan na het eerste refrein hoor je eigenlijk bijna hetzelfde couplet, maar vanuit een derde generatie. En dan hoor je ook de hoop die erin zit om het lichter en zachter te maken voor wie naar ons komt.

0: Ook een heel mooi nummer. Staat deze ook op het album?
1: Ja, deze staat ook op het album.
0: Zaterdag kwam ook je eerste kinderboek uit.
1: Oh ja, dit is Jaja. Die is geboren op 15 augustus. En ja, echt, en het is nu al een zondagskindje. Vind ik echt. Ja.
0: Waar gaat het boek over?
1: Het gaat over een klein meisje die een hele grote vraag heeft en een nog groter hart. En de ondertitel is ook waar je thuis komt, wat je mist en wat je loslaat. En Jaja heeft drie tantes. En die drie tantes die geven haar raad op al haar vragen. Dan heeft ze één tante die kookt, omdat ja, ook liefde gaat ook door de maag. En een tante die de batik opvouwt, zoals je geschiedenis opvouwt in de kast. En een tante, even denken hoor, die kookt. Die, met de, oh ja, en, die, en een tante die met de handen letterlijk in de grond zit om plantjes te planten, omdat het ook belangrijk is dat je geworteld bent. En die tantes die geven haar raad. Wat betekent om moedig te zijn, om dapper te zijn. Allemaal mooie thema's. En het is eigenlijk een boek voor kinderen, maar ook vooral van, nou ja, tot oneindig oud. Het is ook heel mooi voor volwassenen.
0: En waarom zijn die tantes zo belangrijk? Waarom gaat het over tantes?
1: Ja, omdat je tantes hebt door bloed, maar ook tantes die heel nabij staan. Wijze vrouwen die ik vroeger ook altijd heb gehad in mijn leven en nog steeds heb. Tantes door bloed, maar ook tantes die gewoon heel nabij waren, omdat ze hele goede vriendinnen waren van mijn moeder en mij ook raad hebben gegeven. En ik gun iedereen zo'n wijze tante in je leven. En een tante is ook gewoon een hele mooie rol, vind ik. Omdat je niet als moeder ernaast mag staan, maar als gewoon een vrouw die mag bijstaan met advies. En dat vond ik een heel mooi gegeven, dat Jaja omringd was door drie mooie, krachtige tantes.
0: Hoe ben je erop gekomen om een kinderboek te maken over tantes?
1: Omdat ik vroeger met mijn zus altijd tantetje en tantetje speelde. Dus dan gingen wij bij elkaar op de thee. Ja, dat heette ook tantetje en tantetje. En gewoon de warmte van dus al die tantes die ik dan ook nog om me heen had. Ik werd gewoon midden in de nacht wakker. En in één keer dacht ik, dit moet ik doen. Dus toen ben ik dat een week lang gaan uitwerken. En heb ik dat dus aan mijn uitgever voorgelegd. En die was gelijk enthousiast. Zie hier, 15 augustus is Jaja geboren. Dus zo snel kan het ook gaan met dromen.
0: Wat, want het zijn losse verhaaltjes.
1: Ja.
0: Soms krijgt ze advies van één tante, soms van meerdere tantes, toch?
1: Ja.
0: Wat is je favoriete verhaaltje?
1: Mijn favoriete verhaaltje, dat is het verhaaltje dat ze aan een tante vraagt van tante, waar gaan mensen naartoe als ze gemist worden? En dan zegt één tante naar het midden van de dingen. Die vind ik zelf, daar is ook het boek mee begonnen van, ja, tussen de vraag en het antwoord dat nooit komt, tussen de slok en de smaak, dat vind ik heel mooi, dat het ergens in het midden blijft hangen en dat dan zo'n tante dat ook erkent en dat ze dan naar zichzelf kan kijken, ja, en denkt, oké, ik sta hier nog steeds en ik mis ze nog steeds, maar ze zijn dus ergens. Ja, dat vind ik heel lief ook en heel wijs en warm.
0: Ja, ik ben nu ook heel erg benieuwd naar de rest van de wijze verhalen van de tantes.
1: Ja, het is ook al te koop, want hij is officieel dus gisteren ook gelanceerd. Zij is ook in alle boekhandels ook al verkrijgbaar. En stiekem ook heel leuk om te zeggen dat we hebben de 2000 laten drukken. En er zijn er dus al bijna 1000 in de pre-order weggegaan. Dus nou, dat geeft ook een soort van hoop. Van er is ook een behoefte aan. Ja. Ja, dat is echt ook heel bizar. Dat je denkt, ja, hoe kan dat nou, hè?
0: Waarom denk je dat dat is?
1: Ja, ik denk ook dat veel mensen zich zullen herkennen in de thema's van grote vragen hebben en een overvol hart. Ik denk dat dat het component is, ook voor ouders naar kinderen toe, die kinderen hebben die gewoon grote vragen hebben en grote harten, maar ook nog steeds dat kind wat je zelf bent als volwassene. Dus ik denk dat daar heel veel behoefte aan ook ook aan is bij mensen. Dus dat daarom ook zo mooi ontvangen wordt.
0: Ja. En je hebt voor het boek heb je met een. Je zei dat van tevoren echt heel nadrukkelijk. Ik wilde een echte illustrator.
1: Ja, ik heb een soort haat-liefde verhouding als maker en schrijver met AI. Omdat ik gewoon vind dat er heel veel wordt geproduceerd. En het is gewoon een soort computer. Inmiddels weet ik als schrijver zie ik hoor en ik zie echt wanneer dat met AI is gedaan. Ook al is dat nog zo geprobeerd zo min mogelijk weg te moffelen in de tekst. En daardoor wilde ik heel erg als mensen het boek zouden kopen dat je zou zien, er is een illustrator, die bestaat, die kan ik googlen. Ik kan zijn werk zien en dit is zijn werk. Dus ik heb hierbij samengewerkt met Timon Bot. En ik ben echt al jaren verliefd op zijn illustratie. En ik heb hem jaren geleden ook gezegd, er komt ooit een idee en dan ga ik jou vragen hiervoor. En dat kon niet anders dan bij Jaja dat hij dat zou zijn. En de studio waarmee ik werk, de ontwerpstudio, daar werk ik ook met andere boeken al heel lang mee samen. Dus ik wilde gewoon fysiek dat mensen hun konden opzoeken en zouden zien, nee, dit is door mensenhanden, door ambacht gemaakt.
0: Ja, en vandaag konden mensen dus ook voor het eerst vasthouden. Wat vonden ze ervan? Wat zeiden ze erover?
1: Ja, het was zo leuk, want ik liep heen en weer naar de voorstelling, omdat dus die kraam er ook stond met mijn uitgever met die boeken. Dus ik ving soms flarden op en soms was ik aan het signeren, dus dan was ik weer in een andere focus. Maar er waren een aantal dames die waren ontroerd en die kochten dus voor al hun kleinkinderen deze boeken om ze voor te lezen. Maar ook een moeder die zei, oh, ik ga het voor mijn dementerende moeder kopen, zodat ik haar voor kan lezen. Die vond ik ook heel lief. En ze zeiden, dit is gewoon een bijbel die iedereen nodig heeft. Nou, dat was echt het allergrootste compliment. Toen ze er doorheen bladerde en me dat zei. Ja, echt heel leuk ook. Ook dat je gewoon voelt dat zij zo warm wordt ontvangen. Ja, dat is gewoon de warmte van een tante bijna. Zij belandt in de handen van tantes. Dat, zo zie ik het ook.
0: Oh, dus de cirkel is rond. Dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Esme.
1: Ja.
0: Ik denk goed om te laten weten, de voorstelling Voorwaarts is dus, die gaat 1 november in première.
1: Ja, in Theater Dakota in Den Haag. En daarvoor zijn er nog een aantal try-outs. Maar vanaf 1 november gaan we ook landelijk toeren. Dus de speellijst is gewoon ook te vinden van Voorwaarts. Ja.
0: En het kinderboek Dit is Jaja, die is vanaf nu te koop. Dankjewel, Esmee.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Ik wens je alvast een hele fijne zondag. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel gemist hebben of niet kunnen wachten tot volgende week, dan kun je terugluisteren op www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur. Volgende week is Ruben van Haften weer terug voor een nieuwe De Nacht is Zwart. Mij hoor je over 2 weken weer. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar.
2: We zien elkaar bij Omroep Zwart.
3: NPO Radio 1.

0: Maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is.
1: De uitzending hier op NPO Radio 1 is vanwege een technische storing.

0: in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. En het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar
3: uit.
2: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: NPO Radio 1. VPRO.
9: Een uur cultuur. Eva Koreman.
10: Een hele goede morgen, ochtendgenoten en nachtbrakers, bij dit programma van de VPRO. Ik ontvang bijzondere gasten uit het culturele speelveld. En vandaag is dat schrijver, programmamaker Tessel ten Zweeg. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: We gaan het hebben over jouw debuutroman, Lik, die morgen uitkomt.
11: Ja.
10: En een van de mooie dingen van mijn werk is dat ik het al heb mogen lezen. En ik heb er heel erg van genoten. En je hebt ook een lijst met cultuurfavorieten samengesteld. Daar gaan we het ook in de tweede helft van het programma over hebben. Van boek tot serie, van trend tot concert. Waar kijk je naar uit om over te praten?
11: Het meest kijk ik uit naar praten over het werk van Tengbek Amara. Die heel veel mooie fotoseries heeft gemaakt. Echt enorm veel om over te praten.
10: En waar ook foto's van in jouw boek staan.
11: Inderdaad.
10: Ik schrijf altijd een kleine bio. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me ook waar nodig.
11: Ja.
10: Tessel, je bent geboren in 1998 in Utrecht. Je studeerde Literary and Cultural Analysis en haalde een Master Gender Studies aan de Universiteit Utrecht. En een Master Crossover Creativity aan de HKU.
11: Ja,
10: ja, ik kondigde je net aan als schrijver en programmamaker, maar eigenlijk ben je ook nog kunstenaar. In 2022 verschijnt je non-fictiedebuut Dat zou jij nooit toelaten. Daarin schrijf je over partnergeweld onder jongeren. En in 2023 verschijnt binnen dezelfde thematiek het boek Femicide tot de dood ontscheidt. Daarnaast maak en presenteer je voor NPO 3 de serie Tessel in Cyberspace over online activisme. En je regisseert ook de documentaire De Feministen van Nu. En nu is daar je fictiedebuut Lik, een roman over liefde, verlangen, identiteit, geloven en vrouwen. Als je de beschrijving leest, dan staat overal queer roman. Mm-hmm. Zou jij eerder zeggen, ik heb een roman geschreven dan ik heb een queer roman geschreven?
11: Ik zou het wel een queer roman noemen. Ik weet dat mensen dat soms niet willen doen, omdat ze denken van ja, maar een queer roman is toch gewoon een roman. En waarom moet je dat dan expliciet erbij zeggen? Maar ja, voor mij is het wel belangrijk en was het ook een van de drijfveren om dit boek te schrijven. Dus vandaar dat ik het een queer roman noem.
10: Omdat jij vindt dat daar een gat zit?
11: Ja, omdat ik het graag... Omdat ik gewoon graag een zo queer mogelijk boek wilde schrijven, denk ik. En omdat er bepaalde queer personages zijn die ik zelf nog niet veel vaker had gelezen. Waarvan ik dacht, die wil ik laten ontstaan in een bepaalde vorm. En ook een bepaalde liefde geven, denk ik. Dus bijvoorbeeld meer masculien uitziende lesbische of queer vrouwen. Of oudere transgender personen. Dat zijn personages die je in het dagelijks leven al heel weinig tegenkomt. In de literatuur nog minder. En als ze er al zijn, dan is ook hun grootste verhaallijn vaak hun struggle met hun geaardheid of genderidentiteit. Terwijl ik juist die personages wilde maken waarin hun struggle daar niet per se mee te maken heeft. En ook dat ze gewoon heel gelukkig en begeerlijk en aantrekkelijk en sensueel konden zijn. Zonder een soort van traumaverhaal te reproduceren.
10: Wil jij vertellen waar Lik over gaat? Of over welke twee personen eigenlijk?
11: Ja, Lik gaat over Brechtje. Zij is een gepikeerde journalist. Een beetje een chaotische vrouw die echt diepe dalen en hoge pieken heeft als het gaat om haar mentale gezondheid. En haar vriendin Numidia, die juist heel erg beheerst is en heel zorgzaam en helemaal niet dat impulsieve heeft wat Brechtje heeft, maar juist graag een familie wil en graag een heel, heel burgerlijk en gemakkelijk leven. En zij bouwen samen aan een relatie, maar ze leven ook een beetje langs elkaar heen. Want Numidia die kijkt eigenlijk haar eigen problemen niet in de ogen aan door zich heel erg op Brechtje te fixeren. En Brechtje die is dus de hele tijd bezig met het pieken en dalen van haar mentale staat en haar werk. En op haar werkleven komt ze ook allemaal heftige verhalen tegen waar ze dus als journalist iets mee moet.
10: Wil jij een stukje voorlezen?
11: Ja, is goed. Ik zal een stukje voorlezen uit het begin. Waar Brechtje en Numidia elkaar ontmoeten in Café Serijn. Het is buitenspel op een donderdagavond. De voetbal bestaat maar uit 20 pixeltjes die over het groene scherm schieten. Het gebeurt niet vaak dat ze mannenvoetbal aan hebben staan in Café Serijn. Mijn ogen wijken nog geen millimeter van het veld op de televisie. Dat heeft twee oorzaken. 1. Het is hoofdzakelijk een excuus om mijn huisgenoot niet aan te kijken, die er net getuige van was hoe ik honderden euro's inzette op een team dat amper doelpunten op zijn naam heeft staan dit seizoen, terwijl ik Jesme nog een maand huur schuldig ben. 2. De tinteling in mijn buik die ik voel wanneer ik alles op het spel zet en geen schijn van kans maak. Ik wed op verliezende mannen, graag minstens 1 keer per maand. Mannen op een veld, mannen in het zadel, mannen in een boksring. Als ik in de ogen van de spelers kan kijken wanneer ze close-up op televisie komen, voel ik scheuten van verslagenheid in mijn schoot. Het liefst zou ik naast het veld staan om het verlies rechtstreeks door mijn poriën te absorberen. Nooit zou ik willen hossen in een stadscentrum, armen verstrengeld in die van totale vreemden, joelend omdat een groep mensen die ik evenmin ken een cup heeft gewonnen. Het ordinaire kabaal van extatische hooligans, meer testosteron dan hersencellen, het rationele geslacht, kreunend van plezier omdat een clubje gespierde kuiten ballen in doelen heeft weten te schoppen. Ik hou er mijn neus voor op. Niets voelt zo bevestigend als het volle borst schreeuwen dat mijn team gaat winnen, ik weet het zeker, om vervolgens compleet af te gaan. Het klopt gewoon. Verliezen hoort bij me. Het is een oefening in de wetenschap dat niets constant is en dat bezit een illusie is. Telkens als je denkt dat je iets hebt, dan zul je het verliezen. Zo staat het geschreven en zo zal het zijn. Met gaten in mijn handen fiets ik dan terug naar huis. Prettige wedstrijd.
10: Hoe dicht staat Brechtje, de gepikeerde journalist, bij jou?
11: Ik hoop niet heel dichtbij. Ik heb me best wel kapot geërgerd aan haar af en toe tijdens het schrijven. Ja, gewoon dat je ook wel zit van, oh my god, girl, get it together. Maar
10: wat vond je het irritant staan, hè?
11: Ze is gewoon totaal alleen maar met zichzelf bezig. en met haar eigen gevoelens. En dat projecteert ze dan wel op het journalistieke stuk waar ze mee bezig is en de mensen waar ze mee werkt. Maar ja, met hen gaat ze ook niet met heel veel zorg om. Ik denk dat misschien Brechtje een soort van karikatuur is van de lelijkste dingen in mezelf. En dat is ook wel fijn hoor, om te schrijven. Om daar een soort van ruimte voor te maken in een literair boek. Maar nee, ik hoop niet dat ik zo erg ben.
10: Was dat van tevoren je plan om een karikatuur te maken van jouw donkerste kanten? Of is dat gebeurd?
11: Niet direct, maar ik moet wel zeggen dat ik heel erg hou van literatuur en series met unlikable vrouwelijke personages. Bijvoorbeeld Fleabag, die serie. Ja, ik vind dat gewoon heerlijk. En ook gewoon heel erg fijn en realistisch of zo. Als in, ik hoop dat de meeste vrouwen niet zijn zoals Brechtje of Fleabag, maar ja, dat er ook ruimte is voor dat soort vrouwelijke personages. En dat het niet alleen maar moraliserende series en boeken zijn waarin vrouwen engeltjes moeten zijn, maar dat er ook ruimte is in literatuur en series voor vrouwen die er gewoon een zootje van maken.
10: Is dat ook je vertrekpunt geweest?
11: Ik denk wel dat altijd integraal is geweest aan het boek. Ja, dus dat het moeilijke, gecompliceerde vrouwelijke personages zouden zijn. Ja.
10: Er zijn veel thema's die je aanhaalt. Ja, ik noemde het net al even identiteit, geloven.
11: Mm-hmm.
10: Had je van tevoren die thema's ook vastgeprikt? Of is dat later ontstaan?
11: Ja, ik denk dat het een beetje gaandeweg ontstaan is. Het zijn vaak dingen waar ik natuurlijk in mijn leven als meer non-fictiemaker of journalist of denker misschien zelfs tegenaan loop. En dan is fictie een hele leuke manier om daar op een andere manier vorm aan te geven en over na te denken. Het zijn natuurlijk thema's die mij altijd al bezighouden. Ik bedoel, dit is mijn eerste fictieboek. En hiervoor heb ik alleen feministische non-fictie geschreven. Maar feminisme en queer geschiedenis en een beetje de kennis die ik belangrijk acht, die zit nog steeds ook in dit boek, ook al is het een roman. Ja, dus thema's. Ik denk dat heel veel thema's voor mij misschien altijd wel zullen terugkomen. Waaronder het zijn van een vrouw en het zijn van een queer vrouw en liefde voor andere vrouwen. Het geloven, dat kwam later eigenlijk. Dat is daar ben ik later veel meer mee bezig gegaan. En ik vond dat ook gewoon een mooi visueel iets of zo, geloof. Ik vind plaatsen die ingericht zijn voor gebed of plekken waarin een soort van introspectie en contact met iets groter dan jij wordt aangemoedigd, vind ik heel inspirerend. Dus dat werd later een soort element in het boek.
10: Hoe heb jij je eigen geloof ingericht?
11: Ik vind het heel grappig. Ik ben heel erg atheïstisch opgevoed. En ik ben ook van mezelf extreem sceptisch over alles. Wat soms echt frustrerend is. Maar ik heb heel veel mensen om me heen die wel geloven op verschillende manieren. Sommigen door middel van gewoon geïnstitutionaliseerd religie. En anderen meer losse geloofsovertuigingen, zeg maar. En ik ben mezelf aan het uitdagen om daar meer open voor te staan of zo. Dat vind ik interessant. Ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in hoe je je leven inricht op een manier dat er een soort van ruimte is voor nog iemand, zeg maar, in je hoofd. En ik leer heel veel van de mensen die ik spreek over geloof en wat voor invloed dat heeft op hun leven. Dus dat vind ik inspirerend.
10: Ja, ik vind dat het mijn ratio blijft gewoon in de weg zitten. Altijd.
11: Ja, bij mij ook. Ja, terwijl ik denk dat er zo'n meerwaarde is aan geloof. Ik vind het ook gewoon interessant dat religie en geloof natuurlijk zijn ook verschillende dingen. Dus je hebt een religie is een instituut, het is een cultuur, het zijn gebruiken en tradities. Maar geloof is iets heel persoonlijks. En ik denk ook dat je daar niet kan kiezen, bijvoorbeeld of je gelovig bent of niet. Je bent dat gewoon, want dat is wat je inherent gelooft. Maar je kan natuurlijk wel kiezen hoe je dat dan vormgeeft. Of in welke mate je daar kritisch over nadenkt. En in welke mate je daar andere mensen ook bij uitnodigt. En dat vind ik een heel interessant gegeven. Waar ik zelf misschien stappen in wil zetten of zo. Dat ik niet zo resoluut hoef te zijn van oké, ik ben atheïst en dus doe ik niet aan bepaalde rituelen. Of, hè, of mag ik nooit praten met misschien een hogere macht, omdat die er toch niet is. Ja, misschien helpt het wel als ik dat wel een keer probeer of zo. Ja, ik weet niet. Het is een thema waar ik heel veel over praat met dus mijn geliefden die wel iets hebben waar ze in geloven.
10: In het boek is een Numidia iemand die gelooft op een wat traditionelere manier.
11: Mm-hmm.
10: Een christelijk geloof. Denk ik, dat heb ik ingevuld, maar dat is omdat haar moeder een rozenkrans had.
11: Ja, nou grappig dat je dat zegt. Ik heb eigenlijk een soort van zelf een religie bedacht. Een mengelmoesje van dingen. Want zij heeft inderdaad een rozenkrans. Al hebben dus verschillende religies een rozenkrans. Dus ik heb gewoon heel veel research gedaan naar bestaande religies. En de elementen die ze hebben, de objecten, zeg maar. En een rozenkrans komt voor in het christendom, maar ook in islam bijvoorbeeld. Maar Numidia bouwt bijvoorbeeld ook een altaar, wat je dan weer meer ziet in boeddhisme. Dus ik heb eigenlijk zelf een soort mengelmoesje gemaakt van cultuur en religie elementen.
10: Brechtje gelooft op haar manier. Gelooft zij misbruikslachtoffers die ergens anders hun verhaal niet kwijt kunnen? En zij maakt daar ook een journalistiek verhaal van, zodat ze gehoord kunnen worden. Wat wil je met die verhaallijn graag zeggen?
11: Ik ben heel veel bezig met het filosofische concept epistemisch onrecht. Dat is een term die is bedacht door filosoof Miranda Fricker. En wat zij zegt is eigenlijk dat bepaalde identiteitsmarkers invloed hebben op in hoeverre onze woorden iets waard zijn. Dus sowieso natuurlijk zie je in de maatschappij vaker dat vrouwen die zich uitspreken over een grensoverschrijdende ervaring niet worden geloofd. Maar als je daar nog andere identiteiten aan toevoegt, bijvoorbeeld iemand met een psychische stoornis of iemand met verslavingsproblematiek of iemand die bijvoorbeeld minder geld heeft of er onverzorgd uitziet, dan krijg je nog meer epistemisch onrecht. Dan krijg je dat mensen nog minder waarde hangen aan jouw woorden en je minder snel geloven. Dat vind ik een hele interessante vicieuze cirkel, omdat het is natuurlijk logisch dat als je een persoon bent die iets naars heeft meegemaakt, dat je daar emotionele problematiek door gaat ervaren. En zo kom je dus in die vicieuze cirkel waar je iets meemaakt, je daar een vrij logische emotionele reactie op hebt. Die emotionele reactie die tast vervolgens jouw geloofwaardigheid aan, waardoor je niet meer wordt geloofd als je het hebt over wat je is overkomen. En dat is iets wat ik keer op keer terug zie eigenlijk in mijn werk als journalist. Ik werk heel vaak met verhalen over geweld tegen vrouwen. En ik zie dit heel vaak. Dat als je als vrouw eenmaal bijvoorbeeld de diagnose borderline hebt gekregen, of je hebt een keer een emotionele uitbarsting gehad ergens publiekelijk, dan word je daarvoor altijd op afgerekend. En dan ben je voor altijd een minder betrouwbare bron. En dat is eigenlijk wat er met Jodie, het personage waar Brechtje dan mee werkt, ook gebeurt. Zij is misbruikt en zij heeft daarna allerlei problemen ontwikkeld. En journalisten die kijken daar een beetje argwanend naar. Van ja, kan ik me dat wel veroorloven dan om dat verhaal te vertellen als zij stom dronken dat aan mij zit te vertellen? Wat logische, reële vragen zijn. Maar ook een dynamiek dus waar niks uitkomt. Ja.
10: Toch die gepiekeerde journalist.
11: Ja. Ja, ik ben wel een gepiekeerde journalist inderdaad. Daar lijkt Brechtje op mij.
10: Je hebt ook gekozen voor een bijzondere vorm. Dus het verhaal van Brechtje is anders opgeschreven en leest ook anders dan het verhaal van Numidia.
11: Mm-hmm.
10: Het verhaal van Numidia leest intuïtiever. Minder punten, komma's, leestekens,
11: yeah.
10: Hoofdletters. Waarom heb je dat zo gedaan?
11: Ik denk dat ik sowieso wilde laten zien hoe, dat ze allebei hun eigen stem hebben. Maar wat ik ook een interessant gegeven vind in dit verhaal is dat ze een romantische relatie hebben waar ze heel veel tijd met elkaar samen doorbrengen, maar ook allebei zo enorm langs elkaar praten en communiceren. En heel veel van, vooral Numidia's stukken zijn interne monologen. En zij heeft heel veel gedachten en gevoelens en dingen, maar die deelt ze eigenlijk bijna nooit. De enige manier waarop ze echt haar liefde uit naar Brechtje is dat ze heel erg voor haar zorgt. En dat ze haar bakjes fruit komt brengen en haar aait en haar fysiek aanraakt. Maar de dingen die echt gebeuren in Numidia's binnenwereld, die vertelt ze niet. En dat vond ik interessant aan die vertelvorm, dat je heel veel scènes ziet waarin zij samen zijn en gesprekken voeren, maar dat je eigenlijk als lezer meer weet dan zij, namelijk dat ze totaal langs elkaar heen leven. En dat ze allebei in hun hoofd best wel veel met de ander bezig zijn, maar niet op een productieve manier waarin ze dat dan met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld over het wel of niet hebben van kinderen, het invullen van hun relatie. Ze vinden ook allebei van elkaar dat ze niet goed met hun gevoelens omgaan. Maar dat wordt heel lang niet uitgesproken.
10: Ik vind dat ook heel knap en mooi hoe je het hebt gedaan, de passages over de depressie waar Brechtje mee kampt. Mm-hmm. Dat ze daar ook niet dan over praat en dat je dan ook niet daar als lezer in mag. Dat je ook als lezer dan op afstand wordt gehouden, terwijl je verder heel erg door Brechtje wordt meegenomen.
11: Ja, precies. Ja, ze doet gewoon de gordijnen dicht en ze denkt ik ben er niet. En dan, maar ja, dat is natuurlijk. Kijk, wij hebben een vrij intieme band met Brechtje en de media als lezer, maar wij worden ook op afstand gehouden. Ik vind dat gewoon zo'n interessant gegeven, hoe je een relatie kan hebben met iemand en iemand elke dag kan zien en toch mijlenver van elkaar af kan staan.
10: Is dat ook iets wat je kent uit je eigen leven?
11: Ik denk dat het iets is waar ik heel erg bang voor ben. Ik ben juist iemand die heel graag alles wil bespreken. Tot het irritante toe. Nee, dus ik heb dat nooit echt meegemaakt, omdat ik juist wel iemand ben die dat soort dingen gewoon aankaart. Maar ja, ik zie het wel soms om me heen. Of ik hoor het wel soms om me heen. En het fascineert me gewoon dat ik denk van ja, hoe kan je toch in een soort dynamiek gewoon vallen, denk ik. Dat je zo close met elkaar bent. En eigenlijk zo emotioneel afhankelijk van elkaar bent, zonder echt te weten wat er in iemands hoofd omgaat.
10: Nou, dat is heel mooi. Heb je heel mooi gedaan.
11: Daar
10: heb ik ook heel erg van genoten in het boek. Iets anders waar ik erg van heb genoten en wat een bijzondere kunstzinnige keuze is, is dat je foto's hebt toegevoegd.
11: Ja.
10: Van Teng Bay Camara, diens naam viel al even.
11: Ja.

0: foto's hebt toegevoegd.
1: Ja.
0: Van Tank Bay Camara, diens naam viel al even.
1: Ja.
0: Hele goede fotograaf. Wil jij de foto's beschrijven of de stijl beschrijven?
1: Ja, Tank Bay en ik zijn al heel lang vrienden. En we hebben ook al vaker samengewerkt. Dus dat is sowieso leuk om met iemand bevriend te zijn. En ook heel veel te hebben over hoe wij ons werk zouden willen zien evolueren, zeg maar. En Tank Bay had nog nooit echt narratieve foto's gemaakt. Tank Bay heeft prachtige exposities gehad. Een hele mooie fotoserie over diens familie. Die heet Why You Left, Who You Left. Omdat Tank Bay's vader, die is op een gegeven moment, heeft ja, zijn gezin achtergelaten. En dat is een hele mooie fotoserie. Maar dat waren allemaal best wel losstaande foto's. Die dan samen wel een verhaal vertelden. Maar niet een soort van chronologisch. En Tank Bay die zei van ja, het lijkt me heel mooi om dat een keer te proberen. En ik was juist heel erg bezig met, oh, ik heb allemaal beelden in mijn hoofd voor Lik. Maar ik ben een schrijver. en ik heb mijn woorden, maar ik zou eigenlijk graag nog verder willen gaan. En toen hebben we dus besloten om samen een fotoserie te maken met twee modellen die we hebben gevonden. En om dan de belangrijke delen of belangrijke thema's uit Lik daarin te verbeelden, eigenlijk op een narratieve manier.
0: En wat zei de uitgever toen je met het idee daar kwam?
1: eigenlijk was die heel positief. Ik was bang, omdat de foto's zijn uiteindelijk in kleur geprint. Dus ik dacht echt van oei, moet ik wel heel geliefd zijn bij uitgeverij De Geus. Willen ze dat doen? Maar ze waren heel enthousiast. En ook toen ze de foto's zagen, dachten ze van ja, dit is gewoon, werkt ook het beste in kleur. Dus ik ben er heel blij mee. Mijn favoriet is een stilleven van een bed, waarin je een soort van lichtinval ziet van zo'n ochtendzon, waar een lingerie setje en een wapenstok tussen de lakens ligt. Dat is echt precies hoe ik het voor me zag toen ik het aan het schrijven was. Dus dat was een hele leuke vondst van Tank Bay.
0: Ja, ik heb het boek dus digitaal gelezen. Mm-hmm. Want nou ja, het is pas vanaf morgen in fysieke vorm overal te krijgen. En ik heb toen inderdaad zitten inzoomen op een pdfje van wat ligt daar nou,
1: dat, ja.
0: Wat ligt daar nou tussen die lakens?
1: Ja, nou, dat was het.
0: Ja, het valt me op dat jij in jouw leven, dat sinds 1998 bestaat, veel nieuwe dingen aangaat.
1: Ja, klopt. Als in nieuwe projecten.
0: Nieuwe projecten, jezelf opnieuw uitvinden, weer een nieuw ding leren waarmee je ook veel risico neemt.
1: Ja.
0: Is dat een bewuste levenskeuze of is dat
1: enorm. Ja, ik ben altijd heel erg. Ik wil gewoon, mijn grootste carrière doel of levensdoel eigenlijk is gewoon altijd nieuwe dingen proberen. Ik vind dat echt het allerleukste wat er is. En ik denk ook wel dat ik gewoon gezegend ben met geen greintje perfectionisme. Dus ik vind het gewoon, ik gun het mezelf om publiekelijk dingen te proberen en te oefenen met dingen, zeg maar. Dus dat is echt een blessing. Ik zie zoveel super getalenteerde makers en schrijvers om me heen die maar niks durven uit te geven omdat ze denken, ja, het is nog niet goed genoeg. Dan denk ik, ja, maar ja, het hoeft ook niet perfect te zijn. En een boek heeft ook bestaansrecht als je als je jezelf gewoon die ruimte gunt om jezelf te ontwikkelen en om iets te proberen.
0: Ben je altijd zo zelfverzekerd geweest?
1: Ik weet niet of het echt zelfverzekerdheid is, maar gewoon, ik gun het mezelf gewoon. Ik denk namelijk niet dat het per se geweldig is. Ik heb ook wel eens dat ik mijn eigen boeken teruglees en denk, oh, ook dit boek moet je natuurlijk ook 100 keer redigeren. En ook soms denk ik, soms vind ik mijn vondsten leuk en soms denk ik, oh my god, waarom moet je zo lange, moeilijke zinnen schrijven? Waarom al deze bijvoeglijke naamwoorden doen? Is gewoon get to the point. Maar ja. Ja, dat is ook gewoon een kwestie van smaak. En soms vind ik het wel leuk en soms niet. Dus het is niet per se dat ik super zelfverzekerd ben over mijn werk. Maar ik gun het mezelf gewoon om het te proberen. En ik denk ook wel, dat zullen heel veel mensen in de creatieve sector herkennen. Dat je actief zijn in deze sector is een soort van rejection therapy. Als in, je wordt sowieso vaak afgewezen voor alles wat je wil proberen. Dat je er op een gegeven moment een beetje immuun voor wordt. Dus dat is wel ook een gunst. Zeg maar als ik een afwijzing binnenkrijg of zo, dan laat ik me er niet door uit het veld slaan.
0: Wat is een literaire fonds waar je heel trots op bent?
1: In dit boek?
0: Ja, dat je denkt, oh, dit heb ik echt even lekker gedaan, zeg.
1: Ik ben heel blij met ik vind het heel leuk dat Brechtje zulke rare feitjes over gokken en

0: paardenraces de hele tijd heeft. En dat was ook gewoon een soort van symbolische, zeg maar een soort metafoor waar ik maar gewoon mee ben gaan rennen. Want ja, ik wist daar helemaal niks over. Ik heb helemaal niks met paarden eigenlijk zelf. Maar op een gegeven moment ging ik daar dus helemaal in research. En toen kwam ik zoveel super interessante feiten tegen. Die ook gewoon geweldig parallel lopen aan heel veel thema's van het boek. Dus dat was gewoon, dat vond ik gewoon perfect werken. Elementen van dieren die gefokt werden om te vechten bijvoorbeeld. Of om te racen. Die in verzet kwamen tegen hun uitbuitende eigenaren. Dat is gewoon allemaal echt gebeurd. En dat vond ik dan. Toen dacht ik, dit past perfect bij dit deel van het boek. Dus ja, dat is ook interessant. Soms heb je niet eens fictie nodig, omdat de werkelijkheid ook al zo bizar kan zijn.
1: Is er ook een thema dat ik nu nog niet heb benoemd, waarvan je zegt, dit vind ik wel belangrijk om het over te hebben?
0: Misschien de seks in het boek, denk ik. Want dat was ook wel een belangrijke of zo, dat ik dacht, ja, gewoon heel banaal. Ik heb gewoon heel weinig goede lesbische seksscènes gelezen.
1: Ik ook.
0: Ja, echt. Waar zijn ze? Ja, je hebt wel veel steeds meer queer boeken natuurlijk. Maar vaak zijn seksscènes zijn dan toch alleen maar in boeken als ze een soort van relevant zijn voor het narratief. En ik denk, waarom? Hoezo? Seks is toch ook gewoon leuk en hoort bij een mensenleven. Dus dat mag gewoon elke paar pagina's.
1: Ja, en vaak conceptueel.
0: Ja, precies. Ja, superveel metaforen of zo. Terwijl dat hoeft van mij niet. Dus ja, ik vind er is te weinig literaire lesbische seks. En daar probeer ik met Lik tegen in te gaan.
1: Heb je daarom ook Lik genoemd?
0: Ja, ik vind Lik een heel fijn woord of zo. Het is sensueel en sexy. Al helemaal natuurlijk in de queer zin. Maar het is ook ja, ik vond het ook passen bij alle dieren en de renpaarden en weddenschapsmetaforen. Ik vind het spreekwoord je wondjes likken heel mooi. Dus zo komt het gewoon samen.
1: Vind je het spannend om het boek nu de wijde wereld in te laten?
0: Ja, enorm. Ik denk, mijn vorige boeken die voelden heel urgent, omdat dat ging over partnergeweld onder jongeren in een tijd dat daar nog helemaal geen onderzoek naar werd gedaan. En femicide, terwijl daar ook nog maar net over gesproken werd, zeg maar. Dus dat was gewoon belangrijk om te schrijven of zo. En had daarom ook bestaansrecht. En bij een roman moet het gewoon een goed verhaal zijn en goed geschreven. Dus dat is wel dan spannend. Vooral omdat, nou ja, omdat wat ik net zei, ik vind ook niet per se van mezelf dat ik nou de beste schrijver ben of zo. Dat is echt gewoon proberen en iets maken wat ik mooi vind. Maar of het echt goed is, ja, dat moeten andere mensen gaan zeggen.
1: Wie voel je hier kwetsbaar in?
0: Ik voel me zeker kwetsbaar, ja. Ja, enorm. En ook omdat ik wel natuurlijk heel veel pet op heb of zo. Ik ben journalist. Er zitten zeker ook, dus wat ik net vertelde, elementen in dit boek van werk wat ik heb gemaakt en heb meegemaakt. Dat je als vrouw niet geloofd wordt in de media. Of als je ook bijvoorbeeld een scène waarin Brecht je dan vertelt over misbruik, het misbruikverhaal waar ze mee bezig is. En dat hoofdredacteur zo zit van, ja, maar ja, je bent ook wel feministisch, toch? Dus ja, ben je dan wel een objectieve journalist om dit verhaal te vertellen? Ik vind dat zo'n interessant gegeven en iets wat ik zeker ook zelf heb meegemaakt als journalist. Dat ik mezelf feminist noem, maakt mij voor heel veel redacties al niet meer een objectieve maker of verteller. Wat ik heel gek vind, want ik denk, ja, ik leef al 28 jaar in de wereld als vrouw. Een vrij logische conclusie van dat 28-jarige bestaan is dat ik feminist ben geworden, omdat ik dingen meemaak als vrouw. Maar als ik nu bijvoorbeeld dus stukken pitch over misbruik of zoiets, dan word ik dus niet gezien als een objectieve journalist die dat verhaal komt ophalen. En wordt er in twijfel getrokken of ik wel kritische vragen stel. Terwijl je ook als feminist natuurlijk kritische vragen kan stellen en gewoon je bronnen kan checken, et cetera. Ja, dus dat is wel een thema waar ik heel veel frustratie van me af heb geschreven, zal ik maar zeggen.
1: Ik vind het zo grappig dat als mensen het hebben over objectieve journalistiek, dat ik dan denk, maar dat bestaat niet.
0: Nee, dat vind ik ook. Ik denk, ieder persoon neemt zijn identiteit mee naar de werkplek. Ja, feminist is natuurlijk een politieke identiteit tot op een bepaalde hoogte. Maar ja dat maakt je niet een slechtere journalist of zo. En juist met verhalen over misbruik vind ik dat journalistiek daar verschrikkelijk mee omgaat. Ik ken een aantal mensen die hun misbruikervaring wel in de publieke media hebben gedeeld. En die daar echt enorm door zijn beschadigd, zeg maar. Het verhaal ligt dan op tafel en dan wordt dat helemaal ontleed door journalisten en opiniemakers en er wordt in geschoten. Heel vaak krijg je ook nog eens geen gelijk in dan de rechtszaal. Er is helemaal geen nazorg. Journalisten leven alsof wij een soort van altijd afstand moeten bewaren, alsof dat objectiviteit is. Terwijl ik denk, je kan best wel kritische vragen stellen en iemands bronnen checken en tegelijkertijd ook zorg dragen voor de persoon die je voor je hebt. En als we kijken naar een Jodie, bijvoorbeeld het personage uit mijn boek, wat dus misbruik heeft meegemaakt. Ja, natuurlijk, als zij stomdronken tegenover je zit en een verhaal vertelt, dan moet je daar heel secuur mee omgaan en niet zomaar geloven wat ze zegt. Maar je kan je ook bedenken van, oké, dit is een persoon die mijn hulp nodig heeft en die mijn zorg nodig heeft. En ik kan niet een soort van verhaal uit haar gaan trekken en het gaan ontleden en haar daarna weer voor de leeuwen gooien. Want het is gewoon een heel erg beschadigd mens. En die heeft mij niet alleen nu nodig als journalist, maar ook als iemand die achter haar staat.
1: Dus je boek is ook een impliciet pleidooi voor meer empathie in de journalistiek.
0: Zeker, ja. Het is wel een grote afrekening met de journalistiek. Maar niet een soort van definitief en concluderend. Want ik ben er zelf ook nog niet helemaal over uit wat nou dan wel de juiste vorm is om daarmee om te gaan. Want ja, natuurlijk moet je kritische vragen stellen als journalist. Dus het is een beetje, ik vind dat er meer zorg moet zijn in de journalistiek. Ik vind dat we niet zomaar van gemarginaliseerde mensen of mensen die zich ergens over uitspreken kunnen zeggen, jij bent geen objectieve journalist meer. Maar dat er een balans tussen moet zitten, dat is wel zo natuurlijk. En ik ben dan zelf nog op zoek naar die balans, denk ik.
1: Ja, en aan de andere kant heb je ook dat mensen zeggen dat je een verhaal niet mag vertellen omdat het niet jouw verhaal is.
0: Ja, precies.
1: Dus dan, ja, het is vaak één van de twee, wat ook het beste uitkomt.
0: Ja, inderdaad. Ja, nee, dat is zo inderdaad. En daar mogen we wel wat kritischer over nadenken, denk ik, als journalistenvak.
1: Mocht je de radio net hebben aangezet, een hele goede morgen. Dit is een Uur Cultuur, een cultuurprogramma van de VPRO, waarbij ik de luxe en eer heb om een uur lang met iemand te praten over hetgeen diegene heeft gecreëerd. En vandaag is dat schrijver, programmamaker, kunstenaar. Mis ik er nog één?
0: Feminist.
1: Regisseur Tessel ten Zwege. We hebben het over jouw debuutroman Lik. En je hebt ook een lijst met cultuurfavorieten samengesteld. En eentje die je bovenaan had gezet is De Witte Man van Jen van Binsbergen.
0: Klopt. Ja, De Witte Man is een nieuwe serie van Omroep Zwart. Komt eind deze maand uit en volgende week is de première. Maar ik vind het een geweldig en heerlijk nodig serie. Vooral nu in de discussie over intersectionaliteit en identiteitspolitiek. In hoeverre is dat nou relevant voor links? Nou ja, we hadden het net natuurlijk over wie mag zichzelf objectief noemen. En nou ja, het antwoord is natuurlijk de witte man. Die mag zichzelf altijd zien als universeel en objectief vertrekpunt. En daarom vind ik het super verfrissend dat Jen juist dat personage heeft uitgekozen om hem eens te vertellen van, hallo, jij hebt ook een identiteit. En ja, eigenlijk op zoek te gaan naar wat is dan die identiteit. Wat ik heel leuk vind ook aan Jen's werk is dat ze werkt met heel veel humor en altijd een heerlijke ironische toon in haar werk heeft zitten. Dus ja, dat is echt een van de makers waar ik het meest fan van ben op dit moment. Ja.
1: Ja, ze is ook meerdere malen bekroond en gelauwerd voor De Afhaal Chinees, onder andere. Ook een fantastische documentaire van haar hand. Ja, naar deze kijk ik ook heel erg uit. Vanaf 28 augustus te zien op NPO 2. Er zijn wel al fragmenten online verschenen.
0: Ja.
1: En ik heb hier een fragment van Tim Hofman, die reflecteert op De Witte Man. En de reacties daaronder, onder dat fragment, zijn om te huilen en om te lachen. Maar laten we eerst even luisteren.
2: Ja, een goede vraag. Ik denk dat het eerlijke antwoord is dat ik daar niet zoveel gevoel bij heb gehad mijn hele leven. En ik denk dat dat is waar dit over gaat. Ze heeft me nooit in de weg gezeten, bijvoorbeeld. Gaandeweg, afgelopen jaren heb ik natuurlijk wel ook in theorie geleerd en dus dat in de praktijk veel meer gezien, dat daar een privilegepakket bij hoort. Dus ik ben me daar heel bewust van geworden, maar ik kan niet zeggen dat ik in mijn jeugd of in mijn puberteit of in mijn 20 jaren heb gedacht, überhaupt iets heb gedacht over een witte man zijn. Dat is gewoon niet zo.
1: Fly for a white guy. Ja, typisch Chen om dat er dan achteraan te
0: gooien.
1: Snap jij dat dit fragment veel woede oproept?
0: Snap ik het? Nou, vanuit mezelf niet. Maar ik ken helaas de dynamiek van het internet. Ja, iedereen is er enorm klaar met progressieve mensen en iemands identiteit benoemen. Dus ja, dat zal veel weerstand oproepen. Ik ben er helaas niet onbekend mee met internet trolls.
1: En je hebt er ook een serie over gemaakt, Tessel in Cyberspace.
0: Ja, ik heb daar ook met een aantal witte mannen gepraat. Ik heb een aflevering gemaakt over de Manosphere bijvoorbeeld. Nou, dat ik dat dan benoem, zeg maar, dat iets schadelijks is. Dat is al voldoende voor een heleboel jonge jongens voornamelijk om nare dingen achter te laten op je Instagram, ja.
1: Denk je wel eens, ik trek me terug uit het online leven?
0: Nee, niet echt. Nee, ik moet zeggen dat dit soort haat me ook niet zoveel doet. Omdat ik denk van ik hecht niet heel veel waarde aan de mening van deze mensen. Het is natuurlijk wel naar als het echt onveilig begint te voelen. Ik heb ook wel eens gehad dat mensen bijvoorbeeld via de KVK dan het adres van mijn ouders hadden gevonden. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel eng. Maar verder niet echt. Nee, ik vind het soms wel vermoeiend om zo zichtbaar te zijn of zo. Of dat je gewoon altijd doorleeft op het internet. Maar... ja, ik denk als ik gewoon geloof in wat ik doe en echt er goed over heb nagedacht voordat ik iets maak of publiceer, dan kan ik de kritiek daarop ook goed aan.
1: Een serie die je niet hebt getipt is I Kissed a Girl, een queer dating show voor vrouwen.
0: Ja.
1: Er is net een nieuwe serie uit op de BBC, gepresenteerd door Danny Minogue. Ik heb hem net uit, ik heb er heel erg van genoten. Jij hebt in de Nederlandse versie gezeten, heb je meegedaan. En... het is een opvallende keus in jouw oeuvre.
0: Ja, klopt. Het was het ook. Ik moet zeggen, ik was ook heel lang aan het twijfelen. Ik werd gescout voor I Kissed a Girl op Milkshake Festival een aantal jaar geleden. En in een dronken bui was ik echt zo van, ja, leuk, wil wat meedoen. Maar toen ze me daarna belden, toen ik weer nuchter was, toen was ik wel even aan het twijfelen. Ik dacht inderdaad, ja, ik ben schrijver, journalist. Ik merk nu al dat ik inderdaad soms wordt getypecast of zo als feministische queer vrouw. En dat ik dus sommig journalistiek werk niet meer mag maken. En als je meedoet aan een reality tv-show, zit natuurlijk ook allemaal, ja, toch wel een beetje stigma nog op. Maar ik had twee boeken geschreven over geweld tegen vrouwen. En dat vond ik heel belangrijk, maar ook wel heel erg zwaar om daar de hele tijd mee bezig te zijn. Vooral Femicide was een boek waarin ik echt heel somber werd toen ik dat aan het schrijven was en daar heel veel emotioneel onder leed. En ik ben ooit afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht op juist meer queer geschiedenis en emancipatie. Dus ik zei al jaren tegen mijn vriendinnen van, oh, ik wil echt even iets luchtigers doen. Ik wil weer dingen maken over queer geschiedenis en dingen die me hoop en optimisme meegeven in plaats van al dat nare moord en dode vrouwen. En toen werd ik dus hiervoor gevraagd. En toen ik zo aan het twijfelen was, zeiden mijn vrienden echt van, hallo, dit is wat jij hebt proberen te manifesteren de hele tijd. Luchtigheid, queer emancipatie. Het was de eerste serie in Nederland waarin als in een queer vrouwelijke datingshow. Dus dat vond ik ook gewoon heel vet om daar dan onderdeel van te zijn. En ik dacht, weet je wat, ik ga meedoen en dan zorg ik gewoon dat ik daar ben en dat ik in ieder geval de kijkers die gewoon een makkelijke reality-serie willen kijken op Videoland, dat ik ze in ieder geval een beetje iets meegeef.
1: Nou, en dat doe je in die serie op zo'n leuke manier. Nou, ook al dat ik dacht, dit is jouw idee geweest, want jij presenteert dan een quiz over queer historie.
0: Ja.
1: En dat ik dacht, oh, jij hebt dat gewoon van tevoren bedacht meegenomen en tegen de producers en regie gezegd van... kijk eens, ik heb een heel leuk idee voor een scène.
0: Klopt, dat is precies hoe het gegaan is. Ja, we zaten, ja, dat is wel grappig. Zo'n reality-serie, je bent gewoon natuurlijk de helft van de dag... gewoon bij het zwembad aan het hangen. Het is niet heel, heel intensief verder, zeg maar. Je bent echt de hele dag niks aan het doen. Dus we waren ons af en toe heel erg aan het vervelen. En ik was nog aan het zoeken naar een soort manier... waarop ik inderdaad kijkers iets kon meegeven over... queer geschiedenis en emancipatie. De rijke emancipatiegeschiedenis die we in Nederland hebben. En toen heb ik dus ter plekke een queer quiz geschreven. Ik mocht de iPhone van een van de productieleiders lenen... om wat informatie op te zoeken. Want ik had niet meer alle jaartallen precies paraat. Maar dat was echt superleuk. Ja, vond ik echt leuk om te doen.
1: Wat vaker in dit gesprek al naar voren komt, is geloofwaardigheid.
0: Mm-hmm.
1: En nou, je zei net ook hoe zwaar het was ploeteren om de twee boeken te schrijven. Dat zou jij nooit toelaten. En het boek over femicide.
0: Yeah.
1: Ook omdat dat gebaseerd is op ervaringen die je zelf hebt gehad binnen een relatie over partnergeweld.
0: Yeah.
1: Hoor ik ook een soort... spijt erin dat je...
0: Dat ik dat heb geschreven?
1: Ja, nou niet dat je die boeken hebt geschreven, maar dat je ook hebt verteld waar het vandaan komt. De ervaringen die je hebt gehad.
0: Nou, niet spijt, want ik denk dat ik het verhaal niet had kunnen vertellen zonder mijn eigen ervaring daarin mee te nemen. Maar ja, ik vind het jammer dat niet iedereen... over positionaliteit denkt zoals ik dat doe. Dat ik denk van ja, dat ik daar zelf ervaring mee heb... betekent niet dat ik dan alleen maar een ervaringsdeskundige ben, bijvoorbeeld. Ik heb hier jarenlang onderzoek naar gedaan. Dus dan vind ik het wel jammer als ik als een soort van... alleen... Weet je wel dat je dan dat ik dan een interview gaf over... dat zou je nooit toelaten. En dat ik dan een heel feministisch pleidooi aan het houden ben... over wat er volgens mij anders moet... en welke wegen we kunnen bewandelen als Nederland... naar een oplossing voor geweld tegen vrouwen. En dan krijg ik het interview terug te lezen... en dan is het alleen maar trauma. Mijn trauma en mijn nare ervaring. En, oh, en de blauwe plekken waar ik onder zat, weet je wel. Dus dan denk ik, ja, dit is misschien leuk voor mensen om te lezen. Of er zit een soort van sensatiezucht in of zoiets. Maar mijn missie is natuurlijk dat mensen hier kritisch over na gaan denken. En dat we een soort van feministische stappen gaan nemen om hier iets aan te doen. Dus ik heb geen spijt, maar ik vind het jammer om te zien hoe daar dan mee om wordt gegaan. Ja, zeker.
1: Was jij al begonnen aan dat onderzoek toen jij nog in die relatie zat?
0: Nee, ik was in die relatie wel veel bezig met feminisme. Ik was een feministische zine aan het maken. Een soort onafhankelijk tijdschriftje. Dus ik was wel een soort feministisch
1: Pisswife. Bewustzijn.
0: Ja, Pisswife heette dat. Ja. Ik was wel een soort feministisch bewustzijn aan het ontwikkelen. Maar over partnergeweld begon ik echt pas te leren... toen ik zelf die relatie uitkwam. En dus merkte van... nou ja, ik schaamde me kapot. Ik dacht echt van ja, ik ben een hele onafhankelijke, ondernemende, feministische vrouw. Hoe kan ik nou in zo'n relatie terechtkomen? En toen ben ik me dus gaan inlezen. En ja, dan kom je achter de patronen dat heel veel gewelddadige relaties enorm op elkaar lijken. En eigenlijk dezelfde stappen doorlopen. Dus daar ben ik toen helemaal ingedoken. En daar kwam natuurlijk ook wel dat vuur vandaan. Dat van, ik moet hier nu iets mee doen.
1: Hoe heb je het weten te doorbreken, dat patroon?
0: De relatie zelf.
1: Ja.
0: Eigenlijk een beetje bij toeval. Ik had gewoon op een gegeven moment zo'n... Ja, was zo depressief eigenlijk. Dat zijn bedreigingen van... Oh, als je bij me weggaat, maak ik je af. Deden me niet meer zoveel. Omdat ik dacht... Ja, ik ben nu ook niet... Dit is niet een leven wat ik wil, zeg maar. Dus op een gegeven moment deed het me niet meer zoveel. En durfde ik meer terug te duwen. En op een gegeven moment heb ik hem de deur uitgekregen. En die dicht gedaan. En toen is het eigenlijk gestopt. In gewoon een soort opwelling. Maar het was niet echt een bewuste keuze of zo. Ik denk sowieso een grote misvatting over gewelddadige relaties... is dat je op at any moment een soort van de bewuste keuze kan maken om weg te gaan. Terwijl, nou ja, sowieso heel veel vrouwen zijn natuurlijk afhankelijk van hun partner... voor geld, verblijf, soms zelfs verblijfsvergunning... En ook mentaal, ja, ik was niet aanwezig. Je bent op een gegeven moment, als je wordt mishandeld... dan kikt er een soort van overlevingsinstinct in. Dus ik was ook helemaal niet bezig in mijn hoofd met... nou, wat vind ik van deze relatie? Wil ik dit wel?
1: Ja, een metaperspectief.
0: Ja, totaal niet. Nee, ik was alleen maar zo van, oh, waar is hij in mijn kamer? Is hij boos op mij? Hoe kom ik de nacht door, weet je wel? Dus er is helemaal geen moment om bewust na te denken van... oh, nou, misschien moet ik dit niet pikken. Misschien moet ik weggaan. Dus ja, dat is eigenlijk bij toeval gebeurd.
1: Heb je ook van mensen die jou hebben aangeschreven naar aanleiding van jouw boeken?
0: Enorm veel. En dat vond ik ook heel heftig. Heel erg dubbel, want aan de ene kant was ik heel erg blij dat blijkbaar mensen nu eindelijk een plek hebben waar ze hun verhaal kwijt kunnen. En heel veel vrouwen zeiden ook van, ik heb dit jaren met me meegedragen. Ik heb hier nog nooit met iemand over gepraat en nu stuur ik jou een berichtje. Dus dat vond ik heel mooi, dat mijn boek dat teweeg kon brengen. Maar ik vond het ook heel heftig, omdat op Instagram ben ik gewoon altijd bereikbaar. Dus toen dat boek uitkwam, komt het regelmatig voor dat ik gewoon mijn leven sta te leiden of op een huisfeestje ergens een biertje sta te drinken en ik een enorm boekwerk in mijn DM krijg met allemaal details over geweld en ook ja, dingen waar ik zelfs natuurlijk ook nog pijn om heb en dingen die ik zelf heb meegemaakt. Dus dat vond ik heel lastig te combineren en daar kwam ook een beetje dat gevoel vandaan van, oh, ik moet echt even iets anders doen, want ik wil weer optimistische verhalen vertellen en niet alleen maar bezig zijn met mijn en andermans trauma de hele dag.
1: Nou, in je cultuurlijst zie je dit ook terug. de zware en de lichtere zaken. En jij hebt een trend benoemd. En dat vind ik heel leuk, want die categorie wordt niet zo vaak gekozen in dit programma.
0: Oh ja? Ja.
1: De hopecore-video's. Hashtag hopecore.
0: Ja. Ja, ik vind dat een geweldige, meest menselijke misschien wel van het internet. Dat we zitten natuurlijk allemaal te doomscrollen op onze telefoon. Dus je ziet de hele tijd, nou ja, je ziet de hele tijd natuurlijk al het leed van de wereld komt via je telefoon je leven binnen. Klimaatrampen, genocides. En ik vind het heel belangrijk om daarmee bezig te zijn en om empathische wereldburger te zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment voel je je zo moedeloos, omdat je alleen maar aan het scrollen bent en je kan niks doen en je consumeert alleen maar dat nieuws. En de trend hashtag hopecore is eigenlijk een feed waar je doorheen kan scrollen met gewoon hoopvolle video's, waarin je bijvoorbeeld mensen ziet die voor elkaar zorgen, of puppies die uit een heg worden gered, of goed nieuws over de staat van de wereld. Ik ben er heel erg fan van en ik probeer het nu zelf ook te implementeren bij Omroep Zwart, waar ik werk, om daar positief nieuws te brengen. Omdat ik denk, ja, het is gewoon, het is nodig. Je hebt het nodig om af en toe positieve en optimistische verhalen te horen, om ook weer de emotional bandwidth te hebben, zeg maar, om met die zware nieuwszaken om te gaan.
1: Ja, ik werd er ook heel blij van. Ik ken dat ook niet. Ik zag hele mooie, liefdevolle gesprekken tussen twee jonge mannen. Maar ik zag ook een jonge vrouw die zichzelf Sof Mapua noemt. Mm-hmm. En die heeft een heel vurig pleidooi om jezelf belachelijk te maken. Laten we even luisteren.
3: Go out and embarrass yourself. If you want to succeed, you must be willing to embarrass yourself. Because so much greatness comes from discomfort. Write the cheesy lyrics, post the cringe videos, and connect with people even though you might be faced with rejection. Because if you're living in fear of embarrassment every single day, you are limiting your full potential, kings and queens.
1: Kings and queens.
0: Geweldig.
1: Ja, deze zondag ligt aan onze voeten, toch, als je
0: ja,
1: dat hoort?
0: Ja, precies. Ja, ja. Dit is echt de outlook die je gewoon nodig hebt. Ja.
1: We gaan van dit lichte, hoopvolle weer naar iets wat ook hele zware elementen heeft. Hele mooie, lichte en lieve elementen, maar ook vooral veel zware elementen. En dat is de documentaire Tammy zoekt een vriendje.
0: Ja.
1: Daarin gaat Lise Korpershoek met jonge transvrouw en journalist Tammy Schoots, Tamara Schoots, op pad. Op zoek naar haar liefde eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik vind het echt een mooie documentaire, omdat ja, Tammy die kaart gewoon hele belangrijke dingen aan. Namelijk, wat ik een van de meest interessante gegevens vond, is dat heel veel Nederlanders dus het idee hebben dat ze heel progressief zijn en heel tolerant naar mensen die anders zijn dan zijzelf. Maar die tolerantie, tussen aanhalingstekens, houdt dan op wanneer ze het hebben over romantische relaties. Dus een heel groot deel van Nederlanders zegt geen transvrouw of transgender persoon te willen daten. En dat is voor Tammy natuurlijk ja, hele heftige informatie om te horen als transgender vrouw die graag een romantische relatie wil hebben. Ik heb best wel vaak ook gesprekken met haar over feminisme. En binnen de queer community heb je heel vaak dat mensen zeggen van ja, waarom streven we nog naar dingen als het homohuwelijk of het hebben van een huisje, boompje, beestje. Want dat is toch ook allemaal heteronormatief en daar zijn we toch allemaal al lang voorbij. Terwijl ik me heel goed kan voorstellen wat Tammy dan zegt. Is van ja, maar voor mij als transvrouw voelt dat niet als een mogelijke optie. Omdat dus zoveel mensen niet met mij zouden willen daten. Dus voor mij is dat wel emancipatoire. Dat vind ik een heel interessant gegeven. En het is gewoon een vertederende film ook. Waarin je haar onzekerheden ziet overwinnen. En gewoon een moment waarop ze dan met mensen in gesprek gaat. Dat ze toch ineens voor zich ziet van oh ja, misschien zit het ook wel, ligt het voor mij ook wel in de kaarten.
1: Ja, ik heb hier ook een fragment dat ik zelf heel mooi vond. Waarbij Tammy in gesprek wordt met feminist Anja Meulenbelt.
0: Oh ja.
4: Want ik merk... Ja, bij mezelf ook wel een beetje een angst. Ook wel een angst van, ik heb niet echte relaties gehad of zo. Van, ja, wie gaat er ooit van mij houden?
5: Oh, lieverd.
4: Ja.
5: Ja.
4: Want ik kon heel lang meekomen met leeftijdsgenoten. Maar nu voel ik me toch, heel veel mensen zien mij dan ook gewoon als vrouw. En ik voel me ook wel een beetje een mislukte vrouw.
5: Echt waar?
4: Ja, dat ik niet een kind kan baren. Of dat dat niet voor mij weggelegd is. En ik, dat is wel...
6: Maar zou je dat ook denken van vrouwen die niet trans zijn... maar ook geen kinderen kunnen krijgen?
4: Ja, ja, daar zeg je niets.
6: Ik vind het fijn dat ik een vrouwenlichaam had... waarmee ik een kind heb gemaakt. Want ik heb altijd gedacht van... nou, dit is het lijf waar ik het mee moet doen. En ik ben ingedeeld bij de vrouwen, oké. Okay. Alleen, ik beslis wat het betekent om een vrouw te zijn. Dat neemt niemand mij af. Dat is mijn winst. Ik had het leuk. Zou jij kinderen willen?
4: Ja, dat is een vraag waar ik wel heel erg veel mee bezig ben.
6: Ja.
4: Wie wil dat met me doen? En ik vind het ook wel grappig dat je deze vraag stelt. Want niemand heeft mij die vraag ooit gesteld.
1: Mocht je dit nu horen en denken... ik ben zelf iemand die niet met een transpersoon zou willen daten... of een romantische relatie zou willen hebben... dan kijk deze docu... Want, je kan dan...
0: Ja, hopelijk kom je er dan achter wat voor een bekrompen gedachte dat eigenlijk is. Want het is gewoon extreem generaliserend natuurlijk. Ik bedoel, geen transpersoon is hetzelfde. het is gewoon echt een hele mooie film... waarin dat belangrijke onderwerp wordt aangekaart... maar ook het is gewoon heel persoonlijk en vertederend op momenten.
1: Ja, het is één groot pleidooi voor empathie.
0: Zeker.
1: Ja, Tammy zoekt een vriendje, is te zien op NPO Start. We zijn al bijna aan het einde en ik wil het heel graag nog met je hebben over The Ezra Collective.
0: Ja!
1: 20 februari 2027.
0: I know, ja, ik ben er vroeg bij.
1: Ja, in AFAS Live. Jij hebt de kaart al in de pocket?
0: Ik heb de kaart in de pocket, ja.
1: Voor de mensen die The Ezra Collective niet kennen, wil jij vertellen wat het is?
0: Het is geweldige muziek. Ik luister altijd op de LP van mijn vriendin als we samen aan het koken zijn. Ze hebben heel veel samenwerkingen met andere artiesten. Een van mijn favoriete nummers van hun is met Sasha Kiebel. Ook een hele leuke queer zangeres met een soort van soul-achtige stem. En Ezra Collective zelf, welke genre is het? Ja, I guess een soort van funk, jazz elementen. Soms ook wel meer R&B. Echt... Heel erg leuk. Ik heb er enorm veel zin in. Ik vind het jammer dat ze alweer zo groot zijn dat ze in de AFAS staan.
1: Oh ja, die had je graag voor jezelf gehouden natuurlijk. Ja, een kleine venue.
0: Graag intiem gehouden, maar ik gun het zo ook, zo'n groot podium.
1: Ik heb hier een fragment van een nummer met Olivia Dean. Ook zo'n fantastische samenwerking. Ja.

0: No One's Watching Me. The Ezra Collective, samen met Olivia Dean. 20 februari, dus in AFAS Live. Ik heb even gekeken, er zijn nog wel kaarten. Dus...
1: Ah, nou, misschien zie ik jullie daar.
0: High five met Tessel ten Zwijgen. Ja. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van een uur cultuur. Als je nou net bent ingeschakeld en denkt... oh, maar ik wil het hele uur eigenlijk horen. Dat kan, want het is ook een podcast. En die kan je onder andere luisteren via de NPO Luister-app. Daar kan je ook alle tips van Tessel terugvinden. Die vind je dan in de show notes. En ook de tips die we niet hebben besproken. Want er vallen er altijd weer een paar af. Na dit programma is het iconische programma Vroege Vogels over natuur, milieu en duurzaamheid. Nou, ik heb aardig wat dieren teruggelezen in jouw debuutroman Lik. Vanaf morgen te lezen. Is er een dier of een ander element uit flora en fauna dat je graag een kroontje wil opzetten?
1: Een ander element. Mijn eigen hondje, Pif.
0: Pif. Nou, Pif krijgt bij deze een kroontje. Dankjewel, Tessel, voor dit mooie uur. En ik wens u nog een hele fijne zondag en veel plezier zometeen met Vroege Vogels.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse 99 cent.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: NPO Radio 1.
10: 7 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden de inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: NPO Radio 1. BNN VARA.
16: In het noorden van de Veluwe kwam dit geluid, dat wii, steeds dichterbij, schrijft Debbie Dodeman. Even nadenken, want dit hoor ik niet vaak. Een wespendief. En hij vloog uiteindelijk al roepend over. En Olivia Kroon, die hoorde in Noord-Duitsland, langs de oever van de Inselzee, de onmiskenbare zang van de, ja, luister, sprinkhaanzanger. Hoor je? Terwijl kinderen vlakbij in het water speelden, bleef hij onverstoorbaar zingen. Dat is ja traumhaft.

Goedemorgen, het is zondag 16 augustus. Ja, het is bewolkt, gisteren zelfs wat regen. Is de grote hitte nu dan eindelijk voorbij? Of vlamt het zo weer op? We spreken over de talloze natuurbranden, hoe dat landschap daar beter op in te richten. We hebben geen vuurcultuur, zoals dat heet. Ja, en oh, wat een timing. Tijdens deze grote droogte komt nu de wateratlas uit. Daar kan je natuurlijk een beetje om gniffelen. En dat is precies wat Marten van Bronckhorst wil. Meer humor in de klimaatdiscussie. De situatie is misschien geen grap. Maar met humor bereik je meer dan met het vingertje wijzen. En wijst boswachter Luc Hogestein met het vingertje als hij langs de theaters toert met een voorstelling over de natuur? Of mogen we daar ook lachen? De wespentelling begint, niet voor iedereen een lolletje. Kortom, ernst is de rode draad. Ik ben Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Ja, dan moet er een muziekje komen, die komt er nu zo aan. Even kijken. Ah, we gaan door. Ja, daar zie je, ik doe het natuurlijk niet zo vaak meer. Dan krijgen we meteen wat foutjes. We gaan naar een soundscape. Onze verslaggever Henny Radstaak, die maakt het komende half uur een virtuele reis door Europa. En hij neemt je als luisteraar uiteraard mee. Het wordt een reis in voornamelijk natuurgeluiden en muziek. Ons advies. Blijf lekker in bed liggen of nest jezelf in de lekkerste stoel die je hebt. Ga luisteren. Doe je ogen dicht en vooral geniet. En voor wie zich niet kan bedwingen en toch wil weten welke vogelgeluiden te horen zijn, op onze website staat een complete lijst. We beginnen de audioreis in het noorden van Scandinavië en zakken dan via boot en trein af naar het zuiden en eindigen straks in Zuid-Spanje. Goed, we gaan vertrekken.

Ja, ik weet dat dit de korhoen is. En wat horen we allemaal nog meer? Roerdomp, wilde zwijnen, specht. Ja, dat is ongelooflijk. Dit was het eerste deel van de reis in geluid van Henny Radstaak door Europa. Dat is natuurlijk ook wel in het voorjaar en de zomer opgenomen. Volgende week deel 2. En wil je alle geluiden even nalezen en meer info over deze soundscape? Kijk op onze site vroegevogels.bnnvara.nl.

0: De Escondida-wals van componist Wim Statius-Muller, gespeeld door pianiste Louise Besset. Straks kleurige libellen en de blauwe kikkerdief. Nu is het nieuws van 7:30, gelezen door Jurjen Boekraad.
1: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
2: Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Daar zouden 3 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En in Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter.

Ja, nog één keer. Margot uit Amsterdam-Zuid schrijft... Ik werd wakker getimmerd door de specht. We dachten eerst, welke idioot van een buurman gaat zo vroeg klussen? Ja, welke idioot. Laat die gevederde klussers zich ook eens even aan normale tijden houden. Woody Woodpecker, quiet please.

0: Een mazurka van Frédéric Chopin, gespeeld door Yves Henry, piano. Ja, het zijn razendsnelle vliegers, we weten het, libellen. Ondanks dat lukt het Jan Katzman al jaren om libellen te tellen en te fotograferen. Hij doet dat voornamelijk op zijn telroute in het Leersumse veld, maar is dikwijls ook elders in het land met zijn camera te vinden. Alle libellensoorten heeft hij nu gebundeld in zijn gids Libellen van Nederland, België en Luxemburg. Verslaggever Pleun Aert telt een ochtend met hem mee.
1: Ja, hier, kijk, dat is het poeltje wat ik bedoel. Daar staat dus nog water. Maar vorige winter stond het hier tot over de rand vol met water.
2: Ja.
1: En nu, dit is allemaal veenmos. Maar het is een beetje ja, wit-grijzig. Dus, het is net niet dood. Als het gaat regenen, wordt het weer groen.
2: En heel ver in de verte zien we nog een heel klein plasje.
1: Daar zien we een klein plasje. En dat plasje hebben we te danken aan meneer Verloop. Die dit particulier in bezit had eind 1800, begin 1900.
2: En met dit bedoel je het Leersumse veld?
1: Ja, een stukje. Zo. 80 hectare van het Leersumse veld was in particulier bezit. En toen heeft hij daar een zwembadje gegraven. Een mooi natuurzwembadje.
2: Okay,
1: maar
2: nou,
1: het is wel een leuke plek nu, want het is een van de laatste plekjes die droog valt. Dus in die droge zomers was dat eigenlijk de laatste plek waar nog water stond. Waar je dan ook een concentratie van heidelibellen zag, die juist daar hun eitjes komen afzetten. En hier is het wel handig om te kijken. Hier is het vaak wel een dingetje tussen het gras. Die panzerjuffers die moet je dus echt hier zoeken tussen de vegetatie meestal.
2: Die hebben dat water dus iets minder nodig dan de andere libellen?
1: Nou, de volwassen libel heeft feitelijk dat water helemaal niet nodig. Ze hebben het water alleen nodig om als larven in te leven. En de meeste soorten ook om de eitjes in af te zetten. Maar panzerjuffers die doen dat dus boven water in planten. Daar maken ze een sneetje in en dan zetten ze een eitje in. En dat overwintert als eitje en dat valt dan in het voorjaar in het water. Maar de afgelopen jaren werd het steeds droger, droger, droger. En toen vielen die eitjes op het droge. Dus daarom zijn de panzerjuffers nu echt dramatisch gedaald in aantal. Okay. Het is geen libel, maar wel een boomblauwtje. Die schrijf ik ook altijd op. Leuk.
2: Prachtig. Mooie blauwe kleur. Een vlinder, hè?
1: Ja. Ja. We duiken er hier even in. Die tak.
2: Ja, ik zie jullie bel vliegen.
1: Je ziet er even vliegen. Ik kijk even of er wat op de tak zit. Ja. Er zit iets op de tak. Ik ga even een foto maken. Is het goed? Even kijken. Ik denk dat ik weet wat het is. Maar voor de zekerheid even een foto. Want...
2: een grote lange lens. Hier dichtbij zit er nog één op een tak.
1: Ja, het is altijd lastig om iets...
2: ja.
1: Oh ja, ik zie hem zitten, ja, ja. Ja, dat is leuk. Die op dat takje in de verte zit, dat is de zwarte heidelibel.
2: Mm.
1: En hiervoor, die rooige die je zag, dat is een bruin-rode heidelibel. En dat is, we hebben ook nog de steenrode heidelibel. Drie soorten die op het ogenblik hier al vliegen. Mm-hmm. En die zwarte heidelibel, daar ben ik heel blij mee dat ik die zie. Want die is bezig om uit te sterven in Nederland. Die doet het echt heel slecht. En er zijn een paar gebieden in Nederland waar dit nog goed doet. Waar je ze echt om de meter tegenkomt, bij wijze van spreken. Maar deze, het is geloof ik pas mijn vijfde of mijn zesde die ik dit seizoen zie.
2: Oh.
1: In dit gebied. Dat is echt, en dat is, ja, dat is een soort van de hogere zandgronden in principe. Van wat zurige vennetjes. Maar die hebben het met dit weer heel slecht. Mm. En door de opwarming heeft die soort het ook slecht. En die houdt daar niet van. Dus dat soort libellen die van niet tegen die opwarming kunnen... die verdwijnen naar ja, geografisch hogere gebieden, dus Noord-Europa. Mm. Of ze gaan de bergen in. In de bergen kom je ze nog wel tegen, ja. Oostenrijk en zo. Dus daar kom je soorten tegen die wij hier al lang niet meer hebben.
2: Ja, nou dan zit daar misschien een van de laatste.
1: Ja, nee, dat zou zomaar kunnen. Het wordt elk jaar minder. Dat zie ik gewoon in mijn statistieken, dat die elk jaar minder wordt. En die bruin-rode, dat is wel een verhaal, een bijzonder verhaal eigenlijk. Er zijn ook soorten die houden juist van dit soort plasjes. Die hebben een strategie van eitjes afzetten, een korte ontwikkeltijd van de larven, snel uitvliegen en tegen de tijd dat die plas erop valt, ben je klaar, ben je weg. En dan heb je misschien ook je eitjes al afgezet. En die eitjes overwinteren, die kunnen goed tegen droogte, dus die krijgen in de winter weer water. Het volgende voorjaar begint het feestje weer opnieuw.
2: Hmm. Dus eigenlijk is er ook wel iets positiefs.
1: Zeker. En in die zin ook dat soorten soms daar gewoon heel goed tegen kunnen. En dat je dus ook soorten krijgt die daar juist op afkomen. Zuidelijke soorten die wij hier vroeger nooit zagen en dat in Zuid-Europa al altijd deden. Die komen dat nu hier doen, bij wijze van spreken.
2: Ja. Zit hij er nog? Die zwarte, heb je hem op je camera? Kan
1: ja,
2: ik hem
1: maar
2: nog?
1: Het was niet scherp. Het is, Ik ga er even dichter naartoe, ja?
2: Ja hoor.
1: Kijk of je dat goed vindt. Nee, hij zit er nog wel. Het is zo'n dun dingetje.
2: Ja, hij zit er nog. Zal ik hier wachten?
1: Ja, hij komt terug.
2: Oké. Okay. Ik kom terug, roept hij. Gelukkig maar. Even kijken. Oh ja. God, een mooie beetje zwarte metallic
1: zwarte
2: bruin.
1: Zwarte heidlibel.
2: Ja.
1: En die zwarte heidlibel is, als die uitgekleurd is, herkenbaar doordat hij zo zwart is. Maar vooral die zwarte band op zijn borststuk met gele stipjes erin.
2: Ja. En wat me ook opviel zijn die ogen van die libellen. En misschien vind ik dat nog wel het bijzonderst. Echt van die kogels.
1: Kogels en uit heel veel facetten bestaan die ogen. Het zijn eigenlijk een heleboel kleine oogjes bij elkaar. Die als groepje binnen een oog zijn er ook verschillende functies. Een deel ervan wordt eigenlijk meer voor omgeving gebruikt. En een deel wordt meer gebruikt voor het focussen op of voor het vangen van een insect. En groepjes cellen hebben aparte functies.
2: Het is eigenlijk een bol van allemaal oogjes bij elkaar. Ja.
1: En daardoor, omdat die ogen zo bol zijn, kunnen ze dus ook achter zich kijken. Dus als je denkt, ik benader die libel schuin van achteren, dan ziet hij me niet. Fout. Mm-hmm. Hij heeft je even goed wel gezien. En het grootste gevaar zit in het water, zie je dat?
2: Ja, de kikkers.
1: Ja, de kikkers. Ik heb wel eens gezien hoor, dat een kikker echt uit het water omhoog sprong en een overvliegende libel gewoon uit de lucht hapte. Dat is,
2: ja, het is gegeten en gegeten worden.
1: Vliegt er iets over het water?
2: Heel snel gaan ze,
1: ja, die gaan heel snel.
2: Twee achter elkaar, die hebben ook een beetje in gevecht.
1: Die zijn ook een beetje, ik weet niet, het zag zo gauw, grijsblauwig van kleur op de rug. En dat zijn oeverlibellen. En die vliegen op het ogenblik volop eigenlijk. Kijk, daar gaat er weer eentje. En die herken je dan, ja, niet omdat je ziet dat die een streepje zus of een dingetje zo heeft, maar dat zie je zo niet. Maar die herken je dan gewoon aan hun manier van vliegen, zo laag over het water, zo snel heen en weer. Ja. En die kleur, dat grijsblauw op het achterlijf, dat valt wel op die afstand. Totdat ze ouder zijn, dan worden ze zwartachtig en dan denk je, wat is dit voor een raar beest? Ja, ja, het is gewoon een oude oeverlibel.
2: Zien we er nog wat? Even weer met de verrekijker erbij. Hier vlak voor onze neus ligt er een. Ook weer een zwartachtig. Hier, hij landt hier op het takje. Hier echt 2 meter van ons vandaan.
1: Okay.
2: Oh, zie je deze?
1: Oh ja, ik zie hem.
2: Hij lijkt ook een beetje zwart.
1: Hij is ook hartstikke zwart. En het is ook weer een zwarte heidlibel.
2: Nou, fantastisch. Oh, hij komt even kijken.
1: Heb je goed geregeld, de pony. Nou, ik zou zeggen, kijk even door de zoeker. Dat is beter dan op het schermpje kijken.
2: Oh, ja. Ja, zelfs een stuk beter dan die foto van net.
1: Ja, beter, hè?
2: Wauw, weer die zwarte ogen weer, hè?
1: Ja, geweldig.
2: Oh, daar gaat hij. Oh, dan weer hij naar land weer.
1: Zwarte heidlibel.
2: Hier zit er ook nog één.
1: Ik hoop ook dat er meer zijn, natuurlijk. Want dan kunnen ze werken aan de toekomst voor volgend jaar.
2: Ik zie echt zoveel libellen hier vliegen. Dit is wel een topplek, hè, ondanks die droogte.
1: Hier hangen boven dat takje. Dat is wel één, net zo één. Daar vliegt er nog één, of is het dezelfde? Ze kunnen soms heel snel zich verplaatsen.
2: Ja, het zijn echt zo goede vliegers. Het doet me ook toch een beetje denken aan een helikopter. Terwijl het waarschijnlijk ooit andersom is bedacht.
1: Ja, denk het ook. Ja. Maar ze zijn wendbaarder dan helikopters, hè?
2: Oh ja?
1: Dus ze kunnen alle vier die vleugels. Die kunnen ze, kijk, een helikopter heeft gewoon die wieken. En die draaien en meer doen ze niet. Maar deze wieken die kunnen ze elk apart bedienen. En ze kunnen vooruit, achteruit vliegen. Ze kunnen opeens op hun kant gaan vliegen. En ze kunnen elke vleugel apart aansturen. Dus wat ze willen, dat kunnen ze eigenlijk ook.
2: Wauw.
1: En dat is wonderlijk. Dat als je zo'n beestje in je handen hebt, dan denk je van, wat is het helemaal voor een friemeltje?
2: Mm-hmm.
1: En alles zit erin. Alles zit erin. Spieren, om die vleugels apart mee te bewegen. Een soort van zenuwstelsel om dat mee aan te sturen. Voortplantingsorganen, ja, die moeten ze ook hebben.
2: Mm-hmm.
1: Allemaal in zo'n klein dingetje. Het is echt een wondertje.
2: Ja.

0: Moedertje heet dit stuk, oftewel Madrecita van de Paraguayaan Agustín Barrios Mangoray, uitgevoerd door de Nederlandse gitarist Enno Voorhorst. Als broedvogel is de blauwe kikkerdief in Nederland op weg naar de uitgang. Zo'n 30 jaar geleden hadden we nog meer dan 100 broedparen. Nu gaat het nog maar om enkele op de Waddeneilanden. Dit jaar werden onderzoekers verrast door een succesvol broedgeval op het vasteland in een akker met tarwe. Waarschijnlijk het gevolg van dit goede muizenjaar. Is er licht aan de horizon voor deze bijzondere roofvogel? Verslaggever Gert Elbertsen is erbij wanneer de jongen in het kader van onderzoek worden geringd door Almoet Schleich van Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels.
1: Rent je wel even met je ouders?
2: Do you have everything from the car?
3: En dan gaan we straks naar het nest toe, halen de jongen op. En dan, oh, kijk, daar vliegt ook eentje.
1: Ja,
3: de moeder.
4: Die is net bij het nest. Bruine vogel.
3: Met witte stuit. Je ziet best brede vleugels, vooral als je het met een grauwe kiekje die vergelijkt. Okay. Maar wel een slagje kleiner dan een bruine kiek. Dus volgens mij kwam zij van het nest af. Waarschijnlijk heeft ze daar net een prooi naar de jongen gebracht.
1: Ze zit heel vaak op de rand van de kooi. Zit ze,
3: te wachten
1: op het mannetje en te waken inderdaad.
4: Rudy, nestbeschermer. We zijn met een behoorlijk clubje vandaag. 3 nestbeschermers. De boerin van deze akker en 2 studenten en jij, Almoet.
3: Ja, dit geval is echt heel bijzonder. Omdat dit is het eerste succesvolle broedsel op het vasteland sinds 2020. Dus okay. Die blauwe kieker. En ook het enige van 2 nesten in heel Nederland dit jaar.
4: Zo.
3: Dus de soort is echt bijna uitgestorven.
4: Ja.
3: Dus dat is echt heel bijzonder om daar dichtbij te mogen komen. En het veld is al geoogst.
4: Ja.
3: En je ziet nog een klein eilandje dat ongeoogst is gebleven rond het nest. En alleen dankzij bescherming vliegen ze uit. En dit wordt in de provincie Friesland mede mogelijk gemaakt door financiering van de provincie. En door al de vrijwilligers die meehelpen om die nesten op te sporen en al die tijd besteden. Dus dat is een hele mooie samenwerking ook met de boeren.
4: Rudy hield ons net tegen, deze hele processie met zijn rieten stok. Rudy, we gaan hier richting het ongemaaide eilandje.
1: Ja, we gaan richting het nest. We gaan niet vlak naast het nest zitten ringen, maar even een stukje nog die kant op. En dan gaan we die jongen ophalen om,
3: kijk,
1: om te ringen.
3: Kijk, nu komt die vrouw terug.
5: Ja, die vrouw.
3: Zien jullie dat? Rudy heeft de stok, dus die geeft aan waar we moeten stoppen.
4: Lekker geluid dit, dat geloop over die stoppels. En hoe bijzonder is het dat ze in een akker broeden?
3: Redelijk bijzonder voor blauwe kiekendieven bij ons.
4: Bij ons, hoe bedoel je?
3: In Nederland.
4: Okay.
3: Als er veel muizen zijn, worden ze aangetrokken. En dan zoeken ze veilig broedhabitat. En dat gaan lijkt voor hun veilig.
4: Zo verklaar jij dit broedgeval hier ook. Dit bijzondere broedgeval op het vasteland in een akker. Daar hoorde ik
3: iets. Je hoort nu al het vrouwtje boven ons hier alarmeren.
4: Dat kek.
3: Dus ik ga ondertussen even wat spullen uitpakken. Dat we niet te lang hier bezig zijn.
4: Ja.
3: Omdat die vrouw gaat het natuurlijk niet superleuk vinden dat wij hier überhaupt bezig zijn.
4: Nee.
3: En dan gaan wij met z'n drieën er even heen.
4: Ja.
3: Omdat jij weet waar het is. Jij wilt het opnemen. En de rest wacht dan even buiten het ongemijnde stuk. Zodat we daar niet alles plat trappen. Rudy gaat voorop. We gaan even kijken dat we op hetzelfde paadje blijven, zodat we niet nog een groter pad maken.
4: Ja. Ja, het is een open stuk.
3: Mooi.
4: Van een 60 centimeter breed. En dan zie ik.
3: Oh, alle 3 zijn er nog.
4: Wat bijzonder.
3: Super.
4: Donkere vogels met nog best veel dons, hè? Een zwart-witte snavel. Mooie donkere ogen.
3: Ik ga er even instappen en die uithalen.
4: Hello. Ze vinden het niet leuk. Ze doen de vleugels een beetje omhoog en opzij.
3: Ja, ze gaan echt een afweerhouding. Ja. Ze gaan een beetje zo achterover leunen en met hun. Oh, deze maakt zelfs geluidjes.
4: Ja.
3: Oh. Hallo. Kijk, hier komt al het tweede zakje.
4: Heel groot zijn ze niet, hè?
3: Nee.
4: Het is houduifformaat, iets slanker, maar ongeveer
3: iets
4: die lengte.
3: Lichter ook.
4: Ja.
3: Ze zijn helemaal niet zo zwaar. Straks ze hebben vooral hele mooie lange vleugels.
4: Ah.
3: Zo, nummer 3 wordt ook ingepakt.
4: Deze heeft echt veel dons.
3: Ja, deze is de jongste. Dat is heel duidelijk te zien. De jonkies zijn nu in die stoffen tasjes. Omdat dan zijn ze in het donker en blijven rustig. En dan gaan we ze één naar de ander wegen en meten en ringen. Zo.
4: We zijn terug bij het geïmproviseerde basiskamp. Met 2 campingstoeltjes en al het materiaal.
3: Zo, hier hebben we de ringen, metalen ringen en kleurringen.
1: 550
6: gram.
1: Ja, zoiets.
6: 555?
3: Ja, 555.
5: Oh, dan is hij toch aardig op gewicht, hè?
3: Kijk, en dan zie je al mooie grote klauwen heeft deze. Normaal gesproken hebben de jonge mannetjes grijze ogen en de vrouwtjes bruine ogen. Dus dit lijkt me wel bruin.
4: Ja.
3: Als ik daarin kijk.
4: Ja. Kijk maar nu diep in de ogen aan.
3: Ja, zie je dat?
4: Ja.
3: Heel bruin?
5: Ja, ik ben er.
3: Klauw met nagel is 87.
4: Millimeter.
3: Ja, en zonder nagel is 66.
5: Yes.
3: Dus die gaat aan deze kant.
4: Terwijl de moeder boven ons blijft kekken.
5: Ja, die blijft wel net zo aan het kikkeren
4: en
5: zo
4: wij er weg zijn,
5: hoor.
4: Dat is een goede
5: moeder, deze. Ja. Een goede moeder.
3: Ik hoor elke avond wel zo.
4: Ja, Tineke, u woont hier in de buurt, hè? Ja, dit is uw land.
6: Ik loop hier best vaak even over het pad en dan hoor ik haar wel.
4: U volgt ze ook, de beesten
6: hier?
4: Ja,
6: nu wel, hè.
4: Bent u een beetje trots dat u de enige blauwe kiekendieven van het vasteland hebt op dit moment?
6: Ja, trots is verkeerd woord. Ik vind het wel mooi dat dat zo is.
4: Ja.
6: Maar ik had ze zelf niet gespot, hoor. Het is omdat Rudy daar stond.
4: Alle eer aan Rudy.
6: Ja.
4: Maar ook een beetje aan u. Het nest is goed beschermd nu.
6: Ja,
4: ze kunnen hier uitvliegen op den duur.
6: Hoop ik. Daar doe je toch voor.
3: Zo, en omdat dit nummertje hier op het metalen ringetje echt heel klein is, daarom krijgt hij dus ook nog een kleurring. En die kleurring is dus beduidend duidelijker leesbaar, omdat daar staan maar twee cijfers op.
4: Ja.
3: Dus zij krijgt...
4: P1.
5: P1? P1?
3: Ja.
4: Fel oranje.
3: Fel oranje, P1. Wat missen we nog heel brand?
5: De vleugel.
3: Oh ja, de vleugellengte.
4: Hey.
6: Mannetje.
4: Oh, de man.
3: Kijk, we hebben geluk. Vleugel 217.
5: 217?
3: Ja.
4: Het is een meeuwachtige vogel, dat mannetje. Totaal anders dan het vrouwtje. En vliegt er ook een beetje om ons heen. Hoe slim is het om een van die twee laatste nesten van Nederland te gaan ringen? Hoe verstorend is dit? Kan dit er ook niet toe leiden dat ze nog sneller uitsterven?
3: Nee, dat heeft totaal geen effect.
4: Nee?
3: Dus anders zouden we dat ook echt niet zo doen. Vooral niet met een groep mensen erbij. Maar die kunnen dat prima tegen... Omdat wij zijn hier maar een half uurtje bezig of zo. Ja, die ouders die alarmeren wel even en kunnen even niet jagen. Maar het effect wat we hiermee kunnen bereiken... dat mensen daarvan te weten komen dat we dat doen, waarvoor we dat doen... en ook dat u als boerin kunt zien wat er met die vogels gebeurt... waarvoor u dat graan heeft laten staan... dat vind ik zoveel belangrijker dan dat die vogel even een half uurtje meer rust heeft. Zodra wij straks weglopen en die jongens zitten weer in het nest... gaan die ouders gewoon door met voeren en met hun dagelijks doen. Kijk, deze is ook heel mooi fel. Maar goed, wij gaan het zo kort mogelijk houden.
5: Nu zijn ze wel op het mooiste, hè?
3: Ja, deze is echt heel
5: echt
3: gaaf.
5: Echt tegen het uitvliegen aan, dan zijn ze echt schitterend.
3: Wij brengen ze even terug. En dan gaan we daarna hier opruimen en dan weer terug naar de auto.
4: Ja. Naar het nest.
3: Dan gaan we ze gewoon weer inzetten en zo snel mogelijk weer wegwezen hier. Dan kunnen de ouders weer hun gang gaan.
4: Ja.
3: Die hebben ons nog steeds in de gaten. Oké, ik neem eerst die kleinere. En dan komt hier onze grote dame. Geweldig. Oh, zij is echt heel mooi, hè? Doe je meisje heel veel succes.
4: Wat bijzonder, zeg.
3: Ja, en dan hopen we maar dat deze het gewoon redden om ook een keer weer terug te komen.
4: Ja.
3: Omdat dat is het grote probleem met blauwe kiekendieven. Dat die overleving van die juvenielen heel slecht is. We lopen wel ondertussen even terug, dat we hier een beetje wegkomen.
4: Want de jongen gaan dus snel dood en daarom daardoor lijken ze te gaan uitsterven in Nederland.
3: Ja, overleven gewoon niet genoeg om de populatie te onderhouden.
4: Ja.
3: Hier nog een beetje.
4: En is dit dan nu een lichtpuntje? Dit broedgeval hier op het vasteland? Of...
3: Ja, puntje. Echt mini-puntje.
4: Ja.
3: Omdat het is echt niet 5 voor 12, maar echt 10 over 12.
4: Ja.
3: Omdat kun je bij twee paren in Nederland nog van lichtpuntjes spreken.
4: Het kunnen zijn dat ze vanaf nu steeds meer die akkers gaan ontdekken. Dat misschien een toekomstig broedgebied van ze kan zijn.
3: Dat was onze hoop. Dus vanaf 2009 zijn blauwe kiekendieven in Oost-Groningen in de akkers opgedoken. En daarna leek het een toenemende populatie. Rond de 6-7 paar hadden we op zijn hoogst.
4: Ja.
3: Maar helaas is dat ook weer uitgedoofd.
4: Valt het tij nog wel te keren?
3: Ik vrees van niet, eerlijk gezegd.
4: Dat is dan ook gewoon een soort afscheid.
3: Dat is een verdrietig verhaal. Maar dit is gewoon even zo'n opbloei. Of er nog meer van komt, nou, dat moeten we meemaken. Het zou heel mooi zijn. Maar dan heb je dus zo goede muizenjaren nodig als nu. En dan hebben we dan nog maar één paardje.
4: Ja.
3: Er waren nog 2, 3 broedpogingen elders in Oost-Groningen. Maar daar zijn niet eens nesten gebouwd. Dus ja, ik vrees dat het gewoon de voedselsituatie hier te slecht is. En om dat aan te pakken, zou je heel veel maatregelen moeten neerleggen. Grootschalige braak. Dat gaat om hoge percentages van het landschap, ja, dat kost miljoenen.
4: Ja, dat gaat gewoon niemand, niet meer gebeuren.
3: Ik vrees dat het niet gaat gebeuren. En het is nu ook een beetje laat. Wij weten dit natuurlijk al een tijdje. En er is tot nu toe niks gebeurd. Dus ik vrees ook dat dit... een gelukje voor ons is dat we hierbij mochten zijn en dat we dit mogen beleven. En wie weet, de vogels zijn flexibel. Hè? Verandert het landbouwsysteem, duiken ze weer op. Dus ja, wie weet hebben we in de toekomst nog geluk. Maar in het slechte geval is het de laatste die we meegemaakt hebben.
4: Je hebt er een harde hoofd in.
3: Ja, wel een beetje, ja.
5: En ze kunnen dan ook op een gegeven moment, 2 jaar achter elkaar heb ik een blauwe met kleurringen van Schotland. Laat ik ook.

0: Zoet chemisch hoort is deze muziek van Wim Mertens, door hemzelf uitgevoerd met zijn ensemble. Zo direct na het nieuws van 8 uur ga ik wespen tellen, want de nationale wespentelling is begonnen. Tellen jullie ook mee, laat het weten. En ja, kunnen we lachen om het klimaat? Moet daar meer humor in die discussie? Dat zal je allemaal horen zo direct na het nieuws van 8 uur. Tot zo.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast. Guglielmo wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei hij ook, nee, dat is mannenwerk.
3: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
4: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Nou, zoek het dan maar uit.
3: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO.
5: Nu op NPO Luister.
3: En de hele maand augustus Docs kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
14: Met hulp konvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
15: VPRO Zomergasten. Vanavond 7:45 op NPO 2.
16: NPO Radio 1.
17: 8 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder andere ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En de aardbeving in Colombia van maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingwerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere plekken is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Waar kunnen we het beste heen, Joes?
25: Nou, ik denk dat we het beste kunnen kijken in wat meer vegetatie. Dus we zouden kunnen kijken bij de bloemen die we hier iets verder op zien.
0: Dus hier even heen lopen?
25: Ja, ik denk dat dat wel slim is. Mogelijk dat we daar wat wespen zien die op zoek zijn naar zoetigheid. Dan zouden we misschien de limonadewespen kunnen zien.
0: En dat is gewoon de bekende wesp, hè?
25: Precies, dat is de bekende wesp die eigenlijk iedereen kent als dat vervelende beestje. Maar ik vind hem helemaal niet vervelend. Ik vind hem gewoon, het zijn eigenlijk 2 soorten, maar ik vind ze vooral heel erg leuk. En ik hoop dat andere mensen ook die liefde steeds meer gaan krijgen voor de limonadewespen.
0: Nou, daar gaan we zo uitgebreid over praten. En we hebben nog iemand bij ons, dus de Nationale Wespentelling is begonnen.

gaan we dus nog even verder praten over waar we en hoe we die wespen kunnen tellen. Wat nog meer dit uur, de wateratlas komt uit. Wat een goede timing, nu de rivieren op hun laag staan. En over water gesproken, de natuurbranden. Je gaat geen dag voorbij of er zijn natuurbranden nu weer een hele grote in België. Hoe moeten we daar straks mee omgaan? Dan moeten we het landschap niet anders inrichten. En Jelle Reumer is ook al in de house. Hij is de columnist van de dag. Dus welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels.

0: De Air Courante van Philipp Heinrich Erlebach. Ja, dit weekend... Oh, er komt een vliegje ineens aangevlogen. Dit weekend begint de nationale wespentelling en iedereen kan meedoen. Hoe gaat het met deze geel-zwarte insecten? Bij mij Joost en Tij, entomoloog, klopt hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En René Doekes van de Wespenstichting. Jij bent nog beginnend wespenteller eigenlijk.
1: Ja, ik heb dit jaar mijn cursus tot wespenconsulent gedaan. En dit wordt de eerste keer dat ik meetel.
0: Wespenconsulent, dat kende ik nog niet.
1: Ja, dat is bij de Wespenstichting hebben we dan mensen en die kunnen dan advies geven. Als mensen hulpvragen hebben over wespen, bijvoorbeeld in de omgeving van hun huis. En dan kunnen ze advies krijgen van een van onze wespenconsulenten.
0: Ja, goed, Joost, ik begin nog even weer bij jou. Mm-hmm. Het is tot op heden keurig droog, een loeihete zomer. Nu is het best wel fris. Hoe gaat het met de wesp, goed of slecht?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik zelf tot nu toe eigenlijk meer wespen heb gezien dan afgelopen jaar. Ik denk ook dat het feit dat het niet heel erg nat is ook wel beter is voor sommige nesten. Want die zijn toch van een soort van papierachtig materiaal gemaakt. Dus dan heb je dat het de regen kan zorgen dat het een beetje gaat schimmelen. Dus ik heb tot nu toe best wel veel wespen gezien. Okay. Maar eigenlijk moeten we natuurlijk echt de informatie van de telling hebben om te weten hoe het nou echt staat met de wespen in Nederland.
0: En dan gaat het over de telling. Breng me even ergens heen en vertel me hoe gaat die telling in zijn werk. Wat moeten we doen? Want het is pas de vijfde keer. Hè? Mensen zijn nog niet zo gewend zoals bij de vogeltelling of andere. Mm-hmm. Ja, vertel.
1: Nou, eigenlijk staat alle informatie sowieso op de Wespenstichting website. Maar ik zal ook even wat uitleg geven. Er zijn verschillende groepen die we kunnen scoren. De bekendste qua wespen zijn de limonadewespen. Ik denk dat de meeste van jullie die wel kennen als de toch wel voor vele vervelende beestjes die rond barbecue of als je lekker op een terrasje zit ook een hapje mee willen eten of vooral een slokje zoetigheid mee willen drinken. Maar wat je ook kan scoren zijn zweefvliegen en honingbijen en wat meer speciale soorten wespen die misschien niet iedereen kent. Bijvoorbeeld sluipwespen die dan bijvoorbeeld rupsen kunnen parasiteren.
0: Want vertel even hoe ze eruit zien. Die lijken een beetje op, want dat zijn een beetje wat kleiner, hè? Maar ook zo'n gestreept lijfje, toch?
1: Ja, ze kunnen een gestreept lijfje hebben, maar ze kunnen ook meer een beetje rood zijn of zo klein zijn dat je ze eigenlijk gewoon enkele millimeters groot zijn. Maar gelukkig heeft de Wespenstichting op de website ook heel erg duidelijk een telformulier met daarop foto's van alle soorten die je kan scoren en ook uitleg hoe je ze kan herkennen, waardoor het ook voor mensen die nog niet zo geoefend zijn best wel makkelijk is om te doen.
0: Dus eigenlijk ga even naar de wespenconsulent, hè, René Doekes. Eigenlijk moet je zo'n kaart erbij hebben, want er zijn toch wel heel veel soorten.
1: Ja, er zijn inderdaad best wel wat soorten, maar met die kaart is het heel makkelijk uit elkaar te houden. We hebben dan, en inderdaad, zoals Joost zei, die foto's en ook kenmerken waar je naar kan kijken. En dan is het eigenlijk heel goed te doen.
0: Heel goed te doen. En hoe kijk jij? Je zit nu hier, dit is het is een beetje een struikgewas, er zitten bloemen. Hoe kan je ze eigenlijk het beste vinden?
1: Ja, toch een beetje kijken van, we zijn naar de bloemen gelopen, omdat wespen ook wel houden van die zoetigheid en dus ook wel kijken naar die nectar. Dus daarom zijn we hier een beetje gaan kijken of we hier een aantal wespen kunnen zien. En dan is het een beetje kijken, zie je wat vliegen.
0: En dan tellen. Joes, we hadden het net over de gewone limonadewesp. Ik begreep dat jij fan was... De zender gaat een beetje door. Fan was dan de Franse. Je zit al helemaal te glimmen. Want dat is een mooi exemplaar. Hè? Beschrijf even hoe die Franse wesp eruit ziet.
1: Nou, eigenlijk heet hij dus de Franse veldwesp. En ze zijn best wel duidelijk te herkennen, vooral in vlucht. Omdat ze oranje pootjes hebben. En die hangen dan een beetje onder dat lichaam. Ze zijn eigenlijk iets groter vaak dan de limonadewespen. Kijk, als we nu daar kijken, zie ik een zweefvlieg.
0: Dus die vliegt erbij, ja. Waar zie je hem? Oh, hij zit op die bloem. Ja? Is dit een zweefvlieg?
1: Ja.
0: Niet een bij?
1: Nee. Nee, wat het duidelijk...
0: Kortaan, nee.
1: En hoe je bijvoorbeeld bijen en zweefvliegen van elkaar kan herkennen, zeker als ze stilzitten, is dat bijen 4 vleugels hebben. En zweefvliegen hebben er 2.
0: Ik zie het, ja. Goh, wat goed zeg. Ja. Nou, ik heb al meteen wat geleerd. Ja. Ga door, dat ging over de Franse veldwesp.
1: Ja, en die hebben dus van die hangende oranje pootjes onder hun lichaam. En ik vind het er zelf altijd heel erg schattig uitzien. En dat past ook wel bij hoe de Franse veldwesp is. Want ze hebben kleine nestjes met open raten. Dus je kan letterlijk gewoon het nest helemaal inkijken. En ze hebben ook niet een duidelijke onderscheid tussen de koningin en de werkster. Dus als de koningin doodgaat, dan kunnen werksters dat overnemen.
0: Dus best wel feministische wespen eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk zou je dat wel zo kunnen zeggen, inderdaad. En wat ik er ook heel erg leuk aan vind, is dat ze eigenlijk heel erg, hoe een vorige supervisor van mij zou noemen, ze zijn een beetje puppies. Ze zijn gewoon heel erg, ja, zachtaardig. Dus je kan eigenlijk bijna met je oog in dat nest zitten en ze doen eigenlijk niks. En misschien kijken ze een beetje verbaasd van waarom is hier een mens. Maar ze zullen niet echt snel steken.
0: Nee, zo'n beetje eigenlijk als de hommels, waar je ook niet zo bang voor hoeft te zijn.
1: Ja. Ja,
0: en waarom
1: wel.
0: Toch wel even René, want er zijn natuurlijk altijd mensen die zijn bang voor die limonadewesp, want ze zeggen die steken en sommige mensen zijn allergisch. Hoe kan je dat ontzenuwen? Wat moeten mensen eigenlijk doen?
2: Ja, eigenlijk vooral rustig blijven. De wespen zijn helemaal niet zo... Ja, iedereen zegt altijd, oh ja, die wespen zijn agressief en er is een wesp en die gaat mij zo steken. En dat valt heel erg mee. Die wespen zijn heel erg doelgericht. Die komen daar vooral om inderdaad dat hapje eten, dat slokje drinken. En als je gewoon rustig blijft, dan zullen ze waarschijnlijk gewoon een beetje dat pakken en weer weggaan. Als je heel erg gaat slaan en springen, dan voelen ze zich misschien bedreigd. En juist dan gaan ze steken. En als nou mensen echt allergisch zijn en bang, dan helpt het ook om in de buurt bijvoorbeeld wat fruit neer te zetten. Dan gaan de wespen daarheen in plaats van naar je terrasje. En dan kan je rustig zelf je drankje drinken.
0: Kijk, dat zijn goede tips. Wat ik begreep is op waarneming.nl zag je dat hier op landgoed Schothorst, waar we zijn, de afgelopen dagen allerlei verschillende soorten galwespen zijn gezien. De knoppergalwesp en de colanootgalwesp. Allemaal die mooie namen. Wat is een galwesp en hoe herken je die en moet je die ook meetellen?
1: Een galwesp is eigenlijk, valt niet onder de wespentelling. En een galwesp zijn wespjes die dus een interactie aangaan met de plant en dan de plant manipuleren, waardoor de plant een soort van structuur zou maken om die wesp te beschermen. Dus hoe je galwesp het beste kan herkennen is echt aan de galletjes. Dat zijn dan die structuren die de plant voor de wespen maakt, op de plant te bekijken.
0: Dat zijn een soort bobbeltjes dan ook.
1: Bijvoorbeeld, maar je hebt ook bloemkoolgallen en appelgallen. Oh. En die zijn echt best wel groot. Die zijn echt, zeg maar, als je die ziet, dan denk je echt, dit is niet gedaan door een insect wat de plant heeft gemanipuleerd. Maar die vallen niet onder de wespentelling. Dus dat is misschien wat makkelijker voor de rest.
0: Nu kunnen mensen de hele week tellen. Hè? Dan moeten ze naar de wespenstichting.nl. Wat gaan jullie met die resultaten doen? Wat is eigenlijk het nut van deze telling?
1: Nou, eigenlijk is het nut om een beetje een overzicht te krijgen, dus hoe het met de wespen gaat. Daar hebben we nu nog best wel weinig inzicht over. Ook omdat zeker de sociale wespen, er wordt weinig onderzoek naar gedaan, omdat er toch een soort stigma op zit.
0: Ja, ze hebben een slecht imago, dat hebben we net al.
1: Ja, precies.
0: Maar jij zegt, dat hoeft helemaal niet,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, precies.
0: Want wespen zijn nuttig, toch?
1: Wespen zijn heel erg nuttig. Wespen zorgen ook voor plaagbestrijding. Dus als je heel veel muggen hebt of vliegen, wespen kunnen die ook bestrijden. Maar ook het opruimen van karkassen spelen ze een belangrijke rol in.
0: Zijn een beetje aaseters.
1: Ja, precies, precies. Dus ze zorgen eigenlijk, en ze zorgen ook nog voor bestuiving. Dus drie hele belangrijke dingen die voor het ecosysteem nodig zijn, kunnen wespen voor zorgen. Terwijl wij eigenlijk, heel veel mensen natuurlijk denken dat ze niks doen. Maar het zijn heel erg belangrijk om het ecosysteem goed en draaiende te houden.
0: Het belang van wespen is groot. Tot slot, René, wat raad je mensen aan? Wat voor een tijdstip is het beste? Wat moeten mensen doen? Iets van een half uur tellen?
2: Ja, de telling is inderdaad een half uur. En je kan meerdere malen tellen als je het op een andere plek of een andere dag doet. En verder, ja, als het een beetje warm is, dan zijn er wat meer wespen. Dus het is nu wat vroeg nog en nog wat koeler, dus dan zijn er wat minder. Maar vooral lekker in het zonnetje in de tuin is dat een goed moment om wespen te tellen.
0: Dat is een goed moment. Joost ten Tij en René Doekes van de Wespenstichting, heel erg bedankt. En ik hoop dat iedereen die luistert even gaat meetellen. Hè? Doen, hè?
1: Ja, ik hoop dat jullie ook allemaal meetellen.
0: Dat gaan ze doen. Dankjewel.

0: Een wals van Clara Schumann, uitgevoerd door pianiste Suzanne Grützmann. Ja, ik kon bijna niet op een beter moment uitkomen. De Wateratlas van Noord-Holland. In een vuistdikke atlas beschrijven verschillende deskundigen hoe de waterhuishouding van Noord-Holland eruit ziet. En niet per se voor vakbroeders, maar voor alle Noord-Hollanders en andere geïnteresseerden. Zodat die een beetje beter begrijpen hoe en waarom we zuinig moeten zijn op ons water. Rob Buiter praat met twee van de redacteuren in een van de nu nog steeds natte natuurgebieden van Noord-Holland.
1: Kijk hier, het Eelpenveld is natuurlijk een van de mooiste voorbeelden van veenweidegebieden in Noord-Holland. En wat je hier ziet is hoe hoog het water hier nog staat, terwijl het al weken, al maandenlang droog is, niet heeft geregend. En dat heeft te maken met het feit dat dit veenweide wordt gevoed direct door het Boezemkanaal, het Noord-Hollands Kanaal. En dat Noord-Hollands Kanaal blijft op peil. Dat moet, omdat anders de dijken van het Noord-Hollands Kanaal gaan bezwijken, uitdrogen. En daar profiteert natuurlijk het Eelpenveld ook van.
2: Dat blijft nog mooie, natte natuur.
1: Ja. Oh.
2: Hoor je hem? IJsvogel?
1: Echt waar?
2: Ergens? Een hoge piep hoor ik.
1: Oh,
2: daar achter ons. Ja. Daar gaat hij. Ja.
1: Ja, prachtig.
2: Boven het riet.
3: Kom nog even terug.
2: Ja, Michiel Schreier en Nico van der Wel, twee van de redacteuren van de Wateratlas van Noord-Holland. Je zei het net al, Michiel, we hebben al weken van droogte achter de rug. Maar hier dus nog inderdaad een blakend, kletsnat natuurgebied.
1: Ja, zeker. Dat is wel bijzonder voor Nederland. En voor Noord-Holland ook een beetje, want er zijn gebieden in Noord-Holland die het echt wel moeilijker hebben.
2: Ja, we lopen nu over een droog schelpenpaadje, maar we kunnen misschien ook even hier een klein stukje het gebied inlopen op het veen. Want dit is dus echt een typisch voorbeeld van een veenweidegebied.
1: Ja, en het veenweidegebied is een van de meest droogtegevoelige gebieden in Noord-Holland. En dat heeft te maken met het feit dat dat veen, zodra het droog wordt, begint te oxideren, heet dat. Dan gaat het aan de lucht wordt het blootgesteld en het wordt omgezet in gewone grond en het zakt. Al het water verdwijnt eruit en dan daalt het heel snel. En dat is een van de aspecten van het veenweidegebied die altijd met argusogen door vooral ook de waterschappen in de gaten wordt gehouden, want het zakt heel hard hier.
2: Dit gebied, het Eelpenveld, is een van de vele gebieden die jullie in jullie vuistdikke atlas hebben beschreven. Wat is nou echt het hele specifieke van dit gebied?
1: Ja, het specifieke van dit gebied is dat het heel waterrijk is en dat er een geringe drooglegging is, zoals dat in waterschapstermen ook heet. En geringe drooglegging betekent dat water en maaiveld, dus de bovenkant waarop wij nu staan, dat daar maar een heel klein stukje tussen zit. 10 centimeter, 20 centimeter. De meeste veenweidegebieden hebben een hele geringe drooglegging.
2: Dus als je hier een schop in de grond steekt, dan zit je op 10 centimeter zit je meteen in het water.
1: Je ziet hier het oppervlak van het water in de sloot. En je ziet de kant, de oever daar.
2: We zien het nauwelijks lager, hè?
1: Nou, dat is 20 centimeter. Soms is het zelfs maar 10. En het Eelpenveld is natuurlijk een natuurgebied. En daar zijn de marges nog kleiner gemaakt om het echt zo nat mogelijk te houden. Want overal waar het nat is in de grond, daar oxideert het veel minder. Ja, daardoor blijf je op niveau.
4: En je krijgt veel weidevogels. Meteen. Hè? Dan is er een bodem waar leven in zit.
2: Ja, dus veel insecten, veel wormen in de slappere bodem.
4: Wormen in de slappere bodem. Echt een rijkdom. Nou, en het mooie hier is verder. Dit is ontstaan in de middeleeuwen, dit landschap. En dat heeft het zo lang uitgehouden, de laatste 50 jaar, doordat het beschermd is. Maar hier is dus jarenlang vaak in grote armoede gewerkt door plattelanders van Noord-Holland. En nu is het een natuurgebied. Ja, waar we heel blij mee mogen zijn dat we nog zo'n restant, dat we dat soort restanten nog hebben. Want dan kunnen we zien waar we vandaan komen.
2: Je zegt, je kunt hier zien waar we vandaan komen. Maar kun je misschien op de een of andere manier ook zien waar we naartoe moeten? Want ja, er wordt altijd gesproken over in de winter weten we niet hoe snel we het water kwijt moeten raken uit Nederland. Want dan hebben we veel te veel.
1: Ja.
2: Nou, deze zomer laat als geen ander zien hoe we dan in de zomer ineens met tekorten zitten.
1: Ja.
2: Behalve in dit gebied. Dit is nog mooie natte natuur. Is dit misschien ook het perspectief wat we in veel meer gebieden moeten voor ogen houden? Dat je hier kunt zien hoe je natuur nat kunt houden.
1: Dat is een hele moeilijke vraag.
4: Ja? Ik zag een mooie metafoor deze week op het journaal. Namelijk dat sportvelden buiten bedrijf gaan omdat alles te droog wordt. En toen lieten ze een hockeyveld zien waar een waterberging onder zit. Dus dat hockeyveld dat spaart water op gedurende de wintermaanden. En op het moment, kunstgras moet ook nat gehouden worden. Op het moment dat het weer is zoals nu, dan zijn de mensen zijn daar aan het hockeyen en dan gaan de sproeier aan. En dat vinden ze heerlijk. Maar dat water, dat is er dus gewoon dan nog. Nou, dat is een metafoor voor hoe het eigenlijk overal meer zal moeten gaan. We moeten zuinig zijn op het water dat valt om zo'n enorm neerslagtekort als we dit jaar hebben. Dus dat de verdamping de regen verre overtreft. Ja. Daar moeten we in voorzien. In principe op die manier. Zoals op die sportvelden.
2: Nou hebben we bij Vroege Vogels natuurlijk iets meer met het Ilperveld dan met een kunstgrashockeyveld met een waterberging eronder. Ja. Ja, maar ja, deze natte natuur is natuurlijk net ook wel een denkrichting. Hier moeten we naartoe.
1: Maar om het goed te doen, moet je het dus eigenlijk nog natter maken. Dus die droge

0: moeten we naartoe.
1: Maar om het goed te doen, moet je het dus eigenlijk nog natter maken. Dus die drooglegging van 10 centimeter. Als het helemaal onder water staat, dan gaat dat veen weer groeien. Als er een goede kwaliteit water op zit. En dat moet eigenlijk meer regenwater zijn dan boezemwater. Dus als je dat veen een soort voorbeeldrol wil laten vervullen voor hoe we dat in de toekomst zouden kunnen oplossen, dan zou je hier toe moeten naar een manier van agrarische bedrijfsvoering die het mogelijk maakt om in het nat te werken. En of dat rijstvelden moeten zijn, dat weet ik niet. Maar er is wel geëxperimenteerd vroeger met veenmos. En veenmos hoort hier natuurlijk van nature thuis. En daar zijn goede resultaten mee bereikt. Maar het vraagt wel bijzondere omstandigheden. Betekent dat je de boezem veel minder invloed moet laten hebben. Dat je het regenwater hier veel langer moet vasthouden. En dat je dus plekken moet creëren waar dat regenwater zelfs zich concentreert. En waarin dat veenmos frank en vrij kan groeien. Dat veenmos dat heeft een beetje zure omstandigheden nodig. En dat boezemwater is niet zuur genoeg. Dat is eigenlijk het verschil. Dat is het probleem.
0: Dus wat jullie betreft mag het gewoon nog natter dan dit worden?
1: Ja. Ja, en dan heb je dus ook veel meer voorraad als je dat toestaat. Ja.
0: Maar goed, zo dus een hele atlas boordevol met mooie voorbeelden uit Noord-Holland hoe er met het water voor de natuur en voor de landbouw wordt omgegaan. Valt er uit die enorme dikke atlas één centrale les te trekken in deze bar droge tijden, Nico?
2: Op de een of andere manier moet het systeem anders gaan werken. Moet er in de winter niet al dat water afgevoerd worden naar de Noordzee en naar het IJsselmeer en naar de Waddenzee. Maar moeten we dat zoete water vasthouden? Dus deze zomer leert ons dat zoet water in de sloot, dat we daar zuinig op moeten zijn en dat dat niet vanzelfsprekend is.
1: Wat je dus nodig hebt is een voorraadkamer. Je moet eigenlijk voorraadkamers hebben ergens waarin je het regenwater opspaart. Kijk, op Texel en ook in de Noordkop zijn ze aan het experimenteren met voorraadkamers onder de grond. Dus wat gebeurt daar? Het winteroverschot, dat wordt in de loop van de winter en het voorjaar, als er nog wat is, dan wordt dat in de bodem gepompt.
0: En daar, actief?
1: Actief. En daar ontstaat een zoetwaterbel. En die zoetwaterbel die drijft op het zout. Bij Texel zit aan de onderkant allemaal zout natuurlijk. En in de loop van de zomer, dan wordt het zoetwater weer opgepompt. En dan wel heel zuinigjes, via druppelirrigatie. En dan kun je het veel langer uitzingen dan wanneer je afhankelijk bent van een IJsselmeer dat nu al op min 30 staat, NAP. En het stond ooit op min 10 aan het begin van dit jaar, aan het begin van de zomer. Het is al gezakt. En als het op min 40 komt, en daartussen, tussen min 40 en min 50 onder NAP, dan komt het niet meer vanzelf de boezemwater in. Dan moet het er actief ingepompt worden.
0: Kort en goed, we zitten nu in ieder geval wel in de droogtepanarie. Ja. Wat dat betreft komt jullie atlas op een lekker moment, Frank, genoeg.
2: Nou, dat hadden we niet kunnen bedenken, want het was 2 jaar werk. En ik moet zeggen, we hebben het 3 maanden geleden al ingeleverd voor de opmaak. En met de oplopende spanning over de droogte in Nederland, ja, het komen al die dingen die ik opgeschreven heb, komen weer bij me terug. Zo van, oh, en dat en dat.
0: Jullie waren de enige 2 mensen in Nederland die dachten, yes, lekker droog.
2: Ja, nee, zo is het ook weer niet. De problemen, maar je ziet de problemen toenemen. We hebben nu een zogenoemd feitelijk watertekort, vreselijke vakterm. En nog 1 stap hoger, in fase 3, dan neemt het Rijk de regie over. En dan moet er over verdeling van zoet water over het land in het kabinet vergaderd worden. En dan komt er een crisisteam en dergelijke. Ja, nog 3 weken, 2 weken dit weer en het gebeurt.
0: Ja, laten we hopen dat het niet zover komt.
2: Laten we hopen dat het niet zover komt, want dat is echt niet. Ik sta niet te jubelen. Echt niet.

0: is al in de house. Nu eerst Ster en het nieuws van 8:30, gelezen door Jurjen Boekraad.
1: Ster. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
8: Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terechtkwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren explosies en brak op een aantal plekken brand uit. De Oekraïners zouden zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Daar zouden 3 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
13: VPRO Zomergasten. Vanavond 19:15 op NPO 2.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: Terwijl wij op het balkon van onze boomhut plots een ree met haar kalf zien grazen in het veld vlak naast ons, horen wij een egeltje luidruchtig scharrelen onder onze hut. Hoor nou. De reeën daarentegen lopen geruisloos op zachte pootjes door het hoge gras. We houden onze adem in. Aldus Birgit Biskop, Oudenbosch. Dank je, Birgit. Het scharrelende egeltje van de boomhut naar het Groene Huis in Amersfoort. Jelle Reumer zit hier naast me. Jelle, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Jij bent net terug uit de Vogezen.
15: Ja, dat klopt.
0: En je hebt een sterk verhaal.
15: Nou, of het een sterk verhaal is, weet ik niet. Maar het is wel een interessant verhaal. Daar worden fossielen gevonden van ongeveer 205 miljoen jaar oud. Dat is de late Trias, zoals die periode heet. En er is eigenlijk een hele band aan de oostrand van het bekken van Parijs. Hè, en dat loopt van Thionville, net onder Luxemburg, helemaal naar het zuiden, naar Vitel ongeveer, waar sedimenten uit die periode aan het oppervlak komen.
0: Ja.
15: En er worden prachtige fossielen gevonden. Heel klein, dus het is niet zoiets als Indiana Jones die met een kwastje dino's opgraaft. Het zijn echt hele kleine tandjes van vissen, van haaien, maar er zitten ook zoogdiertandjes tussen. Dus we hebben een aantal plekken, waaronder een paar plekken in de buurt van Mirecourt zijn ontdekt door een hobbywetenschapper, een citizen scientist of een amateur paleontoloog. Die heeft dat gevonden en die is daarmee gaan zeven. Die heeft uiteindelijk contact met ons opgenomen in Utrecht. En we zijn er al een paar keer geweest en daar het meest interessante is dat daar de allereerste zoogdieren worden gevonden.
0: En hoe weet je dat het zoogdieren zijn dan?
15: Ja, dat weet je aan de hand van het gebit. Dat weet je ook aan de hand van andere anatomische kenmerken. Met name in de schedel en de onderkaak. Die vinden we hier niet hoor. Het zijn alleen maar tandjes. Maar die soorten zijn wel bekend. Dus we hebben geen nieuwe soorten gevonden. Dat zijn soorten die bekend zijn. Ook al uit die band sedimenten die ik net noemde. En ook een paar andere plekken in Europa.
0: Maar wel spectaculair.
15: Dat is heel spectaculair, ja.
0: Dus wordt vervolgd?
15: Dat wordt zeker vervolgd, ja.
0: Maar je hebt ook nog tijd. Oh, sorry. Ja,
15: nee, en die haaien en die vissen die komen ook nog een keer aan de beurt.
0: Oh, die komen. Maar nu komt jouw column aan de beurt. Hè?
15: Ja,
0: je hebt
15: ook
0: daar
15: nog
0: tijd voor gevonden. Hier is Jelle Reumer.
15: Afgelopen week was ik even voor veldwerk in de Vogezen. We zeiden het net. De bomen in Nederland, België en Noordoost-Frankrijk, waar je dan langs rijdt, die zien er nu, in de eerste weken van augustus, al uit alsof het half oktober is. Bruin. Niet mooi geel of rood verkleurd, maar lelijk bruin. De berken gingen het eerst. De robinia's zijn compleet verdord. Ik zag bladerloze hazelaars, essen met slaphangend blad. En zo kan ik doorgaan. Alles is verdroogd, als in een herbarium. Het kan niemand meer ontgaan dat het klimaat volslagen op hol geslagen is. De hittegolven, de extreme droogte, de bosbranden die er een gevolg van zijn, de nu al voorspelde enorme stortbuien en overstromingen komend najaar. Al dat soort narigheid valt niet meer toe te schrijven aan het toeval of aan de natuurlijke schommelingen die er altijd zijn. De klimaatverandering als gevolg van het almaar stijgende CO2-gehalte van de atmosfeer is toch echt een feit. Maar klimaatsceptici geloven er niks van en de opperklimaatscepticus die roept toetert: drill baby, drill. De oliemaatschappij met de Sint-Jacobs-schelp als logo gaat weer vol op het orgel van de fossiele brandstoffen. En zo dendert de mensheid als een roedel op holgeslagen lemmingen naar de rand van de afgrond. De vraag is wat je eraan kan doen. Om even bij mezelf te raden te gaan, en zoiets kan iedereen doen, bij zichzelf te raden gaan, en de uitkomsten van zulke interne zoektochten zullen nooit heel veel van elkaar verschillen. Ik heb zonnepanelen op een recent geïsoleerd dak. Het huis is voorzien van dubbel glas. Ik neem wanneer het kan graag fiets of trein in plaats van de auto. Er gaat geen cent naar producten uit de bio-industrie. Het eten is zoveel mogelijk biologisch. Dat soort dingen. Je kunt als individu best veel doen. Maar al mijn zonnepanelen en biologische spinazie ten spijt merk ik niets van het effect van mijn goede gedrag. En dat is een verlammende paradox. Je kunt nog zoveel zonnepanelen plaatsen, nog zo weinig biefstuk eten en nog maar één keer in de week douchen. Het wordt evengoed steeds droger en warmer. En datzelfde ervaart iedereen. En dat moet voor diezelfde iedereen een toenemende frustratie vormen. Het is nog altijd bloedheet en er valt nog steeds geen regen. Alle goede voornemens ten spijt. Grote veranderingen die echt zoden aan de dijk zetten kunnen worden bewerkstelligd door de gezamenlijke actie van heel veel individuen, maar het grote effect moet, naar ik vrees, toch van bovenaf komen. Waarom wordt de fossiele industrie nog altijd gepamperd met directe of indirecte subsidies? Waarom is er geen accijnsheffing op vliegtuigbrandstof, maar wel op de benzine die de wijkverpleegster moet tanken? Waarom betaal je geen btw op vliegtickets, maar wel over groente en fruit? Waarom moeten er miljarden naar een staalbedrijf in particuliere Indiase handen? Hoe komt het dat de waterstoftransitie vastloopt? Waarom is er 7 jaar na de uitspraak van de Raad van State nog steeds geen oplossing voor het stikstofprobleem? Ik weet het. Het is een te goedkope reactie om van alles wat er misgaat de regering de schuld te geven en je eigen verantwoordelijkheid op de overheid af te schuiven. Maar een regering wordt geacht te regeren, knopen door te hakken, besluiten te nemen, door te pakken en niet telkens te roepen dat er eerst meer onderzoek nodig is voordat er een besluit kan worden genomen dat pas vanaf 2030 kan worden geïmplementeerd. Niets doen is geen optie en dat geldt niet alleen voor u en mij, maar in veel grotere mate vooral ook voor de overheid. Fijne zondag.

Ja, je herkende niet muziek uit de film E.T. van John Williams. En daarvoor natuurlijk gesprek over die wateratlas. Straks de column van Jelle Reumer.

0: was een van de walsen voor Quatre Mains van piano duo van Johannes Brahms, uitgevoerd door het duo Krommelink. Ja, daar zit iedereen toch altijd op te wachten. De Vroege Vogels Venolijn. Hier is een samenvatting van de waarneming van jullie van deze week op 035-6711-338.
1: Goedemorgen, je spreekt met Dins uit Zegtogenbos. Gisteren zag ik zowaar een kolibrievlinder bij mij in de achtertuin. Zeg ik er wel bij, ik weet pas van het bestaan van een kolibrievlinder sinds de vakantie afgelopen juni. Maar ik vond het zo machtig mooi om hem hier ook te zien. Ik dacht, dit moet ik jullie laten weten.
2: Wij zijn Nathan en ik zit hier met mijn zoon Stijn. En we zitten hier op het mooie Kampereiland in Kampen. En wat zagen wij? Een?
3: Ja.
2: Wat zagen wij? Een boom en een?
3: Ik zie een roerdomp.
2: Roerdomp, hè?
3: Ja.
2: Ja, in het weiland hier.
4: Margret Kamphuis in Groningen. Afgelopen zondag fietsten we langs de buitententoonstelling van Into Nature in Noord-Drenthe in het prachtige natuurgebied De Onlanden bij Groningen. Een mooie tocht en we zagen mooie kunst. Maar eerlijk is eerlijk, we waren het meest onder de indruk van wat we zagen toen we om 6 uur terugfietsten naar Groningen. Want vlak voor ons stak een wasbeer het fietspad over. Hij leek net zo verbaasd als wij en verdween snel.
5: Gerben van mij uit Leens. Op woensdag 5 augustus heb ik samen met mijn moeder bij ons huis op de Leense Tillen over de brug een moeder met jonge eendjes gezien. Ze waren niet meer 1 dag oud, maar ik denk 1 week of 2.
6: Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Mijn tuin op Tuinpark Ons Buiten is nu rijk aan bessen. Eerst de blauw-zwarte bessen van de eendbes, een wilde bosplant. Daarna de rode bessen van de kamperfoelie. En nu ook de bessen van de lelietjes van Dalen en de Aronskelken. Beide van groen naar oranje verkleurend. En verder zijn de kleine kaardebollen gaan bloeien met witte bloemhoofdjes.
7: Dorrie Beuning, uit Lopik, dorpje Kabouw. Afgelopen zondag heb ik samen met mijn man Jan 2 keer een groep van 1 keer 80 en daarna 30 jonge ooievaars op trek zien gaan. He, ze gaan dan echt in een bel met lucht omhoog in een spiraal. En als ze allemaal als ze boven zijn, dan zie je ze echt doorvliegen naar het zuiden. Nou, het was echt een spectaculair gezicht.
8: Karin van de Ploeg, Zwolle. Afgelopen maandag waren Paul en ik in Kamperduin, waar we de 2 kuikens van de bontplek pervieren hebben gezien. Het zijn kleine pluizenbolletjes op hoge poten met enorme voeten. Het is prachtig om ze te zien fourageren en bij een overvliegende dreiging in de vorm van een zilvermeeuw te zien drukken. Dan pas kun je zien hoe goed hun schutkleuren zijn.
9: Hallo, met Maarten Beres uit Denenkamp. Het was afgelopen maandag dat we in de ochtend plotseling het verrassende, maar zeer herkenbare geluid van de kraanvogels horen. We waren op onze tuinderij de Witte Raaf sperziebonen aan het plukken toen we dat geluid hoorden. Marijke en Jeanette die bij ons werken, die zetten spontaan een Aramees lied in over kraanvogels in de trant van ga niet met de kraanvogels mee lief op trek lief, maar blijf bij mij. Dat is nog eens genieten van oogst, natuur en cultuur.

0: Een vrolijk muziekje, Sweet Exact, van en uitgevoerd door Wim Mertens. Want vrolijkheid, ja, de klimaatbeweging is vatbaar voor imagoproblemen. Dat schrijft Marten van Bronckhorst in een opiniestuk in het Down to Earth magazine. De klimaatbeweging is te raar of te saai. De oplossing? Humor. Dat schrijft ze in haar betoog. En samen met Janine Pothuizen van Stichting Klimaatgesprekken zit ze hier bij mij aan tafel. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: Ik begin even bij jou, Marten. Want die klimaatbeweging heeft geen humor of gebruikt geen humor. Leg even uit.
2: Nou, dat wil ik zeker niet beweren. Er is zeker humor te vinden. Ik heb onlangs nog foto's ontvangen van een protest waarbij een van de mensen volledig in dino-pak was. Verschillende agenten daar danig door in de war waren gebracht. Dat was allemaal gisteren op de A12. Maar het kan wel scherper. Dat is eigenlijk de kern van mijn betoog.
0: Ja, want je denkt, humor, is dat wel nuttig? Want de situatie is natuurlijk wel een beetje om te huilen. Dat is niet om te lachen.
2: Ja, die uitstekende column onderstreepte dat ook, die we net hebben gehoord, nogmaals. Dat het
0: van Jelle Reumer, ja.
2: Ja, dat het 2/12 is in plaats van 5/12. Ja. En er is veel klimaat anxiety is een bekende emotie. En er is veel woede en machteloosheid. Dat zijn eigenlijk associaties die we hebben bij klimaat. En niet per se lachen. Terwijl het super strategisch en een goede, effectieve strategie is.
0: Ja, want jij bent psycholoog. En je zegt, wat is de kracht van humor? Waarom moeten we humor gebruiken?
2: Ja, nou ja, als je kijkt naar de reclamewereld. Dat doen
0: is lachen, gieren, brullen.
2: Zeker weten. En dat doen andere instanties die een boodschap over willen brengen ook. Dus waarom zou een klimaatbeweging waarvoor het heel belangrijk is dat de boodschap overkomt bij zoveel mogelijk mensen, zich niet van die tactiek bedienen? Ook al is de materie ernstig. Ja. Je hebt dat nodig, want je wil dat mensen zich bij je aansluiten. Je wil eigenlijk dat aanzuigende effect hebben.
0: Ja, ik ga even naar Janine Pothuis van Stichting Klimaatgesprekken. Zeg een andere manier. Wat houdt dat in, klimaatgesprekken?
1: Klimaatgesprekken is een methode die leert dat je op een verbindende manier mensen op een positieve manier betrekt bij de klimaatvraagstukken en klimaatvriendelijke keuzes vanzelfsprekend laat maken. Dat doen we positief en dat noemen we de handafdruk vergroten. Dus hoe kan je je handafdruk vergroten? En daarvoor zetten we altijd in humor, hoop en handelingsperspectief.
0: Oh, er zit ook humor in. En hoe zie ik het voor me? Wie zit er dan aan tafel? Hoeveel mensen? Uit wat voor groepen?
1: Nee, we begeleiden vaak groepen uit organisaties, maar ook in huiskamers. En dan zitten we met 8 tot 12 mensen aan tafel. En dat zijn mensen die willen, dus die hebben al ergens een lichtgroen lichtje branden. En die hebben zoiets van, ja, hoe ga ik nou voor elkaar krijgen dat ik mensen op een positieve manier kan betrekken?
0: Oké. En daar wordt ook humor in gezet, hè?
1: Zeker, want humor maakt het is een zwaar onderwerp en we hebben lichtheid nodig om met elkaar te leren, om te verbinden en om eigenlijk je geest open te houden.
0: Ja. We gaan even luisteren naar iets wat misschien wel grappig is. Hè? Lange Frans over zijn tuin. Marten, wat had jij dat ingebracht? Of hoe zat dat ook alweer?
2: Gezamenlijke inspanning van mij en de redacteur. Ja, onderhoudsarmoe is een social media account. En volgens mij is die ook wel door andere social media accounts hier uitgepikt. Dat houdt mensen in de gaten die van hun tuin, wat natuurlijk een oase kan zijn van groen en een feest voor insecten, een totaal inspiratieloze steenwoestijn maken en die daar ongelooflijk trots op zijn. Zo ook onze nationale pracht, Lange Frans.
3: Alles eruit gehaald en alles helemaal opnieuw gedaan. Nieuwe tegels, nieuwe schuttingen, nieuwe overkapping, katerren, barbecue tafel gerefurbished en ik ben helemaal zomerklaar.
4: Ja, smaken verschillen, zullen we maar zeggen. Maar volgens mij mag je dit officieel helemaal geen tuin noemen. Ik ga nooit begrijpen hoe je je tuin 0,0 groen integreert en alles gewoon helemaal dicht plamuurt met tegels. Nou goed, ik was zwaar gefascineerd door deze tuin en ik wilde er allemaal dingen over zeggen, maar toen opende ik de comment-sectie en die kan ik niet overtreffen. Dit is de tuin van Lange Fransie, waar het 65 graden wordt in de zomervakantie. Dit is geen tuin, dit is een luchtplaats. Bedankt namens de bijen. Ah, wat is het internet toch soms? Een fantastische plek.
0: Ja, dit is eigenlijk een soort ironie over zo'n onderwerp. Hè? Zo'n Lange Frans die zegt, ik heb een mooie tuin, wat je niet eens een tuin kan noemen. Dat helemaal. En jij zegt, zoiets kan je inzetten om een soort extreme situatie aan te duiden.
2: Ja, begeef ik me natuurlijk op glad ijs om humor te gaan analyseren. ik zou zeggen, ja, ik vind het heel grappig.
0: Ja, het is ook heel grappig.
2: Ook omdat je laat zien dat je laat het normale weer absurd zijn. Dus het is heel normaal in Nederland om je om je tuin een soort brutalistische tegelwoestijn te maken. Maar het is eigenlijk heel gek. En ook zeker niet goed voor het klimaat. Ja, en Lange Frans is natuurlijk altijd lachen.
0: Dat is zeker lachen. En ik denk, volgens mij is het bijna verboden. Mag het niet, moet natuurlijk bestraft worden. Janine, we hebben nog een filmpje klaarstaan van Milieudefensie. Kan je dat even inleiden? Wat gaan we horen?
1: Ik denk dat het gaat over het deel, het filmpje over de... waar mensen geïnterviewd worden over de bio-industrie.
0: Ja.
1: En waarin zij aangeven van, ik vind het eigenlijk heel belangrijk om vlees te eten. En vervolgens worden zij geconfronteerd met het feit dat er iemand in de stad iets anders doet in hun omgeving.
0: Maar even, ik zit even naar de techniek te kijken. Is het we gaan naar Plakshot luisteren. Ja.
5: Schrijven het jaar 2047. De aarde is kapot, maar bij tankstation De Groene Pomp brandt nog licht.
6: Wat vindt u van het eten van vlees?
7: Lekker.
6: Ja.
7: Het eten van vlees, dat vind ik lekker. Ik vind vlees eten lekker.
6: Ja, lekker.
8: Heerlijk.
6: Er is hier een man in de buurt en die blijkt dieren te vermoorden.
8: Oh ja, dat is minder.
6: Ja.
8: Dat is minder.
9: Daar vind ik een beetje beestachtig, laat ik het zo zeggen.
8: Ja, echt. Dat is niet normaal. Niet meer menselijk, nee.
10: Dan moet hij lekker bij zichzelf eventjes doen, toch? En dan weet hij ook wat de beesten voelen.
0: Dit is wel een goeie, hè? Want het is van Plakshot, dus de presentator die zegt eerst van wat vindt u van vlees lekker en dan dieren vermoorden, maar dan gaat het eigenlijk om gewoon een slachterij. Dat zijn eigenlijk manieren om mensen goed aan het denken te zetten, Janine?
1: Nou ja, dit laat zien, wat ik mooi vind is, het kijkt ook in de eigen spiegel. Hè? Dus het laat zien dat we allemaal ambivalent zijn. En als een ander ambivalent is, dus dubbele gevoelens laat zien, dan noemen we dat hypocriet. Dit laat zien dat je en aan de ene kant vlees kan eten en aan de andere kant het heel erg vindt dat dieren vermoord worden.
0: Ja.
1: En dat hebben we eigenlijk allemaal in ons. En wat mooi is, dat zo'n stuk laat kort zien van, je even in de spiegel kijken van, dit doen die mensen.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk doe ik dat zelf ook. En laten we daar nou eens naar kijken, dat we eigenlijk die dubbele normering hebben in onszelf.
0: En Marten, jij als psycholoog, je weet ook als mensen met een vingertje wijzen of jou terecht wijzen, dat mensen gaan in de verdediging, hè? Dat werkt niet.
2: Ja, hier wordt het natuurlijk niet uitgelegd. Dus Roel Madering van Plakshot laat alleen maar zien dat er een beetje hypocrisie zit. Ik denk dat het wel effectiever kan. Want de kern van deze boodschap is, die vleeseters zijn hypocriet. En dat is toch weer een beetje consumentje shamen. Dus ik moet er ook om lachen, maar ik denk wel dat je deze boodschap, als je echt wil dat mensen een transitie maken, een eiwittransitie, dat je het effectiever kan brengen.
0: Nog effectiever eigenlijk. Ja.
2: Grappiger.
0: Ja, want volgens mij heb je in een stuk het over drie soorten humor. Kan je dan nog even uitleggen hoe dat werkt en welke is dan het meest effectief?
2: Ja, ik heb de hele humor gewoon in één klap in drie categorieën.
0: Krijg college humor.
2: Ingedeeld. Ja, rukzichtloos. Ja, één is je maakt geen grap zelf, maar je kan wel het leidend voorwerp worden van een grap. Denk aan Greta Thunberg met haar How dare you speech. Die staat nu op mokken, die worden verkocht op Amazon. Ja, dat is nadelig, want dan kunnen anderen met jouw boodschap aan de haal gaan en dan sta je in een zwakke positie en dan word je misschien meer bespot dan dat je een aantrekkingskracht hebt.
0: En als je het oont, dan?
2: Als je het oont, dan is dat goed. Want je moet vooral niet met schaamte in een hoekje gaan zitten.
0: Nee. Maar goed, je zegt toch, dat is dan dat wordt een beetje misbruikt. Van how dare you,
2: Het is minder effectief, want je wil dat mensen zich bij je aansluiten. En dat je een beetje coolness factor hebt, denk ik. Dus ik zou zeggen, gebruik humor. Maar je ziet in de klimaatbeweging toch vooral dat dino-pak, wat ik eerder noemde. Dus de onesies van varkens, de opblaasband en daarmee onder het waterkanon op de A12. Dus je ziet veel absurdisme en zelfspot. Ik denk dat ook wat jij net zei, Janine, dat er veel om jezelf lachen is. En dat is goed, denk ik. Dat houdt de beweging op de been, want het is al zwaar genoeg om activist te zijn. Dus voor het moreel is dat goed. Maar het kan wel nog één trapje hoger.
0: Okay, dat is dan mijn derde nummer drie. Ja.
2: En dat is meer aanvallende humor.
0: Oh, ja.
2: En ik zou zeggen, als je echt wil dat mensen begrijpen hoe we allemaal collectief genaaid worden. Pardon, het is zondag, maar En wie daarvoor verantwoordelijk zijn. En dat je boos moet worden. Dat je in actie moet komen. Dan is er meer nodig dan alleen maar zelfspot en lollig doen. Stel dat je...
0: En noem eens een voorbeeld inderdaad van die aanvallende humor.
2: Ja, Stel je hebt één bordje wat je kan maken. Want je gaat er niet twee dragen naar een protest. En wat zet je daar dan op? Dan kan je ervoor kiezen van... dan kan je iets grappigs doen, maar met zelfspot. Dan kan je zeggen, het is hier veel te heet. Daarom sta ik in mijn blote reet. En dan naakt op die snelweg gaan staan.
11: Ik vind het best wel grappig.
2: Dan heb je ook een mediamoment, I guess. Maar dan weten we nog steeds niet wie er eigenlijk verantwoordelijk voor is. Dan weten we nog steeds niet. Dan weet een outsider, die denkt dan gewoon, dat is een naakte gekkie. Dus dan heb jij het heel leuk en dan sta je even in de media. Maar dan, ik weet niet of je dan echt meer mensen bij je beweging hebt betrokken. Maar je kan ook zeggen, het is hier heel heet. En Rob Jetten, Wael Sawan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Laat je al die hoofden zien van de verantwoordelijke klimaatministers, premiers, de CEO's van de bedrijven. Frans Everts, Ben van Beurden, iedereen van Shell en van Ahold deed geen reet. En dan kan je alsnog naakt op die snelweg gaan staan.
11: Okay, ja,
2: snap je het verschil?
11: Ja, ik snap zeker het verschil.
2: De ene is en ander is aanvallend.
11: Ja, Janine, in die klimaatgesprekken kan er wat hardere humor aan toe gaan.
1: Ja, kijk, dit is het verschil in voor een protest staan en een grote boodschap naar buiten brengen. Hè. Dus ik denk, ik kan daar helemaal in meegaan. Juist in die protesten waarin je een grote menigte mee wil krijgen en anderen wil informeren, ja. Maar als je één op één een gesprek hebt, ga dan vooral gebruik niet zelfspot, maar wel humor om het licht te houden, om de ander te laten zien van hey, die norm kan net anders. Maar ja, het belangrijkste is dan dat je wel in relatie blijft.
11: Ja, oké. Okay. Heel even tot slot, we hebben niet veel tijd meer. Marten, binnen die beweging, hoe wordt er gereageerd op jouw stuk en dat we dus dit veel meer moeten inzetten? Ze zeggen ze van, daar kunnen we niet zo om lachen.
2: Nee, volgens mij iedereen zegt ja, maar ik zie nog veel te veel varkens onesies.
11: Zijn een beetje te flauw en te slappe grappen, ja.
2: Ja, dus ja. Ik denk dat er nog veel meer spandoeken kunnen met hoofden van CEO's erop. En,
11: harde grappen.
2: Dat ze echt nog wel wat aanvallender kunnen zijn.
11: Okay, goed. En Janine, iets zachter. Maar dank jullie wel. Janine Pothuizen van Stichting Klimaatgesprekken en Marten van Bronckhorst in het opiniestuk Down to Earth Magazine vind je het hele verhaal. Dank jullie wel. Zo direct in het laatste uur gaan we met Luc Hoogstein op stadssafari. En we gaan het hebben over die natuurbranden. Ja, het is ongelooflijk. Nu gisteren in België weer de grootste. Hoe moet je dat aanvliegen? Dat moet je misschien heel anders aanpakken. Want wij in Nederland hebben helemaal geen vuurcultuur, zoals dat heet. Een vuurcultuur. Zo direct na het nieuws van 9 uur.
12: NPO Radio 1.
13: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Een mega Lenin als decorstuk op een Gronings graanveld. Een Noord-Macedonisch lied van onderdrukking en verzet. En het verhaal van een toegedekte moord in de Indonesië-oorlog. Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur.
12: Op NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer. Ster.
14: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: NPO Radio 1.
5: 9 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
29: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
28: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Luc Hoogestein, voormalig boswachter bij het Nanemeer, nu theatermaker. Waar kijk je naar? We staan hierbij.
1: Een stuk dood hout. En dood hout, dat leeft eigenlijk van binnen. Want je ziet overal gaatjes zitten.
0: Ja, zullen we even dichterbij even laten horen?
1: Ja, er zitten allemaal larven in van houtkevers. En allerlei andere beesten zitten erin. Er staan korstmossen op. Ik zie pissen bij de weg kruipen. Dus één bronk leven eigenlijk.
0: Dat is wel een beetje theatraal, toch?
1: Het is heel theatraal, ja.
0: Want jij bent nu de theaters... ga je toeren, hè, met Stadssafari?
1: Klopt. Ja, Stadssafari is een theatershow waarbij ik laat zien hoe ontzettend mooi en waardevol de natuur dichtbij is. Gewoon in de tuinen van mensen of op je eigen balkon. En dat, de aanleiding is, tijdens coronatijd ben ik gaan zoeken naar alle dieren en planten in mijn eigen tuin. En dat is helemaal geëxplodeerd. Ik heb zoveel dingen meegemaakt en dat mag ik nou naar het grote publiek toe brengen.
0: Dus je brengt buiten naar binnen?
1: Precies dat.
0: Dan gaan we naar binnen.
1: Oké.

praat zo verder met Luc over zijn theatervoorstelling Stad Safari. De natuurbranden die van dit jaar die zijn verre van theatraal te noemen. Want het is niet meer leuk. Hoe kunnen we hier en in Europa ons beter tegen wapenen? Tegen dit natuurgeweld? Twee gasten met hun visie komen zo hierheen. En een reportage over kustvissen. Kustvissen? Wie en wat zijn dat? Blijf vooral luisteren. Welkom bij het derde en laatste uur van Vroege Vogels.

0: Ik moest nog even een slokje nemen. Je hoorde de Tumba Calypso van pianist en componist Wim Statius-Muller, uitgevoerd door Louise Bessette, piano. Ja, van de felrode vuurwand tot de mysterieuze muurrouwzwever. In zijn Utrechtse stadstuin ontdekte bioloog en natuurfotograaf Luc Hoogestein de afgelopen jaar meer dan 2000 soorten. En vanaf september trekt hij met zijn voorstelling Stadssafari langs theaters door heel Nederland. Laat hij zien hoeveel wilde natuur er verscholen zit vlak buiten onze voordeur. Luc Hoogestein, nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is wat anders dan Lange Frans, hè, met jouw tuin.
1: Iets heel anders dan Lange Frans. Ik heb het filmpje ook gezien en ik denk, als ik dat zie, dan denk ik van, jongens, wat ben je mee bezig?
0: Een soort crematorium.
1: Ja, het is verschrikkelijk. Het is een bakplaats, een luchtplaats. Ja. Het is verschrikkelijk.
0: Ja. Had je ooit gedacht dat je als bioloog, want we hebben vaker samen buiten gelopen, bij Stadszicht de theater zou gaan veroveren?
1: Nee, wel misschien ooit gehoopt, maar dit is een hele wonderlijke ontwikkeling dat het zo gebeurt. Dus inderdaad. En dat had ik van tevoren niet aanzien komen toen ik tijdens coronatijd ging kijken naar wat er in mijn eigen tuin leefde.
0: Ja, want begin daar even mee. Je begon te kijken, want het was natuurlijk allemaal stil. We mochten niet de deur uit, bij wijze van spreken.
1: Klopt.
0: En toen.
1: Ja, ik werkte destijds bij Natuurmonumenten als boswachter van het Naardenmeer. En toen zei de directeur, iedereen moet thuis gaan werken. Dus ook de ecologen, die moesten thuis gaan zitten van Natuurmonumenten. En dat vond ik, ik verveelde me kapot. Dus ik ben toen maar uit pure wanhoop gaan kijken in mijn eigen voortuin, want we hebben alleen een voortuin. Wat ik daar kon vinden aan planten en dieren.
0: Gewoon en hoe groot is die, om daar even een voorstelling bij te
1: Iets van 70 vierkante meter, denk ik.
0: Ja, dus het is echt niet... Nee,
1: het is een tuin en een rijtjeshuis. En dat ben ik toen gaan onderzoeken. En ik ontdekte de ene na de andere gekke soort. En daar kwam uiteindelijk een boek van. Dat was mijn duizend soortentuin. En tijdens een van die lezingen, ik heb er heel veel gegeven, werd ik aangeschoten door iemand tijdens een van de lezingen. Dat was Jeffrey de Graaf van MN Media. En die zei tegen mij, het boek van de film is er al. Alleen de film is er nog niet. Wil jij met ons een film maken over natuur in de stad? Want MN Media, dat is de organisatie die onder andere Onder het Maaiveld heeft gemaakt, De Nieuwe Wildernis.
0: Ja, eigenlijk die natuurfilms. Dus die dacht, die Luc, daar hebben we een goeie aan.
1: Ja, en toen zijn we met elkaar in gesprek geraakt. En naar die bioscoopfilm, die gaat er aankomen. Die komt, als het goed is, in 2028.
0: Dit is Luc de Movie, Luc de Theater.
1: Ja, dat wordt wel echt
0: groot inmiddels.
1: Dat wordt echt een speelfilm met echte acteurs en zo erin. Dus ik ga niet over mij, hoor, dat niet.
0: Nee.
1: Maar vooruitlopend op die film hadden we zoiets van, het momentum is daar wel, van natuur dichtbij. Mensen vinden het er ontzettend leuk onderwerp, dat merken we. Misschien moeten we ook kijken of we in het theater iets kunnen betekenen. Nou, dat zijn we toen gaan doen. We hebben toen een theatershow in elkaar gedraaid, Stadssafari. Een paar demo's van, of try-outs gedaan in AFAS Theater in Leusden, die alle twee uitverkocht waren. Dat was ook wel heel spannend.
0: Zo.
1: En dat was zo ongelooflijk leuk om te doen, dat we dachten van, kijken of er misschien meer interesse is. En uiteindelijk gaan we nu een landelijke tour doen, die begint in september. En die beslaat ongeveer 50 theaters door heel Nederland.
0: En zonder alles weg te geven. Want een verhaal dat het goed doet tijdens die voorstelling gaat over die vliegen zombie schimmel. Ja, dat wil je toch wel eventjes kwijt hier op de radio, toch?
1: Ja, ik vertel tijdens de show diverse anekdotes. En een daarvan gaat inderdaad over Entomophthora muscae. Die heeft officieel geen Nederlandse naam, maar het is een schimmel. En die heb ik maar de vliegen zombie schimmel genoemd. Want die werkt als volgt.
0: Vliegen zombie. Ja, je praat heel snel, pas op.
1: Ja, vliegen zombie schimmel. Dat is een schimmel die maakt gebruik van levende vliegen. En dat werkt als volgt. Stel je voor, je bent een mannetjesvlieg en je vliegt rond, maar je bent besmet met de sporen, zeg maar een zaadje van een schimmel. Dan wil je maar één ding in je leven, en dat is paren met een vrouwtje om voor nageslacht te zorgen. Dus op een gegeven moment ziet het mannetje een vrouwtje, gaat met het vrouwtje paren, en op dat moment valt de sporen van het mannetje op het vrouwtje. Nou, die sporen voelt dat. Die denkt, ik ben van positie veranderd. Die maakt een draadje, een sporendraad, en gaat met dat draadje het lijf in van het vrouwtje. Nou, dat vrouwtje merkt er eigenlijk niks van, die vliegt nog vrolijk rond, maar na een paar dagen is die schimmel zo ontzettend ontwikkeld in die vlieg, dat een van de draden zich een weg heeft gebaand naar de hersenen van de vlieg.
0: Oh my God.
1: En dat is zo ongeveer hoe het gaat. De controle van de vlieg wordt dan overgenomen door de schimmel. En de schimmel zegt dan, jij moet op een hoge plek gaan zitten. Dat was in ons geval het raamkozijn. Dan moet je jezelf goed stevig vastzetten. Je moet je vleugels spreiden, je achterlijf omhoog. En dan moet je doodgaan. Want aan de binnenkant verander je helemaal in een schimmel. Dus dat vrouwtje dat doet dat, gaat daar zitten. Ontwikkelt zich aan de binnenzijde tot een complete schimmel. En dan gebeurt het. Dan komt die schimmel naar buiten. Die gaat dus uit de vlieg met kleine steeltjes. Aan die steeltjes, daar zitten dan sporen, die zaadjes. En toen dacht ik eigenlijk van, dat zal de wind wel zijn die dan die sporen gaat verspreiden. Totdat een mannetje wordt geraakt. Maar dat is niet zo. Een mannetje ziet die dooie vlieg die compleet beschimmeld is. Die ziet die zitten. En denkt, dat is een knappe vrouw. Daar wil ik wel mee paren. En die springt er dus bovenop. Paart ermee. Zit onder de sporen. Vliegt weg. En paart met een volgend vrouwtje. En de geschiedenis herhaalt zich.
0: Zo zeg, er is dan wel een horrorfilm over gemaakt.
1: Ja, en dat begeleiden we dan met mooie foto's en muziek en weet ik veel allemaal. Dus het is echt het is spectaculair om op het grote doek te zien.
0: Maar je zegt, ik ging naar theater, dus een voorstelling. Ja. Dat is wel weer anders dan een lezing.
1: Compleet anders.
0: Ja? Ja, want hoe moet ik me dat voorstellen? Ben je dan een soort stand-up comedian? Of zitten er heel veel beelden bij? Wat gaan we verwachten?
1: Er zitten heel veel beelden bij, want de samenwerking met MN Media die heeft geleid tot het gebruik van filmbeelden die nog nooit eerder getoond zijn, zeg maar.
0: Oh.
1: En wat ik doe, ik begin in de bodem. En dan vanuit de bodem bouw ik het verhaal op naar de bloemen en naar de bomen en naar de struiken. En per laag waar je in terechtkomt, daar vertel ik iets over wonderlijke organismen die daar kunnen leven. En dat zijn organismen die iedereen waarschijnlijk wel kent, of soms ook niet.
0: Ja.
1: Maar er zitten verhalen achter die soorten waarvan de meeste mensen nog nooit gehoord hebben. Zoals bijvoorbeeld van die vliegenzombieschimmel. Maar het gaat ook over bladluizen, over vuurwantsen, over pissebedden, over van alles en nog wat. En dat met heel veel foto's, leuke anekdotes, humor worden we net. Zit er ook veel in. Ja, dat dus. En uiteindelijk eindigen we dan in een soort van toekomstbeeld van de ideale tuin. En dat blijkt dan een tuin te zijn die heel veel mensen misschien al zelf hebben zonder dat ze het wisten.
0: Ja, zonder dat ze... Dus we leren er eigenlijk wel veel over. Want je voorstelling verschijnt op een moment dat veel wordt gesproken over natuurherstel en met de hete zomer over klimaat. Wat kan een tuintje toch bijdragen aan zulke opgaven van 70 vierkante meter?
1: Nou, heel veel. Want stel je voor dat, kijk, mijn tuin is maar één tuin, maar stel je voor dat alle tuinen in Nederland iets natuurvriendelijker ingericht zouden worden, dan zouden we een enorm oppervlakte extra nieuwe natuur erbij gaan krijgen.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Ja, en dat wil niet zeggen
0: ook
1: dat dan...
0: Ook daken, hè? Je hoort heel erg van... Maar goed, begin even met die tuinen.
1: Ja, als iedereen met zijn tuin begint...
0: Tegels wippen en dat soort dingen.
1: Laat je dode planten wat langer staan, zodat laat er een paar de hele winter staan, zodat insecten daarin kunnen overwinteren enzovoort. En je gaat er niet de wereld mee redden met groene tuinen, maar je zet wel een stapje in de goede richting. Dus je moet het zien als een van de onderdelen om tot meer natuur in Nederland te komen. En daar kunnen tuinen echt een hele belangrijke rol in spelen.
0: Ja, want Jelle Reumer was dan wat cynischer. Die zei ook, die kleine stapjes die ik maak, dat is toch eigenlijk niks bij de grote stappen die gemaakt moeten worden.
1: Ja, het zijn,
0: hoe kijk jij daarnaar?
1: Iedereen moet stappen maken. Je moet en grote stappen maken en kleine stappen maken. En juist die kleine stappen die kunnen ontzettend belangrijk zijn, omdat het meer is dan een klein stapje. Want stel je voor, ik heb een paar buren en die buren hadden niks met natuur in hun eigen tuin. Maar die werden aangestoken door het enthousiasme in mijn eigen tuin.
0: Ja.
1: En die hebben toen wat nieuwe planten aangeplant en gezegd van, nou kijk, we hebben nu mooie insecten, kom even in onze tuin kijken. En oh ja, we zijn ook lid geworden van Natuurmonumenten, want we snappen dat natuur wel belangrijk is. En als we gaan wandelen, we nemen nu ons rotzooi mee en we letten er goed op dat de kinderen niet afval achterlaten in de tuin. Dus je begint met die tuin, maar je krijgt een soort olievlekwerking in het gedrag van mensen. Ja. En dat is zo ontzettend belangrijk.
0: Enige keer dat we olievlekken op een goede manier gebruiken. Je hebt ook interactie met het publiek. Hè? Wat heb je gemerkt aan die zeg maar try-out? Wat komen er voor vragen?
1: Van alles en nog wat. Mensen reageren soms op soorten die ze herkennen en die gaan dan heel hard roepen van, die heb ik ook in mijn tuin. Nou, dan stel ik een vraag van, goh, vertel eens hoe, leg eens uit hoe. Maar ik stel ook vragen aan het publiek. Bijvoorbeeld, het gaat ook over bijenhotels. En er gebeurt van alles in bijenhotels. Dat is moord en doodslag, maar ook geboorte en vreugde. Alles zit erin. En dan vraag ik aan mensen, wie heeft er een bijenhotel? Nou, dan gaat meestal wel een derde van de zaal steekt dan zijn hand omhoog. En dan vraag ik door over, hebben jullie toevallig zo'n bijtje die een beetje zwart is met een rode kont, de gehoornde metselbij? En dan zeggen ze, ja, die hebben we ook. En dan vertel ik dat in augustus die beestjes al kant en klaar in het bijenhotel zitten te wachten totdat het maart wordt. Die overwinteren dus als volwassen bij. En dan zie je de mensen kijken van, wacht even, er zitten dus kant en klare bijen in ons bijenhotel 8 maanden lang te wachten in een heel klein kamertje totdat de tijd is om naar buiten te gaan. En dan dat verbazen mensen zich verschrikkelijk
0: over. En kant
1: over.
0: En klaar? Bedoel je gewoon, ze zijn helemaal af en ze blijven leven 8 maanden. Nou, dat is nogal...
1: En ze gaan in een soort winterslaap, dat is wat ze doen.
0: Preek je niet heel erg voor eigen parochie? Wie komen er naar je toe? Want ik denk dan bij jouw onderwerp, daar moet je bij wijze van spreken de winkelcentra in of de sportscholen of wat dan ook.
1: Nou, dat is precies de insteek die we kiezen. Het is geen donkergroen ecologenverhaal. Het is vooral een verhaal wat bij wijze van spreken mijn moeder ook zou moeten kunnen begrijpen. En die heeft niks met natuur. En daar steken we op in. Het gaat echt om die verwondering van de natuur in je eigen tuin. Want je merkt, of dat hebben we gemerkt, als je mensen verhalen vertelt zoals van die schimmel, maar ook bladluizen kun je zo'n verhaal over vertellen of over mieren. Mensen gaan opeens met andere ogen kijken naar soorten die ze al hun hele leven kennen. En die verwondering, dat is de sleutel. Als je dat weet raken, dan zit je goed. En als iedereen 2-3 verhalen onthoudt, ben ik dik tevreden.
0: Ben je dik tevreden? Ja. Net ging het over humor en klimaat. Dit is natuurlijk ook een beetje eigenlijk de dominee die staat te oreren, te preken.
1: Ja.
0: Zit er wat humor in je voorstelling?
1: Er zit heel veel humor in.
0: Kunnen we lachen?
1: Je kunt heel erg lachen in de voorstelling. Ja. Er zit ook, ik hou af en toe ook gewoon een spiegel voor de mensen. En dat werkt altijd wel goed. Ik ga nog geen grappen verklappen, maar ze zitten er wel in.
0: Dus, en je kan jezelf ook wel relativeren, neem ik
1: aan. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik ben ook maar. Het gaat niet om mij, die voorstelling. Het gaat om de boodschap die ik te vertellen heb. En ik ben ook maar een instrument. En dat maakt het wel heel makkelijk om daar een verhaal te vertellen.
0: En wat is er zo mooi om voor een hele zaal te staan en zo'n voorstelling te maken?
1: Ja, dat is het enthousiasme wat je uit de zaal terugkrijgt. En als er dan bijvoorbeeld gelachen wordt en je krijgt een lachsalve om je heen, dan denk je van, goh, ik vertel iets wat de mensen leuk vinden, wat ze raakt. En ik vind het ook nog eens een keer heel belangrijk wat ik sta te vertellen.
0: Ja.
1: En die combinatie, dat is mooi. En na afloop, we hebben tijdens de try-outs ook een paar borrels gehad. Van na afloop konden de mensen dan nog een drankje doen enzovoort. Nou, de voorstelling was om 9:15 afgelopen. En om 11:30 stond ik nog steeds te praten met mensen die iets wilden vertellen over die voorstelling. Wat ze ervan vonden. En dan toen dacht ik van, ja, we hebben echt wel een snaar geraakt die goed is. Dus,
0: ja. Daarnaast, jouw boek Natuur in Eigen Tuin staat op de longlist van de Natuurboekenprijs.
1: Ja, ja.
0: Ja, hoe is dat?
1: Ja, het is hartstikke leuk.
0: Het is natuurlijk hoog zijn. Gaat het sky high?
1: Gaat het rocket high, ja. Nee, ik vond het verrassend. Ik had het niet verwacht eigenlijk. Want jaarlijks worden er nou honderden hele mooie natuurboeken uitgegeven. En de concurrentie is ook moordend. Ik zag bijvoorbeeld Miniatuurwereld erbij zitten. Fantastisch boek over korstmossen. En de boeken over micronachtvlinders staan erbij. Ook geweldige boeken. En dan staat mijn boekje er ook bij.
0: De hoogste is dat ook.
1: Ja,
0: dus
1: dat is hartstikke leuk.
0: Even als muurrouwzwever, de rode hooiwagen, lipstickmos, een knotskronk. Dat zit er allemaal in. Dat komt allemaal in die kleine stadstuin. Hè?
1: Allemaal in die kleine stadstuin.
0: Waar het allemaal mee begon.
1: Ja, dat boekje dat gaat over 100 soorten die misschien de meeste mensen wel kennen, maar waar weer verhalen achter zitten waarvan je denkt van, oh, maar dat wist ik helemaal niet. Enzovoort. Dus.
0: En van die kleine tuin is dit allemaal gekomen. Ja, dankjewel. Ja. Je hoorde bioloog en natuurfotograaf Luc Hoogestein. Meer informatie over de voorstelling Stadssafari en de hele speellijst, die vind je op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Toi, toi, toi, Luc.
1: Dankjewel.

0: Muziek uit de speelfilm Forrest Gump, 1994, gecomponeerd door Alan Silvestri. Ja, de snotolf, wat een wel gekke namen. Hier ook, de botervis, vijfdranige meun en de groene zeedonderpad. Een greep uit de bijna 200 vissoorten die geïllustreerd en beschreven zijn in de veldgids Kustvissen. Een wat onderbelichte, maar heel belangrijke groep. Met auteurs Mark Groen en Mick Vos van Ravon is verslaggever Gert Elbertsen op de Maasvlakte. Hier worden voor een onderzoeksprogramma kustvissen gevangen, gemeten en geteld.
1: Mag de zalm altijd doen, maar ja, het is een beetje eigen wat je fijn vindt. Ik probeer altijd als die echt weggaat weer de kant, om het meteen goed te hebben liggen.
2: Ja.
3: Je hebt hier een enorm lang net. Dit heet een zege, heb ik me laten vertellen.
1: Zeker,
3: ja. Wat is de bedoeling vandaag?
1: Ja, we gaan zo een zegetrek doen in de zee. En dan heb je hier, wat je ziet, een hele grote zak achteraan zitten. Dus je hebt eigenlijk een net met twee vleugels. En in het midden zit een verlengde zak eigenlijk. En die vissen die hopen dus eigenlijk, die gaan dus eigenlijk langs die vleugels, zwemmen ze de zak in.
3: Ja. Hoe lang is dit net?
1: 32 meter.
3: Zo.
1: Als we hem de kant op trekken, kunnen we alle vissen tellen, meten. En dan weten we welke vissen hier zitten.
3: Vijf man sterk wordt hier aan dat net getrokken.
1: Ik trek hem nu heel veel van de grond af.
3: Ik zie al heel veel kleine visjes hier boven die schelpenbankjes zwemmen. Mark staat aan de diepe kant te trekken. Mark, kan ik even naar je toe komen of verstoor ik de vissen dan?
4: Dan verstoor je dan de vissen.
3: Oké, dat gaan we niet doen dan. We hebben nu zo'n 60, 70 meter afgelegd. En nu wordt het net op de kant gedraaid.
1: Ja, dan hebben we het gootje van de kant op trekken. Dan wordt hij volgens mij.
3: En daar is Mark ook. Dus kan ik Mark ook een vraag stellen. Mark, wat is een kustvis?
5: Wat is een kustvis? Het ligt eraan aan wie je het vraagt.
3: Ik vraag het aan
5: jou. Welke soort, oké. Dat is een vis.
3: Of zal ik je eerst even uitlaten hijgen trouwens?
5: Ja, ik kan al hijgend iets vertellen hoor. Dat,
3: okay.
5: Dat is een onderdeel van het werk. Het is vooral het idee is, een kustvis is een soort die je in en rondom de directe kust kan waarnemen. Zoals wij nu doen met de broedzegen, een zegen, een groot visnet. En de vissen zijn echt in de ondiepte, tot maximaal meters een beetje.
3: En waarom was er volgens jullie behoefte aan zo'n gids?
5: Omdat eigenlijk alle literatuur die er beschikbaar was, eigenlijk incompleet of verouderd was. Of het stond heel erg versnipperd. Of het was vooral toegespitst op dooie vissen. Zodat je ze mee moest nemen naar huis en onder een binoculair microscoop moest bekijken. Om de papillen op de wangen bijvoorbeeld af te lezen met inktpatronen. Maar vaak, als je heel veel met dat soort vissoorten in aanmerking komt, al aan jaren, of je hebt er al duizenden gezien, dan heb je een soort van onderbuikgevoel ontwikkeld. Van ja, dit is deze soort, dit is die soort, en op basis daarvan. En dat was nooit goed beschreven. En het idee van ons was van, ja, als we dat kunnen beschrijven, op papier kunnen zetten, dan kunnen we andere mensen het ook mee verder helpen. Want het is niet zo moeilijk, ja, zodra je het maar weet.
3: Terwijl wij hier staan, wordt het net uitgeplozen en wordt er gekeken of er kustvissen in zitten. Zullen wij eens even gaan kijken?
1: Laten we dat doen.
3: Er springt daar wel wat weg. Oh ja, ik zie hier allemaal kleine visjes.
5: Ja, allemaal grondels.
3: Oké.
5: En we moeten een beetje oppassen, want op deze plek worden we als pieten.

0: Okay.
1: En we moeten een beetje oppassen, want op deze plek worden we als pietermannen gevangen. En dat is een kleine bodemvis, een kusvis. En die heeft een hele gemene gifstekel.
0: Dus je moet nu niet gaan graaien in deze algen en die schelpen
1: nee,
0: met die
1: vissen?
0: Nee,
1: dat moet je met beleid doen.
0: Okay.
1: Grondels, grote strandkrab.
0: Zo'n grondel, zandkleurig, ja. beetje gebarmerd, ogen hoog op de kop.
1: Ja, precies. Je hebt je goed ingelezen.
0: Nou, ik beschrijf wat ik zie maar.
1: Ja, nou ja, dat staat zo letterlijk in onze tekst.
0: Oh, fijn, echt waar?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, hebben jullie het heel goed opgeschreven.
1: Ja, nou, kennelijk ja. Nee, dit is dus een dikkopje. Als je de gids naast houdt, is het heel goed herkenbaar. Schubranden zijn gepigmenteerd, een beetje roesbruinig, waardoor het zo'n netstructuur krijgt.
0: Oké. Okay.
1: En die vlekjes op de flanken, dus op de zijkant, die zijn vaak gepaard. Zie je hier, zie je twee vlekjes.
0: Oh ja, twee bij elkaar.
1: Ja, precies, twee bij elkaar.
0: En dat maakt het een dik kopje.
1: Dat maakt het een dik kopje.
0: Als je zo'n gids gaat maken, dan ga je ook wel extra goed kijken natuurlijk.
1: Ja, bijvoorbeeld deze. We hebben nu een andere grondelsoort. Dit is de brakwatergrondel.
0: Deze is wat kleiner, hè? Die vorige was een centimeter of 4-5. Deze is nu 2,5.
1: Ja, 2,5, ja, 3 is een beetje. Deze heeft vaak, en hier zie je het niet zo heel goed, met twee oogstrepen. Dus een streep van een donkere streep van ogen naar neus en eentje omlaag.
0: Ja,
1: deze zie je niet zo heel goed.
0: Maar wel ietsje.
1: Wel ietsjes.
0: Er is een grote witte speciekuip bijgepakt, vol met zeewater. Daar worden nu alle visjes in gedaan. Veel klein spul.
1: Veel klein spul, ja. Er zijn honderden tot duizenden grondels in ieder geval.
2: Ja.
1: Als je dan bekijkt hoeveel vissen we nu al hebben gevangen, zo'n klein stukje, dat bedenk je eigenlijk niet als je hier gewoon als strandganger voorbij loopt.
0: Nee. Ik hoorde net een grote stern overvliegen. Ja, die houdt wel van dit soort formaat visjes natuurlijk. Even die grote stern opnemen. Zo. Hier gaan vele honderden vissen. Oh,
2: kleine pieterman.
0: Kleine pieterman, dat is die giftige vis waar je het over had.
2: Pijnlijke stekel.
0: Oké.
2: Daar nog één. In Nederland in ieder geval een van de pijnlijkste steken van vissen.
0: Het is een
2: 12 centimeter.
0: De kleine pieterman zit in zo'n glazen bakje gevuld met water. Ja, het is een heel maf beest, hè?
2: Ja, moet je naar die kop kijken, even zo'n draak, zie je dat? Die tanden zo omhoog. Zie je dat? Dan zie je mooi dat zwart met die gifstekels erin.
0: Ja.
1: Ja, die gele staartvin met de zwarte zon. Wat
2: dat betreft fantastische vis, hè?
0: Alles onderzocht, opgemeten, genoteerd.
2: Nee, nog niet.
0: Wat een werk.
1: En wat zeebaars. Hé, hey, hongersmakreel.
2: Hey,
1: ja? Ja, dat is goed.
0: Dat
2: is ook leuk, ja.
0: Voor mij is het een zilverkleurige vis. Wat,
2: ja, voor heel veel ook. Een hele gekke zijlijn. Je ziet die, als je die kijkt, zie je die zijlijn lopen. Helemaal gebogen. Die valt echt.
1: Ja, dit valt direct op.
0: Als een S. Het is een soort torpedo-vormige vis. Enorme ogen en een centimeter of 4 lang. Het is wel een heel werk, hè, om dit nu zo te onderzoeken. Je moet helemaal met zo'n net door zo'n oever heen.
2: Ja, en dat is dus ook meteen het moeilijke eraan. Want je ziet dus eigenlijk in Nederland, als je kijkt naar zowel zoetwater als de kustzone, dat eigenlijk die ondiepe oeverzone eigenlijk heel slecht onderzocht is in vergelijking met bijvoorbeeld de open zee of de diepere plek op de grotere wateren.
0: Ja.
2: En ja, je ziet ook waarschijnlijk wel waarom. Want je moet met een net wadend door de ondieptes met heel veel kleine vis, met hele kleine kenmerken, moeilijk op naam te brengen.
0: Ja.
2: Al die duizenden grondels. Arbeidsintensief werk wat dat betreft.
0: Maar wel belangrijk.
1: Ja, ontzettend.
2: Ja.
1: Dit is dus de kraamkamer van het hele systeem. En die monitoringsprogramma's die al heel lang op zee lopen. Die zijn vooral ingericht om ook de quotum van de visserij te kunnen bepalen. Mm. Dat is vooral ook dus grote vis. Maar niemand heeft echt behoefte. Wij sinds een paar jaar. Ja. Gaat om echt de kustzones te bemonsteren. En ook structureel, dus jaarlijks dezelfde plek op dezelfde manier als alles in kaart brengen.
0: Ja.
2: Ja.
1: En dan kunnen we dus ook monitoren. Wat hebben deze vissen nou nodig? Hoe gaat het ermee? Over de jaren heen nemen ze toe, nemen ze af.
2: Ja. Een haring.
0: Oh, leuk. Ja. Dat zwemt hier dus ook rond.
1: Ja.
0: Leuk hoor. Weer een klein visje.
2: Ja.
0: Maar iets meer waardering, iets meer aandacht voor de kustvissen is wel op zijn plek dus.
2: Ja, het is een ongelooflijk belangrijke schakel in het hele systeem. Hè? Ik bedoel, al die zeehonden die hier zwemmen, die grote sterns die we net zagen, die moeten ergens van leven. Hè? En dat is niet van het zand dat hier op het strand ligt. En een zeebaars van 7,2, zeebaars van 9,2, een driedoorn, 3,8, zeebaars

Nu 2. Ja, mooie cornervis. Ja. Van 6.3. Driedoorn van 3.2. Driedoorn van 3.2. Brakwater van 4.2. Brakwater 4.

0: Het ging natuurlijk over die mooie kustvissen. I Feel Pretty. Je herkende natuurlijk uit de West Side Story. En ook mooi zijn natuurlijk jullie waarnemingen op de Vroege Vogels Venolijn. Hier is een samenvatting van de waarnemingen van jullie van deze week op 035-6711-338.
1: Met Lieve Mortelmans in de beeld. 14 dagen geleden hadden de lijsterbessen in het Beerschotenbos nog fris groen blad en mooie oranje bessen. Nu hebben die lijsterbessen het toch moeten afleggen tegen de droogte. Zowel het blad als de bessen hangen er diep, diep treurig bij.
2: Ik ben Wim Eikenboom en ik kom uit Zwolle. Vandaag liep ik door de tuin, heb ik een prachtige bloeiende tuin, waar ook onder andere staat een koninginnenkruid. Op die koninginnenkruid zien we heel veel vlinders, prachtige vlinders, bijen, hommels, honingbijen. We zagen ook een beest en we denken, wat is dit? En uiteindelijk bleek het te zijn een stadsreus.
3: Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik zit op de dijk en het water komt eraan. En op de rand van het naderende water zitten honderden meeuwen. Echt honderden meeuwen. Deze tijd komen er heel veel meeuwen overal vandaan. Even als anekdote, ik heb ooit een meeuw gevonden die geringd was bij Praag. Een hele gewone kokmeeuw. Dus uiteindelijk ook blijken dan kokmeeuwen reizigers te zijn. Onderweg hier naartoe, het graan is gemaaid. En nou ja, ze hebben er nog niks mee gedaan, dus de stoppel is er. Daar zaten vanmorgen honderden hole duiven en zingende goudpluvieren. En dat maakt het leuk, want dat is altijd een van de eersten die in grote getalen vanuit het oosten deze kant op komt. Oei, er vliegt een kleine zilverreiger naar mij voorbij. Oh, een buitenkantje. Dag!
4: Met Nettie uit Koudekerk. Na een klamme, warme nacht liet ik mij om 7 uur in het koele water zakken van het openluchtzwembad in Koudekerk. Terwijl ik nog even om me heen keek of er nog een kikker of een muis gered moest worden uit het water. Na mijn tweede baantje zwemmen zag ik op de overstort rooster toch een spitsmuis heen en weer lopen. Samen met medezwemster Kim begonnen we aan de redding van deze kleine muis. Aangekomen bij het einde van het rooster draaide de muis zich snel om en voor ik het wist klom de muis via mijn hand, arm, schouder op mijn hoofd om vervolgens weer op het rooster te springen. De tweede reddingspoging was wel succesvol en de muis werd gevangen in het schepnet en door de toezichtshouder onder de heg weer vrijgelaten. De zesde muis dit zwemseizoen gered.
5: Hier, de heer Buijs uit Mook. Grauw en grijs ligt de droogte over het land heen. Maar in al die grauwheid en uitgedroogdheid toch een paar lichtpuntjes. Felgekleurde bessen van de meidoorn en de lijsterbes. De eerste vruchtjes van de kardinaalsmuts vertonen zich. En daarboven vluchten kneutjes, vluchten puttertjes die zich langzaam aan het verzamelen zijn. Grote vluchten boerenzwaluwen. Hier is een naam voor. Het is herfst.
6: Met Gerda uit Emmen. En wij zitten op de heide tussen Exlo en Odoorn. En daar kijken we over hele mooie paarse heide. Met boven ons hoofd wel 6 libelles. Nou, wij vonden dat wel een hele bijzondere waarneming.
7: Ronald Plein. Oosterwolde. Zonnetje schijnt. En wij hebben onze tuin een beetje aangepast. Een groot gedeelte van het grasland naar bloemen die heerlijk zijn voor bijtjes en vlinders. Dat is te zien en te merken en te horen. Fantastisch. De vlinders struiken nu, half uitgebloeid, maar zit vol met Atalanta's. Het is eigenlijk het enige vlindersoort wat we nu zien. Wel gaaf trouwens dat er een aantal grote exemplaren bij zitten. Grote Atalanta's. Fantastisch om te zien.
8: Jeanette Essink uit Koekangen. Gisteravond nog even een rondje met de zaklantaarn door de tuin. Even kijken op het klaargelegde fruit voor de vlinders en op de koninginnenkruid en de kattenstaar die hier langs de vijver staan. En ik vond daarbij het groot avondrood, prachtige nachtvlinder, strooaaltjes, gammauiltjes, parelmoermotten, piramidevlinders en de prachtige koopuil. Inmiddels vliegen er ook weer de eerste houtpantserjuffers. Net als de roodbruine en de steenrode heidelibellen en de blauwe en de bruine glazenmakers.
9: Goedemorgen, met Jeroen. Ik sta aan de rand van een natuurgebiedje. De uitloper van de Kanthoutse Hei, vlakbij Ossendrecht. Vanmiddag hebben we hier rondgelopen. Het viel ons op hoe droog alles is. Berken, vliezen en blad. Lijsterbessen hangen helemaal slap. De bessen zijn verschrompeld. We zagen maar een paar hommeltjes op een paar bloeiende struikheides. En ieder jaar gaan we hier 's nachts luisteren naar nachtzwaluwen. Afgelopen jaren waren er heel veel, gewoon soms hele gezinnen.

0: Veel muziek van Nino Rota, je herkent het vast. Het was uit Otto Emezzo en het werd uitgevoerd op piano door Alexandre Tarot. Ja, we gaan het hebben over natuurbranden. Nou, je kan geen dag aan er voorbij gaan. Ruim 500.000 hectare ging dit jaar al in vlammen op in Europa. Een gebied groter dan Zuid- en Noord-Holland samen. Ons continent staat letterlijk in lichter laaien. Ook in Nederland ontkomt er niet aan. En met klimaatverandering zullen we hier in de toekomst nog vaker mee te maken hebben. Ja, hoe dit op te lossen, hoe dit aan te pakken, bij mij aan tafel. Natuurbranddeskundige, pyrogeograaf, zeg ik het zo goed, Katelijne Stoof.
1: Zeker.
0: De goede studie heb je uitgezocht, zeg.
1: Nou, de studie die bestaat niet, maar uiteindelijk het vakgebied.
0: Het vakgebied,
1: dat hebben we gebouwd.
0: Ja, en Frans Schepers, directeur van Rewilding Europe. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
0: Gisteren, grootste natuurbrand ooit in België. Jij knikt al meteen uit je hoofd. Ik weet niet hoeveel hectare, ging er al 3000 hectare in vlammen op. Het afgelopen weekend Kroatië, grote natuurbrand over de grens in Duitsland. Schrikken jullie er nog? Ben je nou van verbaasd, Frans, dat er zoiets in brand staat?
2: Nou, schrikken niet. En het is natuurlijk, de klimaatverandering en stijgende temperaturen hebben een enorme invloed. Maar het verhaal is ook veel genuanceerder. En het gaat heel erg over hoe is ons landschap ingericht.
0: Ja.
2: Wat wij vaak natuurbranden noemen, dat zijn eigenlijk geen natuurbranden als je het mij vraagt. Maar dat woord wil ik graag gebruiken, plantagebranden. Veel van onze bossen zijn eigenlijk eentonige plantages. En dat zie je in heel Europa vanwege de manier waarop wij onze bossen beheren en hebben ingericht. En ontwaterd ook met name. Dus het woord natuurbrand mag je best wel een vraagteken bij stellen. In dit geval de Hoge Venen uiteraard. Dan gaat het echt om een groot veengebied.
0: Ja.
2: Waar overigens heel veel aangeplant bos ook omheen staat. Maar het is belangrijk om, denk ik, om dat ook op die manier te zien.
0: Dan ga ik wel even naar de branddeskundige, Katelijne. Ben je daarmee eens? Moeten we dat anders aanvliegen? En nog even, hoe kan het dat er dit jaar zoveel branden zijn?
1: Nou, eerst uitzoomend, zeg maar, deze zomer. Jullie noemen het de zomer van vuur. En ik denk dat het een hele mooie benaming is. Je zag dat het al heel vroeg begon. We hebben natuurlijk, maar ja, toen het nog niet eens zomer was. En we hebben natuurlijk 2-3 maanden geleden in Nederland een serie van veel gelijktijdige branden gehad. Ook in Zuid-Europa is het natuurbrandseizoen heel vroeg begonnen. Eigenlijk was het te snel, te vroeg, te intens.
0: Zo.
1: En je ziet dat enorm veel impact heeft op de mensen die er dag in dag uit mee bezig zijn. En wekenlang eigenlijk niet thuiskomen. Omdat ze gewoon bezig zijn.
0: Je bedoelt de brandweerlieden onder andere.
1: De brandweermensen, ja. Wat enorme druk heeft. Zowel op de brandweermensen, maar ook op hun partners en families. Tegelijkertijd zie je dat er zijn zoveel branden. En die branden die zijn zo groot, zo intens. Die zijn zo gelijktijdig. Ja. Ze zijn overal tegelijk in Europa. En wat mij betreft, ja, weet je, als wetenschapper, je weet klimaatverandering, dat het er is. Maar dit is de eerste zomer waarin ik het echt voelde.
0: Zo.
1: En ook echt gewoon de pijn van de klimaatpijn, van de effecten van die branden, dat het er zoveel zijn. En ja, dan vraag ik me af, mensen, wat is er nou nog meer nodig om over te gaan tot structurele aanpak van preventie?
0: Zo.
1: Weg van een focus van brandbestrijding. Of van alleen maar brandbestrijding en naar dat integrale vuurbeheer. Want we weten wat de oplossingen zijn. We wisten dat dit ging komen. En ja, hier zijn we nu.
0: Zo, dat is een heel vurig pleidooi om maar zo te zeggen, Frans. Ik ben het er helemaal mee eens, want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Het is nu zo groot en zoveel.
2: Ja.
0: En jij hebt het al over, we noemen het niet meer natuurbranden, maar plantagebranden, want jij jij kijkt ook verder naar Europa.
2: Ja.
0: Hoe we die gebieden beheren, leg even uit. Wat is er aan de hand?
2: Kijk, eigenlijk in Europa, als je op grootschaal kijkt, leven wij in een heel gedegradeerd natuurlandschap. Dus onze ecosystemen functioneren niet meer zoals ze functioneerden. Dat komt vanwege de manier waarop we ons landschap hebben ingericht. Hebben ontwaterd, hoe we bossen hebben aangelegd. En natuurlijke processen die ontbreken eigenlijk. En wat belangrijk is ook om te begrijpen dat kijk, ik heb vroeger op school geleerd dat de climaxvegetatie in de natuur is bos. Maar dat is eigenlijk een heel raar referentiepunt, want dat is het moment waarop alle grote zoogdieren die vroeger in Europa rondliepen, verdwenen waren, die hebben wij als mensen uitgeroeid. En dan krijg je natuurlijk enorme bosontwikkeling. Dat is heel lang geleden.
0: Climax-vegetatie noemen?
2: Zeg maar het eindstadium. Oh, okay. Als je niks doet, wordt alles
0: ik had alleen
2: maar
0: heel erg lachen. Ja. Normaal begrip natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Nee, je moet lachen. Zeg maar, het is jargon, maar het is goed om te vragen wat het betekent. Ja, ja, want zeker, wij weten wat het betekent, maar niet iedereen.
2: Ja. Nou ja, het eindstadium als je niks doet. Maar dat is zonder grazende dieren. En wij realiseren ons niet dat wij in Europa heel veel grazende dieren hebben gehad. Die zijn verdwenen, omdat mensen ze hebben uitgeroeid. Denk aan de Europese bison, wiesent, wilde paarden, wilde runderen, zijn allemaal uitgestorven. Maar ook onze huidige dichtheden van grazende dieren, herten, zijn extreem laag. Ik zeg wel eens homeopathische dichtheden. En wij hebben al die dieren vervangen door vee. Hè. Europa in de tijd dat het platteland nog heel erg dicht bevolkt was, waren overal herders met schapen, geiten, koeien, paarden, ezels, noem maar op.
0: En wat deden die?
2: En die grazen. Die grazen en die haalden al die vegetatie weg.
0: En dat
2: wat
0: is
2: hun
0: belangrijk.
2: Natuurlijke voorgangers deden daarvoor, haalden zij weg. En wat zien we? We zien eigenlijk in Europa nu in de afgelopen 40, 50 jaar een enorme wegtrek van het platteland. Jonge mensen willen geen schaapsherder meer worden. Die gaan naar de stad, die gaan naar de universiteit. En oude generaties blijven achter en land wordt achtergelaten. Onbegaasd. Dus je kunt eigenlijk, als je dat realiseert, voor het eerst in de geschiedenis van Europa sinds het Holoceen, hebben we geen grote aantal grazers meer in het landschap. Geen wilde, of heel weinig.
0: En die waren dus ook heel belangrijk tegen eigenlijk het vuur, tegen de brand.
2: En dat is verklaard ook, wat Katelijn ook zegt. De enorme de extreme vormen van branden. Er is zoveel brandstof door het ontbreken van begrazing, maar ook door de eentonige bossen, vaak ook naaldhoutsoorten of eucalyptus. Ja, als het dan een keer misgaat, dan gaat het ook gigantisch mis.
0: Gigantisch, zoals bij Bordeaux. Dat was niet normaal natuurlijk.
2: Laten we niet vergeten, ik denk bijvoorbeeld aan landen als Portugal, waar wij als Rewilding Europe ook veel werken en veel met begrazing ook werken, want dat is eigenlijk een belangrijk antwoord, mede hierop, is dat meer dan 95% van de branden ontstaat door menselijk gedrag. Ja, ja. Barbecues, sigarettenpeukjes, met machines en het gras rijden als het kurk droog is.
0: En het is de kurk en kurk
2: dus,
0: droog.
2: Dus, kijk, branden zijn natuurlijk, met name ook in het mediterrane gebied. Dat hoort ook bij het systeem. Hè. Een kurkeik die is er niet voor de kurk van de mens, maar is een afweermechanisme tegen brand. Nou, zo zijn heel veel soorten hebben zich aangepast aan branden. Maar natuurlijk niet in deze frequentie zoals we nu zien.
0: Maar jij zegt inderdaad, in de laatste tientallen jaren zijn er gewoon al, of nog langer, die hele grote grazers allemaal verdwenen. Die zorgt ervoor, waardoor een soort natuurlijke stoplijnen bijna waren. Toch dat die branden
2: niet. Ja, wat je
0: eigenlijk
2: ziet, als je een begraasd gebied van boven bekijkt, en ik heb het over natuurlijke begrazing, dan zie je overal kleine looppaadjes. En je zou kunnen zeggen, het zijn eigenlijk allemaal, is een heel fijnmazig netwerk van brandgangen. En Katelijn is de expert, maar volgens mij begint een brand vooral begint niet bij een boom, maar begint in het gras. Ja. En juist grazende dieren, die halen natuurlijk
0: die het
2: gras. Dus de kans dat het gebeurt in een begraasd landschap is veel lager dan in een niet-begraasd landschap.
0: Katelijn, ik zie je allemaal aantekeningen maken. Wat schrijf je op en hoe reageren ze op Frans? Jij bent de expert.
1: Nou, als ik aan begrazing denk, vuur en begrazing is een aloude combinatie. In het heidelandschap van Portugal langs Nederland helemaal tot het noorden van Europa wordt de combinatie van vuur en begrazing al 6000 jaar gebruikt om de heide te beheren, om de heide open te houden. En het idee is dat je, als je een brand hebt gehad, ofwel een intentionele brand om in het vroege voorjaar om goede effecten op te wekken, ofwel een ongeplande brand, dat je daarna er een vaak schapen opzet of geiten om het gras wat vrij snel na een brand terugkomt, om dat terug te perken. Wat Frans aangeeft is de leegloop van het platteland in Zuid-Europa. En dat daar ook minder begrazing mee is gekomen. Tegelijkertijd is er ook minder landbouw. Dus uiteindelijk wat je wil hebben om natuurbranden, eigenlijk om te zorgen dat wij kunnen controleren hoe het brandt.
0: Ja.
1: De vraag is, hoe wil je je vuur? Vuur is een natuurlijk proces.
0: Ja.
1: Dat is er, dat zal er altijd zijn. En je gaat dat nooit volledig uitsluiten uit het landschap. Dat is geprobeerd. Doesn't work.
0: Nee.
1: Het werkt niet. Dus dan is dus de vraag, oké, gegeven het feit dat wij vuur hebben, net als gegeven het feit dat wij water hebben in Nederland en overstromingen, Hoe wil je dat het brandt?
0: Hoe beheersen we het eigenlijk? Ja, of hoe beheren we die brand?
1: Ja, zeg maar, wat betekent dat voor het landschap? Hoe groot mogen branden zijn? Wat mogen de effecten zijn? En uiteindelijk is dat dus heb je dus een mozaïeklandschap nodig, waarbij je een verzameling van gereedschappen gebruikt. Dus bijvoorbeeld gecontroleerd vuurgebruik. Soms moet je maaien, soms moet je chopperen. Dat is ook weer zo'n term.
0: Nou, chopperen?
1: Ja, dat is een bepaald apparaat. De terreinbeheerders kunnen dat veel beter uitleggen, maar het werkt net wat.
0: Die gaat natuurlijk als een tank ongeveer door het landschap heen, toch?
1: Soms,
0: of niet?
1: Nou, ik denk dat een tank doet net weer wat anders, maar soms moet je plaggen. Er is een verzameling van dingen en begrazing is onderdeel in feite van die gereedschapskist waarmee je het landschap kan beheren. En wat daarbij ook belangrijk is, is dat. Wat ik altijd aangeef, je wil levende landschappen hebben. Je wil dat er mensen zijn in het landschap die dat landschap beheren, die ervoor zorgen dat er mozaïeken zijn, dat het weer aantrekkelijk dus gaat worden voor mensen om in rurale gebieden te wonen, om op platteland te wonen. Ja. Om ervoor te zorgen dat het landschap beheerst wordt, dat als er branden zijn, dat er niet te veel vegetatie is, niet te veel plantengroei, dat die branden niet zo snel kunnen ontwikkelen.
0: Ja, hoe meer. Frans, jij bent van Rewilding Europe.
2: Ik heb er een ander beeld over.
0: Ja, ga door.
2: Ja, kijk, er zijn al studies gedaan 15 jaar geleden door de Europese onderzoeksinstituten. En er was de voorspelling, dat was in 2010, dat in 2035 al ongeveer 28 miljoen hectare land zou zijn verlaten in Europa. En de laatste schattingen gaan richting de 45 miljoen hectare. Inmiddels woont 4 van de 5 Europeanen in stedelijk gebied. Dus het is een onmiskenbare trend. En je kan al die gebieden niet door mensen laten beheren. Nee. En dat is denk ik de omslag die we moeten maken. We moeten werken met de natuur en niet denken dat wij alles moeten controleren en beheren en al die maatregelen die je noemt moeten doen. Daar is geen geld voor. Er is aan gerekend alleen al de Natuur 2000 gebieden in Europa. Als je zou kijken wat het kost om dat allemaal te beheren, bijvoorbeeld op zo'n manier maaien, kappen, branden, snoeien, wat doen mensen allemaal niet? In de natuur, dat zou 4,7 miljard per jaar kosten.
0: Ja.
2: En diezelfde studie liet ook zien hoeveel geld is er eigenlijk. Nou, dat is afhankelijk wat je een beetje meetelt, maar dat was minder dan 20%. Dus je hebt een financieel gat van 80%.
0: Daar hoe moet het dan op een goedkope manier?
2: Ja, dat kan je dus niet. En dan denk ik, we hebben het vaker over natuurgerichte oplossingen, nature-based solutions. De natuur als bondgenoot zien, niet als vijand. Dus wat moeten we doen? We moeten enorm vernatten overal. Een heel mooi item vanochtend over Noord-Holland. Vernatten, vernatten, vernatten. Daar begint het natuurlijk mee. Het tweede is, we moeten onze bossen veel natuurlijker inrichten of omvormen van monotone, gelijkjarige opstanden naar gevarieerd loofbos. En we moeten grote gazes terugbrengen in het landschap. Niet schapen. Dat is in Spanje is dat heel veel gebeurd. Overheidsprogramma's die subsidies geven, mensen, kom terug met schapen. Het gebeurt gewoon niet. Dus heeft men al 10, 15 jaar is men dat aan het proberen. Dus ons verhaal is, probeer de natuurlijke grazers terug te brengen in het landschap.
0: De grote herbivoren
2: en de runderen en de paarden. Maar ook
0: en die
2: herten,
0: hoef je verder niet te beheren.
2: En die hebben geen subsidie nodig. En dat zijn ook trouwens dieren die heel goed om kunnen gaan met wolven. Want dat is een groot probleem. Schaapherders vergiftigen. Ze steken niet alleen landschap in brand. Gaat ook vaak mis. Maar ze hebben ook problemen met wolven. Dus als je dieren hebt die ook kunnen omgaan met predatoren, die zijn ook aan het terugkomen in Europa, dan heb je eigenlijk een hele mooie combinatie van een aantal dingen.
0: Oké, dat is Europa. Dan gaan we terug naar Nederland.
2: Met de natuur.
0: Ja, heel goed. Dat klinkt heel goed. Maar dan gaan we terug naar Nederland. Daar hebben we geen verlaten akkers eigenlijk. Dat is een ander verhaal, toch?
1: Ik wil nog wel even aanhaken op schaapsherders. Want het klinkt alsof je iets legt bij schaapsherders, wat ik denk dat niet helemaal juist is. Zeg maar, wat je ziet in heel Europa, dat er veel traditioneel vuurgebruik nog is.
2: Ja.
1: Dat er dat vaak voor beheer wordt gebruikt. En het vuurgebruik, het ligt al eigenlijk honderden jaren onder druk. Ik zag afgelopen week nog een artikel van 500 jaar terug zelfs, waarbij gezegd wordt, dat kan echt niet meer, dat vuurgebruik.
2: Mm-hmm.
1: Uiteindelijk het in stand houden van dat traditionele vuurgebruik en het zorgen dat als er gebrand wordt, dat op een goede manier gedaan wordt. Ik denk dat, ik zie jou knikken, ik denk dat het daar over heen gaat.
2: Prescribed burning, dat is zo mooi.
0: Voordat we te diep, te technisch worden, want het is natuurlijk voor de luisteraar van, we missen, dat zei ik eerder in deze uitzending, we missen een soort vuurcultuur. Hè?
1: Ja.
0: Wat moeten we in Nederland vooral gaan doen, Katelijne, om toch wel, ook in Nederland hebben we ook Hoge Veluwe net gehad, was dan wel een redelijk klein brandje, maar toch dat het niet overal oplaait.
1: Kijk, vuur is onderdeel van de natuur. En vuur, mensen denken vaak dat vuur nieuw is in Nederland, dat natuurbranden nieuw zijn in Nederland. Maar we hebben ze altijd al gehad. Ze zijn niet van de toekomst en ze zijn er nu al. En vroeger gingen we ook op een integrale manier om met vuur. Dus mensen wisten dat er vuur was. En dat is uiteindelijk ook weer naar waar we naartoe moeten. Mensen moeten weten dat er natuurbranden zijn. Moeten weten wat ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat als er branden zijn, dat zij dat hun huis minder risico loopt. Wat je moet doen als als je in een natuurbrand bent, maar ook wat je moet doen om niet een brand te veroorzaken. En daarnaast, wij hebben water in ons volledige DNA ingepakt. Ja. Het zit in onderwijs, het zit in landschapsinrichting, het zit in ruimtelijke ordening, het zit in beleid, er is structurele financiering. En wat er nodig is dat erkend wordt dat natuurbranden onderdeel zijn van Nederland. En dat daar structureel in geïnvesteerd gaat worden. We hebben nu een aantal investeringen, grote investeringen gehad van het ministerie van Landbouw en Natuur. Dat is incidenteel. En je ziet dat dingen stil komen te liggen omdat er geen structurele financiering is. Dus ik zeg, pak die politieke verantwoordelijkheid. Waar wachten we nou nog precies op? Om te erkennen dat er vuur is in Nederland. Zodat je vuur structureel in beheer kan gaan inpassen. Hè? De aanwezigheid van natuurbranden.
0: Ja, en niet met alleen maar blushelikopters en zo. Want het is veel meer, je moet het veel meer. Ja.
1: Wij zijn als maatschappij het verplicht aan de brandweermensen en aan de mensen die de brandbestrijding doen, om een landschap te creëren, ja, om een maatschappij te creëren, dat als er een brand ontstaat, dat we niet meteen in paniek raken,
0: maar dat het,
1: landschap dusdanig is dat een brand op een manier brandt waarop die gestopt kan worden. Ja. En dat mensen weten wat ze moeten doen, dat die kennis er is. En dat is die vuurcultuur die weer opgebouwd moet worden.
0: Een beetje tot slot, Frans. Wat raad jij nu aan de Nederlandse politiek en het Nederlandse landschap om wat hier naartoe te halen?
2: Ja, ik denk, vernatting heb ik genoemd, de omvormen van bossen. Grote delen van de bossen van Nederland zijn grove dennen en droge zandgrond.
0: Dat maar dat kan je ook niet meteen omzetten.
2: Nee, tuurlijk, dat kost tijd, maar het kan wel. En er zijn ook hele mooie voorbeelden van, ook in combinatie ook nog steeds met houtoogst. Ik moet denken, wat ook in onze landschap in Europa waar wij werken, in Spanje, waar al die mensen zijn weggetrokken en waar we nu op grote schaal met begrazing bezig zijn. Ja. En wat mensen ook echt om vragen van, we zien het gewoon, het ontbreekt hier aan begrazing. En het werkt, is ook aangetoond, het werkt heel goed. En dus ik zou zeggen, denk mee met de natuur, ook als we in Nederland aan de slag gaan. Laten we niet een landschap inrichten wat helemaal onder controle staat, waar we ook natuur gaan verliezen omdat we brand willen bestrijden. Zoek naar natuurgerichte oplossingen, zou mijn boodschap zijn, als dan die investeringen er moeten komen.
0: Dankjewel. Frans Schepers, directeur van Rewilding Europe, en Katelijne Stoof van de Wageningen Universiteit en natuurbranddeskundige. Kunnen we nog verder over doorpraten. Dank jullie wel. Dit was het voor vandaag. Natine, onze collega's van de VPRO. Laura Stek, goedemorgen.
3: Ja,
0: Laura Stek?
3: Ja, goedemorgen. Sorry, je stond even uit. Het microfoontje van de wij gaan het onder andere hebben over.
0: Ja, ik ben er. Ja.
3: Ja, over het 9 meter hoge beeld van Lenin dat al een tijdje door Groningen zwerft. Het is nu het decorstuk in een toneelstuk, De Graanrepubliek. En daar is niet iedereen blij mee met een Lenin die met uitgestoken hand de weg wijst richting revolutie.
0: Dus dat gaan we zo direct horen. OVT van de. Ja, volgende week zit Menno hier weer. En we sluiten natuurlijk ook af met onze mooiste fenomelding. Ik wens iedereen sowieso een hele mooie zondag. Ik moet even 10 seconden volpraten. Ja, hoe doe je dat? Dan ga je gewoon even aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. Fijne dag.
4: Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik zit op de dijk en het water komt eraan. En op de rand van het naderende water zitten honderden meeuwen. Echt honderden meeuwen. Deze tijd komen er heel veel meeuwen overal vandaan. Even als anekdote. Ik heb ooit een meeuw gevonden die geringd was bij Praag. Een hele gewone kokmeeuw. Dus uiteindelijk ook blijken dan kokmeeuwen reizigers te zijn. Onderweg hier naartoe, het graan is gemaaid. En nou ja, ze hebben er nog niks mee gedaan, dus de stoppel is er. Daar zaten vanmorgen honderden holenduiven en zingende goudplevieren. En dat maakt het leuk, want dat is altijd een van de eersten die in grote getalen vanuit het oosten deze kant op komt. Oei, er vliegt een kleine zilverreiger naar mij voorbij. Ah, een buitenkantje. Dag!
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: NPO Radio 1.
13: 10 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond, zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Fiora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
21: NPO Radio 1. VPRO.
22: OVT.
23: Over de onvoltooid verleden tijd.
22: Laura Stek.
3: Ja, goedemorgen en welkom bij OVT, de wekelijkse geschiedenis bij de actualiteit. Met vandaag deel 5 van onze zomerserie Oude Woorden, Nieuwe Wereld. Waarin we een boek uit het verleden bespreken om de wereld van toen en nu beter te begrijpen. En deze week gaan we het hebben over The Public and Its Problems van de Amerikaanse filosoof John Dewey. Die begin 20e eeuw radicale ideeën over de werking van de democratie had. En dat doen we met journalist en filosoof Thomas Muns. Hij mag straks uitleggen waarom juist dit boek weer zo relevant is. Maar nu eerst dit.

0: Ja, verlossing van de heerschappij. Dit is een stuk uit het theaterstuk De Graanrepubliek, gebaseerd op het gelijknamige boek van Frank Westerman. Over de clash tussen de uitgebuite landarbeiders en de rijke herenboeren in Groningen. Het decor van het stuk is een wijd graanveld, inclusief een immens beeld van Lenin, dat al een tijdje door Groningen zwerft. En dat beeld laat de gemoederen in de regio weer hoog oplopen. Want wat doet die 9 meter hoge Sovjetleider daar eigenlijk? En wat moet Groningen ermee? Over het beeld en het toneelstuk praten we met regisseur Tom de Ket. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eerst even over dat beeld, want dat is natuurlijk, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Ja. Jullie hebben het nu gebruikt, maar het zwerft dus al een tijdje door Groningen. Hoe komt het eigenlijk in Groningen terecht überhaupt?
1: Nou, het is ooit opgekocht door een aannemer, Koop, van Koop Jurgen. En die heeft ooit een vliegveld opgekocht en daar lag, in Oost-Duitsland, en daar lag dat beeld gewoon in een grote hangar. En toen dacht hij, ja, ik heb het vliegveld met de inboedel. Is een mooi beeld, ik neem het mee. Oorspronkelijk dacht hij, maar als ik er niks mee kan, dan kan ik het laten omsmelten. Heeft het,
0: want hij had geen communistische overtuigingen, deze
1: Nee, juist niet, hè. Nee. Dus natuurlijk, hij was echt een, zou je kunnen zeggen, een kapitalist. Maar hij vond het een grap, denk ik. En heeft hem op zijn eigen erf neergezet. En daar kreeg het beeld toen al heel veel bekijks. Want het is gigantisch namelijk.
0: Ja, het is 9 meter. Het weegt erg veel.
1: 17.000 ton.
0: Oh ja, ja. Precies.
1: Dus het is met een dieplader is het vervoerd. Daar is een heel leuk filmpje van. Kan je zien op onze website.
0: Ja, want het stond dus op zijn erf. Het trok veel bekijks. En toen dacht ik, ga het toch maar niet omsmelten.
1: Nee.
0: Maar toen heeft het een soort tocht door Groningen gemaakt.
1: Ja,
0: mensen
1: precies.
0: Weten niet zo goed wat ze ermee moeten eigenlijk.
1: Eigenlijk niet, nee. En het heeft ook al wat controverse opgeleverd. Mensen denken, wat moeten we hiermee? Maar goed, het beeld is nu eigenlijk, krijgt een eindbestemming bij een erfgoedcentrum in Oostwold. Omdat zij vonden van ja, dat beeld hoort ook echt bij de geschiedenis van dat gebied, Oldambt. Want ja, dat stuk gaat over de epische strijd tussen herenboeren en landarbeiders. En heel veel van die landarbeiders hebben zich toen aangesloten bij de Communistische Partij. En tot in ver in de jaren 80 was de Communistische Partij in die rode driehoek, Finsterwolde, Scheemda, Nieuwe-Pekela, echt de grootste partij daar. Dus wat dat betreft hoort dat beeld ook echt bij de geschiedenis van Oost-Groningen.
0: Ja, dus het is eigenlijk wel een logische plek. Het is alleen inderdaad immens en het hoort niet echt misschien bij Nederland om inderdaad Lenin te vereren, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, maar daarvoor is het natuurlijk ook absoluut niet bedoeld om Lenin te vereren. Het is meer om de geschiedenis die zich daar heeft afgespeeld, om daar op te reflecteren.
0: Ja, ja, de eigenaar van het beeld wilde het dus niet eerder geven aan de communisten in de regio, want die wilde het eigenlijk ook wel hebben, want er is nog een communistische partij.
1: Klopt, ja.
0: Maar hij gaf het wel aan jullie. Hoe hebben jullie dat geregeld?
1: Omdat het nu een soort, eigenlijk een soort culturele uiting is geworden. En ik denk dat het altijd heel goed is om je bewust te zijn van de geschiedenis die zich daar heeft afgespeeld. En daar gaat mijn stuk ook helemaal over.
0: Ja.
1: Ik belicht ook beide kanten van het hele probleem. En het is een geschiedenis wat ongelooflijk veel wonden heeft geslagen in de Groningse bevolking. En los van dat ik hier een stuk geschiedenis behandel, heb ik ook steeds uitstapjes naar deze tijd. Want je zou kunnen zeggen, de polarisatie in die tijd was enorm. Maar je ziet nog steeds dat die polarisatie er ook nog in Oost-Groningen is.
0: Want laten we even wat dieper ingaan inderdaad op dat stuk. Het is dus dat beeld is een decorstuk binnen dat stuk De Graanrepubliek.
1: Ja, je hebt er wel een bordje bij gezet, hè?
0: Je hebt er een bordje bij gezet. Ja. En wat staat er op het bordje?
1: Dat ga ik je even voorlezen.
0: Een disclaimer.
1: Een disclaimer, ja. Met gestrekte arm wijst Lenin ons de weg. Maar waarheen? Naar de communistische heilstaat natuurlijk. En wat is dat? Dat is een staat waarin het volk de macht heeft. Maar idealen laten zich lastig in praktijk brengen. Lenin sticht naar een nationale slachtpartij, de Russische Revolutie in 1917, de Sovjet-Unie. En dan is alles weer als vanouds. Lenin regeert samen met de kleine rijke elite als een dictator. Hij laat iedereen vermoorden of verbannen die niet meewerkt aan zijn ideale samenleving. Waaronder miljoenen boeren. Want als mislukte boer haat hij deze koelakken. De hongersnood is gigantisch. Lenins reactie: laat 90% van de Russen sterven, zodat 10% kan leven in het communisme. Nou. Daar heb ik erbij gezet, ja, als mensen na dit verhaal toch nog geneigd zijn om een selfie te nemen, dat staat hun vrij.
0: Precies. Nee, want om even, want er waren dus nogal wat reacties van, waarom doe je dit? Of waarom moet dat beeld nou weer zo'n prominente plek krijgen? We willen er eigenlijk vanaf, vanuit verschillende, verschillende geluiden waren dat.
1: Ja.
0: En je denkt van, ik heb dat bordje er in ieder geval bij geplaatst, dat duidelijk is waar jij...
1: Ja, precies.
0: Ja, waar je staat. Ja. Oké. Goed, dan over dat stuk De Graanrepubliek, dus oorspronkelijk naar het boek van Frank Westerman. Ja. Welk verhaal heb jij precies willen vertellen uit het boek?
1: Nou, dat verhaal van Frank gaat, dat beslaat 1,5 eeuw. Dat wilde ik eerst eigenlijk doen. Maar je wilt je als publiek wil je toch gaan identificeren met bepaalde hoofdrolspelers. Dus ik moest me concentreren op een bepaalde periode. En ik heb gekozen van 1928 tot 1945. Want ik denk dat in die periode eigenlijk de grootste wonden zijn geslagen. En in 1929 brak er een staking uit. En dat werd de allergrootste staking, allerlangste staking van Nederland. En die staking die ging gepaard met heel veel demonstraties, met veel geweld ook. En die staking die is op alle fronten eigenlijk verloren door de landarbeiders.
0: Want even voor duidelijkheid, de landarbeiders tegen de rijke herenboeren in Groningen. Want hoe ontstaat precies die verhouding daar?
1: Nou ja, kijk. Die herenboeren die zijn door een speling van de natuur eigenlijk ongelooflijk rijk geworden. Dat is ontstaan in de 19e eeuw. De Dollard had ongelooflijke vruchtbare klei. En daar groeide dat graan geweldig op. En dat werd toen de graanschuur van heel Europa. Dus die boeren die werden ontzettend rijk. Die lieten paleizen bouwen. De herenboerderijen die staan er nog steeds. Imposant om te zien. En ze gingen zich daarop voorstaan. Ze noemden zichzelf ook de nooiadel. En ze behandelden hun personeel echt als bezit. Hun eigen bezit. Die werden uitgebuit. En wat ongelooflijk fascinerend is, is dat de revolutie, gebaseerd op de idealen van Marx, daar in het Oldambt is uitgebroken nog voordat de Russische revolutie heeft uitgebroken. Dat is natuurlijk ongelooflijk.
0: Dus we waren er gewoon heel vroeg bij.
1: We waren er ontzettend vroeg bij. En ik kom uit het noorden, uit Assen. Net als Frank, wij zijn twee Assers jongens. En toen ik dat boek van Frank las, de geschiedenis heeft zich bij mij om de hoek afgespeeld en ik wist er eigenlijk helemaal niks van. Ja. En toen dacht ik, ik wil dit verhaal vertellen.
0: En je had het dus over die enorme staak. Want op een gegeven moment denken ze, we pikken dit dus niet meer.
1: Precies.
0: En wat gebeurt er dan?
1: Nou, toen gingen dus de landarbeiders gingen zich helemaal organiseren. En versloten zich ook aan bij de vakbond. En uiteindelijk hebben er 5000 landarbeiders aan meegedaan. Alleen, die boeren die lieten het niet bij zitten. Die lieten allerlei onderkruipers, zoals ze genoemd werden, komen. Personeel uit Duitsland, uit Zeeland. Meestal gereformeerde mensen, arbeiders. Die hadden een hekel aan de communisten. En die hebben ze daar te werk gesteld. En ze haalden allerlei machines uit Duitsland. En dat heeft eigenlijk de mechanisatie met 10 jaar versneld. En toen hadden ze helemaal geen arbeiders meer nodig. Dus dat was een enorme nederlaag voor die landarbeiders. En die boeren hebben niks toegegeven. En dat heeft ongelooflijk veel wonden geslagen in de Gronings bevolking. Vooral toen de crisis uitbrak daarna. De Tweede Wereldoorlog. Wat bleek toen? Toen hebben de landarbeiders zich aangesloten bij het verzet. Maar het gros van de herenboeren bij de NSB. En daarom loopt mijn stuk ook door tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Want toen stonden ze weer tegenover elkaar. Heel veel herenboeren hebben die landarbeiders ook verraden. Zijn naar de kampen gestuurd. En uiteindelijk hebben ook de landarbeiders als verzetsgroepen wraak genomen op die herenboeren. En dat is sinds een jaar pas bekend wat dat daar allemaal heeft afgespeeld. Omdat die collaboratiearchieven net open zijn.
0: En dan was dus duidelijk dat er eigenlijk heel veel herenboeren dus inderdaad aangesloten waren bij de NSB.
1: Ja,
0: dat
1: was niet allemaal, bekend, maar wel een flinke aantal, ja. Klopt.
0: En hoe leeft die geschiedenis dan nu nog door in Groningen? Nou, wat merk je daarvan?
1: Het interessante is dat de initiatiefnemers van dat erfgoedcentrum, dat is ook een relatietherapeut. En die heeft het over, zij heeft het over intergenerationeel trauma. En daar gaat mijn stuk in feite ook over. Dus je ziet eigenlijk dat nog steeds die geschiedenis leeft, omdat ze zich nog steeds heel erg identificeren of met de landarbeiders of met de herenboeren.
0: Dus in het publiek zaten ook nazaten van die landarbeiders en nazaten van die herenboeren?
1: Dat merk je heel erg, absoluut.
0: En, ja. en wat voel je dan binnen dat publiek? Hoe wordt er nog over nagesproken?
1: Kijk, polarisatie betekent ook dat je gaat horen wat je wil horen. De oren gaan dicht. Terwijl ik probeer in dat stuk eigenlijk geen kant te kiezen voor welke partij, maar daar begrip ook voor te hebben. Van hoe is het nou zo gekomen dat je deze standpunten inneemt? En dat je zo, in het geval van de herenboeren, zo hardvochtig bent geworden. Of in het geval van de landarbeiders, zo ongelooflijk militant activistisch. Maar je merkt toch ook dat zelfs nu mensen zich heel sterk identificeren met één groep.
0: Ja.
1: En dat gaat er niet zomaar uit. Dat zit in. Ja, dat is intergenerationeel trauma.
0: Maar dat kan dus zijn dat door jouw stuk en nu ook door dat nieuwe initiatief in Oldambt, dat er mensen toch weer met elkaar in gesprek gaan komen.
1: Ja, dat denk ik dat dat ook gebeurt. Ja. En daarom vind ik het ook goed dat het beeld er staat. Want ga het er maar over hebben. Als je het wegdrukt, komt het altijd weer naar boven.
0: Ja.
1: Ga het maar over hebben. Dit is een hele pregnante geschiedenis.
0: Dus het is eigenlijk heel goed dat Henk Koop dat beeld heeft gered.
1: Zeker.
0: Van het Oost-Duitse vliegveld. Ja. Goed, hartelijk dank regisseur Tom de Ket. Het toneelstuk De Graanrepubliek is te zien tot 6 september... in dat graanveld in Oldambt.
1: Ja, maar het is helemaal uitverkocht.
2: Oude woorden, nieuwe wereld. Een serie over historische boeken die ons het heden beter doen begrijpen. Welke echo's uit het verleden schudden ons wakker, geven houvast of bieden troost? Olé!

0: Ja, dat is Nick Cave, There She Goes, My Beautiful World. We hebben deel 5 van onze zomerserie deze week. En we gaan het hebben over de vraag, wat maakt een staat eigenlijk legitiem? Waarom mogen politici wetten maken waar wij ons allemaal aan moeten houden? En moeten we daar eigenlijk dan niet meer over hebben? De Amerikaanse filosoof John Dewey stelde die vraag in 1927 op een verrassende manier. Volgens hem ontstaat een democratie niet vanuit een gezamenlijk ideaal, een vlag of een sociaal contract, maar vanuit problemen die mensen met elkaar delen. En juist het conflict daarover is geen bedreiging voor de democratie, maar haar motor. Onderzoeksjournalist en filosoof Thomas Muntz neemt ons mee in The Public and Its Problems. En we kijken natuurlijk ook naar wat Dewey van onze tijd en van het huidige Amerika gevonden zou hebben. Welkom, Thomas.
1: Dankjewel.
0: Ja, jij hebt dit boek uitgekozen. En waarom wilde je het bespreken voor deze serie?
1: Nou, omdat het is mij een heel dierbaar boek. Ik heb een tijd lang aan de Universiteit van Amsterdam een vak gegeven over democratie. Democratietheorie en journalistiek. En ondertussen was ik zelf ook onderzoeksjournalist. Dus ik had 2 banen. En wat me altijd trof was dat de hele geschiedenis van het westerse denken over democratie, begint bij Aristoteles, maar wat je zelf net ook noemde, de sociaal contractdenkers, en dan bedoel ik niet Pieter Omtzigt, maar Hobbes en Rousseau en Locke, die filosofen. Die hebben zeer hoogdravende boeken geschreven over politiek en democratie. En tegelijkertijd, als ik als onderzoeksjournalist op pad ging om verhalen te maken en eigenlijk mijn controlerende taak uitvoerde, dan ging het altijd over energiepolitiek, ICT-projecten die misliepen, incassobedrijven die zich misdroegen. En ik kreeg dat in mijn eigen borst niet helemaal op elkaar. Hoewel ik wel dacht dat
0: Wat kreeg je niet op elkaar?
1: Nou, kijk, ik dacht wel dat ik, en dat vindt ook iedereen die een soort rechtaard journalist is, die denkt, ik draag wat bij aan de democratie. Dat is waarom ik mijn bed uitkom. Dat is waarom ik hard werk. Het is omdat ik daar toch op een of andere manier iets zinnigs doe voor de democratie. En tegelijkertijd krijg je de grote denkers over politiek en democratie. En die opereren op een heel ander niveau. En dat kan, want het is ook filosofie en het is ook abstracter. Maar ik dacht, het is zo wonderlijk, er zit zo'n ruimte tussen. En op een gegeven moment las ik dit boek. En dat was voor mij echt een eye-opener. En het bracht voor mij ook 2 dingen bij elkaar. Want Dewey zet eigenlijk die hele traditie van waarin filosofen vragen, wat is nou het soort van epische beginpunt van de politiek, of het epische beginpunt van de democratie, dat zet hij helemaal tussen haakjes. Hij zegt, het is een totale misvatting over hoe politiek of democratie tot stand komen. Het begint juist bij iets heel concreets. Bij concrete problemen die mensen ervaren. En toen dacht ik, hé, dat is grappig. Want dat brengt mij dichter bij de praktijk waar ik zelf in werk.
0: Je begint vanuit een probleem ook om te kijken van hoe is dat probleem ontstaan.
1: Dat is het werk van de onderzoeksjournalist. Ja. Is dat je bij een tip of iets dat je zelf in de krant leest of voorbij ziet komen, denkt, wat is hier nou aan de hand? Hoe zijn we hier nou terechtgekomen? En vaak ook vraag je, wie raakt dit? Wie is hierdoor, niet alleen wie profiteert hiervan, maar ook wie wordt hierdoor geaffecteerd? Wie heeft hier last van? Het zijn typische journalistieke vragen. En Dewey zegt eigenlijk in een boek dat inmiddels 99 jaar oud is, dit is de kern van het democratisch bedrijf. En ik was niet alleen dat ik dan gevleid was of zo, maar het gaat mij erom dat ik dacht,
0: hij zegt, journalistiek is de kern van het democratisch bedrijf.
1: Nou, dat niet per se. Kijk, het boek heet The Public and Its Problems. En hij zegt, wat is nou het begin van een democratie? Moet je dat zoeken bij mensen die een eed zweren, of die samen een natie vormen, of die graag onder een vlag doormarcheren of zoiets? Nee, dat is het allemaal niet. De democratie begint bij wat hij noemt, bij een groep mensen die je a public zou kunnen noemen, een publiek zou kunnen noemen. En er zit dat woordje publiek, dat brengt 2 dingen met zich mee, of een aantal connotaties eigenlijk met zich mee. Namelijk enerzijds republiek, res publica, wat uiteindelijk is voor de publieke zaak. Maar ook publiciteit en ook publieke opinie. Al die dingen hangen samen met dat woordje publiek. En dan zeggen, wat vormt nou een publiek? Wanneer komt een publiek tot stand? Dat is op het moment dat mensen iets ervaren in hun eigen leven en denken, dit raakt mij. En het lukt me niet om het in mijn eentje op te lossen. Dit is niet iets wat ik met een VVE-vergadering gedaan ga krijgen. denk bijvoorbeeld op dit moment aan de manieren waarop een stel innoverende jongens in San Francisco een AI-model bouwen. En we met elkaar allerlei schokken en golven hier ervaren aan de andere kant van de oceaan. We merken, hey, dit heeft invloed op ons leven. Dit raakt ons allemaal. Maar we begrijpen ook nog niet goed wat hier nou gaande is. Wat is het wat ons raakt? Hoe werkt AI precies? Wat gaan precies de gevolgen zijn van AI? Op het moment dat mensen zich gezamenlijk buigen over dit soort vraagstukken, dan vormen ze een publiek, zegt John Dewey.
0: Ja, maar het probleem is toch juist dat iedereen daar anders naar kijkt,
1: ja,
0: naar die problemen.
1: Ja, en daar gaat dit boek dus ook precies over. Hij heeft het heel vaak over de eclipse of the public. Dus het publiek dat eigenlijk voor zichzelf niet bekend is. De scattering of the public heeft het over. Het publiek verstrooid is. Tegelijkertijd is het ook typisch aan een democratie dat iedereen dingen op een andere manier benadert. Dat noemen we heel vaak pluralisme. Dus het is heel vaak typisch aan een democratie dat verschillende groepen via verschillende routes en met verschillende waarden tot een bepaalde discussie over iets komen. En het hoeft dus ook niet, dat is denk ik heel belangrijk om te onthouden binnen het denken van John Dewey, het hoeft helemaal niet tot een brede consensus te komen. Het hoeft helemaal niet tot een soort eenheid te komen. Ook dat is, er moet een oplossing komen in de vorm van regulering. Je moet met elkaar komen tot een aantal conclusies en een aantal wetten, waardoor de negatieve gevolgen van bepaalde ontwikkelingen mensen niet direct raken en onderuit schoffelen. En daarna gaan we weer door. Dus hij heeft ook een theorie over democratie die heel erg, wat je noemt, open-ended is. Die heel erg nooit af is.
0: Ja, dus we moeten constant met elkaar in discussie blijven. Ja. En dat is prima.
1: Nou, sterker.
0: Maar we moeten wel gevormd worden door gemeenschappelijke problemen.
1: Ja.
0: Maar wat was er nou zo? Want laten we even naar John Dewey zelf, ja, en naar zijn tijd gaan.
1: Ja.
0: Want ik zit nog een beetje te zoeken naar wat was er nou zo radicaal aan dit, ja, idee. Maar voor we daarop komen, wie was deze John,
1: ja,
0: Dewey? Hij wordt geboren in 1859.
1: Ja.
0: Wat voor achtergrond heeft hij?
1: Hij wordt geboren in Vermont. Dus dat is zo'n noordoostelijke staat die we New England noemen. Dat is dan ook gelijk een van de oorspronkelijke Britse koloniën. Dus dat zijn de staten van Amerika die de diepste historische wortels hebben. Hij wordt geboren in een heel, zoals de meeste mensen in New England in die tijd, in een heel devoot protestants gezin met een heel actieve kerkgemeenschap enzovoorts. En hij gaat uiteindelijk studeren. Maar je moet je ook even voorstellen wat die hele periode van zijn leven. Hij is uiteindelijk in 1952 is die overleden.

0: Dus uiteindelijk in 1952 is die overleden. Dus hij maakt twee wereldoorlogen mee. En de reusachtige industrialisatie van Amerika. Nu moet je even voorstellen wat er allemaal speelt in zijn leven. Dus in 1959 wordt hij geboren. 1961, nou, die is nog niet zo heel oud. Maar dan breekt natuurlijk de burgeroorlog uit in Amerika. Wat een van de eerste industriële, uiteindelijk aan het einde van die burgeroorlog, een van de eerste industriële slachtingen is in de wereld. Het is eigenlijk een soort mini-Eerste Wereldoorlog, maar dan op het Amerikaanse continent. En dus alle docenten die hij heeft gehad, die hebben ook zijn linksom of rechtsom betrokken geweest bij die burgeroorlog en bij die gruwelen van die burgeroorlog. Daarna krijg je aan het einde van de 19e eeuw de zogenoemde Gilded Age. Dus dan is er de grote rijkdom die Amerika treft, waarin de namen Rockefeller, J.P. Morgan, die we allemaal ook nog steeds kennen, maar de grote bankiers, de treinmonopolisten, de oliemonopolisten, hun geld verdienen.
1: Ja, het kapitalisme en volle glorie.
0: Ja, in volle naakte glorie over dat land heen dendert. Vanaf 1910, en dan is hij natuurlijk al lang aan het werk, krijg je die innovatie in de journalistiek die we de muckrakers noemen. Dus dan krijg je voor het eerst, er wordt eigenlijk onderzoeksjournalistiek zoals we die nu bedrijven, wordt uitgevonden in Amerika door een vrouw. Die heet Ida Tarbell. En die mevrouw schrijft een revolutionair boek. Dat heet The History of the Standard Oil Company. De Standard Oil Company is op dit moment de oliemonopolist, eigenlijk in Amerika, maar bijna de wereld. En zij laat in dat boek zien hoe meneer Rockefeller, die dat bedrijf heeft, hoe die de hele markt over het hele Amerikaanse continent aan alle kanten, van de producenten tot de consumenten, weet te manipuleren. En dat is een, ik heb het ook delen ervan laten lezen aan studenten altijd. Het is een adembenemend werk, omdat ze zo gedetailleerd, maar ook met zoveel, ze is zelf historica, maar ook met ontzettend meeslepend proza eigenlijk, schrijft over hoe één man voor het eerst een monopolie neerzet.
1: Waarom heb je dat boek niet gekozen, Thomas? Ik zit me door dit boek heen te worstelen en jij hebt het over meeslepend proza.
0: Ja, omdat jullie me vroegen welk boek ligt je het naast aan het hart, en dat is dit boek.
1: Nee, dus het pleit heel erg voor je dat je het. Maar goed, dit is de context. Dus
0: wat je meemaakt in die periode is naakt kapitalisme, grote rijkdom, maar ook voor het eerst een publieke sfeer die terugknokt, die dat eigenlijk gaat omschrijven, zodat mensen begrijpen wat er gebeurt en waarna het ook gereguleerd wordt. Want Standard Oil wordt opgeknipt. En als je Standard Oil, als je daar de initialen van neemt, SO, dat wordt het latere SO, dat wordt het latere Exxon, dus dat wordt uiteindelijk ook weer zo'n enorm bedrijf. Maar Standard Oil wordt opgeknipt, de monopolies worden gebroken. En dat is de periode waarin John Dewey grotendeels leeft. En op dat moment treft Amerika uiteindelijk toch weer zo'n vreselijke oorlog. Want Amerika raakt betrokken in 1917 uit mijn hoofd bij de Eerste Wereldoorlog.
1: En
0: 10 jaar later schrijft hij dat boek. Want eigenlijk na die Eerste Wereldoorlog komt er een discussie op gang, die in eerste instantie wordt aangezwengeld door een soort, ja, daar hebben we niet een goed equivalent van. De heer Walter Lippmann, dat is de meest autoritieve journalist op dat moment. Alles wat Lippmann schrijft en uitzendt, dat heeft groot gezag.
1: Ja, was een beroemdheid.
0: Echt een beroemdheid. Een intellectuele beroemdheid. En die heeft gezien in de Eerste Wereldoorlog hoe makkelijk het publiek vatbaar is voor propaganda. Leuk om dat te illustreren. Ik weet niet of je kan herinneren dat tijdens de Golfoorlog, Tweede Golfoorlog onder Bush junior, toen Frankrijk wilde niet mee naar Irak. Hè? Chirac keerde zich tegen de Irakoorlog. En toen werd direct aangekondigd dat in het Pentagon er geen French fries, zoals frietjes heten in Amerika, geen French fries meer te koop waren, maar alleen nog maar freedom fries. En er waren patriotische Amerikanen die gingen over dozen Franse wijn heen rijden met een hummer. Maar in de Eerste Wereldoorlog gebeurde hetzelfde met Duitse producten. Dus als je in de Eerste Wereldoorlog in Amerika, in New York, op dat moment een hotdog bestelde op straat, dan werd je niet gevraagd of je sauerkraut erop wilde, zoals het zuurkool nog steeds heet in Amerika. Maar op dat moment heette het Liberty Cabbage. Hmm. Dus je zag
1: vrijheid is een soort woord wat overal voor.
0: Maar het was een propagandistisch woord. Hè? Ja. Het was een woord waarmee men zich keerde tegen bij Irak tegen de Fransen.

0: en in de Eerste Wereld tegen de Duitsers. En Lippmann was geschrokken door hoe vatbaar eigenlijk de publieke opinie is voor dit soort manipulatie. En daar ging hij veel over nadenken. En uiteindelijk heeft hij daar een boek over geschreven, waarin hij zei van ja, we moeten eigenlijk weg bij een ongelimiteerde persvrijheid. Waarin mensen zo gemanipuleerd kunnen worden. Hij was niet zozeer bang voor het publiek als wel bang voor de mensen die hem manipuleerden. En hij zei, ja, eigenlijk moet er een technocratie van publiekscommunicatie komen. Geleerde mensen die grote complexe kwesties op zeer geleerde wijze informatief overbrengen naar het publiek. En dat is typisch een elitaire houding die ook nog steeds in Nederland gerust kan horen op een feestje of in een eerstejaars collegezaal.
1: Ja, dus alleen slimme, hoogopgeleide mensen, ja, die gaan wel even vertellen hoe het zit. Want de massa is eigenlijk griezelig.
0: De massa is griezelig, machthebbers zijn griezelig, kapitaal is griezelig. Dus daar moet men tegen beschermd worden. En daar schrijft John Dewey dit boek tegen. Die zegt,
1: dus dit boek, The Public and Its Problems, ja, is eigenlijk een reactie op technocratie, op een soort elitaire benadering, ja, van democratie, ja, of persvrijheid. Of
0: ja, het inperken van persvrijheid eigenlijk. En Dewey schrijft, fameus in dit boek, is eigenlijk een leus waar hij steeds op terugkomt, is de enige remedie tegen de tekorten van de democratie is meer democratie. Dat is de slogan waar hij mee geassocieerd wordt in het politieke denken. En dat is omdat hij maakt onderscheid tussen twee verschillende benaderingen die je kan hebben van democratie. Hij zegt, ja, kijk, democratie kan je zien als de instrumenten die we hebben. Verkiezingen, parlementen. Hoe heette die dingen?
1: Referenda.
0: Referenda bijvoorbeeld. Dus als je dan zegt, ja, er moet meer democratie, dat we dan meer referenda gaan doen. Maar dat is de verkeerde route. Dat hebben we bovendien ook in Nederland gezien. Hè? Zodra er een referenda was waar opeens de pro-Kremlin partijen die als eerste het referendum wisten te kapen. Democratie heeft een aantal verschillende betekenissen. En hij zegt, kijk, je moet steeds terug naar wat het ideaal van democratie is. En wat is het ideaal en de kerngedachte van democratie? Is dat, en op het eerste gezicht klinkt die misschien heel erg naïef en simpel. Maar als je hem doordenkt, is die heel radicaal. Hij zegt, democratie is de gedachte dat iedereen kan meepraten over die zaken die iedereen raakt. Dus als een maatschappelijke ontwikkeling jou raakt, dan moet je daarover mee kunnen praten. En dat moet je op allerlei verschillende manieren kunnen doen. Je moet je op allerlei verschillende manieren kunnen doen gelden. Maar dat is de kern van democratie.
1: Ja, dat klinkt heel mooi. En had hij daar, ja, dan ook een soort praktisch idee bij, hoe je dat kan faciliteren?
0: Ja, wel hoe je het kan faciliteren. Want hij zegt, ja, hoe het er in de toekomst uit gaat zien, zo'n ideale democratie, daar wil ik me niet al te zeer in mengen. Hij is in die zin ook niet een utopisch denker die een soort utopische toekomst schetst. Maar wat hij voorstaat is dat hij zegt, kijk, wat we nu hebben is een splitsing, een verbrokkelde manier van praten over maatschappelijke problemen. En die verbrokkeling die zit in een aantal dingen. Enerzijds hebben we wel instituties die eigenlijk niet meekomen met hoe groot de problemen zijn. We proberen een virusuitbraak in China die de hele wereld platlegt, moet opgelost worden via een nationaal parlement met de minister van VWS. We hebben je loopt enorm achter op wat de grote
1: het is te
0: grote
1: traag
0: crisis
1: en te log
0: zijn.
1: Eigenlijk.
0: Nou, het is te oud. Het is te oud en we hechten er te zeer aan.
1: Is dan zijn oplossing?
0: Zijn oplossing is dat je de gehechtheid aan nationale instituties. Kijk, je moet je voorstellen, in Amerika hebben ze een constitutie. Die is heilig, daar zweer je aan. Iedere ochtend zweren kinderen op de vlag en de constitutie. Die mag je niet aanraken. En ze hebben een hoog rechtshof dat uiteindelijk het laatste woord heeft in alles. En dat mag je niet aanraken. Ze hebben een systeem gemaakt in Amerika van 300 jaar oud, wat ze heilig hebben verklaard. Dat is totaal anders dan hoe we het in Europa gedaan hebben. In Europa hebben we natuurlijk na de oorlog gezegd, ja, wat we hebben, het is heel mooi en mensen zijn er waarschijnlijk heel blij mee en je moet het ook niet wegdoen, maar we moeten aan iets bouwen waarmee we Europese problemen aan kunnen. Dus hij is bijvoorbeeld een groot voorstander van de Verenigde Naties enzovoorts. En hij zou denk ik ook echt een bewonderaar zijn van de Europese gedachte. Niet dat je een groter federaal Europa per se wil, maar wel de Europese houding dat je zegt, we breiden de bevoegdheden van de Europese Unie uit daar waar ze nodig zijn.
1: Maar goed, dan heb je het ook over instituties en traagheid eigenlijk.
0: Het gaat altijd iets te traag. En dat is dus precies het punt. Er moet eerst een probleem zijn dat we met elkaar ervaren. En daar moet je het dan over hebben. Je moet niet denken dat je ooit een staat kan maken die alle problemen gaat voorkomen. Dat is dat utopische denken. Waar je uiteindelijk 9 meter hoge standbeelden van Lenin van krijgt. Dat je denkt, dit wordt een heilstaat. Dit wordt een staat waarin de problemen eigenlijk niet meer bestaan. Dat kan niet bestaan.
1: Dus hij denkt veel meer van onderop. Dat is in ieder geval wat...
0: Denken van onderop. Het loslaten van de heiligheid van de instituties. En een bepaalde... en dat vind ik echt een ontroerende gedachte over de democratie. Dat je zegt, kijk, de democratie heeft eigenlijk een list. Brengt die met zich mee. Als je kijkt naar alle niet-democratische regimes die er ooit zijn geweest en die er op dit moment in de wereld zijn. Wat doen die? Die duwen conflict weg. Als jij je in een dictatuur keert tegen... je begint ruzie te schoppen in een dictatuur, dan word je weggedrukt in een kelder, in een werkkamp, in een concentratiekamp, of je wordt gewoon omgelegd. Het is ook typisch aan regimes dat ze, aan dictatoriale regimes, dat ze de conflicten altijd aan hun grenzen wegdrukken. He, tussen die dictaturen is altijd rommel aan de grens. Daar is altijd het conflict. Maar in de dictatuur zelf zijn we allemaal de dierbare leider, zijn we allemaal dankbaar. En daar is rust en iedereen moet tevreden zijn.
1: En nu het ontroerende aan de democratie.
0: En wat is het ontroerende aan de democratie? Is dat we zeggen, we gaan het conflict niet wegdrukken, maar we brengen het naar het hart van wat we doen. We maken een ruimte, of dat nou de publieke discussie is, of een parlement, of een Europees parlement, of een raad van ministers, of een congres. Maar we creëren de hele tijd opnieuw overal ruimte om met elkaar dat conflict te blijven uitvechten. En dat blijven we de hele tijd doen. En het wonderlijke is dat als het je lukt om dat conflict de hele tijd eigenlijk niet aan de randen, maar in het hart van je regime te brengen, dan ben je uitermate stabiel. Dan ben je uitermate niet fragiel met elkaar. En het wonderlijke is ook, vind ik altijd...
1: Dus radicale uitwisseling en openheid en
0: ruzie
1: uniformiteit.
0: Ook, en ruzie en de vinger op de zere plek leggen. En dat is als ik het zo op deze abstracte manier zeg, dan is dat misschien wel een hele open deur. Maar als je goed om je heen gaat luisteren en kijken, dan zijn er talloze radioprogramma's waarin je iemand hoort zeggen, nou, het is wel weer een hele hoop gedoe daar in Den Haag.
1: Is het toch ook?
0: Ja, het is ook gedoe, maar dat is het punt. Snap je? Het wordt neergelegd als een soort, ze zijn er nou nog steeds niet over uit met elkaar. Daar wordt toch over gezucht. Wat is nou het wonderlijke ook van de populistische radicaal-rechtse extreemrechtse bewegingen die we nu in Nederland hebben, is dat ze ook precies dat parlement de hele tijd denigreren. Die open plek de hele tijd maar willen sluiten. Willen zeggen, ja, met dit geneuzel in dit nep-parlement, dat de mensen die de problemen op de agenda zetten, namelijk journalisten, dat ze die tuig van de richel noemen of vooringenomen journalisten. Je ziet altijd dat de aantrekkingskracht van de antidemocratische bewegingen is dat ze eigenlijk tot op zekere hoogte het conflict, en ze klinken heel ruziënt, ze klinken heel boos, maar ze willen, hun belofte is dat ze het conflict weghalen uit het hart van de samenleving.
1: Dus we moeten juist die interactie de hele tijd radicaal omarmen, zeg je.
0: Radicaal omarmen en ons daar de hele tijd opnieuw om organiseren.
1: Ja.
0: Dat is de kern.
1: Ja, ik wilde namelijk ook even naar zijn andere kant. Want hij was ook een onderwijsvernieuwer. Ja. En dat is toch belangrijk om te noemen. Want hij ziet eigenlijk de school als een soort mini-democratie. Of als een soort een plek waar dit
0: geleerd
1: een beetje abstracte idee eigenlijk concreet in de praktijk moet worden gebracht.
0: Ja.
1: Wat was zijn idee en hoe radicaal was dat voor die tijd?
0: Nou ja, dus we hebben het dan over het begin van de 20e eeuw, wanneer die dit uiteen aan het zetten is. En op dat moment, overal in de wereld, heb je natuurlijk gewoon het traditionele onderwijs. Eigenlijk regimenteel, bijna militair, zitten in een rijtje, discipline leren, rijtje stampen. En dan is er een tegenbeweging, die is eigenlijk romantisch. Die zegt, die kennen wij ook nog steeds allemaal. Je moet het kind vrij laten. Je moet hem ontdoen van alle artificiële dingen van de samenleving. Van concepten van de familie. En dan gaat het kind zijn ware natuur vinden.
1: Nou, beetje de vrije school, het Scandinavische model.
0: Ja, en het rondrennen, iederwijsachtige dingen. En kijk, Dewey zal altijd een midden kiezen. En die zegt, nou ja, nee, dit is allebei onzin. Een kind is altijd geworteld. Dus je moet naar een kind kijken als iemand die op school komt, maar die al een hele context van zijn gezin, van zijn klasse, van zijn achtergrond, van wie die is, meeneemt naar die school. En het is in alles wat dat kind meebrengt, daarin valt de lesstof. Dus je moet vanuit het perspectief van een kind een lesstof opbouwen en een curriculum opbouwen. En het kind moet op zijn eigen, vanuit zijn eigen context en zijn eigen geworteldheid, die lesstof omarmen. Dus wat hij eigenlijk neerlegt is wat een aantal jaar geleden ook in Nederland weer eens opstak, het probleemgericht onderwijs. We moeten kinderen in plaats van rijtjes leren en stampen, we moeten ze feiten leren, we moeten ze kennis geven. Maar we moeten ze dat als een probleem leren oplossen met elkaar. En dat is het lijkt eigenlijk op een bepaalde manier heel erg op de Montessori-gedachte. Het idee dat je de lesstof aanbiedt in termen van de ervaringsbelevingswereld van een kind, zodat hij het zelf kan leren doen. Maar voor Dewey is het ook heel erg belangrijk dat je ze gelijk confronteert met iets, met een kwestie, een probleem dat ze moeten leren oplossen. En met elkaar, waardoor je empathie leert. Waardoor je leert dat dingen moeilijk kunnen zijn. Dat je samen ergens doorheen moet komen. En
1: ja, dus eigenlijk hoe theoretisch hij zeg maar schrijft in het boek, dat eigenlijk denkt hij juist heel praktijkgericht of heel concreet.
0: Het wonderlijke is, kijk, hij het is, en het spijt me dat ik je daar doorheen heb geduwd.
1: Het was een grapje.
0: Maar het wonderlijke is, eigenlijk is hij niet eens zo abstract. Hij is eigenlijk heel concreet. Maar hij probeert, wat hij probeert te doen met zijn taal, is, met zijn taalgebruik, is dat hij probeert te komen bij hoe het is om dingen te ervaren, hoe dingen zich aan ons opdoen in de ervaring. En dat hij probeert weg te blijven bij hele abstracte termen die eigenlijk al 1000, 2500 jaar aan betekenis met zich meesleuren. Bijvoorbeeld, als ik even een voorbeeld mag noemen. Je kan het hebben over dat het publiek of een kind kennis moet opdoen, knowledge moet opdoen. En dan pak je een zelfstandig naamwoord. Kennis. En het klinkt, als je zegt kennis, kan je kennis overdragen. En je hebt kennis over dit en niet kennis over dat. Het is een brokje kennis. En je kan ook zeggen, jij hebt nu genoeg kennis. Als je het hebt over de verhouding tussen burgers en staat. Hè, van, u weet nu genoeg, we gaan nu weer door. Zoals Rutte ooit zei, hier gaat niemand uitleg over geven. Kennis is zo van, nou, nu is er genoeg kennis en nou gaan wij weer door. Dat hele woord knowledge als zodanig vermijdt hij. En hij kiest voor het woord inquiry. Kennisnamen, eigenlijk. Onderzoek. Dat heeft niet een goed Nederlandse vertaling. Inquiry. En op het moment dat je kennis dus niet ziet als een object, een doosje, maar als een activiteit, als kennisnamen, dan blijft het A, open-ended. Het blijft altijd een open eind houden.
1: Ja.
0: Het blijft groeien. En het blijft een actief element hebben. En een knappe overheid die zegt, ja, nu is uw kennisnamen wel genoeg. Dat klinkt opeens heel anders als je zegt, uw onderzoek is nu wel klaar. Dat klinkt opeens veel naarder. Dan zegt, u heeft nu alle kennis en wij gaan weer door. Dus door een ander taalgebruik te kiezen, wat een beetje moeizaam is, waar je heel erg doorheen moet worstelen, probeert hij wel alle bagage die een bepaald taalgebruik met zich mee heeft gebracht over 1000 jaar, 500 jaar, die misschien ook niet zo heel erg leuk was, politiek gesproken, probeert hij van zich af te leggen.
1: Dus hij is eigenlijk heel erg, dat hebben we net al geconstateerd, hij wil heel erg van onderop denken. Ja. En iedereen moet eigenlijk beschikking hebben tot heel veel informatie en constant gestimuleerd worden tot onderzoek.
0: Ja.
1: Hoe zou je hem dan politiek plaatsen? Want rechts, links, dat is eigenlijk niet zo simpel.
0: Zijn sympathieën waren grofweg linksig. dus aan de liberal, soms zelfs socialistisch, sociaal-democratische kant van het spectrum.
1: Hij had ook nog een speciale interesse in de Sovjet-Unie.
0: Ja, hij is in de jaren 20 door de Sovjet-Unie gereisd. Hij heeft ook naamgever en voorzitter geweest, een beetje erevoorzitter, van de Dewey Commission. En de Dewey Commission heeft onderzoek gedaan naar de show trial van Stalin, specifiek tegen Trotsky. En hij zat dus in een commissie van Amerikanen die heeft vastgesteld dat de rechtszaken in de Sovjet-Unie tegen de vijanden van Stalin showtrials waren. En dat Trotsky in ieder geval onschuldig was van waar Stalin hem van beschuldigde.
1: Ja,
0: ze heeft zich heel erg bemoeid ook met die Sovjet-Unie en met sociaaldemocratie enzovoort.
1: Maar als denker, het communisme.
0: Volledig en totalitarisme had hij echt een boertje dood aan. Ik keek vorige week het interview van Tim Hofman met Bob van Leftlezer, die zichzelf communist noemt. En,
1: ja, dat moet je even uitleggen.
0: Ja, sorry, dit is een kanaal.
1: Podcast Boos, van Boos, die deed grote gesprekken in de zomer.
0: Ja.
1: Met verschillende mensen uit het linkse veld, zullen we maar zeggen. Maar daar zit dus heel veel verschil tussen, blijkt. Daar was ook Bob,
0: hij hanteert twee verschillende achternamen. Dus dan is het moeilijk om.
1: Sneevliet heeft hij als Henk Sneevliet.
0: Ja.
1: De communist. Oké, dit wordt veel uitleggen. In ieder geval, er was een gesprek tussen Tim Hofman en
0: een jonge journalist, mediamaker.
1: Bob
0: Scholten, die op Instagram heel veel filmpjes maakt waarin die politici op geestige wijze interviewt. Maar die Bob Scholten noemt zichzelf communist. En die zegt, en dan vraagt, in het interview wordt hem gevraagd, maar wat is dan communisme en wat is dan jouw drijfveer als journalist? En dan zegt hij, ja, dat werkende mensen iets te zeggen krijgen in dit land. Ja, als dat je definitie is, dan kan Dewey daar wel achter komen staan. Want het feit dat als jij werkt, als je een steek hebt in de economie, als je een skin in the game hebt in de economie, dat je dus ook wat te zeggen moet hebben over de economie, dat is typisch Deweyaans. Maar wat hij verwerpt is bijvoorbeeld het linksdenken kan je ongeveer laten beginnen bij Rousseau. Dus het idee dat er een volkswil is die onderdrukt kan worden. En dat als we ons ontdoen van onze onderdrukkers, dat er dan een pure volkswil zou ontstaan die die de wil van de massa tot uitdrukking brengt. En dat wordt het regime. Dat is het idee achter de Franse Revolutie. En dat is het idee dat ook in heel veel linkse bewegingen zit. Nou, zegt Dewey, dat idee dat er zoiets zou zijn als een volkswil, dat is een absurditeit. Dat bestaat helemaal niet. En daar ga je ook nooit komen. En als je als we met z'n allen naar een absurditeit zitten te kijken, kan je iedere conclusie daaruit trekken. Maar hij schrijft in een periode waarin de arbeidsconflicten, zoals die net over de Graanrepubliek ook verteld worden, dus, waarin stakingen aan de orde van de dag waren in Amerika. En op zeer echt Amerikaanse wijze dan ook werden neergeslagen. Dus bloedig en met veel vuurwapens. Hij zat altijd wel aan de kant van het recht van werkende lieden om wat te zeggen te hebben over de bedrijven en de contexten waarin ze werken. Maar het hoeft niet per se te leiden tot een arbeidersstatus. Hij is geen utopisch denker. En in die zin is hij ook niet communistisch. Niet,
1: En ook geen klassedenker eigenlijk. Want als je denkt in mensen, het publiek, zoals hij dan zegt, wordt gevormd door mensen met gedeelde problemen, dan denk je, dan denk je gewoon snel aan klassen. Ja, precies.
0: Ja,
1: maar hij definieert het breder? Of?
0: Ja, en in die zin liberaler en vrijer. Dat is echt van dat je de pogingen om ieder maatschappelijk probleem terug te brengen tot de klassenstrijd, die zijn inherent totalitair. Omdat je mensen niet de ruimte geeft om zelf te bepalen wat de aard is van het probleem. De beroemde slogan die nog steeds op het internet nu rondgaat van you do not hate Mondays, you hate capitalism. Iedere maandagochtend dat je naar je werk gaat is het niet vervelend omdat het maandag is, maar omdat je wordt uitgebuit door kapitalisme. Dat is een grappige slogan. Maar dat is wel de beweging die communisme natuurlijk iedere keer maakt. Ieder probleem dat je ervaart is de klassenstrijd. En daarvan zegt Dewey, dat is inherent totalitair. Want sommige dingen hebben misschien helemaal niks te maken met de klassenstrijd. Sommige dingen zijn daar helemaal los van. En het gaat juist, de democratische vrijheid is dat we een manier vinden om een bepaald probleem onder woorden te brengen en op een bepaalde manier te reguleren of niet te reguleren. Maar daar moet een vrijheid in zitten. Dus hij zegt niet, alles is uiteindelijk klassenstrijd. Maar hij zegt wel, alles is uiteindelijk een discussie over een probleem.
1: En je moet je identiteit eigenlijk constant weer loskoppelen. En kijken naar waar zit de gedeelde problematiek. Ja, en daar, ja, van daaruit samenwerken.
0: Ja. Hoe wil je dat? En dat is dan nooit je absolute identiteit. Dus wat hem ook zo 100 jaar voorop laat lopen in zijn tijd, is het idee dat we als mens, je bent niet alleen maar radiopresentator of filosoof of journalist. Je bent ook vader, je bent ook lid van een sportclub. Je hebt al die verschillende identiteiten. En er is niet een, je bent burger en misschien kerkganger. En er is niet één identiteit waar je al die identiteiten op terug kan brengen. En dat maakt democratie ook iedere keer weer vernieuwend.
1: En hoe zou hij dan kijken naar het huidige Amerika met de dreiging van wel van totalitarisme of van, nou ja, van enorme
0: in ieder geval van
1: verdeeldheid
0: autocratie.
1: En autocratie. Ja. Ja, hoe zou hij daar ook praktische oplossingen voor hebben, denk je? Of moeten we hem dat gewoon niet kunnen vragen als filosoof?
0: Nee, ik vind dat je moet altijd heel erg oppassen met filosofen praktische vragen naar praktische oplossingen. Dat begint eigenlijk al bij Plato, die een fantastisch oeuvre heeft, waarin hij de meest abstracte dingen op ontroerende wijze analyseert en uiteindelijk ergens op Sicilië zich aansluit bij een kolonie om daar adviseur te worden van de praktische oplossingen aan te dragen. En het wordt echt een vreselijke tirannie. dat gaat helemaal mis.
1: Dus je zegt, het is levensgevaarlijk.
0: Het is levensgevaarlijk. Je moet filosofen, je moet ook niet denken. Het zijn niet een soort van aliens die uit de lucht komen om ons te profeten die ons komen vertellen hoe we verder moeten leven. En iedere filosoof die dat denkt, die moet je wantrouwen.
1: Die is levensgevaarlijk.
0: Gevaarlijk van Heidegger, die op een gegeven moment denkt, met de nationaalsocialisten komt toch ook mijn filosofie in de praktijk tot iedere Marxist. Daar moet je echt voor oppassen. Maar
1: aan de andere kant mag je best vragen van naar aanleiding van zo'n boek, van heb je daar dan concreet
0: heb je er wat aan?
1: Bij?
0: Ja, je hebt er wat aan. Want ik denk dat hij, wat ik er zo mooi aan vind, is dat hij eigenlijk al kleine honderd jaar voordat de pleuris die nu is uitgebroken uitbreekt, eigenlijk al de ingrediënten identificeert van hoe het is kunnen mislopen. En dat zijn twee hele belangrijke die analyseert. De eerste hebben we al besproken, dus die heiligheid van de instituties in Amerika. De heiligheid van de Supreme Court. Trump kan niet zo tekeer gaan als hij niet die lui op het Hoge Rechtshof heeft, die hij grotendeels zelf heeft benoemd, die hem grotendeels vrij baan geven. Dus de checks en balances, die zijn weg in Amerika nu. Maar waarom zijn die weg? Is omdat ze 300 jaar oud zijn en in feite gehackt zijn. Ze zijn in feite overgenomen door partijpolitieke belangen. Dus ze functioneren niet meer als checks en balances. En dat gevaar identificeert hij volledig. Hij zegt,
1: nou, kan je natuurlijk ook zeggen, het is levensgevaarlijk als die instituties verdwijnen.
0: Nee, maar ze moeten niet verdwijnen, maar ze moeten zich aan kunnen passen aan het moment. En dat kunnen ze in Amerika niet. En dat is een van de dingen waardoor Trump nu vrij spel heeft. De tweede is wat hij identificeert als iets wat niemand zo heeft bedoeld en bedacht, maar wat wel over het land spoelt al in 1927, is de ongekende kracht van entertainment. Hoe entertainment eigenlijk iedere publieke discussie altijd wegdrukt. Omdat entertainment met industriële middelen, dus met het in zijn tijd, met de druk, de massapers, maar ook radio enzovoort, gewoon zo goed en zo boeiend gemaakt is. En Trump is een entertainer en de mensen om hen heen zijn allemaal entertainers.
1: En hij zag dat gevaar al.
0: Hij zag het gevaar al en eigenlijk draagt hij die ingrediënten aan. Die zegt van, als je wil voorkomen dat er nog een keer ooit zoiets komt in Amerika, als we dat ooit nog een keer kunnen voorkomen, als het niet al helemaal verloren is, dan moet je de heiligheid van de Amerikaanse instituties overboord gooien. En dan moeten we congres, senaat en de rechtbank kunnen hervormen naar de problemen die we nu hebben. En je moet
1: adres, en niet van bovenaf, maar
0: niet
1: van
0: bovenaf, maar van onderop. En je moet zorgen dat je informatie overbrengt die kan concurreren met de aantrekkingskracht van entertainment. En dat wordt natuurlijk de grote uitdaging. En dat is de grote spanning in zijn werk.
1: Ja, want nu wordt er juist gezegd, rechts is daar ontzettend goed in. Bijvoorbeeld, ja, als we het even plat slaan. Ja. Links moet daar een antwoord op formuleren. Ja. Er zijn ook veel,
0: maar het gebeurt wel,
1: geluid vanuit links dat er wordt gepoogd om juist, ja, rechts een beetje bij te benen op dat gebied. Dus juist meer populisme, meer entertainment tussen aanstekers.
0: Ja, maar dat is denk ik de grote spanning. Ik denk dat hij daar ook misschien tekort schiet. Is dat hij dit wel identificeert. Maar dat hij daarna een vrij formalistische antwoord geeft over, ja, de democratische communicatie van de toekomst moet kunstzinnig en prikkelend zijn. En dat is typisch ook iets van de jaren, eind jaren 20 natuurlijk. We hebben net de Russische avant-gardisten gehad. En dat hele idee, Bertolt Brecht, het hele idee dat je een linkse emancipatoire vermaak kan maken. Dat daar is heel veel optimisme over in zijn tijd. En tegelijkertijd, denk aan een film als The Big Short. Dat is die film over de Amerikaanse crisis. Een van de grootste rampen die ons allemaal getroffen heeft, voordat ons allerlei andere rampen troffen. Dat is een film waar ze regelmatig even de film onderbreken om iemand uit te laten leggen wat een financieel product is. En het is dan een hele beeldschone actrice in een bubbelbad. Of een chef-kok. Maar het is geestig. En het werkt. En het legt je. Het is een hele mooie, grappige film. Die je iets uitlegt over de financiële crisis. Waardoor we daarna mee kunnen praten over de financiële wereld. Dus het gebeurt.
1: Ja, dus niet maar, hoog over de hoofden heen. Maar,
0: maar je moet niet een 5-jaren plan schrijven. Ja. Om weg te kunnen komen bij Trump. Dat werkt niet.
1: Ja. Ik vind het ook mooi dat je een paar keer het woord ontroerend hebt gebruikt. Ja. Trouwens. Dat gaan we meegeven aan de luisteraars die zich hier aan gaan wagen. The Public and Its Problems. Ik overdrijf een beetje hoor. Het is hartstikke leesbaar. Van John Dewey. Hartelijk dank filosoof Thomas Muns. En straks zijn we terug met de historische achtergronden van een nieuw protestlied. Dit keer uit Noord-Macedonië. Met historica Arya Marie. En een gesprek over de Indonesië-oorlog. Een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse wreedheden daarin. Tot zo na de ster en het nieuws van 11 uur.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, journalist Gerry Eikhoff over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
2: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
0: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
3: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: NPO Radio 1.
11: 11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is de vertraging ruim 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door grenscontrole. En dat is ook de oorzaak van de file op de A76 van Geleen naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg ook 25 minuten vertraging.
7: De hete zomer, Creon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
7: Creon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
14: rolluiken. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PerSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel!
17: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: NPO Radio 1. VPRO.
19: OVT.
4: Over de onvoltooid verleden tijd.
19: Laura Stek.
20: Ja, dit is tot 12 uur OVT met straks een gesprek met Frank Vermeulen, oud-correspondent in Indonesië en zoon van een Indië-veteraan, die het boek Masdoolhak en Adriana schreef over de moord op een hoge Indonesische ambtenaar. En de documentaire De Guy van Oma, waarin een kleindochter in gesprek gaat met haar oma en diens 90-jarige ex-geliefde over een tijd waarin interraciale liefde niet vanzelfsprekend was. Maar nu eerst aandacht voor een nieuw historisch protestlied. Dit keer uit een jong land, sinds 1991 onafhankelijk en pas sinds 2019 bekend onder de huidige naam Noord-Macedonië.

0: het is een zacht protest. Oh, hij stopt een beetje abrupt. Een zacht protestlied. Maar er klinken toch honderden jaren van verzet in door. En volgens journalist en historicus Arya Marie is dat verzet nog steeds voelbaar. Welkom, Arya. Kan je dit lied meeneurien of zingen?
1: Ja, zeker. Want ik denk dat ik dit eigenlijk als kind al heb gehoord. En ik zong het ook uit volle borst mee. Ik vond het wel altijd wel erg traag, moet ik zeggen. Ik hield meer van de slappere liedjes. Maar ik wist nog niet wat het betekende toen ik het zong.
0: Nee, voor de duidelijkheid, jij bent opgegroeid in Noord-Macedonië. Of toen eigenlijk dus nog Macedonië.
1: Ja.
0: Zeg jij zelf eigenlijk Noord-Macedonië of Macedonië?
1: Nou, toen ik er opgroeide was het eigenlijk Joegoslavië.
0: Ja.
1: Toen ik vanaf het moment dat ik daar was tot mijn vijfde ongeveer. En wij zijn in 91 teruggegaan naar Nederland. Dus ja, sorry, ik was even de vraag kwijt.
0: Nou, of je Noord-Macedonië zegt of Macedonië.
1: Want nee, ik zeg eigenlijk altijd Macedonië. Ja. Nee, ik zeg geen Noord-Macedonië. Daarvoor ken ik de geschiedenis te goed.
0: Ja, precies. Over die geschiedenis gaan we het zo nog wat uitgebreider hebben. Ja. Nog even over dit lied. Wat is de tekst? Waar wordt over gezongen?
1: Dit is een... Het is een traditioneel Macedonisch volkslied, een patriotistisch volkslied. En het is geschreven in de tijd van de Ottomaanse periode. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. En ik heb het ook gekozen om die reden, omdat het eigenlijk heel interessant is dat in die tijd, ook al is het in die tijd geschreven, wordt het eigenlijk de hele eeuw daarna nog steeds opnieuw uitgebracht. En opnieuw gezongen door allerlei bekende artiesten, zoals Esma, die je nu net hoorde. Maar ook minder bekende artiesten. Eigenlijk omdat die boodschap, die onderliggende boodschap, dus zo belangrijk is. Maar de tekst gaat over een hele mooie jonge vrouw, Anja. Met donkere haren, donkere ogen. En die wordt een beetje het hof gemaakt door een Ottomaan. En die Ottomaan die brengt haar een soort serenade. En die zegt eigenlijk tegen haar van ik geef je rijkdom. Je krijgt een comfortabel leven. Mits je je bekeert en je mijn vrouw wordt. En het bekeren is natuurlijk Macedonisch was en is christelijk voornamelijk. En de Ottomaan natuurlijk islamitisch. En eigenlijk is dat horen we nu niet, maar eigenlijk begint het met een mannelijke stem. Het is een duet en vaak wordt dit nummer ook uitgebracht als een duet. Waarin je dus eigenlijk de Ottomaan hoort, drie coupletten lang. Waarin hij dus die vrouw probeert te overtuigen van word mijn vrouw, word mijn vrouw. En op het laatst hoor je Anja eigenlijk reageren en dan reageert ze eigenlijk op zijn verzoek.
0: En, wat zegt ze?
1: Nou, ze zegt eigenlijk letterlijk, ze zegt slušaj, slušaj, more kleto turče. En dat betekent, luister, jij verdomde Turk. ik ben geen Turk, ik zal geen Turks leren, ik ken de taal niet en ik zal jouw religie niet overnemen. Dus na vier eeuwen bezetting op zich heel logisch, zo'n afwijzing. Maar hij is niet heel subtiel.
0: Nee, dus goed, dit lied gaat dus over een vrouw die weigert zich tot de Ottomanen te bekeren.
1: Tot de bezetter, hè?
0: Ja. Ja, tot de bezetter om daarmee te trouwen.
1: Ja.
0: Maar je zegt, er is nog steeds een actuele betekenis. Want nou ja, de Ottomanen die zijn er inmiddels niet meer.
1: Nee.
0: Maar Macedonië is natuurlijk wel een gebied geweest, Noord-Macedonië. Nu wat door allerlei rijken en landen en staten is geprobeerd in te lijven of geclaimd te worden.
1: Ja,
0: of,
1: dat klopt. Ja.
0: En is dat dan ook waar dit lied voor staat?
1: Ja, zeker. Want wat ik al zei is, het wordt heel vaak opnieuw uitgebracht. En dat laat gewoon heel erg zien hoeveel waarde Macedoniërs toekennen aan de boodschap en de symboliek ervan. Maar uiteindelijk is het de onderliggende thematiek. En dat hoeft niet per se dan over Turken te gaan, maar de onderliggende thematiek komt heel vaak terug in de folklore. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de folklore, waar ik op ben afgestudeerd, dan zie je eigenlijk door de hele eeuw heen, dan zie je dat de thema's van waardigheid, van streven naar vrijheid, dicht bij jezelf blijven of trouw aan jezelf blijven en niet zwichten voor de ander. In dit geval is het de bezetter, maar Macedonië heeft na de Ottomaanse overheersing nog geprobeerd om zich te verzetten en ook onafhankelijk te worden. Dat was in 1903. Dat is een heel belangrijk moment voor de Macedoniërs, waarin zij dus een heel duidelijk nationaal bewustzijn hadden en in opstand kwamen tegen de Ottomanen. Dat wordt ook nog steeds elk jaar gevierd. Dat is een nationale feestdag. Heb ik ook mijn hele leven gevierd. Niet altijd wetende waar dat dan over ging. Op een gegeven moment natuurlijk wel. ja, dat moment wordt eigenlijk vaak teruggegrepen. Dus eigenlijk verder alle liedjes die daar over de hele folklore ontwikkeling grijpt terug naar dat moment van nationaal bewustzijn.
0: En de taal is natuurlijk ook al een vorm van verzet eigenlijk.
1: Zeker,
0: want die Macedonische taal, daar is heel veel om te doen.
1: Ja.
0: Toch? De Bulgarije zegt het is een soort dialect van ons. Griekenland wilde dus de naam Macedonië terug. Klopt. Daarom heet het nu Noord-Macedonië.
1: Klopt.
0: Dus die taal alleen al is belangrijk ook.
1: Ja, klopt. En de Macedonische identiteit is eigenlijk, dat was een soort nationaal ontwaken al in eind 19e eeuw. Dus er waren al heel veel Macedoniërs die beseften, we zijn geen Bulgaren, we spreken die taal niet, we zijn geen Serviërs. Maar onder die andere buurlanden, nadat dat Ottomaanse gezag een beetje was afgebrokkeld, was er een soort van opwinding van hoe die, of aan welk gebied dat Macedonië nou eigenlijk toebehoorde. Dat heet dan de Macedonische kwestie. Dus die Serviërs, die Bulgaren en die Grieken, die hebben het uiteindelijk verdeeld, dat gebied. Waarin dus de Macedoniërs minderheden waren. En juist in die periode, dus tussen, na de Balkanoorlog in 1913 tot aan 1944, is dat nationale bewustzijn enorm gegroeid via folklore en via liedjes. Omdat ze natuurlijk minderheden waren in hun eigen land. Ze mochten, zoals mijn oma dus en mijn opa, ze mochten thuis wel Macedonisch spreken. Maar in het openbare leven moesten zij Servisch spreken. Dat was hun waar zij woonden. En in 1944 kwamen zij bij Joegoslavië, Macedonië.
0: Ja, hoe mocht toen die identiteit bestaan eigenlijk onder Tito?
1: Nou, daar was eigenlijk heel veel ruimte voor. Daar had Tito ook belang bij. Dus dat was niet zomaar. De Macedoniërs die kregen eigenlijk, je moet je voorstellen, dat was ook echt de allereerste keer dat zij erkend werden. Dus de nationale identiteit werd erkend. De taal werd gestandardiseerd. En ik heb onderzoek gedaan naar de manier waarop de Macedonische schrijvers eigenlijk omgingen met schrijven over hun nationale identiteit binnen het socialisme. Want eigenlijk was het de bedoeling dat ze schreven over broederheid, eenheid, het leven van de gewone man. Maar zij gingen schrijven over Ilinden. Zij gingen schrijven over de Ottomanen en over de strijd die ze hadden geleverd. Want dat was iets wat onderdrukt was tot dat moment. Tito gaf die ruimte, maar ik denk dat hij niet heeft beseft dat het, hij probeerde ze een beetje tegemoet te komen om die eenheid eigenlijk te creëren. Maar ik denk dat hij niet heeft beseft dat het juist een hele erge impuls gaf aan dat nationalisme. Dus vanaf dan gaat het los eigenlijk.
0: En hoe is dat nu eigenlijk? Dus vanaf 2019 is het Noord-Macedonië. Er is een hele lange route om bij de EU te horen. Daar gaat Bulgarije steeds voor liggen.
1: Ja.
0: Het lijkt wel alsof het toch een gebied is wat de hele tijd niet tot volle bloei kan komen. Of niet helemaal mag zijn wie ze zijn. Is dat een correcte analyse? Of?
1: Dat is absoluut correct. En daarom vind ik het ook interessant om dit nummer te pakken. Het is in de jaren 60 geloof ik uitgebracht. En wat ik al zei, het spreekt zo aan wat eigenlijk al die tijd al de dominante thematiek is geweest in de folklore. Het was heel lang natuurlijk een orale traditie. Dus het werd vooral thuis gezongen en gesproken en doorgegeven. Vanaf 44 werd het natuurlijk eindelijk op papier gezet. Maar nu, als je nu kijkt naar wat er nu ook wordt uitgegeven, nu zijn er nog steeds nummers die gaan over de Turken. Er zijn nog steeds bands waar ik ook naar luister, die gaan over, ze hebben me gevangen genomen, de Turken. Ja, niemand kijkt daarvan op dat nu nog steeds wordt gezongen. Omdat het zo gaat over de Macedonische identiteit en het steeds niet mogen zijn wie ze willen zijn.
0: En de Turken zijn eigenlijk een soort symbool voor wie dan ook.
1: Nou ja, omdat het natuurlijk ook 4 eeuwen heeft geduurd. Dus het is ook wel de grootste bezetter en grootste ander geweest. Maar ik denk dat het de thematiek gewoon heel erg belangrijk is voor hen om te herhalen en ook steeds weer door te geven. Omdat op dit moment inderdaad toegang wordt geblokkeerd tot de EU. Wat niet alleen gaat over identiteit natuurlijk, maar ook over bestaansrecht en over bij Europa horen. En als een van de armste landen van Europa verder kunnen.
0: Je had het net tot slot over je oma. Die heeft nooit in een vrij Macedonië eigenlijk gewoond. Kent zij dit lied ook?
1: Ja, zeker. Ja, zij zong dit ook. Ja, ja? We zongen dit sowieso veel thuis.
0: Kan jij het ook zingen?
1: Je wilt dat ik ga zingen.
0: Nou ja, het staat je vrij, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik kan het een beetje meeneurien, maar ja.
0: Weet je wat, we starten het gewoon het einde nog even in. Want we willen wel haar woorden horen. Ja. Dat zij die ottomaan de deur wijst.
1: Ja.
0: En dan mag je gewoon meeneurien. Laten we dus afsluiten met het laatste deel van het lied. Kan jij het nog één keer uitspreken? Want jij doet dat beter dan ik.
1: Kalesh Breanjo.

0: Is dit inderdaad het moment dat ze zegt...
1: Ik moet wel zeggen dat deze versie ook husselt zo'n beetje met de coupletjes. Dus ik ken dit niet echt goed. En het is een beetje een langzame versie. Maar dit is inderdaad het moment dat zij zegt... Ik ga er niet aan meedoen. Ik blijf wie ik ben.
0: Dankjewel, Arya Marie. Deze en alle andere besproken protestliederen zijn terug te luisteren op onze site vpro.nl/OVT of via onze podcast OVT.
2: De onvoltooid verleden tijd op de radio.
3: Elke zondag van 10 tot 12.
0: En dan nu naar een ander verhaal van verzet. We zitten vandaag precies tussen twee herdenkingen in. Gisteren herdachten we het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Oost. En morgen herdenkt Indonesië de onafhankelijkheidsverklaring in 1945. Die leidde tot 4 jaar bloedige oorlog in Indonesië, waarin Nederlandse militairen zich schuldig maakten aan talloze wreedheden. Frank Vermeulen, oud-correspondent in Indonesië en zoon van een Indië-veteraan, onderzocht een van die duizenden politieke moorden. En het resultaat is het boek Masdoul Haq en Adriana, of De toegedekte moorden van de Indonesië-oorlog. Welkom.
4: Hallo.
0: Ja, allereerst dat woord, hè, de Indonesië-oorlog. Ik heb op school nog les gekregen over de politionele acties. Is die term nu echt klaar, wat jou betreft?
4: Nou, ik denk wat veel mensen betreft eigenlijk wel. Politionele acties, dat was een propagandaterm die Nederland destijds bedacht had om het tot een binnenlands conflict te beperken. En zo ook de net ontstane internationale organisatie na het buiten te houden, de VN. Dus het is Indonesië-oorlog. Dat is eigenlijk een term die ik heb overgenomen. Dat gaat eigenlijk een analoog van de Vietnamoorlog. Er wordt ook al gezegd Indonesische bevrijding, onafhankelijkheidsoorlog of zo. Maar Indonesië-oorlog omvat wat mij betreft niet alleen de oorlog tegen Nederland, maar ook de oorlog in Indonesië tegen diverse facties. Je had de nationalisten van Soekarno en Hatta, je had moslims en je had communisten, om maar eens drie belangrijke groepen te noemen die daar na de onafhankelijkheid om de macht vochten.
0: Ja, precies. Dus in 1945 kwam die onafhankelijkheid in Indonesië. En toen kwam er een, onder andere vanuit de Nederlandse overheid, een wraakactie om daar de boel op orde te zetten.
4: Ja, ik zou het geen wraakactie noemen. Nederland had zich gewoon nog niet gerealiseerd wat er gebeurd was. Nederland was in 1942 door Japan eruit gegooid. En Nederland wilde gewoon de kolonie heroveren. Dus er kwam een heroveringsactie.
0: Ja, goed, dat zijn betere woorden inderdaad. Ja. Goed, en waarom wilde je nu juist dit verhaal uitlichten binnen die Indonesië-oorlog, die context van deze Masdoul Haq en zijn Nederlandse vrouw Adriana?
4: Ja, omdat ik de geschiedenis is inmiddels heel goed onderzocht. Hè. De afgelopen bijna 15 jaar is er een groot onderzoeksproject geweest. En met het eindrapport over de grens in 2022. Die oorlog is uit en aan alle kanten onderzocht. Maar wat voor mij ontbrak, was het gevoel dat je zou moeten hebben eigenlijk bij de feit dat er zoveel mensen zijn omgebracht. Er zijn meer dan 100.000 Indonesiërs omgebracht. En die schatting is zo vaag, omdat het waarschijnlijk meer zijn. En we weten niet hoeveel. Maar het blijft een getal. En ik wilde dat koppelen aan mensen. En ik heb daarom ook een Indonesische hoofdpersoon genomen. Om te laten zien dat die andere kant ook bestond. Dat het niet alleen maar ging over die arme Nederlandse jongens die daar moesten vechten in dat vreselijke land. Maar dat er ook een andere kant aan zit, namelijk de slachtoffers. En hij was dan getrouwd met een Nederlandse vrouw, wat ook uitzonderlijk was. Dat vond ik ook een reden om dit te doen. Want het was een tijd van kolonialisme en racisme. Dus het was zeer taboe om voor een Indonesische man om een Nederlandse vrouw te trouwen. Dat alles bij elkaar maakte dat ik dacht, ik maak er een soort, ik weet niet of iedereen dat iets zegt, maar de Max Havelaar van Multatuli, dus ga ik een hele grote schoenen aantrekken. En wordt eigenlijk het onderdrukken van de Javaan toegelicht aan het kleine verhaaltje van Saidja Nadinda. Dus een liefdesverhaal van twee personen. En dat heb ik hiermee willen doen, eigenlijk, navolgen.
0: Want kun je iets vertellen over deze Masdoul Haq? Want hij dat is dus een Indonesische jongen, komt terecht in Nederland, gaat studeren in Nederland. Was dat eigenlijk gebruikelijk? Kwam dat vaker voor?
4: Ja, nee, dat was heel ongebruikelijk. Er waren zeg maar, vanaf de jaren 10 van de vorige eeuw begonnen welgestelde en vaak adellijke families in Indonesië, in de archipel. Sorry. Begonnen hun kinderen naar Nederland te sturen voor studie. Dat is natuurlijk ook het gevolg van de ontwikkeling dat Nederland wat anders ging aankijken tegen die kolonie. En hij was er dus één van. Hij is in 1930 naar Nederland gekomen en ging Indisch recht studeren, zodat hij koloniale ambtenaar zou kunnen worden. Hij heeft uiteindelijk, hij is daar dus dat meisje tegengekomen, dat Nederlandse meisje. Ze werden verliefd. Dat was ingewikkeld, want zowel van beide kanten door die ouders lag dat ingewikkeld.
0: Ja, dat was toch niet de bedoeling eigenlijk?
4: Nee, dat was niet de bedoeling. Kijk, van de Nederlandse kant snappen we het wel, maar de Indonesische kant. Hij was een zoon van de familie Nasution in Sibolga. Dat is een stad in Noord-Sumatra tegen Aceh aan. Die mensen die waren van adel, die waren van koninklijke bloede. En ze zagen dat Nederlandse meisje als een zeer ongeschikte partij voor hun dochter. Uiteindelijk zijn ze in 1939 getrouwd nadat hij was afgestudeerd. Maar op de dag van zijn verjaardag, zijn 30ste verjaardag, dan hoefde hij geen toestemming meer te hebben van zijn ouders om te trouwen. Dat was overigens in Nederlands, naar Nederlands recht tot 1972 het geval.
0: Ja, dus ze denken, nou ja, die families die kunnen ons meer vertellen, wij doen
4: ja,
0: het toch.
4: Ja, we gaan het gewoon toch doen. En dat
0: En hij heeft trouwens haar ook nog ontmoet, hè? Ja. In die periode in Nederland.
4: Ja, dat is Agnes
0: Volgzame. Dus later vicepremier van Indonesië.
4: De vader van Adriana van der Haven, die was stadsontvanger van Rotterdam. En dat wil zeggen, hoofd van de gemeentelijke belastingdienst, zal ik maar zeggen. En hij gaf bijles aan studenten van de Economische Handelshogeschool, de voorganger van de Erasmus Universiteit, in de jaren 20. En Hatta was daar één van. Dus toen zij op de middelbare school zag, kwam vaak bij hun aan huis Mohammed Hatta, de latere vicepresident en stichter van de staat Indonesië. En die was tot 1934 in Nederland. In 1930 kwam Mazlul Haq aan. Die werd lid van de Perhimpunan Indonesia. Dat is de Indonesische studentenvereniging. Een vrij politieke organisatie waar Hatta voorzitter van was. Dus zij kenden allebei Hatta.
0: En dan besluiten zij, dus zij trouwen, dan besluiten zij na de oorlog terug te keren naar Indonesië met hun zoons dan inmiddels. Met welk doel? Wat wilden ze doen?
4: Nou, ze wilden de republiek gaan steunen. Hij was nationalist en zij bij wijze van spreken automatisch ook. Zij was ook voor de Indonesische onafhankelijkheid. Dus uiteindelijk belanden ze in 1947 in Indonesië. En ze reisden door naar Yogyakarta, waar de republiek zat. De hoofdstad van de republiek. Daar zat Sukarno Hatta aan de regering. Hij heeft zich gemeld en hij werd opgenomen in de stad, in de staf van Hatta als adviseur.
0: Dus hij had een hoge politieke functie. En wisten zij van het gevaar dat zij liepen eigenlijk met de benoeming van die positie?
4: Dat heb ik eigenlijk niet zo afgevraagd. Want kijk, hij was natuurlijk vanaf 1930 tot 1946, 16 jaar lang.

0: 30 tot 1946, 16 jaar lang in Nederland geweest. Hij kende de Nederlanders. Hij vertrouwde de Nederlanders ook. Dus tot de dag dat hij van huis werd meegenomen, voor zijn ogen van zijn zoons weggesleurd, dacht hij, dat zal zo'n vaart niet lopen. Er was natuurlijk een oorlog bezig. En ze wisten natuurlijk allebei dat daar vreselijke dingen gebeurden. Dat was niet onbekend, zeker niet aan de nationalistische kant van de oorlog. Maar zij gingen ervan uit, dat schrijft Adriane later ook in brieven, waar we misschien ook over komen te spreken aan haar vriendin in Nederland, dat ze ervan uitgingen dat als Yogyakarta zou worden bezet en het dorpje Kaliurang, waar ze zich in bevonden, door de Nederlandse troepen, dat hij dan zou worden gevangen genomen, net als de rest van de politici en de hoge ambtenaren.
1: Maar ze wist niet, ze hadden geen idee hoe het zou aflopen.
0: Nee.
1: Het is eigenlijk, hoe loopt het af? Want hij wordt dus opgepakt, zei het al, voor de ogen van zijn kleine zoons. Hoe gaat dat?
0: Omdat hij dus vertrouwen in had dat het voor hem wel los zou lopen. Hij hoorde, dat hebben de kinderen, de oudste zoon was toen 6, die heeft dat verteld.
1: Aan jou?
0: Aan mij,
1: je hebt hem ontmoet, ja.
0: Ik heb hem gesproken, Sinar. En die zei, we hoorden het geluid van het schieten in de verte. En dat waren dus de Nederlandse troepen, de special forces, de speciale korps, speciale troepen. Die kwamen de berg op om Kaliurang in te nemen. In Kaliurang, dat was een dorpje op de helling van de Merapi-vulkaan, daar was wat koeler. Daar werd al een heel jaar onderhandeld tussen Nederland en Indonesië over hoe het nu verder moest. En hij hoorde dat schieten en hij ging met zijn kinderen bij achter de voordeur zitten op een bankje waar hij ging voorlezen uit Pa Pinkelman en Tante Pollewop. Een Nederlands stripverhaal om aan te geven hoe Nederlands dit gezin inmiddels was geworden. En toen werd er op de deur gebonst op een zeker moment. Hij deed de deur open en zoals Sinar, die zoon, beschreef, kwam er toen een geweerkolf naar binnen die hem in zijn gezicht raakte. En hij is toen voor de oog van zijn kinderen weggehaald. Die hebben hem nooit meer gezien.
1: Hij is vermoord.
0: Ja.
1: Weten we wat precies de opdracht was en van wie die opdracht is gekomen en met welk doel? Of was het gewoon, ze wisten eigenlijk helemaal niet in welke situatie ze terechtkwamen. Ze wisten eigenlijk niet wat ze aan het doen waren, die Nederlanders precies. Of wisten ze het wel precies? Hoe heb je dat gereconstrueerd?
0: Nee, ik was dus benieuwd inderdaad wat nou precies de achtergrond was van die moord. Gelukkig zijn er heel veel stukken over deze uiteindelijk te vinden in het Nationaal Archief. Want het zat eerst allemaal in besloten delen en zo. Maar er is over dit incident wel al geschreven. Heel kort, bijvoorbeeld in de excessennota uit 1969. Dat is de eerste keer dat de regering onderzoek liet doen, documentatieonderzoek naar de uitwassen die waren gebeurd tijdens de Indonesië-oorlog. Daar zit er eentje van, maar er wordt heel kort aangestipt. Hij is ook terechtgekomen in een boek over Westerling. Dat is de commandant van de speciale troepen geweest, die berucht is omdat hij in Zuid-Sulawesi in 1946-47 een groot bloedbad heeft aangericht. En dat waren dus deze troepen die in Kaliurang terechtkwamen. Maar nog altijd is dan de vraag, was dit nou gewoon een uitwas omdat een paar matteglap gek geworden soldaten gewoon voortdurend iedereen neerschoten? Als je in de archieven van het Nationaal Archief rondkijkt en je ziet die dagrapporten van militairen, dan zie je heel vaak, een gevangen die wordt gevangen genomen en dan zeggen ze, ga maar even pissen, dat is de uitdrukking, sorry. En dan wordt hij even opzij genomen en dan krijgt hij een nekschot en klaar is Kees. Dus dat zou ook het geval hebben kunnen zijn. Dus ik moest uitzoeken, wat is hier aan de hand?
1: Ja.
0: Dit was een ander geval. Hij hebben kunnen reconstrueren. Nadat hij was weggehaald, werden de aanwezige mannen van Kaliurang samengedreven op een pleintje. Vijf daarvan werden uitgepikt na een verhoor door inlichtingen militairen. En vervolgens zijn ze een nachtje vastgehouden. En de volgende ochtend zijn ze de stad uitgereden en hebben ze geprobeerd ze alle vijf te executeren. Twee daarvan hebben kunnen vluchten. Mijn conclusie is uiteindelijk, en ik moet even binnenwegje nemen, denk ik, dat dit een opdracht was. Dat is ook wat de hoofdverdachte, de sergeant-majoor die het gedaan heeft, die het ook bekend heeft, dat staat ook op schrift, dat hij opdracht had van zijn luitenant. En bekend is uit boeken van Remy Limpach, die heeft de inlichtingenoorlog onderzocht. Die tegelijkertijd zich afspeelt op de achtergrond, dat de geheime dienst van het Nederlandse leger het korps

0: speciale troepen bij tijden wijden inzetten als doodseskaders, moordcommando's achter de linies om mensen uit te pikken. En mijn stellige indruk is dat dit hier gebeurd is. En dat is ook de reden waarom dat de verdachte, denk ik dan, nooit is vervolgd voor zijn...
1: Precies, de verdachte is nooit vervolgd. Er is wel een grote rechtszaak gekomen vanuit Adriana. Zijn vrouw speelt een grote rol in het boek. Ook prachtige brieven hoe zij hierover schrijft. Allemaal te lezen in het boek. Vrij unieke rechtszaak die in haar voordeel is beslist. Ook nog een heel verhaal, daar komen we nu niet aan toe. Tot slot kort, wat heeft dit boek jou gebracht of opgeleverd?
0: Nou, vooral, kijk, die grote rechtszaak die is toen in de doofpot gekomen. En uiteindelijk zie je dat later Nederland zijn best doet om zich met die oorlog in het reinen te komen. Dus onderzoek, excuses. Maar mijn conclusie is nog steeds, er is nog steeds meer nodig in de zin van een mentaliteitsverandering. Dat we ook beter voelen wat daar gebeurd is en dat er ook naar gehandeld wordt.
1: Nou, dat is onder andere te lezen in dit boek, als je dit boek leest. Dankjewel, Frank Vermeulen, oud-correspondent in Indonesië en schrijver van het boek Mas Doelhak en Adriana, of de toegedekte moorden van de Indonesië-oorlog. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: OVT.
3: Wie luistert, weet meer.
1: En dan nu tijd voor de documentaire. Zoals iedere zomer is de redactie nu ook weer op zoek gegaan naar historische documentaires die voor andere omroepen en programma's zijn gemaakt. En die we graag in OVT uitzenden. En dit keer is dat de documentaire De Guy van Oma, waarin een kleindochter in gesprek gaat met haar oma en diens 90-jarige ex-geliefde. Over de liefde en hun relatiebreuk. Want waarom maakte deze Franse Guy het destijds uit? Luister naar een verhaal gemaakt door Kenza Kruden.
4: Ik ben bij mijn oma. Ze zoekt een foto.
5: We hebben eigenlijk allemaal veel te veel foto's.
4: 1956.
6: Kijk, bijna een schilderijtje.
4: Ja. Op de foto is mijn oma nog begin 20. Ze is bruin, slank en ze kijkt recht de camera in. Naast haar staat haar vriendje, Guy. Hij heeft zwart golvend haar en een dun snorretje. Hij kijkt met ontbloot bovenlichaam nonchalant in de verte. De foto zou zo uit een tijdschrift kunnen komen. Titel: Jong, knap en verliefd in Zuid-Frankrijk. Dat vriendje Guy is niet mijn opa. En dat ik hem ken, had ik eigenlijk nooit verwacht.
5: Ja, ik was, ik geloof, 21 of 22. En iedereen ging in die tijd naar Zuid-Frankrijk met vakantie. Dat was helemaal in. En mensen die een auto hadden gingen, maar ik had een scooter en ik dacht, nou, ik kan ook best met die scooter naar Zuid-Frankrijk gaan. Opbouwen die scooter, want er zat heel wat op. Ik had een grote zak tussen mijn benen staan. Ik had een rek voor op het stuur. Daar stond een koffer op. Dus we gingen naar de ANWB. Daar kon je van die plattegronden krijgen. Allemaal pagina's, precies met de weg, wat er te vinden was. Want het ging dus via al die kleine dorpjes en dingen. Het was echt een heel gezellige reis, was het. En we zijn dus in Zuid-Frankrijk aangekomen. Een afstand tot het strand, het was alleen maar een 25 meter. Het was even de camping af, de straat oversteken en dan was je op het strand. En daar was een grote openluchttent en daar werd 's avonds gedanst. Nou, dat was natuurlijk leuk. Daar gingen we naartoe, begrijp je wel. Dus op een avond zit ik daar in die tent en daar komt Guy binnen. En die vraagt me ten dans. Ja, echt een Fransman. Met een snorretje.
4: En zo ontmoet ze Guy, de leuke man van de foto. Een marinier in opleiding die in zijn uniform de bar dancing binnenloopt.
5: We hadden dus een beetje verkering als vrij gauw. Ik vond hem erg leuk en hij mij kennelijk. Ze zeggen in Frankrijk een coup de foudre. Een bliksemslag. Totdat het moment kwam dat we naar huis moesten. En toen heb ik tegen hem gezegd van nou, ik vind het best wel leuk om terug te komen. Ik kan hier werk zoeken, bijvoorbeeld. Ja, oppas, kinderoppas, of dat, om de taal ook goed te leren. Want inmiddels vond ik de Franse taal heel mooi, heel leuk. En toen zegt hij, nou, dat is goed.
4: Ze is zo verliefd dat ze niet twijfelt. Ze gaat terug naar Amsterdam, pakt haar spullen in, zegt haar baan op en neemt afscheid.
5: En toen ben ik op de trein gestapt naar Toulon. Nee, toen kwam hij me opwachten.
4: Nadat hij haar heeft opgehaald van het treinstation, verandert de vakantieliefde in een relatie.
5: We gingen eerst in Zuid-Frankrijk samenwonen. Wat was het? Het waren dus allemaal officieren van de marine. Daar was hij ook een van. Die deden hun militaire dienst in Toulon. En die hebben op een gegeven moment gezamenlijk een oude villa gehuurd. Het was een prachtige villa, heel groot, met een enorm balkon. Dan keek je uit zo over de bergen en dan zag je in de verte de zee. Geweldig. En daar hielden ze feestjes en zo. En toen mocht ik daar wonen. Ja, hij kwam bij mij, kwam hier wonen natuurlijk. En ja, toen zijn we op die manier bij elkaar gebleven tot
4: er een einde komt aan de zomer en Guy weer terug moet.
5: Nou, toen zei hij, nou, ga je mee naar Parijs? Ja, oké, ga mee, is leuk. En toen had hij een huis gehuurd met een vriend samen. Ze hebben met z'n drieën daar gewoond. Het was eigenlijk logisch als je zo een tijd met elkaar samen gewoond had, dat je ging trouwen. Dus het was meer trouwen, het was gewoon. We hebben gedacht over in Duinkerk te gaan wonen. Omdat hij dus ging varen. En dan was het makkelijk om in Duinkerk te wonen, want die schepen deden altijd Duinkerk aan.
4: Toekomstplannen die rekening houden met het leven van de marinier.
5: Op een gegeven moment ging hij dus op de grote vaart, dus langer weg.
4: Nu is het wachten totdat hij weer terugkomt, zodat ze kunnen beginnen met die toekomstplannen. In de tussentijd beloven ze elkaar brieven te schrijven, zoals ze ook eerder hebben gedaan, als Guy lang op zee was. Maar soms zijn moeilijke dingen makkelijker te zeggen als je elkaar niet kan zien.
5: Wel per brief, ja. Ja. Ja, niet leuk, hè? Nee. Dat was een beetje laf.
4: Guy beëindigt de relatie.
5: Ik had ook helemaal geen contact meer met hem. Geen adres. Normaal kreeg ik een adres waar ik brieven naartoe moest sturen. Dus dan had hij zijn hele weg waar hij havens die hij zou aandoen. En dan stuurde hij een brief en dan zei hij, het volgende adres is dat. En dan stuurde ik daar weer een brief naartoe. Zo correspondeerden we.
4: Guy noemt in deze brief geen volgende haven. En ook geen reden voor het uitmaken.
5: Ik vind het meer van moed getuigen als hij gezegd had, toen ik er nog was, toen we samen waren, van hoor eens, ja, ik heb erover nagedacht, maar ja, het gaat hem niet worden tussen ons samen.
4: De tijd daarna is een waas. Hoe oma zich voelde?
5: Ik kan me dat niet zo goed meer herinneren. Misschien heb ik het weggestopt. Misschien heb ik er gewoon vrede mee gehad. Ik weet het niet. ...65 jaar is het geleden dat dit gebeurde. Dus 65 jaar. Ik heb mijn eigen leven geleefd. Mijn man gehad. Ik heb 3 kinderen gehad. Dat is totaal in het vergeetboek geraakt. Ik was hem echt... niet helemaal vergeten, maar... die band die we hadden, dat bestond gewoon helemaal niet meer. Ik had gewoon een totaal ander leven. Ik heb wel eens op internet gekeken, gegoogeld, of hij nog bestond. Want dat had ik dan wel. En heb ik niet gevonden. Ik denk, nou, die is dood. Dat is het. Dus wie schetst mijn verbazing? Dat ik op een gegeven moment het Facebook open doe. Daar zie ik op. Ik zoek Maria Agnes Verboom, Dusenk. Want hij had nog alle gegevens van mij. Want het stond in die brieven. En die had hij bewaard. Ik denk, nou, die bestaat nog. Zo. Hey Guy, hoe is het?
4: Al die tijd hebben ze elkaar niet gesproken. De laatste keer waren ze in de 20. Nu zijn ze 85 en 87. Wat dacht oma toen?
5: Ja, ik vond het grappig. Ja. Dus toen ik dat zag, lachen. Ja. En s'avonds belde hij, vroeg mijn telefoonnummer. En s'avonds hing hij aan de lijn.
4: Nu ze weer contact hebben, kan oma het hem eindelijk vragen. Waarom heb je het uitgemaakt? Hij stuurt haar een brief waarin hij dat uitlegt. Ik ben benieuwd naar deze brief. En ik vraag oma deze met mij te lezen.
5: Kijk.
2: Oh, dat zijn alle brieven?
5: Ja. Maar misschien is dat die... Kijk, dat heeft hij later gestuurd. Monsieur Agnes, het is 9 augustus. De woorden die ik ga gebruiken zijn difficiel te vinden. Want ze moeten dingen zeggen zonder jou te kwetsen. Ja.
4: Guy begint zijn brief met een verzoek. Je moet proberen je in mij te verplaatsen. Nee. Een jonge Fransman in 1957. In een Frankrijk dat nog heel preuts was.
5: Je métisse Hollandaise faire l'amour avec lui sur le plage quelques heures après le rencontre. Enfin de continuer sous la tente. Dat wil zeggen dat ik tegelijk genoeg seks met hem heb gehad op het strand. Dat
4: door meteen seks te hebben, schrijft Guy, had de relatie geen goede start. Ik vraag oma of het uitzonderlijk was om in die tijd seks te hebben voor het huwelijk.
5: Maar vergeet niet dat we de hippietijd hadden. Hè? Daar kwamen dus de ideeën, alles werd losser. Alles was eerder getolereerd.
4: Maar voor de hippietijd was het in Frankrijk nog wat te vroeg.
5: Prise pour une femme respectable. Om eerlijk te zijn, geen enkele Fransman, zegt hij, zou je dus gewoon als een gerespecteerde vrouw hebben genomen. Hij zou nooit zich hebben kunnen voorstellen om op een dag van haar te houden.
4: Ondanks dat Guy van haar hield, zat hem dit toch dwars. Daarbij, schrijft hij, is ze 2 keer vreemd gegaan. Onzin, zegt oma meteen. En waarom had ze zoveel make-up op toen hij haar kwam ophalen van het station, toen ze met de trein van Nederland naar Frankrijk was verhuisd?
5: De kwaliteit. En het beloofde niet om een grote liefde te worden, gedeelde liefde.
4: Terwijl oma verder leest, neemt mijn verbazing eigenlijk alleen maar toe dat hij dit in 2019 op papier durfde te zetten.
5: We merken dat toen we samen.
4: En dan komen we bij de belangrijkste reden van de breuk. Dat wat ik eigenlijk al vermoedde.
5: De metrissage. Ik weet niet wat het is vernoemd aan. Toen metrissage. Ik denk dat het afkomst is, maar even verder lezen.
4: Hij gebruikt het woord metrissage. Oma vertaalt het hier als afkomst. Maar eigenlijk betekent het zoiets als gemengd in ras of cultuur. Tegenwoordig verwijzen we in het Nederlands liever in neutralere termen naar huidskleur. Mijn oma had een zwarte vader en een witte moeder. Ze is bruin. Uit Guy's brief blijkt dat kleur uiteindelijk hetgene is waar het om gaat. Dat de persoon zichtbaar anders is.
5: Bon, dat is dus de reden waarom hij het uitgemaakt heeft.
2: Ik moet zeggen dat ik best schrik van deze brief.
5: Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
2: Wat dacht jij toen je deze brief kreeg?
5: Ja, wat dacht ik toen ik dat kreeg? Ik dacht, ja, je bent dom geweest, dacht ik eigenlijk.
2: Ja, wat ik er denk ik soort van.
4: Oma vindt dat Guy dom is geweest. Ik vind dat best wel mild van haar. Ze benadrukt ook dat ze echt niet is vreemd gegaan. Het doet me denken aan het historisch stereotype van de Jezebel. Het idee dat zwarte vrouwen een lossere moraal hebben en een niet te stille seksdrive. Een beeld dat zijn oorsprong vindt in de slavernij. Een beeld dat in de jaren 60 nog springlevend was.
5: Ik me voorstellen dat hij als Fransman zo gedacht heeft. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
4: En ergens snap ik het ook wel. Dat Guy zo heeft gedacht. Hij wilde er gewoon bij horen. Hij had geen zin om normen te doorbreken. Of om tegen zijn familie in te gaan.
5: Zijn zuster kwam vaak bij ons. Die jongere zuster. En ik vond haar een hele leuke meid. Ik was eigenlijk vriendin met haar. Zij gezegd dat ja, als je met haar trouwt, dan moet je niet aan kinderen beginnen. Want, die domme de gekleurde kinderen uit. Dat was niet goed.
4: Maar ik vind het ook irritant. Irritant dat hij het niet voor oma over had. Hij hoefde niet de barricades op. Hij hoefde alleen maar vol overtuiging van haar te houden. Ongeacht wat iemand daarvan vond. Oma ontmoette uiteindelijk mijn opa. Hem maakte het niet uit als zijn kinderen bruin waren. Ik zelf heb 2 bruine ouders en heb ongeveer dezelfde kleur als oma. Maar ik ben opgegroeid in een overwegend witte omgeving. Net als oma. En uiteindelijk blijf ik toch altijd de ander. Daar heb ik zelf geen controle over. Ik kan me voorstellen dat dat in het Amsterdam van de jaren 40 niet veel beter was. Dus ik vraag me af hoe oma merkte dat ze anders was.
5: Ah, het is leuk. Kleuterschool.
2: Oh ja, daar ben je.
5: Ja.
2: Makkelijk te herkennen.
5: Ja, ik ben de enige.
4: Ik kijk weer met mijn oma naar een foto. Van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Op de zwart-wit foto zien we een kleuterklas. Iedereen is keurig in het wit gekleed. De meisjes hebben grote strikken in hun haar. En oma zit op de tweede rij. Een bruin meisje, met een kleine afro, tussen allemaal witte kinderen. Hoe merkte ze dat ze anders was?
5: Wat kinderen doen. Uitschelden als ze dus kwaad waren of zo. En dan neger, weet je wel, dat soort dingen. Of tam, tam, tam is een dolle neger. Stam, zongen ze dan. Ja. Ja. En dan kwam ik wel eens huilend thuis en bij mijn grootmoeder, een oma. En dan zei ze, daar moet je niks van aantrekken. Zei ze, als ze een bril op hebben, moet je maar zeggen schelen. Schelen? En als ze rood hadden, moet je een heel vuile rooien. Dat zei ze tegen mij, dat ik moest doen. Ja, maar, ja, ik heb me er eigenlijk niet zo... Ik heb er geen last van gehad. Maar ik herinner het me wel natuurlijk. Dat was wel zo. Later heb ik me dus gerealiseerd hoe moeilijk voor mijn moeder moet zijn geweest. Om zwanger te zijn en een kind te krijgen van iemand die gekleurd is in een hele witte maatschappij. Tam, tam, tam. Is een dolle neger, stam.
4: Mijn oma leerde van haar grootmoeder om zich niets aan te trekken van wat anderen denken. Dat lukt mij nog niet altijd. Maar oma weet nu waarom Guy het had uitgemaakt en dat is voor haar genoeg.
5: Ik ging per vliegtuig naar Parijs en van Parijs ging ik met de bus naar Orléans. En ik sta zo in die bus en ik zie hem lopen. Ik denk, oh ja, dat is hetzelfde loopje van vroeger. Leuk, leuk. En, het was toch een herkenning. Ja, we hebben daar gewandeld en lekker gegeten samen. En een beetje gepraat over alles en wat er gebeurd was. En hoe of wat hij gedaan had en wat ik gedaan had.
4: En de vonk, die sloeg over.
5: In die paar dagen dat we bij elkaar waren, was gewoon heel als vanouds. En eigenlijk gemakkelijk, prettig gewoon samen.
4: Ze worden opnieuw verliefd en oma verhuist vrij snel naar Noord-Frankrijk om met Guy te gaan samenwonen. Als ik bij ze op bezoek ben, zie ik altijd hoe leuk ze het met elkaar hebben. Ze doen alles samen en ze giechelen en lachen aan één stuk door. Ze zijn nu 5 jaar samen. Hij is 92 en zij is 90. Toch heb ik vragen. Guy heeft die brief geschreven voordat hij weer een relatie kreeg met oma. Is er iets veranderd in de tussentijd? Hij heeft al 5 jaar een bruine partner en inmiddels ook een bruine soort van familie erbij. Hij kijkt er nu toch wel anders naar dan toen? Misschien met iets meer bewustzijn van zijn fouten?
5: Bonjour. Ja, daar is Kenza met haar apparaat.
7: Wie heb je al mee?
2: Wie?
7: Evo?
4: Guy heeft inmiddels witte haren en geen snor meer.
5: Ja, wij ook.
4: Ik mag hem interviewen. Oma vertaalt. Ik hoop dat Guy niet dicht slaat.
2: Ga jij daar zitten of ga je daar zitten?
5: Oh, ik kan daar boven zitten.
2: Met je wil?
4: Oma en hij zitten tegenover mij. Guy heeft zijn armen defensief over elkaar en zijn borstelige wenkbrauwen opgetrokken. Hij leunt zo ver mogelijk weg van de microfoon. Oma zit ernaast en lacht haar zenuwen weg. Guy vertelt het verhaal zoals oma het vertelde. Een vakantieliefde die leidde tot de hartstochtelijke relatie waarvoor ze naar Parijs verhuisde. Maar er zijn ook momenten waar ze het niet over eens zijn. Zo is Guy er nog steeds van overtuigd dat oma is vreemd gegaan.
7: Difficile à quoi?
8: Ja, dat heeft hij niet geloofd, hè. Dus het enige waar ik seks mee ga, is met hem. Nou, dat geloofde hij niet.
4: Ik vraag of hij altijd zo jaloers was. Hij reageert verontwaardigd.
8: Ce n'est pas jalousie, non?
7: Ce n'est pas de jalousie.
4: Mijn gedrag was normaal.
9: C'est normal.
4: Guy zegt hetzelfde als dat hij in zijn brief schreef. Ik moet me verplaatsen in die tijd. In die tijd gedroeg een jongeman in Frankrijk zich nu eenmaal zo. Dus zijn gedrag was normaal. Maar dat vind ik lastig. Ik kom namelijk niet uit die tijd en ik vind het niet normaal. En we zijn toch in het nu aan het praten? Ze begon een beetje over trouwen te praten. Maar volgens Guy kon een officier van de marine in die tijd niet trouwen met een vrouw van kleur.
7: Un peu bronzé. Trop bronzé. Tu comprends?
4: Un peu trop bronzé. Een beetje te bruin. Oma lacht erom, maar eigenlijk vind ik het niet grappig. Ik snap dat hij toen zo dacht, maar ik wil heel graag horen. In die tijd dacht ik zo, maar dat was natuurlijk heel dom. Huidskleur maakt niet uit. Dat zie ik nu in. Maar dat zegt hij niet. Hoe gaat oma hiermee om?
2: Heb je hem vergeven? Hoe ging dat?
8: Ja, voor mezelf heb ik hem vergeven na deze brief. Want ik wilde ook weten precies waarom. Hoe? Waarom heeft hij dat toen gedaan? Ik had ook helemaal geen gevoelens meer daarbij van het verleden. Ik kan wel, omdat ik door mijn leven, wat ik geleefd heb, de dingen die ik geleerd heb, heb ik geleerd dat het leven geeft wat je nodig hebt.
4: En als we ons nu weer verplaatsen in die tijd, hoe had oma dan gereageerd toen ze jong was? Als Guy eerlijk was geweest in 1958 en tegen haar had gezegd dat hij twijfelde, dat hij niet met haar durfde te trouwen vanwege haar afkomst.
8: Dan had ik het waarschijnlijk uitgemaakt. Ja, waarschijnlijk zeker. Want toen was ik lang, lang niet waar ik nu ben.
4: Dus eigenlijk had oma, net zoals ik nu, Guy niet helemaal kunnen vergeven. Maar nu kan ze dat wel. Wat is er veranderd met wie ze toen was?
8: Vooral, ik ken mijn eigen waarde. En het kan hij me niet afnemen, het kan niemand me afnemen. Dat is wat ik van het leven geleerd heb. Ik ben zoals ik ben. En ik ben wie ik ben. En dat mag ik helemaal zijn. En dat ben ik ook helemaal. En als je het goed vindt, is het oké. En als je het niet goed vindt, is het ook oké. Maar ik blijf wie ik ben.
4: Ik heb respect voor oma's zelfvertrouwen en haar gevoel van eigenwaarde. Maar ik vind het intens dat Guy het racisme van het verleden nog steeds als normaal beschouwt. Ik vind het niet normaal. Toen niet en nu niet. En het ontkennen van die realiteit is pijnlijk. Omdat het de erkenning van het alledaags racisme, waar oma en ik mee te maken hebben, in de weg zit. En hoewel ik op zoek ben naar erkenning in woorden en in de vorm van spijtbetuigingen, is oma dat niet.
8: We hopen nog een hele lange tijd samen te zijn.
4: En ik zie dat oma erkenning krijgt van Guy in de kleine dingen. Ze zorgen voor elkaar, lachen met elkaar en ze zijn gek op elkaar.
7: Gino, elle va monter en haut.
4: Uiteindelijk ben ik blij dat ze samen zijn. Racistisch verleden of niet. Ik hoop dat ze nog een heel lang gelukkig leven samen hebben. En ik ben alleen maar blij dat ik daar getuige van mag zijn.
8: Daar is het. Oui, c'est vrai.

Ja, dit was de Guy van Oma, gemaakt door Kenza Kruden voor de Oorzaken Podcast Academy met steun van het NPO-fonds. Deze en andere documentaires zijn te vinden in onze podcast-app OVT Doc. En dit was OVT, straks de perstribune van Max met fotograaf Sascha de Boer en oud-tophoekier Floris-Jan Bovenlander. En wij zijn er volgende week weer. Mooie zondag.

0: daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat dan zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
1: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
3: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
4: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
2: Toen ja, een goed doel, zoiets.
4: Een goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
5: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u,
2: ik ben 61, meneer Scherder.
5: Oh, pardon.
1: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
6: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar Mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga, naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: NPO Radio 1. 12 uur.
8: Margreet Rijntjes.
9: Goedemiddag. Op de perstribune vandaag twee gasten die zich allebei nu na hun carrière in de schijnwerpers inzetten voor een betere wereld. Voormalig hockeyer Floris-Jan Bovenlander. Hij organiseert hockeyprojecten in Azië om kinderen meer kansen te geven daar. En Sascha de Boer, de oud-journaalpresentator. Zij maakt fotoseries voor onder andere NGO's. En op dit moment is er op Paleis Soestdijk een expositie van haar te zien over de effecten van waterschaarste. Ik spreek haar zo uitgebreid. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Jeroen van Kam.
10: In gebied Hoge Venen in de Belgische Ardennen woedt sinds vrijdag een grote brand die zich uitbreidt naar het oosten, richting Duitsland. Toeristen in het gebied hebben veel last van de rook.
11: Afgelopen dagen hadden we daar geen last van. We zagen de rook echt op een afstand. Maar bij deze ochtend op te staan is het niet te doen van de stank. En is heel de vallei, ja, bedwelmd naar rook. Wij gingen deze avond naar huis gaan, maar het kan zijn dat we het ook vervroegd de koffers nemen om naar huis te gaan.
10: Het is een groot gebied en ook lastig omdat het heidegrond is met daaronder turf, zegt de verslaggever van de VRT die aan de rand van de vuurlijn staat.
12: Dit is Boutrange en we staan hier aan de heide en eigenlijk de daaronderliggende turfvlakte. Hier, die turf die gaat meters diep. Maar het probleem is dat het vuur sowieso onder de grond blijft smeulen. En dat kan ervoor zorgen dat er op termijn, de volgende dagen, de volgende weken nog altijd vuur ontstaat en dat het verder gaat branden. Daar is de brandweer hier zeer voor beducht.
10: De EU zet extra middelen in. Twee Nederlandse Chinooks zijn bij het natuurgebied en ook Duitse brandweer die helpen blussen. Daarnaast wordt de brandweer geholpen door boeren uit de omgeving.
13: We zijn er eigenlijk af en aan het rijden met een landbouwras. We rijden het af en aan om te voorkomen dat het vuur de N68 oversteekt. Dat bleek te lukken. De hele wegkant is ontzettend nat gemaakt, maar ja, de wind trekt nu ook weer aan en het vuur is echt tot aan de rand van de weg op 2 meter.
10: Ja, het is de grootste brand ooit in België. Geëvacueerde bewoners kunnen voorlopig nog niet terugkeren naar hun huizen. En die brand breidt zich dus uit richting Duitsland. Contact erover met correspondent Charlotte Waaiers. Charlotte, moeten inwoners zich zorgen maken aan de Duitse kant van de grens?
14: Nou, ze zijn in ieder geval op het ergste voorbereid. Er staan waterbassins klaar, bluswater om als het vuur daar komt dan te kunnen blussen. Het Rode Kruis heeft wagens al klaargezet om medische hulp aan te kunnen bieden mocht dat nodig zijn. Een deel van de dieren, bijvoorbeeld paarden, die zijn al in veiligheid gebracht. En er is een boerderij die heeft laten weten dat als het nodig is dat ze hun 200 koeien binnen 2 uur naar andere plekken kunnen brengen om ze in veiligheid te brengen. Maar ja, het blijft heel onvoorspelbaar. Onder andere omdat de wind kan draaien. En dus is het op dit moment nog onduidelijk of het vuur ook de Duitse grens over zal steken. De rook die lijkt voorlopig richting België te waaien. Maar nog altijd geldt er een waarschuwing voor de inwoners in de nabije dorpen aan de Duitse kant. Wees voorbereid om te evacueren als dat nodig is.
10: Mocht het nodig zijn. Ja, vrijdag woedde er nog een hevige brand bij het dorp Gai. Dat ligt bij Aken in de buurt. Is die inmiddels helemaal onder controle?
14: Het is nog niet helemaal voorbij, maar het lijkt inderdaad wel onder controle. Er is namelijk geen open vuur meer, maar er zijn gloeihaarden die nog niet zijn geblust. Er is wel een strook rondom dat gebied van 3 meter breed. Die moet voorkomen dat dat zich eventueel nog zou kunnen uitbreiden. Maar de 2000 mensen die eerder geëvacueerd zijn, die mochten gisteravond alweer terug in hun woningen. En voor zover bekend zijn er ook geen gewonden gevallen. Er zijn geen huizen verloren gegaan. Alsnog zal dit waarschijnlijk de geschiedenis gaan als de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen.
10: Correspondent Charlotte Waiers, dankjewel. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. Slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met modder en water. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping, waarna het gebouw is ontruimd. Er is iemand voor controle naar het ziekenhuis gebracht.
7: Het NOS-journaal.
10: Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er was veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Er zijn niets over de aangerichte schade. Een grote stunt gisteravond op het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nielissen pakte het goud op de 1500 meter. Van tevoren werd hij niet tot de favorieten gerekend, maar met een sterke eindsprint kwam hij als eerste over de streep.
8: Heel veel blijdschap zie ik. Ook een beetje ongeloof, of niet?
15: Ja, ik bedoel, ik wist dat ik me goed voelde. Maar ik dacht, meestrijdende medaille, top 5, ik weet het niet, we gaan het gewoon zien. En ik kwam de laatste 100 in. Ik zei tegen mezelf zelfs hardop, let's go. En opeens, ik zag me wegvliegen en ik dacht van, ik heb dit. En toen bleef maar gaan en toen, yes.
10: Ja, Nielissen is de eerste Nederlandse Europese kampioen op de 1500 meter sinds 1950. Op de zevenkamp pakte Emma Oosterwegel het zilver en was het brons voor Sophie Dokter. En ook Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Daar was ze niet helemaal tevreden over.
16: Ja, ik wilde echt beter gewoon eigenlijk. Ik stond voor brons geplaatst, maar ik wilde gewoon beter. Maar
8: Was zilver heel dichtbij? Had dat dan zoveel verschil gemaakt?
16: Ja, vind ik wel. Gewoon ook, als ik zilver zou hebben, zou het dus betekenen dat ik dan nu van die Poolse zou winnen. En gewoon voor mezelf. 2 jaar geleden had ik brons, nu ook weer brons. Ik zit er zo goed in en ik weet gewoon dat het harder kan. Nou ja, brons. Ook goed, toch ja. Jongens?
10: Zeker goed. Vanavond zijn er weer medaillekansen voor Nederland op het EK Atletiek. Onder meer op de 4x400 meter estafette bij de mannen en bij de vrouw. Het is 7:07. U krijgt nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint de dag met regen. Maar later op de dag wordt het droog. En dan wordt het 19 tot 22 graden.
9: Jeroen, dankjewel. Door naar Helene de Geest. Wat heb je verzameld voor ons, Helene?
17: Nou, gelukkig nog niet zo heel veel. 30 kilometer file in totaal. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je wel al een kwartier in de file bij de grens. Op de A27 van Breda naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. En dat kost je ook ongeveer een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. En er gebeurde ook een ongeluk op de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Nederhorst en Berg. En die weg is nu in beide richtingen dicht.
9: Dankjewel. Over een uur in de perstribune. Floris-Jan Boverlander, weet u nog, die hockeyer met zijn snoeiharde strafcorner. Met hem ga ik praten over het WK toen en nu. En over een paar minuten geeft fotograaf en voormalig journaallezer Sascha de Boer een antwoord op de vraag wat ze geleerd heeft over het maken van een goede foto.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
21: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
22: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmeet.nl.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
26: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
27: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
28: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
29: NPO Radio 1. Max.
30: De perstribune. Margreet Rijntjes.
9: Sascha de Boer. Het Mediapark is natuurlijk jarenlang vertrouwd terrein geweest voor
8: Zeker,
9: jou.
8: Zeker, ja.
9: Voelt het nog een beetje vertrouwd trouwens?
8: Ja, ik weet nog steeds de weg.
9: Ja, heel goed. Zou het je kunnen inspireren tot een fotoreportage?
8: Over het Mediapark?
9: Ja.
8: Nou, laat ik dat al gedaan hebben in 2007.
9: O, joh.
8: Ja, dat was heel leuk. Toen heb ik het hele Mediapark en ook de ondergrondse gangen heb ik ook allemaal gefotografeerd.
9: Oh, zijn die er?
8: Dat heet Achter het Kijkglas.
9: Oh, ja. En wat is er te vinden in die gangen?
8: Heel veel kabels.
9: Oh, wauw. En heb je dat zelf verzonnen toen of in opdracht?
8: Ja, nee, dat was zelf verzonnen. Samen met Stefan Heidendaal, een fotograaf die toen bij VPRO werkte. En wij dachten allebei van ja, er is hier toch veel meer om te laten zien. Buiten dat, nou ja, dat soort van Sovjet-Unie-achtige architectuur. Dus dat hebben we gedaan, gewoon zelf bedacht.
9: Ach, wat enig. Nou, kijk, goed idee dus. Sascha de Boer, je was maar liefst 17 jaar lang hier bijna dagelijks te vinden. Namelijk presentator van het NOS Journaal. In 2013, alweer een tijdje geleden trouwens, ben je een nieuwe weg ingeslagen. Je werd fulltime fotograaf. En op dit moment is jouw expositie De Weg naar Water te zien in Paleis Soestdijk. Dat heb je gedaan voor de hulporganisatie WaterAid. Je portretteert vrouwen in Kenia en Indonesië die de dagelijks gevolgen ondervinden van waterschaarste. Gaan wij het over hebben. Ron Vergouwen is onze vaste media-expert. Die gaat ook altijd even terug in de tijd.
31: Ja, we kunnen niet om het journaalverleden van Sascha heen.
8: Ja,
31: natuurlijk.
8: Dat blijft allemaal kleven.
31: Maar je hebt daarna ook een hoop gedaan wat we in audio hebben kunnen vangen. Dus dat gaan we laten horen. En nog even over die geheime gangen op het Mediapark. Misschien kan Sascha dat ontkrachten of bevestigen. Klopt het dat er ook ik heb wel eens gehoord, er is een geheim barretje ook in die gangen onder het Mediapark.
8: Oh, nee. Waar is dat? Nee, dat
31: wel, daar weet
8: misschien
31: je
8: was het
31: van.
8: Toen er nog niet. Maar of het er inmiddels is, weet ik niet. Want er is van alles veranderd op het Mediapark.
31: Ja, ze zijn altijd aan het verbouwen hier. Dat is een heerlijke mythe.
9: Ja, oh wauw, wat een goed verhaal.
31: Daar gaan we eens in graven, Margreet.
9: Kunnen we een podcast over.
31: Ja, precies. De carrière van Sascha komt voorbij, maar natuurlijk ook een blik op de afgelopen televisieweek.
9: Ja. Anne de Jong is er ook, want inmiddels de tweede speelronde in de Eredivisie. ADO Den Haag, FC Groningen. Ja, het is allemaal weer begonnen alweer, hè?
0: Zeker, en dat vinden ze vooral prachtig hier in Den Haag. Want het is sinds 13 mei 2021 niet geweest dat er een Eredivisiewedstrijd in Den Haag is gespeeld. Een paar prachtige spandoeken gaan nu de lucht in bij het opkomen van de spelers van FC Groningen en ADO Den Haag. Alle kaarten verkocht, lekkere sfeer, heel veel bas bij de muziek vooraf. Eigenlijk alle ingrediënten voor vast een leuke wedstrijd die over een paar minuten gaat beginnen.
9: Veel plezier. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
1: De perskaart.
9: Sascha de Boer, geboren op 9 april 1967 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit heb ik geleerd over het maken van een goede foto.
2: Contact maken met je model.
9: Hier kan ik nog steeds wel eens onzeker over zijn.
2: Vrij werk.
9: Dit compliment zal ik nooit vergeten.
2: Je lijkt wel een stand-up comedian.
9: Van dit moment in mijn carrière heb ik veel opgestoken.
2: Luister naar je intuïtie.
9: Deze reactie van een kijker heb ik altijd onthouden.
2: Dat was op een kaart uit Suriname.
9: Dit aspect van journaalpresentator zijn paste niet bij mij.
2: De uiterlijkheden.
9: Hier ben ik in de loop der jaren milder over geworden.
2: De waarheid.
9: Dit heeft de leer van Krishnamurti me doen inzien.
2: Niet oordelen.
9: Over dit onderwerp zou ik nog wel eens een podcast of een fotoserie willen maken.
2: Nou, in ieder geval aandacht voor vragen. Het gevaar van de gracht.
1: Luister de perstribune ook via onze podcast.
9: Het gevaar van de gracht.
2: Ja. Dit is niet echt om een podcast of een fotoserie over te maken. Maar wat mij opvalt als ik het nieuws kijk of lees of luister. Dat er heel vaak nog mensen worden gevonden in de gracht die dood zijn. En er wordt er altijd bij gezegd, ja, het was geen misdaad of zo. En blijkt dat in Amsterdam bijvoorbeeld vallen jaarlijks 20 doden door de gracht.
9: Oh ja?
2: Ja. Omdat mannen plassen in de gracht.
9: Ja.
2: En die vallen er dan in. Ja. Vaak natuurlijk licht beschonken. Maar ik vind het zo verbijsterend dat daar niet meer aandacht voor is. Dat er niet meer. Dat er gewoon wordt gezegd van jongens, kijk uit. Plas niet in de gracht. Niet omdat de grachten vies worden, maar gewoon wat je er zelf in kan flikkeren.
9: Ja.
2: En dat is gewoon 20 doden per jaar alleen maar in Amsterdam. En dat gebeurt in alle steden waar grachten of waar water is. En elke keer als er weer dan een lijk wordt gevonden in de gracht, dan wordt er alleen maar gezegd van ja. Het was geen misdaad.
9: Hoe kom je hierop, op dit onderwerp?
2: Omdat, nou, het heeft ooit een keer heel veel indruk gemaakt toen er iemand die ik trouwens over niet ken hoor, maar dat er allemaal aan van die aanplakpostertjes waren, want iemand was spoorloos verdwenen. En ja, dan denk je ook, denk ik af en toe wel eens aan die film Amsterdam, weet je wel, dat er inderdaad echte monsters in zitten. Maar in feite was het gewoon iemand die na kroegbezoek gezellig nog even, die had nog wat nagedronken met collega's. En daarna was hij even gaan plassen. Dus zijn fiets was wel ergens gevonden, maar die man was zelf spoorloos. En vanaf dat moment, dus die postertjes hingen overal in de stad. Dus dan ga je toch een beetje denken, ja, hoe kan die nou verdwenen zijn? En een week later is hij gevonden met zijn gulp open in de gracht. Maar toen viel me op dat er dus nooit werd gezegd wat nou de doodsoorzaak is. Ja, verdrinking. Maar waarom zegt ze er niet bij, dat is weer iemand die plast in de gracht.
9: Ja.
2: Dus vanaf dat moment ging het me opvallen dat dat nooit werd gezegd.
9: Nee.
2: Nou, en dus heel veel jonge mannen weten dit ook helemaal niet. Dus ik probeer altijd iedereen te waarschuwen. Dus, nou,
9: bij deze op Radio 1 heb je dat gedaan. Je bent milder geworden over de waarheid.
2: Ja, dat klinkt heel vaag. Hè, dit. Dat komt omdat ik was vroeger altijd wilde ik precies de waarheid altijd vertellen. De waarheid gewoon, weet je wel, zo is het gegaan. En dus ik, als ik een verhaal vertelde, dan nam ik iets te veel zijwegen. Dan ging ik altijd te veel vertellen. Nou ja, en zo is het gekomen en dit en dat. Dus ik heb wel in de loop der tijd geleerd om wat strakker te formuleren. Dat betekent dat je dus niet de hele, niet alle details vertelt. Dus ik bedoel met de waarheid niet dat ik de waarheid niet vertel, maar niet het complete verhaal.
9: Ja, maar dat noem je milder.
2: Ja, omdat ik heb geleerd dat toch gewoon. Ja, want ik was er echt wel heel fanatiek in.
9: Ja.
2: Ook bij het journaal.
9: Het moest helemaal kloppen.
2: Nou ja, het moest helemaal kloppen. En ik vind nog steeds wel dat dingen helemaal moeten kloppen. Maar niet met alle zijwegen. Niet hoe het zo is gekomen. Dus ik ben iets, hoop ik tenminste, ook deze uitzending iets meer to the point.
9: Had je het gevoel dat je als feedback kreeg dat je wel eens te lang van stof was daardoor?
2: Ja, soms wel. Als ik een goed verhaal vertelde, dan was ik te veel aan het schetsen van hoe het ook allemaal zo was gekomen.
9: Ja, ik snap het. Jij hebt een heel onderzoek gedaan naar Krishnamurti.
8: Ja, ja, samen met Rick.
9: Nou, met je man, Rick Nieman. Ja. Krishnamurti was natuurlijk de Indiaanse denker eigenlijk. Mm-hmm. Hè? En die had de leer. En die is uiteindelijk, dat is een waanzinnig verhaal waar jullie in verdiept hebben. Ommegekomen om hier bijeenkomsten te houden. Ja. Maar de leer van Krishnamurti heeft jou doen inzien, niet oordelen. Want dat was eigenlijk heel erg zijn leer, toch?
8: Dat was zijn leer, ja. Ik herkende gewoon heel veel in wat Krishnamurti heeft verkondigd de hele tijd. En een van die dingen is inderdaad niet oordelen. En we oordelen de hele tijd. We hebben de hele tijd een mening overal over. En het lijkt wel of het in de afgelopen jaren met social media, met columns in kranten enzovoort. We hebben de hele tijd meningen. En hoe puntiger die meningen zijn, hoe scherper ze zijn, hoe meer clickbait je hebt. Want als je gewoon schrijft, heel genuanceerd dus, wat ik dan in het verleden dus ook deed, met veel aspecten eraan, dan krijg je niet zoveel clickbait. Dan is dat waarschijnlijk saai. Dus je moet heel sterk verkondigen. Daarom dacht ik ook, ik zeg het ook, van hier ben ik milder over geworden, de waarheid. Zodat hopelijk nu iedereen denkt van, wat? Wat is die aan het zweven, or what? Maar dat is het dus niet. Het is gewoon, niet oordelen.
9: Maar goed, ik bedoel, het is natuurlijk een heel mooi streven, hè? Niet oordelen. En jullie hebben je verdiept in, dat is een heel verhaal, dan moeten mensen maar gewoon ook die podcast gaan luisteren.
8: Zeker,
9: heel
8: zoektocht naar de goeroe en de bron.
9: Precies, hoe hij hier uiteindelijk in Ommen belandde. Maar niet oordelen, is dat iets wat je ook soms denkt, wacht heel even, ik trek mezelf eventjes weer terug en dit vind ik nu wel, maar dat mag eigenlijk niet van mezelf. Ik bedoel, doe je dat dagelijks?
8: Ik probeer dat wel, want het is vrij natuurlijk om te oordelen. Weet je, dat zit ook een beetje in een soort reptiele brein. Dat we meteen moeten oordelen van, is dit gevaarlijk? Ja, is het oké? Is het veilig? En ik had, waar ik nu dan aan moet denken, is toen Obama werd gekozen. Toen was ik in New York. En toen liep ik daar met mijn camera rond. En ik liep door een heel donker, duister steegje. En er kwam een donkere man mij tegemoet. En ik had die camera gewoon bij me. En het was 's avonds laat. En normaal gesproken zou ik dus hebben gedacht van, oh, eng. Weet je wel, dat is een enge situatie. Vrouw alleen met dure camera om haar nek. En het leuke was dat ik liep gewoon door en die man die liep mij tegemoet en hij deed een high five. Want Obama was net gekozen en dat was zo'n, iedereen hield van elkaar in New York. Iedereen was echt helemaal aan het verzoenen met elkaar. Dat was zo bijzonder. Dat was ook zo'n moment van niet oordelen, niet denken van bang en snel
9: dat
8: camera.
9: Dat zei je echt tegen jezelf?
8: Dat zei ik tegen mezelf. Niet oordelen. Nu niet denken van, dat is gevaarlijk. Nee, niet.
9: Dus dat is je altijd bijgebleven?
8: Eigenlijk wel, ja.
9: Ja. Voetbalfotografie, zou dat iets voor je zijn?
8: Dat lijkt me heel moeilijk. Ik heb het ooit één keer gedaan toen ik een jongetje, wat Sabato heet hij, in Tanzania fotografeerde. Hij heeft albinisme. En hij ging voetballen. En hij deed dat zo snel. En ik probeer dat bij te houden, maar dat is helemaal niks voor mij. Nee, dat is echt te moeilijk. Dat vergt zo'n ander soort van kijken. Je moet natuurlijk altijd de bal erbij hebben, want dat is
9: hoeft niet hoor.
8: Nee,
9: nee.
8: Oké. Ik dacht dat dat weten de sportfotografen dan.
9: Natuurlijk niet.
8: Sportjournalisten.
9: Niet altijd. Ja, Anne, ik geloof niet dat je Sascha de Boer in Den Haag of Groningen of wherever je gaat zien.
3: Ja, ik heb de school van journalistiek gedaan en ik heb mijn fotocursus daar juist gehaald door gewoon overal 500 foto's van te maken en te hopen dat er één goede tussen zat. Dus andersom geldt het echt precies hetzelfde. Er valt overigens op dit moment weinig verslag te doen in de wedstrijd die 5 minuten oud is, want Etienne Fase is geblesseerd even. De keeper van FC Groningen kwam tegen de paal aan na een schot in de korte hoek van Darryl van Michum van ADO Den Haag. Hij staat inmiddels wel weer, dus we kunnen zo verder voetballen. FC Groningen vorige week thuis gewonnen. Knappe overwinning van FC Utrecht. ADO Den Haag juist vorige week verloren tegen AZ. En AZ is heel goed bezig dit seizoen. Won gisteren bijvoorbeeld heel erg dik. Won de Johan Cruijffschaal heel erg dik. Maar was maar laat op gang aan het komen tegen dit ADO Den Haag. Dat is best een goede ploeg. De kampioen van de keukenkampioendivisie terug in de Eredivisie. En iedereen in Den Haag juicht dat toe. De sfeer is goed. Het enige wat wel mist is dat het uitvak leeg is. Dat heeft te maken met de wedstrijd vorig jaar. Groningen Go Ahead Eagles, waar er vuurwerk werd afgestoken door de Groningen supporters. Daarom dat uitvak leeg. De wedstrijd moet nog een beetje op gang komen na 6 minuten. En we voetballen inmiddels weer. Is het 0-0.
9: Sascha de Boer is de gast, jarenlang het vertrouwde gezicht van het NOS Journaal. Totdat ze in 2013 besloot haar lang gekoesterde droom te realiseren. Ze werd fulltime fotograaf en reist sindsdien voor NGO's en bedrijven de hele wereld rond. Deze maand is op Paleis Soestdijk haar expositie De Weg naar Water te zien. Daarnaast maakt ze diverse podcasts. Onder andere, ik zei het al, over spiritueel leider Krishnamurti. Ze begon ooit met het sjouwen van tv-kabels, werd verslaggever bij de Amsterdamse zender AT5 en daarna dus een van de bekendste nieuwslezers van Nederland. Dit uur Sascha de Boer op de perstribune van Max.
4: De perstribune
29: op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
9: Ben je eigenlijk wel eens in een benarde situatie terechtgekomen als fotograaf?
8: Oh ja, meerdere keren. Ja. Ja. In Cameroen zat ik een keer in een schietpartij. Midden in de jungle. Ik was mee met anti-stropers patrouille. Het was vanuit de Wereld Natuurfonds was ik toen voor op pad. En wij zochten met de anti-stropers patrouille naar stropers. Nou, die vonden op een gegeven moment, we zagen een man met een hele grote zak met een soort van spare ribs van een olifant. Dus echt gigantisch groot op zijn rug. En die hebben zij gearresteerd. En toen vonden we nog meer stropers. En die waren een olifant aan het roosteren op een gigantische barbecue. Zodat ze dat vlees konden conserveren en meenemen. Nou, en toen hebben we nog een paar stropers op heterdaad betrapt. En toen begonnen ze te schieten op elkaar. En het enige waar ik mee bezig was, was er was ook een hele kleine pangolin bij. Dat is een gordeldier. En dat is een nachtdier. En die kwam uit een van die zakken rollen. En ik dacht, ja, die moet ik snel ergens in veiligheid brengen. Maar die kerels begonnen allemaal op elkaar te schieten. En ik hoorde het piew, piew, piew. En het is heel gek, als die kogels niet in schieten ergens in, ja, dan heb je eigenlijk niet door dat dat een schietpartij is. Maar dat was wel een beetje benard. Maar pas later dacht ik, oh, dat was best benard.
9: Ja. Ja, is dat voor jou trouwens, want dit was dus voor het Wereld Natuurfonds, maar je doet heel veel NGO's, was dat een bewuste keuze eigenlijk? Om echt de dingen op de wereld te laten zien die aandacht nodig hebben?
8: Nou ja, dit was toen ik voor het Wereld Natuurfonds op pad was, werkte ik nog bij het journaal. Maar ik denk wel dat ik het heel interessant vind om dingen te laten zien die niet het nieuws halen. Dus zeg maar de verhalen een beetje achter het nieuws. Dus die niet die aandacht krijgen van er is nu een overstroming, of er is nu dit, er is nu dat. Dat zijn interessantere verhalen, vind ik. Want ja, dat nieuws dat haalt het toch wel. Weet je, daar komt genoeg aandacht voor. Maar dan juist die verhalen die wat rustiger zijn, die wat langer duren misschien.
9: Ja. Op dit moment een expositie in Soestdijk.
31: Over water, de weg naar water. En een onderdeel daarvan, of wat je al eerder hebt gedaan voor dat project, is een podcast. Je bent samen met Babs Assink naar West Timor in Indonesië afgereisd. Daar ontmoeten jullie gemeenschappen waar mensen, en dan vooral vrouwen, die nog niet goed of helemaal geen goede toegang tot schoon drinkwater hebben. Ik heb een fragmentje van die podcast waarin we ook horen hoe jij dan als fotograaf daar te werk gaat.
5: How far is it, more or less?
6: So almost 1 kilometer. Oh. Yeah. And then the water source is here. Then hike up back with jerrycans of water.
7: Als we in het dorp aankomen, zoeken we een locatie voor Sascha om de foto's te maken. Haar pop-up studio werkt als een magneet. En het halve dorp mag op de foto.
9: De pop-up studio van Sascha. Wat heb jij gemaakt en waar zijn wij hier?
5: We zijn hier in iemands huis. Dat hebben we maar gewoon geconfiskeerd. Hello, Francisca. Beautiful. Oh, lovely. Wonderful. Schatje. Very nice. Beautiful. Kijk nou hoe prachtig. Do you want to see? Do you like it?
10: Mama, karaklale.
5: Ja? Ja? Oh, that's nice.
31: Ja, je zei net al, van het is heel belangrijk bij fotografie dat je je model zo op je gemak stelt. Dat horen we ook heel goed. Je wil ze echt een beetje in de watten leggen, geruststellen. Het komt wel goed. Dan laat je ook een voorbeeld van die foto zien.
8: Ja, lang leven de digitale fotografie. Dat ik het kan laten zien op mijn schermpje hoe ze eruit zien. En dan merk je ook dat iemand dan al groeit in zijn zelfverzekerdheid.

0: op mijn schermpje hoe ze eruit zien. En dan merk je ook dat iemand dan al groeit in zijn zelfverzekerdheid. Weet je, het is natuurlijk best wel spannend als je voor de camera moet staan. Ik heb er zelf eigenlijk best wel een hekel aan om op de foto te moeten. Dus ik weet ook hoe het is. Ik weet dat het helemaal niet zo leuk is. Dus je moet er een beetje doorheen geholpen worden. En als je dan kan laten zien van kijk hoe mooie foto heb ik van je gemaakt.
1: Ja.
0: Dan merk je dat iemand al groeit in zijn
1: Want is dat eigenlijk wat we mensen willen? Dat we er mooi op staan? Denk je?
0: Ik denk het wel, ja. Ik heb ook wel eens foto's gemaakt dat ik een foto heel interessant vond, maar dat degene die ik fotografeerde dat dan weer niet mooi vond, want die had een ander beeld van zichzelf.
1: En wat doe je dan?
0: Nou, dan ja, dat hangt er vanaf. Kijk, als de opdrachtgever de persoon zelf is, dan moet ik toch wel iets anders doen. Maar dan probeer ik dus wel inderdaad te luisteren naar wat vond je dan niet, wat vind je niet mooi aan jezelf? En dan blijkt dat soms te zijn dat ze vinden dat ze op hun moeder lijken of heel streng kijken of heel. Ik kan bijvoorbeeld heel goed eiig kijken.
1: Eiig?
0: Dat vind ik ook stom eiig. Ja.
1: En wat is dat?
0: Een beetje, ja, het is natuurlijk radio, hè, maar.
1: Beetje onnozel.
0: Beetje onnozel, een beetje stom.
2: Met vraagtekens in je ogen.
0: Ja, zoiets. Ja,
1: want heb jij dingen geleerd van de fotografen die jou hebben gefotografeerd?
0: Dus vooral communiceren. En dat heb ik vooral geleerd van fotografen die niet communiceerden.
1: Oh ja.
0: Dat ik me heel erg niet op mijn gemak voelde, omdat er niet tegen mij gepraat werd. Weet je, dan moet je ergens, dan sta je ergens en dan zegt hij helemaal niet van doe even dit, doe even dat, kijk die kant op. Of weet ik veel, ga rechtop staan of zo. Maar die dan jou gewoon fotograferen zoals je bent.
1: Als object eigenlijk.
0: Als object.
1: Ja.
0: En nog erger heb ik wel eens gehad met een fotograaf die had geen idee, dat was nog in de journaaltijd, die had geen idee wat ik deed.
1: Oh,
0: dat
1: ja.
0: is op zich prima. Want je hoeft het ook zeker niet allemaal te weten. Maar ik ben geen actrice. Weet je, hij dacht wel dat is zo'n een iemand van de televisie. Maar ik ben geen actrice. Dus ik weet niet mezelf letterlijk een houding te geven. En als nieuwslezer ben je toch meer een soort dienend persoon. En niet iemand die heel erg op de barricade staat van kijk mij nou. En die fotograaf die had dat gewoon helemaal niet door. En die interesseerde dat ook helemaal niet. Dus die moest gewoon een foto maken. Dus ik vind het belangrijk, je moet je interesseren voor je model.
1: Ja. Bestaat er zoiets als het perfecte plaatje voor jou?
0: Bedoel je dan dat van dat programma? Je bedoelt een uitdrukking.
1: Ja, precies.
0: De perfecte foto.
1: De perfecte foto is er bijvoorbeeld op deze expositie, hè, waar we een heleboel vrouwen zien in prachtig kleurrijke gewaden, portretten. Maar ook je ziet ze, omdat het gaat over vrouwen die dus door de klimaatverandering uren onderweg zijn om schoon water te halen. Ja. Die portretteer je.
0: Mm-hmm.
1: En die zien we ook in de bush lopen. Ja. Met kannen en dan moeten ze...
0: Jerrycans van 25 liter, 25 kilo dus.
1: Moeten ze weer terug.
0: En weer terug
1: en
0: via
1: weer terug.
0: Rotsige wegen. Nou, dan is er dus, denk ik, wat een voor mij een... vind ik een goede foto is een foto die ik heb gemaakt toen een paar meisjes van jaar 14 die moesten elke dag water halen, want zij zijn verantwoordelijk voor het huishouden, dus ook voor het halen van water. En die hadden een eind gelopen en dus met die zware jerrycans weer terug en die komen aan in een dorpje en ik zag daar een hele mooie groene muur en op die muur was de schaduw van een palmboom en dat was een soort rondje en ik kon het niet beredeneren op dat moment. En daarom vind ik het heel belangrijk om naar je intuïtie te luisteren. Maar ik wist, ik moet een foto maken terwijl zij in die schaduw lopen. En dus ik ben heel hard vooruit gerend in de hitte. Om ze precies op dat moment dat ze door die schaduw lopen. Om ze te fotograferen. En later dacht ik, ja, maar dat is gewoon die intuïtie bedoelde te zeggen van dit is zo'n, weet je, zo'n rat. Zo'n eeuwigdurende tredmolen waar zij in zitten.
1: En waar
0: elke dag maar weer opnieuw dat water halen. In die tredmolen. En dat was dus die schaduw van de palmboom.
1: Ja.
0: Dus dan vertelt die foto een verhaal.
1: Ja. Jij noemt jezelf visueel
0: verhalenverteller.
1: Ja. Voegt dat iets toe aan het woord fotograaf voor jou?
0: Voor mij wel. Omdat fotografie kan van alles zijn. Dus dat kan inderdaad kunst zijn. Of het kan een portret zijn. Maar ik ben vooral documentaire fotograaf. En dan vind ik dat een foto moet een verhaal vertellen. Of foto's moeten een verhaal vertellen. En dat moet daar dus dan ook in zitten.
1: Ja. Oké. Okay. Er is gescoord, hoor ik op mijn telefoon. Ja, Anne.
3: FC Groningen op voorsprong na een kwartier spelen. Lange bal wordt gecontroleerd door Pelle Clement. Die legt hem klaar voor Tom van Bergen. Die kapt één keer en voor de tweede keer in twee wedstrijden scoort hij de 0-1 dus voor FC Groningen. Groningen heeft ook al een enorme kans hiervoor gemist. Van dichtbij binnengekopt. Het zat eraan te komen dat Groningen op voorsprong zou komen. En dat is zojuist dus.

0: ook gebeurt tegen ADO Den Haag.
1: Dankjewel, Anne. In gesprek met Sascha de Boer, voormalig journaallezer, tegenwoordig fotograaf of visueel verhalenverteller. Jij vertelt dus een verhaal middels je foto's. Vrouwen die, meisjes ook, die te maken hebben met die klimaatverandering. Kenia, in Indonesië.
2: Timor, ja.
1: Onder andere zijn er ook, die heb ik overigens niet gezien op de expositie, maar zijn er ook vrouwen die door deze situatie hun haar scheren?
2: Ja, die heb je wel gezien. Die hingen in de gang, dus buiten. Ja, dus okay. Drie vrouwen die hebben hun hoofd kaal geschoren. Ja,
1: daar ben ik dan langs gekomen, helaas.
2: Ja, nou, waarschijnlijk was je afgeleid door de hele mooie kleurrijke kleding.
1: Zo.
2: Prachtig. En die hele mooie oorbellen die ze hebben met veel kraan. Dus het valt niet in eerste instantie op. Dat begrijp ik ook wel. Want dat had ik ook toen ik daar was. Ik dacht, dat is misschien mode. Ik dacht eigenlijk helemaal niks. Ik had geen oordeel hierover. En toen hoorde ik op een gegeven moment dat ze dat doen omdat ze dan hun haar niet hoeven te wassen. Dus dat scheelt weer water. Ze kunnen water besparen door hun hoofd kaal te scheren. En het is niet dat zij dat wel prima vinden.
1: Ingrijpend dus.
2: Het is echt ingrijpend. Ja. Ja.
1: Wilden zij jou heel graag hun verhaal vertellen, laten zien?
2: Ja, ze wilden heel graag dat verhaal vertellen. Daarom vind ik het ook fijn trouwens om met hulporganisaties te werken. Ik ben daar dus nooit als toerist. Want dan zou ik veel meer schroom hebben om dit soort verhalen op te tekenen. Maar ik ben ook met een lokale hulporganisatie dan. En die lokale hulporganisatie vertelt weer aan deze vrouwen van dit is Sascha en die komt foto's maken van jullie situatie, zodat er hopelijk wat aan gedaan kan worden. Of in ieder geval dat er ondersteuning komt.
1: Ja, want inderdaad, de kosten van het bezoek gaan deels naar die organisatie.
2: Als je naar Paleis Soestdijk gaat en een ticket koopt, dan de helft van je ticket van 10 euro gaat naar WaterAid.
1: Ja. En dan maken zij waterbronnen, et cetera, met dat geld?
2: Zij onder andere waterbronnen met zonnepanelen bijvoorbeeld. Maar wat ze ook doen, dat vind ik heel goed. Want het is niet alleen maar dat hele koloniale van wij zullen voor jullie wel eens even een putje hakken. Maar zij praten heel erg met vrouwen en vragen wat hebben ze nodig. En vanuit wat zij nodig hebben, komt daar ondersteuning, komt daar hulp. Maar ook dingen dat zij vrouwen een soort empoweren door bijvoorbeeld workshops te geven over hoe praat je mee met de beslissers, met de overheden die dus gaan besluiten, de lokale overheden, van we moeten dit en dat gaan doen. En die vrouwen die weten het precies uit de praktijk, maar die zijn vaak te bescheiden toch om mee te gaan praten. Het zijn heel vaak mannen die in zo'n overheid zitten. En dit is dan juist een ondersteuning, dat ze leren van nee, maar je moet wel meepraten en je kan ook meepraten. Dat kun je doen door zus en zo dat aan te pakken.
1: Het was natuurlijk een heel bewuste keuze van jou in 2013 om uiteindelijk het journaal Vaarwel te zeggen. Ja. Ik herinner me dat je een keertje in een interview zei van dat je je echt vrij voelde toen je op een bepaald moment van de dag dacht, ja, normaal zou ik nu naar de make-up gaan en zou ik nog.
2: En nu stond ik in de natuur.
1: Ja, en dat was een soort bevrijding.
2: Heel erg. Het was heel erg een bevrijding. Ja, ik zat toch gewoon onder een systeemplafond en in een rooster. En die twee dingen die begonnen me steeds meer tegen te staan. En ook de vrijheid om fotoopdrachten te doen. Want daar vond de hoofdredactie vond daar wel wat van. Ik was al lang voordat ik in de journalistiek terecht kwam, was ik fotograaf. Eigenlijk al vanaf echt vrij jong. En ben toen ook in de journalistiek terechtgekomen. En dus op een gegeven moment bij het journaal. De hoofdredactie wilde dat graag weten, wat ik deed als fotograaf.
1: Of je niet te geëngageerd zou worden of een mening erin zou laten doorschemeren.
2: Geen idee wat ze precies wilden. Maar ik vond alleen al dat ze het vroegen, vond ik al vrij lastig.
1: Ja, maar je hebt niet doorgevraagd. Hoezo? Waar maken jullie een punt van?
2: Ja, ik heb dat in die tijd vast wel gevraagd. Maar ik denk dat ze toch wel dachten van straks dan doet ze iets geks of iets raars of zo. Dus het journaal was vroeger best wel streng. Weet je wel, nu zie je presentatoren ook andere programma's presenteren. En andere dingen doen buiten het journaal. Maar vroeger was het heel strikt. Was het echt van je bent van het journaal. En daar ben je het gezicht van. Zeker toen ik daar het 8-uur-journaal presenteerde. En daarbuiten zult gij niks doen.
1: Ja, ja.
2: Nou, dat vond ik een beetje lastig.
1: Ja. Mm. Nou, het NOS journaal, dan kijk ik naar Ron.
3: Ja, ik heb natuurlijk wat audio. Is dat dan raar? Ik ga nu wat laten horen van Sascha de Boer als journaallezer. Is dat dan in jouw oren zometeen een hele andere vrouw die daar
2: zit? Dat moet
3: je
2: eerst even laten horen dan, want ik heb al heel lang niet meer geluisterd.
3: Nou, ik heb een paar dingen achter elkaar gezet, want jij was nogal eens toevallig de nieuwslezer bij
2: Groot
3: Nieuws inderdaad, van begin deze eeuw. Ik heb even drie dingen op een rijtje gezet.
4: Sascha de Boer.
5: Goedenavond. Koningin Beatrix zal morgenochtend om 22:30 de getroffen wijk in Enschede bezoeken. Bij de explosie van een vuurwerkopslagplaats, daar zijn tenminste 20 doden gevallen. De woonwijk waarin de opslagplaats ligt is totaal verwoest. Goedenavond. Met ontzetting en woede is gereageerd op de moordaanslag op Pim Fortuyn. Fortuyn, 54 jaar, overleed vanavond op het Mediapark in Hilversum aan de verwondingen die hij daar opliep bij een aanslag. Dames en heren, goedenavond. Op dit moment wordt op de Dam in Amsterdam met een lawaai-demonstratie de vermoorde filmer, columnist en interviewer Theo van Gogh herdacht. De provocateur die erop prat ging dat hij nooit een blad voor de mond nam. Vanmorgen, even voor 9:00, werd hem definitief de mond gesnoerd door messteken en kogels.
1: Dat waren nogal wat momenten.
6: Ja,
2: ik kreeg ook tranen in mijn ogen. Van Theo van Gogh was, ik bedoel, ken hem een beetje van AT5 nog. En ik vond dat zo heftig. Ik bedoel, die dag staat me zo bij. Ik was thuis en zette het nieuws aan of de radio, wat ik elke dag deed. En Theo was vermoord. En dat je echt van, dit kan niet. En dan in mijn stad en wat, weet je hoe. En we hadden daarvoor inderdaad al Pim Fortuyn gehad. Wat ook inderdaad op een dag dat ik werkte hier vlakbij op het Mediapark. Maar Theo van Gogh, weet je wel, hij was een hofnar of een nar. Dat hij werd vermoord vanwege zijn mening, vanwege zijn provocaties, dat zou je nooit verwachten. En nou ja, en toen probeerde het natuurlijk zo mooi mogelijk uitzendingen te maken. En die lawaai-demonstratie, die staat me nog zo goed bij. Want het was echt keiharde herrie op de Dam. En het enige wat ik kon doen toen was, want het raakte me heel erg, was eigenlijk naar een beetje. Nou, tijdens het filmpje naar het plafond kijken en denken van even aan iets anders denken. Want het raakt me echt heel erg.
1: Ja.
2: Het is echt heel, heel
1: dat
2: heftig.
1: Dat je bang was dat je anders niet goed zou kunnen houden.
2: Nou ja, wat ik nu net ook al een beetje had, tranen in mijn ogen. En denken van, oh, brok in je keel.
1: Ja, dat mag
2: en
1: eigenlijk niet, vind je?
2: Ja, ik vind dat best mag. Ik bedoel, ik had het ook wel, hoor. Ik had toen ook een brok in mijn keel. En ook een soort woede, denk ik. Maar volgens mij ik was toch een soort open boek. Dus je kon toch altijd wel mijn emoties van me aflezen.
1: Ja, want dit waren natuurlijk inderdaad mega gebeurtenissen in Nederland.
2: Ja.
1: Uiteindelijk ben je weggegaan omdat je klaar was met de waan van de dag, zoals je dat
2: zeker
1: noemde.
2: Ja.
1: En volgens mij viel het ook, je vertrek, samen met het feit dat het journaal helemaal anders ging en dat er loopjes kwamen.
2: Ja,
1: ja toch? Dat je moest gaan staan. En ik dacht, volgens mij vond je dat helemaal niks.
2: Ik vond het helemaal niks. Nee, dat is helemaal waar. Ik vond het helemaal niks. Omdat dat mijn werk veranderde daardoor. Ik was daarvoor een soort spin in een web. Ik had een tafel met daarin een computer. En ik ging 7:55 ging ik naar de studio en zette de computer aan en kon toen gewoon het nieuws blijven volgen tijdens de uitzending. Maar opeens moesten we al om 7:30 in de studio zijn en loopjes doen voor de regie. En van A naar B lopen en van C naar D enzovoort. En dan en camerabewegingen. En ik vond dat zo onzinnig. Ik dacht, laat iemand anders dat doen. Weet je, is er niet iemand.
3: Voelt het alsof je dan naakt in zo'n studio staat? Ik kan me voorstellen,
2: Zo'n
3: desk is ook een soort bescherming misschien.
2: Oh nee, dat was het niet. Het was niet. Dat maakte mij helemaal niet uit of je wel of niet daar zo staat. Maar het ging erom dat ik was mijn desk kwijt en mijn computer. En mijn computer was mijn lijflijn met de buitenwereld. Want ik kon namelijk ook mijn teksten nog op het laatste moment veranderen. Als er nieuwe ontwikkelingen waren. Als er veranderingen waren, of als ik toch opeens in de heat of the moment dacht van ja, dit is een betere zin. Ik was veel alerter in zo'n uitzending, dus ik kon op laatste moment nog mijn teksten veranderen.
1: Ja.
2: En die kwamen dan meteen op autocue. Maar ja, ik stond met uitgeprinte teksten, stond ik ergens in die studio en ik kon er helemaal niks aan veranderen of daar even op schrijven. Maar ja, hoe kan je schrijven als je papieren los in je hand hebt?
1: Ja. Dus opeens was hoe het eruit zag veel belangrijker geworden.
2: De vorm werd belangrijker dan de inhoud en dat vond ik gewoon heel jammer.
1: Was dat een soort iets wat je uiteindelijk hebt doen besluiten om weg te gaan?
2: Nee, dat niet. Okay. Het besluit om weg te gaan, dat kwam op de Noordpool in 2008.
1: Oké, okay, waar je ook een reportage maakte.
2: Waar ik ook een reportage maakte, die trouwens binnenkort te zien is in Sneek. Fries. Scheepvaartmuseum vanaf 7:30. En daar was ik ook weer om klimaatverandering vast te leggen. En dat is toch een soort rode draad in mijn werk. En ik was daar ook weer trouwens met Babs Assink. Mijn oud journaal en vaste reismattie. Die dus ook mee was naar West-Timor. En wij waren daar met z'n tweeën als een soort Thelma en Louise op de Noordpool. Tussen de Inuit. En wij hebben daar allemaal reportages gemaakt. En waren echt helemaal in ons element. En toen dacht hij, dit is toch veel leuker dan een systeemplafond en een rooster.
1: Want hoe ziet dat nu? Ik bedoel, je bent getrouwd met Rick Niemann, die natuurlijk nog gewoon elke zondag WNL op zondag presenteert. Ja. Denk je dan wel eens, als je hem ziet vertrekken, ben ik even blij dat ik dat niet hoef?
2: Ik ben heel blij dat ik niet in vast rooster zit, ja.
1: Nee, maar ook dat je denkt dat hij zich voorbereidt op de waan van de dag.
2: Ja, min of meer wel. Nou, hij praat natuurlijk wel over. Het is wel een nieuwsprogramma, maar op een andere manier. Het is meer beschouwend over wat er speelt in
1: maar
2: de wereld.
1: Dan nog?
2: Maar dan nog is het inderdaad wel.
1: Ben jij even blij?
2: Ben ik inderdaad even blij dat ik ook niet overal precies meer van op de hoogte hoef te zijn. Ik hoef niet precies te weten wat er allemaal speelt in de wereld, wie wat wanneer heeft gezegd of gedaan.
1: Nee.
2: Het is heel rustgevend om dat niet meer te hebben, de langere verhalen te maken.
1: Ja. Hoe is het allemaal begonnen? Waarom?
3: Ja, want je zei Thelma en Louise, dat ben je nu een beetje. Maar als je die podcastreizen maakt, daarvoor het keurslijf van het NOS-journaal. Ik kan me voorstellen, de tijd daarvoor gaan we even terug naar AT5, de lokale Amsterdamse stadszender. Dat je dat een beetje kuifje was. Gewoon, want daar was je verslaggever ook met name.
2: Ja, daar was ik in het begin, dus inderdaad in 92, bij de oprichting, was ik in no time van redacteur verslaggever geworden. En toen was ik enorme kuifje.
3: Nou, laten we er even naar luisteren. Een fragment uit 1992.
4: Terwijl de politie nog bezig is het pand te ontruimen, zijn er vier bewoners aangehouden in de Govert-Flinkstraat. Drie sympathisanten zijn ook aangehouden in Ferdinand Bol en de rest van de bewoners zijn gevlucht. Dit was Sascha de Boer voor AT5 op de Centuurbaan.
3: Een beetje een Amerikaanse Max Westerman afsluiting.
2: Ik had te veel naar CNN gekeken. Want we deden ook maar wat. Hè, bij
1: maar het grappige
2: AT5.
1: Was dat jij was helemaal nog geen verslaggever, maar greep je kans toen de verslaggever van dienst bij de krakersrellen, waar met verfbommen werd gegooid, geloof ik, dacht, ja, gaat mijn leren jas eraan? En wordt hij dan vergoed eigenlijk?
2: Dus een leren jas heeft mijn carrière enorme.
1: Ja, want zij dacht, ik ga dat eens even informeren bij de hoofdredactie.
2: Ja, we hadden nog geen uitzending, dus dit was eigenlijk maar gewoon spelen. Weet je, we gingen op 1 april gingen we op zender in 1992. En dit was denk ik, 20 maart of zo. Dus we waren gewoon vooral aan het oefenen. En het grappige was dat ik werd gebeld door mijn oude cameraman, bij wie ik ooit bij RTL Nieuws geluidsman was. En die zei van, ja, we staan hier met z'n allen bij de ontruiming van een kraakpand. Waar is AT5? Hij wist dat ik daar werkte. Nou, wij hadden die tip helemaal niet binnengekregen, maar ik kreeg hem dus nu. En toen zei de chef nieuwsdienst, die zei tegen mij van, nou, ga jij dan maar. En dan komt straks de verslaggever. En toen bleek dat toen de verslaggever kwam, die ging dus inderdaad bellen voor van, ja, is het eigenlijk wel verzekerd, die leren jas? Terwijl ik dacht echt van, ja, hallo, who cares? Ja. En doe dan geen leren jas aan.
1: Nee.
2: Als je op pad
1: maar is dit ook eigenlijk grijp je kans?
2: Is grijp je kans is denk ik een beetje ook de rode draad in mijn carrière.
1: Ja.
2: Ja, kansen komen voorbij en je kan ze laten gaan, maar je kan ze ook aanpakken.
1: Ja. En liggen er nu kansen voor het grijpen?
2: De hele tijd. Dus wat we van alles. Dus maar bijvoorbeeld die podcast die ik heb gemaakt, is een verhalende audiodocumentaire. Dat was ook iets, een verhaal wat bij Rick en mij op het pad kwam. Over Krishnamurti en Philip van Pallant, de baron. En we vonden dat zo'n goed verhaal toen dat in 2011 op ons pad kwam, dat we dachten, daar gaan we iets mee doen. En dat was al vrij snel duidelijk dat Rick is de schrijver van ons twee, dat hij dan een boek ging schrijven. Dat heeft hij gedaan en dat is een groot succes. En ik had al toen bedacht van, ja, maar ik wil daar ook iets mee doen. En tijdens die research, als ik nou die gesprekken die we hebben opneem en die hele research eigenlijk vastleg en daar dan een audiodocumentaire van maken, dan kan je met ons meereizen in die research.
1: Ja, want misschien toch even voor mensen die nu luisteren en denken, hoe zat dat dan? Je had deze van Palland, die had een waanzinnig
2: landgoed geërfd bij Ommen.
1: Precies.
2: En hij wilde daar iets goeds mee doen, iets nuttigs mee doen. Want hij erfde het onverwacht van een verre achterneef. En hij heeft het meteen opengesteld voor de padvinderij. En toen weer voor een ander soort ideologische kampen, de Pia-kampen. En toen kwam hij Krishnamurti tegen, die net ontdekt was als de nieuwe Messias.
1: De goeroe.
2: De goeroe.
1: Hartstikke jong joch nog.
2: Heel jong was hij. En Philip die hoorde hem spreken in Londen. Of nee, die hoorde hem niet eens spreken. Hij zag hem alleen maar. En was zwaar onder de indruk van zijn verschijning. En dacht ook van, ja, als ik hem nou naar Eerde haal, dan kan hij misschien daar gaan spreken voor allerlei mensen. En dan kunnen we een soort sterkampen organiseren. organiseren en dan kunnen mensen naartoe komen. En dat is dus ook gebeurd. Dus die samenwerking tussen die twee, Krishnamurti en Philip van Palland, heeft gezorgd voor sterkampen waar duizenden mensen uit de hele wereld naartoe kwamen, ja. 100 jaar geleden.
1: En eigenlijk ben jij natuurlijk op zoek, weer, zoals alle podcastmakers, natuurlijk naar zo'n soort verhaal, toch? Ja. Waar je helemaal induikt.
2: Ja. Ja, ik zit nu nog heel erg in dit verhaal, want het is nog maar net af.
1: Ja.
2: Dus ik ben nog niet bezig met het volgende verhaal, maar wel met dit verhaal. Want we geven heel veel lezingen en we krijgen zulke fantastische reacties erop. En bijvoorbeeld ook geweldige giften. Zo kreeg ik bij een van de lezingen van iemand een tas vol met glasdia's. Uit die periode van die sterkampen. Die was van de overgrootvader van deze vrouw. En die zei van ja, misschien kan jij er iets mee. Ik heb er een beetje in gekeken, maar ik weet niet wat het is.
1: Ja.
2: En dan gaat er voor mij weer een wereld open.
1: Ja, ik snap het. Jij bent opeens chef Krishnamurti.
2: Ik ben vooral eigenlijk een fotodetective geworden.
1: Ja, superleuk, ja. Inderdaad. Nog eventjes naar ADO Groningen. Want, Anne?
6: Het is 2-0 geworden. Het is een doelpunt van de spits Willumsson. Die een verre trap van Fase, de keeper, helemaal van achteruit. Een geweldige trap, heel goed beoordeeld. Hij duikt opeens op achter de verdediging Willumsson. En blijft dan heel erg rustig tegenover Niki Jema. Dat is dan juist weer de keeper van Oudenaar tussen de benen door. 2-0 na een doelpunt ook van Tom van Bergen. Dat zijn ook precies de twee die vorige week scoorden tegen FC Utrecht. Groningen begint uitstekend aan dit seizoen met dus een overwinning. En nu een 2-0 voorsprong. En we zitten nog in de eerste helft. En ADO komt er gevaarlijk uit met Eduardo. Die kan naar binnen kappen. Hij maakt zijn actie net te lang. Dat gebeurt de hele tijd. Dat het net niet tot een schot komt voor ADO Den Haag. Dat er af en toe wel uitkomt tegen Groningen. Maar niet echt doordrukt. En dus 2-0 achter staat tegen FC Groningen.
1: We hoorden Sascha de Boer net in het journaal. In een oud fragment uit de AT5. Maar Ron, je hebt meer, hè?
3: Ja, ik had het voor de uitzending met jou erover. Dit fragment wil ik laten horen. Het
1: is deze wilde niet persen.
3: Ja, okay. 1995. Je maakt de overstap naar de landelijke televisie. Eerst RTL5. Maar al snel kom je bij Veronica Nieuwslijn terecht. Ja, dat vond ik een fascinerend programma. Alleen al het decor. Het was veel ijzer. En er kwamen tv-toestellen uit
2: hier
3: de grond.
2: Monitoren kwamen als een soort van space shuttle. Iets kwamen die echt zo uit de grond. En die klapten dan naar voren. Met allemaal beelden erop. Het was inderdaad gewoon alsof je in een ruimteschip zat.
3: En jij ontmoet daar Rick Niemann. Jullie gaan dat samen presenteren. Toen ook al een loopje trouwens. Klein loopje. Maar toch, laten we even luisteren wat voor programma dat was.
7: Nieuwslijn zal zich onderscheiden van andere nieuwsprogramma's door de vaart en de afwisseling. Veel nieuws, snel nieuws en live verbindingen met verslaggevers op locatie. Een perfecte mix tussen lichte en zware journalistieke onderwerpen.
8: Iedere dag Nieuwslijn.
7: Bij Veronica.
9: Goedenavond, even voor 7, donderdag 27 juni. Mijn naam is Sascha de Boer.
10: En ik ben Rick Niemann en dit is Nieuwslijn.
9: Vandaag, Engelse supporters koelen hun woede over het verlies in de halve finale van het EK.
10: En dit weekend, meer sport, gaat de Tour de France van start in Den Bosch. De verwachtingen zijn, zoals dat heet, hoog gespannen.
9: En verder in Nieuwslijn. Het siliconenpopje verandert in ruige motormuis.
10: Maar we beginnen zoals altijd met het Nieuwslijn weerbericht.
3: Ja, die teksten sprak je toen uit.
2: Ja, zeker.
3: Ja, maar het moest een vernieuwend nieuwsprogramma worden. Ja. Het werd het helaas niet. Het was wel jouw debuut op de landelijke televisie eigenlijk. Of jouw grote doorbraak had het moeten worden.
2: Maar, goed.
3: Maar het werd...
2: Van wie had dat moeten worden?
3: Nou ja, dat had gekund in ieder geval. Maar
2: ik vond het wel lekker in de luwte eigenlijk.
3: Ja, dat snap ik wel. Maar goed, een programma wordt toch van de buis gehaald. Tegenwoordig met social media en al die media die maar over media spreken, zou het een grote hype zijn geworden. RTL Tonight bijvoorbeeld had dat afgelopen jaar. Iedereen had het daarover. Het was wel fijn dat het in die tijd nog niet zo was natuurlijk. Had best wel ook schadelijk voor je carrière kunnen zijn misschien.
1: Dit is de analist, hè? In de Rondine.
2: Goh. Zo heb ik nog nooit over nagedacht. Ik dacht
3: je bent dan eigenlijk vrolijk doorheen gefietst.
2: Ja, nee, het was weet je dat in die tijd. Het was bij Veronica. Veronica was net commercieel. Het kwam mij eerlijk gezegd wel goed uit. Want ik was inderdaad verliefd geworden op Rick. En hij op mij.
3: Kon je helemaal niet meer schelen.
2: En een beetje. Maar toen dacht ik ook van, het is misschien beter als dit nog inderdaad wat wordt. Dat we dan niet samenwerken. Ja. Weet je, dat is toch. Dus ik was meer met mijn privéleven bezig dan met een carrière. Ja. Dus en toen ben ik naar de NOS gegaan.
1: Ja, precies. En daar ben je nog eventjes gebleven ook. Ja. In die podcast waar we het net over hadden, Krishnamurti, zeg jij dat je, laat je ook een stukje van dit programma horen.
2: Ja.
1: En dan zeg je, ik hoor hier een 28-jarige wijsneus.
2: Zeker. Ja.
1: Wat was er zo wijsneuzig gegaan?
2: Nou, dat hoor je toch wel een beetje. Dat was een ander stukje wat ik daar liet horen. Ja. Van dit moet een journalistiek programma en dit en dat.
1: Etentieus?
2: Nou, Misschien, ja, ik denk voor die tijd wel. Zeker ook met dat enorme decor. Enorm, het was niet groot. Maar het was wel heel, het zag er heel flashy uit.
1: Ja, nou, zoals nu een heleboel programma's willen zijn, toch?
2: Ja, tuurlijk.
1: Dus wat dat betreft hadden jullie misschien enorme, visionairs.
2: Wij waren totale visionairs, ja. Want het was een nieuwsmagazine. En dat bestond toen nog helemaal niet.
1: Dus wat dat betreft, ja.
2: Ja, we waren onze tijd ver vooruit. Ja. Maar ja, de kijker van Veronica, die zat niet te wachten op nieuws.
1: Nee, want die wijsneus gaat vooral over de toon.
2: Ja, een beetje over die toon. Als je mij daar hoorde praten in zo'n promo, dan denk ik echt van meisje.
1: Ja. Jij vroeg, antwoordde net wat een compliment was wat je nooit vergeten was. En toen zei je dat iemand ooit zei, je lijkt wel een stand-up comedian.
2: Ja, waar dat was dat? Hilarisch. Nou, ik geef af en toe wel eens lezingen en dan vertel ik over mijn foto's. En dan laat ik ook heel veel foto's zien. En toen kreeg ik na afloop wel eens te horen van, jeetje, je lijkt wel een stand-up comedian. Op de een of andere manier, ik praat zonder tekst, weet je, het heet dan een lezing, maar ik heb helemaal geen papier. Dus ik vertel gewoon en ik vertel wat anekdotes. En dan komt er in die alertheid van dat je voor zo'n zaal met een paar honderd man staat, komt dan in één keer een soort geinige anekdote. Ja, en ik flap dat er gewoon allemaal uit en gevat en veel gevatter dan ik anders ben. En Rick die had mij vorig jaar zomer voor het eerst eigenlijk zien optreden bij zoiets. En die zei ook van, hé, dat wist ik helemaal niet van jou. Dat je zo, nou ja, dat ik zo kennelijk snel en gevat kan zijn.
1: Nou,
2: wist ik zelf ook niet, maar grappig.
8: De Mediaweek Awards TV.
1: Wat voor tv-week hebben we achter de rug om?
3: Nou ja, ik kan er niet omheen. De vernieuwde dagelijkse versie van een oud televisiespelletje.
11: Heel leuk dat je kijkt naar de quiz. Over alles voor iedereen. Onze vragen kunnen gaan van algen tot zeepsport. Maar wie weet op het juiste moment het allermeest. Welkom bij Avotros Triviant.
3: Ja, Triviant is terug. Dagelijkse versie. Vorige week was Annico hier nog. Ja, we moeten toch helaas zeggen dat het niet aanslaat bij de kijker in ieder geval. Het begon met 670.000 kijkers. Mm-hmm. Vrijdag was dat teruggelopen naar nog geen 300.000. Dus dat is echt op die tijd. Ja, het had het nieuwe De Slimste Mens moeten worden. Het Slimste Mens naar het najaar verplaatst. Dus de NPO zocht iets om dat gat op te vullen. En er is heel veel kritiek op. Want bijvoorbeeld de presentatrice Annico van Santen die we net hoorden. Ze zou het wat houterig doen. Nou, ik vond dat na een paar afleveringen al een stuk verbeterd. Het was natuurlijk iets nieuws. Hè. Ze komt uit Opsporing Verzocht. Dus het is ook een heel ander programma. Eén ding, ze moet vooral geen ingestudeerde grapjes meer maken.
11: Welke architect is onder meer verantwoordelijk voor de kunsthal en het gebouw de Rotterdam? Ze staan ook allebei in Rotterdam. Oh, mensen, hebben jullie allemaal aandelen in de cd met krekelgeluiden? Ja. Nee!
3: Dat is dan typisch een opmerking dat ik denk, dat die heeft ze vooraf bedacht. Maar ik moet zeggen,
1: wel streng hoor, Ron.
3: Ja, nee, maar
2: ja, ik vind dat je heel streng bent. Ja, dat mag ook bestaat pas een week.
3: Ja, nee, maar het is
2: Ron.
3: Een, ja, nee, maar ik zeg ook, er is verbetering in. Ik zag op de vrijdag dat ze al een stuk beter erin zat op de maandag.
2: En dat is natuurlijk ook doodeng, weet je. Ja, als je tuurlijk. Helemaal uit je comfortzone van Opsporing.
3: En er wordt in de media,
2: heeft ze dat wel niet gedaan.
3: En er wordt in de media nu gezegd dat zij verantwoordelijk is voor het floppen van die quiz. Nou, dat is in ieder geval niet zo. Maar er zijn wel wat andere dingen bij te bedenken. Het niveau van de vragen zou te laag zijn. Vind ik ook wel meevallen. Ik bedoel, er zaten best wel wat pittige vragen tussen. Maar tuurlijk, er waren ook wel wat vragen van bedenkelijk niveau.
11: Kunst en literatuur. Voor welke Engelse uitdrukking staat de bekende afkorting YOLO?
12: Ja, je weet, you only live once.
11: Welk Canadees smartphonemerk werd begin deze eeuw populair met dat fysieke toetsenbordje en de berichtendienst Ping? Was dat de BlackBerry, de Blueberry of was het de Raspberry?
13: De BlackBerry.
2: Ja, dit is inderdaad wel een laag niveau.
3: Ja, nou, het niveau van de kandidaten vond ik vooral ook erg laag. Dus ze moeten ook wat slimmere kandidaten vinden. Ik vind het leuk als mensen heel intelligent zijn en dan dat soort dingen.
2: Er is een quiz op bij de BBC. Het heet University Challenge. Nou, die is gewoon, dat niveau is niet te halen.
3: Ja.
2: Als je één vraag goed hebt als kijker, dan ben je echt al helemaal gelukkig.
3: Ja, dat is fantastisch, inderdaad. Is in Nederland trouwens ook geprobeerd, hè, dat programma. Maar het floppen ligt wat mij betreft vooral eraan dat het is gewoon vragen beantwoorden. En elke leuke quiz, mes op tafel, 2 voor 12, daar zit nog een leuke kwinkslag aan. Dat was hier niet zo. En de studio is ook heel groot, of tenminste, het lijkt heel groot. Mensen moeten gaan lopen op de vloer. Het favoriete bezigheid van Sascha de Boer, lopen op televisie.
2: Maar die hoeft niet het nieuws bij te houden.
3: Nee, precies. Nee, dat nou, ja goed, maar je moet wel een hoop weten in ieder geval. Maar goed, ze moeten weer terug, vind ik, naar het oorspronkelijk. Dus gewoon een goed spel hoeft niet heel groot te zijn. Het is een simpel spelletje, hou het klein. Dat zie je bij met op tafel, 2 voor 12, maak het klein. Ik denk dat daar het geheim in zou moeten zitten om hier een succes van te maken. En het ligt niet aan Annico.
2: Zeker niet.
3: Nee.
1: Maar je hebt ook nog een tv-moment van de week.
3: Ja, dagenlang ging het er natuurlijk over op de televisie en eigenlijk overal. De eclipse. NOS en RTL hadden een livestream. En andere programma's die trokken ook alles uit de kast. Editie NL die dook in de ins en outs van de toepasselijke Bonnie Tyler hit Total Eclipse of the Heart. RTL Boulevard volgde de spannende soap of presentatrice Marieke Elsinga wel of niet op tijd daar met de postbestelde eclipsbrilletje in haar brievenbus zou krijgen. Ja, er wordt van alles bijgehaald. Hè. Alles ging over die eclipse. Maar het meest opmerkelijke, Rob Trip maakte tijdens het 8-uur-journaal een tripje.
8: Het tv-moment van de week.
13: En dan tikt de klok verder. Iets wat ik normaal gesproken nooit doe in het journaal, doe ik nu wel. Ik neem u mee naar buiten. Kom mee. Want wij zitten hier op de 6e verdieping van het NOS-gebouw. En als ik de studio uitloop, dankjewel Roland.
14: Zeg je dat ook
13: dan
14: even?
13: Is het eigenlijk maar één stap hier.
15: Dit terras op naast de studio, waar hele grote satellietschotels staan, om een beetje in de sfeer te blijven. Telescopen zou je bijna denken. En ja, nu willen wij natuurlijk weten hoe dat in Hilversum eruit ziet. Nou, veiligheid om te beginnen eerst. En brildragers hebben dan nog een handicap, want die moeten dat voor hun eigen bril zetten om te kijken. Ja, dit is dus zoals het eruit ziet op dit moment hier in Hilversum. Oké.
3: Nou, Rob was euforisch, je hoort het eraan af. Als jij nu nog het journaal had gepresenteerd, had je dan ook dat loopje naar buiten gedaan?
2: Nou, ik vind het knap dat hij er zo snel buiten is. Want het duurt toch echt wel 5 minuten voordat je buiten bent. Dus hoe hij dat heeft gedaan, ik denk dat ze toch iets hebben opgenomen.
3: Een knipje, denk je dat opgenomen?
2: Nou ja, misschien het eerste deel van het journaal opnemen. En dat hij al bijna buiten staat. Want daar gaat toch echt wel. Er zitten 2 verdiepingen tussen volgens mij. En dan moet je nog door een raam klimmen. En
3: het leek toch echt dat hij zo buiten stond?
2: Ja, hij stond
14: net maar ingetrapt.
3: Ja, we zijn allemaal ingetrapt. Nou goed, tot zover de TV-week. Over een klein uurtje de Radioweek.
1: Dankjewel, Ron. Sascha de Boer, heel hartelijk dank voor jouw komst.
2: Leuk om hier te zijn.
1: Nog tot eind deze maand op Paleis Soestdijk jouw expositie De Weg naar Water.
2: Elke vrijdag, zaterdag en zondag.
1: En vanaf 12 september, we hadden het al eventjes over, in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, foto's die je maakte op de Noordpool.
2: Ja,
1: en die
2: de
1: zijn
2: expositie
1: ook heel prachtig. Leuk om je weer eens gehoord te hebben.
2: Dankjewel.
1: En na het NOS Journaal ga ik praten met de sportgast van vandaag. En dat is voormalig hockeyer Floris-Jan Bovenlander. Tot zo.
8: Op NPO. Vanmiddag.
16: Atletiek.
8: De laatste dag van de Europese kampioenschappen in Birmingham. En
16: zwemmen.
8: Het EK in Parijs.
16: Hockey.
8: Het wereldkampioenschap in Nederland en België. Met vanmiddag de Nederlandse mannen tegen Nieuw-Zeeland.
16: Voetbal.
8: Dit weekend zijn we natuurlijk bij alle wedstrijden in de tweede speelronde van de Eredivisie.
16: Wie luistert, weet meer.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
19: Gelukt. Heb je hem al betaald?
18: Wat bedoel je?
19: Mijn betaalverzoek.
18: Zo, dat doe je snel.
19: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
24: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
25: Reis slim met Golden eSIM.
23: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
24: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
25: Reis slim met Golden eSIM.
26: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Radio 1. 1 uur.
4: Margreet Rijntjes.
1: ADO kan wel wat support van de supporters gebruiken, geloof ik, hè Anne?
5: Ja, het support zit er wel aardig in. Maar op het veld komt het nog niet helemaal van de grond. Qua energie zitten beide teams ongeveer even goed in de wedstrijd. Maar FC Groningen is gewoon iets beter. Staat 2-0 voor en heeft ook meer kansen gehad op de 3-0 dan ADO op de 2-1.
1: Zometeen Boom Boom Bovenlander of Floppy, zoals hij ook wel werd genoemd. Weet u nog? Die strafcornerspecialist van weleer, Florisjan Bovenlander. Hij behoorde tot de succesvolle generatie hockeyers die alles wonnen. En dus ook de WK-titel die de huidige generatie de komende weken ook zo graag weer eens wil bemachtigen. Ik spreek hem zo uitgebreid. Maar nu eerst het laatste nieuws, het journaal met Jeroen van Kam.
6: De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Volgens deze verslaggever van de VRT is er wel goed nieuws te melden.
7: Het voelt hier alleszins koeler aan dan gisteren. En er wordt in de loop van de middag ook regen verwacht. Dus de weersomstandigheden lijken gunstig. Maar die brand zelf is natuurlijk nog lang niet geblust. De vuurhaard zou zich intussen uitspreiden over een strook van 1 kilometer. En zou nu vooral richting Duitsland bewegen. Het blussen zelf gebeurt nog voornamelijk via helikopters. Sinds 9:15 zijn daar ook zware Chinook-helikopters uit Nederland bij. Ze kunnen ook hier vlakbij in het meer van Robertville water oppompen, dus de brandweer heeft er een machtig wapen bij.
6: Ja, dat was de verslaggever van de VRT. Vanochtend zijn er opnieuw 2 Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie aangekomen in België. Die worden ingezet als blushelikopters. Contact over met kapitein Vlieger Robin van Defensie. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
6: Ja, u heeft gisteren in België geholpen, hè? Hoe is de situatie daar? Vanuit uw beleving?
9: We zijn daar gisteravond heen gegaan, middag. En die brand is zeer groot. Er is nog veel beschikbare brandstof voor die brand om te gaan pakken. Dus de brandweer is nog aan het opschalen om tegen die brand op te gaan. Maar dit is een hele grote brand.
6: Ja, en zichtbare brandstof. U bedoelt dat er heel veel bomen zijn die nog mogelijk...
9: vegetatie die daar nog staat.
6: Ja. En wat maakt het dan...
9: Dit is nog niet zomaar gedaan.
6: Wat maakt het dan precies zo lastig om die brand te blussen?
9: Ja, als daar een heel groot vlamfront is, wij zien een vlamfront van meerdere kilometers daar zitten. Als wij daar een emmer water op gooien, dat is niet zomaar uit. En als je dat niet vanuit de grond meteen kan opvolgen, dan kun je dat ook niet echt goed doven. Dus daar gaat heel erg veel werk in zitten om deze aan te pakken. Dit is heel erg groot gewoon.
6: Ja, als leek denk je, zo'n Chinook-helikopter kan duizenden kilo of duizenden liters water in één keer over zo'n gebied afwerpen. Dat moet toch zo aan de dijk zetten. Maar is het effect daarvan beperkt of kan dat echt van beslissende aard zijn?
9: Nou, als je het over een vlamfront van meerdere kilometers hebt waar meters hoge vlammen omhoog komen, dan kunnen wij daar 7.000-8.000 liter water over uitstorten. Dan koel je die plek af op een bepaald moment of je dooft het wat. Maar dat vlamfront, dat gaat gewoon door. Die hitte blijft zich ontwikkelen. Daar komt zoveel energie bij. En dat water is, met minuten is dat gewoon verdampt. Dus als wij elke 10 minuten daar een drop maken, we kunnen realistisch gezien met die drops dat water niet zo snel afstoppen. Daar is die brand op dit moment te groot voor.
6: Ja, dus wat is dan het effect wat je wel kunt hebben eigenlijk met de inzet van die helikopters? Is het een klein vertragend effect?
9: Wat je met de inzet van helikopters doet, is je ondersteunt altijd de brandbestrijding vanuit de grond. Dus de brandweer maakt daar een plan op en die probeert te voorkomen dat de brand nieuwe brandstoffen bereikt. Dus ze proberen die brand te kanaliseren of brandstof te ontzeggen. Dus je gaat op strategische plekken ga je dan water proberen te droppen. Om te zorgen dat het vuur zich niet verder verspreidt.
6: Ja,
9: op dit moment is er nog zoveel beschikbare brandstof dat het is niet allemaal tegen te houden.
6: Strategische aanval op de brand vanaf de grond van de brandweer en de helikopters die daarbij helpen. Nu heerst er waterschaarste in Europa. De droogte zorgt er ook voor dat er weinig water beschikbaar is. Is er voldoende bluswater beschikbaar voor uw helikopters?
9: Ja, Het gebied, de Hoge Veluwe, ligt op zo'n een plateau van zo'n 2000 voet, zo'n 600 meter. En daaromheen liggen wat stuwmeren waar we water kunnen pakken. Dus er is voor ons voldoende bluswater beschikbaar.
6: En hoe lang kunnen de Chinooks blijven helpen daar in België?
9: Zolang als de inzet gevraagd wordt, denk ik. Dat moet naar behoefte van de brandweer en op hoeveel kisten wij hebben staan, moet dat afgesproken worden.
6: Ja, want u heeft eerder bij andere grote brandhaarden in Europa geholpen. Verwacht u hier net zo lang ingezet te worden als daar?
9: Dat weet ik nog niet zo goed. Wij zijn een paar dagen vooruit aan het projecteren. Dat is afhankelijk van wat België vraagt en wat andere landen kunnen leveren. En wat Nederland wil leveren, gaan wij daar dus langer en met een grotere inzet door of met minder. Maar ik verwacht wel dat, dat wij nog een paar dagen ingezet gaan worden daar.
6: Hartelijk dank voor uw toelichting. Kapitein Vlieger Robin van Defensie was dat. We gaan even snel naar ADO Den Haag, FC Groningen. Adde de Jong daar is daar. Er is gescoord, heb ik gehoord.
5: Ja, het was 2-0 de laatste keer dat ik jullie sprak. Maar het is inmiddels 3-0 geworden. Vlak voor het affluiten van de eerste helft. Corner was voor ADO Den Haag. Keeper Fase ving die bal vanaf de zijkant. Rolde hem snel uit via Tika de Jonge. Ging het naar Jorg Schreuders, naar Tigo Land. En uiteindelijk Van de Werf, die in de 16 meter rustig bleef. En hem achter Niki Jema schoot. Het was een prachtige counter van FC Groningen. Dat goed speelt, dat fris speelt. En dat is 3-0. Voor staat bij de rentrée van ADO Den Haag in het eigen stadion in de Eredivisie. De muziek is hier nog vrolijk, maar de mensen om me heen een beetje chagrijnig.
6: We gaan toch nog even terug naar de brand in de Belgische Ardennen. Die dreigt zich dus uit te breiden naar Duitsland. Daar worden al voorbereidingen getroffen, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Er staan waterbassins klaar, bluswater om als het vuur daar komt dan te kunnen blussen. Het Rode Kruis heeft wagens al klaargezet om medische hulp aan te kunnen bieden, mocht dat nodig zijn. Een deel van de dieren, bijvoorbeeld paarden, die zijn al in veiligheid gebracht. En er is een boerderij die heeft laten weten dat als het nodig is, dat ze hun 200 koeien binnen 2 uur naar andere plekken kunnen brengen om ze in veiligheid te brengen. Maar ja, het blijft heel onvoorspelbaar. Onder andere omdat de wind kan draaien. En dus is het op dit moment nog onduidelijk of het vuur ook de Duitse grens over zal steken. De rook die lijkt voorlopig richting België te waaien. Maar nog altijd geldt er een waarschuwing voor de inwoners in de nabije dorpen aan de Duitse kant. Wees voorbereid om te evacueren als dat nodig is.
6: Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af. Merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen tot nu toe. In Wormer in Noord-Holland is het muziekfestival Wormer Live gisteravond vroegtijdig beëindigd. Lokale media zeggen dat zich buiten de hek een paar honderd jongeren hadden verzameld die niet naar binnen mochten, waarna er een grimmige sfeer ontstond. Politie kwam eraan te pas om de orde te herstellen. In Amsterdam staan alle metro's stil door een storing. Dat meldt stadszender AT5. Dat gebeurde rond 12 uur vanmiddag. Oorzaak is een defect in het verkeersleidingssysteem. Vervoersbedrijf GVB denkt dat het nog een uur gaat duren om die storing te verhelpen. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond.
10: Het NOS-journaal.
6: In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het ongeluk. Oud-Feyenoorder Gernot Trauner zet een punt achter zijn carrière. Trauner zat sinds deze zomer zonder club, nadat zijn contract bij Feyenoord niet werd verlengd. Hij speelde 5 jaar voor de Rotterdammers en won daarin de landstitel en de KNVB-beker. Trauner was geliefd bij de supporters. Bij de huldiging na de titel in 2023 greep hij de microfoon op de koolsingel. Ja, zo klonk dat dus in 2023. De 34-jarige Trauner speelde 16 interlands voor Oostenrijk, onder meer op het EK in 2024. Het Het is 10 minuten over 1, u krijgt nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen worden 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint de dag met regen. Maar later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden.
1: Op deze zondagmiddag heeft Helene Geest weer iets voor ons.
3: Ja, niet zoveel. Er staat bij elkaar iets meer dan 30 kilometer file. Het is wel druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld ongeveer 10 minuten extra reistijd. Het heeft onder andere te maken met de afgesloten A12. Op de A7 Afsluitdijk richting Friesland bij Kornwerderzand 10 minuten vertraging. Er is veel terugkerend vakantieverkeer onderweg op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daardoor sta je in de file tussen Beek en Duiven ook bijna 10 minuten op onthoud. En door een evenement is het heel erg druk op de N307 Kampen-Lelystad voor de aansluiting met de N711 ook een half uur vertraging.
0: NPO Radio 1. Max.
16: De perstribune. Margreet Rijntjes.
1: Floris-Jan Bovenlander, wat vond je eigenlijk leuker? Boem Boem Bovenlander of Floppy?
10: Ja, Floppy dan toch.
1: Ja?
10: Ja.
1: Wie heeft dat ooit verzonnen?
10: Ik ben vernoemd naar een andere Floris-Jan, die ook Flop genoemd werd. Dus okay. Daar, het is al vanaf mijn geboorte dat ik ook Flop, Floppy. Verder niks, een of andere rare Flop, geen flipflops of iets anders. Gewoon,
1: en was het een vriend van je ouders?
10: Vriend van mijn ouders, ja.
1: Oké, okay. En er zijn nog steeds twee Floppies nu in hun leven?
10: Ik moet eerlijk zeggen, hij is net dit jaar overleden.
1: Oh,
10: ja, is niet erg.
1: Nee. We zitten ongeveer drie uur voor de wedstrijd van het Nederlandse hockeyteam, de mannen dan.
10: Ja.
1: Die spelen straks tegen Nieuw-Zeeland, hun eerste wedstrijd tijdens het WK. Hoe goed was jij in het bedwingen van je zenuwen zo'n paar uur voor de wedstrijd?
10: Ik vond het heerlijk. Ik juist nu zo'n toernooi beginnen in eigen land, publiek. De hele hype eromheen. Ja, dan, je hebt net weer maanden alleen maar getraind eigenlijk voor dit moment. Dus het is lekker als het dan mag beginnen.
1: Ja, dat voel je helemaal in je lijf.
10: Ja, je voelt het in je lijf overal. En de familie, iedereen, en zeker nu met de socials. Iedereen komt langs op de socials. Iedereen zit je te appen waarschijnlijk van succes, succes, succes. Ja, dat is leuk.
1: Ja, en ben jij een van die appers? Stuur jij ook appjes?
10: Ik moet zeggen, tot nu toe was ik wel altijd een apper om iedereen succes te wensen. Maar ik ga dadelijk op de terugweg het nog even doen.
1: Ja, en wie krijgt er dan eentje?
10: De Bloemendaalers.
1: Oké.
10: Ja, niet iedereen van... niet het hele elftal. Zoveel ken ik zo ook weer niet, want ik ben best wel oud.
1: Ah joh, val best mee. Floris-Jan Bovenlander, jij was jarenlang een van de belangrijkste spelers van het Nederlandse hockeyteam. Mede dankzij jouw loepzuivere strafcorners wonnen jullie eigenlijk alle prijzen, waaronder dus de WK-titel die de komende weken in Nederland en België te veroveren valt. Nou, dat is leuk. We gaan eens even terugkijken op jouw mooie carrière en ook op de dingen die je nu doet, ja. Want dat zijn ook mooie dingen. Ron Vergouwen is hier onze vaste media-expert. Die heeft natuurlijk weer prachtige hoogtepunten uit die carrière.
11: Je hebt de oude floppy disks maar eens bijgepakt.
10: Ja, leuk.
1: Hé?
11: Ja. Wat dacht hij echt voor de hand?
1: Nee, helemaal niet. Oh, okay. Nee, ik vind hem gevat.
11: Okay. Ja. En natuurlijk een blik op de afgelopen radioweek. Met natuurlijk de bloopers. We luisteren bijvoorbeeld naar het journalistieke geweten van Sky Radio en hoe de weermensen zijn omgegaan met de zonsverduistering en de werk-privébalans. Ja, dat zeker. En een radiomoment van de week waarin heel Radioland afgelopen week heel even één was.
1: Werk-privébalans?
11: Ja.
1: Dat vraagt om een uitleg straks. En natuurlijk volgen we dit uur ook het vervolg van de wedstrijd ADO-Groningen. Groningen staat flink voor. De ruststand daar is 0-3. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
16: De perskaart.
1: Floris-Jan Bovenlander, geboren op 19 januari 1966 in Haarlem. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Dit was het geheim van mijn snoeiharde strafcorner.
10: Veel oefenen en niet te veel druk maken.
1: Deze persoonlijke eigenschap zat mij wel eens in de weg als topsporter.
10: Ik kon wat laconiek zijn.
1: Dit waren ooit belangrijke woorden van een coach.
10: Vind ik heel moeilijk. Ik heb weinig woorden waarvan ik denk, oh, die weet ik nog. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is geweest dat mijn coach van voor Atlanta mij weer in de selectie opnam. Ik deed een jaartje niet mee en hij zei, wil je weer meedoen? Dat was eigenlijk het belangrijkste, dat ik weer mee mocht doen.
1: Hiervoor bel ik mijn broer voor advies.
10: Om te klussen.
1: Deze jonge speler die we in Azië met onze foundation begeleiden, zal ik nooit vergeten.
10: Ja, ik vergeet heel... Ik ken niet alle namen van alle kinderen die bij ons zijn. Ik herinner al die blije, vrolijke kinderen eigenlijk die aan onze projecten zijn. De coaches zijn blij, vrolijk. En als ik er één moet noemen, dan is het Ashish. Die komt uit onze projecten en die zit nu in het Jong Oranje van India.
1: Deze baan had ook goed bij mij gepast.
10: Ik had misschien wel... Ik weet niet of het gepast had, maar ik vind schrijven leuk. Dus ik had wel schrijver willen worden of... dat eigenlijk. Of gewoon wetenschapper. Dat had ik ook leuk gevonden.
1: Hierin zou de hockeywereld in Nederland een stap moeten zetten.
10: Ik vind dat de hockeywereld in Nederland het eigenlijk heel goed doet. Ik denk de focus houden op breed sport. Sport is meer dan alleen maar die 11 goeie die op het veld staan dadelijk bij het WK.
1: Dit doet mijn hockeyende zoon echt anders dan ik.
10: Nou, hij doet wel veel anders. En, helaas, de slechte dingen die ik heb, die doet hij ook. Dus hij rent harder. Laat ik het daarop houden.
1: Bewondering voel ik voor iemand die...
10: Gepassioneerd is, ergens vol voor gaat... en dat met een open, vrolijke blik doet.
16: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
1: Heb je het dan ook een beetje over jezelf als je zo iemand omschrijft? Passie, vol voor gaan met een open blik?
10: Vind ik wel, ik weet niet of ik het zelf helemaal... Ja, eigenlijk doe ik het ook wel. Ja, misschien ook wel. Ik weet niet of ik het echt over mezelf heb. Maar ik vind dat wel leuke mensen, laat ik het zo zeggen. Die echt passie ergens voor hebben. Ik vind zelf dat ik wel passie voor een aantal dingen heb. Maar ik denk dat ik, als je de groten der aarde, zal ik maar zeggen... vanuit de sport of de Michael Jordans, de Tiger Woods... die zijn misschien niet helemaal te vergelijken, maar wel de echte passie die ze hebben om beter te worden, om goed te worden, om goed te blijven en iedereen erin mee te nemen. Dat en een inspiratie zijn voor velen en sportoverstijgend zijn. Ja, dat vind ik wel mooi, mensen.
1: Ja. En is dat iets wat jij ook probeert te doen om dat over te dragen?
10: Ja, ik denk het wel. Zij het dan onbewust. Maar misschien datgenen die dat doen het altijd onbewust doen. Ik vind het leuk om dingen over te dragen. Ik vind het leuk om mensen bij elkaar te brengen. Ik vind het leuk om uit te dragen dat sport sowieso meer is dan alleen het spelletje wat je doet. En of je nou hockey voetbalt, of je basketbalt, of individuele sport doet, schaatsen of wat dan ook. Dan het is altijd meer dan dat. Die meerwaarde vind ik leuk om te verspreiden. Laat ik het zo zeggen. En ik bedoel ook een beetje gewoon op intuïtie. Doe ik gewoon denk, er komt wat voorbij. Ja, leuk, ga ik doen.
1: Ja. Schrijver zou je wel willen zijn geweest, eventueel?
10: Ja, ik vind schrijven leuk. Ik vind het leuk om... Ik ben redelijk chaotisch rommelig. Maar met schrijven kan je steeds weer opnieuw beginnen. En het fine-tunen, waardoor er uiteindelijk een leuk verhaal komt. Ik heb 5 jaar lang... in het dagblad De Pers, wat niet meer bestaat, een column geschreven over sport. Vond ik achteraf gezien, toen vond ik het ook best wel een ding... elke week weer zitten ploeteren. Maar ik vond het toch wel heel leuk om wat gedachten... te focussen naar 300 woorden.
1: Ja. En zou je kunnen voorstellen dat er nu alsnog een boek geschreven wordt... over, weet ik het, je hockeycarrière? Of
10: ja, daar ben ik altijd een beetje... Ja, ik weet het niet. Ik vind dat het is. Iedereen heeft zijn boek. En zijn. En ze hebben mij ook wel eens gevraagd of ik over mij niet een boek. Ik heb daar toen, moet ik eerlijk zeggen, gewoon niet eens op geantwoord. Dat is ook niet helemaal aardig, maar dat heb ik dan niet gedaan. Ik denk dat ik het. Ik vind het nog wel leuk. En dat komt nog wel. Om dingen te schrijven waar wat ik heb meegemaakt of wat ik heb gedaan, maar in een bepaalde vorm. En ik weet nog niet precies welke vorm. Of columns zijn of wat dan ook.
1: En als je zegt ik heb helemaal niet geantwoord, want het stond je tegen dat verzoek?
10: Nou, het zit er dan een beetje tussenin. Dan denk ik, ja, misschien is het ook wel leuk. En aan de andere kant denk ik, ja, hoezo dan? Moet het dan? Dus ik heb uiteindelijk een tijdje gewacht. En toen zijn er ook niet meer op teruggekomen. Dus kennelijk wilden ze het ook niet zo graag. Als ze nou 10 keer hadden gevraagd, had ik wel nee gezegd.
1: Ja. Heb je een soort boodschap als je terugkijkt op je carrière?
10: Nou, niet bewust een boodschap. Ik heb wel altijd hopelijk uit willen stralen dat hockey ook leuk is. En dat sporten heel leuk is. Dat het goed voor je is. En dat je er heel ver mee kan komen als je goed je best doet. Ook wel wat talent moet hebben, dat zeker. En ik vind wel talent wordt altijd gezien als... dat je heel handig bent of dat je de bal 10 keer hoog kan houden of iets. Maar talent is ook dat je, dat je gemotiveerd bent, blijft. Dat je passie hebt, dat je kan afzien. Er zijn heel veel dingen die ook bij talent horen. Vaak voor, zegt men altijd, ja, talent, als je weet waar de bal heen moet, is wel handig.
1: Het vraagt natuurlijk meer.
10: Maar het vraagt meer, en ik vind dat ook talenten. Dus, ik wil dat wel uitstralen, dat hockey en sport, dat dat echt leuk is. Ja. En dat het meer brengt dan alleen maar een winnen of verliezen. Ja. En ik denk dat dat ik ook altijd wel in het team degene ben geweest die er wel plezier in heeft. En uitgestraald heeft dat het leuk is.
1: Ja, want maakte jij ook wel eens mee dat er coaches waren of teamgenoten van je dacht, jeetje man, doe even relaxed.
10: Nou, die bestaan.
1: Ja.
10: En die heb ik ook heel, want ergens vroeger zei ik net ook laksheid. Ik heb die ook heel hard nodig. Hè. Ik heb natuurlijk in de teamsport leer je veel. En ik heb hem vaker genoemd in interviews ook. Jacques Brinkman van ons team. Dat is echt zo'n hele felle rooi die overal zijn mening over heeft. Had, ventileert, de coach meteen aanvalt als hij zegt, nou, we moeten. En ik ben wat rustiger op de achtergrond. Ik heb hem heel hard nodig. Hij heeft mij ook wel een beetje nodig. Dus ik heb met Jacques best wel vaak gehad dat ik dacht, nou, doe rustig aan, wat maak je nou druk? En die balans is juist heel mooi, denk ik. Dus ja, ik heb zeker die gast in het team gehad. Maar die heb je nodig. Je hebt ze nodig. Je moet een beetje temmen, maar zij moeten bij.
1: En jullie zien elkaar nog wel eens, zei je net, voordat de uitzending begon.
10: Ja, wij zien elkaar zeker nog wel eens. Zeker bij zo'n WK natuurlijk komen we elkaar wel weer tegen. We gaan met z'n allen wel weer kijken. Een aantal hebben kinderen die inmiddels in het nationale team zitten. Dus die zijn erbij. Maar we hebben een vereniging van oud-internationals. En wij spelen af en toe eens een wedstrijd bij een hockeyclub. Of we hebben appgroepen van. Meestal wel van de teams waar we succes mee gehad hebben. De teams waar ik zevende bij het WK ben geworden, daar zit geen F-groep in, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar we komen wel eens bij elkaar. Ja. En
1: is iedereen dan weer in zijn oude rol?
10: Nou, dat is het leuke, maar dat herkent denk ik iedereen wel van wat voor groep je ook hebt, of het nou sport is. Maar als je met z'n tweeën bent, dat is altijd wel treurig om te zien. Als je met z'n tweeën bent uit zo'n team waar je jarenlang met elkaar bent, dan denk je, ja, na 5 minuten soms met sommigen denk je, ja, wat moet ik er nu over hebben? Maar als je met 3 of 4 bent, dan ben je weer je team. En natuurlijk, hoe meer team, iedereen meteen echt binnen 10 seconden in de rol van, nou, wat je ook bent.
1: Ja, en jij had dan de rol van de relaxte.
10: Ja, ik was wel de relaxte. Ik denk wel de verbinder.
1: Verbinder
10: tussen wel verschillende groepen, jong en oud. En de relaxte en wel de verbinder. Ik kon tegen Jacques en ik kon ook wel met de coach. Ik kon eigenlijk met iedereen wel redelijk goed en dat is wel handig.
1: Maar daar deed je ook actief iets in. Dan ging je naar Jacques toe en zei je, hey, die toon net, volgens mij moet je dat niet doen, want daar heeft hij die last van.
10: Nee, maar ik zorgde wel dat hij dat begreep. In die tijd deden we dat iets minder gestructureerd. Ik denk dat dat nu gestructureerder gaat. En wij deden ook niet, wij wisten niet van elkaar welke kleur we hadden en hoe en wat en waar allemaal. Dus al die tests, de persoonlijkheidskleuren en de testen en alles, die deden we niet. Maar wij wisten ook wel dat ik af en toe een schop onder mijn hol moest hebben en dat Jacques af en toe een keer moest dimmen.
1: Ja, en dan maak je gewoon een gebaar.
10: Of rustig. Natuurlijk hebben we wel eens gezeten bij een kopje koffie van, nou Jacques, zullen we het zo doen? Of zo. Dat gebeurt. Ja, je zit 24 uur per dag bij elkaar, dus je komt ook vaak genoeg tegen.
1: Ja, zo is het. ADO Den Haag wil denk ik heel erg graag scoren, Anne.
5: Maar ze komen nog niet in het doel van bij Etienne Vaassen in de buurt van FC Groningen. Sterker nog, het had gewoon 4-0 moeten zijn. Achterin verspeelde ADO Den Haag veel te makkelijk de bal. En er stonden 3 Groningen spelers in de 16 meter klaar om hem binnen te schieten. Het was uiteindelijk Clement die dat deed. Maar Nicky Jema kwam goed zijn doel uit. En had ook een goede reactie in huis op dat schot van Clement. En dus is het slechts 3-0. Wat nog steeds wel heel slecht nieuws is natuurlijk voor ADO Den Haag in de eerste wedstrijd. Terug in het eigen stadion in de Eredivisie wil je anders voor de dag komen dan dat het nu gaat. Het begon energiek. Het is uiteindelijk in de eerste helft en nu in het begin van de tweede helft ook slordiger geworden wat ADO Den Haag doet. En Groningen zit veel dynamiek in. De jeugdigheid wordt precies goed gebruikt. Ze gunnen elkaar de bal en het heeft dus geresulteerd in 3 doelpunten tot nu toe. Van Bergen, Willemson en Van der Werf. Na 50 minuten voetbal is het 3-0 voor Groningen tegen ADO.
1: Floris-Jan Bovenlander is hier, de voormalig hockey international die in de jaren 80 en 90 uitgroeide tot een van de smaakmakers van Oranje. In deze jaren wonnen ze alles, het WK, het EK en ook nog voor het eerst Olympisch goud. Wereldwijd werd hij gevreesd om zijn snoeiharde, trefzekere strafcorner. Nu richt hij zijn energie op het inspireren van nieuwe generaties, met hockeykampen in Nederland en projecten voor kinderen in India en Pakistan. Kinderen die hij zo meer kansen in het leven probeert te geven. Dit uur Floris-Jan Bovenlander op de perstribune van Max.
16: De perstribune
0: op NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
1: Wat had je eigenlijk voor ogen toen je besloot medische biologie te gaan studeren?
10: Ja, ik heb ergens net heel even wetenschapper. Ik hou van onderzoek doen. Ik ben een buitenmens. Ik hou van de natuur. Dus ik had eerst bij mijn studiekeuze heel veel dingen afgestreept. Dat wil ik allemaal niet. Er bleef geologie en biologie over. En ik ben gefascineerd door hoe de natuur werkt en hoe het allemaal is. En dus ik had ook wel wetenschapper. Ik hou van puzzelen. Ik hou van kijken hoe dingen werken en hoe het werkt.
1: Ja, maar je hebt een jaar in Amerika gezeten.
10: Ja, Chicago.
1: En toen dacht je toch, de hele dag in een petrischaaltje koekeloeren.
10: Ja, dat klopt wel. Want daarom is het ook, ik moet ook wel met mensen zijn. En je zit wel in een laboratorium met vier man. En je eigen puzzeltje. En je eigen onderzoek. Dus dat past wel, maar uiteindelijk ook niet. En het grootste was eigenlijk dat ik één jaar voor de Olympische Spelen zat. En ik daar op de televisie de hele dag zag dat next year in Atlanta de grootste Olympische Spelen ooit, 100 jaar. En ik had al net afscheid genomen met een gemiste strafbal in de strafballenserie waar we de WK door verloren. Dus het was ook niet een heel mooi einde om dat te doen. En ik was nog net geen 30 volgens mij, dus ik was ook nog wel jong genoeg om weer aan te sluiten. Dus toen heb ik ooit met de bondscoach, Ronald Oltmans, gesproken. En die wilde graag dat ik weer mee ging doen. En ik wilde eigenlijk ook heel graag weer meedoen.
1: Ja, dus toen dacht je, oké, 1 plus 1 is...
10: 1 plus 1 is 2. Ja. En toen heb ik een toch wel iets harder dan ik dacht. Ik dacht dat je wel makkelijker terug kon komen, maar een jaartje eruit. En ondanks dat je dan daar ook nog wel wat fysiek werk doet, maar echt spelen, dat heeft nog wel een half jaar, drie kwart jaar geduurd. Een half jaar. Ik denk januari weer echt meedeed voordat ik
1: een maandje. Wat voor onderzoek deed je eigenlijk in Amerika? Waar ging
10: het ging over darmen. Een eiwit transporter in de darmen. Die suikers van in de darmen naar de bloed.

0: tonnen zitten voordat ook dat hele proces...
1: Voordat dat lijf weer snapt.
0: Ja, snapt dat wat het is. Er zijn veel processen in het lichaam die wij inmiddels best wel begrijpen, maar wel gecompliceerder zijn dan dat de
1: mensen. Had jij daar wat aan in die tijd als tophockeyer dat je niet wist?
0: Nee. Niet. Nee, het is leuk om een beetje om je hoofd ook ergens anders te hebben. Dat is wel goed. Dat je niet 24 uur per dag alleen maar aan hockey denkt, maar ook je kan focussen op een paar andere dingen. Dat is denk ik wel heel goed.
1: Ja. Eiwit in de darmen.
0: Ja. Eiwit in de darmen, ja. Of iets anders. Ik kan ook de beurs of iets anders doen. Ja.
1: Het WK is net begonnen. Nederland-België organiseren het samen. De vrouwen hebben gisteren gespeeld, hebben gewonnen. Ja. Als ze verwachten, volgens mij kunnen ze voor de vierde keer de titel pakken. Voor de mannen geldt dat zeker niet, 28 jaar geleden voor het laatst.
0: Ja.
1: Heb jij eigenlijk een verklaring voor het verschil tussen die kwaliteit, tussen mannen en vrouwen?
0: Vrouwen is toch... vrouwensport in de wereld is gewoon toch nog steeds ondergeschikt. En zeker in de landen waar historisch veel gehockeyd wordt. Als ik inderdaad dan echt traditioneel India, Pakistan, dat soort landen. Dus vrouwensport, als je daar heel goed in traint en het doet, en er zijn in Nederland echt gewoon goed, dat zie je ook in alle vrouwensporten eigenlijk, of het nou handbal, volleybal, voetbal eigenlijk ook, hockey, daar zijn wij gewoon dan ook heel goed in, want wij geven daar veel aandacht aan. Mannen zijn er gewoon iets meer ploegen die echt aan elkaar gewaagd zijn, en het is gewoon heel moeilijk om wereldkampioen te worden. Ja.
1: Laten we over door even naar Den Haag, want daar zijn ontwikkelingen, Anne.
2: Het is 3-1 geworden. Yannick Eduardo maakt het eerste doelpunt van de competitie voor ADO Den Haag. Groningen verdedigt niet goed uit. ADO stapt goed door op het middenveld. Bal gaat in de diepte naar Yannick Eduardo. Gebruikt goed zijn lichaam en blijft rustig bij Etienne Fase. 3-1 is het. Nog één doelpunt en we hebben echt weer een wedstrijd.
1: Spannend. 2:30 is het en om 4:00 begint dus de eerste wedstrijd van de mannen tegen Nieuw-Zeeland. Was jij gevoelig voor oppeppende praatjes in...
0: De praatjes misschien niet direct, maar wel gewoon de hele aanloop naar zo'n toernooi. En ik ben een echte toernooispeler. Dus ik vind het leuk als er spanning is, als er hectiek is in de wedstrijd, maar ook juist de hele build-up naar zo'n toernooi. Ja, dat is gewoon echt prachtig. En zeker, het zijn net in Nederland, dat is gewoon mooi. Dat is gewoon mooi, dat is leuk. Muziekje, ik had het deze week ook wel even over... je loopt zo'n stadion binnen en al die mensen, en even nog zoeken naar waar eventueel wat familie zit of bekenden zitten, een muziekje erbij, een beetje balletje inslaan. Ja, dat is toch het moment. En dan op naar we gaan beginnen en dan een volle bak.
1: Ja, en met wie had je het erover?
0: Ik had het hierover met Meerte Schoot.
1: Oh.
0: Ja, was geen hockeyer.
1: Nee, dat is een volleybal. Ja, precies. Ja. Oké, en jullie spraken elkaar over dat gevoel.
0: Ja, hoe kwamen we hierbij? Wij zitten samen, omdat dan meteen naar. Wij zitten samen in een team Pim. Vanuit Pim Mollier, Société Pim Mollier, vanuit Haarlem ondersteunen wij sporttalenten. Eigenlijk financieel en maatschappelijk proberen we ze jeugd van 10 tot 23 te ondersteunen. Omdat wij zien dat we moeten eigenlijk ervoor zorgen dat iedereen het moet kunnen halen. En niet omdat je ouders het niet kunnen betalen, of dan niet capabel zijn om heen en weer te rijden naar Papendal en alles. Dus daarin proberen we te ondersteunen. Ja. En zit Meert ook bij, dus daar sprak ik ermee.
1: Ja, en jullie delen iets, namelijk de kennis en dat weten
0: de kennis het en zo'n toernooi, dus we hadden het inderdaad over.
1: Nou, en die geëngageerde kant van jou, die gaan we zo nog wat uitgebreider bespreken. Want eerst eens eventjes jouw eigen wereldkampioenschap, want dat loog er ook niet om.
3: Ja, als ik in de archieven ga neuzen, kan ik hier niet omheen natuurlijk. 1990, wereldkampioen, enorme prestatie. Want al 17 jaar lang ook was Nederland op dat moment niet wereldkampioen geweest. Het lukte jullie wel. Bloedstollende finale tegen gastland. Daar hebben we ze weer. Pakistan. En we gaan nu luisteren. En misschien valt het op. Nederlandse supporters zaten niet echt in het stadion. Dus het was vooral de tegenstander die jullie om je heen hadden zitten.
4: En wij zitten eigenlijk te trillen op onze stoel. Zoals ook de Pakistani dat doen. Want als bovenlander gaat slaan, dan is iedereen bang. Snelheden van tussen de 150 en 160 kilometer per uur. Daar komt hij. Hard en het is raak. Zijn 8e doelpunt in dit toernooi. Wat schiet hij toch een gemiddeldes. Perfect. En u begrijpt hoe blij Jorritsma was dat deze man zijn knie niet ernstiger aan toe was dan men aanvankelijk dacht en hij dus kan spelen. Tienduizenden keren heeft dit trio erop geoefend.

0: Daar is de stop. Bovenlander. En weer is Irak. Hij ging omhoog via een stik van een van de verdedigers. En dus leidt Nederland met 2-1. En weer is het Floris-Jan Bovenlander die raak schiet. Wat is er toch een klasseman op het moment dat het er echt op aan kan. Zoals altijd delen ze. Ineens Weterings en de raak. Nederland leidt met 3-1. Ja, daar is de toeter. Nederland wordt wereldkampioen met een 3-1 overwinning op thuisland Pakistan. En wie had dat van tevoren durven zeggen?
1: Nou, wij.
2: Ja? Ja?
1: Nou, we waren niet favoriet. Maar ja, je gaat er wel heen om te winnen. Dat wel.
2: Nee, oké, okay, maar dat was best gedurfd om dat te denken dat dat zou lukken na 17 jaar.
1: Nou, ik moet ook zeggen, je moet ook zeggen wij, maar ja, het zal, we konden het eventueel winnen. We waren het jaar daarvoor best wel wat beter geworden, de laatste anderhalf jaar. Maar we moesten ons volgens mij nog wel plaatsen, geloof ik zelfs. We hadden nog een plaatsingstoernooi voor het WK, dus dat was allemaal best wel gedoe.
2: Maar de spirit was, we gaan er.
1: De spirit ging, en ik was een jong mannetje toen, hè, dus ik hobbelde met de grote mannen mee. Dus heel veel heb ik er ook niet van meegekregen, behalve dat ik die ballen erin moest slaan op het moment dat het moest.
2: Ja. Voelde jij dat iedereen bang was als jij ging slaan?
1: Ja, dat wel. Als je de beelden ziet, en dat zijn wel hele krakkemikkige beelden. Maar op het moment dat ik score, zeker die eerste volgens mij, dan zie je die lijnverdediger, want er staat zo'n lijnverdediger, die loopt ook al eigenlijk in het schot ongeveer naar voren, alsof hij er al in zit. En dat is op zich wel mooi. Ze waren er wel, ja, je ziet wel op het moment dat je een corner tegenkrijgt, zeker Pakistan toen, en in die tijd was Pakistan wel een van de landen. Maar het waren allemaal toen nog redelijk ielige mannetjes. Ja, ja. En dan kwamen wij als grote jongens daar. Ja. Dus wij konden
2: Boem Boem Bovenlander
1: daar even de cup ophalen. Ja.
2: Maar je zegt, die liep al alsof hij wist dat hij erin ging. Bedoel je niet echt gewoon, ik wil die bal grijpen? Met mijn stick?
1: Nee, dat
2: niet echt
1: nee.
2: Zijn best doen.
1: Ja, ik denk wel dat hij zijn best deed, maar wel dacht van, nou, gaat toch niet lukken.
2: Ja,
1: dat zag je er wel aan.
2: Miste.
1: Nou, niet. Nou, gewoon de misschien een overdreven respect voor de tegenpartij. En dat moet je niet hebben.
2: Nou, en bovendien waren dat tijden waarin er nog niet heel veel bescherming was, toch? Als je het goal uitkwam.
1: Niet veel, nee. Nee, eigenlijk niks. Ja, geen beschermertje.
2: Ja, bloedje link toch eigenlijk?
1: Ik sloeg bijna nooit hoog. Ik doe bijna, want voor hetzelfde geld komen je dan met een fragment dat ik iemand op het hoofd sla, want dat is ook wel eens gebeurd. Maar over het algemeen sloeg ik veel laag. En ja, het is gevaarlijk. Als ik nu de backhandslag voor me zie die ze gebruiken, nou, dat gaat allemaal veel harder dan wat wij deden. En die hadden wij niet. Dus een corner is gecontroleerd, laag, kan via een stick gaan. Ja, die kan je tegen je aankrijgen. Ja.
2: Nee, maar goed, ik heb gisteren zitten kijken naar de vrouwen en daar kwam een bal tegen een been aan.
1: Ja.
2: Een binnenbeen, zullen we maar zeggen. Ja. De binnenkant, nou, dat was die vrouw die lag te creperen even.
1: Ja, even, dat klopt. Ja, ja. Dat
2: hoort erbij, bedoel je?
1: Ja, het hoort er wel een beetje bij. Ja.
2: Was jij ook wel niet piepen?
1: Ja, ik ben wel van die piepen. Ja, ik kan, daar ga ik heel slecht op.
2: Oké, okay, mensen slecht op piepen.
1: Ik kan slecht op piepen. Als mensen zeuren en piepen, dan vind ik vervelend. Er zijn heel veel dingen die voetbal leuk maken, maar ook heel veel dingen. En dat is vooral dat piepen, dan moet je mij niet hebben. Dan word ik echt chagrijnig van.
2: En dat piepen geldt dat ook in het normale leven trouwens? Dat je daarbij
1: ook wel
2: geduld in hebt?
1: Nou, ja, ze moeten niet zeuren. Te veel ziek zijn, te veel. Ja, dat soort dingen daar. Ja, niet bippen.
2: Dat stadion, hè, waar dus gespeeld werd in Pakistan, zat dus chokvol met Pakistani. Zelfs op het dak, geloof ik.
1: Ja,
2: van het stadion.
1: Overal zaten ze.
2: Maar hoe was dat? Was dat intimiderend bijna? Want daar zat natuurlijk geen Nederlander die voor jullie was.
1: Ja, de ambassadeur en nog vier ouders. Die kennelijk ook daar waren. Nee, het was heel weinig. En allemaal mannen. Dat ook nog. Ik heb foto's wel eens gezien. Dat zit zo'n één apart vrouwenvakje. Helemaal boven. En dat was het. Dus 60.000, 70.000 gillende Pakis. En ja, zoals ik al zei, ik vond het ook wel weer echt leuk en mooi. Maar het is wel, we kwamen 1-0 achter. Ja, dan is er wel lawaai. Maar ja, ik denk ook als je dat niet kan, zeggen ze mooi tegenwoordig, kan omarmen, dan wordt het ook niks. Je moet het ook gaan gebruiken. En ja, wij vonden het ook echt wel mooi. En natuurlijk is het achteraf makkelijk praten omdat dat we gewonnen hebben. Het is intimiderend, maar ook wel gaaf. Ja, als klein jongetje wil je niks lievers dan een Olympische finale spelen. Een laatste bal erin schieten. En dat, ja, als het dan zover is, moet je niet gaan piepen.
2: Nee, precies. 24 was je. En als we het hebben over mooie dingen die gebeurd zijn, Ron.
3: Ja, we spoelen even 6 jaar door. Atlanta, Olympische Spelen. Voor het eerst winnen jullie de titel. Tegenstander Spanje. We gaan eventjes 30 jaar terug in de tijd.
4: Corner. Derde voor Nederland. En Bovenlander en Lohmans staan er allemaal.
0: Goal! 1-1. Schitterend doelpunt. Bovenlander. Oranje boven. Nou, dit is het moment. Voor bijvoorbeeld voor Lomans. Of gewoon voor Bovenlander. Bovenlander! Ongelooflijk, wat een harde klap. 2-1 voor Nederland. Twee dode acties en raak. Kijk, dan let u op. Nu staat Lomans weer aan de andere kant. Dat kan ook betekenen dat hij op de keeper afloopt. Nee, hij mag het ook een keer proberen. Raak! 3-1! Het goud is binnen.
3: Ja, ook mooi. Ja.
1: Ook mooi.
3: Nou, wereldkampioen of Olympisch kampioen? Nu kiezen.
1: Ja, Olympisch kampioen.
2: Ja?
1: Ja, dat is zoveel groter. Dat is zoveel meer impact. Dat zo, ik word niet ergens uitgenodigd omdat ik wereldkampioen ben. Maar als je brons haalt met de Spelen, word je ook al overal uitgenodigd. Mag je bij de koning komen, bij wijze van. Dus dat is zoveel groter, zoveel moeilijker. Nog meer druk, nog alles eromheen. Dat is zoveel meer impact dan een WK.
2: Nou ja, jij werd natuurlijk iemand met statuur, hè, in Nederland. Wat voor effect had dat op jou als persoon?
1: Ik hoop niet zoveel. En ik denk ook niet zo heel veel. Maar als ik er dieper op in. Ja, toch wel. Dat je. Men weet gewoon wie je bent. En dat is het enige dat. Zeker in die tijd. Als je. Stom voorbeeld. Als je in de kroeg staat. En op de tafel wil gaan dansen. Deed ik dat wat minder. Dat had ik misschien sowieso niet gedaan. Maar je bent altijd wel bewust van wie je bent. Als sporter dan, dus de Floris en Boven, de hockeyer ben je ook altijd. Dus daar ben je wel van bewust. En dat geeft soms zijn positieve dingen en soms zijn negatieve dingen. Dus het is ook
2: Want,
1: is wat is.
2: Je hebt wel eens gezegd, ik was aanvankelijk een beetje een verlegen jongetje.
1: Ja.
2: Dus uiteindelijk heeft dat ook een soort boost gegeven.
1: Jawel, en dat zat daarvoor al. Dat heeft al. We werden Olympisch kampioen toen ik 30 was. Dus daar. Tussen mijn 20ste en mijn 30ste ben ik ook wel wat minder verlegen geworden. En wat zekerder van mezelf. Er zit altijd nog ergens soms een. Hoewel sommigen denken, ja, dat valt echt wel mee. Of dat is niet zo. Maar er zit ergens wel een soort verlegenheid nog steeds in mij. Maar dat heeft mij wel veranderd. Ja, als je 10 keer een presentatie moet geven. Of als je de WK. We hebben het nu steeds over de twee dingen die we gewonnen hebben. Want we hebben alles gewonnen. Ik heb 11 jaar in het Nederlands elftal gezeten. We hebben 2 keer wat gewonnen. Dus er zit ook heel veel tijd tussen. Dat je die microfoon door mijn neus had kunnen stoppen. Ja, je bent 7e geworden bij een WK. Wat was het? Nou ja, dat is leerzamer nog dan een interview doen als je gewonnen hebt.
2: Ja. Dus, wat leer je van teleurstellingen?
1: Nou, vooral niet te lang bij stilstaan. En kijk, als je. Er zijn een aantal dingen die je kan en moet doen. Dus gewoon, waar ging het mis? Wat hebben we misdaan? Waarom waren die anderen beter?
2: Ja.
1: Of waarom waren wij eigenlijk beter en we niet gewonnen? Want dat kan natuurlijk ook nog wel eens zo zijn.
2: Maar kin omhoog en door.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Want ik zei het al, hè, je bent eigenlijk heel geëngageerd, zeker ook na je carrière geworden. Want je hebt een foundation opgericht. Kampen in Nederland, maar ook. En dat doen jullie heel veel in Azië.
1: Ja. Vooral India.
2: India, ook Pakistan volgens mij?
1: Ja, een klein beetje Pakistan.
2: Ja, oké. Maar wat jullie daar doen is eigenlijk kinderen hockeykampen aanbieden. Of een soort opleiding bijna. En ook coaches opleiden, hè?
1: Ja, want wij gebruiken hockey eigenlijk als middel om kansarme kinderen een duwtje in de rug te geven. En dat klinkt heel makkelijk, maar zo is het ook. We zetten hockeyprogramma's op in sloppenwijken of op het platteland van India, waar kinderen het echt een stuk minder kansrijk zijn op een goed leven. Door middel van hockey brengen ze bij elkaar, geven ze naar de leerschool die wij ook met sport hebben. Dus voor jezelf op kunnen komen, het winst en verlies omgaan, vrienden maken, jongens en meisjes gelijk.
2: En hoe leer je dat, als ik daar even op in mag gaan, omgaan met winst en verlies? Hoe leer je dat kinderen dan?
1: Nou, dat gaat eigenlijk met sport best wel automatisch. Wat wij doen, we proberen een veilige omgeving sowieso te creëren. Ik denk dat het allerbelangrijkste is in de sport, dat je een veilige omgeving, fysiek en mentaal een veilige omgeving hebt. Dus met een coach. En dat is vaak al genoeg in zo'n in een gebied, dat een kind even uit een structuur is waar die de hele dag in zit. En op een ander, met andere mensen, andere kinderen om zich heen heeft, waar die soms zijn verhaal gewoon ineens kwijt komen. Een coach wordt ineens een soort mentor, een levensmentor. Dus een veilige plek creëren. Laten zorgen dat kinderen weten dat ze uniek zijn. Het is niet anders dan hier in Nederland in de sport overigens, maar dat je uniek bent, dat je allemaal anders bent, maar wel in een team moet werken. Dus je moet ook met elkaar rekening houden. Dat hoort erbij, dat je durft te dromen. Dat zit er eigenlijk allemaal...
2: Want als je dan even stapsgewijs zo van... daar wordt dan, ik zag mooie beelden trouwens... van stoffige veldjes waar ze dan allemaal lekker aan het spelen zijn. Hoe werkt dat dan? Want je noemde net, even kijken hoor, Ashis.
1: Ja.
2: Die blijkbaar nu bij Jong Oranje speelt. Is een jongen of een meisje?
1: Is een jongen.
2: Jongen. Ja. Die hebben jullie dan aan zo'n project laten deelnemen. En hoe werkt dat dan dat het... op termijn ook daadwerkelijk kansen biedt in het leven?
1: Ja, kijk, dit is. En dat is het moeilijke: dat je. Het hoogst haalbare is dat zoveel mogelijk kinderen. Een stapje verder kunnen in het leven. En dat ze. De keus kunnen maken die ze willen maken. En dat is. Dat is gewoon op heel veel plekken van de wereld natuurlijk niet zo. Dus je mag
2: maar
1: zelf
2: hoe helpt,
1: niet...
2: als ik je mag interroperen, hockey daarbij?
1: Hockey daarbij, omdat ze wel iets meer zelfverzekerdheid krijgen... en dat ze leren voor zichzelf opkomen. Dat ze dus een stem... Meisjes kunnen bijvoorbeeld al soms helemaal niet eens meedoen. Dus als ze dan meedoen, het feit dat ze bestaan... dat ze met elkaar kunnen overleggen, dat ze... gewoon kunnen praten bij wijze. Dat klinkt dan heel stom dat ze kunnen praten, want ze kunnen natuurlijk wel praten. Maar met een coach praten, met een om een voorbeeld te geven, een van onze coaches, onze vrouwelijke coaches, die zei op een gegeven moment, ik heb na een jaar van, wat heb je nu eigenlijk geleerd? Wat heb je? Ze zei, nou, ik durfde dus niet met de principal van school, waar zij dan die training geeft, daar durfde ze nooit mee te praten. En dat is gewoon een volwassen meid die met een school van, ik denk, 60 kinderen ergens op het platteland, waarvan we denken, maar die durfde dus niet met zo'n man te praten. En uiteindelijk na een jaar durft zij met die man gewoon te praten en dingen te vragen. Het feit dat zij dat soort kleine stapjes maakt, maakt het ook in hun community zij dus voor zichzelf en voor andere vrouwen en meiden zouden kunnen opkomen. En dat duurt lang, maar dat zijn wel de hele kleine stapjes die onze coaches maken. En eigenlijk gaat het voor jongens en meisjes zo.
2: Ja,
1: kan nog wel zeggen, ook andere dingen die we eraan doen, we hangen er ook andere projecten aan. Want als ze hockeyen, hebben we in principe een platform van kinderen en coaches. En we doen mental health programma's, we doen financiële ondersteuning, dat ze met geld op kunnen. In principe wordt alles er, kan je er alles aan hangen.
2: Ja. Want dit is ver van huis. En daar, daarin ben je heel geëngageerd, et cetera. Even terug naar Nederland, dichter bij huis. Xander Waard, die ken je ook natuurlijk. Oranje speelster nu, bezig met haar laatste WK. Die was hier enige tijd geleden. En die vond, toen we haar vroegen, wat vind jij dat er veranderen moet... dat de Nederlandse hockeywereld eigenlijk veel inclusiever moet worden. Ik weet niet of je het gesprek gehoord hebt, maar daar had zij het over. Dat ze het een gemiste kans vond, bijvoorbeeld dat tijdens dit WK... alleen maar witte artiesten optreden en er dan bijvoorbeeld een oesterbar is. Als voorbeeld, weet je, bijna te elitair.
1: Ja,
2: want jij zei, nou, we zijn bij goed bezig, maar deel jij dit? Want jouw zoon is natuurlijk nog actief.
1: Ja, ik deel dit, zeker. Het mag zeker wat inclusiever. Ik vind het inclusieve altijd... het moet niet de nadruk hebben van... oh ja, we moeten dit allemaal erbij nemen om. Ik vind de hockeywereld moet openstaan voor iedereen en alles. Ik heb het idee dat het best wel openstaat voor iedereen en alles.
2: Ja, dat vind jij wil, als blanke, hoogopgeleide man misschien?
1: Maar dat is niet zo dat iedereen hockeyt of kan hockeyen... maar zich daar lekker bij voelt. Het is altijd een beetje een... Ik vind dat het een echt moeilijk. Want ik heb niet het idee dat niet iedereen welkom is op het hockeyen. Bij het hockeyen. Want dat is het wel. Maar je moet sommigen wel even er naartoe trekken of iets.
2: Zou jij daar een rol in willen spelen?
1: Nou, ik heb er denk ik onbewust en bewust ook wel rollen altijd in gehad. We hebben heel veel clinics en evenementen georganiseerd. Ook in de achterwijken van Nederland, zou ik maar zeggen. Dus we zijn er altijd wel bij betrokken geweest. Ik heb altijd opengestaan om juist bij dat soort projecten aanwezig te zijn en de wijk in te gaan. En ik vind het supermooi dat bijvoorbeeld over Jacques Brinkman, waar we het in het begin heel even over hadden, waarvan wij het allemaal niet echt verwacht hadden, dat hij ook zijn zachte kant had, dat die nu juist via Den Bosch juist in de wijk aan bezig is om daar alle kinderen van alle afkomst hockeyles te geven. Dus dat is heel mooi. En daar heb ik een rol in gehad en daar zal ik altijd een rol in blijven hebben.
2: Ja. Ik kijk naar Ron, want je hebt nog iets, Ron.
3: Ja, Floris-Jan, je zei net al, als je Olympisch kampioen wordt, dan komen er allerlei dingen op je af. Nou, dat blijkt ook als ik even een blik in het archief neus werp. Je schuift aan bij talkshows. Ik zag je als sidekick van Paul de Leeuw bijvoorbeeld. En, dat kwam ik ook tegen, dat was ook leuk, herexamen, de quiz die destijds werd uitgezonden. Dan krijgen we een mooi inkijkje in welke vakken je nou goed was op de middelbare school en welke iets minder.
4: Don't know much about history. Don't know much biology.
5: Hockeyer Floris-Jan Bovenlander zat op het VWO in Overveen. Hij was goed in wiskunde en aardrijkskunde en slecht in de talen. Sportief was hij toen al, want hij ging graag naar de gymlessen.
6: Aardrijkskunde. Welk land behoort niet tot de G7?
7: Rusland.
6: Is goed. Scheikunde. Welk scheikundig element is naast kwik bij 20 graden Celsius vloeibaar?
7: Chloor.
6: Nee, is niet goed. Engels, wat is de vertaling van at sixes and sevens?
7: 11 en 30.
6: Nee, is niet goed. Biologie. Welk dier behoort tot de hoogst ontwikkelde klasse van de weekdieren?
7: Slak.
6: Is niet goed. Oh, economie, waar slaat de term de vierde macht op?
7: Ambtenaarafdaling.
6: Is goed. Geschiedenis. Welke huidige Europese zelfstandige staat stond in 1900 niet op de Europese landkaart?
7: Polen.
6: Is goed. Wiskunde, wat is de derde machtswortel van 27?
7: 3.
6: Ja, is goed. Frans, wat is de vertaling van hij gaat per auto? Il va?
7: Antwoord,
1: ja.
6: Is goed.
1: Nou, viel mee.
3: Ja. Nou, je was sowieso de beste van het team in die uitzending. Dus dat was,
2: en
3: dat was...
2: hij kwam toch tot de finale?
3: Ja, dat is dus de finale. Dus je speelde met het andere team de finale. Dat vond je dan weer helaas niet. Maar goed, de DVD-box ging aan je neus voorbij.
2: Wel leuk. Dit soort dingen komen dan opeens op je
1: af. Ja, dat komt dan op je af. En dan, dan zeg je ja. En dan denk je halverwege, oh, had ik dit nou moeten doen? Of ja. Je weet ook nooit precies. Ik heb wakkoe gezeten bij andere dingen. En soms denk ik, oh ja, dat had ik misschien beter niet moeten doen.
2: Ben je nog benaderd voor triviant wellicht?
1: Nee.
2: Had je ja gezegd?
1: Nou, denk in die tijd wel. Die tijd wel.
2: Nee, nu bedoel ik, hè?
1: Oh, nu.
3: Je maakt een kans, hoor, met die tegenstanders die ik heb gezien.
1: Nee.
2: Goed,
3: ja, je vertelde net ook, Floris-Jan, dat je dat misschien schrijver iets voor je zou zijn geweest. Schrijf je ook brieven?
1: Ik heb vroeger wel eens wat geschreven toen ik in Chicago zat. En ik heb wel eens wat dingetjes geschreven, maar niet veel brieven.
3: Oké, nou, er is iemand die wel een brief voor jou heeft geschreven.
1: Ja.
8: Post voor de perstribune.
9: Een brief voor onze gast van een bekende.
10: Dag vriend, Tobias hier. Als mensen mij vragen wat ik van jou geleerd heb, moet ik ze toch vaak teleurstellen met het feit dat ik eigenlijk niet zoveel van jou heb geleerd op hockeygebied. Als klein kind was ik zo eigenwijs en wist ik het altijd beter dan jij. En ben ik pas op latere leeftijd eigenlijk in gaan zien dat jij wel wat van hockey wist en best wel veel beter dan ik. Dan zou je kunnen zeggen dat ik vooral de eigenwijsheid van jou geleerd heb, maar dat is misschien een beetje flauw. Verder wat ik wel altijd van jou heb meegekregen en dat jij... ondanks dat je geen tips mocht geven, toch doorgeduwd hebt, is dat ik altijd plezier in het spelletje moet houden. En niet alleen in hockey, maar ook naast het hockey en na de wedstrijd. Als je achter staat, als je voor staat, altijd plezier erin houden. En ik hoop dat als je naar mij in de wedstrijden kijkt, dat je altijd wel ziet dat ik er plezier in heb en dat ik het voor de lol doe. En ik denk dat ik dat de grootste levensles is die jij mij geleerd hebt. En dat zie je... en zie je best wel terug in alles wat je doet. Dat vind ik mooi om te zien en daar ben ik heel dankbaar voor. Nou, dan spreek ik je later. Dag hoor, lief van Tobias.
3: Ja, je zoon.
1: Ja, lief. Lief toch? Lief. Ja.
2: Hij speelt in het eerst in Bloemendaal.
1: Ja, hij speelt eerst in Bloemendaal en... ik zie niet altijd dat hij heel blij is, hoor. Nee, dat is flauw. Nee, natuurlijk, het is super lief. En ook wel weer grappig. Ik ga natuurlijk meteen nadenken, want hij wist het natuurlijk al veel langer dan... dat hij dit geschreven had. Dus nee, dat is leuk. Nee, dat is leuk om te horen. En het is ook zo, ja.
2: Welke slechte dingen doet hij ook? Want dat zei je helemaal aan het begin van de uitzending.
1: Nou, die laksheid en de sloomheid in andere dingen rond... dat heeft hij ook wel een beetje. En
2: Ja.
1: Dat had ik dan liever gezien dat hij dat van zijn moeder wel weer had gehad. Maar ja. Dat heeft hij weer van mij.
2: Maar goed, je straalt inderdaad een en al relaxheid eruit. En je zei ook een keertje eerder van... ik was ook wel gewoon fijn om in het team te hebben. Daar kan ik me alles bij voorstellen. We gaan nog even naar Den Haag, naar Anne. Want ja, we zijn benieuwd. Zijn er nog kansen geweest, Anne?
11: Er was een fase in deze wedstrijd waar ik het gevoel had dat ADO misschien nog een aansluitingstreffer had kunnen maken. Het is 3-1. Het stond 3-0. Werd dus 3-1. En even leek de 3-2 in de lucht te hangen. Maar heel veel hele grote kansen zijn er ook niet echt uitgekomen. En inmiddels heeft Groningen meer het balbezit dan ADO. En dus ook de controle over deze wedstrijd. Hun doelpunten vielen in de eerste helft. Tweede helft is nog Eduardo met de 3-1. Maar ADO moet nu toch wel snel gaan scoren. Wil het nog terugkomen, echt terugkomen in deze wedstrijd. En nog een kans maken om in ieder geval een punt over te houden aan deze wedstrijd tegen de Groningers.
12: De Media Week Awards Radio.
2: Ja, heerlijk. Altijd weer de bloopers en jouw moment.
3: Ja, en altijd ook even dank zeggen tegen de luisteraars die ons tippen met mooie momenten, met mooie bloopers. Perstribune@omroepmax.nl. Gewoon even een mailtje met de zender in het tijdstip en dan vind ik het wel. Maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. We beginnen met Sky Radio. Daar loopt nieuwslezer Marcel Barendse een klein beetje achter de feiten aan.
13: Nieuws van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. In het Rotterdamse havengebied is bij een explosie zeker 1 dode gevallen. Oh, pardon, dit is het bulletin van 1 uur geleden. In het Rotterdamse havengebied is... Dit is ook weer de verkeerde. Ik zal even de goede erbij pakken. Even zien. Boven in het Rotterdamse... Nou ja, zeg. Nee, het bulletin van 2 uur, excuus. In het Rotterdamse havengebied is een...
3: Goedemiddag. Je zou toch denken dat alle weermensen in Nederland afgelopen week heel erg druk waren met 1 bepaald veelbesproken verschijnsel? Nou, weerman Floris Lafeber blijkbaar in ieder geval niet.
15: Tot lokaal 31 graden. En ook morgen is het zon overgoten. En voor de meeste mensen die verlangen naar een mooie... Ja, naar een mooie... zonsluistering bedoel ik natuurlijk te zeggen.
3: En dan naar onze Radio 1-collega Fidan Ekies. Ja, er is niemand anders op de Nederlandse radio die zo heerlijk oprecht kwaad op zichzelf kan worden als zij.
16: Bij ons aan de stamtafel chef-kok Sharon de Miranda en telegraafjournalist Marcel Vink.
17: Net bij ons aangeschoven, politiek verslaggever van het FD Martine Wolzak.
16: En Marcel Verrek ons. Oh nee, dan doe ik het verkeerd. Ik presenteer het programma al 3 jaar.
18: Dat is toch niet erg?
16: Nee, dat is wel erg. Jawel, dat hoort niet. Ik wil het format niet verpesten.
3: Dit is het format, V. Dan in het misdaadbureau praat journalist Alissa Hippe over een heel bekend advocatenkoppel. Of nou ja, heel bekend.
19: Nou, OM had 5 maanden cel geëist, maar ging na de vrijspraak ook vanwege dat gebrek aan bewijs niet in hoger beroep. Nou, verdediging werd al die jaren gevoerd door het ik denk heel bekende advocatenkoppel Geert-Jan en Kerry. Een
3: paar letters verschil, maar wel leuker. En dan Willemijn Hubert, die is weervrouw bij de NOS. Maar laten we ook niet vergeten dat ze nog veel meer is. Moeder bijvoorbeeld.
20: Fijne zomer.
21: Aangenaam.
20: Ja, precies. Ook niet al te veel wind.
21: Maar het gaat veranderen.
20: Het gaat zeker veranderen. Morgen begint dat eigenlijk al langzaam. Ik zie dat mijn zoon meldt. Die ga ik even wegduwen. Kan ik naar de temperatuurkaart.
21: Even een paar minuten wachten.
20: Ja, precies. Even wachten, vriend.
3: Ja.
2: En we hebben nog een radiomoment.
3: Een radiomoment van de week. Ik zei het al, heel radio minnend Nederlands was eigenlijk even 1 deze week. Afgelopen vrijdag werd namelijk op hetzelfde moment op zo'n beetje alle landelijke muziekstations een man geëerd van achter de schermen in Radioland, die onverwacht is overleden. En als zoiets gebeurt, ja, dan moet je wel een hele grote zijn geweest. Je hoort een compilatie van die ode van de vele DJ's aan Pimmetje.
12: Het radiomoment van de week.
22: We gaan er nog eentje draaien. En die is speciaal voor Pimmetje.
23: Waar jij aan de andere kant van de radio waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Iemand die jarenlang heel belangrijk is geweest achter de schermen. En dat is Pim van der Kok.
22: Hij had het voorrecht om met de grote der aarde te mogen optrekken. Hij promoteerde de muziek van onder andere Tina Turner, David Bowie, Freddie Mercury van Queen.
24: Hij had er een goede vriendschap mee. En hij kon er uren schitterende verhalen over vertellen.
25: Hij gaat ongelooflijk gemist worden. Hij was een van de meest graag geziene gasten bij de radio. Bij welke zender dan ook. Zo niet de meest geliefde man uit het vak.
26: Altijd aardig. Warme, graag geziene baas.
24: Dat is van iemand die aan je bureau verschijnt en zegt... Hey Robbie, volgens mij is dit wel een liedje voor jou. En hij had het zelden niet bij het rechte eind.
27: Als ik erover nadenk, hoor ik in gedachten zijn lach gewoon nog pulderen. En Pim, soms was het een filijne heks. Maar meestal was het een lieve gozer.
0: Op dit moment begint de afscheidsdienst voor Pim. En in samenspraak met de nabestaanden draaien zoveel mogelijk radiostations nu een nummer waar Pim nauw bij betrokken is geweest.
25: We draaien met alle radiostations van Nederland waar Pim mee samenwerkte. Cloud.
24: En Tel Aviv. Om 7 uur verlaat hij de aarde definitief. Pim, het was een eer om je gekend te hebben. Tel Aviv.
3: Ja, nou ja, als al die DJ's er zo van onder de indruk zijn, ja, dan ben ik dat eigenlijk ook. Dus die liefde wordt via de radio dan verder verspreid.
2: Ja,
3: en dan ben je toch weer onder de indruk. Prachtig radiomoment. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
2: Anne, vertel.
11: Wedstrijd nu wel echt beslist. Het is 4-1 geworden. Van Bergen afgemeten voorzet. En Niels Eggens net ingevallen. Het zou me niet verbazen als het zijn eerste balcontact was. Kopt de 4-1 binnen in de 83ste minuut van deze wedstrijd. Groningen comfortabel voor tegen ADO Den Haag.
2: Dank. En ook dank aan jou. Voormalig hockey international Floris aan Bovenlander. Dank voor je komst.
1: Dank.
2: Leuk om je weer eens gezien en gesproken te hebben.
1: Ja, leuk om geweest te zijn.
2: En om 4 uur natuurlijk, ik zei het al, de Oranje Mannen. De huidige Oranje Mannen tegen Nieuw-Zeeland op het WK. Dit was de perstribune. Gesprekken met Floris aan Bovenlanden en ook met Sascha de Boer uit het vorige uur. Zoals gewoonlijk terug te luisteren via onze podcast. Na tweeën, ja, zoals altijd, langs de lijn met Henry en Hugo. Fijne zondag nog.
4: De perstribune.
5: Samen Max.
6: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
6: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
6: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
8: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel, anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: NPO Radio 1. 2 uur.
4: Henry Schut en Hugo Borst.
28: Goedemiddag. EK's, een WK in eigen land en mooie wedstrijden in de Eredivisie. Houd je radio tot 7 uur op Radio 1, dan weet je. Daarna alles over Feyenoord, Go Ahead Eagles, Twente PEC, Ajax, Heerenveen en het hockey, het turnen en al het andere. En we beginnen met het NOS Journaal. Jeroen van Kan.
29: Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich steeds verder uit. Helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. De brand brak vrijdag uit en heeft duizenden hectare natuur verwoest. Contact met correspondent Chris Ossendorf. Chris, wat is de laatste stand van zaken?
30: Ja, helaas, de brand is nog steeds niet onder controle. En de brandweer die waarschuwt ook dat deze enorme natuurbrand, want dat is er toch wel, echt niet zomaar te bedwingen is. We hoorden ook eerder vandaag bij jou in de uitzending ook een piloot van die Nederlandse Chinooks die komen helpen. Die worden ook vandaag weer ingezet. Maar hij vertelde ook wel dat het heel moeizaam gaat, het blussen van deze hele ingewikkelde brand. Ja, en inmiddels is dus een gebied van wel 3000 hectare afgebrand. Dat is heel snel gegaan, hè? Want vrijdag begon deze brand met een gebied van toen nog 80 hectare. Het probleem is dat daar door de droogte die veengrond extreem brandbaar is. Pas woensdag worden er echt goede regenbuien verwacht in de regio. En tot die tijd zal het moeten komen van het bluswerk van de brandweer en van die ondersteunende blushelikopters.
9: Ja, zijn de omwonenden geëvacueerd vanwege de branden?
30: Ja, dat is gisteren ook al gebeurd. Het gaat om een natuurgebied waar weinig mensen wonen. Maar wel zijn er gisteren al zo'n 600 inwoners van de dichtbijgelegen dorpjes geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig helaas nog niet terug. Want door de grote rookwolken die daar rondhangen kunnen ze niet terug naar hun dorp. En over die rook gesproken, die is tot in de wijde omgeving te zien en te ruiken. Tot wel 80 kilometer van de brand hebben mensen ook last van de rook.
9: Ja, we hadden het net over die Chinook-helikopters die uit Nederland komen. De Belgische brandweer krijgt nog meer hulp van Nederland, hè? Hoe hard is die nodig?
30: Nou, die hulp is zeker nodig, want de afgelopen nacht hebben ze daar gewerkt. Zo'n 100 Belgische en Duitse leden van de brandweer hebben geprobeerd die brand onder controle te krijgen. Nederland helpt dus met die Chinook-helikopters mee, 2 Chinook-helikopters. Er zijn ook blusvliegtuigen normaal gesproken in België gestationeerd, maar die kunnen nu niet worden ingezet omdat ze in Griekenland en Frankrijk en Turkije zijn om daar natuurbranden te bestrijden. Dus die Chinook-helikopters van Nederland die zijn zeer welkom. En premier Bart De Wever, die zelf trouwens op vakantie is in Japan, heeft op X laten weten dat die grote waardering heeft voor het werk van de Belgische brandweer. En ook heel veel dank voor de hulp van de Duitsers en van de Nederlanders.
9: Ja, nu is de grootste brand in België tot nu toe. Hè? Is België eigenlijk wel goed voorbereid op dit soort branden?
30: Ja, net als alle landen in Europa ziet België wel dat het probleem echt groter wordt van de droogte en dus ook van het risico op dit soort natuurbranden. Dit jaar alleen al tellen wetenschappers van de Universiteit Gent hier in België 71 natuurbranden. Dat waren ook kleinere branden waarbij toch in totaal al 25 hectare in de vlammen zijn opgegaan. Nu in de Hoge Venen gaat het om 3000 hectare in een paar dagen tijd. Nou, ook dat is reden genoeg voor België om te kijken of ze zich voor de toekomst nog beter moeten gaan voorbereiden op dit soort natuurrampen.
9: Dankjewel, Chris Ostendorf. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen. Dat meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingssysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. Politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en de agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Het weer er nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen worden 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint de dag met regen. Maar later op de dag wordt het droog. En 19 tot 22 graden.
10: Helene de Geest, waar staan ze?
2: Onder andere in de grensstreek op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk tot de grens is de verdraging een kwartier. De andere kant op ook veel terugkerend vakantieverkeer vanaf de Duitse grens naar Arnhem. En daar is nu ook nog een ongeluk gebeurd bij Duiven. De rechterrijstrook is dicht, de verdraging vanaf Beek 20 minuten. En op de A76 van Geleen naar de Duitse grens voor de Duitse grens ook 25 minuten extra reistijd.
12: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
14: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
16: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh – A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
17: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders.
0: Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: NPO Radio 1. Langs de lijn.
17: Henry Schut en Hugo Borst.
28: Ja, goedemiddag. Typisch een dagje om aan je radio te hangen voor een flinke portie voetbal, hockey en turnen met heel veel eredivisie in speelronde 2.
19: Nieuwkomer ADO, nou, dat wordt in eigen huis te kijk gezet door FC Groningen, Anne de Jong.
11: Ja, het wordt ongetwijfeld een hele spannende middag, maar langs de lijn met allemaal verrassingen en geweldige wedstrijden
28: op
11: de scherp van de snede, maar niet meer bij mij. Want het is 1 tegen 4. Leek heel even, denk een minuut of 3, alsof er wat in zat voor ADO na de aansluitingstreffer op de 3-1. Maar de 4-1 heeft deze wedstrijd helemaal op slot gegooid. We voetballen nog wel, maar beide teams maken geen aanstalten meer om te scoren.
19: Nou, om 2:30 dan de eerste competitiewedstrijd in de Kuip van dit seizoen. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Ligt nog helemaal open, Mark Loosstra.
20: Ja, het ligt nog helemaal open. Ja, ze hebben allebei gewonnen. Dus in die zin een topper in de Kuip. En Feyenoord gaat dat proberen te doen, die wedstrijd te winnen. Met Giovanni van Bronckhorst dus weer terug. Met dezelfde elf als waarmee van Sparta werd gewonnen na zeker een goed eerste uur. En bij Go Ahead Eagles ontbreken twee basisspelers. Dirksen en Meulensteen, ook allebei doelpunten te maken vorige week, zijn er niet bij. Rachmouni en Van Zwam mogen vanaf het begin laten zien wat zij kunnen. We gaan om 2:30 beginnen.
19: We hebben een derby, een Overijsselse derby. FC Twente tegen PEC Zwolle om 2:30. Jan-Vincent van Zuiden.
22: Ja, en bij Twente rommelt het al zo vroeg in het seizoen. Ze hebben al 5 officiële wedstrijden gespeeld. Maar daar werd er maar eentje van gewonnen afgelopen donderdag. Ja, toch wel op een rare manier gelijk gespeeld bij Dutch in Slowakije in de voorronde van de Conference League. Spelers, er is onduidelijkheid. John van der Brom en Erik ten Hag, al die namen komen voorbij. Ja, en dan beginnen met de nederlaag tegen Heerenveen. Dat moet rechtgezet worden thuis tegen PEC Zwolle. Nou ja, twee statistieken in het voordeel van PEC Zwolle, van Twente. PEC won hier nog nooit. En PEC heeft al een jaar geen uitwedstrijd meer gewonnen.
19: Precies. En later vanmiddag zijn we ook nog bij Ajax tegen Heerenveen.
28: De stelling van Borst begint aan zijn 9e seizoen en gaat vandaag over de nieuwe bondscoach en iemand die veel genoemd werd in die discussie. We zijn in Amstelveen voor de eerste wedstrijd van de hockeymannen op het WK en we zijn ook bij de EK turnen met Nederland in de teamfinale bij de vrouwen.
19: En natuurlijk een belachelijk goed gevuld matchcenter met paardensport, wielrennen, motocross en beachvolleybal.
28: Tot 7 uur in
19: NOS Langs de Lijn.
28: En de spanning zit er dus duidelijk niet in de kop, Anne de Jong. Het was ook heel snel geklaard, hè, in deze wedstrijd.
11: Ja, de wedstrijd is een paar seconden geleden afgelopen. Het klinkt alsof jullie een hele drukke middag hebben zometeen. Dus wat dat betreft wel lekker dat we hier dan klaar mee zijn. Eerste helft was het eigenlijk al geregeld voor FC Groningen. Snel 2 doelpunten door ook weer de mensen die vorige week scoorden in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Van Bergen en Wilomson maakten de doelpunten. Wilomson na trouwens een geweldige trap van achteruit van keeper Etienne Fase. Nou, dan zou je al lekker comfortabel kunnen gaan rusten met een 2-0 voorsprong. Maar helemaal op het eind van de eerste helft, na een paar corners van ADO Den Haag, ving Fase die bal, rolde hem gelijk uit en daarna over 4 schijven. Heel snel naar de overkant. Er gingen meer Groningers mee naar voren dan ADO-spelers terug. En dus kon Van der Werf voor rust ook nog de 3-0 maken. In de tweede helft leek het er lang op dat het echt een grote uitslag zou worden. Nog enorme kans gezien voor Pelle Clement. Maar die werd nog wel goed gepakt door Niki Jema. Een keeper die sowieso bij alle doelpunten wel vrij uitging. En zelfs ook nog wat tegen heeft gehouden. Het had dus nog erger kunnen zijn. Toen werd het opeens 3-1 en voelde je wel in het stadion. Maar ze zo blij zijn dat ze voor het eerst sinds 2021 weer eredivisiewedstrijden spelen. Van misschien zit er wel wat in. En de daadkracht was er wel. De kans uiteindelijk niet. En Niels Eggens maakt dan vervolgens nog de 4-1. Waardoor het een hele comfortabele overwinning is voor FC Groningen. 2 keer gespeeld, 2 keer gewonnen. En het ziet er heel goed uit voor FC Groningen. De echte test komt dan wel volgende week. Want dan moeten ze uit naar de kampioen PSV.

0: I Got My Mind Set On You, dat was George Harrison.
1: Het geluid van het Met Center. Edwin Peek zit daar en gaat ons op de hoogte houden van...
2: Nou, te beginnen toch wel met die verkoop die er dan eindelijk aan zat te komen. Nu ervan gaat komen. Dan hebben we het over Joey Veerman. Ja. Het is in een versnelling gekomen dat hij naar Dortmund toch echt doorgaat. Het Eindhoven's Dagblad doorgaans goed ingevoerd met Rick Elfrink meldt dat Joey Veerman aan Borussia Dortmund gaat worden verkocht. Morgen is de medische keuring... bevestigen betrouwbare bronnen aan het Eindhoven's Dagblad. Het zou naar verluidt om 22 miljoen euro gaan. Ja, hij zou al zo lang overal naartoe gaan en het kwam er nooit maar van. Eigenlijk hadden heel veel mensen best wel een beetje medelijden inmiddels met Joey Veerman. Maar het gaat toch eindelijk goed komen. En dit is natuurlijk wel gewoon een topclub waar hij naartoe gaat. Dus dat is... Brentford is natuurlijk mooi geweest, maar dit is natuurlijk nog mooier. En de vrouwen eredivisie is begonnen met de competitie. De Utrecht vrouwen speelden thuis tegen de Ajax-vrouwen. Dat werd 0-1 voor Ajax. Elisa van Dijk was daar de matchwinner. Dus daar is de kop vanaf. De rest van het programma is om 16:45.
3: Ik ben de tel kwijt. Waar kijken we naar?
4: Bij de tweede paal gaat hij erin.
5: De Eredivisie.
6: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
7: Alle wedstrijden van gisteravond.
8: Wat een zeldzame ontknoping.
0: Het begon zelfs gistermiddag, hè, om 16:30, met Willem II tegen NEC. Ja, een soort van tussendoortje misschien voor NEC, want komende week is Bodø Glimt de laatste horde die genomen moet worden voor Champions League voetbal in het hoofdtoernooi. Daar zijn alle ogen op gericht. In Tilburg ondertussen kende NEC een goede generale.
9: 2-0 voor NEC, 3-0 voor NEC, 0-4.
0: Ja, dat ging heel snel en ook met lekker veel doelpunten. Klinkt als een simpel dagje voor Dick Schreuder en zijn team. Uiteindelijk werd het 1-4 voor NEC. Ben je onder de indruk?
10: Ja, NEC zet gewoon door waar ze vorig jaar zijn gebleven. Met Tadic erbij. Dat kost Sierhuis vooralsnog wel een plaatsje op de bank.
0: Vind ik wel jammer. Super sub meteen.
10: Maar die maakte wel weer een wereld goal. Zeg.
0: Met ook een voorzet van Sherry, waarbij ik dacht... zo geef je hem ook alleen als je zeker weet... dat de man waar die naartoe gaat het aan kan.
10: Ja, dat was een heel lekker boogballetje. Ja. En Sierhuis draait zich om uit de volley. Heeft hij wel patent op, Sierhuis. Die kan hele mooie goals maken. Maar Willem II is wel een onderdeurtje, hoor. Die zijn niet klaar voor de Eredivisie. Dan moet echt nog wel wat gebeuren, maar er is niet veel geld. Eigenlijk helemaal geen geld. Dus ik zie het wel somber in voor Willem II.
0: Ja, en NEC had natuurlijk wel dan, als het allemaal heel goed zou zijn, een schoonheidsfoutje in de eerste speelronde, want verloren.
10: Nou ja, die hebben natuurlijk Telstar onderschat. Omdat ze volledig gericht waren op Europees. En dat is ook goed gekomen. Gisteren zat de trainer er ook, hè, van Bodø Glimt. Om te kijken naar NEC. Maar ja, dat was eigenlijk geen maatstaf. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoor, hoe die confrontatie is van de week.
0: Ja, absoluut. Dan de koploper. Voor wat het waard is, hè, na één speelronde. Maar toch, Excelsior, dat het in eigen huis opnam tegen de regerend landskampioen PSV. Na een vroeger openingstreffer van PSV maakte Excelsior in de tweede helft de gelijkmaker, maar kon daar niet lang van genieten.
11: Het is PSV dat op voorsprong komt. Nou, men heeft 50 seconden feest kunnen vieren op Kralingen. Want er is 1-2 nu voor PSV. Ricardo Pepi van dichtbij. Snelle aanval van PSV. De voorzet was van Dest. De afronde is van Pepi. De Amerikaanse combinatie slaat toe bij PSV.
0: En de eindstand is dat ook meteen. 2-1 dus voor PSV. Opluchting daar en bij trainer Peter Bos. En die is ook tevreden. Waarover precies?
12: Nou, dat we een goede tweede helft gespeeld hebben. Waarin we ontzettend veel kansen creëren. Goed voetbal spelen. Dus eigenlijk weer het voetbal wat ik gewend ben de afgelopen jaren. Dat heb ik gelukkig de tweede helft weer gezien. En dan zie je ook dat je vanzelf kansen creëert. Ja, het volgende zal zijn dat je die moet gaan maken natuurlijk.
10: Maar we moeten het wel zonder Veerman gaan doen.
0: Ja.
10: En dat is gisteren ook weer... Hij speelde niet heel erg goed. Maar het paasje waaruit werd gescoord. Ja, geweldig.
0: Want dan is er nog wel wat te doen en te halen daar, hè? Zij Bari weg...
10: Ja, en Mijnans op de bank terechtgekomen. Vind ik persoonlijk heel jammer. Omdat Mijnans heeft echt het goed gedaan bij AZ. Die is echt mooi doorgegroeid van Sparta naar AZ. En die is echt klaar voor die volgende stap. Maar aan de andere kant, hij was vorige week niet goed. Maar PSV heeft nog echt wel wat te winnen. Ook weer achterin. Want ja, Flamengo ging weer in de fout. Verloor een kopduel.
0: We gaan naar Utrecht tegen AZ. Mooie strijd op papier. Die wedstrijd lijkt de rust in te gaan met de brilstand op het bord. En dan gebeurt dit.
13: 0-1, Peer Koopmeijner.
5: is een corner Olimpico in de korte hoek in één keer erin.
0: Ja, een corner er in één keer inschieten, dat is knap. Maar even eerlijk, Peer Koopmeiners, was dit bewust of een mazzeltje?
13: Kijk, het is een combinatie van bewust en wat mazzel die je moet hebben. Alleen, ik denk dat er heel veel details die we getraind hebben bij elkaar kwamen om de kans zo groot mogelijk te maken dat dit zou kunnen gebeuren.
0: Dat is een mooi antwoord, hè?
10: Ja, was het wel bewust... een geweldige traptechniek, hoor, die Koopmeiners.
0: Ja, maar was het bewust of het mazzeltje? Als het een combinatie is, dan is het dus bewust. Dan heb je het bewust bedoeld, toch? Dan is het dus bewust.
10: Nou ja, misschien is er een soort trap waar twee scenario's zich kunnen voltrekken.
0: Ik dat Peer Koopmeiners denkt, weet je wat?
10: Maar weet je wat ik dacht? Waarom staat er niemand bij de eerste paal om gewoon tegen te houden?
0: Ja, omdat misschien niemand het had verwacht. Dat kan dan ook weer.
10: Nee, maar zet iemand bij de eerste paal, ouwe wetsman. Deze in 1958 ook.
0: Uiteindelijk werd het in deze wedstrijd, dat is wel een tijdje geleden trouwens. Hoor.
10: Jawel.
0: 1-4, AZ wint dus heel dik. Fortuna tegen Cambuur, laatste wedstrijd van de avond. Dat was niet de meest sprankelende.
14: Poeh, het is echt een fietsband. Hij loopt echt helemaal leeg deze wedstrijd. Oh, die tweede helft, ja sorry, maar er is geen doorkomen aan. Goeiedag.
0: Nou, uiteindelijk eindigde dit toch voor Dien en alle anderen die dit zagen.
10: Ik ben het niet met Dien eens. Ik heb aandachtig gekeken, want ik zat naast Marciano Fink en zijn zoon staat in de spits bij Cambuur.
0: Dat maakt zo'n beetje dan een stuk leuker om naar te kijken.
10: Ja, het is heel leuk. Natuurlijk. Het is ook heel emotioneel. Ja. Maar het moment waar de scheidsrechter faalt en ook de VAR faalt, waarbij Brandehorst iemand torpedeert, dat had echt een penalty moeten zijn. We hebben ons daar flink over opgewonden. Ik zat bij ESPN ook nog met Koevermans, die scheidsrechter is. Danny Koevermans. En ik zat met Mario Been. En wij waren ontzet om... Ja, het is 2-1, 88ste minuut. En Brandehorst, ja, die ramt met eerst zijn platte hand en met de andere arm, de elleboog, de aanvaller van Cambuur de grond in. Had absoluut een strafschop moeten worden. Die werden echt geflikt.
0: Ik vind het eigenlijk veel leuker om te horen wat je dan ziet en hoort als de vader van een speler naar een wedstrijd zit te kijken. Want dat moet heel raar voor hem zijn. Nou, hij is ook aan het werk.
10: Marciano maakte veel theater, maar het was wel oprecht. Dus ja. Hij zei, ja, weet je, Cambuur, ik weet hoe ze ontzettend bezig zijn om het spel te verbeteren. Ja. Dat hoor ik natuurlijk allemaal van mijn zoon.
0: Want voor de duidelijkheid, ze speelden goed, verloren. Hè? Het werd 3-1 voor Fortuna.
10: Ja, maar echt, Cambuur had een gelijkspel verdiend. Cambuur kwam echt goed voor de dag.
0: En vond Vink dat ook? Of vond Vink dat Cambuur had verdiend te winnen?
10: Nee, vonden wij allemaal. Okay. Wij vonden dat Cambuur het hartstikke goed deed in de tweede helft. En dat, nee, maar we hebben net Willem II besproken. Dat ziet er echt somber uit. Cambuur heeft veel meer perspectief.
0: Ja, want de onderste drie, niet geheel toevallig, zijn ADO, Willem II en Cambuur. Allemaal met 0-2. Dat heeft Utrecht trouwens ook. En bovenin zijn er volgens nog twee ploegen met de maximale score. Dat zijn AZ, met ook een mooi doelsaldo. 6 voor en 1 tegen. En FC Groningen, ook 6 punten dus. En 6 voor en 2 tegen. Zullen we er een stelling van Borst tegenaan gooien?
10: Waarom niet?
0: In inmiddels alweer het 9e seizoen. Het begon in 2018. En het ging best wel vaak in de loop der jaren over Louis van Gaal. Vandaag ook. Het ging volgens mij nog nooit over Xavi Hernandez. Dus nee. Dat is een primeur in jouw stelling. En die luidt vandaag, laat Louis van Gaal, onze nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez dus, assisteren en de weg wijzen.
10: Ja.
0: Nou, ik moet wel een beetje lachen hoor, bij deze stelling.
10: Nee, want, dat mag. Want, daar zijn stellingen ook voor bedoeld, want, om er smalend over te doen.
0: Dat is denk ik wat de meeste mensen nu meteen denken. Louis van Gaal als assistent, hoe zie je dat voor je?
10: Nou ja, kijk, je komt op het eind van je leven. Laten we zeggen dat hij niet nog 25 jaar heeft te gaan. Ik gun het hem van harte.
0: Het is Louis van Gaal, hè? Je weet maar nooit.
10: Het kan natuurlijk zo zijn dat je aan het eind van je leven denkt, weet je wat, ik ga wat dienender opereren. Hij had de ambitie om bondscoach te zijn. Daar verbaas ik me overigens over. Hij is er ook al 75.
0: Volgens mij heeft hij hem nog steeds. En dan ook om nog bondscoach van een ander land te worden.
10: Ja, maar hij heeft wel gezegd, ik verwacht niet dat er nog een land komt. Ja. Nou, dat betekent dat hij nog fris en fruitig is. Dat hij van Truus mag. Wat is er nou leuker om iemand die je hebt laten debuteren, Xavi, bij Barcelona, een beetje op weg te helpen? Kijk, Xavi heeft een grote naam als voetballer. Maar als trainer heeft hij nog niet zoveel bereikt. 1 keer kampioen, ook een keer ontslagen bij Barcelona.
0: En laten we eerlijk zijn, alleen Barcelona gedaan. Hè, want daarna naar Qatar gegaan. Nee, was ook even bij Qatar al geweest. Daarna een sabbatical van 2 jaar.
10: Midden-Oosten tellen we nooit mee als je daar prijzen wint. Ja. We weten nog niet zo heel veel over het ervaringsvakgehalte. Nou ja, eigenlijk wel. Hij heeft niet veel ervaring. Fijn zou het zijn als Louis van Gaal mijn handje zou helpen. En ik zie dan al helemaal voor me Patrick Kluivert er ook nog bij. Nou, een ouderwetse enclave Barcelona. Dat het Nederlands elftal weer een beetje ja, power geeft. He, het is ook zo dat de afgelopen twee eindronden heeft het Nederlands elftal verzaakt om hard te lopen. Dat heb je ook gezien, die statistieken. Ja. Dus ik denk dat je een hele mooie visie kunt ontwikkelen op hartstikke leuk voetballen, harde rennen. Nou ja, wat is er mooier om dan Van Gaal zijn oude pupil te laten bijstaan. Dus hier is het Nederlands voetbal bij gebaat. Dus ik doe een oproep aan Louis van Gaal. Ga dienen. En als de luisteraars nou massaal dat ondersteunen, dan denk ik dat hij daar gevleid door is. Want hij is een man van het volk. Dus als we nou allemaal vinden dat hij in een dienende rol Xavi kan dienen, alsjeblieft, laat dus even wat weten.
0: Dus als het meer dan 70% eens is, dan sturen we de uitslag naar hem op. En anders dan
10: Nee, daar neemt
0: zitten.
10: Hij geen genoegen mee.
0: 75?
10: 80.
0: 75,
10: nee,
0: mooi.
10: 80
0: hij is 75.
10: 75, oké, okay, ja. 75.
0: De stelling luidt dus, maar je mag het helemaal zelf bepalen hè, wat je antwoord is. Laat Louis van Gaal onze nieuwe bondscoach assisteren en de weg wijzen. Laat van je horen op de NPO Luister.
10: Je krijgt er ook nog theater bij.
0: Ja, precies. Amuserend is het sowieso.
10: Ja, toch? Louis van Gaal.
0: Magnetisch geladen ook, denk ik.

0: u nou denkt, lekker behangetje, de Bauza, Magnetic. Hol naar de platenwinkel, dat is hier vast te krijgen.
1: Ja, denk je?
2: NPO Radio 1.
1: Ik zou gewoon online checken, dat is makkelijker. En dan heb je in elk geval succes.
0: Oh ja, het is 2026.
1: Jeroen van Kan.
3: De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren van richting veranderd door de wind. Die stuurt het vuur steeds weer een andere richting op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en de regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. En in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. In Wormer, in Noord-Holland, is het muziekfestival Wormer Live gisteravond vroegtijdig beëindigd, omdat buiten de hekken een gimmige sfeer was ontstaan. Lokale media zeggen dat zich daar een paar honderd jongeren hadden verzameld die niet naar binnen mochten. Volgens NH Nieuws is er ook iemand mishandeld. Een grote politiemacht kwam naar het terreinfestival om de orde te herstellen. En bij een ongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden.
2: NPO Radio 1.
0: Ja, we zijn er mooi op tijd bij. Er wordt nu afgetrapt. Heb je er een beetje zin in?
4: Enorm.
0: De eerste wedstrijd in de Kuip, in de eredivisie dan van dit seizoen. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles, Mark Kloostra.
5: Nou, kijken of ze weer zo goed uit de startblokken kunnen komen als in die wedstrijd tegen Sparta. Dat leverde geen doelpunt op. Uiteindelijk wel een 1-0 overwinning. Wat in het einde van de wedstrijd nog wel een beetje spannend werd. Maar het eerste uur was heel goed van Feyenoord dat nu druk zet. Want Go Ahead heeft de bal teruggespeeld naar keeper Houck. Dat is een nieuwe doelman. Keepte vorige week ook. Want Go Ahead wist natuurlijk ook de eerste competitiewedstrijd te winnen. En Tengstedt probeert gelijk de diepte te zoeken bij Vlatakker. Maar die bal stuit het voor hem langs. En ik vertelde Feyenoord in dezelfde elf als die 1-0 tegen Sparta. Maar dat is helemaal niet waar. Want wat daarna bestaat centraal achterin is terug van een blessure. Gaat ten koste van Kraaienveld. De bal wordt nu weggekopt door Sint-Just en op de middenstip opgevangen met het hoofd. Door Lindhorst. En dan gaat het naar de linkerkant. Naar Rachmouni. Tussen 2 Feyenoorders in. Blijft hij sterk aan de bal. Punt het de bal schuin naar voren. Maar vindt dan Segiel. Die de bal dan weer op zijn beurt keurig inlevert. Bij zijn collega op het middenveld van Houten. Nu de bal van Watanabe naar de linkerkant. En daar is alle ruimte voor Marmol van Houten. Die in het AD zo mooi door Mikos Gauka een ruitenwisser voetballer werd genoemd. Omdat hij links en rechts op het middenveld alles schoonveegt. Alles opraapt. Het was een schitterende term. Ja, vond ik echt heel mooi.
0: Dus je hebt stofzuigers en ruitenwissers.
5: Ja, ja, het is denk ik een beetje hetzelfde. Maar
0: heel nuttig.
5: Hij was zeker nuttig. Ja. In principe moet je er niet van verwachten dat hij de 7 voorbij dribbelt.
0: Nee, hij scoort niet zo heel
5: makkelijk. Nee. Maar ja, dat ruitenwisser effect, dat past hem prima. En dat stofzuigen ook, dat is een beetje hetzelfde. Het is alleen een andere term. En dat is ook wel eens een keer leuk om een verfrissende term te horen. Voor iets wat in principe hetzelfde is. Bal veroverd door aanvoerder Valente. En via Sint-Justen gaat het terug naar zijn keeper Tjark Ernst. En met een schuine bal naar de rechterkant op het hoofd van Hach Moussa. Dreigt Feyenoord door te komen. Maar dat duel van Hach Moussa wordt verloren. En dus gewonnen door Dean James. Bal weer naar voren getrapt. Het is een onrustig begin. Bal gaat heel vaak de lucht in. En is meer in de lucht dan op de grond. Nu is hij wel op de grond. Want Soerij kan de bal keurig controleren. Gescherpe voorzet. Net te scherp. En komt in de handen van Houck. Die 5 meter zijn doel uit moet lopen. En dan naar voren moet duiken. Om hem net voor Vlatakker te pakken in zijn handschoenen. Dat was een gevaarlijke bal. Goede aanval van Go Ahead. Al begon dat weer met wat gerommel en een paar stuiterende ballen. Zoals de eerste 2,5 minuut daar vol van staan. De keeper van Feyenoord neemt zijn tijd op de 5 meter. Lokt de spits van Go Ahead. En zorgt daarmee dat Go Ahead poppetjes naar voren moeten schuiven. En er een vrije man komt aan de rechterkant. Dat is Reed. Hij vindt Ueda. Probeert via Reed de bal naar de spitspositie te spelen. Daar was Reed. Wel van overtuigd dat daar iemand zou zijn. Maar omdat hij de spits had ingespeeld op het middenveld, was hij niet op zijn post. En dus balverlies voor Feyenoord. Maar ze hebben hem weer terug. 3 minuten onderweg in de Kuip. Het is nog steeds 0-0.
0: We gaan eens even luisteren naar Jan-Vincent van Zuiden. Die

0: Zit lekker op de tribune bij FC Twente tegen PEC Zwolle. Dat is een derby, dus nou ja, dat kan vonken. Denk jij dat dat ook gaat gebeuren?
1: Ja, nou, dat zou maar zo kunnen natuurlijk. Bij FC Twente staat de druk er in ieder geval volop. Want ja, de start van het seizoen is gewoon niet goed van de ploeg van John van der Brom. Ze staan wel in de playoff finale van de Conference League. Maar ja, die 3-3 van Dutch tegen in Slowakije heeft toch wel voor veel chagrijn gezorgd. Natuurlijk ook na die 1-0 nederlaag vorige week tegen Heerenveen. Dus de druk staat erop. En bij PEC Zwolle verloren ze vorige week met 2-0 van Ajax. Mede door een rode kaart van Floranus. Daarna gaven ze die wedstrijd uiteindelijk weg. PEC begint in ieder geval goed met de eerste aanvallende bewegingen. Een schot van Sørensen zagen we. Hij speelt vandaag op de plek van Sissoko. Elias Sørensen, een aanvaller. Die werd gehaald van Vålerenga. En achterin is Floranus natuurlijk geschorst na die rode kaart. En daar is Damian van der Haar, de linksback. Heel lang geblesseerd geweest. Hij is eindelijk weer terug. En hij heeft natuurlijk ontzettend zin in om deze wedstrijd tegen FC Twente te gaan voetballen. Bij FC Twente in de spits Wout Weghorst. Hij is weer terug. Hij werd gespaard afgelopen donderdag in Slowakije. Nou, als Feyenoord een ruitenwisser voetballer heeft, dan heeft Twente een gaspedaal voetballer. Want Wout Weghorst die zet er altijd wel het gaspedaal op.
2: Gaspedaal volle energie. Okay.
1: Ja, dan, ik denk we blijven een beetje in de autothermen dan.
2: Ben je wel snel door je flits heen, hè, met dit soort woorden?
1: Wat zei je?
2: Ben je snel door je flits heen met dit soort woorden?
1: Ja, dan gaat het heel snel bedoelen met het gaspedaal. Maar goed, hij mag in ieder geval gaan laten zien dat hij in de spits hoort bij FC Twente. Hij wacht nog op zijn eerste eredivisie goal voor FC Twente. Hij maakte er eentje tegen Ferencváros in die play-off, in die voorrondes van de Conference League. Maar wacht nog op zijn eerste Twente goal. Het is nu Twente in balbezit met Van Rooij op de eigen helft nog. Schuift hem in de voeten van Prupper. Die speelt hem door naar Nijstad. Want die staat ook weer centraal achterin bij FC Twente. Dat komt omdat Max Bruns geblesseerd is. Zo blijft het daar achterin toch ook een beetje wisselen in het begin van het seizoen. Steeds een ander centrum. Nu dus weer Prupper met Nijstad. Dit is een goede actie. Daar aan de rechterkant. Goed, de versnelling van Daan Rots. Die geeft hem dan mee. Dan zou dit eerste kans voor FC Twente kunnen zijn. Moet de bal naar Adelgaard, de linksback. Maar die heeft geen controle. Laat hem over de achterlijn lopen. En dat betekent dat de Schendelaar zo dadelijk een doeltrap mag nemen namens PEC Zwolle. Na 3 minuten staat het nog 0-0.
2: Feyenoord, go ahead, Mark.
3: Wordt de bal naar Tengstedt gespeeld vanaf de rechterkant bij go ahead opereren. Het is 0-0 na 5,5 minuut. Het nieuws van Trauner sijpelde hier ook binnen. Het is een paar uur geleden bekendgemaakt dat hij definitief gestopt is met voetballen. Nam hier afscheid in de zomer en nu dus helemaal voetballer af. Terwijl go ahead met wat geluk de bal op het middenveld krijgt bij Edwardsen. Maar die loopt zich vast op Sint-Justen, goed doorgedekt tot halverwege de helft van go ahead. En via Valente de bal naar de as. Ruimte om te schieten voor Diarra. Hobbelballetje recht op Houkaf. En die laat de bal dan tegen zijn handschoenen aanstuiten. En raadt hem als hij dan stil ligt voor hem. Daarna opgeeft hem mee aan Kramer. Bal door de as is een goeie naar Rachmouni. Maar die durft de paas naar voren niet aan. Draait een rondje en speelt hem nu schuin terug naar Van Zwam. Bal naar de rechterkant. Feyenoord zet druk hoor. Diarra op de punt van de 16. Zet druk op Tengstedt. Bal gaat naar de keeper. Heeft wat moeite met de aanname. Ueda komt dan buurten. Dan naar Kramer. En dan zit Hajj Moussa ertussen. Levert het een inworp op voor go ahead. Maar vooral meters winst voor Feyenoord. Dat weer nog verder naar voren kan. Met het druk zetten op de, in dit geval, linksback van go ahead. Die gaat ingooien. En dat doet tot bij aanvoerder Kramer. Hoge bal, maar weer de lucht in. Kijken waar die terecht komt. Er gaat een Feyenoorder onderuit als Reed. Maar er wordt niet voor gefloten door de scheidsrechter. En na de bal met het hoofd te hebben klaargelegd op Lindhorst. Gaat de bal de diepte in. Maar wordt hij teruggekopt door Marmol. Naar zijn doelman, naar Ernst. En opnieuw veel tijd bij de doelman van Feyenoord. Raapt de bal nu op. Eerst even wachten tot de spits komt buurten. En dan, als die uit positie is, pas de bal oprapen en meegeven. In dit geval aan de linkerkant. Maar Marmol verkiest ook de rust. Gaat even op de bal staan. Geeft hem aan Sint-Justen. En zijn opening bereikt Hajj Moussa niet. Maar het uitverdedigen ook niet helemaal lekker van Dean James. Bal springt bij de aanname van zijn voet. En nu kan Hajj Moussa dribbelen. Geeft hem mee. En dan het uitglijden bij het schot van Diarra. Bal alsnog liggend voorgetrokken. Weggetrapt door Lindhorst. Opgevangen door Van Houten. Schuin terug. We zijn op de kop van de middencirkel bij Sint-Justen. Echt wel druk van Feyenoord. Dat toeneemt. Uit de bal uit het spitspositie gezakt door Valente. Heeft hij de bal nu meegegeven aan Van Houten. Dribbelt richting de 16. Toch maar weer eventjes terug naar de middenlinie. Na Watanabe. Bal naar Sint-Juste. En zo combineert Feyenoord rustig door. Vraagt Sint-Juste met zijn linkerhand om iemand die in de bal komt. Dat is in dit geval Marmol. Geeft de bal terug aan Sint-Juste. Deze is te hard van Sint-Juste. Gaat over Zegiel heen. En na een stuit is hij in de handen van Kjetelhauk, de keeper van Go Ahead. Flinke slinger naar de linkerkant, naar Dean James. 8 minuten onderweg. In Rotterdam is het nog steeds 0-0 bij Feyenoord. Go Ahead. En daar komt Edwardsen. En die gaat uithalen. En dat doet hij recht op de keeper.

0: David Guetta en Sia, Beautiful People.
1: Mark Loosstra, 10 minuten gespeeld. Feyenoord Go Ahead. Kan je er al iets zinnigs van zeggen?
2: Ja, dat de bal vooral op de helft van Go Ahead is. En dat Feyenoord veel druk zet. En dat ze wat mij betreft wat vaker op het doel mogen schieten. Het staat 0-0 na 11 minuten en 14 seconden. En twee keer in dezelfde aanval staan er Feyenoorders op 18, 17 meter van het doel. Bijna daar recht voor. Kunnen ze uithalen, maar willen ze het helemaal uitspelen. Dan gaat de bal nog een keer breed, nog een keer breed, nog een keer breed. Het is natuurlijk geen lijnvoetbal. Als je recht voor het doel de ruimte hebt om te schieten, dan zou ik dat maar doen. Edwardsen deed dat een paar minuten geleden. Deed dat dan niet goed, want rechtdoor, maar kon wel vrij uithalen. Toen oogde Feyenoord ineens in omschakeling kwetsbaar. Nu niet, want Watanabe komt hoog boven zijn tegenstander en kopt de bal weg. Maar zowel Zegiel als Valente hadden de bal voor hun favoriete been en hadden op doel kunnen schieten, deden dat niet. En daardoor nog geen serieus werk voor Houk, de doelman van Go Ahead. Nu is de bal aan de rechterkant in de voet van Edvardsen, die hem teruggeeft aan Semstedt. Terug naar zijn keeper, naar Houk, wordt opgejaagd door Ueda. Dit is een moeilijke bal naar Van Zwam. Kijk, en dan als Feyenoord druk zet, zit er een Feyenoord voetje tussen, Diarra in dit geval. Omdat Van Zwam wat moeilijk wordt aangespeeld met een tegenstander in zijn rug. Door zijn doelman die daarmee zijn ploeggenoot in de problemen brengt. Het levert een inworp op voor Go Ahead. Maar dan staan ze wel weer gelijk onder druk. Zoals ze in de eerste 12 minuten voor een heel groot deel onder druk staan. Bal dan maar weer lang richting spits Vlataker. Komt er niet aan. Opnieuw het duel gewonnen door Feyenoord. Nu leveren ze de bal in via Marmol. En Edvardsen kaatst de bal naar Rachmouni. Schuin terug naar de laatste lijn. En dan de opening naar de linkerkant. Wat een goeie is van aanvoerder Kramer tot bij Souray. Die schakelt dan weer 10 meter rechts van hem Rachmouni in. Het gaat naar de middenlijn, naar Van Zwam. En aan de rechterkant de ruimte gevonden bij Semstedt. Maar vooruit geen optie. Poppetjes staan goed bij Feyenoord. De druk zetten dus goed verzorgd bij de Rotterdammers. Bal van Kramer naar voren. En dan moet het weer terug via Souray. Maar eindelijk een poos balbezit voor Go Ahead. Een wat langere fase waarin ze zelf de bal in de ploeg hebben. En niet achter Feyenoord aan moeten rennen en onder druk staan. Bal naar Kramer. Dribbelt een meter over de middenlijn heen. Maar daar wordt het weer spannend om naar voren te spelen. Dus gaat het weer schuin terug naar Van Zwam. Schuin naar voren is goed. Op Tengstedt 1-2'tje is een goeie met Lindhorst. En dan de opening. Die Tengstedt kan echt fantastisch voetballen. Het is heel goed dat hij weer terug is. Maar Go Ahead Eagles, mooie opening op Souray aan de linkerkant. Naar zijn rechterbeen. Via via hobbelt de bal naar rand 16. Weggetrapt door Diaz. Jara in het blinde en in het wilde en in het niemandsland. Maar de keeper vers een doel uit is om halverwege zijn helft de bal met de voet een tikje naar Kramer te geven. Het is 0-0 in Rotterdam na 13,5 minuut bij Feyenoord tegen Go Ahead.
0: Dan gaan we naar Twente. Pek, doet het publiek al een beetje leuk mee, Jan-Vincent?
3: Nou, komt langzaam op gang. Na 12 minuten Twente PEC nog 0-0. Twente zit achter het stuur, maar ze hebben nog niet de juiste versnelling gevonden om een beetje in de autometaforen te blijven. Ze komen niet echt tot kansen. En voorlopig houdt PEC dus rustig stand. Maar het publiek, het uitvak zit rammetje vol. Echt heel veel supporters uit Zwolle natuurlijk meegekomen voor deze derby. En bij Twente, ja, de sfeer is eigenlijk altijd wel goed. Al ja, als het slecht begint, dan kan het ook wel eens chagrijnig worden. Daar is voorlopig nog geen sprake van. Het balbezit is voor FC Twente een ingooi. Halverwege de helft van PEC, Bart van Rooij. Doet dat even terug naar Robin Prupper. En zo heeft Twente de controle over de wedstrijd. Prupper speelt hem in naar Nijstad. Die staat op de middenlijn. Gaat een paar meter dribbelen. Veel gevaar komt er vaak vandaan van Urias Setter. Die had even tijd nodig om op gang te komen in Enschede. Maar heeft toch echt wel laten zien dat hij een van de beste spelers van FC Twente geworden is. En is op dit moment. Nu wordt Weidman goed vrijgespeeld op het middenveld. Door naar Weghorst. Die houdt de bal goed vast via Zerouki. Gaat de bal dan naar links, naar Urias Setter. En dan komt er altijd een actie. Want die gaat altijd op zoek naar de 1 tegen 1. Nu speelt hij hem even breed naar Tseruki. Probeert Twente er combinerend doorheen te komen. Achterin bij PEC als Weidman de bal krijgt. Douda Weidman, die een goede indruk maakt in de eerste wedstrijden dit seizoen bij FC Twente. Zo gaat het balletje rond van voet naar voet. Zerouki verplaatst nu het spel naar Prupper. En zo schuift Twente langzaam op richting de 16 van PEC. Marco Piazza vanaf rechts nu de 16 in. Bal breed leggen. Kan er geschoten worden door Rots? Nee, hij legt hem breed op Weidman. Weidman terug naar Rots. Wie haalt er een keer uit bij FC Twente? Van Rooij, lukt dat? Nee. Het is daar te druk, te vol in de 16 van PEC Zwolle. Dat wel kan uitverdedigen ten koste van een ingooi. En die zal dan zo dadelijk genomen worden door Bart van Rooij. Die kan dat heel ver. Hij neemt ook een lange aanloop. En slingert hem dan de 16 in bij PEC. Wordt niet goed uitverdedigd. Bal blijft hangen. Daar is Weidman. Weidman met het schot. Oh, een mispeer. Hij had een knal in gedachten, maar hij raakt hem half. En zo verdwijnt hij over de doel en naast de doel van Jasper Schendelaar. En blijft het na een klein kwartiertje 0-0 bij Twente PEC.
1: Edwin P. kom er maar in.
4: Wereldrecord is er gezwommen op de 50 meter vrije slag. Dan heb ik het over zwemmen. Het EK is natuurlijk in Parijs, maar aan de andere kant van de wereld, in Irvine in Californië, wordt tijdens de Pan Pacific Championships dus hard gezwommen. De Amerikaanse Katie Douglas kwam tot 23.19. In juni zetten ze dat wereldrecord op 23.59. Daarna was het de beurt aan Gretchen Walsh, die sneller was. En inmiddels dus dat wereldrecord naar 23.19. Zo hard gaat het daar. En in datzelfde California werd een zeldzame nederlaag genoteerd voor Katie Ledecky. Die verliest eigenlijk nooit. Sinds 2012 heeft ze alle Olympische en wereldtitels op dit nummer veroverd. Op de 800 meter heb ik het over. Verloor ze er één keertje en nu dus weer eentje. Katie Ledecky, inmiddels 29 jaar oud. En ze kan dus worden geklopt. En in Polen, in Stare Jablonki, is het inmiddels de finale bij het EK beachvolleybal begonnen. Raisa Stam en Schoon staan daar net in de finale tegen de Spaanse. Met een hele moeilijke achternaam moet ik eventjes kijken hoe ze ook alweer heten. Ik zag het net. Ja, Isquiza en Moreno. 17e geplaatst zijn ze dus. Je zou zeggen, zij zijn de favorieten, maar je moet nog wel even winnen. Het is 19 graden, een beetje killetjes in Polen. Maar ze beginnen de wedstrijd goed. Het staat nu 3-3.
1: Feyenoord go ahead. Oh, Mark.
2: Ueda maakt hem niet. Wat een formidabele actie. Wat zeg je, hoe die de bal in de 16 in de drukte meeneemt. Sowieso speelt hij een geweldige eerste 17,5 minuut bij Feyenoord op het middenveld. Die is echt aan het toveren met de bal. En nu doet hij dat dus vlak voor het doel. En hij krijgt de bal uiteindelijk bij Ueda. En die schiet de bal tegendraads naast het doel. Een half metertje. Die bal hobbelt naast het doel van Hauk. Die had er ingemoeten. Want Ueda, topscorer van vorig seizoen van de competitie, stond recht voor het doel. De afstand was een metertje of 8. Deze had in ieder geval tussen de palen gemoeten. En dan denk ik ook dat hij erin had gezeten. Het is dus nog 0-0. Na 18 minuten vorig seizoen had Feyenoord het ook heel, heel moeilijk tegen Go Ahead. Toen stond Go Ahead overigens op dit punt van de wedstrijd al met z'n tienen. Na een rode kaart van Baten. Maar bleef het tot de extra tijd 0-0. Uiteindelijk won Feyenoord met 1-0. Door een makkelijk gegeven penalty in de extra tijd. Die werd benut. Nou, nu is het ook nog 0-0. Maar heb je het idee dat Feyenoord wel een stuk makkelijker voetbalt dan in die wedstrijd. Ondanks het feit dus dat Go Ahead nu nog wel met evenveel spelers op het veld staat. De bal gaat terug naar Ernst. Die draait open en speelt de bal naar Mika Marmol. De linksachter van Feyenoord. Die kan zo een meter of 40 naar voren dribbelen. Komt op de middenlijn uit. Is daar nu 10 meter overheen. Geeft hem mee aan Valente. Valente naar de as. Naar Ueda. Met de man in zijn rug. Blijft knap aan de bal. Draait ook nog goed weg. En krijgt een schop. Gezien door de scheidsrechter, vrije trap voor Feyenoord. Een metertje of 22 van de doelbal ligt wat links van de as. Valente lijkt de bal snel te willen nemen, maar wacht toch eventjes tot het scheerschuim door de scheidsrechter is neergelegd. Nou ja, neergelegd niet, neergespoten. En Feyenoord de vrije trap over gaat laten aan Zegiel ook. Even kijken, Hadj Moussa komt zich melden bij deze vrije trap na 19 minuten en een paar seconden overleg tussen de rechtsbuiten en de middenvelden van Feyenoord. De middenvelder legde de bal als eerste neer. Het lijkt me ook wat aanvallend gezien beter om hem met rechts voor te slingeren. Want dan draait hij zo lekker naar dat doel toe. En als hij dan stuit het en niemand zit eraan en hij gaat er richting het doel, dan is het gevaarlijk voor de keeper. En die moet er ook weer rekening mee houden dat er wel iemand met zijn voetje aan zit. Kortom, het zijn altijd hele vervelende vrije trappen als ze zo naar dat doel draaien. Zegiel staat achter de bal. Dat geldt ook voor Hadj Moussa. En die probeert het ineens. En doet dat 3 meter naast. Mijn stem ging iets omhoog. Omdat ik het toch wel verrassend voelde dat hij schoot. En ik aan de kant zit waar de bal naast gaat. Dus gezichtsbedrog ervoor zorgde dat het nog wel wat leek. Maar deze bal gaat een meter of 3 wel naast. Maar het is slim gedaan. Komt er alleen niet zo'n vrije trap die ik een beetje voorspeld had. En waar Go Ahead keeper Hauk voor had gewaarschuwd. Die heeft nu wat tijd als hij de bal naar de doeltrap aangespeeld krijgt. Speelt hem naar voren. Naar Edwardsen. Uitgezakt tot halverwege zijn eigen helft. Geeft de bal aan Van Zwam. Trapt hem maar blind naar voren. En na 2 keer stuiteren komt hij in de voeten van de keeper van Feyenoord. Ernst heeft hem daar na 20 minuten. Het is nog 0-0. Kabbelt nu een beetje in de afgelopen 5 minuten. Hoewel er die enorme kans was voor Ueda. Na geweldig werk van Zegiel.
1: Nou, dan gaan we naar de volgende autometafoor bij Jan Vincent. Ik zet in op cruise control of plankgas.
3: Nou, Twente Pek drukt op de rem. Oh. Laat ik het aan, want Pek doet eigenlijk niks. Houdt een beetje tegen, maar het zorgt er ook voor dat FC Twente niet in kansrijke positie komt. We zagen zojuist het tweede schot van Weidman dat hoog over het doel van Schendelaar ging. Het is na 19 minuten nog 0-0 bij Twente Pek. En Twente heeft nu twee keer een doelpoging ondernomen. In de eerste minuut ondernam Peck er eentje. Ja, dat is het. Grote kansen hebben we nog niet gezien in die eerste 20 minuten. Wel heel veel balbezit voor FC Twente. Ook nu weer op de eigen helft met Ruud Nijstad. Dat grote talent van FC Twente, waarvan ze toch blij zijn dat hij nog altijd in Enschede voetbalt. Nu gaat de bal richting Weidman, maar de bal is te hard. Peck kan onderscheppen met Ryan Thomas, die ervaren Nieuw-Zeelander op het middenveld. Zo, die krijgt even een kegel, maar Peck blijft in balbezit. En dus geeft de scheidsrechter voordeel. Kan Thijs Oosting verder. Thomas staat inmiddels weer. Is hier Mbayo. Mbayo vastgepakt. Is dit een penalty of niet? Hij vraagt erom. Hij zoekt ernaar. Maar de scheidsrechter, dat is Alad Lindhout vanmiddag, die wuift het weg. Nou, dit had er toch wel schijn van. Hij kwam met de versnelling, Dylan Mbayo. En hij laat ook even wachten met het nemen van de doeltrap. Alad Lindhout. En Mbayo die komt zich even melden. Die maakt ook het gebaar van de VAR. Van zou jij niet eens moeten gaan kijken, Alad Lindhout. Ik ga zelf nog een keer kijken in de herhaling. Hij is sneller dan Nijstad. Ja, hij zoekt ernaar, maar hij wordt wel degelijk geraakt door de verdediger van FC Twente. Ik denk dat het uiteindelijk te licht is en dat antwoord is ja, want we voetballen weer. Geen penalty. Ook Sander van der Eijk, de VAR in Zeist, vond dit dus niet zwaar genoeg om Lindhout naar de kant te roepen. Oh, hier gaat Prupper in de fout. Kans voor Peck. Het is 0-1. Zomaar voor de voeten van Elias Eurensen. Wat een geknoei achterin daar bij FC Twente. Tjonge, jonge, jonge. Dan mag je dus zo lang wachten met het nemen van zo'n doeltrap en dan doe je het zo. Prupper zit met zijn handen wijd op het gras in de 16 van, ja hallo, er wordt een overtreding op mij gemaakt. Hoe kun je nou door laten gaan? Maar intussen viert Peck Zwolle een feestje. Want het lijkt erop dat zij na 21 minuten op een 1-0 voorsprong komen door het eerste doelpunt van Elias Sørensen. Een Deen die werd gehaald bij Vålerenga. Maar hier gaat de VAR natuurlijk ook naar kijken. Hoofdschuddend op de bank. John van der Brom. In die opbouw achterin gaat het helemaal mis. Oenderstaal speelt Robin Prupper aan. Nou, daar gebeurt gewoon bijna helemaal niks. Hij laat zich gewoon wegzetten.
1: Zuiver
3: Robin
1: gewoon.
3: Prupper door Thijs Oosting. Die doet dat goed. Die gebruikt zijn lichaam. En Elias Sørensen zegt, dankjewel. Ik schiet hem binnen. Peck Zwolle op voorsprong bij FC Twente.
1: Hoe is het bij jou, Mark, in de Kuip?
2: 0-0, wel een gevaarlijke aanval net van Feyenoord. Diarra legde de bal breed, recht voor het doel op een paar meter van de achterlijn. Maar er was niemand om een beslissende zetje te geven. Wel voor Go Ahead om die bal daar weg te glijden. Maar het was een goede aanval. Die begon met Marmol aan de linkerkant. Een lage voorzet. Valente die de bal heerlijk liet vallen. En daarmee de bal bij Diarra deed belanden. Ja, die deed op zich ook niet zoveel verkeerd. Namelijk de bal maar voorgeven laag. In de hoop dat er iemand tegenaan zou lopen. Dat is nog niet gebeurd. Er is nog niet gescoord na 23 minuten en 30 seconden. Bal is op de helft van Feyenoord bij Sint-Juste. Gaat richting de middenlijn naar Van Houten. Bal recht vooruit naar Zegiel. Wil naar voren. Kan niet naar voren. Wacht dan lang. En dan komt er een ploeggenoot over hem heen. Dat is Van Houten. Waardoor Zegiel ruimte heeft om de paas naar voren wel te versturen. Maar het loopt mis. Bij Spits Ueda die daar zichtbaar van baalt. En uiteindelijk hobbelt de bal in de voeten van Houk. Die hem vervolgens met een schuine paas naar voren weer heeft meegegeven aan Van Zwam. Go Ahead vindt wel prima. 0-0. Temporiseren. We gaan toch alweer halverwege de eerste helft. Als zelfs Rachmouni de bal nog maar een keer terugspeelt. Oh, Houk, bal springt wat van zijn voet bij de aanname. Daar zit Van Houten bijna tussen. Het zorgt er in ieder geval voor dat de keeper de bal in paniek weg moet schieten. En over de zijlijn schiet. Inworp is voor Feyenoord, voor Reed. Het is ook wat rustig op de tribunes. Mensen kijken het rustig aan. Er gebeurt ook niet zo heel veel opwindend. De sfeer was voor de wedstrijd een stuk beter. Misschien moet die jongen met de vlag die daar het publiek aan het ophitsen was maar weer terugkomen. Want daar hebben ze een hoop plezier mee gehad. Daar achter het doel van waar nu ernst is. Stond het publiek op te zwepen met armgebaren. En daar ging het publiek heerlijk in mee. Sfeer was optimaal. Maar intussen is het een beetje aan het, een beetje aan het kabbelen. Ook op de tribunes. Lange trap van de keeper in de middencirkel. Kopduel gewonnen door Kramer. Het gaat richting Flattaker. Loopt zijn tegenstander ondersteboven. Is niet met de scheidsrechter eens als er ook een fluitje komt. Dan doet Diarra een beetje vervelend door aan het broekje te trekken van Sempstedt. Maar er was al gefloten voor een vrije trap voor Feyenoord. Die intussen genomen is. Watanabe vanuit stilstand. Bal breed naar Sint-Juste. Links wat ruimte voor Marmol. Bal wordt met buitenkant voet meegegeven. Wordt door Tengstedt er nog bijna tussen zit. Namens Go Ahead. Diarra, tegenstander in de rug. Draait goed weg, maar moet dan toch ook weer schuin terug. Feyenoord houdt nu wel even de bal in de ploeg. Naar Sint-Juste, naar Valente. Halverwege de helft van Go Ahead. Ook weer uit stilstand. Ja, de oplossingen naar voren, die zijn er nog niet. Er moet een geniale paas komen van bijvoorbeeld deze Valente. Van Zeggio kan natuurlijk ook. Maar voorlopig kiest Valente voor de veilige weg. Schuin terug naar Watanabe. En die gaat hem nog veiliger terugspelen naar zijn keeper. Toch alweer 25 minuten gespeeld. Het is nog steeds 0-0.
1: Elk doelpunt heeft een zegen nodig van de VAR. Is het gelukt, Jan Vincent?
3: Ja, zeker. Je zei het ook al. Dit is een 100% doelpunt. PEC Zwolle met 1-0 voor. Ja, en aan de andere kant zojuist een moment waarbij het bij PEC achterin een beetje misging. Maar toen werd er wel gefloten voor een overtreding van Weidman tegen Thomas. Ja, daar is wel wat voor te zeggen. Maar natuurlijk mopperen ze dan bij FC Twente. Want ze zeggen daar, ja, als je bij ons door laat gaan, dan moet je hier ook door laten gaan. Maar dit was echt wel een overtreding van Weidman op Thomas. En dus is het gewoon terecht 1-0 voor PEC Zwolle. Terecht als je kijkt naar de momenten die leiden tot dat doelpunt. Prupper laat zich gewoon te makkelijk wegzetten. Daar komt PEC Zwolle opnieuw met een bal richting Costons. De spits weer Thijs Oosting, die direct naar voren kijkt altijd als hij de bal krijgt, die aanvallende middenvelder van PEC. Maar nu is de bal richting Costons te hard. Twente moet iets gaan bedenken. Moet echt gaan zorgen dat deze wedstrijd gaat kantelen met Weidman op het middenveld. Levert in bij Zerouki. Zerouki die moet daarvoor zorgen natuurlijk dat er meer aanvoer richting de spitsen komt. Nu krijgt Weghorst de bal op de rand van de 16. Legt hij hem terug naar Zerouki. In de breedte nu naar Adelgaard. Het is zoeken, het is druk. Daar rond de 16 van PEC Zwolle. Adelgaard, de linksback, speelt hem in de voeten van Prupper in de as van het veld. Die speelt hem door naar rechts, naar Marco Piazza. Die staat aan de zijlijn, vastgeplakt, trekt nu naar binnen toe. Marco Piazza zoekt Van der Haar op. Met een schaar zet hij de bal uiteindelijk voor. Zit Viergever ertussen, kan PEC heel even uitverdedigen. Maar Zerouki vangt de bal alweer op. En zo heeft Twente hem weer met Van Rooij. Van Rooij naar Prupper, Prupper naar Nijstad. We zijn 25 minuten onderweg. Het is voorlopig zoeken voor FC Twente. En ze staan met 1-0 achter tegen PEC.
0: De stelling van Borst van deze zondag. Laat Louis van Gaal onze nieuwe bondscoach Xavi assisteren en de weg wijzen. Nou, de meningen lopen uiteen, zoals altijd. En ook nog eens om verschillende redenen. Hans zegt, Louis van Gaal in de staf van Xavi lijkt mij een uitstekende keuze. Louis zet zich al jaren dienstbaar in voor spieren. Dus hij kan dan vast ook wel in dienst van Xavi. Bob Ravensberg is er helemaal niet mee eens. Je zegt Louis moet gewoon Louis zijn en dat lukt niet. Als hij alleen maar Xavi kan adviseren, dan wel overtuigen van zijn gelijk. En Barbara houdt het kort maar krachtig. Die zegt, twee kapiteins op één schip, dat werkt zelden goed voor een team. Ja.
1: Ja, maar hij is aan het eind van zijn leven gekomen en dan weet je, je moet nog iets zinnigs doen met dat leven. Nog zinniger.
0: Reageren kan nog op de app. Tot zo.
1: Want hij heeft natuurlijk heel veel bereikt.
0: Absoluut.
1: Hè?
5: NPO Radio 1. Podcast.
6: Bonelma wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei die ook, nee, dat is mannenwerk.
7: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
8: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Ja, zoek het dan maar uit.
7: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs Kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt. Ster.
9: Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Met elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen euro en elke week een winnaar van 100.000 euro. Daar kunt u een leuke cabrio van rijden. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speel bewust.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
12: NPO Radio 1. 3 uur.
13: Schut en Hugo Borst.
0: Twee wedstrijden begonnen om 2:30 in de Eredivisie. Er is gescoord door PEC Zwolle in Enschede, uit bij Twente. En bij Feyenoord in de Kuip tegen Go Ahead Eagles staat het na een 30 spelen nog 0-0. Hier is het NOS Journaal met Jeroen van Kan.
14: In Enschede heeft de politie gisteravond de zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Die fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 kilometer per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes rondreden. Ze sloegen op de vlucht met de fietser, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. En in het Russische Rostov kwamen ook 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Hebben we contact nu met Onno Beukers? Nee, die hebben we helaas niet. Daar komen we dan straks op terug. Die is in het gebied waar nu die grote brand woedt in de Belgische Ardennen, waar ook Nederlandse Chinook-helikopters naartoe zijn gegaan om daar te helpen met blussen. U hoort daar over een half uur meer over. Het weer er nog. Bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen begint de dag met regen. Verder is het wisselvallig en ongeveer 20 graden.
1: Bij de ANWB Helene de Geest, welke files heb je?
15: Onder andere eentje op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam tussen Vianen en Utrecht-Leidse Rijn. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Verder staat het vast op de Afsluitdijk op de A7 van Friesland naar Noord-Holland bij Den Oever. Daar sta je nu een kwartier in de file. En het is druk bij de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens ook 10 minuten extra reistijd.
1: Heel snel naar de Kuip. Feyenoord Go Ahead Eagles, Mark Kloostra.
2: Is 1-0 door Javai Zegiel. Hij heeft er 2 pogingen voor nodig. Want trapt eerst over de bal recht voor het doel. Maar al half liggend op de grond schiet hij de bal in 2 keer. Alsnog in de hoek waar de keeper niet meer bij kan. Hoog tegen de touwen. 1-0 Feyenoord. 32 minuten gespeeld.
1: Twente Pek, Jan Vincent.
3: Nog altijd 0-1, maar Twente steeds dichter bij de gelijkmaker. We zagen een knap schot van Weidman gepakt door Schendelaar. En dan uit de hoekschop kopte Piazza goed in. Maar opnieuw Schendelaar voorkwam een doelpunt van FC Twente. Ze komen er dichterbij, maar staan nog wel altijd achter met 1-0 tegen Pek.
1: Straks om 16:45 Ajax Heerenveen en later vanmiddag ook WK Hockey en EK Turnen. Die kletste lekker tegen de touwen, Mark.
2: Ja, dat is toch knap, hè? Want hij was al onderweg met vallen.
1: Ja.
2: En om hem dan toch nog zo knap in de bovenhoek te schieten. Het is een mooi doelpunt voor een speler die goed is begonnen bij Feyenoord. Deze wedstrijd, ook vorige week al. Na een 4-uur-periode, eerst naar Sparta toe, naar Utrecht. En nu dus weer terug in de Kuip en heeft zijn basisplaats te pakken. En is niet van plan om die voorlopig weg te geven. Is misschien wel de beste Feyenoorder na 33 minuten. Dus dat doelpunt komt hem toe. Het levert daarna Go Ahead. Nou, wat klutswerk, toch wel weer een hoekschop op. En vlak voor de 1-0 van Feyenoord. Een bal op de lat van Rahmouni. Een verkeerd weggetrapte bal door keeper Ernst. Zo in de voeten van Rahmouni. Maar die stond op de kop van de middencirkel. Omdat hij vervolgens tot rand 16 mag doorlopen. Zonder dat er ook maar iemand uitstapt en hem lastig maakt. En vrij kan uithalen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hij schoot de bal op de bovenkant van de lat. Intussen de corner van Go Ahead. Die wordt gedegradeerd tot een bal terug naar James. Die zet de bal voor naar de tweede paal op de borst. Aangenomen door Kramer. Weggetrapt. Recht omhoog. Door Diarra die de bal vervolgens wel weer verliest aan Lindhorst. Die de bal na een baltoets van Rahmouni terugkrijgt. Is een mooie combinatie bij Go Ahead. Maar de bal gaat wel terug naar de middenlijn. En is nu op de middenstip in de voeten van Zwam. 1-0 dus voor Feyenoord. 33 minuten en 58 seconden gespeeld. En het publiek is ook weer wakker en is ook weer aan het zingen geblazen. Dit was het steuntje in de rug wat ook het legioen nodig had. Bal van Tengstedt gaat terug naar Semstedt. Terug naar kopmiddencirkel, naar Van Zwam. En zo mag Go Ahead na de openingstreffen van Feyenoord een poosje de bal hebben. Deze trap achter de verdediging van Feyenoord is te kort. Reed kopt de bal weg en krijgt hem bij Zegiel. Tikkie naar de zijkant, naar Hartz Moussa. Die dribbelt maar weer eens naar binnen. Doet dat wel halverwege zijn eigen helft. Krijgt de bal bij Van Houten. Is zelf doorgelopen. Feyenoord wordt onder druk gezet. Overtreding gemaakt door Kramer. Diep op de helft van Feyenoord. Als Zegiel de bal aanneemt en wil wegdraaien bij de centrale verdediger. En die daar een voetje voor probeert te steken. Maar te laat is met dat voetje. En met zijn voetje het voetje van Zegiel raakt. En na het nemen van de vrije trap is de bal in de voeten van Ernst. Zal ook wel wat geschrokken zijn toen hij bijna een assist op zijn naam had. En dan als zijnde het doelpunt voor Go Ahead. Nu speelt hij de bal veilig naar Zegiel en combineert Feyenoord rustig naar de linkerkant van het veld. Na 35 minuten en een voorsprong door het doelpunt van Zegiel staat het 1-0 voor Feyenoord tegen Go Ahead.
1: Ja, verrassende achterstand. Twente 0, PEC 1. Jan Vincent, hoe moet dat verder?
3: Ja, PEC doet het goed gewoon hier in Enschede. Ze wachten hun kansen rustig af. Ze laten Twente in balbezit. Maar die zorgen er toch voor dat Twente niet tot hele grote kansen kan komen. En dat doen ze dus goed. De ploeg van Henry van der Vecht de afgelopen minuten. Ik zei dat al wel een paar keer echt dichtbij geweest, FC Twente. Met Weidman en met Piazza. Maar nu is het balbezit weer voor PEC. Ligt daar veel ruimte bij de doelpuntenmaker Elias Sørensen. Dan is het Van Rooij die de bal met het hoofd maakt. Verlengd ten koste van een ingooi. Maar dat betekent wel dat PEC weer een eind kan opschuiven. En dat ook bijvoorbeeld Nick Viergever, die ervaren 37-jarige... die overkwam van FC Utrecht en nu de lijnen uitzet bij PEC achterin. Die schuift ook mee op richting de helft van FC Twente. Waar de ingooi zo dadelijk genomen gaat worden door Thijs Oosting. Belangrijke rol ook voor hem bij het doelpunt van Sørensen. Blijft die bal daar hangen? Prupper werkt hem de 16 uit en kan dan opgevangen worden door Graves. Dat is de andere centrale verdediger van PEC. Maar alle spelers nu op de helft van FC Twente. Goeie bal nu naar Oliver Aartsen. De rechtsback die mee naar voren is gekomen. We vechten een duel uit op de achterlijn met Nijstad. En Nijstad raakt hem als laatst. Betekent dat PEC een hoekschop mag gaan nemen. En dan is het dus weer even alle hens aan dek. Voor FC Twente gaat Wout Weghorst helemaal vanuit de spits terug naar de eigen 16 om mee te gaan verdedigen. En neemt PEC Zwolle alle tijd voor het nemen van die hoekschop. Het is Damian van der Haar die ook helemaal moet oversteken van de linksachterpositie. Helemaal naar de andere kant van het veld om daar in de hoek die hoekschop te gaan nemen. Het kan kort naar Mbayo die daar dichtbij staat. Het kan ook in één keer voor het doel. We zagen gisteren een corner er in één keer in vliegen van Peer Koopmeiners. Die heeft een goede traptechniek. Eens kijken wat Van der Haar kan. Oh, dit is een hele lage inzet. Slechte hoekschop is dit. Kan makkelijk worden verdedigd door Piazza. Wel opgevangen door PEC met Ryan Thomas op de middenlijn. Geeft de diepe bal Thomas. Maar die is veel te hard. Veel te scherp. Daar is Oenderstal. Die kan hem eenvoudig oprapen. En dan in één keer naar voren schieten. Opportunistisch nu dus bij FC Twente. Dat is niet goed. Het is niet zorgvuldig. Want ze leveren hem in. Twente moet gaan verdedigen. De bal is op het middenveld voor PEC Zwolle. Ryan Thomas, goed tikje nu naar Sørensen. Mooie combinatie daar met Van der Haar. Van der Haar naar de grond toe. En dan krijgt PEC een vrije trap. Omdat Zerouki Van der Haar even aan het shirtje trekt. En dus heeft PEC het allemaal goed voor elkaar momenteel in Enschede. Want zij staan met nog 10 minuten te spelen met 1-0 voor.
16: Mark! Ueda! Daar is hij! Met het hoofd duikt naar de bal op 5 meter van het doel. Piekfijne voorzet van Hartz Moussa van de rechterachterlijn. En dan duikt Ueda als een snoek naar die bal toe en kopt hij hem naar de verre hoek. Mooi gestuurd die bal in het verre zijnetje. Raak voor Feyenoord en 5 minuten na de openingstreffer. Wat zeg je al? Is hier de verdubbelaar van het hoofd van Ayasse Ueda. Feyenoord op 2-0 tegen Go Ahead. Het is 38 minuten oud deze wedstrijd.

0: Jan-Vincent.
1: This is the moment voor Douda Weidman. Hij heeft het al een paar keer geprobeerd vanmiddag. En nu scoort hij wel vanaf de rand van het strafschopgebied. Schiet hij hem laag binnen. Schendelaar heeft hem niet. Het is 1-1 bij Twente PEC.

0: Ja, sommige plaatjes zijn ervoor gemaakt hè, dat er gescoord wordt. This is the moment van Son Mieu.
1: Jan Vincent, mooi doelpunt.
2: Ja, prima goal hoor, van die Douda Weidman. Die vaak en graag schiet vanaf afstand. Want dit was denk ik al zijn vijfde doelpoging in deze eerste helft. En nu was het dus raak. Hij, zijn eerste pogingen vlogen nog over of naast. Daarna testte hij twee keer Schendelaar. En nu de derde keer dat hij op doel tussen de palen is, vliegt hij ook binnen. Een beetje via de binnenkant van de paal, denk ik, net echt precies in de hoek. Goed geschoten door Douda Weidman. En als je naar de hele eerste helft kijkt, dan is het ook wel terecht dat FC Twente nu een doelpunt maakt. Want ze kwamen er al steeds dichterbij. Pek heeft weinig kansen gehad, maar die ene grote kans die ze kregen, die ging er ook meteen in. En dus is het 1-1 bij Twente tegen Pek. Dat is de eindstand die de afgelopen twee edities van Twente Pek ook op het scorebord stond. Toen na 90 minuten, nu dus al na 40 minuten. En beide ploegen hebben genoeg nog om voor te spelen natuurlijk, om echt die overwinning binnen te gaan halen. En dat willen ze allebei heel graag. Twente heeft nu wel het vertrouwen gekregen door het eerste doelpunt van het seizoen in de Eredivisie. Want ja, vorige week bleef de teller op 0 staan in Heerenveen toen ze met 1-0 verloren. Dit is de eerste goal in de Eredivisie van dit seizoen voor FC Twente. Dus gemaakt door Weidman. Nu is het Urjasetter aan de linkerkant. Die zoekt dan Mbayo op. Mbayo die moet even mee verdedigen dus. De vleugelaanvaller van Pek Zwolle. Urjasetter ziet de weg vooruit niet. Het gaat via Nijstad. En Nijstad dan weer terug naar Urjasetter. Urjasetter kan de voorzet gaan geven. Wout Weghorst staat al te loeren daar. Rond de penalty stip. Maar de bal komt er uiteindelijk niet. Het gaat via Weidman. Weidman naar Zerouki. Nu de 16 in bij Pek Zwolle. Sundere Urjasetter probeert vrij te komen. Dat lukt ook Weidman. Weidman nu terugleggen. Van Roy. Van Roy. En de redding van Schendelaar. Weer een door het stadion. Want Twente heeft het nu echt wel te pakken hoor. Tegen Pek Zwolle. Ze hadden een moeizaam begin. Kwamen met 1-0 achter. Maar geven nu vol gas. En proberen nog voor rust op voorsprong te komen. Voorzet nu van Van Roy. Kan uitverdedigd worden door Pek Zwolle. Het blijft voorlopig 1-1.
0: In de Kuip al 2-0. En de topscorer van vorig seizoen heeft zijn eerste er ook in liggen.
3: Dat is wel lekker voor hem. Ja. Ik heb hem alleen wel iets te veel credits gegeven bij het doelpunt. Het is de 44e minuut, want ik zei dat hij de bal mooi naar de hoek stuurde en in het zijnetje kopte. Maar dat was niet zo. Hij kopte hem heel fraai en heel goed en heel hard. Wel tegen de touwen, maar deed dat dan wel min of meer rechtdoor. Dus het was iets minder spectaculair en mooi dan dat ik het gemaakt heb. Maar dat was het gezichtsbedrog, omdat ik aan de kant van het doel zit.
0: Dat is de Theo Komen in jou, Mark.
3: Oké, maar dan had ik het zo moeten laten.
0: Ja, dat is waar.
4: Je had jou moeten doen, joh. Laat ons in de illusie, dat is zo mooi van radio. En dat het allemaal op televisie is te zien, wat maakt het.
3: Maar het is ook wel mooi dat als je thuis komt, dat je dan hetzelfde ziet als wat je op de radio gehoord hebt, toch? Dat je niet nog een keer moet checken of het wel echt gebeurd is.
4: Ik weet het niet.
3: Dat is ook een beetje mijn taak, toch?
4: Nou, ik vind dat je bij de radio ook wel in de illusie mag blijven dat wat de verslaggever heeft gezegd klopt. En dan hoor je gelogen straf. Ja, ik vind het niet zo erg.
3: Oké, het had ook iedereen was het alweer vergeten, denk ik, totdat ik er zelf over.
0: En nu weet iedereen het, zeker nu wij het er ook nog over hebben gehad.
3: Voorzet richting het Feyenoorddoel. Die kan worden gevangen door de keeper. 10 seconden. Er zit de eerste helft erop. Net leek het hier wel Bombonera aan. Een hels fluitconcert. Maar fluitconcert. Fluitprotest. Omdat wat daarna in het gezicht werd geraakt. Ja, en een blessurebehandeling kreeg. Dan moet je een minuut naar de kant. Die scheidsrechterscursus die hebben ze hier op de tribunes niet meegekregen. Dus een minuut lang keihard fluiten met 45.000. Eerst Tengstedt, rand 16. Maakt de bal vrij voor zijn rechtervoet. Dreigt met schieten. Nog een keer kappen. En dan het schot geblokt. En zo komt Feyenoord uit de problemen. Dat zag er gevaarlijk uit met twee van Go Ahead. Zo op 16 meter van het doel waarvan de man met het beste schot de bal had. Maar zijn schot wordt dus uiteindelijk, omdat hij een paar keer vertraagt, met een kap geblokt. Wat ik wilde vertellen is dat je dan een minuut naar de kant moet. Dat is wel een hiaat in de spelregels. Want wat daarna werd wel degelijk in het gezicht geraakt door Edwardsen. Van de rode kaart was geen sprake, van een elleboogstoot of zo ook niet. Maar ja, het is wel vervelend. Want bijna, hij mocht het veld weer in na een minuut. Maar de voorzet die kwam op het hoofd van Flatake die over het doel kopte. Maar daar was wat daarna wel om te verdedigen. Maar eigenlijk te laat. En voor hetzelfde geld kopt hij die bal erin. Of 30 seconden eerder als Feyenoord met z'n 10 is. Ja, dat is toch vervelend, terwijl er echt wel iemand last van het gezicht had. Intussen gaat de bal naar voren bij Feyenoord, maar vindt de scheidsrechter het mooi geweest. Het publiek vond de eerste helft blijkbaar ook mooi, want ze beginnen te klappen. Doelpunten van Zegiel en Ueda zorgen voor een 2-0 voorsprong voor Feyenoord tegen Go Ahead. En Feyenoord is ook beter dan de ploeg uit Deventer.
4: In Enschede voetballen ze nog in evenwicht. FC Twente en Pek Zwolle, Jan Vincent.
2: Ja, 1-1. Laatste minuut van de officiële speeltijd. De eerste helft loopt. Twente komt weer met Piazza. Piazza, bal naar Weghorst. Gaat hij een keer schieten? Nee, het is Rots met het schot. Wordt geblokt. En uiteindelijk een hoekschop voor FC Twente. Dat echt nog wel even aanzet, hoor, in die laatste minuten voor de rust. Ik ga nu kijken hoeveel minuten extra we erbij gaan krijgen in de eerste helft. Want de extra tijd zit erop. Ik denk 1 minuutje extra. 1 minuutje staat op het bord bij Shona Shukrula, de vierde official vanmiddag. En in die minuut mag FC Twente dus nog een hoekschop gaan nemen. En dat gaat Weidman doen. De man van de 1-1 van het fraaie afstandsschot vanaf de rand van de 16. Hij heeft de bal nu klaargelegd. Eén arm de lucht in. Eens kijken waar hij die bal kan plaatsen. Weidman komt met de voorzet. Daar is Weghorst. Daar is het te druk, maar hij kan niet koppen. Twente pek verdedigt uit. Twente vangt op opnieuw Weidman. Nu verliest hij het duel van Mbayo. En dan zou er nog een counter van Pek Zwolle kunnen komen. Maar Mbayo laat zich te makkelijk wegzetten. Kan er een voorzet komen. Weidman zoekt naar Weghorst. Maar ja, die staat niet precies op die plek. Bal wordt verlengd door Aartsen. En dan krijgen we nog een hoekschop voor FC Twente. Nu aan de andere kant van het veld. Daan Rots zet een sprintje in. Wil die bal snel nemen. Doet dat ook naar Uriasetter. Uriasetter naar Rots. Uriasetter nu met de voorzet. Die komt bij Piazza. Bij de tweede paal staat helemaal niemand meer. Het is uiteindelijk een speler van PEC die de bal als laatste heeft geraakt. En dan mag Twente nog een hoekschop nemen. Dat zijn 3 hoekschoppen op rij binnen een minuut tijd. Bij PEC Zwolle zeggen ze, ja, hallo Allard Lindhout, die ene minuut extra, die is nu voorbij. Maar toch laat de scheidsrechter deze hoekschop nog even nemen. Weidman heeft hem klaargelegd. Hij komt opnieuw met de voorzet. Terwijl de eerste mensen al richting de kantine, zou ik bijna willen zeggen, gaan naar de bar gaan om wat te drinken te halen. Gaat iedereen dus al een beetje staan en maakt Lindhout er een eind aan. Want die hoekschop die verliegt ver voorbij het doel van Schendelaar. Een prettige eerste helft. Twente PEC. Het is in evenwicht. Het is 1-1.
0: Het is rust in de Eredivisie, maar nooit in het matchcenter. Edwin.
5: Jeffy Herlings heeft de eerste manche van de Grand Prix van Zweden gewonnen. En daardoor is de 31-jarige Nederlandse motocrosser in de strijd om de wereldtitel in de MXGP weer verder uitgelopen. Het is bovendien al zijn 7e achtereenvolgende manche-overwinning. Kortom, hij is heel erg goed bezig in Oudewala. Hij heeft nu 113 punten voorsprong op de Fransman Romain Fèvre. Kortom, dat ziet er heel erg goed uit voor hem. En voor wie het er ook heel erg goed uitziet, is voor Raisa Schoon en Katja Stam. Sterker nog, ze winnen op dit moment de Europese titel in het beachvolleybal. En dat is hun eerste grote prijs in hun carrières. Ze wonnen al een keer zilver, een keer brons op het EK. En nu is het dus eindelijk, zou je kunnen zeggen, raak voor Stam en Schoon. Heel erg uitzinnig wordt dit gevierd. Ze waren ook veel beter dan het Spaanse duo Isusquiza en Moreno Matveyeva. Tot 9-9 in de eerste set ging het gelijk op. Daarna liepen ze uit, pakten ze de eerste set in een kwartiertje met 21-13. En in de tweede set was het eigenlijk al heel snel gedaan. Mooie punten, goede bloks en een heel simpele en goede zege vooral in de Europese finale in Stare Jablonki. Dus er is goud voor Schoon en Stam in Polen.
0: FC Groningen won vanmiddag met 4-1 bij ADO Den Haag. Maar voor keeper Etienne Vaassen, man of the match, en aan de basis ook van 3 doelpunten, is voetbal even niet zo belangrijk. Zijn goede vriend Matt Seuntjens en de vriendin van Seuntjens, Elba, verloren deze week hun pasgeboren dochter Céline. Geëmotioneerd vertelt Vaassen na afloop van de wedstrijd dat zijn gedachten dan ook even niet bij voetbal zijn.
6: Ik moet zeggen, de wedstrijd geeft wel natuurlijk. Het is gewoon mijn werk, het is een afleiding. Maar mijn gedachten zijn bij Mats en Elba en bij Céline. En het is onmenselijk voor hun wat ze hebben meegemaakt een week lang. En afgelopen week was ook gewoon super zwaar voor hun. En ja, ik heb dat gewoon heel erg gevoeld.
7: Mats is Mats Seuntjens. Vorig jaar nog ploeggenoot. Vriend van jou. Nu speler van NAC. Uit het oog bij jullie, maar zeker niet uit het hart.
6: Ja, Mats is een van mijn beste vrienden sinds jongs af aan. En het mooie was dat we de afgelopen 3 jaar gewoon altijd bij elkaar waren. Omdat we samen speelden bij RKC en bij Groningen. En ja, ze keken gewoon heel erg uit naar Céline. En ja, dan gebeurt dit. Ik kan het nog steeds niet geloven. En tegelijk voelde ik me ook machteloos. Want ja, ik heb dit nog nooit in mijn directe omgeving meegemaakt. Maar ik ben blij dat ik maandagavond die kant op ben gereden. En
7: je hebt hem gezien, gesproken?
6: Ja, we moesten afscheid nemen van Céline. Het was, dat is gewoon heel zwaar en niet eerlijk tegenover hun. En het was gewoon een zware week. En ja, ik vind het mooi dat bijvoorbeeld bij NAC het eerbetoon en hoe sterk ze daar staan. En,
7: vrijdagavond was dat, hè?
6: Ja, dat ze daar staan. En ja, ik heb enorm veel respect voor Mats en Elba, hoe ze ja, daar stonden. Maar ook gewoon hoe ze zijn als mensen. En ja, hun verdienden dit gewoon niet. Dus dat was ja, gewoon kloten. Ik moet zeggen dat voetbal wel een soort van afleiding is. Dus ja, ik trek dit shirt aan en ik denk aan Celine, Mats en Elba. En dan moet je er toch staan. Niet iedereen weet wat wij deze week hebben meegemaakt. Dus ja, je moet gewoon daar weer staan en ja, gewoon je ding doen. En ik denk dat ik dat best wel heb kunnen doen. Alleen ja, op sommige momenten denk je er gewoon aan. En dat is vooral als je gewoon niet met voetbal bezig bent.
7: Dus je trekt op een gegeven moment ook weer dit shirt uit en dan begint de wedstrijd en dan zit je in de wedstrijd en je zat er goed in.
6: Ja, ik denk dat het goed ging. Ja, we speelden ontzettend goed, denk ik, ja.
7: Je had één directe assist. Willemsson maakte het doelpunt en iedereen kwam naar jou.
6: Ja, dat is mooi. Dat is gewoon heel fijn. En ja, mijn teamgenoten helpen er gewoon ook bij. En ja, mooi dat ze naar me toe kwamen.
7: Maar het is allemaal bijzaak.
6: Ja, het boeit me eigenlijk helemaal niet. Mijn gedachten zitten bij Mats, Elba en Celine nog steeds. Vooral na de wedstrijd en vooral de weken die ook gaan komen. En ik ben gewoon blij dat ik hem gisteren ook even in het hotel heb gezien, want hij woonde vlakbij. En ja, dus dat is gewoon, waren we gewoon even samen op de kamer en ja, gewoon, ja.
7: Ja, begrijp
6: het. Het was weer gewoon net zoals vrienden, dus ja, je moet er voor hem zijn. Dus dat is het.
8: Dat zei Etienne Vaas. FC Groningen kwam vanmiddag met shirts het veld op met de tekst Mats en Elba, wij denken aan jullie. Dat was niet het wedstrijdshirt, want dit shirt ging daarna uit. En in dat shirt stond Vaas vervolgens ook weer na de wedstrijd verslaggever Frank Snoeks te woord.

0: of You.
1: Shape of You van Ed Sheeran.
2: Ja, ADO is dus nog niet zo succesvol gestart bij de rentree in de Eredivisie. Het verloor dus met 4-1 van FC Groningen. De man die meer Eredivisiewedstrijden heeft gespeeld dan de hele ADO-selectie bij elkaar, Darryl van Michum, staat na afloop bij Frank Snoeks.
3: Vandaag hebben we wel een goed lesje Eredivisievoetbal gekregen, ja.
4: Ik bedoel, er zijn veel jongens die weinig kilometers gemaakt hebben op dit niveau.
3: Dat klopt. Alleen wel veel kilometers hebben gemaakt op een niveau lager. Alleen het is wel een aanpassing. En ik denk dat je vandaag zag. Ik denk eerst half uur doen we goed mee. Alleen we worden gewoon keihard afgestraft met de lange ballen waar we gewoon niet goed staan. En dat is natuurlijk wel het verschil tussen een niveautje lager en de Eredivisie.
4: Op dat niveau lager waren jullie de beste vorig jaar, kampioen. Overtuigend kampioen, is het verschil dan toch zo groot?
3: Nou, dat zou je misschien, als je nu de uitslag zo ziet, zou je dat zeggen. Alleen ik denk ook dat we daar zelf ons gewoon tekort mee doen vandaag. De manier waarop we druk zetten vorig jaar, dat hebben we op dit moment gewoon nog niet onder de knie. Of je moet gewoon zeggen dat ploegen er gewoon goed onderuit kunnen voetballen. Maar ik denk niet dat we vandaag alles hebben gebracht wat we kunnen.
4: Dan kijken jullie elkaar aan in de kleedkamer, dan gaat de trainer een praatje houden. Maar dan weet je, we staan met 3-0 achter, we gaan dit niet meer winnen waarschijnlijk.
3: Nee, ik moet zeggen dat de trainer het bij ons gelaten heeft. Wat willen we? Gaan we inzakken en het proberen dicht te houden? Of gaan we toch nog proberen er wat van te maken? En ja, weet je, je speelt thuis. Je gaat niet met je kont op je eigen 16 hangen. Dus we hebben er echt geprobeerd nog een wedstrijd van te maken. We maken wat gelukkig de 3-1 en daarna proberen we het wel. Alleen was de 4-1 natuurlijk wel de nekslag.
4: En dan komt het haastkwartiertje. En dat kwam helemaal niet op gang van jullie.
3: Nee, ik moet zeggen dat er ook een aantal jongens denk ik op hun laatste benen al liepen. En dat we door onze wisselmogelijkheden heen waren. Dus ik denk dat dat ook wel wat zegt over het niveau wat we aantikken in fysiek geval. Dat zoveel jongens het zwaar hebben. Maar goed, weet je, we gaan gewoon stappen maken als ploeg. En gewoon mooi rustig blijven met z'n allen.
4: Jullie staan bij elkaar, hè? Willem 2, Cambuur, ADO, 0 uit 2. Schrik je daarvan?
3: Nee, op zich niet. Als ik kijk alleen puur naar onszelf. En we beginnen wel gewoon tegen AZ en tegen Groningen. Dat zijn wel gewoon twee hele goede ploegen in deze competitie gelijk. Dus daar moeten we echt niet van onrustig worden of zo.
5: Edwin, what's up?
6: Ja, we hadden net de Europese titel van Schoon en Stam in het beachvolleybal. Maar met het winnen van die Europese titel heeft Nederland ook een landenplaats verzekerd voor de Olympische Spelen in 2028. We zijn er pas 2 jaar voor, of zo lang duurt het.

0: verzekerd voor de Olympische Spelen in 2028. We zijn er pas 2 jaar voor, of zo lang duurt het allemaal nog. Maar dat ticket is in ieder geval binnen. Niet persoonlijk op het naam van Schoonenstam, maar wel voor Nederland. En voor de paarden, dan gaan we naar het WK Paardensport in Aken. Voor de eventingruiters wordt dat heel erg lastig. Zij moeten zich in de top 8 zien te plaatsen. Ze staan voorlopig 9e. Maar als je kijkt naar de landen die zijn al geweest, moet er 1 land eigenlijk een fout maken, eigenlijk uitvallen. Dan kan Nederland die top 8 nog binnenschuiven. En dan is ook voor Nederland plaatsing voor LE een feit. En dan kijken we ook nog even snel naar tennis in Cincinnati, waar Novak Djokovic al is uitgeschakeld. Hij verloor van de nummer 50 van de wereld uit Argentinië. Ja, en dat was een zware tegenvaller voor de 39-jarige Djokovic. Want zo oud is hij inmiddels. Hij had al 1 toernooi overgeslagen naar Wimbledon om maar fit te proberen te geraken voor de US Open. Maar dat is dus een beetje mislukt voor Novak Djokovic.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 3:30, Jeroen van Kan.
3: De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Ook Nederlandse Chinook-helikopters helpen daar met blussen. Verslaggever Onno Beukers is in het gebied. Onno, wat merkt u onderweg van de brand?
4: Nou ja, als je hier naartoe rijdt, ik ben nu bij Signal de Botrange, dat is het hoogste punt van België. Wat je hier ziet gebeuren, daar is dan ook een parkeerplaats bij. Hè. Mensen komen hier naartoe, normaal gesproken kunnen hier wandelen. En dan komen eigenlijk af en aan hier de tractoren met de giertanken in zitten. Die zitten nu gevuld met water. En dat water wordt dan hier op deze parkeerplaats overgepompt naar de brandweerwagens. En dat is iets wat eigenlijk continu gebeurt. Hè. Veel boeren hier uit de buurt helpen mee. Ook vrachtwagenchauffeurs zie je hier vandaag aankomen. En die hebben dan Duitse kentekens, Luxemburgse kentekens, Belgische kentekens. Het is allemaal hier in de buurt. Ja, wat je hier van die brand ziet is, ja, daar hangt hier gewoon 1 grote witte nevel, witte rook. Witte rook die heel erg hoort bij dit type brand, heb ik me laten uitleggen. Omdat het een smeulende brand vooral is. Je ziet eigenlijk geen vlammen, maar alles smeult een beetje onder de grond. Omdat het een veengebied is. Ja, en dat is dus ook heel lastig om te blussen. Omdat dit ook een gebied is waar je niet zo makkelijk bij kan komen eigenlijk.
3: Ja, wie heb je allemaal gesproken daar?
4: Ik heb hier in ieder geval de Nederlandse coördinator gesproken, die ook de twee Chinook-helikopters die door Defensie worden ingezet, in ieder geval daarmee samenwerkt. Het Nederlands leger helpt hier dus mee met 2 grote helikopters die per keer ruim 7000 liter water over een plek kunnen uitstrooien om op die manier de brand vooral onder controle en beheersbaar te houden. Want het is hier zo droog en die brand woedt dus vooral onder de grond, dat het hier vooral er nu om gaat om te voorkomen dat die brand zich uitbreidt. En daar helpen die 2 blusshelikopters ook aan mee. Of die Chinook, die hebben dus een grote waterzak bij zich en kunnen dus elke keer een gebiedje nat maken en daarmee hopen dat die brand inderdaad niet verder komt. En ja, er zijn er 2 en ze kunnen dan daarmee 12 keer per uur, dus om de 5 minuten kunnen ze dan zo'n waterzak loslaten.
3: Ja, en hoe verloopt dat blussen? Heeft het resultaat ook?
4: Ja, moeizaam. Wat ik net al zei, het gaat er hier op dit moment vooral nog om die brand niet verder uit te laten breiden. 3000 hectare heeft hier al gebrand of staat in de brand. Het is daarmee de grootste natuurbrand in België ooit. En het eerste doel is nu om te zorgen dat iedereen hier veilig kan zijn. En dus met name om ervoor te zorgen dat die brand niet groter wordt. Het is droog, het regent hier ook nog niet. Het gaat ook niet regenen. En de vraag is ook, als er nu regen valt, dat horen we hier ook de autoriteiten zeggen, of dat dan überhaupt voldoende is. Of dat juist omdat dit zo smeult onder de grond, kan dit ook nog weken, ja, misschien nog wel langer duren voordat dat echt helemaal uit is. Dus dat is een lange operatie hier.
3: Oké, dankjewel. Verslaggever Onno Beukers. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond de zogeheten skinnybike van de weg gehaald. De fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes rondreed. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt

0: vernietigd en de eigenaar krijgt een forse bekeuring.
1: Dan gaan we naar de files, Helene de Geest.
2: Ja, dat zijn er op dit moment een stuk of 20. De meeste leveren niet zoveel vertraging op. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn wel 10 minuten oponthoud bij Barneveld. Het is daar extra druk vanwege de afgesloten A12. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen is de Roertunnel dicht door een auto met pech. Daardoor sta je nu ongeveer 10 minuten in de file. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud. En op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort bij Doorn is de vertraging ook bijna 20 minuten.
3: NPO Radio 1.
1: Tweede helft begonnen in de Kuip. Feyenoord, Go Ahead Eagles. Mark?
4: Met de tweede corner in een minuut tijd voor Feyenoord. Nu vanaf de linkerkant 2-0. De voorsprong voor Feyenoord. Een van de doelpunten te maken. Zegiel trapt. Is een slechte bal bij de eerste paal. Maar schiet wel door. Kan met wat geluk worden uitverdedigd door Go Ahead. Bal nu weggetrapt door Soerij en opgevangen met het hoofd door Marmol en meegegeven aan Reed, die na een overstapje de bal terugspeelt naar zijn keeper. Wordt een klein beetje opgejaagd, speelt de bal dan 10 meter rechtdoor naar Van Houten, tussen de twee centrale verdedigers ingezakt om daar het spel te verdelen. Via Watanabe de bal naar de linkerzijlijn. Zegiel draait zichzelf de problemen in, maar ook weer uit. Och, en een hakje. Ja, die speelt echt geweldig.
1: Ja,
4: vandaag deed dat vorige week ook al. Wat een heerlijke voetballer is het, en dat doelpunt. Was, ja, ik deed bij de 2-0 Ueda gaf ik iets te veel credits. Maar ik gaf Zegiel iets te weinig credits bij zijn doelpunt. Omdat ik zei dat hij bij zijn eerste poging over de bal heen trapte. Dat was helemaal niet zo. Hij schoot hem tegen Ueda op. Die liep in de weg. En toen had hij nog de helderheid van geest om hem daarna in te schieten. Hachimusa dribbelt op de 16 meter op zijn tegenstander af. Via die tegenstander gaat het schot naar de zijkant. Opgevangen nog steeds door Feyenoord aan de linkerkant. Met balbezit voor Diarra. Punt 16. Dribbelt naar binnen. Komt er ruimte om te schieten. Niet als je op de bal gaat staan. Draait weer 180 graden om. En speelt de bal dan in de voeten van Valente. Dan naar de as. 1-2'tje. Valente die haalt wel uit. Schiet tegen Van Zwam op. Bal nog altijd rond de 16 meterlijn. Bij Diarra. Schuin terug naar Marmol. Kan naar Diarra. Dat is een klein tikkie. En daar gaat er links buiten. Oh, overstapje van hem. Ja, ik vind het publiek ook mooi. Als er wat schijnbewegingen komen. Beetje trucjes om het publiek te vermaken. Dit was er eentje dat het publiek wel kon waarderen. Het levert niet zoveel op. Want uiteindelijk gaat de bal via Valente naar de rechterkant. Naar Reed. Wel een lange tijd van balbezit. Want we zijn alweer 2,5 minuut in de tweede helft. Waarin de bal eigenlijk alleen maar op de helft van Go Ahead is geweest. En er dus ook al twee corners waren voor de ploeg die op voorsprong staat. Marmol krijgt de bal in zijn voeten. Dribbelt naar binnen. Tussen twee van Go Ahead door. Paasje naar Valente. Dit is goed gevoetbald via Zegiel. Het overstapje van Reed. Hachimusa nu buitenom. Komt Reed. Hachimusa wipt de bal. Krijgt hem met toeval bij Valente. En zijn schot is wel hard, maar ook hoog. En ook naast en ook over. En de doeltrap dan voor Go Ahead keeper Houk. In dat wat de vierde minuut van de tweede helft is. Bij een voorsprong van 2-0 voor Feyenoord tegen de ploeg uit Deventer.
1: De tweede helft in Enschede. FC Twente, PEC Zwolle, Jan Vincent.
5: Twee minuten geleden begonnen. Het staat 1-1 bij Twente tegen PEC. Waar Twente zich hersteld heeft van die 1-0 achterstand. Doelpunt gemaakt door Weidman. En PEC kwam op voorsprong via Seurensen. Twente bepaalt wat er gebeurt op het veld. Nu met Weghorst. Die krijgt de bal aangespeeld. Heeft geen controle. Raakt hem als laatst. En dan schiet hij over de zijlijn. Betekent dat Van der Haar mag ingooien. Nog net op de eigen helft. Eens kijken of PEC ook iets meer van het eigen doel kan afspelen. Daar werden ze toe gedwongen door Twente om meer achteruit te lopen. Maar PEC heeft toch ook wel aanvallende intenties wat dat betreft dit seizoen. Nu is het Mbayo die de bal verspeelt. Al lijkt te verspelen namens PEC. Maar uiteindelijk heeft Twente de bal toch. Het is via Prupper de bal terug naar Oenerstaal. De keeper, de Duitse keeper, die weet dat er echt een concurrent is gehaald. Drommel, die keepte afgelopen donderdag in Europa. De strijd gaat tussen hen, Oenerstaal en Drommel. Nu is het Oenerstaal dus die op doel staat. Aan de andere kant is het Piazza. Piazza trekt naar binnen toe. Zou kunnen schieten. Legt een breed. Weidman. Oh, die heeft een mispeer. En dan kan Mbayo ermee vandoor. Die is wel snel, maar laat zich nu inhalen door Weidman. Al maakt hij een overtreding. Zo zegt Lindhout. En zo krijgt PEC een meter of twee voor de middenlijn een vrije trap te nemen. En gaan we dus even richting de helft van FC Twente. PEC Zwolle doet het rustig aan. Graves, centrale verdediger, schokt naar die bal toe. Speelt hem uiteindelijk naar Aartsen. Aartsen terug naar Graves. Gaat het vooruit richting Oosting. Maar het is niet meer dan de richting. Want Twente zit er tussen. Weidman snel omschakelen nu met Weghorst. Legt hem terug. Zerouki. Oh, via Lindhout de bal. Ja, dat betekent dat Twente De bal zo dadelijk terug gaat krijgen via een scheidsrechtersbal. Omdat Lindhout die bal aanraakt per ongeluk. Hij biedt zijn excuses aan. Hij legt hem snel weer neer voor Nijstad. En dan kan Twente weer bouwen aan een aanval. 4 minuten onderweg in de tweede helft. Twente PEC 1-1.

0: Ik wil even checken of ik ooit met jou samen in een popquiz wil. Dit was Nicole uit Amerika. Hoogtijdagen in de jaren 80. Er was nog een andere Nicole die haar hoogtijdagen in de jaren 80 had. Die zong in een andere taal. Wie was het?
1: Nee, weet ik niet.
0: Ambition Freedom?
1: Ach, zo, met zo'n gitaartje. 1981?
0: Ja, ongeveer. Nou, ja. Daar maak je een hoop mee goed, toch weer.
1: Okay.
0: Ja, dus ik ga het nog even overwegen. Mark, Feyenoord Go Ahead Eagles.
2: Ik dacht Nicole Kidman, maar dat is toch geen zangeres natuurlijk.
0: Ja, die, ja, nou, wel. Ja,
2: mij moet je niet uitnodigen.
0: Williams samen gezongen, hè? Ja.
1: Oh, is dat
0: ja,
1: zo?
0: Maar dat was wel iets later dan de jaren 80.
2: Ja, dat neem ik aan, ja. Maar goed, het is hier 2-0. Mij niet uitnodigen voor die quiz, want dat gaat misschien wat lachwekkende televisie opleveren. Maar je gaat de prijzen niet winnen. Of de medelijprijs. Dat kan natuurlijk ook als Valente de bal heeft. Wegdribbelt bij zijn tegenstander. Gaf net een hele fijne paas op Ueda. Daarover later meer, want het is nog steeds Valente. Nu nog 18 meter Valente. En in de rechterhoek is het Houk. Net gaf hij de bal op 20 meter van het doel af aan Ueda. Dat was een fenomenaal paasje tussen twee van Go Ahead door. Hij zette de spits van Feyenoord die de 2-0 binnenkopte oog in oog met de doelman. Dribbelde om de keeper heen en wilde hem toen hij er links omheen ging met buitenkant rechts in het lege doel tikken. Maar deed dat in het zijnet. Terwijl de keeper dus al was uitgespeeld. Was een enorme kans om er 3-0 van te maken. Het staat 2-0, maar Feyenoord is een stuk beter dan dat Go Ahead is. Ook na 10 minuten in de tweede helft. Waar overigens niet is gewisseld door beide trainers. Hoewel net wel trainer Oosting zijn duck-out uitkwam. Om Edwardsen en Tengstedt om te draaien. De nummer 10 en de rechtsbuiten moeten van positie wisselen. En dan vraag ik me toch af of er bij Feyenoord dan iets veranderd is in de tweede helft waardoor hij dat doet. Want anders had je dat natuurlijk ook in de rust kunnen doen. En is het een gek moment om vlak na de rust die omzetting te doen. Intussen is de bal over de zijlijn en wordt hij naar voren gegooid door Reed. Maar schiet de bal door tot in de voet van Zwam. Krijgt na een kaats van Edwardsen de bal in de middencirkel. Weer aangespeeld een doelpunt van Go Ahead. Geeft natuurlijk weer hoop naar de ploeg van Oosting. Hoewel ZGL er nu tussen zit en Feyenoord kan uitbreken. Via Ueda gaat het richting Hajmoussa. Paas is te scherp. Is te kort. Daar zit Kramer tussen. Die dat gat goed dichtloopt. En vervolgens de bal ook keurig terugspeelt naar Houk. Die daar een applausje boven zijn hoofd voor over heeft. Voor het goed meeverdedigen van zijn aanvoerder en centrale verdediger. Die nu ook de bal heeft op 20 meter van zijn eigen doel. Dan maar weer terug naar de keeper. Kijken of er weer een applaus komt. Nou ja, in dit geval niet. Was ook een wat makkelijkere oplossing. Balletje terug. Nu naar de rechterkant. Naar Semstedt. Wordt ook weer vastgezet door Feyenoord. Dat doen ze goed. Dat doet Valente nu ook. Als Houk wordt ingespeeld. Kijk, komen ze met z'n zessen. Komen ze druk zetten bij Feyenoord. Levert het wat op? Nee, want Rachmouni blijft heel rustig. Geeft de bal aan Dean James. Loopt dan zelf door en staat helemaal vrij. Dat is niet goed van Feyenoord. Speelt de bal dan wel tegen Van Houten op. De ruitenwisser speler steekt zijn linkerbeen uit. En blokkeert daarmee een paas naar de as. Naar Soerij. Het kabbelt in het begin van de tweede helft. 11 minuten onderweg. Feyenoord comfortabel aan de leiding. Voorsprong is 2-0.
0: Hoe zou jij het omschrijven bij jouw wedstrijd, Jan Vincent, Twente Pek?
3: Nou, een beetje loom begin van de tweede helft. Het is een graad of 25 in Enschede. En die tweede helft is nog niet echt lekker op gang gekomen bij die 1-1 tussenstand. Die staat er nog altijd. De speler van PEC ligt geblesseerd op de grond. Dat is Mbayo. Die was doorgebroken. Of ja, doorgebroken. Die was met de bal er vandoor op de helft van FC Twente. Werd onderuit gelopen. En dus krijgt PEC een vrije trap. Het duurt even. Alad Lindhout komt informeren of er verzorging nodig is. Nou, op dat moment staat Mbayo toch maar snel op. Want ja, anders moet hij een minuut naar de kant. En daar hebben ze dan toch geen zin in. En zo zie je dat die maatregel toch wel effect heeft. Want je ziet veel minder verzorgers het veld inkomen dan voorheen het geval was. Spelers denken toch sneller. Nou ja, het gaat ook wel. Laten we maar snel weer gaan voetballen. En dat komt het tempo ten goede. Nou ja, het tempo zit er nog niet echt in bij Twente PEC. Maar oké, na 11 minuten in de tweede helft wel een vrije trap voor PEC Zwolle. En dat is best een grote afstand. Zeker een meter of 30, denk ik. Maar toch maken twee spelers van PEC wel aanstalten om die bal op doel te gaan schieten. Van der Haar staat onder andere bij die bal. En volgens mij ook de nieuwe Deense aanwinst Tobias Sommer. Die overkwam van Sonder Jiske, een Deen. Allebei staan ze erbij. En dan gaan we eens kijken wie de schiet. Van Haar loopt eroverheen. Dan komt de Sommer met de vrije trap. Maar die is eenvoudig te pakken hoor. Door Lars Oenerstaal, die Duitse keeper van FC Twente. Die is daar niet van onder de indruk. En dan meteen een hele verre uittrap. Want er ligt wat ruimte op de helft van PEC Zwolle. Urja Setter. Hij heeft de controle over de bal. Heeft Van Rooy bij zich. Die krijgt nu de bal mee. Bart Van Rooy kan dan een voorzet gaan geven. Daar is de kopbal. En niet de doelpunt. Oh, goed. goed gekopt naar de grond toe. Daan Rots. Nou ja, eigenlijk wil je Wout Weghorst daar precies op die plek hebben. Daan Rots is niet de grootste. Nu timed hij wel goed. Knikt hij ook naar de grond. Maar gaat de bal voorlangs. Dit is de eerste echte goede aanval van FC Twente na de rust. Goede voorzet van Van Rooij. Rots, ja, doet veel goed. Hij timed goed. Hij knikt goed. Maar ja, die bal die heeft net te veel effect. Gaat buiten de paal langs aan de verkeerde kant voor Daan Rots. En Twente, ja, dus heel dichtbij een voorsprong. Het is nog niet zo ver. Na een klein kwartiertje in de tweede helft staat het nog steeds 1-1.
0: Ja, die voorsprong heeft Feyenoord wel, van 2 goals zelfs. Maar nou, een beetje comfortabeler is dan een derde, hè, Mark?
2: Ja, dat is een derde goal. Maar Hadj Moussa denkt die te kunnen maken. Maar schiet de bal een metertje over het doel van Houk. Zag er dreigend uit bij Go Ahead. Lag er één op de grond. Dat was Soeray. Het is dus 2-0. Bijna een uur gespeeld. 59 minuten. En Soeray kreeg een tikkie mee. Scheidsrechter vond het niet genoeg om voor te fluiten. En toen kon Feyenoord eruit en eindigde de bal bij Hadj Moussa. Bal naar zijn linkerbeen. Verre hoek gezocht. Bal met een draai die kant op. Maar een meter dus te hoog en over het doel. Flataker in het begin van de wedstrijd. Kwam hier veel in het stuk voor. Nu laat hij de bal op zijn borst vallen. Is Go Ahead hem eerst kwijt. Daarna hebben ze hem weer terug. Maar ja, sinds de openings 10 minuten hebben we hem eigenlijk nauwelijks meer gezien. De spits van Go Ahead Eagles. Waar je wel van kan zeggen dat Willem II een ander kaliber is dan Feyenoord. Dat is ook wel een verschil of je uit of thuis speelt. Maar Willem II werd vrij eenvoudig aan de kant gezet met 4-1. Maar hier heeft Go Ahead niet zoveel te vertellen tegen Feyenoord. Jan Vincent, zeg het eens.
3: Ja, de kopbal van Rots was een waarschuwing voor Peck. Maar 2 minuten later zit hij er toch in. Het is een eigen doelpunt uiteindelijk na een goede aanval van FC Twente. Uriazette krijgt de bal bij Rots. Die zet de bal voor. En uiteindelijk is het Dylan Mbayo, een verdediger of een aanvaller, die loopt mee te verdedigen. En die schiet hem dan in eigen doel. En zo komt Twente dus toch op voorsprong. 2-1 na een kwartier spelen. Eigen doelpunt van Mbayo.
0: Mark.
2: Bal gaat terug naar keeper Houk. Harde trap naar voren. Belandt hij over de zijlijn? Nee, want die wordt binnengehouden met het hoofd op Mamon. Dat is helemaal niet handig, want dan is Feyenoord de bal kwijt. In de as nu Soeray. Naar de linkerkant veel ruimte voor Dean James. Die komt op de punt van de 16 uit. Dreigt met voorgeven. Doet dat nu alsnog bij de tweede paal. Heel veel ruimte. Oh, die maait langs de bal. Wat een enorme kans voor Go Ahead bij de tweede paal. Helemaal vrij. Maar de bal wordt gemist door Twicht en zo. Of even Evert Lindhorst. Twicht? Komt daar nog weer bij. Die is verhuurd aan Willem. Die wordt verhuurd aan Willem II. Die speelt niet eens meer bij Go Ahead. Maar is ook een middenvelder. Het is Lindhorst die langs die bal trapt. Wat een kans. Wat een goede aanval van Go Ahead. Begint overigens met heel, ja, hoe zullen we het zeggen, laconiek en eigenlijk een beetje dom die bal binnenhouden. Wat naïef, dat is het beste woord, denk ik, van Mol. Want die bal is anders voor Feyenoord en ingooi. En nu is er de kans op de aansluitingstreffer voor Evert Lindhorst. Nu is Go Ahead aan de rechterkant er vandoor en heeft Lindhorst de bal weer. Speelt hij hem tegen een Feyenoorder aan, dat is Valente. Via die Feyenoorder de bal toch bij Soeray, bal kwijt. En Zegiel gaat er met de bal vandoor, schuift de bal in de voeten van Marmol. Ook deze paas is niet goed, belandt in het niemandsland bij Van Zwam. Vindt het publiek niet leuk. Oh, wie het ook niet leuk vindt, is Oosting. Die stiert ze de koud uit en met wilde armgebaren, beetje boos naar zijn ploeg die met 2-0 achter staat na 61 minuten. Maar dat 2-1 kunnen zijn. Als, maar dat telt niet, Lindhorst.
0: Oh ja, dat toont zover deze zin. Al dus de enige commentator die ook commentaar op zichzelf geeft. Maar dat vinden we alleen maar heel leuk en we vinden die heel goed, Mark. De eerste wedstrijd van het WK hockey bij de mannen staat op het punt van beginnen. De bondscoach Jeroen Delmee blikt even vooruit en hij concludeert vooral: het mag eindelijk beginnen.
4: Ik denk dat iedereen er zin in heeft. Het is uiteindelijk een hele lange zomer geweest. En ja, op een gegeven moment kun je als coach blijven trainen of blijven praten over tactiek. Maar er is op een gegeven moment maar één ding wat belangrijk is en dat is de eerste wedstrijd. En ik denk dat die jongens staan te popelen om, zoals wij zeggen, erbij in te gaan en gas te geven.
5: Ja, jullie hebben vast gisteren de wedstrijd van de vrouwen gezien en de hele sfeer en entourage hier.
4: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat is WK in eigen land. En ja, we kennen het natuurlijk in het klein vanuit de Pro League. Dat we altijd een mooi oranje publiek achter ons hebben. Nou, Parijs is denk ik ook nog een hele mooie herinnering in een vol oranje bak. En ja, ik denk dat het vandaag ook weer een prachtig oranje bak gaat zijn. Net zoals gisteren bij de dames. En dat het alleen maar, ja, een extra stimulans gaat zijn voor de jongens om er vol in te kleunen.
5: Ja, over die Pro League gesproken. We spraken elkaar na afloop. Toen zei je van, ja, we hebben nog wel wat puntjes op de i te zetten.
4: Ja, nou goed, de resultaten waren natuurlijk wisselvallig. Er waren dingen heel goed, er waren dingen wat minder. En uiteindelijk gaat het om het vinden van de juiste balans. En ja, daar zijn we de afgelopen weken mee bezig geweest. En ja, we weten dadelijk na wedstrijd 1 of we de juiste puntjes op de juiste i hebben gezet.
0: Mark in de Kuip, kom er maar in.
2: Spanning terug. Tengstedt schiet hem erin. Dat is knap in verre hoek. Maar de aangever heet Lindhorst. En het is echt formidabel klaargelegd. Het was een prachtige go-ahead Eagles aanval. Met tik, tik, tik. Bal één keer raken. En op rand 16 zet dan Lindhorst de middenvelder. Tengstedt schuin voor het doel vrij. En die is heel rustig. Schiet de bal over zijn standbeen heen naar de verre hoek. En omdat de keeper naar de korte hoek duikt, gaat de bal langs zijn voet tegen het net. En is het 2-1 en is de spanning vlak na de gemiste kans van Go Ahead weer terug in de Kuip. Is het 2-1. Maar geel scherm, doelpunt Vartjek. Dus we moeten nog even geduld hebben. Die ja, dan zit. Zou het buitenspel moeten zijn. Nee, maar jij zegt al dat hij zit.
0: Ja hoor. Maar dan blijven we even bij je, want dat willen we wel weten natuurlijk.
2: Ja, willen we wel weten. Ook Reed ligt op de grond. Maar die heeft gewoon kramp. Kan me niet voorstellen dat hij onderweg in deze aanval tegen de vlakte is gewerkt. En dat daar nog voor gefloten gaat worden. Nee, die wordt overeind geholpen. Het is echt kramp bij de rechtsachter van Feyenoord. En zo is het. Na 64 minuten weer spannend. Het gele bord is weg. Dus ik denk dat de VAR-check over is. Al heb ik daar nog geen bevestiging van. Maar ik zie ook niet staan in het scherm dat er nog een VAR-check gaande is. Misschien dat jullie me daarbij kunnen helpen. Maar de bal rolt nog niet.
1: Eigenlijk is het geen VAR-check. Het is meer van even controleren of het doelpunt geen buitenspel was. Maar of dat dan een officiële ingreep van de VAR is.
0: Je bedoelt het is standaard. Maar ja, dan is het dus uiteindelijk ook een VAR-check. Niet dat VAR-muziekje nou de uitzending uitpraten.
1: Je ziet dan niet zo'n tekentje links in het beeld. Dat is bedoel ik.
0: Ja.
2: Nee, maar hier ging dat bord op geel en dan zag je VAR-check doelpunt. Okay. Dus daarom dacht ik. Ja. Nee, dat is in het stadion. Wordt gewisseld, daar gaat Reed. Die heeft dus met kramp het veld moeten verlaten. Lotomba komt er voor hem in. Ik ga er gewoon vanuit dat we gaan aftrappen, want iedereen staat klaar. En het aftrappen is gebeurd. Het doelpunt van Tengstedt staat. Kijken of Go Ahead nog dichterbij kan komen. Zeg maar gewoon langs zij, want het is maar 2-1.
1: Gaan we eens weer naar Jan Vincent. Twente Pek, dat ligt stil. Dus het is een lekker moment om er goed in te komen, Jan Vincent.
3: Ja, heerlijk. Kun je lekker volpraten als commentator als er helemaal niks gebeurt. Want Tobias Sommer, die zit op de grond. Of is inmiddels over.
0: Oh, nou dat is wel heel stil voor een break in een wedstrijd.
1: Met center, doe gewoon met center. Ja hoor.
6: Ja, dat is er altijd. Bijvoorbeeld het EK Atletiek in Birmingham. Daar is vanmorgen al de marathon gelopen. Bij de mannen ging de winst naar de Duitser Amanal Petros 2:09. 11 deed hij erover. Dat is een uitstekende tijd. Dus de Europese titel voor hem. En bij de vrouwen ging de Europese titel naar Alisa Vainio. De Finse liep 2:22:26. En nu kijk ik bij de WK Paardensport. Kijk ik naar het springen. En naar de Nederlandse Amazone. Jillian Giesen reed gisteren een cross-country die heel erg goed was. Maar net boven de tijd gekomen, dus had ze 0,8 straf. Dat is heel erg goed. De debutant maakt zij op het wereldkampioenschap. Maar Nederland wil zich heel graag plaatsen voor de Olympische Spelen in de eventingsport. Bestaat uit 3 sporten eigenlijk. De dressuur, de cross-country en het afsluitende springen. Maar er zijn 2 balken afgegaan net bij Jillian Giesen. Dus lijkt het voor Nederland heel erg lastig te worden. Ze staan nog altijd 9e... En moeten dan hopen, en dat doe je eigenlijk niet in de sport, dat een ander land een eliminatie om zijn oren krijgt. Zoals bijvoorbeeld de Zweden of de Nieuw-Zeelanders. Maar ja, Nederland heeft het in eigen hand niet meer. Helaas staan nog altijd 9e bij de WK-eventing.
0: Alles gereset in Enschede, de verbinding ook, Jan Vincent.
3: Ja, als jullie mij de beurt geven op het moment dat er niks gebeurt, trek gewoon de stekker eruit. Ja, dat is het makkelijkst. Ja. Dan ben je er snel vanaf. Nee, het is allemaal weer goed. Het is weer hersteld. Intussen heeft Pek 3 keer gewisseld. Sørensen en Bayo en Oosting zijn eruit gegaan. En Velanas, Reiziger en Sissoko, zij zijn erbij gekomen met nieuwe energie. Hoopt Pek Zwolle in de laatste 25 minuten het duel weer te laten kantelen. Want ze stonden 1-0 voor. Ze staan nu met 2-1 achter tegen FC Twente. Nick Viergever, hij heeft de bal op het middenveld. De verdediger van Pek Zwolle steekt de middenlijn over en speelt dan Graves aan. Zo zijn alle veldspelers nu op de helft van FC Twente. Altijd even kijken van hoe staat het nu met de 3 nieuwe spelers in één keer. Staan ze ergens anders? Wie dekt wie? Nou, bij Twente zijn ze het spoor even bijster, want Pek komt er doorheen met Sommer. Komt daar een grote kans aan voor Pek? Nee, er wordt goed verdedigd door Aske Adelgaard. Dat is even wennen. Gabriel Reiziger, hij staat nu aan de rechterkant. Krijgt nu de bal voor Pek Zwolle. Wil hem voorzetten. En die voorzet wordt eruit gehaald door Weidman. Betekent wel dat Pek Zwolle een hoekschop mag gaan nemen. Nou ja, we hebben nog niks gezien van Peck na rust in aanvallend opzicht. Dus ja, die vrije trap van Sommer. Maar die was eenvoudig op te pakken door Oenerstal. Een echte grote kans, nog niet gezien wellicht. Uit deze hoekschop waar Van der Haar weer helemaal is overgestoken. De linksachter om die bal met zijn linker voor het doel te gaan geven bij FC Twente. Oenerstal blijft staan. Dat is uiteindelijk de goede keuze. Bal blijft hangen. En dan werkt FC Twente de bal de 16 uit. Opgevangen door Sissoko. Sissoko ziet ook zoeken. Sissoko kapt even. Draait even. Wil de voorzet geven. Wordt eruit gehaald. Twente verdedigt. Het is halverwege de tweede helft. 2-1 voor Twente tegen PEC.
0: Tussenstandje doen van de stelling van Borst. Ja. Laat Louis van Gaal onze nieuwe bondscoach Xavi assisteren en de weg wijzen. Jij wilde 75% of meer. Want dan kan je het naar Louis sturen. Bij lange na nog niet. Maar er kan natuurlijk nog veel veranderen. Want we hebben nog 3 uur uitzending. Dus ja, reageer.
1: Zo gaat Van Gaal niet zwichten hoor.
0: NPO Luisteren. Voor al jou eens, maar ook voor al je oneens.
1: Lieve luisteraars. Doe nou. Doe nou. We willen toch allemaal Louis?
7: Nou. NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Journalist Gerry Eikhof over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
8: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
7: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
9: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
10: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: NPO Radio 1. 4 uur.
7: Henry Schut en Hugo Borst.
0: We gaan naar FC Twente tegen PEC Zwolle. Jan Vincent.
3: Het chagrijn bij Twente heeft plaatsgemaakt voor een brede glimlach. Het is 3-1 geworden. Daan Rots, hij haalt de trekker over vanaf de rand van het strafschopgebied. Twente hard op weg naar de eerste 3-punter van het seizoen. Ze staan met 3-1 voor tegen PEC.
0: Met nog 20 minuten te spelen. Dat is ook zo bij Feyenoord Go Ahead Eagles. Daar is het spannender. Daar is het 2-1. Hier is het NOS Journaal. Jeroen van Kan.
17: De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren van richting veranderd door de wind. Die stuurt het vuur steeds weer een andere richting op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer. Dat meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en een mogelijke regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om werken uit de Renaissance van Antonella da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van de Messina. Volgens de minister is het belangrijk cultureel erfgoed. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. Het weer dan nog bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen begint de dag ook met regen. Verder wisselvallig en ongeveer 20 graden.
15: De files, Helene de Geest.
18: Ja, bij elkaar 50 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens 10 minuten extra reistijd. De A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond 20 minuten vertraging. De Roertunnel was even dicht, daar stond een auto met pech, maar die is inmiddels weg. En ook in het zuiden op de A76 van Geleen naar de Duitse grens vanaf knooppunt Kunderberg tot de grens een half uur vertraging.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
19: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
22: VPRO Zomergasten. Vanavond 19:15 op NPO 2.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
26: geeft ruimte.
27: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
28: Nu tot 50% zomerkorting.

0: daar zijn we weer. Met onder andere Feyenoord Go Eagles, Mark.
1: Het oog en dan daar door de naald doorheen, zeg maar. En dat Feyenoord. Het staat nog steeds 2-1, een kwartier nog. Maar ik zeg niks geks als de gelijkmaker in de lucht hangt. En al twee keer had kunnen vallen. Edwardsen had hem moeten maken. En verdediger van Zwam maakte hem bijna. Kopte de bal op de binnenkant van de paal. Onhoudbaar voor keeper Ernst. Feyenoord ontsnapte twee keer. Het staat nog steeds voor met 2-1 tegen Go Ahead.
0: FC Twente lijkt alle kritiek te pareren tegen PEC Zwolle. Jan Vincent. Jan Vincent, ben je er?
2: Ja, daar ben ik weer in verbinding. Viel weer even weg. Hier is het 3-1 voor Twente tegen PEC. En PEC moet een beetje oppassen dat het niet overlopen wordt. Kansen om de score uit te breiden voor Twente, voor Uriasetter en voor Weghorst. Nog een kwartier te gaan. Twente, Riant aan de leiding tegen PEC. 3-1.
0: Om 4:15 Ajax Heerenveen, Richard van der Made.
3: Met een ongewijzigde ploeg, als we dat afzetten tegen vorige week. Want er wordt natuurlijk al Europees al volop gespeeld door de Amsterdammers. Maar Ajax 1-0. Zwolle van dezelfde elf aan de aftrap in de arena. Bij Heerenveen, daar staat Luca Ooyen als linksbuiten in de basis. Hij was de week tegen FC Twente de enige goal maakte.
0: Als u denkt, dat klinkt niet lekker. Wij beloven dat het veel beter wordt.
4: Weet je wat, dan doen we het nog ietsje dichterbij. Want dit was de arena, dan gaan we naar Amstelveen. WK Hockey gaat beginnen voor de Oranje Mannen tegen Nieuw-Zeeland. Met een fantastische verbinding met Philip Koken.
5: Ongetwijfeld een fantastische verbinding. Ja. De Nederlandse mannen gaan inderdaad op jacht naar het WK. Dat ze voor het laatst wonnen in 1998. De volksliederen gaan beginnen. En de premier in het oranje gehuld zit er klaar voor. Wij dus ook.
0: Feyenoord Go Ahead, het is lekker spannend, Mark.
1: Heerlijk spannend, 13 minuten nog. Bij Feyenoord is er een paar keer gewisseld. De ruitenwissers zijn van de wagen. En misschien heeft dat er wel voor gezorgd dat Go Ahead de overhand heeft. En dus twee keer had kunnen scoren. Eén keer echt had moeten scoren, want helemaal vrij op de penalty stip zo'n beetje. Edwardsen kreeg de bal in zijn voeten geschoven van Sint-Juste. Dat was een cadeautje, maar schoot de bal toen terwijl hij achterover leunde hoog over. Maar dat was echt een reuze kans. En vlak daarna uit een corner die werd breed gekopt door Kramer. Kopte Van Zwam de bal tegendraads naar de verre paal. En daar precies tegen de binnenkant en net voor de doellijn kon toen Stijn ook invallen bij Feyenoord. De bal opruimen. Feyenoord valt nu aan. Doen ze via de rechterkant met Hartz Moussa. Maar daar lukt niet veel om in een autoterm te blijven. Dat is een soort knipperlicht. Aan, uit, goed, fout, goed, fout. Maar vandaag staat hij vooral uit, dat knipperlicht. En gaat Baten er met de bal vandoor. Halverwege de helft van Feyenoord in de as. Besluiteloos. En loopt zich dan vast. Maar Dean James neemt de bal alweer snel over. Wat heeft Feyenoord het moeilijk. En wat hadden ze dat ook al tegen Sparta. Na een uur was het een beetje op bij de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. En ik zie een patroon, want het is vandaag eigenlijk ook zo. Vanaf het uur spelen neemt Go Ahead het over. Hebben ze zelfs gescoord, maar is één doelpunt niet genoeg voor een resultaat. Maar als dit nog even zo doorgaat, dan gaat er nog wel een kans en misschien wel een doelpunt komen voor Go Ahead. En staat Feyenoord niet met de 3 punten in handen na deze wedstrijd, waar ze op basis van het eerste uur zeker wel recht op hebben. Maar daarna wedstrijd duurt dus iets langer dan een uur. Dat geldt ook voor Tengstedt, die niet veel langer kan dan 79 minuten. En naar de kant wordt gehaald. Er staan er zelfs 3 klaar bij Go Ahead om binnen de lijnen te komen. Dan zijn ze ook uitgewisseld. Want Sievertsen en Baten, 2 buitenspelers, zijn ook al binnen de ploeg gebracht door Jozef Oosting. En nu dus een trippelwissel waarbij ook de aangever van de 2 tegen 1 Lindhorst naar de kant gaat. De doelpunt te maken, Tengstedt dus ook. En datzelfde geldt voor Dean James. Wie erin zijn gekomen hoort u zo meteen. We gaan straks verder met een vrije trap voor Go Ahead in de as. Maar de afstand tot het doel is 40 meter.
0: Twente ruim op voorsprong. 3-1 tegen PEC. Jan Vincent, gespeeld die pot.
2: Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. Want ik zie PEC gewoon niet meer terugkomen. Daarvoor hebben ze toch te weinig laten zien in de tweede helft. En Twente is gewoon op zoek naar meer doelpunten, meer kansen. Daar is Rots voor zijn tweede. Nee, redding van Schendelaar, nog een keer Rots. En dan jaagt hij hem over het doel. Ja, zo zijn het kansen voor FC Twente om de score flink op te voeren. Maar er wordt gescoord in Rotterdam. Mark.
1: Sigurdarson, eerste balcontact. 2-2. Een voorzet die via een voet op zijn hoofd komt. En recht voor het doel via het handje nog van Ernst. hobbelt de bal heel langzaam erin. Het is 10 minuten voor tijd 2-2 en die hing al in de lucht. Die had al tegen de touwen kunnen liggen en valt dan alsnog. En nu Feyenoord, want ze lijken op. En de afgelopen 15 minuten geven nou niet een geruststellend gevoel om te denken, oh, dan maakt Feyenoord zo wel 3-2. Nee, eerder, het wordt 3-2 voor die anderen. Maar we zien alweer check doelpunt voor buitenspel op het scorebord staan. En dan is de vraag of dat Feyenoord gaat redden in deze fase. Gebalde vuisten van de trainer. Gouden wissel is het. Want die jongen komt echt binnen de lijnen wandelen. Vrije trap wordt genomen. Voorzet en op zijn hoofd binnengekopt. Eerste balcontact raakt 2-2. Maar. Want dat gele scherm op het scorebord zou voor Feyenoord een reddingsboei kunnen zijn. En voor deze droominvalbeurt voor Sigurdarsson een streep kunnen betekenen door zijn doelpunt. En dat mooie invallen en die eerste baltoets. De lijntjes worden getrokken in Zeist. De ogen zijn gericht op de mensen die daar zitten. Die zijn veel te belangrijk. Ik zie alleen de scheidsrechter naar de middenstip wijzen. En dat betekent dat het doelpunt staat. En als deze wedstrijd verder gaat met hoe het de laatste 15 minuten is gegaan, dan moet Feyenoord nog vrezen dat ze niet in de eigen Kuip gaan verliezen van Go Ahead. Het is 2-2. Alsof dat nog niet spectaculair genoeg is. Sigurdarsson heeft hem gemaakt.
0: Twente Pek, Jan Vincent.
2: Ja, weer een kans voor Pek. Dit keer voor Van der Belt. Net in de ploeg gekomen. Hij schiet hem in de handen van Schendelaar. De handen gingen zojuist op elkaar. Dubbele wissel. Uriasetter en Weidman. Twee uitblinkers bij Twente gingen eruit. En we zagen het debuut van een veelbeloofde artiest. Zo is hij aangekondigd door FC Twente. Filip Thorvaldsen. Net gehaald afgelopen week. Overgekomen van Vålerenga. En hij moet Twente van nieuwe impulsen voorzien. Hij was meteen belangrijk bij die kans zojuist voor Van der Belt. Hij was de aangever. Nu is het opnieuw een aanval van FC Twente. Van der Belt vanaf de rand van de 16 geeft hij mee aan Van Rooij. Van Rooij nu de achterlijn halen, voortrekken. Daar zoeken naar onder andere Weghorst. Maar Schendelaar steekt zijn armen in de lucht. En dat mag hij als keeper. En dan plukt hij die bal uit de lucht. En zo lukt het Twente dus niet om er echt een hele mooie score van te maken. 3-1 is natuurlijk prettig. Want er stond wel wat druk op voorafgaand aan deze wedstrijd. Door de wat mindere resultaten, de wat slechtere start van het seizoen. Maar nu met 3-1 voor tegen Pek is iedereen alweer dat vergeten. En hopen ze dat er heel veel doelpunten bij komen. Nu aan de andere kant, Reiziger trekt naar binnen toe. Een kans voor Pek wellicht. Costons raakt hem niet goed. En dan kan Prupper die bal wegwerken. Gaat hij over de zijlijn, mag Pek Zwolle gaan ingooien. Krijgen we weer een wissel. En dan gaan de handen opnieuw op elkaar. Weghorst, hij gaat naar de kant. Sam Lammers komt erin. Ja, dat is toch een gek verhaal. Sam Lammers, ineens werd hij gebombardeerd. Hij werd benoemd tot derde spits van FC Twente. Achter Weghorst, achter Vennegoor of Hesselink. Gek natuurlijk voor een speler van het kaliber Sam Lammers. En nu wordt hij toch ingebracht. En niet Lucas Vennegoor of Hesselink voor de slotfase. Dat verhaal gaat toch een eigen leven leiden. Wat ze daarmee bedoeld hebben. Sam Lammers wordt meteen diep gestuurd. Krijgt hij meteen een kans voor FC Twente. Sam Lammers richting de 16 van Pek Zwolle. Dat inmiddels weer wat verdedigers heeft. Lammers naar binnen trekken. Schiet de verre hoek net naast het doel. Het zou een geweldige invalbeurt zijn geweest voor Sam Lammers als vervanger van Weghorst. Maar de bal gaat weer voorbij. Weer naast de paal van Schendelaar. Heel veel kansen voor Twente. Dat wel met 3-1 voor staat tegen Pek.
0: Hoe gaat het verder bij Feyenoord Go Ahead, Mark?
1: Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Publiek roept jagen. Maar ja, de accu lijkt leeg bij Feyenoord. Het is meer tegenhouden. Al hebben ze net wel een keer aangevallen via Borges op de achterlijn. Maar liep hij zich vast, tikte de bal te ver van de schoen. En daar zat keeper Houk dan weer tussen. Het is 2-2, dat is het belangrijkste nieuws. 6 minuutjes nog. Kan Feyenoord nog een kans creëren? Ja, Borges die met een beetje geluk de bal verovert. Nu meegeeft aan Zeghia. Legt hem terug op Hartz Moussa. Die trapt over de bal of laat hem lopen. Stijn en over. Daar viel hij bijna. Voor invallen Sam Stijn vanuit de draai via een voet nog. Maar waarom schiet Hartz Moussa die bal er niet in? Dit leek een hele fijne Feyenoord aanval. En recht voor het doel voor zijn favoriete linkervoet de bal bij Hartz Moussa over de grond klaargelegd. Maar of hij over de bal trapt of stapt, daar wil ik vanaf zijn. Hoe dan ook levert het niet zijn schot op. Uiteindelijk wel een van Stijn. En dat levert dan weer een hoekschop op die getrapt gaat worden door die Stijn. Vanaf de linkerkant een indraaien naar de tweede paal. Die gaat aan alles en iedereen voorbij. En 5 minuten voor tijd gaat Houk de bal halen. Neemt hij even zijn tijd. Ook voor Go Ahead moet het natuurlijk een gekke gewaarwording zijn. Want 5 minuten voor tijd 2-2 maken. Nou ja, 2-2 maken, dat is 5 minuten eerder al gebeurd. 10 minuten voor tijd. Dat is een lekker resultaat. Maar op deze voet verder zou je hem ook kunnen winnen. En dat is een beetje de twist in de gedachtes. die bij Go Ahead ongetwijfeld door de hoofden zullen gaan van wat nu te doen. Tijd winnen, tijd rekken en die 2-2 over de streep of toch verder gaan op deze voet. Want er zit misschien wel 3 punten in deze wedstrijd. De inworp is ook voor Go Ahead. Halverwege de helft van Feyenoord. Opportunistisch is er gewisseld door Oosting die met 2 aanvallers op het middenveld speelt. Dus ja, veel opportunistischer kon het niet. Maar hij wisselde die laatste 3 erin. Waarvan ook eentje Sigurdarsson in die bal met zijn eerste balcontact binnenkopte. Maar hij staat nog wel uitgewisseld. Dus kan niet meer terug om nog een verdediger te brengen. Ga dan ook maar aanvallen, want daar zijn ze het beste in. Doen ze nu ook. Edwardsen meegeven aan de linkerkant. Margaret dribbelt de 16 in. Vanaf de linkerkant naar binnen komen. Het lage voorzet weggetrapt. Echt weggetrapt door Sint-Juste. En hoor het publiek. Kom van de goal. Kom van de goal. Ze wijzen allemaal waar ze naartoe moeten. De bal is in de voeten van Houk. Go Ahead zet nog 1 keer aan. Hoeveel risico durven zij te nemen om voor de winst te gaan? Want hij ligt misschien wel voor het oprapen. Maar nu Feyenoord. Ze pakken de bal af. Hach Moussa. Publiek wil wel. Publiek is de steun die ze nodig hebben. Hach Moussa dribbelt naar binnen. Geeft hem af aan Zichiel. Rand 16. Nog een keer breed. Borges chipt hem naar de tweede paal. Die is te hoog. 4 minuten nog.
4: Poef, het WK hockey is begonnen voor de Nederlandse mannen tegen Nieuw-Zeeland. Filip.
5: En inderdaad, ze zijn begonnen en de taak is vooral voor de Nederlandse mannen om in het toernooi te groeien en dan terecht te komen in de halve finale en de finale die dan over 2 weken in België in Waver worden gespeeld. Nu dus de opening tegen Nieuw-Zeeland in een pool waarin verder nog zit Argentinië en Japan. Dus het is een dubbelslag voor Rob Jetten hier op de tribune, want hij zit hier in een oranje shirt als fan van Oranje. Maar ja, om 7 uur dan speelt zijn partner met Argentinië tegen Japan. En hij zal daar ongetwijfeld voor blijven zitten. Misschien zelfs de hoofdmoot voor hem. Hoewel hij van tevoren zei, ja, ik hoop dat Nederland, als ze dan tegen elkaar gaan spelen, en dat is dinsdag, ja, dat Nederland er wint met 2-1. Maar dat mijn partner Keenan er dan wel eentje maakt. Ja, dat zou voor hem het ideale scenario zijn. Nu dus tegen Nieuw-Zeeland. Dat veel in balbezit is, opmerkelijk toch. Want Nieuw-Zeeland is echt wel een mindere ploeg dan Nederland. Het is zaak voor Nederland vandaag om vooral uit de duels te blijven. Want Nieuw-Zeeland, ja, die houdt wel van een beetje fysiek hockey. Nederland wil er graag omheen hockeyen. 5 minuten gespeeld, het is 0-0 in een bomvol Wageningenstadion.
4: De klok tikt door in de Kuip, Mark.
1: Ja, hij zit letterlijk op een puntje van mijn stoel. Wat een geweldige slotfase is dit. Het kan echt alle kanten op, hè. De bal wordt weggekopt nu door Semstedt. 2 ploegen met heel opportunistisch middenveld. Met eigenlijk aanvallers erop. Zegiel snelt langs de tegenstander. Dribbelt de 16 in. Voorzet wordt eruit gelopen door Go Ahead. Nu kunnen zij weer. Net was er Edwardsen die naar binnen trok vanaf links. En kon uithalen dat alleen rechtdoor deed. En door het midden. Goede paas van Soeray in de ruimte. Daar gaat Margaret. Kan niet binnenhouden. Dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Het is hem gelukt. En dan kan hij op zijn tegenstander af. Vanaf de linkerkant tikt hem nu naar binnen. Soeray, alle ruimte om te schieten. Hij schiet met een stuit. Moeilijke redding van de keeper. Margaret wil hem voor rechts. Dan komt hij voor Soeray. En voor het overlangs van Sigurdarsson. Dat was bijna 3-2 Go Ahead. Oi, joi, joi, joi. Hij raakt de bal niet goed. Soeray zal ook vermoeidheid zijn. Want hij kan hem ook echt met rechts wel naar die verre hoek draaien. Maar er zit geen effect in. Misschien was het zelfs wel een voorzet. Dat was briljant bedacht. Maar daar komt dan ook nog die invalspits die zijn hoofd tegen die bal probeert te zetten. Had maar gedoken, jongen. Had je er misschien wel bij gekut. Maar nu gaat hij aan hem voorlangs. Kaatst de bal nu naar Soeray. Weer zo'n bal over de verdediging. Goed gedaan. Weer naar Margaret. Op zijn tegenstander af. Het is 1-1. Hij dribbelt naar zijn rechterbeen. Ruimte voor Margaret. En de redding van de keeper. Wat een goeie van Shark Ernst. Had hem ook kunnen zijn, hè. Het is misschien wat getelefoneerd doordat hij die bal naar de verre hoek draait. Dat is de makkelijkste als je vanaf links naar binnen komt en hem met rechts hebt om hem in die hoek te schieten. Dus de keeper verwacht hem er misschien wel. Maar het is ook nog eens een moeilijke redding voor de keeper. Het is niet heel zeker hoe hij die bal zijn hoek uitslaat. Maar die was er wel ingegaan. Dus een cruciale redding bij een 2-2 stand in de laatste minuut. Go Ahead dus 3 keer. Go Ahead is echt beter dan Feyenoord. Heeft het meeste over. En Feyenoord moet echt blij zijn als ze dit punt nog over de streep weten te trekken. Maar ja, misschien Houdini. Eerst die corner maar van Go Ahead. Die komt bij de eerste paal. Slechte corner. Uitverdedigd door Stijn. Maar een nieuwe kans om die bal voor te geven. Dat gebeurt ook. Bal weggekopt. Weer opgevangen door Go Ahead. Semstedt die de bal opvangt. Doorloopt. En nu meekrijgt. Zet de bal hard voor. Sigurdarsson. Die krijgt zijn hoofd er weer niet goed tegen. En hoe is die bal over de achterlijn gegaan? Is dat via zijn hoofd of komt er nog een corner? Ik denk het laatste. 4 minuutjes. Dat is niet heel veel. Ja, wat moet je ermee als publiek? Fluiten omdat het te weinig is? Blij zijn dat het zo weinig is? Of is het genoeg? Ja, doet er niet toe. Het zijn er vier. Corner naar de punt van de 16 getrapt. Meegegeven en voorgegeven door Twicht. Nee, die de bal voorgeeft. Ja, hij is wel binnen de lijnen gekomen hoor. Kelvin Twicht, de man die ik al een kans om zeep liet helpen terwijl hij nog niet eens binnen de lijnen stond. Nieuwe corner voor Go Ahead Eagles. Weer Edwardsen. Net de lage variant naar de punt 16. Nu zegt hij, loop maar naar dat doel toe. Toch weer diezelfde variant. Soerij, 25 meter. Dit is te hoog. Nee, onderkant land. Oh, wat een zwabbe zat erin. Die bal die dook ineens. En dan Baten in de naastoot. Wat een geweldige trap van Mathis Soerij. Die bal lijkt een meter over dat doel te gaan. En dan katapulteert hij bijna ineens uit de lucht als een baksteen naar beneden. En Patsy onderkant lat. En dan stuit het hij voor de lijn. Een meter daarvoor het veld weer in. Tjonge jonge, wat ontsnapt Feyenoord. Het is de 92e minuut.
0: Mark.
1: En het is, ja.
0: Het is copy-paste van het kasteel. Daar was ik vorige week. Niks aan de hand. Feyenoord moet eigenlijk gewoon makkelijk winnen. En ze worden weggespeeld de laatste kwartier door Sparta. En nu gebeurt hetzelfde met Go Ahead Eagles.
1: Ja, het verschil is wel dat Sparta niet heel veel kansen kreeg. Behalve ze houden ze dan dat doelpunt. Ja, en dat Go Ahead er nu al 5 heeft gehad. Drie. Ja, oké. Ja, nou ja, vooruit. Ik ga hier, deze discussie hoeven we niet te voeren. Daar is overigens ook helemaal geen tijd voor. Want Feyenoord heeft de bal alweer op de helft van Go Ahead. Maar het patroon is wel zichtbaar hoor. Na een uur is het op. Maar fijn hoor, er stond 2-0, het is 2-2, zeg je Jel. Er zit er nog wat in de tank, schiet hem tegen de arm op. Tenminste, dat hopen ze bij Feyenoord daar achter het doel. Van de rechtsback en van Persie ook op de lat.
0: Oh.
1: Vanuit de draai, jongen, die is net binnen de lijnen. Wat een wedstrijd is dit, wat een feest. Voorzet bij de tweede paal, een omhaal van Zegiel. Maar de bal wordt weggekopt, dan gaat Go Ahead weer. Sivertsen, bal over de zijlijn. Was het hens van Semstedt? Dat is de vraag. Nee hoor, zegt de scheidsrechter. We voetballen. En het is jammer dat deze wedstrijd over 120 tellen afgelopen is. Wat een knal van die van Persie. Rand 16, links van het doel. Ja, zo knap gedrukt geschoten naar de verre hoek. En poing op de lat.
0: Nee hoor,
1: deze was
0: hands.
1: Er volop. Nee, geen hens ook bij die voorzet. Nee. Zeker niet. Goed gezien door de scheidsrechter eerst. En daarna dus hetzelfde beoordeeld. De bal nu door Stijn verlengd richting de 16 meter. Omhoog gekopt door Semstedt. Ook omhoog gekopt door Ueda. Bal is weg. Toch nog druk van Feyenoord. Bal hobbelt over de zijlijn. Maar er is wel een overtreding gemaakt door Sivertsen. Er zijn nog 100 seconden over. Nee, minder nog. 80 in de Rotterdamse Kuip. Het is 2-2. Feyenoord mag blij zijn dat het 2-2 is. Maar diep in de extra tijd dus nog een bal op de lat van Shaquille van Persie. En nu dus alle mensen op de keeper naar voren. Voor deze vrije trap die door Stijn genomen gaat worden. De bal ligt op de zijlijn voor de dugout. Het is een metertje of 40 van de achterlijn af. Dus dit wordt gewoon een soort corner variant. Met alle verdedigers van Go Ahead op rand 16 meter. Precies op die kalklijn. Om de ruimte voor de keeper er ook te houden voor als die bal inslingert om hem weg te boksen. En niet met allemaal mensen voor zijn neus naast die bal te graaien. Deze bal gaat ver naar de tweede paal. Het publiek joelt al omdat het een slechte lijkt. Is het niet. Komt Bahats Moussa met zijn knie. Dat is de moeilijke bal in het zijnet. En met nog 30 seconden op de klok denkt Houk, we waren heel dichtbij. Maar ik doe toch even rustig aan. De scheidsrechter begint al af te tellen. 3, 2... 1, trap en weg is de bal. 20 seconden nog. Laatste trap naar voren voor Go Ahead. Laatste kans om de winst te pakken. Gaat in rook op. Feyenoord kan nog één keer als ze opschieten. Bal gaat naar de linkerkant, naar Borges. Die staat naast trainer Oosting. Die is heel druk aan het coachen. Het schreeuwen, meelopen. Het is geweldig om te zien. Die wil dit punt en dan krijgt hij ook een punt. Voorzet Zegiel weggekopt. Door Van Zwam opgevangen met het hoofd. Is afgelopen. En boe, boe, boe. Dat komt omdat de scheidsrechter afluidt als de bal nog een keer richting de 16 gaat. Wat een boeiend gevecht. Wat een geweldige wedstrijd. Heerlijke slotfase. Ja, punt is terecht.
4: En beide ploegen nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Hoe liep het af bij jou, Jan-Vincent?
2: Ja, hier geen boel, maar gejuich. Want FC Twente wint met 3-1 van PEC Zwolle. Het is eigenlijk ongelooflijk dat het bij 3 is gebleven voor FC Twente. Want wat een kans hebben ze gehad om er meer te maken. Maar voor Twente is het belangrijkste dat ze hebben gewonnen. Dat ze 3 punten kunnen bijschrijven. En PEC Zwolle, het heeft gedaan wat het kon. In de eerste helft kwamen ze wel met 1-0 voor. Maar daarna was het toch echt wel pover. Een dik verdiende overwinning voor FC Twente. Opluchting bij John van der Brom. Zij pakken de overwinning en gaan op naar de tweestrijd met
3: Karabach om zich te plaatsen voor de Conference League.
4: Uitslagen van vandaag tot nu toe. ADO Groningen 1-4, Feyenoord Go Ahead Eagles 2-2 en FC Twente tegen PEC Zwolle 3-1. Zometeen komt nog Ajax Heerenveen. Dat is de laatste wedstrijd van deze speelronde. Als we al wel vast kunnen concluderen dat er nog maar 2 ploegen zijn die 6 punten hebben uit 2 wedstrijden, dan kan er nog eentje bij komen. Dat is dan de eventuele winnaar van Ajax tegen Heerenveen. Er zijn wel 5 ploegen nog helemaal zonder punten. Dat zijn Utrecht, PEC, ADO, Willem II en Cambuur. Er wordt gehockeyd. En hoe? Op het WK namelijk. De Nederlandse mannen tegen Nieuw-Zeeland. Filip.
5: Ja, en hoe? Nederland moet zwaar aan de bak in dit eerste kwart. Want grote kansen krijgen ze nog niet. En sterker nog, nu is Nieuw-Zeeland in de aanval. En nu moet de Mol verdedigen. Geeft zijn tegenstander een duwtje mee. En via de stick van de Mol gaat hij dan over de achterlijn. Ja, deze Nieuw-Zeelandse groep geeft goed partij aan de ploeg van Jeroen Del mee. Dat was ook wel een beetje verwacht. Zeker in de eerste helft, als ze het allemaal nog kunnen belopen. Het is de vraag of ze dat in de tweede helft ook nog kunnen. Maar ja, Nieuw-Zeeland heeft niet zulke goede resultaten meer de laatste paar jaren. Zijn uit de top 10 van de wereld gevallen. Terwijl het toch een traditioneel hockeyland is. En dat heeft er alles mee te maken dat ze niet meer actief zijn in de FIA Pro League. De Pro League is wat de Nations League is in het voetbal. Een competitie met de 9 sterkste landen van de wereld. En Nieuw-Zeeland heeft moeten besluiten om hun plek daarin op te geven vanwege geldproblemen. En ja, dus missen ze wat internationale contacten. Maar hier is dan wel eens een goede aanval van Nederland met Beijen. Die wordt weggestuurd. Koen Beijen heeft hem nog in de cirkel en krijgt hem voor. Maar daar komt Duco Telgekamp bij de tweede paal net tekort. Het was een goede kans voor de Nederlandse ploeg. Die zijn er nog te mager, te schaars geweest tot nu toe. We hebben nog 1 minuut voor de boeg in het eerste kwart. Nog altijd 0-0 tussen Nederland en Nieuw-Zeeland.

0: De Police met de du du da da da da da da da da da da da da.
1: Edwin.
2: Ja, wielrennen in Hamburg, de Hamburg Cy Classics, een World Tour wedstrijd die sinds 1996 bestaat, ontaart heel vaak in een sprint. Vorig jaar ging dat net eventjes niet, toen was Rory Townsend, een onbekende Ier, bleef van de groep met vluchters net het sprintende peloton voor. Vandaag is het weer ouderwets een sprint en vooral Soudal Quickstep, de ploeg van Paul Magnier, dat Franse sprinttalent, of misschien het talent al voorbij. Hij is 22 jaar oud, kan eigenlijk alles op een fiets. Zo'n jonge Mathieu

0: 22 jaar oud, kan eigenlijk alles op een fiets. Zo'n jonge Mathieu van der Poel is dat eigenlijk wel een beetje. Ja, en Soudal Quickstep deed al het werk. Kwam opeens Mike Teunissen in dienst van Astana er nog in de buurt. Maar het was eigenlijk een glansrijke en soevereine zegen van Paul Magnier. Hij wint dus voor Mike Teunissen, Laurens Pitti, Paul Pagnoet en Henry Ulig, de Duitser. Het is pas de tweede Franse overwinning in 29 edities in Hamburg. Dus de winnaar, Paul Magnier uit Frankrijk.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 5:30, Jeroen van Kan.
3: De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse Omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers heeft de in Nederland geboren Hoekstra meerdere keren de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS ondermijnd. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn van president Trump en de Canadese premier Carney. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met erop Madonna met kind meegenomen. En agenten hebben gisteravond een jongere aangehouden met een skinny bike. De fiets die lijkt op een fatbike, maar dan met dunne banden, bleek te zijn opgevoerd. Er zat een gashendel aan en de kettingkast was eraf. Toen de politie de skinny bike testte, bleek dat hij 120 km per uur kon. Skinny bike is in beslag genomen en de eigenaar heeft een boete gekregen.
4: Het zijn toch van die berichten die je even op je in moet laten werken. 120 km per uur op een fiets.
5: Ik durf dan nog niet eens met de auto, joh.
4: Nee, dat mag ook bijna nergens. Kan je nagaan. Dat is nou. Het weer dan maar. Overzichtelijker, Willemijn, toch?
6: Nou ja, dat was het eigenlijk de afgelopen tijd natuurlijk. Ja. Gewoon warm en zonnig. En dat verandert nu wel. We hebben wat buien af en aan. Afgelopen nacht was het droog. Vandaag ook grotendeels. Maar als we nu naar de radarbeelden kijken, dan zien we boven het noordwesten alweer wat dichterbij komen. We hebben gewoon echt een wisselvallige week voor de boeg. Met name in de kustgebieden. Af en aan ook veel neerslag. Morgen kan er zo'n 5 mm vallen. Dinsdag misschien ook nog wel zo'n 5 tot 10 mm. Dieper landinwaarts is het niet droog, maar wel een stukje droger dan in de kuststreken. Voor wat meer details, nou, vanavond toenemende bewolking in de avonduren en zeker later ook in de nacht vanuit het westen regen. Temperaturen vannacht tussen de 13 en de 17 graden, de hoogste waardes in de kuststreken. Niet bijzonder veel wind, ook morgen overdag speelt de wind niet echt een rol van betekenis. Komt wel wat meer uit het noorden en dat betekent wel koelere lucht. Dus die tropische dertigers hebben we echt achter ons gelaten. Morgen is het zo'n 19 tot 22 graden. Dan beginnen we in de ochtenduren met nog een klein beetje regen. Dat trekt richting Duitsland weg. Af en toe breekt de zon dan even door. En gedurende de dag vooral in het oosten nog af en toe wat buien. Nou, dinsdag ook eigenlijk in de ochtenduren vooral regen. 'S Middags weer wat droger. En vanaf woensdag gaan die buienkansen weer toenemen. Kan er later in de week ook wel wat onweer bij zitten. Kortom, het is echt weer wat uit een totaal ander vaatje gaat tappen komende week.
4: Nogal.
6: Ja.
1: NPO Radio 1.
4: Dat is in principe ook niet zo goed nieuws voor het WK hockey in Amstelveen, want dat wil je toch lekker droog doorkomen.
7: Maar nog altijd een graadje of 20.
4: Ja,
7: is toch
4: dat is waar.
7: Prima.
4: Maar als het elke dag gaat regenen, zit de commentator dan droog, Philip?
7: Sproeien.
4: Zit jij droog?
8: Nou, ik heb al heel wat toernooien hier gezet dat ik helemaal doorweekt was. En ja, dat lijkt nu ook wel ervan te komen. Want er zit wel een zeiltje boven mijn hoofd, maar er staat ook nog een straffe wind. En als die gaat regenen, dan waait het hier allemaal wel binnen. En daar is ook de apparatuur niet altijd tegen bestand, is wel eens gebleken in de afgelopen jaren. Ja. Laten we er het beste van hopen. We zijn ondertussen bezig in het tweede kwart. Met een kans voor de Nederlandse ploeg. Met Hoedemakers die bal via een Nieuw-Zeelander over de achterlijn werkt. We hebben inmiddels ook al de eerste strafcorner gehad voor Nederland. En dat zul je altijd zien. De grootste specialist die Nederland heeft op dat vlak. Jip Jansen zit hij net weer even op de bank. Dus mocht de nummer 2 doen. Pepijn Reijinga. En ja, die bal werd er eventjes uitgelopen door de snelle eerste uitloper van Nieuw-Zeeland. Dus ze houden de stand nog altijd op 0-0, de Kiwis. Of als je praat over hockey in Nieuw-Zeeland, dan heb je het over de Black Sticks. Ja, Nederland heeft zich moeizaam kunnen voorbereiden. Want ja, de laatste 3 jaar hebben ze al niet meer tegen Nieuw-Zeeland gespeeld. Zo lang is dat alweer geleden.

0: Nu dus tegen Nieuw-Zeeland. Ze hebben de nodige moeite met deze ploeg. 5 minuten gespeeld, tweede kwart 0-0.
1: Zullen we eens even buiten bij de laatste wedstrijd in de Eredivisie, ja, Ajax-Heerenveen. Wat wil je weten van Richard van der Maden?
2: Nou, ik wil om te beginnen weten of hij denkt dat het na alle inspanningen van Jordi Cruijff op de transfermarkt, of het er een beetje beter voor staat. Het sentiment aan het eind van vorig seizoen, ja, dat was toch slecht. En proeft hij dat ook in het stadion? Is er een soort, ja, kun je van de gezichten aflezen of er wat meer hoop is?
3: Ja, Hugo, je voelt dat inderdaad toch wel. Terwijl mijn ogen ook meteen naar het scherm gaan hier naast me. Want dat is toch altijd weer mooi om naar te kijken. Ik kom zo terug op het sentiment, op het gevoel van het nieuwe seizoen. Maar vrijdag bestond de arena, niet Ajax natuurlijk, maar het stadion. Nou ja. De arena, 30 jaar, 14 augustus 1996. Een vriendschappelijke wedstrijd tegen AC Milan. En het team van toen, van Ajax, dat is uitgenodigd voor deze wedstrijd tegen Heerenveen. In de chique koninklijke lodge. En ze staan allemaal op het balkon. Allemaal grote namen van Welleer, Jari Liedman, om die er meteen maar uit te pikken. Ongelooflijk populair nog bij heel veel fans van Ajax. Ronald de Boer is er. Louis van Gaal natuurlijk mag niet ontbreken, de coach. Ik zag Richard Wits gestaan, Kiki Moussampa, Blind natuurlijk. Al die grootheden die toen in 1996, in dat soort, in die jaren, erbij waren. Toen een enorme geschreeuw, want die helden die krijgen natuurlijk een groot applaus. Jari Liedmanen nu op de grote schermen wordt naar voren gebracht. Dat allemaal toen, 30 jaar geleden, nu. Het nu, ja, dat is dat Ajax is doorgedrongen tot de play-offs van de Conference League. FC Sion. Komende donderdag gaat het verder met een uit- en een thuiswedstrijd in een tweeluik tegen Sion dus. En Ajax won de eerste competitiewedstrijd. Vrij moeizaam, maar wel 3 punten meegenomen uit Zwolle tegen PEC. En Michel, de nieuwe coach, de Spanjaard van Ajax, heeft ervoor gekozen om dezelfde 11 spelers het vertrouwen te geven in deze eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. En jij vroeg net van, ja, hoe staat het ervoor? Wat voel je hier in de arena? Nou ja, dat is toch wel dat er echt wel veel vertrouwen is in een mooi seizoen. En dat heeft ook te maken met het feit dat Jordi Cruijff flink heeft mogen uitgeven. Er zijn best wel grote namen, denk ik, gekomen naar Ajax. Met bijvoorbeeld Caio Henrique voor 10 miljoen van AS Monaco. Marcos Leonardo, die overigens nog niet zo'n hele goede indruk maakte. Braziliaan voor 20 miljoen van Al Hilal. Julian Brandt, de Duitser, en natuurlijk ook de keeper Mark Ter Stegen. We moeten het allemaal gaan afwachten. Ajax Heerenveen onder leiding van Alex Bos. Terwijl hier Van Gaal, ja, dat vindt hij mooi natuurlijk, zo'n moment hier nu ook eventjes de handen omhoog mag steken. We gaan beginnen over een aantal minuten. 4:15 onder leiding van scheidsrechter Alex Bos.
1: Ik denk dat we even moeten hockeyen. Nederland, Nieuw-Zeeland, Filip.
0: Ja, want hier is toch wel een schok. Die gaat door het Wageningen Stadion. Ik zei het al, Nederland heeft een zware wedstrijd te spelen. En komt zowaar nu op achterstand. Want de keeper Dirk Meijer krijgt de bal niet goed weg. En dan valt hij zomaar voor de stick van Benjamin Cullen. En dat is dan de 1-0 voor Nieuw-Zeeland. Nederland heeft iets goed te maken in deze wedstrijd. Een achterstand dus in het tweede kwart voor de Oranje Mannen.
1: De Nederlandse turnvrouwen zijn ook bezig nu. Op het EK is dat in Zagreb in de teamfinale, de landenwedstrijd. Dus Sarah Westphal, hoe gaat het daar tot nu toe?
4: Nou, Nederland staat na de eerste ronde van de teamfinale op de 7e plaats. De vrouwen in Zagreb zijn begonnen op de balk. Nou, het ging wisselend. De oefening van Vera Ubbink viel op. 15 jaar oud pas, debutante op dit EK. En turnt meteen de volledige meerkamp. En dan ook nog op de balk, haar favoriete toestel. Maar van zenuwen was weinig te zien hoor bij haar. Ze turnde alsof ze hier al jaren rondloopt. En kreeg met 13.1 zelfs iets meer dan in de kwalificatie. Nou, haar teamgenoten stonden ook echt voor haar te klappen. Want dat is het leuke, hè, aan zo'n teamtoernooi. Is dat je echt een team vormt. In plaats van dat je allemaal als individuele turnsters naar zo'n finale toeleeft. Naomi Visser dan kwam ook in actie. Deed het ook iets beter dan in de kwalificatie. Zij kreeg 13-1.3 en sloot haar oefening ook af met een flinke opluchting. Voor Floor Sloof ging het allemaal een stukje minder. Zij kwam echt wel wat lager uit dan in de kwalificaties. En Nederland moet het ook vandaag met 4 turnsters doen in plaats van 5. Sanne Wevers is er namelijk niet bij. Zij heeft zich vanwege lichte fysieke klachten afgemeld voor de teamfinale. Nou, ze wil met het oog op het WK in Rotterdam in oktober geen risico nemen. Nou, betekent dus dat Visser, Sanne Veerman, Floor Sloof en Vera Ubbink het vandaag met z'n vieren moeten doen. Nou, 7e dus, dat zegt voorlopig nog niet zoveel hoor. Er komen nog 3 toestellen. En vooral op de brug kan Nederland flink wat punten pakken. Daar hebben we echt een aantal internationale toppers in het team zitten. Bovenaan staat voorlopig de Russische ploeg. Uitkomend onder neutrale vlag onder de naam World Gymnastics. Duitsland staat 2e en Italië staat 3e.
1: Dat is het EK turnen. We hebben dus het WK hockey. EK zwemmen wordt vanavond afgesloten. En ook het EK atletiek in Birmingham. En daar is nog een prachtig slotprogramma. Zoals elke avond eigenlijk genieten was aan Manos Saroglu. Sowieso omdat het een prachtige wereldwijde sport is. Maar wat gebeuren er toch een hoop mooie dingen voor de Nederlanders ook. Hè? Ben je een beetje bijgekomen van Stefan Nillissen? De 1500?
5: Nee, dat was wel de klapper hè, van gisteravond. De mooiste medailles, dat zijn toch de onverwachte. En deze was echt heel erg onverwacht. Nillissen is een goede loper. Maar we hadden misschien gehoopt op brons. Maar zelfs de kenners hadden daar eigenlijk geen rekening mee gehouden. Dat het goud werd op deze manier. Ja, dat was echt spectaculair.
1: Is er nog veel nagepraat over die eindsprint van hem? Want het is, als je het terugziet, het is ongekend dat hij wordt eigenlijk opgehouden. Hij valt een stukje terug en dan ineens gaat er een turbo aan. Ik heb dat zelden gezien op zo'n afstand.
5: Ja, waar het vooral om gaat is dat hij voelde zich dus zo goed dat hij zich een groot deel van de race heeft moeten inhouden. En dat is echt heel knap hoe hij dat heeft gedaan. Want je zag hoeveel hij over had, een soort van explosiviteit. En hij heeft dat zo slim weten te doseren. Hij is niet te hard vertrokken, ondanks hoe goed hij zich voelde. En om je zo lang in te houden en dan opeens te gaan. Hij zei ook tegen zichzelf, als je die beelden goed bekijkt, nou, let's go. En toen ging die en toen was hij vertrokken. En hij was niet meer te achterhalen. Ja, echt een unieke medaille voor Nillissen.
1: Wat zijn de highlights van de avond die er nog aankomt?
5: Het zijn de estafettes, met name als het gaat om de loopnummers. Er zijn 3 Nederlandse teams die nog een estafette gaan lopen. Dat is de 4x100 meter mixed. Ook in het atletiek dus tegenwoordig. Wat gecompliceerder dan bijvoorbeeld in het zwemmen. Man, vrouw, man, vrouw. Maar ja, de man rent sneller dan de vrouw en dat stokje overgeven, dat is best nog wel complex. Maar goed, ook in het atletiek gaan ze hier aan. Het wordt ook nog Olympisch. Dat gaan we zien met Nederland daarin. Dan de 2x4x400 bij de mannen en bij de vrouwen. Bij alle 3 de onderdelen heeft Nederland een team. En zeker bij die 4x400 vrouwen belooft dat toch wel weer een spektakel te worden. Want de verwachting is dat Femke Broedersbol na die geslaagde 800 meter nu toch weer mee gaat doen aan de estafette. 400 meter dus. Lieke Klaver zal daaraan gaan deelnemen. Nederland is daar de favoriet voor goud.
1: Ja, en wat er ook gebeurt vanavond nog. De oranje equipe daar kan al meer dan tevreden zijn, hè?
5: Ja, het gaat met het jaar beter, lijkt het wel. De vorige Europese kampioenschappen waren al de meest succesvol in de geschiedenis voor de Nederlandse atletiekploeg. 12 medailles in Rome 2 jaar geleden. Nu heeft Nederland er al 12 voordat de laatste avond moet beginnen. Al meer gouden medailles dan 2 jaar geleden. Het blijft in de breedte een geweldig team, het Nederlandse atletiekteam. 57 atleten, ze presteren fantastisch. En je ziet dat ze elkaar naar een hoger niveau aan het stuwen zijn. En telkens staan er weer nieuwe atleten op. Nu is dat dus Nielissen. En ja, er komt dus nog wat meer aan. Naast die loopnummers ook nog Pauline Hondema, overigens bij het verspringen in de finale vanavond. Nou, het zijn nog altijd gouden tijden voor de Nederlandse atletiek.
1: En we horen jou uitgebreid vanavond op deze zender, Arman.

0: Something happened on the way to heaven.
1: Nee, dat is toch geëindigd.
2: Dat is Phil Collins.
1: 4:43.
2: Schoon aan de haak.
0: Jeetje, ja. Mien, ik ben bek af.
2: De gemiddelde blessuretijd duurt korter. Het hockey, Philip, hoe ver zijn ze?
3: Ja, het is nu rust en het publiek zoekt nu toch ontgoocheld en onthutst ook een beetje. Want dit zijn ze niet gewend in het Wageningenstadion van het Nederlands team. Naar een drankje, denk ik, voor de komende 10 minuten. Want ja, ze staan op achterstand 1-0 tegen Nieuw-Zeeland. En dat terwijl Nieuw-Zeeland niet eens wordt gezien als de zwaarste tegenstander in deze pool. Dat is Argentinië. Daarvan wordt nog wel wat meer verwacht. Maar dit is dan een behoorlijke test voor de Nederlandse ploeg. Ja, die dus pas over 2 weken echt in topvorm moet zijn. Maar ja, dan moet je er wel bij zitten bij de beste 4 van de wereld. En Nederland heeft dus wat goed te maken in de tweede helft. Er waren ook nog in de laatste paar minuten van het tweede kwart een paar gevaarlijke uitbraken van Nieuw-Zeeland. Waarbij de Nederlandse defensie maar net goed wegkwam. 1-0 dus, dat is de ruststand. Nieuw-Zeeland leidt hier in het Wageningenstadion.
0: Philip?
3: Ja?
0: Zijn dit ook van die viespeuken, die hockeyers van Argentinië?
3: Viespeuken?
0: Nou ja, je hebt toch het WK voetbal
3: ja,
0: gezien?
3: Ja. Je bedoelt, hebben ze ook een Paredes?
0: Oh. Ja, bijvoorbeeld, ja.
3: Ja, nee, zo staan ze niet staat bekend. Het is, nee. Ja, nee. Het is niet bekend als een ploeg die naslaat en die veel fysieke overtredingen maakt. Dat hoogstens, omdat gemiddeld het een oude ploeg is van Argentinië, willen ze nog wel eens in het laatste kwart wat duwtjes geven als ze het niet meer kunnen belopen. Maar over het algemeen, nee, die reputatie hebben de Argentijnse hockeyers niet zoals de voetballers.
0: Goed, nou dat wilde ik eventjes weten. En dat is de opmaat naar Ajax Heerenveen, waar ik ontzettend nieuwsgierig naar ben. Oh ja, kom er maar in!
4: Ja, daar zit hij al bijna voor Ajax. Klog en daar nog een kopbal van Berghuis. Dat zijn 2 kansen in 1 aanval voor Ajax. Goed gezien inderdaad, Hugo. Maar ja, jullie kijken natuurlijk vol enthousiasme even wat Ajax gaat doen in zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Harry Styles en Bruno Mars die hebben de arena achter zich gelaten. En de concertvloer is ingeruild voor een verse grasmat. De verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen. Zoals dat eigenlijk altijd zo is in Amsterdam bij Ajax. Ajax moet weer kampioen worden van Nederland. En niets minder dan dat. Jordi Cruijff heeft flink mogen winkelen. Hij heeft behoorlijk wat gearriveerde spelers naar de arena gehaald. En het moet dit seizoen gebeuren. En nog maar eventjes terugkomend op jouw beginvraag van een minuut of 10 graden. De mensen geloven er wel in, hoor, dat Ajax serieus partij kan bieden dit seizoen met aan PSV. Alleen al met de komst bijvoorbeeld van een zeer gelouterde doelman Mark Ter Stegen. Gehuurd van Barcelona. Als je kijkt naar ook zijn staat van dienst. 7 landstitels, Champions League gewonnen. Wel een beperkt aantal caps, 44. Maar dat heeft te maken natuurlijk met Marcel Neuer. Maar al 8 jaar eerste keeper van Barcelona, aanvoerder. Gehuurd dus van de Spaanse topclub. En hij brengt toch een soort van nieuw elan mee bij Ajax. Caio Henrique is gekomen voor 10 miljoen euro. Braziliaan, verdediger van AS Monaco. Julian Brandt, ook een Duitser van wie ook veel wordt verwacht. Borussia Dortmund, transfervrij, maakte ook al een goal in de eerste wedstrijd in Zwolle. Vorige week waren Ajax vrij moeizaam, matig, povertjes voor de dag kwam. Net als afgelopen donderdag overigens in Ierland. Maar goed, wel de volle winst, wel door naar de play-offs van de Conference League. En de eerste 3 punten ook in de eredivisie te pakken. Met Rosa nu de rechtsback. Geen wijzigingen dus bij Ajax ten opzichte van die eerste wedstrijd tegen PEC Zwolle. Een volle arena, dat blijft toch ook altijd mooi om te zien. Al dat rood en wit, bal goed doorgespeeld van Oscar Klok naar de linkerkant. Daar staat Ouazane, de vervanger van Mika Gods, ineens doorspelen. Regeer Dolberg in het strafschopgebied probeert uit te halen met zijn rechter. Abdella Ouazane, het grote talent. Eigenlijk geen vleugelspeler, maar hij staat net als tegen PEC Zwolle op de linksbuitenpositie. Ajax, heel veel balbezit in de openingsfase. 0-0 de tussenstand na bijna 7 minuten.
2: Edwin in het MedCenter, wat zie je?
5: Het wereldkampioenschap paardensport eventing. Vroeger ook wel de military genoemd. Daar is Michael Jung wereldkampioen eventing geworden. Richard, jij hebt een doelpunt.
4: Ajax komt uit die corner al op 1-0. Het is een in de 7e minuut waar Klaverboer, de keeper, er niet zo goed uitziet. Moet het nog even terugzien in de herhaling. Bal gaat in elk geval via de paal. Nog eens kijken, die corner vanaf de rechterkant. En dan verdwijnt hij via de kluts en bij Klaassen daar ook in de buurt. Het is Aaron Bouwman die hem raakt. En uiteindelijk gaat hij dan over de lijn en komt Ajax op 1-0. Een eigen doelpunt, denk ik, is dit gewoon van Bernd Klaverboer. En Ajax kan lachen. Klaassen is er nauw bij betrokken, de aanvoerder. En een heel vervelend begin voor Sportclub Heerenveen. Voor Bernd Klaverboer in de belangstelling van Udinese. Aaron Bouwman die daar een belangrijke rol ook vervult bij die hoekschop. En een pikstart voor Ajax. De gewenste start in deze wedstrijd. Na inmiddels bijna 8 minuten de eigen goal van de doelman van Heerenveen, Bernd Klaverboer. 1-0 voor de thuisploeg.
2: Terug naar het matchcenter, Edwin.
5: Ja, ik begin gewoon nog een keertje opnieuw. Wereldkampioenschap, paardensport dus in Aken met eventing. Vroeger ook dus de military, daar Michael Jung, de wereldkampioen in die triathlon van de paardensport eigenlijk. En dat is een heel grote meneer. Won al 4 keer Olympisch goud. Nu ook zijn 4e wereldtitel in zijn carrière. Was ook al 8 keer Europees kampioen. Kortom, die man is Mr. Eventing. Dus dat is goud voor de Duitsers, voor Rosalind Kanter uit Groot-Brittannië en Laura Colletta, regerend Europees kampioen, ook uit Groot-Brittannië. In de landenwedstrijd zijn het de Britten die daar aan de haal gaan met het goud. Voor de Duitsers en Amerika. En de top 8 van dit WK, die mogen naar de Olympische Spelen over 2 jaar in LA. Nederland wilde er heel graag bij zijn. Het leek er nog even op naar de cross dat zou gaan lukken, maar het is een verre van vlekkeloze dag geweest vandaag bij het afsluitende springen. Nederland wordt 9e en moet volgend jaar tijdens het EK-eventing proberen kwalificatie alsnog af te dwingen. En ik kijk ook naar het wielrennen in Noorwegen boven de Poolcirkel. De Arctic Race of Norway. Schitterende landschappen, een graad of 11, een beetje regen. Kortom, echt heel andere omstandigheden dan in de rest van Europa. Daar rijdt Guillermo Silva uit Uruguay in de gele trui. En is er een kopgroep van 3 louter bestaand uit Scandinaviërs.
0: Ajax al vroeg op voorsprong, Richard.
4: Ja, met een beetje geluk, maar dat heb je ook nodig. We zitten in de 10e minuut en Ajax heeft heel veel de bal. Ik heb eigenlijk nog helemaal niets gezegd over Heerenveen. Daar komt Ajax alweer over de rechterkant met Rosa, de loopactie van Berghuis. Dan valt daar een speler van Heerenveen op de grond. Dat is Ooyen. En Berghuis gaat gewoon door. Waarom niet natuurlijk? Schiet de bal een aantal meters voorlangs. Weer een mogelijkheid voor de thuisploeg. Ajax begint best wel sterk hoor aan deze wedstrijd tegen Heerenveen. Dat hier in de arena, verdeeld over 68 wedstrijden, toch al 10 keer won. Dat is best knap. Heerenveen dat ook goed uit de startblokken kwam dit seizoen. Thuis won vorige week in het eigen Abel Enstra stadion met 1-0 van FC Twente. Enige goal in die wedstrijd gemaakt door Luca Ooyen. En hij nu in de basis viel in die wedstrijd tegen FC Twente in. Nu staat hij aan de aftrap, net als Oliver Brouwer. Het zijn 2 wijzigingen die Robin Veldman bij Sportclub Heerenveen heeft doorgevoerd. Ajax leidt, Ajax heeft de controle tot nu toe. En het publiek geniet, want Ajax speelt vol vooruit. 1-0 de tussenstand.
2: De stelling van Borst laat Louis van Gaal onze nieuwe bondscoach Xavi adviseren en de weg wijzen. Stefan stuurt ons dit, die zegt respect voor de Van Gaal tot en met het WK van 2014. Maar daarna is het nooit meer wat geweest, aldus Stefan. FA Cup gewonnen met Manchester United. Kwartfinale met Oranje nog op het WK.
6: Maar is dit
2: niks.
6: De teneur? Gaan we de 75% niet halen?
2: Dat is wel de teneur, ja. Maar verder hangt het erom wat de meerderheid vindt.
6: Wat jammer.
2: Okay. NPO Luisterup. Tot zo.
7: Loterij is het alle dagen prijs. Met elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen euro. En elke week een winnaar van 100.000 euro. Daar kunt u een leuke cabrio van rijden. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speelbewust.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
11: Ah!
10: Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
14: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
15: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
16: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Gelukt. Heb je hem al betaald?
16: Wat bedoel je?
17: Mijn betaalverzoek.
16: Zo, dat doe je snel.
17: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
21: NPO Radio 1. 5 uur.
22: Henry Schut en Hugo Borst.
2: Er is werk aan de winkel voor de Nederlandse hockeymannen. De wedstrijd is inmiddels over de helft. En Nederland staat in eigen huis in Amstelveen op het WK. Nog steeds achter tegen Nieuw-Zeeland met 1-0. En Ajax leidde al vroeg in de arena met 1-0 ook tegen Heerenveen. Hier is het NOS Journaal met Jeroen van Kamp.
23: De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn strekt zich intussen uit over meer dan 1 kilometer. Verslaggever Onno Beukers is in het gebied. Onno, hoe is de situatie nu bij jou?
24: Ja, er wordt hier gewoon keihard gewerkt om dat vuur maar enigszins onder controle te krijgen. Je moet je voorstellen, het is een lastig gebied, een veengebied waar anders dan bijvoorbeeld in een bos de vlammen niet per se aan de bovenkant te blussen vallen. Maar die brand die woedt echt in die veengrond en dat is dus ook vaak onder de grond. En dat is dus gewoon heel erg lastig om te blussen. En veengebied is ook een moeilijk gebied om zo in te rijden. Dus dan is het toch vooral langs de kanten dat je probeert de natuur die er is, de vegetatie, nat te houden. Zodat in ieder geval die brand niet verder uitbreidt. Nou, ik ben hier op een plek waar er veel gebeurt ook. Hier de brandweerwagens komen en ook veel mensen die komen helpen om water te brengen voor die brandweerwagens. Op de parkeerplaats van het hoogste punt van België, Signal de Boutrange, helpen veel boeren en ook transporteurs mee om water hier naar het gebied te brengen. Het is dan ook een af- en aanrijden van vrachtwagens, trekkers en natuurlijk ook blusvoertuigen. En hier op deze plek wordt het water overgepompt vanuit de grote tanks in de bluswagens. Veel mensen uit de buurt zijn hier om te komen helpen. Luxemburgse kentekens zie ik, natuurlijk ook Belgische en Duitse.
25: We willen alle dat het feuer bekämpfen, hè? Ja.
24: Deze jongen die helpt ook mee om het water dus hier bij die blusvoertuigen te krijgen die dan vervolgens het gebied in kunnen om die brand te blussen. Moet vielen helpen met, hè?
25: Ja, ja. Van ons alleen zijn we met 9 man zijn we hier. Ja. Jeder die wilde kon helpen komen.
23: Ja, veel helpt dus daar uit de buurt, Onno. Nederland helpt ook mee, hè, met blussen.
24: Ja, er zijn twee Chinook-helikopters van Defensie die hier ook actief zijn. En elke 5 minuten kunnen die zo'n grote waterzak eigenlijk, die onder zo'n dubbel propeller vliegt of helikopter hangt, kunnen zij droppen. Die kunnen zij laten vallen op een gebied. Dat kunnen ze redelijk gericht doen. De wind staat nu ook niet zo hard, dus dan is dat misschien nog weer wat makkelijker. Maar toch is het heel lastig om daarmee de brand echt te blussen. Ook dat is meer om te voorkomen dat die brand zich uitbreidt. En wat Defensie net wel laat weten is dat die Chinooks ook zeker morgen nog zullen worden ingezet om hier in België te blijven helpen.
23: Verslaggever Onno Beukers in de Belgische Ardennen. Dankjewel. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers heeft in Nederland geboren Hoekstra meerdere keren de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS ondermijnd. Zo stelde hij deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. Piet Hoekstra was in de eerste termijn van president Trump ambassadeur in Nederland. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om werken uit de Renaissance van Antonella da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen gisteravond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Er is een doelpunt gevallen.
0: Ja, bij het hockey. Nederland komt op een gelijke stand tegen Nieuw-Zeeland. Een mooie goal na een flitsende combinatie door Hoedemakers die er 1-1 van maakt. En voor het eerst in het stadion kunnen de Oranje fans juichen.
23: En dan heb ik nog het weer. Bewolkt met af en toe zon, het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen, het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen begint met regen, verder is het wisselvallig en ongeveer 20 graden.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: We gaan naar de arena. Ajax, Heerenveen, Richard.
10: 1-0 de tussenstand in het voordeel van de Amsterdammers na bijna 20 minuten in een volgepakte arena. Het is 1 richtingsverkeer. Heerenveen nog niet gevaarlijk geweest. 1 schotje uit de tweede lijn. Dat was het. Ajax bepaalt in een behoorlijk tempo.
2: WK hockey in Nederland op gelijke hoogte gekomen met Nieuw-Zeeland. Philip.
0: Ja, 6 minuten onderweg in de tweede helft. En Nieuw-Zeeland kreeg onmiddellijk 2 strafcorners. Eentje ging maar net naast. En in de daaropvolgende aanval een vrije slag voor Nederland. En tik, tik, tik. 4 stikcontacten. En uiteindelijk lag hij in de goal en scoorde Hoedemakers. Het is 1-1.
2: We volgen ook de landenfinale bij de vrouwen op de EK turnen. Kijken straks vooruit op de slotdag van de EK zwemmen. En we bespreken dit voetbalweekend met de zegens van PSV en AZ. En het gelijkspel vanmiddag van Feyenoord met Robert Maaskant. En onze cijfertovenaar Bart Vrouws. Ajax Heerenveen, Richard.
10: Initiatief dus duidelijk bij de thuisploeg. 1-0, de voorsprong, die eigen goal van de keeper van Sportclub Heerenveen. Bernd Klaverboer, Ajax nu de middenlijn weer overgestoken. Alle spelers bijna op de helft van Sportclub Heerenveen. Alleen Aaron Bouwman staat daar nog. Paast de bal dan naar Regeer. Het zijn veel korte combinaties. Zo wil de nieuwe Spaanse coach van Ajax het ook graag zien. Maar wel met volle druk vooruit op de aanval. Heerenveen nu eventjes in de as van het veld met Meerveld. Dat is een creatieve voetballer. Die kan wel wat aan de bal. Gaat lopen, lopen, lopen. Is er nog altijd nu op de rand van het strafschopgebied. In balbezit nog altijd Meerveld. Die blijft lang aan de bal. Paast de bal dan naar de rechterkant. naar Trensko in het strafschopgebied van Ajax. Nu houdt het even op en staat Ajax gegroepeerd met 8-9 spelers daar. In de 16 is het Rosa die vervolgens wegkopt. En dan heeft de scheidsrechter daar een overtreding gezien. En is het gevaar van Heerenveen geweken. We zitten in de 22e minuut. Mika Gods dus, 2 dagen geleden, verkocht voor dat gigantische bedrag van 55 miljoen euro aan het Franse PSG, Paris Saint-Germain. Daar kon Ajax natuurlijk geen nee tegen zeggen. Het betekent wel dat Abdellah Ouazzane opnieuw zijn kans krijgt als linksbuiten. Niet echt zijn positie, maar Jordi Cruijff heeft ook al aangegeven dat er minimaal nog 2 buitenspelers gaan bijkomen. Dat heeft ook Michel al aangegeven. Dat is ook zeker zijn wens. Terwijl Ajax weer opbouwt via Ter Stegen, die de bal een mooi pan klaarlegt hoor. Op Rosa, combinatie met Berghuis. 23e minuut loopt, Ajax verdient. Dat is mogen duidelijk zijn op voorsprong tegen Sportclub Heerenveen.
2: Nederland, Nieuw-Zeeland, ja, 1-1. Daar moeten goals bij, Filip, want dat is heel mager hè, voor Nederland.
0: Ja, en ook gezien deze toernooiopzet, want het wordt volgens een wat andere opzet gespeeld dan de hockeyers tot nu toe gewend zijn. De eerste 2 gaan door naar een volgende pool en je neemt je resultaat mee tegen de ploeg die ook doorgaat. En ja, dat is naar alle waarschijnlijkheid Argentinië, maar het zou dus ook zomaar Nieuw-Zeeland kunnen zijn. Dus ja, daarom is er veel spanning ook op dit duel. Is het niet zomaar een poolduel, dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Nederland nu met een vrije slag en er wordt weer goed verdedigd door Nieuw-Zeeland. Waardoor Nederland er een lange corner nu aan overhoudt. Nederland valt wel weer aan. Opvallend was, vond ik wel, de rust 10 minuten lang. Na 3 minuten stond de hele Nederlandse selectie alweer op het kunstgras te popelen om te beginnen aan die tweede helft. En ze hebben, ik denk, 6 minuten, 7 minuten zo met elkaar zitten wachten op de Nieuw-Zeelandse ploeg die ook terugkwam uit de kleedkamer. En die wel vol die 10 minuten hebben benut voor een bespreking. Nederland weet wat er te doen staat in die tweede helft. Ze hebben veelvuldig te lijden gehad, laat ik het zo noemen, onder de hoge bal van Nieuw-Zeeland. De hoge bal die ze heel succesvol hebben gebruikt en waar de Nederlandse verdediging heel veel moeite mee had. En Nederland zelf was net niet fel genoeg in de duels. Dat is nu allemaal wel iets beter in de tweede helft. Maar Nieuw-Zeeland valt aan, valt opvallend veel aan en laat zich niet terugzakken zoals veel wat zwakkere hockeylanden doen als ze moeten spelen tegen de top 6 van de wereld waartoe Nederland behoort. Dapper gespeeld dus van Nieuw-Zeeland. We zijn zo'n 5 minuten onderweg in het 3e kwart. En nog altijd staat die stand op het scorebord van 1 tegen 1.
2: De landenfinale bij de vrouwen is aan de gang in Zagreb bij de EK Turnen. Hoe gaat het daar met de Nederlandse vrouwen, Sarah?
6: Nou, halverwege de teamfinale staat Nederland op een 7e plaats. Ja, een medaille lijkt ver weg. Maar er moeten nog 2 toestellen komen. En vooral op de brug kan Nederland nog flink wat punten pakken. Maar eerst was de vloer dus aan de beurt. De 15-jarige Vera Ubbink begon. Dus best opvallend. Want normaal gesproken begint de meest ervaren turnster. En eindigt degene van wie de hoogste score wordt verwacht. En Ubbink is pas 15, bezig aan haar eerste EK. Maar kreeg dus het vertrouwen om de vloer te openen. En pakte ook meteen de hoogste score van de Nederlandse equipe. 12,5, iets lager dan in haar kwalificatie. Daarna was de eer aan Naomi Visser, 11,966. Een stuk minder dan haar kwalificatiescore. Dat was 13,0. En dat terwijl zij juist op de vloer toch wel een belangrijke puntenpakker zou moeten zijn. Maar zij heeft het dit toernooi nog niet echt. Gisteren viel ze 2 keer in de toestelfinale op de brug. Ja, dan moet je toch zien te herpakken. En dat wil vandaag nog niet helemaal lukken. Tot slot kwam Floor Sloof nog in actie. 12,2, iets beter dan in de kwalificatie. Nou ja, Nederland had dus op meer gehoopt. Maar goed, het belangrijkste doel is al binnen hoor. De ploeg plaatste zich al 6e voor deze finale. En daarmee was ook meteen een WK-ticket voor in Rotterdam in oktober dit jaar veiliggesteld. Dat was het doel. Een medaille zou een bonus zijn. Een heel mooie bonus trouwens, want dat zou de 4e teammedaille ooit zijn. De eerste sinds 2023. Maar goed, dat is dus echt ver weg. Rusland lijkt een maatje te groot. De Russische turnsters staan ruim aan de leiding. Angelina Melnikova bijvoorbeeld, die turnde net een 14,366 op de brug. Ja, dat is gewoon ontzettend goed. Daar is bijna niet tegen op te turnen. Italië staat 2e, Duitsland 3e en Nederland dus 7e.
2: Filip.
0: 2-1 voor Nederland. De 2e strafcorner gaat er dan eindelijk in. Niet rechtstreeks door de specialist Jip Jansen. Maar de rebound wordt met de backhand keihard raakgeschoten in de lange hoek door Duco Telgekamp. die ook al zorgde voor het Olympisch goud door de beslissende shootout te nemen in die finale tegen Duitsland. U weet dat ongetwijfeld nog. Dat had nogal wat teweeg gebracht. 2-1 dus. En wat een opluchting, wat een blijdschap hier in de stadion. Eindelijk, eindelijk dan de voorsprong voor het Nederlands team.
2: De voorsprong was er voor Ajax al heel snel. En wat is het beeld van de wedstrijd dan daarna, Richard, tegen Heerenveen?
10: Nou, het zakt toch een beetje weg, vind ik, Henry, de laatste 10 minuten. Tempo er ook een klein beetje uit. En Heerenveen ietsje beter in de wedstrijd. Corner nu voor Ajax. De vorige ging erin. Bal wordt weggekopt op het middenveld door Linde. Of in het strafschopgebied, moet ik eigenlijk zeggen. En dan is het Berghuis die het dan toch maar weer eens probeert. Op de rechtsbuitenpositie, net buiten het strafschopgebied, schiet hij de bal hoog over. Zojuist een kansje weer voor Heerenveen met Trensko die de bal teruglegde op Proper. Hij nieuw natuurlijk bij sportclub Heerenveen. Terwijl ik weer kijk naar een mooi shot van Jari Liedmanen. De Finn die zo populair was. 179 Eredivisie duel speelde voor Ajax. Hij hoog hier in de nok van het stadion. Heeft allemaal te maken met de arena. 30 jaar vrijdag bestond dit stadion. Terwijl Heerenveen er nu weer vandoor is. Het middenveld overgestoken. Weer met die behendige Meerveld. Paast de bal dan naar Trensko. Die heeft daar wat ruimte. Legt door naar Broude. Lage voorzet. En dan via Klaassen, half weggehaald. Maar Ajax heeft geluk. Ouazzane, dat is slordig. Heerenveen kan weer oppikken. En dat laat wel zien dat Ajax het nu een beetje kwijt is na die prima openingsfase. Eerste 10 minuten in een hoog tempo. Het was eigenlijk alleen maar Ajax. Een paar kansen, een gelukkige goal. Maar nu toch iets meer initiatief ook van sportclub Heerenveen. Met Proper overgekomen dus van NEC. Waar hij zijn basisplaats was kwijtgeraakt. Maakte vorige week tegen FC Twente direct op het middenveld. Als vervanger van Joris van Overheem een prima indruk. Broude, de rechtsback. Vorige week nog rugklachten. Terug in de ploeg. Paast de bal eventjes in de achteruit via Linde. Dan naar Kersten en weer terug naar Linde. Het staat allemaal stil bij Heerenveen, maar dat geldt ook voor Ajax. Linde gaat dan de middencirkel in. Probeert via Meerveld dan weer wat op te zetten. Maar het staat allemaal wat vast in de 29e minuut. 1-0 de voorsprong voor Ajax in Amsterdam Arena.
2: Feyenoord speelde vanmiddag tegen Go Ahead Eagles punten. Het werd 2-2 in de Kuip na een 2-0 voorsprong. En de aanvoerder van Feyenoord, Luciano Valente, is dan natuurlijk ook niet tevreden.
7: Nee, dat lijkt me logisch. Je komt met 2-0 voor. Goede eerste helft, denk ik, weer. Ja, dat mag je natuurlijk nooit zo weggeven. Dus dat is ongelooflijk zuur. Tegelijkertijd moeten we ook niet gelijk weer in zo'n negatieve flow. Ik bedoel, het seizoen is nog heel lang. Hier moeten we zeker van leren. Wat ook van de eerste was eigenlijk horen te doen. Maar nee, dit mag ons niet overkomen als Feyenoord zijn. Hè. Dus nee, kopjes omhoog en weer door.
8: Hij zegt, moeten we van leren? Want net als vorige week eigenlijk. Ik zie ook wel een patroon. Het was een uur heel goed en dat was vandaag ook. Waarom wordt het daarna zoveel minder?
7: Nee, eens. Ja, dan zou je kunnen denken dat het aan de intensiteit ligt of conditie. Maar ik denk dat het ook aan de keuze aan de bal ligt. Want als je gewoon langer de bal houdt, hoef je ook niet telkens erachteraan. En dat, ik denk dat dat vooral de tweede helft te sprake kwam. Dat we steeds bal verloren en weer erachteraan moesten. Waardoor het gewoon een hele zware pot wordt. En Go Ahead gewoon nog in de wedstrijd bleef. Dus daar moeten we ook naar kijken, naar de juiste keuzes. En nee, dit mag ons niet overkomen.
8: Mag je uiteindelijk nog blij zijn met een punt?
7: Nee, ik denk in verhouding dat het gelijkspel dan terecht is. Ik denk dat wij de eerste helft ook heel veel kansen hadden. De tweede helft en op het einde hadden hun nog een paar hele grote. Dus ik denk over het algemeen dat het dan terecht is een punt.
8: Ja, want het zit hem in dat einde. Ze maken 10 minuten voor tijd 2-2. Het was 2-0, wordt 2-2. Dus nou ja, je weet zelf hoe het is. Dan heb je de geest te pakken en daarna is er zoveel druk. En jullie komen er niet meer uit. Een bal nog op de lat. Vandaar dat ik vraag, ben je misschien nog blij met een punt?
7: Nee, als je zo naar de eindfase kijkt, ja. Omdat, ja, wat jij eigenlijk ook zegt, ze krijgen hele grote kansen. Op basis van de gehele wedstrijd hebben wij ook een heleboel kansen gehad. Het is eigenlijk hetzelfde recept als vorige week. Dat je sneller misschien wel die derde moet maken. Dus ja, over het algemeen een punt terecht, denk ik. Ja,
8: waar moet je dan mee verder met dat eerste uur en sneller die derde maken? Of toch de nadruk op dat laatste half uur?
7: Ja, ik zou dat eerder doen. Omdat ik wel bepaald spel zie de eerste 60 minuten, zeg maar, weer. Waar we gewoon heel erg mee verder kunnen. Maar ja, uiteindelijk moeten we dat einde verbeteren. Want dat gaat je punten kosten dit seizoen. Dus nee, ik zou daar eerder mee bezig gaan.
8: Dus dan gaat toch de blik op het chagrijn?
7: Dat denk ik wel, ja.
2: Zei Luciano Valente tegen Mark Kloostra.
9: Ajax 1-0 voor half uur spelen tegen Heerenveen. Richard.
10: Grote kans zojuist voor Ajax. Had erin gemoeten. Kasper Dolberg voorzet half hoog vanaf de linkerkant van Oscar Kloek. En het was Dolberg die hem toch minimaal vanaf 5 meter recht voor het doel tussen de palen had moeten krijgen. Dat mislukte. De bal ging over het doel bij Klaverboer. Dat had de 2-0 voor Ajax moeten zijn. Terwijl Heerenveen, ik zei dat net al, wat beter in de wedstrijd is gekomen. Ook wat meer druk zet, wat meer de bal heeft. Ook nu weer aan de rechterkant met Trensko. Die paast de bal dan terug naar Brouwde. Brouwde dan weer in de achteruit naar Kersten. Kersten en Maas Willemsen. Zij in het centrum achterin bij de Vriezen. Veel belangstelling voor een aantal spelers hoor van sportclub Heerenveen. Maar Johan Hansma, de technisch directeur, die verwijst alle biedingen die er komen vanuit allerlei clubs nog naar de prullenbak. Zo staat bijvoorbeeld Marcus Linde al een tijdje in de belangstelling van Braga, de Portugese club. En naar verluidt 5 keer heeft Hansma al nee gezegd. Het bedrag ligt inmiddels zo rond de 5 miljoen euro. Dat is het bedrag dat Braga dus over heeft voor de Zweedse middenvelder van Heerenveen, die er dus nog altijd is. We zitten in de 33ste minuut. Het is Ter Stegen die de bal heeft. Een paar keer al dat hij flink aan het wijzen, aan het coachen was, aan het schreeuwen ook. Dat hij de bal niet kwijt kon. Gaat dan maar wat lopen met de bal. Dat hebben we al een aantal keren gezien. Het strafschopgebied uit. Nu is het Ouazzane. Die handige dribbelaar is nog jong. Komt uit in de as van het veld. Oh! Wat een heerlijk doelpunt. En dat verraadt meteen weer de klasse van dit toptalent van Ajax. Abdella Ouazzane krijgt het publiek hier in de arena op de banken. Krijgt even wat ruimte op het moment dat hij naar binnen snijdt. En schiet de bal dan prachtig tegen de touwen. Wat een mooi doelpunt. Een juweeltje van dit talent van Ajax. Abdella Ouazzane, die dus zijn kansen gaat krijgen. Nu Mika Gods is vertrokken voor zoveel geld naar Paris Saint-Germain. Hij schiet 2-0 binnen tegen sportclub Heerenveen na 33 minuten.
9: Die zat er lekker in.
2: Dat is er eentje om even terug te kijken. Goeie op welke dag, kanaal dan ook. Er zijn er genoeg bij de NOS te vinden. Edwin, wat zie jij?
11: Ik zie de MXGP, de tweede manche in de Grand Prix van Zweden in Uddevalla. Jeffrey Herlings won daar al de eerste manche. En ook in de tweede manche gaat het meteen goed. Vanaf de start werd hij wel even voorbijgestreefd door zijn Franse tegenstrever Romain Vervre. Maar binnen een minuut zette hij dat eigenlijk recht. Ja, en nu is het gewoon, uitrijden is misschien met nog 20 minuten voor de boeg wel heel erg blasé om te zeggen. Maar ja, hij is zo goed de laatste races. En natuurlijk, het heeft ook alles te maken met het uitvallen van Lucas Koenen. De jonge Belg die aan de leiding ging in de stand in de MX GP. Hij heeft last van een beknelde zenuw in zijn heup. Kan nog altijd niet starten. Daar heeft Herlings van geprofiteerd. Maar wel 7 keer winst inmiddels achter elkaar in een manche van Herlings. En nu dus ook weer heel goed onderweg. In de vrouwen eredivisie was dus al gespeeld Utrecht Ajax 0-1. Nu zijn er 4 wedstrijden gestart. PEC Zwolle, PSV, Heerenveen, Feyenoord, AZ, ADO Den Haag. Allemaal nog 0-0. Maar FC Twente speelt tegen promovendus De Graafschap. En daar is het al 2-0. 1-0 werd het dan in de 4e minuut door Jill Roord en 2-0 in de 14e minuut door Imre van der Vecht.
2: We zagen die goal nog een paar keer terug. Het is ook net of de bal tegenwoordig niks meer weegt, hè? Hij vliegt er zo makkelijk in.
12: Een enorme vaart en ja, exact onderkant lat. Hij had nog een tikje naar de kruising.
2: Kudde voor de nominatie doelpunt van het jaar was net niet goed genoeg.
12: Nee, daar komt hij nog niet in naam mee. Nee. Maar hij komt net kijken.
2: Ja, maar voorlopig dit seizoen leuk doet hij mee met de beste goals. Nederland, Nieuw-Zeeland. Nou, daar maakt het niet zoveel uit hoe die erin gaat als er nog maar een paar ingaan, denk ik, hè, Filip?
0: Ja, zo is het. En datzelfde geldt natuurlijk voor Nieuw-Zeeland, dat momenteel eventjes met een mannetje meer speelt, omdat Floris Middendorp naar de strafbank is gestuurd voor 2 minuten. Nieuw-Zeeland valt weer aan. En dat doen ze, ja, dat doen ze eigenlijk al de hele tweede helft. Dat nemen ze heel veel risico mee, dat weten ze ook. Want Nederland heeft veel snelheid, veel techniek en ja, ook wel veel conditie. Dus ze kunnen ook zomaar tegen de 3-1 aanlopen, maar ze zullen iets moeten forceren. En ja, dat doen ze met veel plezier al de hele wedstrijd. Ik vind dat Nieuw-Zeeland ontzettend dapper speelt. De meeste ploegen die niet bij de top 6 horen, die gaan verdedigend spelen. Die laten zich terugzakken of ze parkeren een bus. Dat doet Nieuw-Zeeland niet. Hier komt de volgende aanvaller. Die is voor Nederland en die wordt net naastgeschoten door Duco Telgekamp. Die onmiddellijk claimt dat die bal tegen een voet zou komen. En hij wil een strafcorner. Daar gaat de arbitrage niet aan. Het wordt een lange corner. En inmiddels Nederland weer in balbezit aanvallend. Daar komt Wortelboer. Die gaat de cirkel in. Maar loopt zich weer vast in een van die goede verdedigers van Nieuw-Zeeland. Dan nog een backhandje. En daar zit hij erin. Daar zit hij er opeens in. Met Thierry Brinkman die er 3-1 van maakt. Ja, die Nieuw-Zeelandse verdediger onderschepte de bal. Leverde hem ook onmiddellijk weer in bij Telgekamp. Die dan een assist verzorgde en hem klaarlegde voor de stik van Thierry Brinkman. En ik zie Ja, geen gejuich bij de bondscoach bij Jeroen Delmee. Hij weet dat er nog een hoop te verbeteren valt aan het spel van Nederland. Maar nu wordt de zege wel bijna zeker gesteld met deze overwinning. Een intikker, dat is het. Hij duikt op vlak voor de doelman. Thierry Brinkman maakt er 3-1 van met nog zo'n 12 minuten te spelen in deze wedstrijd. Maar wat heeft Nederland het bij tijd en wijle toch moeilijk gehad in dit duel tegen Nieuw-Zeeland.
12: Doet Heerenveen wat terug, Richard, tegen Ajax?
10: Nou ja, zojuist een grote kans hoor voor Luca Ooyen. Die vorige week dus ook al scoorde tegen FC Twente. Maar uitstekend gereageerd door Mark ter Stegen. Het was een 1-op-1 duel. Ooyen vanaf de linkerkant en ter Stegen. Een beetje ging hij door zijn knieën. Kwam precies op tijd, als je naar mij vraagt, uit zijn goal. En ja, deed dat gewoon uitstekend. Ik denk dat hij dit seizoen heel veel punten gaat pakken hoor voor Ajax. Deze gelouterde topkeeper van FC Barcelona gehuurd dus. 2-0 is de voorsprong voor Ajax. Een eigen goal van Klaverboer. En zojuist dat pareltje van Ouazzane. Met heel veel gevoel ging die bal hoog in het dak van het doel. Klaverboer kijkt dus om zich heen. Het is Proper die naar de bal toe gaat. Wordt wat druk gezet door Ajax. Maar het heeft weinig om het lijf. Klaassen staat daar in de as van het veld. De aanvoerder van Ajax. Dan gaat het weer helemaal terug naar Klaverboer. Die doet er vervolgens ook even niets mee. Ja, het gaat maar om één ding dit seizoen natuurlijk bij Ajax. Zoals het eigenlijk altijd bij Ajax maar om één ding gaat aan het begin van dit seizoen. En dat is landskampioen worden. Maar als je zo kijkt naar het spel, even een wat mindere fase zojuist. Dan zie je toch veel lef. Je ziet Brani. Het is een beetje zoals men Ajax natuurlijk de fans willen zien. Een swingend geheel, dat moet het gaan worden dit seizoen. Met vastigheden, met een hoop doelpunten. Er is best wel kwaliteit gehaald. Maar er zijn natuurlijk ook wat talenten die kansen krijgen. Zoals Abdellah Ouazzane uit de eigen opleiding. Ter Stegen is zijn strafschopgebied weer uitgegaan. Paast de bal dan recht door het midden naar Dolberg. Dan is de bal verlies bij Ajax. Kan Heerenveen dus overnemen via Brouwde op de eigen helft. Philip bij het hockey. Wat gebeurt er bij jou?
0: Ja, het is nu helemaal gebeurd in de wedstrijd. Opeens vallen de doelpunten als rijpe appelen. Nederland maakt er 4-1 van. Weer een goal van Hoedemakers na een snelle combinatie. Weer na een vrije slag. Dan staan die verdedigers van Nieuw-Zeeland even niet goed. Dan maakt Nederland gebruik van 4-1. Is nu de voorsprong op Nieuw-Zeeland.
13: All right.

0: This World Is Our Home van Douwe Bob. Die is een soort American Dream aan het leven op dit moment. Die speelt in het voorprogramma van een grote country act. De Zac Brown Band. Ken je ze?
1: Ja, van gehoord.
0: Heel groot zijn die.
2: Philip!
3: Nou. Ja, de Nieuw-Zeelanders zakken nu verdedigend compleet door hun hoeven. Een volgende strafcorner. Die wordt benut uit de rebound door Koen Beijen. Er wordt nog eventjes door de scheidsrechter zelf een varretje aangevraagd. Maar ik denk niet dat dat iets gaat veranderen aan het resultaat. Voorlopig 5-1 voor de Nederlandse ploeg. Doelpunt Koen Beijen.
0: Als rijpe appelen.
1: Ja.
0: Inmiddels.
1: Dat zei hij in de vorige flits.
0: Ja. Ja. Maar nu nog rijper.
1: Ja, dan moet je eigenlijk naar een nieuwe metafoor. Hè?
0: Gaan we over nadenken. Ja. Ajax Heerenveen. Philip. Richard.
4: 43ste minuut in de Amsterdam Arena. Ajax staat voor tegen Sportclub Heerenveen. Dat is dik verdiend. Hoewel Heerenveen zich ook laat zien. Na een moeizaam begin, de eerste 10 minuten, werd het echt teruggedrukt. Nu komt het steeds wat meer naar voren. Aan de rechterkant is het Trensko. Haalt maar eens uit met zijn linker. En Ter Stegen heeft hem klem vast. Een paar minuten geleden een vrije trap van Vente. Die als Ter Stegen daar niet bij had gezeten, misschien wel in de kruising had gevlogen. Ter Stegen bokste de bal uit het doel. Biedt zich nu weer aan. Op een moment dat de bal teruggaat vanuit de verdediging. Jurie Baas vervangt de geblesseerde Blind. Die geblesseerd raakte in die uitwedstrijd in Ierland. Tegen Shelbourne. Een povere vertoning van Ajax daar. Maar wel door vanwege het thuisresultaat. Toen werd het 3-1 tegen die hele matige Ieren. Dat betekent dat Ajax nu de playoffs Conference League gaat spelen. Europees niveau dat eigenlijk natuurlijk helemaal niet bij Ajax past. Wat ze hier helemaal niet willen. Ajax wil weer terug naar de nummer 1 van Nederland. Om daar maar eens mee te beginnen. De strijd aangaan met PSV. Dat zou wel eens heel interessant kunnen gaan worden dit seizoen. Er gaan ook nog wel wat spelers bijkomen de komende tijd. Ongetwijfeld. Terwijl Rosa de bal naar de rechterkant speelt. Het een beetje stilstaat nu aan beide kanten. We zitten in de 44ste minuut. Ajax de bal dus wat rondspeelt achterin. Michel is emotioneel aan het coachen. Flamboyant zoals hij daar staat. Netjes in het pak. Zeer fanatiek. Terwijl de opening nu naar de rechterkant gaat, naar Berghuis. Zo is Ajax aan het zoeken. Voorzet van Berghuis. Kijken of dit iets oplevert. Maar Kersten, hij kopt de bal weg namens Heerenveen.
5: NPO Radio 1.
0: Het is 5:30. Jeroen van Kan.
6: De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang. Dat meldt de Waalse Omroep RTBF. Volgens het Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de

0: is meer dan een kilometer lang. Dat meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens het Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers heeft in Nederland geboren Hoekstra meerdere keren de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS ondermijnd. Er is een doelpunt gevallen.
1: Heerenveen. Ja, Heerenveen komt op 2-1. En het is een mooie goal ook weer, hoor. Nu voor de Vriezen dus. Jacob Trensko pegelt de bal van een meter of 17, 18. Hard achter Mark Ter Stegen. En zo op slag van rust is het hier weer een wedstrijd. En het is Ter Stegen die zelf in de fout gaat door de bal in te leveren met een gevaarlijke bal door het midden. Trensko in een 16 meter snijdt naar binnen en haalt dan verwoestend uit met zijn linker. En zo is het 2-1 geworden.
0: Ja, ik was gebleven bij Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur. Er waren al 200.000 handtekeningen tegen zijn gezet. Hij heeft onder meer gezegd dat het een goed idee was om deze zomer de annexatie van Canada door de VS ter sprake te brengen in een gesprek tussen president Trump en de Canadese premier Carney. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit hun museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met erop Madonna met kind meegenomen. En agenten hebben gisteravond iemand aangehouden met een skinnybike. De fiets, die lijkt op een fatbike, maar dan met dunne banden, bleek te zijn opgevoerd. Er zat een gashendel aan en de kettingkast was eraf. Toen de politie de skinnybike testte, bleek dat hij 120 km per uur kon. Skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar heeft een boete gekregen.
2: Nou, eens kijken of we het weer doorkomen zonder een doelpunt op een van beide velden. Bij het voetbal gaat dat lukken, want het is net rust. Ja, 2-1 voor Ajax tegen Heerenveen. Maar dat hockey, daar valt ongeveer iedere minuut een doelpunt. Dus snel praten, Willemijn.
3: Goed.
2: Nee hoor, je krijgt wel ruimte.
3: Nee, helemaal prima. Steeds meer bewolking de komende uren. Vanavond gaat er overal wat regen vallen. Vannacht is dat op meer plaatsen het geval. Temperatuur ligt op zo'n 13 graden in het noordoosten, 17 in het zuidwesten. En er is niet zoveel wind. En ook morgen overdag is er niet zo heel erg veel wind. Morgen beginnen we de dag nog met dat regengebied wat komende nacht dus overtrekt. Trekt richting het oosten weg. Daarachter een paar opklaringen. Vrij veel wolkenvelden, soms wat zonneschijn. En vooral in het oosten gedurende de dag ook nog wel kans op een aantal buien. Morgen zo'n 19 tot 22 graden. De hoogste waardes in het zuidwesten. En als we kijken naar de dagen daarna, ja, dan zien we eigenlijk de kans op neerslag alleen maar toenemen. Zeker later in de week pakken de buien wat pittiger uit. Met name in de kuststreken. Kan ook wel wat onweer bij zitten. En aan de temperatuur verandert er eigenlijk voorlopig weinig. Want die blijft zo rond een graad van 21 schommelen.
4: NPO Radio 1.
2: Het hockey gaat zijn slotfase in. Nederland staat dus met 5-1 voor tegen Nieuw-Zeeland. En hoe is het dan op de EK-turnen in Zagreb, Sarah Sprong, geweest? Vertel ons.
5: Nou, Nederland is een plekje gestegen in de teamfinale op de EK-turnen. De Nederlandse vrouwen staan nu 6e. Spanje is een plekje gezakt naar de 7e plaats. Slechts 17e verschil, hoor. Dus dat is echt nog alles behalve veilig. Nederland inderdaad net op actie, in actie op Sprong. Is niet per se het sterkste toestel van de ploeg. Dus daar is het altijd vooral een kwestie van schade beperken. Vera Ubbink deed dat netjes, was stabiel. Turnde precies dezelfde score als in haar kwalificatie. Floor Sloof kwam iets lager uit. Maar van Sanna Weerman hadden we toch wel wat meer verwacht. Zij kreeg een 12.166. Nadat ze bij de moeilijkste sprong van de Nederlandse team net wat hoogte tekort kwam en daardoor bij de landing viel. In de kwalificatie kreeg ze nog 13,5 punt. Dat is echt wel zonde. De 5e plaats lijkt voor Nederland inmiddels best wel ver weg. Daar zit bijna 4 punten tussen met het Verenigd Koninkrijk. Bovenaan Rusland nog altijd stevig aan de leiding met 3 punten voorsprong op Italië. En Frankrijk staat inmiddels 3e. De strijd daarachter is wat spannender. Duitsland levert wat in. Engeland heeft ook nog niet helemaal gebracht wat het kan. Vooral op de vloer hadden zij op wat meer gehoopt. Maar zij gaan nu nog springen en daar kunnen zij best wel wat punten pakken. Voor Nederland wordt het nu ook interessant, want de brug komt er nu aan. En dat is juist een sterk toestel voor de Nederlandse ploeg. Daar kunnen we vooral uitkijken naar Naomi Visser bijvoorbeeld. Die zich gisteren na 2 valpartijen op de toestelfinale op dit onderdeel graag wil revancheren. En Sanna Veerman, die pakte gisteren net geen brons. 33.000ste in die toestelfinale. En die wil vandaag dus nog maar eens laten zien dat ze echt wel bij de internationale top hoort.

0: op dat toestel. Dus Nederland zesde, de vijfde plek lijkt ver weg, maar op de brug kan nog alles gebeuren.
1: Hoe is het dan bij Nederland-Nieuw-Zeeland, Philips? Er is al een tijdje niks gebeurd.
2: Nee, al een tijdje lang vallen er geen doelpunten meer. Ik wil niet zeggen dat Nederland het genoeg vindt, maar ja, ze hokken nu wel in balbezit met het prettige besef dat het allemaal is goed gekomen vandaag. Ja, ik zei in die eerste helft al, ja, Nederland doet het niet goed genoeg. Ook technisch maakt ze nogal wat foutjes en ik ben benieuwd of Nieuw-Zeeland dat qua conditie allemaal wel volhoudt in de tweede helft. Qua dichtlopen van de gaten, hier weer een kans overigens nu voor Thijs van Dam, die strandt op de keeper. Die het overigens best aardig doet hoor, Dominic Dixon van Nieuw-Zeeland. Dus hij voorkomt de 6-1. Maar ja, dat konden ze dus verdedigend Nieuw-Zeeland niet meer volhouden. En als Nederland er nu op snelheid uitkwam, dan hadden ze altijd wel een overtal. En dat gebeurde in de eerste helft niet. En dus ontstonden er strafcorners voor Nederland, veldkansen. En er werden er tot nu toe dus 5 van benut. Terwijl Nieuw-Zeeland echt wel heel goed partij heeft gegeven voor wat ze kunnen. Maar ja, ze spelen te weinig de laatste jaren tegen tegenstanders van dit kaliber. Alleen maar in Oceanië tegen Australië. Dat is een betere tegenstander nog dan Nieuw-Zeeland. Maar ja, dat is de enige tegenstander van niveau die ze regelmatig ontmoeten de laatste jaren. Dus dit soort wedstrijden heeft Nieuw-Zeeland ook weer nodig om weer toe te groeien naar het niveau wat ze ooit hadden. Ja, ze vieren daar overigens nu een 50-jarig jubileum van de Olympische titel die ze ooit hebben gepakt in 1976 in Montreal. En dat is voor de kenners het eerste toernooi dat ooit op kunstgras werd gespeeld. 3 minuten nog te spelen in de openingswedstrijd voor de Nederlandse man op dit WK. 5-1 de tussenstand tegen Nieuw-Zeeland.
1: We blijven dat volgen. En net als de andere livesport van deze middag. En ondertussen gaan we ook beginnen aan het napraten over dit voetbalweekend. Robert Maaskant en Bart Vrouw zijn aangeschoven. Ja, Feyenoord Go Ahead Eagles. Dat was de wedstrijd die Feyenoord goed begon.
3: 1-0 door Javai Zegiel. Hij heeft er 2 pogingen voor nodig. Want trapt eerst over de bal recht voor het doel. Maar al half liggend op de grond schiet hij de bal in 2 keer. Alsnog in de hoek waar de keeper niet meer bij kan. Hoog tegen de touwen. 1-0 Feyenoord.
4: Goeie voorzet en de 2-0. Hij heeft zijn eerste van het seizoen te pakken. Ueda.
1: Ja, dat waren een stukje radio en een stukje tv achter elkaar. 2-0 voor Feyenoord, maar het gaf het ook net zo makkelijk weer weg.
3: Spanning terug, Tengstedt schiet hem erin. Dat is knap in verre hoek, maar de aangever heet Lindhorst. En het is echt formidabel klaargelegd. Het was een prachtige go-ahead Eagles aanval.
4: Is heel ver en dus komt er een variant bij deze vrije trap. Weer een bal voor en daar zit hij er nu wel in. Hij staat er echt net in. Sigurdarsson, 2-2. Hoe is dit toch allemaal mogelijk dat Feyenoord dit laat gebeuren?
1: Al dus Jeroen Elsoff en Mark Kloostra. Het eindigde dus in 2-2 thuis tegen Go Ahead Eagles. Bij 2-0 waren kansen voor een 3-0 zelfs voor Feyenoord. Die viel niet en daar baalt Giovanni van Bronckhorst natuurlijk van.
5: Je wil natuurlijk wel dat je de wedstrijd zo snel mogelijk beslist. En dat doen we dan niet. En dan kom je in de fase dat we de verkeerde keuzes maken. Dat we balverlies leiden. Weinig tweede ballen meer oppakken. Waardoor je naar achteren wordt gedrukt. En dan krijg je hem nog 2 keer tegen. En op het einde probeer je nog de wedstrijd te winnen. Maar dan kan hij aan beide kanten vallen. En dat viel die voor mij allebei de lat in de laatste minuten. Dus dat was vanaf denk ik dat moment wel echt een open wedstrijd.
1: Al dus Giovanni van Bronckhorst, vanuit Feyenoord oogpunt Robert Maaskant was dit natuurlijk onnodig na een 2-0 voorsprong. Hoe vond jij het als je de hele wedstrijd overziet?
6: Nou ja, normaal gesproken als Feyenoord met 2-0 voorkomt in de Kuip, dan denk ik dat het klaar is. En dat ze met de kwaliteit die ze hebben in de ploeg uit gaan bouwen naar 3-0, misschien wel 4-0. En dat was wederom na een uur klapte het volledig in elkaar. En daar kan je echt wel serieuze vraagtekens bij stellen. Hoe dit liep voor dit Feyenoord. Ze wisselden ook nog wel. Daar werden ze ook niet per se sterker van. Maar het is een raar fenomeen dat je zowel vorige week tegen Sparta als nu tegen Go Ahead Eagles vanuit volkomen gewonnen positie in één keer in de problemen komt.
1: Ja, je zegt wederom, daar zijn vast ook leuke data van. Maar laten we eerst even het laatste signaal ophalen bij het hockey. Want dan kunnen we ook horen, Philip, hoe blij ze er daarmee zijn. Uitverkocht stadion.
2: Jazeker, daar zijn ze blij mee. 30 seconden nog te gaan in de openingswedstrijd. Over 2 dagen dus de wedstrijd tegen Argentinië. Dat zijn de 2 toppers in deze pool. En dan nog tegen de zwakke broeder, mag je ze zo noemen. In hockeytermen wel. Japan, dat is dan de laatste wedstrijd in de pool. En dan komt Nederland in de poolfase terecht. Waarbij het echt bij de eerste twee moet eindigen. Om dan zich te plaatsen voor de halve finales. Dat is het format van dit toernooi. Er wordt inmiddels enthousiast afgeteld. En dan horen we de zoemer. De zoemer waarop Hugo Borst zo gek is. Mm-hmm. Hij houdt van zoemers.
7: Ja.
2: Dat weet ik nog van een paar maanden geleden. 5-1, dat is de stand. En Nederland heeft gescoord. Twee keer via Hoedemakers. Eén keer via Telgekamp. Eén keer via Brinkman. En één keer via Koenbeien. De uitslag was uitstekend. De eerste helft was dat niet. Maar ja, ze hebben Nieuw-Zeeland er uiteindelijk onder gekregen.
1: Behalve de zoemer van je wekker 's ochtends, toch? Of moet je er ook blij van?
7: Dat is geen zoemer meer, hè? Dat is een heel ander geluid.
1: Dan kan je alles opzetten. Dat kan je prima, dat hockeygeluid opzetten.
7: Weet je dat ik er vroeger 3 had? Ik stond zo slecht op. Ja, ik ben niet het matineuze type.
1: Wat voor tijdstip was dat? 11:15?
7: Ja, nee, dan moest ik... Nou, ik heb nu zo gepland dat ik pas begin om... Nou ja, 10:30, 11 ja. uur. Maar dan had ik echt wekkers op schoteltjes.
1: Wekkers op schoteltjes?
7: Ja, nee, dat maakt een extra geluid. Nee, serieus.
1: Oh zo, nou, ja, ook zo'n raar trillend geluid.
7: Ja, maar ik had echt, ik begon mijn loopbaan bij Voetbal International. En ik was zo vaak te laat, dat op een gegeven moment was het echt klaar. Toen zei Dirk zo ook van, luister, de eindredacteur, die was dan een beetje in charge. Die is het echt spuugzat. Je moet nu echt op tijd gaan komen. Toen heb ik echt meerdere wekkers gaan zetten.
8: Dus, ik zie al een beeld voor me. Ik doe de hele slaapkamer wekkers.
9: Volgens mij kunnen we hier een uitzending mee vullen.
1: Krantenkop. Moderne wekker heeft de carrière van Hugo Borst gered.
7: Nou ja, anders had ik hier niet gezeten.
1: Ja. Ja, mooi, want op je telefoon kan je alles instellen wat je wil natuurlijk.
7: Ja, ja,
9: ik ben jarenlang wakker geworden met Tina Turner Simply the Best. Vandaar mijn gedrag ook. Dat is helemaal ingebakken.
1: Bart, wil je ook nog iets kwijt over wekkers? Heb je nog leuke statistieken erover?
8: Twee jonge kinderen. Dat zijn die werken als wekker. Precies.
1: Ja. Dan heb je helemaal niets nodig verder. We waren blijven steken bij Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Robert, het zei ook alweer. Dan stort het weer in. Is dat te zien?
8: Dat het na de 60ste minuut fout gaat. Ja, zeker. Ja, dat is niet voor het eerst. Dat gebeurde vorig seizoen. Toen had je vaak dat de verdediging dat een beetje terug wilde. De aanval nog wel een beetje wilde aanvallen. En dat je dan zo'n gat op het middenveld kreeg. Waar de tegenstander heerlijk indook. Nou, dat gebeurt dit jaar ook wel weer een beetje. Je zag het vorige week. Dat was meer een soort slotoffensief van Sparta. Met die lange jongen in de spits. Zonneveld. Waarin ze gewoon heel opportunistisch gingen voetballen. Daar had Feyenoord moeite mee. En vandaag ook weer dat de ruimtes werden groot. De tegenstander kreeg weer veel kansen. Als je naar de cijfers kijkt dit seizoen. We zijn pas 2 wedstrijden onder. Weg. Feyenoord 2 keer zoveel schoten als de tegenstander over 2 keer 90 minuten. Maar in dat laatste half uur wel weer meer schoten van Sparta en Eagles dan van Feyenoord. Komt ook een beetje door de tussenstand uiteraard. Feyenoord staat voor, moet je ook een beetje meewegen. Maar het is toch wel veelzeggend dat het net als vorig jaar weer in het laatste half uur fout gaat.
7: Maar ze hebben dan geen grip op het middenveld. Dus die bijvoorbeeld die van de Houten, die is ervoor bedoeld om balletjes te onderscheppen. Ja, misschien dat die
8: ging
7: dat niet doet.
8: Nee, die ging nu af.
9: Die werd gewisseld in de 70ste minuut.
7: Ja.
9: En Go Ahead Eagles wisselde aanvallend uitstekend. Jozef Oosting nam alle risico's van dien. Haalde er nog een verdediger af zelfs. Ja. En die kwamen echt met een soort van power voetbal. Gingen ze op jacht naar die 2-2. En die kregen ze terecht.
1: Ja, want wat Bart zegt, dat het te maken heeft ook met stand natuurlijk. Hè. Als je voorstaat, dan kan je iets meer leunen. Maar juist een ploeg als Feyenoord, ook dat was maar 1-0 tegen Sparta vorige week. En nu was het 2-0. Je wil meer scoren, toch? Je moet die wedstrijd doodmaken.
9: Ja, zeker. En op het moment dat het 2-1 is, dan wordt het altijd wel een beetje penibel natuurlijk. Dan raak je onrustig. En een trainer, want dat moet je van Bronckhorst, wil natuurlijk ook liever dominant aan de bal zijn op het moment dat ze met 1 doelpunt verschil voorstaan, zodat de tegenstander geen kansen krijgt. Dus dan zal die ongetwijfeld aan werken. Maar ja, dit elftal is bij lange na nog niet zo ver en hebben dan ook niet de dreiging van een counter. Op zo'n moment. Want dat kan je natuurlijk ook nog redden. Hè? Op het moment dat je wel compact gaat spelen en heel klein op je eigen 16 gaat spelen. Dat je dan de pure snelheid hebt om eraf te komen. En daardoor nog het verschil te maken. Maar dat zie je bij Feyenoord ook niet gebeuren.
7: Maar ze geven dan ook echt ontzettend veel weg. Hè? Want Go Ahead had echt wel kunnen winnen. Ik moet overigens zeggen dat Van Persie natuurlijk nog de lat raakt. Met een schitterende trap. Uit een beetje onmogelijke hoek. Dus dat had ook nog gekund.
8: Absoluut. Ja, maar als je kijkt naar sinds de start van vorig seizoen. Feyenoord bijvoorbeeld gewoon een nul de balans. Als je kijkt naar of ze nog punten gewonnen hebben of verloren hebben. Na de 60ste minuut. Vergelijken bijvoorbeeld met PSV. Die staan op +12. Ajax min 8 trouwens, dat kan nog veel erger. Maar ik bedoel meer van, PSV werd onder andere kampioen omdat ze juist in het laatste half uur nog veel meer gas konden geven. Wat je bij Feyenoord bijvoorbeeld in die periode onder Slot ook zag. Alleen, ja, het zit er nu al bijna ruim een jaar niet in bij de Rotterdammers.
7: Maar dan is het toch eigenlijk heel simpel, trainer. Trainen.
9: Ja, dat kwam ook als eerste bij mij naar boven. Dat je denkt van ja, tegenwoordig alle fysieke specialisten die bij de clubs rondlopen. Want er lopen er geloof ik een stuk of 24 rond.
7: Meer inhoud.
9: Dan zou je daaraan kunnen werken. Maar ik denk inderdaad, wat Bart net terecht zegt, dat de uitslag, dus het voorstaan met één doelpunt verschil, heel veel impact heeft op de manier van spelen. Dus het zou ook kunnen dat het helemaal niets conditioneels heeft. Maar puur gewoon een soort van angst is.
1: Vond je niet dat dat er dan af te zien was dan?
9: Nou ja, het mooiste voorbeeld was natuurlijk, Riet werd gewisseld in de 65e minuut. En die kreeg kramp.
1: Ja,
9: dat vind ik onbegrijpelijk. Maar ja, die discussie is natuurlijk best al lang aan de gang. Ook met de Europese wedstrijden die we nu nog dit weekend met de Nederlandse Eredivisieclub spelen. Of door de weeks. Mm-hmm. Dat heel veel ploegen weer moeite hebben om twee wedstrijden in de week te presteren. Ik vind dat onbegrijpelijk. Want dat weten we al jaren dat fenomeen aan de gang is. Daar kan je in je jeugdopleiding al op inspelen. En het gebeurt blijkbaar maar niet. Ja, en zo verliezen we internationaal ongelooflijk veel onnodige
7: Maar er zijn heel veel data. Ik bedoel, voetbal wordt wetenschappelijk benaderd. Hier moet toch alles over bekend zijn. En dat betekent toch, als je constateert dat er te weinig inhoud is, dan ga je daaraan werken. Maar
9: nee, oké, maar dat heb je niet van de een op de andere dag opgelost natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook wel veel spelers, ook wat jongere spelers.
1: Maar je kan wel kijken hoe het komt. En dan is het maar zomaar ergens iets uit de lucht gegrepen. Hoor. Maar we hebben de zomer net achter de rug.
9: Ja,
1: hebben die spelers gewoon niet goed genoeg doorgetraind? Hebben ze het slecht gegeten? Zeker, wat hebben ze gedaan?
9: Zeker wel, maar mijn vermoeden is, maar ik kan niet in de keuken van Feyenoord kijken, is dat je met alle dataspecialisten die er zijn, ze dat aan de voorzichtige kant doen. Dus dat je continu... Kijk, topsport is op die grens lopen en op die grens kunnen trainen.
1: Ja.
9: Maar je wil spelers ook fit houden. En in het huidige voetbal zijn de high-intensity sprints zijn met enorm toegenomen. Hè, want we kunnen dat niet meer vergelijken met 10 jaar geleden. Laat staan 20 of 30 jaar geleden. Dat is echt heel veel verschil tussen. Ja, daar moet je op trainen. Maar nogmaals, ja, dat is ook al heel lang bekend dat zo is.
1: Maar zoals nu, hè? Nu heb je dat dan geconstateerd. Dat kan je niet van de een op de andere dag oplossen. Zeker niet, zelfs niet eens binnen een paar weken. Heel veel meer conditie kweken. Dus moet je dan toch weer in het roleren gaan denken?
9: Nou ja, dat is dan de eerste oplossing. Dat je dus spelers, maar dan moet je spelers ook weer door de week wel gaan belasten om ze dus op te trainen. Want dat is dan de enige
1: maar
9: oplossing.
1: Maar dat is dan de kans die je hebt, toch? Dan zou je bij wijze van spreken je selectie in tweeën kunnen delen. En waar de een dan een wedstrijd voor de boeg heeft, probeer de ander klaar te stromen voor de wedstrijd daarna. En dus ook op de lange termijn
9: en
1: de conditie
9: te
1: verbeteren.
9: Dat maakt het vak gecompliceerd. Dat je soms wel eens jonge jongens die het heel goed doen op dat moment, wel eens 1 of 2 weken gewoon uit een wedstrijdcyclus moet halen. Daar begrijpt niemand wat van. Dat kan je bijna niet uitleggen. Maar juist ter bescherming van die speler en het beter maken van die speler, kan je hem zwaarder belasten op specifieke momenten op trainingen. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar goed, dan moet je wel de breedte van de selectie hebben. En ondertussen wordt er ook van je supporters gevraagd dat je gewoon wint natuurlijk.
1: Ja, en het ook heel erg per geval, per speler dus bekijken. Dus echt kijken wat heeft de speler nodig.
9: Ja, individuele basis.
1: En dan krijg je rare dingen, hè, want dan ontstaat er een druk van buitenaf van ja, waarom speelt hij niet? Hij is zo goed. Ja. Of waarom rouleer je de hele tijd? Bij Ajax is het ook weer behoorlijk bal.
9: Ja, en dan krijg je het fenomeen van de zaakwaarnemers die gaan bellen. Van ja, wat is dit voor iets belachelijks? Die gaan hun eigen verhaal in de pers brengen met lijntjes die ze allemaal hebben. Supporters vinden er wat van. Ja, dan ontstaat er een geweldige dynamiek. Ik vond het eigenlijk wel leuk om te vergelijken, want we hebben het natuurlijk over de Eredivisie. Maar je zag het ook op het WK met lopen, de 800 meter, de 10 kilometer. 10 kilometer vond ik dat het mooiste voorbeeld van, ik ben even zijn naam kwijt. De loper die na de 6 kilometer uitstapte.
1: Ja.
9: En achteraf zei, ja, ik zat er eigenlijk mentaal doorheen, maar als ik nu zo kijk, had ik nog wel even meegekund. Ja, dat is bij voetbal natuurlijk onmogelijk om dat op die manier te zeggen.
1: Dat is iets, daar kan je er wel een hele lange analyse op loslaten die over kanten op gaat. Want het is natuurlijk heel bijzonder wat daar gebeurde.
9: Ja, zeker.
1: En ook al tijdens het laatste stukje van de race een interview gaf.
9: Ja,
1: maak je ook nooit mee dat iemand die meedoet, zelfs met de beste, nog tijdens de wedstrijd vertelt wat er misging.
9: Hij had nog terug kunnen gaan, gewoon nog even meelopen.
1: Ja, Mike Foppen was het trouwens.
9: Ja.
7: We schakelen even naar de arena. Richard.
10: Eerste kans in de beginfase van de tweede helft voor Ajax. Oscar Klok, die een wat matige eerste helft speelde, vond ik. Maar nu vrij voor de goal kwam. Omschakelmoment vanaf de linkerkant van Ajax. We zitten dus in de eerste minuten van de tweede helft in Amsterdam Arena. Heerenveen dat in de laatste minuut, in de extra tijd van de eerste helft, de aansluitingstreffer maakte na een fout. Ik was zo lovend over hem, Ter Stegen. Met een aantal kapitale reddingen. Absoluut belangrijk geweest in de eerste helft voor Ajax. Maar dit keer schoof hij de bal door de as, risicovol in de voeten van Kersten, die wel heel goed voor Dolberg kwam. Dat moet erbij worden gezegd. Daar komt Ajax overigens weer over dezelfde linkerkant. Rosa staat daar in het strafschopgebied, maar staat ook vast en kan dan niet goed uithalen. Bal komt ook iets achter hem. Goede actie weer van Ouazzane, die zorgde voor het mooiste moment van de eerste helft door de 2-0 te maken. Maar het was dus Trensko die profiteerde van die bal van Ter Stegen, opgepikt door Kersten en prachtig afgerond door Trensko. Zo is het 2-1. Ajax het balbezit in de eerste minuutjes van de tweede helft. Ouazzane loopt zich vast. Lindé namens Heerenveen, maar levert dan weer in bij een van de spelers van Ajax, dat dus weer opnieuw kan gaan bouwen in de volgepakte Amsterdam Arena. Tweede competitiewedstrijd. Het eerste duel vorige week gewonnen met 2-0. Rosa vanaf de linkerkant paast de bal dan eventjes weer terug naar Regeer, de verdedigende middenvelder. Dan gaat het naar de jonge speler in de as van het veld, Aaron Bouwman. Dan is het over de rechterkant Ajax. Eens kijken wat dat dan kan opleveren met Berghuis. Berghuis risicovol naar Regeer. Loopt net goed af. Heerenveen zit er bijna tussen. Maar Ajax houdt het balbezit weer. Korte combinaties op de helft van Heerenveen. Zoals Michel het graag wil zien. De Spaanse coach van Ajax. Die dus met veel temperament meeleeft. Continu in zijn coachvak aan de rand van het veld. Overtreding nu gemaakt door Ajax. Door Klaassen. Dat betekent een vrije trap voor Sportclub Heerenveen. Het is weer een wedstrijd. Dankzij Heerenveen dat steeds beter in het duel kwam. Na een heel goed begin, dat moet worden gezegd, van Ajax. 2-1 de tussenstand hier in Amsterdam.
1: Robert, wil je wat zeggen over deze wedstrijd?
9: Ik merkte, Ter Stegen, ik vond het echt een fout van Dolberg in dit geval. Ter Stegen speelt die bal centraal door de as heen naar de spits toe. Dat was de enige oplossing die
7: hij
9: er was.
7: Hij schermde de bal niet goed af.
9: En Dolberg laat zich gewoon piepelen daar. Dus ik vond dit echt geen fout van Ter Stegen.
1: Pikken we toch maar mooi mee in het Metcenter, Edwin?
11: Ja, want we kijken naar de huldiging van Jeffrey Herlings. De Grand Prix van Zweden op zijn naam geschreven. Het is zijn 8e achtereenvolgende manche die hij ook wint. En de wedstrijd eindigde wel een beetje in mineur. Twee ronden voor het einde werd namelijk de wedstrijd afgevlagd met een rode vlag. Omdat twee rijders in de lucht tegen elkaar aancrashen. Dat zag er heel heftig uit. Zeker een van de twee, de Zwitser Kevin Broeman, die bleef liggen. Maar gelukkig kon hij wel door stewards, marshals opgepikt worden. En daarna kon hij ook weer zelf staan. Samen met een Belg kwamen ze in de lucht heel onvertuidelijk tegen elkaar aan. Dus zij vielen rode vlag. Maar dat bracht niets meer een verschuiving in het klassement. Dus Jeffrey Herlings wint dus de Grand Prix van Zweden voor Romain Favre, de Fransman. Zij staan ook eerste en tweede in het WK-klassement. En nu Herlings met 700 punten. En heeft 107 punten maar liefst voorsprong op Romain Favre. En de ronde, de Arctic Race of Norway, daar heb ik het over wielrennen, is gewonnen door de Uruguayaan Silva. Hij kwam, zijn leidende gele trui kwam niet meer in gevaar in de slotetappe. Die werd gewonnen door een Noor, Christopher Bakken Christoffersen.
1: We hadden het over Feyenoord, Go Ahead Eagles. Ik wil nog één naam even laten vallen. Al was het maar, Hugo, omdat jij die buiten de uitzending meteen noemde toen de wedstrijd begon, Zegio.
7: Ach man, vorige week heb ik zo genoten. Ik zat echt op hem te letten. Op het kasteel. En ook vandaag had hij weer zoveel goede acties. Ja, er is veel wat aan die jongen deugt. Het bewegen, zijn basistechniek. Hij is inzichtelijk heel erg goed. Hij kan een goal maken, daar gaat hij in vooruit, assist geven. Ja, hij heeft een passeerbeweging. Ja, het is een niet voor niks. Volgens mij had Lille belangstelling voor hem, als ik het me goed herinner. In ieder geval een buitenlandse club. Maar ik ben blij dat hij nog bij Feyenoord zit. Want dit is echt een juweeltje, hoor.
1: Jij net zo gecharmeerd, Robert?
9: Ietsje minder dan Hugo, maar die verwoordt het ook wel weer prachtig. Hij is niet onaangenaam om naar te kijken als voetballer. En ik denk dat hij dadelijk in de topwedstrijden fysiek nog wat moet gaan groeien. Want dat heb je ook wel gewoon echt nodig. Maar zijn voetballend vermogen en helemaal wat hij vandaag liet zien, dat was inderdaad om te smullen in de Nederlandse Eredivisie. Dus ik ben ook heel blij dat die jongen voor Feyenoord kiest. En een mooie route heeft doorlopen met al zijn uitleenbeurten.
8: Ja, dat vooral. Want je hebt soms het idee als een speler verhuurd wordt, en hij is eerst naar Sparta gegaan, daarna naar Utrecht.
1: En dan weer terug.
8: Daarna weer terug. Hoop je dat hij aan kan haken. En dat is nu het geval. Hij is heel belangrijk. Vorige week bij veel schoten betrokken en een assist gegeven. Vandaag precies dezelfde cijfers. 4 schoten, 4 gekregen. gecreëerde kansen. Bij de meeste schoten daardoor betrokken van alle spelers dit seizoen. En, ja, ik vind het mooi dat hij dan terugkomt en zich in de kijker speelt en nu een basisplaats heeft. Want je hebt ook best wel vaak dat je denkt, ja, is het nou zo slim voor een topploeg om een speler te verhuren? Want wat krijg je ervoor terug? Ga je hem daarna nog gebruiken? Nou, Zegiel laat zien dat het wel het geval is. En ja, ik hoop dat je dan in die laatste weken van de transferperiode nog wat van zulke soort verhuren gaat zien. Van topploegen die dan zo'n talentvolle jongen stallen bij, nou, pak een beet. NEC. Sparta.
7: Ik voel me wel zomaar.
12: Ja, jullie zijn zelf een topclub.
8: NEC heeft genoeg spelers. Nee, maar een ploeg als Sparta die zulke jongens goed kan gebruiken. Dus ik hoop dat,
7: nou ja,
8: dat
7: ik,
8: mag.
7: Ik had een beetje gehoopt op Konadu, maar die gaat naar Lommel.
8: Nou, bijvoorbeeld, ja. Ja,
7: spits van Ajax.
8: Het is toch leuk om zulke jongens in Nederland te houden in plaats van dat ze naar België gaan.
1: Ja. Ja. Maar dus is het ook maar goed dat hij niet naar Lille is gegaan, want dat was inderdaad volgens een aantal bronnen de club die belangstelling had.
7: En
1: dus
7: ook kwamen er niet uit.
1: Nee, wel een miljoenenbod ook schijnt te hebben uitgebracht. Ja. Weet je ook nooit helemaal zeker, maar goed. Ajax Heerenveen, de tweede helft.
10: Ajax probeert de druk weer wat op te voeren. Baas paast de bal nu naar de linkerkant. We zitten in de 54ste minuut. Tussenstand in de arena is 2-1 voor Ajax. Met andere woorden, er kan nog veel gebeuren. Heerenveen dat zich zeker liet zien naarmate de eerste helft vorderde. Klaassen kan niet een afspeelmogelijkheid vinden. Ook met de rug naar het vijandelijke doel. Dan gaat het opnieuw over de linkerkant. Henrique, Caio Henrique, de nieuwe Braziliaan bij Ajax. En dan zit Klaassen er meteen bovenop. Ajax dat probeert om Heerenveen meteen goed vast te zetten. Ook een eerste gele kaart overigens zojuist uitgedeeld door scheidsrechter Alex Bos. Die was voor Trensco, de man die de 2-1 maakte in de slotfase van de eerste helft. Na een overtreding op Oscar Kloek, de 10 op de 10-positie spelend bij Ajax. Het is Heerenveen dat de bal heeft met Kersten. Die dus zo goed opletten zojuist vlak voor rust bij die goal van Trensco. En oké, Robert, als je meeluistert, ik ben het met je eens. Dolberg stond daar ook wel een beetje te slapen. Maar het was toch wel wat, vond ik, risicovol. Zo door het midden om die bal daar te pasen. Door Ter Stegen, de keeper van Ajax. Bal gaat door de as van het veld naar de linkerkant. Via Bouwman komt Ajax dan weer terug in balbezit. 10 minuten inmiddels alweer op de klok. Een andere Braziliaan nu in balbezit. Lucas Rosa, de rechtsback van Ajax, wijst dus. En gaat dan rustig met de bal wandelend richting de middenlijn. Heerenveen plooit wat in de achteruit. Regeer neemt dan over. Tempo ligt dus laag in deze aanval. Ajax voor met 2-1 na 10 minuten in de tweede helft.
1: De stelling van Borst van deze zondag. Laat Louis van Gaal onze nieuwe bondscoach Xavi assisteren en de weg wijzen. Tekla zegt, goedemiddag lieve mensen. Dat is alvast een mooi begin. Ik ben het helemaal eens met de stelling van Borst. Louis van Gaal is aan het afronden en vindt het vast geweldig om nog eens heel nuttig te zijn in het Nederlandse voetbal. Hij is bekend met het Spaans voetbal, kent en waardeert Xavi en spreekt ook nog Spaans. Dus wat wil je nog meer? Heb je zelf zitten appen of is deze Tekla dus echt een Tekla?
7: Nee, en ik ben ook benieuwd wat Robert ervan vindt.
1: Ja, daar heb je nog 18 seconden voor, Robert. En het hele volgende uur.
9: Nou, ik wil wel het Spaans van Louis van Gaal even ter discussie stellen ten eerste. Laten we daarmee beginnen. Nou. Ik denk Louis van Gaal nog steeds een prachtige rol kan vervullen in het Nederlandse voetbal.
1: Waarvan akte?
7: Nou, amen. Ja. Dat is goed.
1: Nou, het laatste woord is toch aan de luisteraar.
7: Dat krikt het percentage ietsje omhoog.
1: Op de luisterapp. Ik zet er één streepje bij.
7: Goed zo.
13: NPO Radio 1. Max. Villa.
14: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
13: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
15: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
16: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
17: Natuurlijk, ja, goed doel, zoiets.
16: Nou, goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
18: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u,
19: ik ben 61, meneer Scherder.
18: Oh, pardon.
13: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
20: NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
21: Ster.
22: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa!
23: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: Drie sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. glashelder.
0: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
17: VPRO Zomergasten. Vanavond 7:15 op NPO 2.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: NPO Radio 1, 6:00.
21: Schut en Hugo Borst.
1: De laatste wedstrijd in de Eredivisie van dit weekend is een uurtje onderweg en is ook nog spannend. Ajax staat met 2-1 voor tegen Heerenveen. Hier is het NOS Journaal met Jeroen van Kan.
25: In de Belgische Ardennen wordt nog altijd met man en macht de grote natuurbrand bestreden. Ook Nederland schiet de hulp met 2 Chinook-helikopters. Contact hierover met verslaggever Onne Beukers ter plaatse. Lukt het om de brand te bestrijden daar?
26: Ja, het gaat heel moeizaam en dat zit er vooral in dat de brand vooral in een veenlaag woedt en vooral ondergronds dus ook woedt. Dus daar is heel lastig tegenop te blussen. En wat je in ieder geval ook het afgelopen uur merkt is dat de wind hier wat meer is gaan aantrekken. Dat het wat harder is gaan waaien. Dat zal het blusproces ook niet bevorderen, zeg maar. Daardoor wordt het ook ingewikkelder. Zei het net al, hè? Nederland helpt hier ook mee. En doet dat met 2 Chinooks blushelikopters. Of in ieder geval helikopters waaronder ze een grote waterzak kunnen hangen. En ik sprak erover met Wally Paridaans. En hij is natuurbrandexpert bij de Nederlandse brandweer.
27: Wat Chinooks specifiek kunnen doen is water droppen op of voor het vuur. En daarmee eigenlijk de brand remmen. Zij blussen de brand over het algemeen niet. Maar ze zorgen wel dat de eenheden op de grond voldoende tijd hebben om uiteindelijk de brand te blussen.
26: Ja, is het een moeilijke brand om te blussen?
27: Het is van alle kanten een moeilijke brand. De weersomstandigheden helpen niet. Het is nog steeds enorm droog. De wind valt vandaag mee, maar die wakkert af en toe de brand ook nog aan.
26: Nou hebben we in heel Europa al veel branden gezien. Veel bosbranden. Dit is meer een veenbrand. Maakt dat het blussen ook anders?
27: Ja, het zijn eigenlijk allemaal natuurbranden. En de ene woedt in het bos en deze toevallig in een veengebied. En ja, dat maakt het bluswerk compleet anders. Omdat hier de brand echt in de grond zit. Dus in het veenpakket. Dus dit zal ook echt langdurig een inzet vragen voor de brand volledig geblust is.
26: Wat maakt het lastig om veen te blussen?
27: Ja, het smeult heel erg. Geeft heel veel rookontwikkeling. Dus ook overlast in de omgeving. En het heeft weinig doordringend vermogen van het water. Dus het neemt geen water op. En daarmee koel je de brand onvoldoende.
26: Ja, terwijl er hier even inderdaad een wagen van de brandweer achteruit komt rijden. Dat is het gepiep op de achtergrond. Ja, het water dus wat jullie vanuit de lucht gooien bereikt de grond wel. Maar dringt maar moeilijk door.
27: Het dringt niet door tot de kern van de brand. Dus het haalt er wel de vlammetjes af. Maar het dringt niet door in de kern van het veen. En dus blust het de brand ook niet definitief af.
26: Wat is dan het effect van wel steeds dat water erop blijven gooien?
27: Nou, dat we vooral de brand remmen en zorgen dat je niet te heftig brandt. Met name ook om de overlast voor de omgeving te voorkomen.
25: Verslaggever Onne Beukers was dat vanuit België in gesprek met Wally Paridaans van de Nederlandse brandweer. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers heeft in Nederland geboren Hoekstra meerdere keren de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS ondermijnd. Zo stelde hij deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. Piet Hoekstra was in de eerste termijn van president Trump ambassadeur in Nederland. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten er gewond. Ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen. Dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om werken uit de Renaissance van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen gisteravond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Het weer dan nog tot besluit. Bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen. Het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen begint de dag met regen. Verder is het wisselvallig en ongeveer 20 graden.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: laatste uurtje van Langs de Lijn met Ajax Heerenveen, Richard.
1: 2-1 nog altijd en dus zeer spannend deze wedstrijd in de Arena. Ajax dat maar mondjesmaat kan overtuigen in de tweede helft. Krijgt de druk er ook niet echt op. Twee verse krachten melden zich langs de zijlijn. Dat zijn Marcos Leonardo, de nieuwe Braziliaan, de spits. En Julian Brandt, de Duitser. Ook hij is nieuw. Even kijken of dit iets oplevert met Oscar Kloek. Schiet van een meter of 20, maar de bal gaat een paar meter over het doel van Heerenveen.
2: We blikken terug op speelronde 2 van de Eredivisie, terwijl we dus ook nog die laatste wedstrijd volgen. Robert Maaskant zit hier. Wat is jouw moment van dit weekend tot nu toe?
3: Ja, dan moet ik toch terug naar de vrijdag. Het eerbetoon voor het veel te vroeg overleden dochtertje van Mats Zeuntjes en zijn vrouw bij NAC. Mats werd geëerd. Het hele stadion bleef zitten na een 2-0 verloren wedstrijd met sterretjes. De stadionlichten gingen uit. Het was echt om kippenvel van te krijgen, zo mooi. En zo mooi kan ook de voetballerij zijn.
2: Je was erbij, hè?
3: Ja, ik was erbij.
2: Ja. Ja. Kan je er meer woorden aan geven? Of is dat
3: ja, wel, zeker wel. Ik was sowieso wat emotioneel, want er was ook een minuut stilte voor mijn vader. Die
2: dat was
3: fantastisch
2: vooraf.
3: Was in het stadion. 22.000 ja. Mensen, je kon een speld horen vallen. De wedstrijd was dramatisch daarna. van beide kanten uit, 2-0 overwinning voor VVV. Maar het corrigeert het vermogen van de mensen onderling in het stadion. Er werden sterretjes uitgereikt. Er waren een aantal de jonge dertigers die naar binnen wilden lopen. Die werden onmiddellijk teruggeroepen door andere mensen binnen het stadion. Van hoho, wij gaan nog dit eerbetoon laten zien. En Mats Zeuntjes met zijn vrouw, die enigszins verdwaasd op het veld stond. Wat ik heel goed begrijp overigens. Ik ben ook naar de catacomben gegaan voor Mats om hem even een knuffel te geven. En het was echt ongelooflijk indrukwekkend om dat moment meegemaakt te hebben. Hoe groot de voetballerij kan zijn op zo'n moment. En ook een groot compliment voor onder andere Marinus Duikhuizen en zijn VVV die op het veld bleven. En die volledig meededen aan dat eerbetoon.
2: En zit hem dat dan vooral in het woord saamhorigheid? Vat dat het makkelijkst samen?
3: Ja, dat is een van de kernwaarden van NAC.
2: Ja.
3: Saamhorigheid. En dat kwam in alles kwam dit naar buiten toe. Een vol stadion na een verloren wedstrijd. Waar mensen al het respect toonden wat deze familie verdiende.
2: Ja,
0: en bijzonder voor de goede orde, voor de luisteraars. Jouw vader was jarenlang heel belangrijk bij NAC. Trainer.
3: Trainer, manager.
0: Onder andere. Ja, precies.
3: Jarenlang daar gewerkt.
0: En wat bijzonder dat dat dan weer zo'n eerbetoon samenvalt met een tragisch lot.
3: Ja, grondlegger van het avondje NAC. Onder andere.
0: Ja.
3: Dus dat was een wat dat betreft een
0: ja, daar is voetbal ook voor bedoeld. Ja. Hè?
2: Absoluut. Bart Vrouws, cijfers zijn dan soms hard.
3: Ja,
2: maar we doen het elke zondag, dus ook nu voor jou de vraag. Wat was jouw getal van dit weekend?
4: Beetje een overgang. Het getal is 400. Ik ben benieuwd, heb jij de uitslagen van dit weekend zo voor je? Heb je
2: nou, dat
4: bij
2: kan
4: je?
2: Ik binnen een paar seconden, ja.
4: Misschien
2: 400? Dat heb ik niet zien staan erbij.
0: Nee. Over doelpunten zijn er niet gemaakt.
4: Nee.
0: In de eerste
4: divisie. Nou, het is het warm. Ik zit even, Henry gaat naar kijken. Ja. Is er iets wat je opvalt?
2: Als
4: je naar de uitslagen kijkt.
2: Dat er 3x1-4 tussen staat.
4: Ja, nou ja.
2: En dat
4: benieuwd of je het weet. Het is een soort quiz bijna. Ik denk dat mensen de auto stilzetten.
2: Ja, ik ben heel nieuwsgierig.
0: Weet jij het?
2: Hoe lang heb ik?
4: Nee, ik zou niet langer in spanning houden. Nee, als je kijkt naar de uitslagen. Alle ploegen hebben gescoord dit weekend.
2: Oh.
4: En dan denk je, dat gebeurt toch elke week? Het is 400 speelronden geleden dat voor het laatst gebeurde. Dat alle 18 eredivisieploegen een doelpunt wisten
2: te
4: maken.
2: Dus jij zat net al te hopen dat Heerenveen ging scoren.
4: Ik stond te juichen.
2: Ja. Dit getal heb je pas een half uur geleden kunnen bedenken.
4: Ja, het is even geleden. 400 speelronden geleden. Het was speelronde 2 van seizoen 2014-15. Dat het voor het laatst gebeurde. Alle 18 ploegen kunnen met een gerust hart naar Studio Sport kijken om het doelpunt terug te zien.
2: Ja.
4: Is dat mooi?
2: U hoort het vliegt alle kanten op. Want dit is namelijk het laatste uur van Langs de Lijn.
0: Word jij daar een beetje opgewonden? Van zo'n nutteloos feit.
4: Ja, dat is stiekem wel een beetje.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dat wilde ik even weten.
3: Als we
2: toch bezig zijn, heb ik nog eentje voor je, Bart. Maar ik weet niet of dat binnen jouw range van feitjes. Maar iedereen die jou online volgt, weet ook dat je soms hele gekke bochten uitvliegt. We hebben een nieuwe bondscoach. Ik vroeg me af, is dat de eerste bondscoach in de geschiedenis die iemand kan oproepen die naar hem vernoemd is?
4: Naar hem vernoemd is wel, denk ik. Er zijn wel veel bondscoaches geweest die ook dezelfde voornaam hadden als een speler.
2: Nee, oké, prima. Maar dit heeft natuurlijk veel meer connectie.
4: Dit is bijzonder.
2: Mag dat jouw opdracht zijn voor de komende 40 minuten?
0: Dit kost hem een week.
2: Oké.
0: Dit kost hem echt een week.
2: Als je ooit een antwoord hebt, zou perfect zijn.
0: We gaan een doelpuntje halen bij Richard van der Maden. Komt hij aan?
1: Zou leuk zijn voor de spanning. Trensco met de corner namens Heerenveen. Bal wordt weggekopt door Ajax in het strafschopgebied. Heerenveen dat nog altijd in de wedstrijd zit hoor. 69ste minuut. 2-1 is de dunne voorsprong die Ajax heeft hier in de eigen Amsterdam Arena. Het is mooi om te zien op de grote schermen dat er af en toe van die helden, die grote spelers van weleer, worden getoond. Brian Brobby kreeg een klaterend applaus. Zit hier ook in Amsterdam toe te kijken naar deze wedstrijd. En ja, dit duel staat natuurlijk ook een beetje in het teken van 30 jaar Arena. En ook dan zie je bijvoorbeeld, ik noemde zijn naam al, Jari Liebmanen zo af en toe langskomen hier op de schermen. Richard Witschisten, Rafael van der Vaart, Ronald de Boer, Danny Blind, Michael van Praag, Louis van Gaal. Zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. De bal gaat terug naar de keeper, naar Bernd Klaverboer, ongelukkig. In de beginfase van dit duel, toen Ajax oppermachtig was, toen was het eenrichtingsverkeer via de paal. Belandde de bal uiteindelijk met de rug ook van Klaverboer over de lijn. Dat betekende 1-0 voor Ajax. Ouazzane met een prachtige pegel in de as van het veld. 2-0. Trensco in de extra tijd van de eerste helft met een mooie goal. 2-1. En dat is nog altijd de tussenstand. Ajax overtuigt niet of nauwelijks in de tweede helft. Heeft zojuist gewisseld. Julian Brandt, de nieuwe Duitse aanvallende middenvelder, is erbij gekomen. Scoorde vorige week tegen PEC Zwolle. En ook Marcos Leonardo van wie veel wordt verwacht. 20 miljoen euro had Ajax voor hem over. Kwam van Al Hilal. Maakte vooral heel veel doelpunten. Alweer een aantal jaren geleden voor Santos. In zijn eigen Brazilië. Voetbalde ook nog voor Benfica. Dolberg eraf. Hij was onzichtbaar in deze wedstrijd. Miste een grote kans. Terwijl Heerenveen de bal heeft op de rand van het strafschopgebied. Met de handige pingelaar Meerveld. Paast de bal dan in de drukte bij Trensco. Dan wordt er maar half verdedigd door Ajax. Heerenveen nog altijd. Met Meerveld nog altijd ook in die kleine ruimtes. Dan zijn we uit het strafschopgebied. Gaat de bal eventjes terug naar Proper. Die zich steeds goed opstelt. Eigenlijk geen fout maakt bij Heerenveen in balbezit. En het Ajax-publiek, misschien horen jullie dat ook wel op de achtergrond, begint meer en meer te mopperen. Want Heerenveen wordt sterker en jaagt misschien wel op de 2-2. Na bijna 71 minuten is het matig wat Ajax laat zien in de tweede helft.
2: We gaan naar Sarah over de EK turnen in Zagreb. Het laatste onderdeel is geweest. Voor Nederland was dat Brug. Hoe is het afgelopen?
5: Een hartstikke netjes resultaat, hoor, kunnen we wel zeggen, als je kijkt naar de sterke concurrentie in Europa. Nederland is als zesde geëindigd in de teamfinale van dit EK-turnen. Het is precies dezelfde plek als de kwalificatie. En op het laatste toestel, de Brug, heeft de Nederlandse ploeg echt wel even laten zien wat ze in huis heeft. Vera Ubbink begon, viel nog wat tegen, 11.566. Maar daarna kwamen de twee grote puntpakkers. Naomi Visser turnde echt een geweldige oefening en kreeg een 14.433. Dat is echt een ongelooflijk knappe score op de Brug. Scoren boven de 14 betekent in dit veld eigenlijk al dat je bij de internationale top hoort. En Visser kon wel een goede afsluiter gebruiken, want gisteren viel ze nog twee keer in de individuele Brugfinale. Daardoor werd ze laatste. Vandaag dus tijd voor revanche. 14.433. Als ze gisteren zo had geturnd trouwens, had ze meegedaan om het zilver. Dan had ze dat gewoon gepakt in de toestelfinale. Nou, dat zegt genoeg, denk ik. Ook Sanne Veerman maakte de verwachtingen waar. Zij kreeg 14.266. Gisteren werd ze nog vierde in die Brugfinale individueel gezien. En vandaag laat zij dus ook zien dat ze echt wel bij die internationale top hoort. Nederland komt daarmee uit op een totaal van 152.995 punten. Wordt dus zesde. Geen medaille, maar wel precies de klassering waarmee de ploeg ook aan deze finale begon. Dan Rusland. Dat was vorig jaar nog afwezig op het EK vanwege de uitsluiting van Russische sporters na de invasie op Oekraïne. Nu zijn ze terug onder neutrale vlag, dat wel, en onder de naam World Gymnastics. En dus meteen Europees kampioen. En niet zomaar. Ze staan bijna 4 punten los van Italië, dat het zilver pakte. 4 punten is gewoon heel erg veel. Frankrijk werd derde. En bij Rusland was de ster van Russische kant opnieuw Angelina Melnikova. Nikova op het laatste toestel, de vloer, kreeg ze een 13.333. En eigenlijk hebben we de Russische turnsters helemaal niet op een fout kunnen betrappen vandaag. Daarmee zit het EK voor de vrouwen erop. Voor Oranje dus 2 toestelfinales en een 6e plek in de teamfinale. Hartstikke netjes resultaat als je kijkt naar het sterke deelnemersveld. De vrouwen kunnen zich gaan voorbereiden op het EK in Rotterdam. WK moet ik het wel goed zeggen in Rotterdam. Over 2 maanden in eigen huis dus. Maar we zijn nog niet klaar in Zagreb. Want vanaf woensdag zijn de mannen aan de beurt met daarin wederom Nederlandse inbreng.
0: Ajax, Heerenveen, Richard.
1: 74ste minuut, Heerenveen het balbezit. De ruimtes worden best wel wat groter hoor. Naarmate de tweede helft voordat, want Heerenveen graaft zich absoluut niet in. Dit is misschien voor Rivera een kans in het strafschopgebied. Maar komt er niet helemaal lekker doorheen. En Ajax kan dan uitverdedigen naar de zijkant. Aanval voor de Vriezen nog altijd in leven. Bal gaat terug naar Maas Willemsen, de centrale verdediger. Aanvoerder ook, de nieuwe aanvoerder van Heerenveen. Via Vente dan weer terug naar Willemsen. Staat in de belangstelling van Wolfsburg, Linde, Proper. Zo heeft Heerenveen dus de bal en is het Ajax dat verdedigt. Ajax dat wel beter is in de tweede helft. Maar ook weer niet heel veel beter. Rivera probeert het dan nog maar eens een keer. Wat laat Ajax daar toch een hoop ruimte voor die invaller van Heerenveen. De Fransman die er in gekomen is na een kwartiertje in de tweede helft voor Ooyen. Ajax heeft het lastig. Dat mogen duidelijk zijn in de tweede helft. En kan tot heel weinig kansen komen. Nieuwe wissel zojuist doorgevoerd. Jordi Mocchio is in de ploeg gekomen bij Ajax. En Lanroy Machine bij Heerenveen. Die vorige week nog mocht starten. Maar niet heel veel indruk maakte toen op de linksbuitenpositie. Dat is niet eigenlijk zijn positie. Het is meer een spits. Ajax nu met Ter Stegen. Bal gaat naar de rechterkant, naar Bouwman. En dan wordt er meteen weer flink druk gezet door Heerenveen. Dat de bal ook weer verovert, maar dat ook weer kwijt is. Klaassen overigens naar de kant gehaald door de coach van Ajax, Michel. Even kijken nog of dit iets oplevert voor de Amsterdammers. Maar het gevaar is alweer geweken. Nog een kwartier plus de extra tijd. Het is allemaal moeizaam. 2-1, de nipte voorsprong voor de Amsterdammers.
2: We gaan het hebben over de wedstrijd van regerend landskampioen PSV. Dat won met 2-1 van Excelsior.
6: Het is PSV dat op voorsprong komt. Nou, men heeft 50 seconden feest kunnen vieren op Kralingen. Want er is 1-2 nu voor PSV. Ricardo Pepi van dichtbij. Snelle aanval van PSV.
7: Nou, dat we een goede tweede helft gespeeld hebben. Waarin we ontzettend veel kansen creëren. Goed voetbal spelen. Dus eigenlijk weer het voetbal wat ik gewend ben de afgelopen jaren.
2: Ja, hij vond het een goede tweede helft. Bart, hoe was de eerste helft dan?
4: Nou, die was niet best. Daar was Bos ook behoorlijk boos om. Na de hand, bij die interviews die je zag, dan was hij link. En wel terecht, PSV zwak, weinig duels gewonnen. Ook weinig kansen gecreëerd uiteindelijk. Weinig in het strafschopgebied van Excelsior gekomen. Maar 3 schoten, evenaring van het laagste aantal in de eerste helft onder Bos in al die eredivisie jaren. Nee, dat was niet best. Gelukkig was het in de tweede helft wel een stuk beter, want anders was hij helemaal ziedend geweest in die interviews na de hand.
2: Ja, hoewel dat wel altijd amuserend is om te zien, vind ik dan toch.
4: Die interviews?
2: Nou ja, dat hij zo boos is.
3: Ja, ook wel wat licht voorspelbaar, hè, inmiddels.
2: Ja, maar toch. Ja,
0: maar wat is dat?
3: Nou, gedrevenheid. Peter Bos is natuurlijk een gedreven coach. En die wil het allerbeste van zijn ploeg zien. En dan kan hij heel ontevreden worden op het moment dat dat er niet is. Hij kan het ook hebben als ze wel met 4-0 gewonnen hebben. Dan weet hij ook, dat vind ik wel, dat een klein beetje denigrerend.
0: Maar je staat tegenover een journalist. Dat is een doorgeefluik naar het publiek.
3: Ja.
0: Waarom geef je dan niet...
3: Ja, waarom de aanval op de journalist af en toe, bedoel je?
0: Nou ja, dat mag hij rustig doen als hij iemand niet mag. Daar heb ik niet zoveel problemen mee. Maar je zit er in eerste instantie om je PSV-publiek, of groter nog, te informeren. En vaak is hij zo korzelig.
3: Ja, maar dat heeft te maken met zijn perfectionisme. En ik vind eigenlijk wel dat een coach dat wel mag hebben. Je zou inderdaad zijn media-optredens wat beter kunnen maken. En daar was het wel leuk geweest als hij natuurlijk bondscoach was geweest. helemaal voor elkaar.
0: Ja, nee, ja, dat was ook bij nummer 1. Ja.
2: Maar dit is hem wel toch gewoon. Het is gewoon what you see is what you get. Er zit niks, er zit geen idee achter, toch?
3: Peter is volledig zichzelf. En dit was hij al bij Heracles. Dit was hij al bij andere clubs waar hij gecoacht heeft. Hij heeft dit altijd gedaan op deze manier. En ja, nu heeft hij natuurlijk een aantal keren, is hij wel kampioen geworden, want dat heeft hem heel lang achtervolgd, dat hij maar geen kampioen kon worden met een ploeg. Dat is inmiddels opgelost. Dus ja, dat geeft hem nog meer, iets meer die vrijheid om wel los te gaan.
2: Begrijp je zijn reactie wel voor PSV in dit eerste deel van het seizoen? Of is hij er misschien ook toch net iets te veel eisend? Het kan toch niet altijd een 10 zijn?
3: Nou ja, maar kijk, PSV heeft natuurlijk relatief weinig mutaties gehad. Ja. Dus die spelen bijna met hetzelfde elftal. Ja, dan mag je wel iets meer verwachten van een soort van samba-voetbal.
2: Maar ja.
3: Ik denk dat hier ook weer de hele vroege goal van Ruben van Bommel al in de vijfde minuut, dat al meespeelt. Dat PSV ook een beetje dacht van, nou ja, we staan al 1-0 voor, het zal wel. En Excelsior was simpelweg niet bij machten om het echt een wedstrijd te maken. Die maakte dan wel de 1-1 natuurlijk. Maar daar stond het binnen de kortste keren stond het alweer 2-1 voor PSV.
4: Maar proef je dat als coach ook? Je hebt ook vaak op de bank gezeten, dat je ploeg dan echt terugschakelt. Terwijl je vorige week punten laten liggen. Je staat nu wel snel voor, maar je denkt, nu willen we toch revanche nemen op die zeepert van vorige week.
3: Ja, en op een of andere manier, je probeert het als coach, probeer dat altijd te voorkomen. En dan krijg je ook de kritiek van de media. Want dan sta je met 1-0 voor en dan sta je langs de kant als een malle, sta je ploeg aan te moedigen dat het feller en sneller en van alles moet. En dan staat iedereen, wat staat die meloot nou te doen langs de kant? maar ja, op een of andere manier speelt zo'n uitslag en scoreverloop speelt toch altijd mee in de hoofden van spelers.
2: Ja, je zegt wel, dat is natuurlijk ook wel, zeg maar, getalsmatig klopt het, dat er weinig mutaties zijn geweest bij PSV. Maar zonder de geblesseerde Schouten en met Saibari er niet meer bij, dat is toch wel een enorm verschil.
3: Schouten is natuurlijk al een tijdje er niet meer bijna.
2: Nee, maar ja, het hele seizoen overziend, vorig seizoen heeft hij daar natuurlijk wel veel betekend.
3: Ja, en Saibari, ja, dat is een verschilmaker. En dat vervang je niet zomaar.
8: En Veerman
2: die gaat dan ook weg.
8: Ze gaan een zware pijp roken hoor, PSV. Ze hebben heel veel ingeleverd.
3: Dat Veerman, en dan praat ik voornamelijk over de Nederlandse Eredivisie, nog niet eens zozeer over de Champions League, maar Veerman in de Nederlandse Eredivisie, die gaan ze echt enorm missen. Hij gaf ook weer 2 zulke fantastische passes, zo afgewogen met het oog
8: juist
3: voor de lopende
8: snelheid.
3: Man. Er zijn geen spelers in Nederland die dat zomaar gaan.
2: Maar hoe zou je dat dan compenseren? Want de lat ligt hoog voor PSV. Er komt ook weer een Champions League seizoen aan waarin ze absoluut beter willen presteren. Dan is Veerman weg en Saibari is weg. Ja, en dan? Je hebt nog 2 weken nu.
3: En Plea weg.
2: Ja.
3: Die hebben we natuurlijk vorig jaar ook niet gezien, maar die ligt er ook weer een langere periode uit.
8: Ze hebben povere verdedigers.
3: Ja, ze zijn matig verdedigend. Ik denk dat het
2: helemaal niks.
3: Bij PSV de eerste
4: Corazano gehaald. Onder andere die ook op die positie, op die 6 positie uiteindelijk uit moet komen volgens Bos.
2: Maar goed, dat zijn hele grote schoenen om te vullen dan, hè?
4: Het is ook een heel groot talent.
3: Daar hebben ze er meer van.
8: Hij komt op voor iedereen die bij NEC heeft.
3: Als we iets aan rood-groen aangehad hebben, dan. Nee, maar PSV heeft gewoon een zeer talentvolle selectie. Hebben heel veel jonge jongens gehaald die potentie hebben. Ze hebben natuurlijk met Mijnans, met Til, hebben ze met Wanner, wat ik ook een hele goede speler vind. Hebben ze voldoende mensen, man, niet te vergeten. Dat zijn allemaal jongens die nog in een groeifase zitten van hun carrière. Dus dat kan echt wel heel goed worden.
2: Ja, desalniettemin zijn er veel mensen die voorspellen dat het een minder seizoen wordt voor PSV en dat Ajax wel eens kampioen zou kunnen worden. Zie jij dat er vandaag aan terug, Richard?
1: Nou ja, in het begin wel. Ik was behoorlijk enthousiast. De eerste kwartier, dat heb je waarschijnlijk gemerkt. Ja. Maar ja, in de tweede helft moet ik toch vaststellen dat het allemaal veel minder overtuigend is aan de kant van Ajax. Het is zoekende. Je ziet nog niet echt veel vastigheden. Het komt er heel moeilijk doorheen. Het is wat flats, wat stroperig in balbezit bij Ajax. En in sommige fases zie je gewoon dat het ook nu tegenhouden is in de slotfase. Heerenveen dat met 2-1 achter staat. En natuurlijk vol voor die gelijkmaker nog gaat hier in de arena. Ook wat stilgevallen. Af en toe wordt er natuurlijk wel eens wat geluid gemaakt. Maar een geweldige sfeer. Nee, die herken ik hier niet in de tweede helft vooral. In de arena. En dat terwijl het stadion 30 jaar bestaat. Daar gaat Heerenveen nog weer eens aan de rechterkant met Linde. Bal naar de buitenkant. 82e minuut. Opnieuw Linde. Vente. Rivera. En dan zit hij erin voor Heerenveen. Ongelooflijk. Zeg, het is 2-2 en het is Rivera, de invaller, de Fransman Maxence Rivera, die scoort. Of gaat daar nog een streep doorheen vanwege buitenspel? Ik denk van niet. Ik denk dat hij gewoon telt. Ongelooflijk hoe Ajax de problemen hier over zichzelf afroept. En ik kijk naar het gezicht van de Spaanse coach Michel, die zo aan het meeleven was, vol temperament in de eerste helft. Maar het koppie ging steeds meer omlaag in de tweede helft. Het begint allemaal bij Linde, die stappen maakt aan de rechterkant en de aanval opzet bij Heerenveen. En dan de bal voorslingert. Eerst is het Vente, dan in de kluts komt hij voor de voeten van Rivera. Er is absoluut geen sprake van buitenspel. En Maxence Rivera, de Franse invaller, hij zorgt hier voor de gelijke stand in de Amsterdam Arena. En dat is toch wel een blamage als het hier in 2-2 eindigt. Ajax, Heerenveen, nog 8 minuten plus de extra tijd.
2: Ja, Robert, en als het dan zo blijft, dan is alles qua Nederlandse topclubs, de traditionele top 3, weer geneutraliseerd. Hè? Hebben ze allemaal geen 6 punten.
3: Ja. En wordt PSV dus weer makkelijk kampioen. Ja. Dat zeiden we net toch al.
2: Ja. Ja.
1: AZ.
3: Nou, dat vind ik wel leuk, ja, dat AZ meedoet. Maar goed, ook dat moeten we weer gaan zien, want die vallen meestal weg ergens in het seizoen. Ja.
4: We hadden het net trouwens nog over dat Feyenoord punten verspeelt in het laatste half uur. En toen zei ik ook, Ajax gebeurt het ook vaak, hè, sinds de start van vorig seizoen. Nou, nu weer, dat je weer het laatste half uur denkt, oeh, waar zit je naar te kijken? Het verval is wel heel groot.
2: Behalve dan dat ze nog 10 minuten hebben. Ook om nog te verliezen alsnog, dat kan ook nog.
4: Ja.
2: Edwin.
9: Vrouwen Eredivisie, tussenstanden. FC Twente, De Graafschap 2-0. PEC Zwolle, PSV. PSV natuurlijk landskampioen, heeft het lastig in Zwolle. 0-0 daar nog altijd. Heerenveen, Feyenoord 1-2 voor de Rotterdammers. En AZ tegen ADO Den Haag is voorlopig 2-1. Overal nog een minuut of 10, 12 te spelen. En zegt jullie de naam Roberto Bautista Agut, jullie iets?
2: Nee.
9: Ja,
2: dat is een tennisser.
9: Zeker. Nou, was een maand geleden gestopt met tennissen. Voormalig nummer 9 van de wereld, halve finale Wimbledon. Die heeft gisteren zijn eerste wedstrijd gespeeld voor de 7e klasser Els Ibarzos in Spanje. Die club won met 4-2 en Bautista Agut scoorde
2: voetbal,
9: 2 keer.
2: Voetbal heb ik het nu over dus, ja hè?
9: Ja, dat is echt heel erg knap. Hij heeft ook ooit in de jeugd van Villarreal gespeeld. Is dus echt wel een goede voetballer. Hij wilde gewoon na zijn tenniscarrière het meteen weer oppakken. Nou, dat doet hij en hij scoort ook meteen. Dus dat is wel grappig om te zien dat bij sommige sporters het gewoon
8: 7e klasse.
2: Ja, maar wel in Spanje, toch? Spanje.
9: Ja, ja.
2: Ja, dat stelt in Spanje nogal wat voor.
9: 60 kilometer ten noorden van Valencia speelt hij.
2: Leuk.
8: Nou. Waarvan akte.

0: vrouwtje en S10 met hart in brand. Staat de arena al in de fik, Richard?
1: Nee, nog niet. Ik vind het publiek juist heel erg tam en heel rustig. Het gaat niet achter de ploeg staan. Je voelt een beetje de teleurstelling hier in het stadion. 88ste minuut. Ajax zal het zelf moeten doen. Daar een schot uit de draai van Mokkio. Daar eindelijk weer een momentje. Want het publiek dat veerde eigenlijk alleen maar in de tweede helft op. Toen Brian Brobbey getoond werd op de grote schermen. De aanname met de borst en dan meteen uithalen. Dat was Tolu overigens. Excuses. Zojuist ingevallen bij Ajax. Tolu. Arro Kadare, een Nigeriaan gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Daar is de corner. Bal wordt weggekopt en dan gevangen door de keeper van Heerenveen, Bernd Klaverboer. En zo is er even weer wat rust voor Heerenveen. 88ste minuut. De doelpunten van de Vriezen van Trensko en van Rivera. En Ajax, dat heeft haast natuurlijk nu nog maar een paar minuten te spelen zijn. Maar ook Heerenveen voelt dat er misschien nog wel wat meer in zit. De 3-2. En waarom ook niet? Want Ajax is het echt helemaal kwijt in de tweede helft. Zeker ook in de slotfase. Na die goal van Rivera. 2 minuutjes nog. Plus de extra tijd dus hier in Amsterdam.
2: NPO Radio 1.
0: Het is 6:30 door Rien Bouwman.
3: De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten.

0: Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. De initiatiefnemers vinden dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. Afgelopen week brak er 's nachts brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. En in Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Een slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. De hond is in beslag genomen door de politie.
1: Het weer, Willemijn.
2: Vanavond regent het vooral in het noorden van Nederland. Vannacht gaat het eigenlijk overal regenen. Vanuit het westen als eerste trek langzamerhand richting het oosten. Dat betekent dat we morgen de dag ook met aardig wat wolkenvelden en misschien nog een beetje regen beginnen. In de loop van de dag af en toe ook wel wat de zonneschijn. In het oosten vooral nog kans op een enkele bui. En temperaturen die morgen liggen tussen de 19 en de 22 graden. Dinsdag wordt een dag met behoorlijk wat bewolking. Af en aan ook regen. Woensdag is het vooral in de vorm van buien. Dat betekent dat tussendoor de zon ook gaat schijnen. En ook de rest van de week gaan we de zon tussen de buien door echt wel zien. Maar richting het tweede gedeelte van de week pakken die buien, zeker in de kuststreken, echt wel wat pittiger uit. Er kan ook onweer bij zitten. Ja, en die temperaturen die blijven voorlopig schommelen, zo rond de graad of 21.
3: NPO Radio 1.
4: Een blessuretijd in de arena. Heel spannend, Richard.
5: 4 minuten komen erbij, Hugo. En grote kans zojuist gezien voor Marcos Leonardo. De invaller voor Dolberg met de kopbal. De bal wordt gekraakt in het 5-meter gebied door Kersten. Die sterke centrale verdediger samen met Willemsen bij Heerenveen achterin. 2-2 is het hier in de Amsterdam Arena. Het zou natuurlijk teleurstellend zijn. Een open deur als Ajax het hier op 2-2 houdt. Edwardsen is in de ploeg gekomen bij de Amsterdammers. De bal via Rosa aan de rechterkant terug naar Edwardsen bij de vleugelspitsen eraf gehaald. Nu moet de voorzet komen, denk ik, van Rosa. Nee, kiest voor een listig balletje richting de achterlijn bij Regeer. En die sleept er dan een corner uit. Kan Ajax zich nog oprichten in de laatste 2 minuten? De arena laat eindelijk weer eens wat meer van zich horen. Michel uitgewisseld, Brand gebracht, Edwardsen, Mokio, Leonardo dus. Die nieuwe Braziliaanse spits en het talent Tolu Arrocadare. Gehuurd dus van Wolverhampton Wanderers. En nu afwachten wat de corner oplevert. 7 heeft Ajax er al gehad. Het is Julian Brandt die de bal gaat trappen. Overgekomen van Borussia Dortmund. Heerenveen haalt de bal weg. 2-2 de tussenstand hier in Amsterdam. Wat spelen we nog? Een minuut of anderhalf, twee misschien. Rosa de bal naar Enrique. Caio Enrique. En die raakt dan geblesseerd na een overtreding op het middenveld. En dat betekent dat Ajax een vrije trap mag gaan nemen. Christian Petrov, ook een van de invallers aan de kant van Heerenveen. Het zou knap zijn van de ploeg van Robin Veldman dat hoge ambities heeft hoor dit seizoen. De 7e geëindigd het afgelopen seizoen, gestrand in de play-offs, de Europese play-offs. En het wil eigenlijk hoger eindigen, dat is het doel. Niet voor niets doet Johan Hansma er alles aan om de selectie bij elkaar te houden. Enrique met de vrije trap, de bal wordt weggekopt door Heerenveen in het strafschopgebied. Dan wordt er meteen op de bal gejaagd, maar blijven er ook veel spelers hangen in het strafschopgebied. En dus wordt hij er nog maar een keertje ingepompt. Komt de bal in de buurt van de tweede palen bij Tolu. En dan nog eens uitgehaald van grote afstand. Maar dat lijkt eigenlijk nergens op. Het is Caio Henrique die dat doet. De Braziliaanse nieuwe linksback. En weer het hoofd omlaag ook bij Michel. Het eerste puntenverlies is heel dichtbij voor Ajax. Na de 0-2 overwinning vorige week. Dat was ook al een moeizame wedstrijd natuurlijk. Ajax won wel in Zwolle. Nu speelden het vooral in de eerste 20 minuten. Goed voetbal. Heerenveen werd achteruit gedrukt. Ajax kreeg wat kansen. Het maakte vooral een hele, hele mooie goal van de voet van Abdella Ouazane. Het hoogtepunt misschien wel van deze wedstrijd. Maar de tweede helft was teleurstellend. Was pover aan de kant van de Amsterdammers. Nog 30 seconden officieel in

0: extra tijd. En het spel heeft eigenlijk niet of nauwelijks stilgelegen in die 4 minuten. Het publiek moppert, want Ajax gaat niet naar voren, maar juist in de achteruit naar Ter Stegen. De bal moet het strafschopgebied in. Er moet wat ontwikkeld worden. Het moet opportunistisch, want zo komt Ajax er zeker niet doorheen. En zeker ook niet als Regeer inlevert bij Linde en Heerenveen misschien zelfs nog wel een laatste kans krijgt. Bal nu over de zijlijn. Ajax mag gooien. Is dit het eindsignaal al van de scheidsrechter? Dat is het inderdaad. Alex Bos heeft de 4 minuten extra laten spelen. En er komt verder helemaal niets bij. Een bovenresultaat na een teleurstellende tweede helft voor Ajax in het eigen stadion. Ajax dat strandt op 2-2 tegen Sportclub Heerenveen. Klaverboer met een eigen doelpunt. Ouazzane na een half uur met die prachtige goal van afstand. En Heerenveen kwam terug met goals van Trensco en de 2-2 van invaller Rivera. En zo eindigt het dus hier in Amsterdam, in de Amsterdam Arena. Terwijl het jubileum is van dit stadion. 30 jaar, het Heerenveen uitvak juicht. Zij zijn blij. Heerenveen neemt een puntje mee terug naar Friesland. Want het eindigt hier in 2-2.
1: En dus zijn er na 2 speelronden nog maar 2 clubs met de maximale score. AZ en Groningen hebben allebei 6 punten. Daaronder een heel pak met 4 punten. Dat zijn Go Ahead, Fortuna, Ajax, PSV, Feyenoord en Heerenveen. Want dat pikt dus inderdaad een prachtig punt mee voor Heerenveen uit de arena. Het is de slotavond van de EK zwemmen in Parijs. Die is zojuist begonnen met daar ook nog weer Nederlandse kansen. Want Anna de Jong, zwemcommentator, het is groot feest eigenlijk, hè, bij het zwemmen. Is de kans op een medaille groot weer vanavond voor Nederland?
2: Die is zeker aanwezig. Het is de 4x100 meter wisselslag estafette bij de vrouwen. En Nederland heeft gewoon een heel sterk team om op te stellen. Nu zijn er ook andere landen die dat wel hebben. Denk aan Groot-Brittannië, Italië, Duitsland en de Fransen hier in Parijs. Voor het eigen publiek willen het ook graag laten zien. Maar die hebben niet Marit Steenbergen en die hebben wij wel. Dat is al een enorm wapen natuurlijk. Om de vier even door te nemen die daar gaan beginnen. Maaike de Waard begint met de rugslag. Dan vervolgens Steenbergen, schoolslag, Tessa Gielen, vlinderslag, Milou van Wijk, vrije slag. Er is wat gepuzzeld in die opstelling. Steenbergen is natuurlijk het allerbeste in de vrije slag. Maar daar hebben we nog een andere topper. Milou van Wijk was bij dit EK tweede. Dus, en die kan eigenlijk alleen vrije slag. Dus die op de vrije slag zetten was nog niet zo heel erg gek. Maar op de schoolslag miste Tess Schouten maar net een medaille op de 200 meter. Maar wij hebben begrepen dat zij fysiek niet in staat is om mee te doen aan de wedstrijd vandaag. En dus moet Steenbergen, die inderdaad wel goed is op bijna alle onderdelen, ook wel eens wisselslagtoernooien gewonnen heeft, het vandaag gaan de schoolslag gaan doen. En Tessa Gielen dan dus de vlinderslag. Dat is een heel erg sterk team.
1: Ondertussen zijn de laatste finales al begonnen. Hè? Wat valt op?
2: Nou, de eerste race van vandaag was gelijk ook al spectaculair. De 50 meter vrij bij de mannen. Niet de allergrootste namen in Europa die daaraan meedoen. Alleen Shiremet heeft gewonnen en Kornev werd tweede. En dat is saillant, want Shiremet is een 19-jarige Oekraïner. En Kornev, een 22-jarige zwemmer die bij de neutrale atleten B meedoet. Dat zijn de Russische zwemmers die niet onder eigen vlag aan dit toernooi mee mogen doen. Daar zat heel veel spanning op om natuurlijk begrijpelijke redenen buiten het zwembad. Ik zag ook niet dat ze elkaar een blik waardig gunden na die race. Op het eind wist Shiremet net iets sneller over de aan te tikken. En verder gaan we ook vooral kijken naar de 400 meter vrije slag hier. Dat wordt ook een feest in dit zwembad. Omdat dan Léon Marchand meedoet. Hij is wat geblesseerd. Doet daarom bijvoorbeeld niet mee aan de wisselslagfinales. Die is vandaag ook nog. Gaat nu zelfs beginnen. De wisselslag waar je hem eigenlijk het liefste ziet domineren. Maar het publiek moet het hier doen met Marchand bij de estafette bij de mannen. En dus die 400 meter. Dat gaat het meeste vuurwerk geven. Denk ik.
1: Als je alvast, het is nog wel de slotavond, maar je kan de week vast wel overzien al. Hè? Kijk naar wat het Nederlandse team daar heeft gedaan. Goed gepresteerd en het is meer dan Marit Steenbergen.
2: Ja, Zeker. En sowieso goed om te zien dat Marit Steenbergen de kwaliteit die ze de laatste toernooien levert enorm aan het doorzetten is. Ze had altijd al een geweldig mooie slag, maar in combinatie met extra kracht weet zij echt dat zij een van de wereldtoppers is. Bijvoorbeeld gisteren ook een prachtige zilveren medaille bij de rugslag. Zij wordt een steeds completere zwemmer en kan je dus echt rekenen tot een van de toppers die ook in het internationale veld met de Australiërs en de Amerikanen erbij echt bijvoorbeeld op Olympische Spelen een kans maakt. Maar verder inderdaad Milou van Wijk, die achter Steenberg op de vrije slag zich enorm aan het ontwikkelen is. Koen de Groot, die bij de schoolslag 50 meter een zilveren medaille haalt, zich echt meet met de wereldtop voor het eerst, is heel erg mooi. En natuurlijk Tess Schouten, net geen medaille bij de schoolslag, maar na het jaar dat zij heeft meegemaakt met allemaal fysieke klachten die nog steeds niet helemaal voorbij zijn, maar dat ze weer meedoet aan deze zwemtoernooien en bijna een medaille haalde op de 200 meter schoolslag, maakt wel dat het echt een goed toernooi is geweest voor Nederland.
1: We horen jou dus later vanavond ook nog terug bij die slotavond van de EK zwemmen, Anne de Jong. Nederlandse hockeymannen hebben op het WK in Amstelveen hun eerste wedstrijd dus met 5-1 gewonnen. Voor middenvelder Dirk de Vilder een knallend begin.
3: Zeker, zeker. Lekker eerste 3 punten van de pool. Ja, het is altijd lastig de eerste wedstrijd, dus fijn dat we lekker 3 punten hebben.
4: Duurde even voordat die eerste viel, maar daarna ging het ook echt lopen.
3: Ja, ik vond ons eigenlijk de eerste helft gewoon best wel goed spelen. Krijgen een beetje lullige goal via rebound tegen. Beetje uit het niets, vind ik. We hadden een beetje moeite met die hoge balletjes in de cirkel, maar we zijn heel rustig gebleven. We zijn gewoon blijven hockeyen en dan zie je dat het vanzelf goed komt.
4: Ja, wat is dit voor jou voor een wedstrijd geweest op het middenveld? Je moet snel kunnen schakelen. Ondertussen gebeurt er heel veel om je heen. Is dat ook echt genieten voor jou?
3: Ja, dit zijn de mooie spotjes hoor. Heerlijk, zoveel oranje fans tegen zon. Lekker ertussendoor om je heen kijken. Lekker in verbinding staan met iedereen. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste van hockey en het spel wat we spelen. Dus ik heb enorm genoten vandaag, ja.
4: Zelfs als je 1-0 achter staat, voel je dan dat het uiteindelijk, omdat je zo goed speelt, wel goed komt?
3: Ja, ik zeg maar, er moest wel een tandje bij. We moesten verdedigen net even iets meer energie, iets meer bluffen bij. Maar ik zweet het niet. Ik wist wel dat we, als we gewoon bleven spelen, aan ons plan hielden, dat het uiteindelijk wel goed zou lopen, ja.
4: Je ziet wat het oplevert, hè? Iets meer bluffen bij.
3: Ja, precies. 5 goals, dus prachtig.
1: Dirk de Vilder sprak met Krijn Schuitenmaker. We gaan terug naar het voetbal van dit weekend. Een wedstrijd met een behoorlijk duidelijke uitslag. Utrecht AZ werd 1-4. En dat vindt de trainer van AZ echt hot.
5: Ja, fantastisch. Eerlijk, ze hebben op de paar minuten in het begin na, waar Utrecht echt even wou stormen, hebben daarna het heft in handen genomen. En ik vond eigenlijk 1-2 minuten voor rust, ja, lieten we er weer een klein beetje gaan. Toen maken we gelukkig nog de goal. Maar over het algemeen hebben we natuurlijk gewoon heel goed gespeeld.
1: Ja, jullie namen net al een voorschot op AZ. Zou dit dan het seizoen worden dat?
6: Ja, weet je, dat zeggen we vaak bij AZ natuurlijk. Ja. AZ heeft een geweldig beleid ten aanzien van het opleiden en verkopen van jongere spelers.
7: Hadden ze Parrot moeten houden.
6: Maar ja, ergens in het seizoen gaat het dan ook weer mis. Ze kunnen natuurlijk net zo volgende week, ik weet niet tegen wie ze spelen, maar bij wijze van spreken tegen Zwolle weer zomaar punten verliezen. Maar dit was wel echt een hele, hele knappe overwinning bij een gretige Utrecht. Die echt wel aardig uit de startblokken kwamen. En die straften ze volledig af. Nou ja, dan heb je nog een keertje de kruisschaal natuurlijk tegen PSV. Ja. Waar ze het geweldig gedaan hebben. Dus een mooi begin van AZ, zeker.
1: Ja, en dan is het allemaal heel pril, want je zegt ook mooi begin. Het begin van Utrecht is, zeker als je de harde cijfers ziet, natuurlijk verschrikkelijk. 2 wedstrijden gespeeld, deze dikke nederlaag en 0 punten.
6: Ja. Ja, en nou gaan we kijken waar de trainer uit welk hout hij gesneden is. Hè? Want nu gaat er alweer druk op komen natuurlijk. En dan is het toch net even een andere club dan Telstar. Ja. Ik zat toevallig net even boven met Ron Jans, die straks gaat shinen bij de tv hierboven. En,
7: samen met Imke Courtois.
6: Ja, zeker. En ja, die zei ook al van ja, dit is wel waar een coach van gemaakt wordt uiteindelijk. Niet alleen de winstpartijen tellen, maar ook hoe kom je door slechte tijden heen. En dan is de druk bij een kleinere club als bijvoorbeeld Telstar is heel anders dan bij een club waar wat van verwacht wordt.
7: Dus, nou, ik hoop dat die 1,5-2 jaar lekker de tijd krijgt om Utrecht op te bouwen.
6: Ongetwijfeld ook krijgen. En dat zou ook volkomen terecht zijn.
1: Ja, maar dan zeg je nu een beetje 2 verschillende dingen. Want bij Utrecht ligt de druk dus hoger. Ja. Maar je denkt dat ze na deze 2 nederlagen totaal niet zenuwachtig worden nog?
7: Maar ja, Je moet rustig blijven.
1: Ja, je moet rustig blijven, maar dat gebeurt in het voetbal niet altijd.
7: Nou ja, dat hoop ik nu, is dat ze bij FC Utrecht geen paniekvoetbal gaan spelen.
8: Nou, dat was vorig jaar met Ron Jans ook. Dan had je ook het idee van, in zijn laatste jaar als trainer misschien wordt hij ontslagen. Daar hebben ze hem gelukkig laten zitten. Gelukkig. Uiteindelijk ging het de goede kant op. Dus laten we hopen dat het met Correa ook gebeurt. Ja. Het is wel bijzonder trouwens, hè, dat hij de eerste twee wedstrijden verliest met Utrecht. Komt niet vaak voor. Ik heb toch eens even gekeken of dat een keer eerder gebeurd was. Mark Wotte in 98, de enige andere Utrecht trainer die zijn eerste twee eredivisiewedstrijden verloor. Dus het is een heel kort rijtje waar Correa in komt. Ja, dat is niet fijn de start.
6: En Mark Wotte is het direct geëvenaard als technisch directeur nu met Den Haag.
8: Kijk aan. Ja.
1: Daar zie je dan weer een heel mooi verband.
7: Dat is wel heel snel. Je lag op het puntje van je tong, Robert.
6: Ja, ik hoorde Mark Wotte noemen. Ja.
1: Even een mooie voetbalterm die je niet vaak hoort, want het komt ook niet zo heel vaak voor. Bart Koopmeijners scoort in één keer uit een corner. Dat noemen we een Olympico.
8: Ja. Apart, hè? Ja. Ja, het schijnt dus dat dat is omdat in 1924 Uruguay de Olympische Spelen won. Daarna speelden ze in oktober een wedstrijd tegen Argentinië. En een Argentijn schoot toen vanaf, mocht toen net de nieuwe regel van, nou, je schiet als je corner hebt, je mag hem er in één keer inschieten. Dat gebeurde. Die Argentijn maakte die goal. En omdat ze dus tegen de Olympisch kampioen speelden, werd dat een Olympico goal genoemd. En dat is al meer dan 100 jaar blijven plakken. Dat is toch wel bijzonder. Het heeft eigenlijk niks mee van doen, zou je zeggen. Maar het blijft plakken. En het is wel catchy. En het is ook niet voor het eerst dat Per Koopmeijners het doet, hè. Want een paar maanden geleden heb ik volgens mij exact ditzelfde verhaal ook opgehangen. Omdat hij het toen ook deed. Begin januari was dat volgens mij. Het komt niet zo vaak voor. Het was de negende sinds 2010, 2011. Maar het is toch Koopmeijners wel een soort specialiteit van het huis
7: worden. Ik zei het gisteren tegen Mario Been, die ik bij ESPN zag. Hij zegt, zo vaak gedaan, man.
8: Nee, het komt niet zo vaak voor. Nee, het is best uniek. Als je er één in een seizoen ziet, is het veel in de Eredivisie. En nu dus twee in een paar maanden tijd. Rasmus Elm was trouwens wel een specialist. Die deed ook een keer twee keer in één seizoen.
6: Ja, er zijn er een heleboel die het altijd proberen. Ik vind het ook wel leuk om dan direct even, want dan hebben we dat ook afgerond, de zwaarte van de bal mee te nemen in deze.
1: Ja.
6: Dat hoorde ik je net zeggen. Die is ongeveer tussen de 410 en 450 gram.
1: Ja.
6: Dus nou, die kan zomaar de bovenhoek in vliegen.
1: Ja, of dus als
7: hoe
1: een Olympico.
7: Hoe zwaar zou die zijn geweest in de tijd van 1924?
8: Er zat een veter in.
7: Er zat een veter in.
8: Dus te hopen dat het niet regende toen, want dan wordt hij extra zwaar.
7: Dan was hij een kilo zwaarder.
8: Nou.
1: Ik denk, je gaat nu nog iets toevoegen. Nee, maar nee, je weet niet hoe zwaar die toen was.
6: Ik kijk naar jullie verbazing op jullie gezicht.
1: Ja, nee, ik zat te denken, destijds was alles zwaarder. Want toen zwommen ze ook in wollen pakken en dat soort dingen en zo. Maar nee, daar heb je niks over de zwaarte van de bal van toen?
6: Nou, het heeft er wel degelijk mee te maken hoe hard je een bal kan trappen. En Koopmeijners is hier al, onder andere in zijn tijd bij Almere, is hij daar enorm mee bezig geweest. Dus hij neemt ook als een indraaiende vrije trappen vanaf het middenveld, nam die altijd zo dat op het moment dat niemand hem aanraakte, dat hij in ieder geval op goal was.
1: Ja, ja.
6: En dat is natuurlijk best wel slim. Ja. Het is een slimmigheidje wat hij gebruikt. En daar maakt hij redelijk veel doel daardoor.
1: Ja. Zullen we het even over NEC hebben?
6: Nou,
1: is dat een goed
7: niet?
1: Ja?
7: Ja.
1: Wie mag ik het woord geven? Nou, Robert, zeg eens wat moois over NEC met Bart Vrouws naast je. Gaan ze het redden via Bodø Glimt richting de Champions League?
6: Over de Champions League? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nog niet verdiept heb in Bodø Glimt dit seizoen. Die hebben vorig seizoen natuurlijk een fantastisch spektakel ervan gemaakt. Met hele grote, mooie uitslagen. Maar ik weet niet hoeveel mutaties die hebben gehad in deze zomer.
7: Ze hebben in ieder geval Kitolano erbij.
6: Dus,
8: en ze staan weer bovenaan in Noorwegen.
6: Ja,
8: want daar hebben ze zo'n raar seizoen. Dat
6: wordt een stevige dobber. Ik moet zeggen dat ik NEC van het weekend weer heerlijk vond combineren op en rond de 16. Zeker wat later in de wedstrijd. En dat ze ook voorkomen de wedstrijd voorkomen terecht naar zich toe trokken.
7: Maar eerste half uur hoorde ik. Ik heb niet zelf gezien.
6: Nee, was moeilijk.
7: Gebeurde er niet veel vanuit Dick Schreuder.
6: Nou, weet je, ik heb dat wel eens vaker hier ook gezegd. Het is heel moeilijk om tempo te spelen tegen een ploeg die achteruit gaat. Op het moment dat je een ploeg hebt die echt op de 16 meter gaat staan, of in de 16 meter, ja, waar moet je dan nog je tempo vandaan halen? En dan komt het op korte, snelle combinaties. En ja, die hebben we wel gezien, hoor. Want zeker die goal van Sierhuis, dat was echt een plaatje in de hele kleine ruimte. Ja. Met mooie kleine lopjes gespeeld. Ja, dat was een genot om naar te kijken.
1: Ja, dat was een prachtige goal. Is het aantal versterkingen nog bij te houden, Bart, voor een cijferman als jij?
8: Nou, bijna niet. Want er is van de week weer een minibusje voorgereden met verdedigers. Weer een nieuwe Portugees. De captain van Jong Portugal is binnengereden. Een Duitser, gehuurd van Dortmund, jonge Duitse verdediger. Kaplan komt er waarschijnlijk alsnog bij. Dat leek eerst afgeketst, maar daar zaten ze alsnog achteraan. En die gaat waarschijnlijk ook weer terug naar Nijmegen.
7: Met korting, hè? Met kruisbandkorting.
8: Kleine kruisbandkorting.
7: Ja. Tegenwoordig worden de spelers verhandeld als ze dan een beetje geblesseerd zijn. Dan kun je er flinke korting op bedingen.
8: Nou, dat is apart, hè? Ook met Steyr Racing. Met AZ in Groningen. Ja,
7: ja, die is in beeld bij AZ. Die is natuurlijk nog steeds herstellende van kruisbandletsel. En die is geen 6 zoals hij voor de Portugezen dag Porto had moeten kosten. Maar 4 miljoen. Ja,
6: ik vraag me wel af of Marcel Boekhoorn nog kan zwemmen in zijn kluis. Met al die uitgaven.
1: Dus toch een beetje opdroog bedoel je?
6: Nou ja, dat is te belangrijk. Dat hij kijken hoe diep het nog is.
1: Als hij de Champions League haalt,
6: dan komt het
1: dan kan ik gelijk weer aanvullen.
7: Ja, hij komt heeft ook een hele diepe kluis, hoor. Kan ik jou vertrouwen meedelen.
1: Wat ik wel merk, maar ik weet niet of dat misschien, want soms is dat heel kortzichtig omdat het in je eigen omgeving gebeurt, maar steeds meer mensen worden een beetje fan van NEC. Ook als ze niet voor NEC zijn.
6: Terecht.
1: Ja. Ja, vind je dat terecht?
6: Ja, dat vind ik terecht. En ik vind ook dat het Nederlandse voetbal in het algemeen een voorbeeld mag nemen aan NEC met de manier van spelen. En dan heb ik het niet over het financiële, want dat maakt het echt een stuk makkelijker. Ja. Dat er een suikeroom bij is die dat geld uit kan geven. Maar het gaat voornamelijk over de denkpatronen en de manier van spelen zoals Dick Schreuder dat geïmplementeerd heeft bij NEC. Dat is aanvallend, dat is met veel druk naar voren toe. Dat is op een snelle manier combineren op en rond de 16. Ja,
1: waardoor de likability ook toeneemt, toch?
6: Ja, natuurlijk. Ja. Het is leuk om naar te kijken. Er gebeurt wat. En gaan ze dit jaar weer een zeepert krijgen? Ongetwijfeld ergens. Ja, dat moet je voorkomen in de Champions League uiteraard. Ik had nog even heel kort contact met Dick over Tadic. Daar verbaasde ik me over. Hè, want dat is niet een speler die per se lekker meegaat in dat enorme loopvermogen.
7: Jij was kritisch.
6: Ja, ik was zeker kritisch daarover.
7: Over Tadic. Ja, en toen?
6: Als ik hem nu centraal zie spelen. Ja, op het moment dat hij 9 of 9,5 speelt. Of op 10. Dan kan hij natuurlijk heel makkelijk ook daar weer in meedraaien.
1: Ik kan Linssen lekker makkelijk vinden.
6: Maar het is wel toch een relatief oud elftal antwoorden inmiddels. Ja. En ja, als je heel veel wedstrijden gaat spelen, kan dat je op gaan breken.
8: Ja, maar daarom is het ook een hele brede selectie.
7: Ja,
8: er zijn zoveel spelers die erin gaan.
7: Die oudjes zijn natuurlijk wel streetwise en slim, hè?
6: Absoluut.
7: Beetje, Mina.
6: Absoluut.
1: Ja. Hey, we moeten nog even één bezoekje brengen aan het matchcenter, Edwin.
9: Ja, zeker, met voetbalnieuws uit Engeland. Want daar heeft Arsenal, de landskampioen van afgelopen seizoen, de Community Shield gewonnen door met 3-0 te winnen van Manchester City. Calafiori, Havertz en Ødegaard waren de doelpuntenmakers. Ja, Manchester City dat vorig jaar natuurlijk afscheid heeft genomen van Pep Guardiola, nu met Enzo Maresca, dus daardoor een matige start kent. FC Twente, we gaan nu naar de voetbalvrouwen. Die hebben gewonnen met 2-1 van de Graafschap. AZ won met 2-1 van ADO Den Haag. En Feyenoord won met 1-2 uit bij Heerenveen. En landskampioen PSV, dat het zo moeilijk had tegen PEC Zwolle, heeft toch gewonnen in de 90ste minuut een eigen doelpunt van Wijman van Zwolle. Ze was in zak en as en toen was Zwolle echt alles kwijt. En toen werd het ook nog 0-2 door de Oostenrijkse aanwinst van PSV, Julia Hiekelsperger. Kortom, de landskampioen komt met de schrik vrij in de vrouwen-eredivisie.
1: We kijken nog even naar de gepromoveerde ploegen. Ja, als je op de ranglijst kijkt, dan moet je heel lang kijken voordat je ze tegenkomt. 16e ADO met 0 punten, 17e Willem II met 0 punten en 18e Cambuur met 0 punten. Het is allemaal nog heel vroeg. Maar dit is een teken aan de wand, Hugo.
7: Nou ja, doorgaans is het zo dat die eerste divisieclubs die naar de Eredivisie gaan, die zitten er lekker in. Die veranderen niet zo heel veel van samenstelling. En je ziet eigenlijk nu dat effect niet, hè, want dan halen ze veel punten. Omdat ze nog steeds dat niveau vasthouden van april, mei, juni. En dan denderen ze door. Dat is nu, lijkt het, niet het geval.
8: Nou, dat is absoluut zo. Het is een record. Nog nooit. Het is de derde keer dat de gepromoveerde ploegen op 0 punten staan. Na 2 speelronden. Maar nog nooit waren er 3 gepromoveerde ploegen die zo slecht aan het seizoen begonnen. Dus ja, het is een unicum. Je zei al van, normaal gesproken kom je op een heerlijke roze wolk die Eredivisie binnenvaren. Ja. Pak je wat puntjes her en der. Alleen nu dus absoluut niet. Ook heel veel doelpunten tegen. Het ziet er niet best uit.
7: Ik vond Cambuur gisteren toch wel goed spelen tegen Fortuna. Daar zat wel potentie in. Die konden elkaar goed vinden. Ja.
6: Maar Cambuur heeft ook heel veel wisselingen, net als ADO overigens. En Willem II is gewoon wat flats hierin. Maar vooral bij Cambuur, die spelen met een ongelooflijk jong elftal. Eigenlijk bij alle jongploegen hebben ze spelers opgehaald. Dus dat zijn allemaal jongens met heel veel potentie. Maar ja, die krijgen wel hele harde wijze lessen in de Eredivisie op het moment. Want foutjes worden toch even iets sneller afgestraft.
7: Maar dan heb ik Toornstra nog in de aanbieding voor Cambuur.
6: Nou ja, dat zou bevelen
1: wat ervaring bij. Beste naam is. Kun je dit bevestigen?
8: Ja, absoluut. Ze waren tijdens speelronde 1 Cambuur al de jongste basiself. En ze dachten tijdens speelronde 2, weet je wat, we gaan er nog eens onder zitten. 22 jaar en 21 dagen was de basiself van Cambuur tegen Fortuna. Dat is echt piepjong. Als je kijkt, ze hebben 18 spelers gebruikt. Slechts 2 daarvan hadden voor dit seizoen Eredivisie gespeeld. En dat waren samen 62 wedstrijden, waarvan Amova er 61 voor zijn rekening nam.
10: Oh, wie was die ander dan?
8: El Argaoui. Oh. God, ik struikel altijd over die naam. De jongen die de mooie doelpunt maakte gisteren. Ja. Die heeft 1 wedstrijd gespeeld voor Utrecht. Dus ja, er zit weinig ervaring in. Hetzelfde geldt voor ADO Den Haag. 19 spelers gebruikt, maar 3 jongens met Eredivisie ervaring. Ja, dat is het euvel van vooral ADO en Cambuur. Op zoek nog in die slotfase van de transferwindow naar wat ervaring. Jongens met op leeftijd en wat in de bagage dragen.
1: Bij ADO zeiden wel eerder vanmiddag dat Van Michem natuurlijk veel meer ervaring heeft dan de rest ongeveer bij elkaar. Dus dat zijn ook bijna alle eredivisiewedstrijden.
8: Die heeft er 135 gespeeld. Ja, en in totaal kom je op 147 uit. Als je naar de spelers kijkt die nu al een minuut hebben gemaakt.
6: Ik wil hier nog even aanvullen dat een van de hele ervaren spelers van Willem II die erin kwam, Verheid, maakte gisteren zijn eerste eredivisie goal zelfs in zijn hele carrière.
1: Ja, ongelooflijk. We gaan richting de uitslag van de stelling van Borst. Ik wil dan nog één keer het woord aan jou geven, Robert, want dat was in het vorige uur, ik geloof, 15 seconden. Dus misschien kan je nog iets meer zeggen over de stelling. Laat Louis van Gaal, onze nieuwe bondscoach Xavi, assisteren en de weg wijzen.
6: Nou ja, ik denk dat Xavi een trainer is die gestuurd nog moet worden, die hulp nodig heeft, in de zin dat hij nog heel weinig ervaring heeft als trainer.
1: Vind je het ook te vroeg dan?
6: Het is een ervaringsvak. Ja, maar goed, dat is noodgedwongen omdat we gefaald hebben om eerder een goede coach of een betere coach aan te stellen. Die zijn allemaal weggegaan of naar andere landen of bij clubs aan de slag gegaan of hebben gewoon simpelweg nee gezegd. Dus het is keus 5, 6, 7 misschien wel. Maar ja, dan kan je wel met ervaren mensen om je heen. En ik denk als Xavi slim is, en daar verdenk ik hem van, dan zal hij ongetwijfeld al contact gezocht hebben met Louis van Gaal om eens daar in ieder geval een gesprek mee aan te gaan.
1: Ja, het is dan misschien niet letterlijk en in naam de assistent, maar het zou zomaar kunnen dat op de achtergrond wel het geval gaat zijn dan.
6: Ja.
1: Adviseur.
6: Kijk, ik denk als je Louis van Gaal als assistent ernaast zou zetten, dat dat niet goed zou gaan. Daar is Louis van Gaal denk ik ook niet helemaal het type voor. Die is niet zo van het adviseren en dan dat zijn advies niet opgevolgd wordt. Die wil graag gewoon leidend zijn.
1: Dus een dwingend advies.
6: Ja, precies. Ja, en dat werkt gewoon niet. Dat zie ik trouwens ook bij Cambuur op dit moment met Henk de Jong op de bank. Met de nieuwe trainer bij Cambuur. Ik denk dat Henk daar toch iets meer teruggetrokken moet zijn in het verhaal. Want je moet die jongen ook een kans geven. Maar gesprek voeren met Louis lijkt me zeer aan te bevelen.
8: Een caja de resonantia. Spaans voor klankbord. Nou, dat lijkt me wel wat.
1: Zo, daar zijn wel veel meer letters over dan wij in Nederland dan. Ja. De uitslag. Het grappige is wel dat je hebt in de loop van de middag natuurlijk een paar keer opgeroepen. Ik wil boven de 75%, want dan gaan we dat naar Louis. Nee, maar ik moet wel zeggen, het begon met zo'n 45% eens. En het is uiteindelijk toch nog opgelopen. Dus je hebt invloed op de luisteraars. Naar 59% eens.
7: Ja. Van Gaal zou zeggen, ben ik nou zo dom? Ja. Of zijn jullie nou zo?
1: Dat is een mager zesje eigenlijk, hè?
7: Langs de lijn is om 10:00 terug met Dien van der Blaar. En daarin onder meer de laatste onderdelen van een Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. En een terugblik op de slotavond van de EK zwemmen in Parijs.
1: En zometeen Dijkstra en Evenblij. En die zijn in De Wieden.
7: Hi.
1: Geen idee.
11: NPO Radio 1.
12: Podcast.
13: Guglielmo wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei hij ook, nee, dat is mannenwerk.
14: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
15: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Nou, zoek het dan maar uit.
14: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO.
16: Nu op NPO Luister.
14: En de hele maand augustus Docs Kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt. Ster.
17: Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Met elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen euro en elke week een winnaar van 100.000 euro. Daar kunt u een leuke cabrio van rijden. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speelbewust.
18: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
20: Gelukt. Heb je hem al betaald?
19: Wat bedoel je?
20: Mijn betaalverzoek.
19: Zo, dat doe je snel.
20: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: NPO Radio 1.
12: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. En Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip werd het een gelijkspel. In een slotfase met veel schoten op doel raakten beide ploegen nog een keer de lat. Maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel!
22: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
25: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
26: VPRO Zomergasten. Vanavond 19:15 op NPO 2.
27: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
28: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
27: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
28: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
29: Het is zondag een paar minuten over 7 en hier zitten niet Erik Dijkstra en Frank Evenblij, maar Els Knapen en Merel Wielaert.
30: Hallo, goedenavond.
29: Ja, en we zitten hier in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, midden in de Wiede, deel van Nationaal Park de Weribbe Wiede. Was je hier al eens geweest, Merel?
30: Nee, niet hier. Maar wel, ja, dat is misschien heel voor de hand liggend om te zeggen, in Giethoorn. Dus dan zit je wel een beetje in de buurt.
29: Ja, dat is vlak om de hoek.
30: Maar dan heb je natuurlijk dit fantastische gebied nog helemaal niet mee gezien. Maar ik heb het mogen aanraken vandaag. En het was hartstikke leuk, want het stond gelijk oog in oog Met een kreeft. Met een zoetwater...
29: Een rivierkreeft.
30: Een rivierkreeftje, ja.
29: Ja, meteen vol in de aanvalshouding op het pad.
30: Ik kwam even gedag zeggen. Ja. En jij hebt een veel boeiendere dag gehad nog dan ik. Want jij bent echt een boot op geweest.
29: Ja, het was geweldig. Ik heb een boottocht hier gehad van 2 uur... met de rest van het team en andere bezoekers hier aan het park. Rondgeleid door schipper Han. Dankjewel, Han. En we zijn door het Trilveen geweest. We hebben van alles moois gezien. Van kleine diertjes tot heel veel plantjes. En vooral heel veel water.
30: Ja.
29: En daar gaan we het veel over hebben vandaag.
30: Een Trilveen komt ook nog wel een keer terug, denk ik.
29: Zeker weten.
30: Het is een volle bak hier, dus laten we beginnen.
0: NPO Radio 1. BNN Vara.
2: Dijkstra en Even Blij ter plekke.
29: Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. Live vanuit bezoekerscentrum De Wiede in de gemeente Steenwijkerland. Ben je nou in de buurt en heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in onze herberg.
30: Ja, zo op het oog zijn we op een van de natste plekken van het land. Want Nationaal Park De Wiede bestaat voor een zeer groot deel uit water. Maar toch laat ook hier de droogte zijn sporen na.
29: En hier vlakbij ligt Sint-Jansklooster, nog 5 nachten slapen. En dan is dit dorp het toneel van een spectaculair bloemencorso. En daar leven de corso-groepen het hele jaar naartoe.
30: De natte stoplijn. De blusmethode die onlangs werd gebruikt voor het beteugelen van de natuurbrand bij Venray. Ja, die is bedacht door een brandweerman hier uit de buurt. En dat is Harco Bergman en met hem praten we straks.
29: En we hebben live muziek, dit keer van Sean Webster. En graag proeven wij dan van een heerlijke muzikale amuse.

0: Ja, geweldig. De bluesy stem van Sean Webster. In de verdere uitzending nog veel meer van jou.
1: De zomer die duurt officieel nog 2 weken. Maar het kan haast niet anders of het wordt de warmste zomer ooit. Nog nooit had Nederland zoveel tropische dagen. De teller staat nu op maar liefst 31. Slechts 1 keer was het droger en dat was in 1976. Door heel Europa en ook in ons land zien we bosbranden, sproeiverboden en drooggevallen beekjes.
0: Ja, en we zitten hier dus in het bezoekerscentrum van de Wiede, in natuurgebied de Weeribbewiede. En hier wemelt het van de sloten, de grachten en de meertjes. Kortom, het is hier kleddernat. Maar wat betekent die aanhoudende droogte nou voor dit gebied? Dat bespreken we met Herald Nobel, directeur van het Nationaal Park, en Gideon Kok, gebiedsmanager van Natuurmonumenten. Welkom, heren.
2: Dank.
1: Ja, Herald, laat ik even bij jou beginnen. We zitten hier in het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa, wel te verstaan. Extreem laag, extreem nat gebied. En als ik om me heen kijk, dan zie ik verdomd veel water.
2: Ja.
1: Wat is nou eigenlijk het probleem?
2: Ja, het probleem is dat er inderdaad in het gebied behoorlijk wat water is. Inderdaad, die mooie meren en slootjes waar je het al over had.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat is ongeveer 1/3 van de gemeente Steenwerkerland. 2/3 ligt buiten het Nationaal Park. En daar is het ook behoorlijk droog. Ik weet niet of jullie de route via Steenwijk het gebied in hebben gevolgd. Maar Steenwijk is een hoger gelegen deel van het gebied. Daar ligt ook de Woldberg bijvoorbeeld. Is een bosrijk gebied en daar is het toch echt behoorlijk droog.
0: En trekt het water daar dan ook naartoe vanuit hier? Of merken jullie daar hier in het gebied zelf?
2: Het is een heel ingewikkeld verhaal. In die zin hebben we hier een waterprobleem. De natuurgebieden liggen in feite hoger dan de omliggende landbouwpolders.
0: Mm-hmm.
2: Dus van nature heeft het water de neiging om weg te trekken van het natuurgebied naar die lager gelegen landbouwpolders.
0: Mm-hmm.
2: En moeten we dus water oppompen om het gebied zo nat te houden. Maar daar weet Gideon echt nog veel meer van dan ik.
0: Ja, Gideon, jij bent gebiedsmanager hier in de Wiede. Als je om je heen kijkt, denk je dan meteen, er is hier een regenbui nodig?
3: Ja, die is hier zeker nodig. Maar zoals hij al zei, er is hier gelukkig nog heel veel water. En we hebben hier wel één geluk dat we hier zeg maar een gereguleerd peil hebben. Dat wil zeggen dat het waterschap, die kan het water hier wel hoog houden. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Want het is goed voor de natuur, voor talloze soorten hier en ook voor onze zeldzame trilveen- en veemelsrietlanden. Maar het is ook goed voor funderingen van huizen enzovoort. Want alles is hier afhankelijk van een hoog peil.
0: Ja.
3: Nou, dus we kunnen hier water inlaten. En dat doet het waterschap heel goed. Daar zijn we blij mee. Bijvoorbeeld hier op een boogscheut afstand hebben we gemaal stro-ink. En er wordt in een droge zomer wordt daar ruim 30 miljoen kuub ingelaten.
0: Zo.
3: Nou, even voor je beeld. Het zijn 150 miljoen badkuipen die gewoon in 1 zomerseizoen binnenkomen.
0: Dat is veel, ja.
3: Ja, dat is heel veel. Dus daarmee kunnen we het peil wel hoog houden. Dus daar zijn we blij mee. Alleen ik praat me gewoon door.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: we hangen aan je lippen.
3: Ik had deze week nog contact met een peilbeheerder om even te polsen van, zijn er nou acute zorgen? Nou, die zei wel van, we kunnen het peil nu handhaven, hè, dus mm-hmm. Het peil hier hoog houden. Maar het zijn gigantische hoeveelheden. En wij moeten het wel hebben van het uiteindelijk van de randmeer. Hè? Want het wordt vanuit het Vollovermeer ingelaten. Maar dat staat wel in verbinding met het IJsselmeer. En dat is gewoon voor heel Noord-Nederland is dat gewoon het zoetwaterreservoir.
1: Ja, en hoe je het went of keert, hebben alle waterwegen uiteindelijk een verbinding met elkaar.
3: Juist,
1: als dat niet goed doorstroomt en het wordt allemaal minder, dan houdt het een keer op met die badpijpen.
3: Ja, en dan zie je wel dat water toch wel erg schaars aan het worden is. Dus het is geen vanzelfsprekendheid dat er altijd maar voldoende zoet en schoon water is.
1: Nou hoorde ik je aan de ene kant zeggen, ik ben positief over hoe hier geregeld wordt. Mooi weer, we zitten graag allemaal buiten in de tuin en we kijken naar de zon. Lukt jou dat ook een beetje of ben je dan toch bezorgd als het zo lang mooi weer is achter elkaar?
3: Het lukt mij wel, eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik ook vreselijk kan mopperen op het weer. Maar ik heb nu wel tegen mezelf gezegd van we zitten echt met z'n allen te wachten op regen van betekenis. Dus niet even een buitje, maar gewoon echt dat het een poosje wisselvallig wordt. Dus mocht ik de komende tijd nat worden op de fiets, dan hoor je mij niet klagen, want we zitten er wel met smart op te wachten.
1: Fluitend door de regen.
2: Ja, nou, we hadden gisteren hier een klein regenbuitje, een kleine regenachtige ochtend. En ik ben ook inderdaad zonder jas in een t-shirt de hond wat langer uit gaan laten dan normaal.
0: Ja.
2: Om gewoon weer eens even te ervaren hoe fijn het is om ook soms nat te regenen.
1: Ja.
0: Herald, jij hebt ook een mooi t-shirt aan met een oranje vlinder.
2: Ja,
0: die komt ook hier vandaan, hè?
2: Ja, de grote vuurvlinder. Ja.
0: En heeft hij die nattigheid ook nodig?
2: Ja, de grote vuurvlinder is echt heel bijzonder, want die komt op de hele wereld alleen maar voor in dit gebied. Mm-hmm. En die grote vuurvlinder die heeft een partnerschap, een verbintenis met één hele bijzondere plant. En dat is de waterzuring. De naam zegt het al. Die waterzuring die komt voor in het laagveenmoeras. En die staat dus heel graag met zijn voetjes in het water. Dus als dat water verdwijnt, verdwijnt de plant. En daarmee verdwijnt ook de plant waar de grote vuurvlinder zijn eitjes op legt.
0: Okay.
2: En waar later de rups de bladeren van opeet. Dus als er, ja, stel, hè, Natuurmonument, Staatsbosbeheer, de andere partij in dit gebied, zouden dat water niet krijgen van het waterschap, dan gaan hele specifieke soorten die zo bijzonder zijn voor Weerhebbewieden, daarom zijn we een nationaal park, dat is niet voor niks, gaan we verdwijnen. Dus
1: ja. En al die
2: moet echt water komen.
1: Zoals dat werkt in het ecosysteem, zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Bij het uitvallen van de een, een domino-effect op het ander.
2: Ja.
1: Gideon, je hebt net al een beetje verteld hè, dat je welke mensen je allemaal gesproken hebt zo in de afgelopen weken. Ziet het er wel anders uit als we in zo'n periode zitten van dus lange droogte? Moet jij in je werk dingen heel anders doen dan, laten we zeggen, 5 jaar geleden?
3: Nou, je ziet wel dat we gewoon echt wel beter. Onze boswachters die zijn wel veel scherper in het gebied aan het kijken van hé, hey, want we vertelden net al over trilvenen en soorten die daarvan afhankelijk zijn. Ja, die kijken wel heel goed van, droogt het niet te veel uit?
1: Misschien even, want het is de derde keer dat mensen het woord trilveen horen.
3: Oh ja.
1: Als je uit Rotterdam-Zuid komt, heb je misschien geen idee.
0: Ik heb het geleerd tijdens de boottocht.
3: Oh, ja?
0: Ik heb het onthouden, maar dan ben ik benieuwd of het klopt. Een soort drijvende plak planten, waar ook otters onderdoor kunnen zwemmen.
3: Klopt, ja. Ja, zal ik het echt gaan vertellen?
0: Ja.
3: Hoe lang hebben we? Nee, ik zal het heel kort houden. Kijk, ik zeg wel eens, we zijn geen natuurgebied puur zang. We zijn een oud cultuurlandschap met hele hoogwaardige natte natuur. Er is hier vroeger door onze voorouders is hier veen afgegraven. Dus turf is naar de steden gegaan voor brandstof. En er zijn waterbakken zijn daar achtergelaten. En die zijn langzaam aan het dichtgroeien. En dat geeft dus dat je nu dus delen hebt die al helemaal zijn dichtgegroeid. Mm-hmm. Maar het zijn dus eigenlijk drijvende wortelmatten. Mm. He, dus die laag die trilt als het ware. Dus daar heeft de naam trilvin de naam aan te danken.
1: Oké.
2: Okay. Je kunt het vergelijken met een badspons. Als je een stukje trilveen op zou pakken, mag eigenlijk niet. Maar dat doen ze vaak met de excursie wel even om het te laten zien. Dan kan je hem feitelijk uitknijpen als een spons. En dan loopt er dus heel veel water uit. Vandaag de dag iets minder water dan normaal gesproken, want het is wel iets droger. En als je een natte spons op je badrand legt en je tikt er tegenaan, blijft die liggen, want die is zwaar. Maar een droog spons, die tik je zo weg.
1: Oké, en dat is dus heel uniek voor dit gebied.
3: Ja, dat is heel uniek en daar horen ook al die zeldzame soorten bij.
0: Ja. Oké. Okay. Dat water nodig is, dat is helder. In de Stentor las ik deze week dat in de Weerhebben, dus daar zitten nu in de Wieden, maar de Weerhebben liggen hier iets boven, mm-hmm. dat er zelfs molens ingezet worden om dat belangrijke trilveen te beschermen. Hoe zit dat, Herald?
2: Ja, er staan van oudsher al decennia lang, al tientallen jaren staan er kleine windwatermolentjes in het gebied.
0: Ja.
2: En die pompen het water van de sloten, de percelen op het land op. Om dat dus nat te houden. Bijvoorbeeld voor zo'n waterzuring of dat trilveen. Om water vanuit de sloten op te pompen.
0: Okay.
2: Dus wat we in Nederland heel goed kunnen is water afpompen, wegpompen. Niet voor niets zijn we wereldwijd bekend om onze watermanagementkwaliteiten.
0: Mm-hmm.
2: Maar wat we nu doen is eigenlijk het omgekeerde. We pompen water het gebied in. Maar dus ook op veel kleinere schaal de percelen op. En dat doen we met die windwatermolens.
1: Okay. Ja. Dit is natuurlijk een van de oplossingen, of tenminste iets waarvan je hoopt dat het bijdraagt om het gebied gezond te houden. Maar we doen het natuurlijk met z'n allen. Dat is in ieder geval het idee. Dus ik heb ook begrepen dat er een pilot bezig is. Hè? Wat eigenlijk heel erg gaat over bezoekers die genieten van het gebied, maar hier ook blijven logeren. Met de mededeling, hou het lekker kort onder de douche.
2: En vanuit de gedachte, elke druppel telt. Hè? Water is schaars. Misschien in dit gebied nog niet zo schaars als in andere delen van Nederland. Die hogere zandgronden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar is het probleem ook veel zichtbaarder dan hier. Maar elke druppel water die we niet gebruiken, hoeven we ook niet te winnen uit grondwater of uit oppervlaktewater.
1: Ja, maar jullie doen het op een speciale manier. Hè? Want je kan tegen mensen zeggen, je moet korter douchen. Nou, ja. Sommige mensen doen dat misschien al. Anderen worden allergisch van zo'n bericht. Maar
2: zeker,
1: jullie dachten, hoe gaan we dat stimuleren doen?
2: Ja.
1: En hoe doen jullie dat dan?
2: Ben jij jezelf bewust van je douchetijd?
1: Nee, zo iemand ben ik.
2: Ja. Ja. En dat bleek uit onderzoek dat voor heel veel mensen geldt.
1: Je denkt altijd, dat ben ik snel. En dan heb je er zomaar 17 minuten onder.
2: Precies, ja, precies. Nou, daarin ben je niet uniek. Dat blijkt uit onderzoek dat we hebben gedaan. De gemiddelde douchetijd is 7,2 minuten.
1: Oké. Okay.
2: Als het ons nou lukt om daar eens 2 minuten af te halen, dan besparen we 25% schoon en kostbare drinkwater.
0: Dat is mooi.
2: En om dat dan tegen mensen te gaan vertellen dat ze dat moeten doen, op welke manier dan ook. Ja, dat werkt inderdaad niet altijd even goed.
1: Nee, belerend.
2: Het opgeven vingertje. Mm-hmm. Dus we hebben 6 doucheverhalen ontwikkeld. Het is een pilot inderdaad. Dus in de douches, het douchegebouwen van campings. Maar ook bij B&B's en in hotelkamers. In de badkamers hangt een sticker met een QR-code. En er zijn 6 verhalen van 5 minuten. En die gaan over de otter, de grote vuurvlinder, de gevlekte witsnuitlibel. Want in dit gebied, ik kijk even naar Gideon, maar in Nederland zijn 80 soorten libellen, waarvan er meer dan 50 in de Werribbewiede voorkomen. Dus het is ook zo'n dier wat heel erg verbonden is met het waterrijke karakter.
3: Ja. En afhankelijk. Ja.
2: En afhankelijk. Ja. Dus 6 verhalen van 5 minuten. Het idee is, luister het verhaaltje onder de douche. Is het verhaaltje klaar? Dan is je douchetijd voorbij.
0: Dat is helder.
3: En het is ook bewustwording. Hè? Het is echt een bewustwordingscampagne. Hè? Dat je, ik gaf net even aan dat IJsselmeer, dat grote reservoir. Ja, we moeten gewoon echt zuinig zijn op ons water. Want het is niet altijd voorhanden. En het is geen vanzelfsprekendheid.
0: Nee.
3: Het is echt schaars aan het worden.
0: Ja, laten we even... Ik vind het misschien wel leuk om iets ervan te laten horen. Want wat hoor je dan als je onder de douche wil gaan staan? Hè, je scant een QR-code en je krijgt zo'n verhaaltje te horen. Dan is dit het verhaal wat je hoort over de vuurvlinder.
4: Ik ben de grote vuurvlinder. Mijn vleugels lijken in de zon bijna van vuur gemaakt. Terwijl ik door het grasland vlieg, ben ik op zoek naar één plant. Waterzuring. Want daar draait mijn hele leven om. Op de bladeren van die plant leg ik mijn eitjes. En zonder die plant zouden wij, grote vuurvlinders, verdwijnen. Misschien denk je nu, wat heeft mijn douche hiermee te maken? Meer dan je misschien verwacht. Want water dat niet onnodig wordt gebruikt, hoeft ook niet gewonnen, gezuiverd en aangevoerd te worden.
0: Ja, dit was de ingekorte versie hè, van 35 seconden om precies te zijn. Hoe reageren gasten daarop, Herald?
2: Er was heel wisselend op gereageerd. Ik was zelf ter plekke toen we op een van de campings de stickers in de douchegebouw hebben opgeplakt. En er zijn toen we daar bezig waren, tenminste 3 mensen teruggegaan naar hun caravan of tent. Ik weet niet precies wat voor kampeermiddel ze bij zich hadden. Om de telefoon te halen, want die behoorde tot de categorie, ik neem mijn telefoon niet mee onder de douche. Eerlijk gezegd was ik zelf ook van die categorie. Maar het blijkt dus dat 64% van de mensen, zeker jongere mensen, nemen hun telefoon wel mee naar de douche. Dus dat was al heel grappig om dat te merken. En een van de verhalen is ook een speciaal verhaal voor mensen met kleinere kindjes. Een kinderverhaal. En die is heel specifiek bedoeld voor de gezinsdouches die je ook op veel campings treft.
1: Oké. Gideon, water gebruiken we allemaal. Hè? Dat is gewoon in deze regio zo. Ook hier hebben we te maken met bijvoorbeeld boeren. We hebben te maken met toeristen, met wij allemaal zelf. Maar ook met datacenters die gebouwd worden. Kan je een beetje een schets geven hoe het er hier over 20 jaar uitziet als we niet allemaal iets bewuster daarmee omgaan?
3: Nou, als we er allemaal niet bewuster mee omgaan en de lijn die we nu zien van droge zomers, ja, dan wordt het nog veel schaarser. En dan wil ik daar niet aan denken van hoe het er dan bij staat. Maar ik ben positief ingesteld. Dus als wij echt bewust omgaan met ons water. En kijk, we komen natuurlijk ook weg uit een beleid van zo snel mogelijk water afvoeren. Als je even landelijk uitzoomt.
0: Ja.
3: Maar we zijn steeds beter aan het leren om water beter vast te houden en te bergen en dan pas af te voeren. Dus vasthouden wanneer het moet en afvoeren wanneer het kan. Dus daar zijn we gelukkig steeds beter in geworden. En ik denk ook dat, omdat we allemaal bewuster zijn, dat we dat ook steeds, dat we daar nog meer maatregelen ook voor gaan nemen. Ook in de haarvaten van het systeem.
1: Ik hoor een waakzaam iemand, maar wel met een positieve
3: Ja, antwoord. Zeker, altijd. Okay. Ja.
1: Ik wil Harold Nobel en Gideon Kok beide bedanken dat we en hier mogen zijn en dat jullie ons zo goed hebben bijgepraat.
2: Graag gedaan.
3: Graag gedaan.
0: Ja, dan is het tijd voor onze huisblues muzikant van de avond. Sean Webster. Sean, wat ga je spelen?
5: To Love Somebody, which is from the Bee Gees.
0: Oh, okay. Daar zijn we gek op. We gaan luisteren. Dit is Sean Webster met To Love Somebody. Yeah.

0: Sean Webster.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik laat iedereen even uitkloppen. To Love Somebody hoorde je hier. En straks horen we natuurlijk nog veel meer van jou.
2: Ja, ik hoorde het. Ik voel het veen gewoon meetrillen hier. Dit is Dijkstra en Even Blij ter plekke. Live vanuit bezoekerscentrum De Wiede aan het Beulakerpad in St. John's Klooster. En dat pad dat haalde in 1867 de kolommen van de Steenwijker Courant. Want wat gebeurde er? Men werd getroffen door hoogwater. Zo schrijft de krant. Een enorm aantal ingezetenen deze gemeente hebben het water in de kelder. Menigeen die 3 keren per dag 80 à 100 emmers eruit heeft moeten scheppen. Dat is veel. Wanneer het water nog verder aanwast, schrijft de krant, dan vreest men dat de gehele buurt tijdelijk zal moeten verlaten worden. En belangrijk om te weten is dat dit gebied in 1867 natuurlijk nog vlakbij de Zuiderzee lag. En die wassende zee die ging hier behoorlijk tekeer.
0: Ja, Nederland en het eeuwige water. Hè? Nou, dat waren echt andere tijden waar je me in mee hebt genomen, Els. En nu is het tijd voor nog veel meer feitjes over deze contraien. We gaan luisteren naar Rowan Hoeksma met de kortste spreekbeurt.
3: De kortste spreekbeurt.
4: Ja. We zijn in gemeente Steenwijkerland. Bestaande uit onder andere de plaatsen Giethoorn, Blokzijl en natuurlijk Steenwijk. Deze gemeente in Overijssel telt 45.925 inwoners. Steenwijk dankt haar naam aan, je raadt het niet, het grote aanbod zwerfstenen rondom de stad. Het gemeentebestuur zette die stenen ook creatief in als straf. Bij een soort middeleeuwse belastingontduiking moesten misdadigers soms duizenden stenen rapen. Met resultaat, want veel dijken in het westen zijn versterkt met stenen uit Stone City.
5: Zie je, dat zijn allemaal stenen, hè?
4: Het Venetië van het noorden, oftewel Giethoorn, is natuurlijk wereldwijd bekend en geliefd door toeristen.
6: It's a very nice place to visit, yes.
4: En dat werd in 2015 nogmaals bekroond, want het dorp kreeg toen haar eigen plek op het spelbord van de wereldeditie van Monopoly. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1947. En wel naar een echte Giethoornse bruiloft, waar het vervoer uiteraard gebeurt met een punter, een soort klein bootje.
7: Als daar een man en vrouw het eens geworden zijn en hun besluit officieel bekrachtigd willen zien, dan brengt dat zo zijn eigen uit. Met zich mee. Het doet voor de buitenstaander althans wel wat vreemd aan om bruid en bruidegom en familie en vrienden zich per punter naar het stadhuis te zien begeven. Een melkboer is vol belangstelling voor de vloot. De koeien daarentegen zijn volkomen ongeïnteresseerd.
4: Ken je deze nog?
8: Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje.
4: Ja, Sofietje van Johnny Lyon verscheen in 1965 en werd opgedragen aan voormalig fotomodel en modeontwerpster Sophie van Kleef, woonachtig in Steenwijkerwold. Per jaar komen er zo'n 1 tot 1,5 miljoen toeristen naar Giethoorn. Toch was er afgelopen jaar even paniek. De gemeente had op eigen verzoek het navigatiepunt op Google Maps zo'n 3 kilometer laten verplaatsen. Want de pin zou na deze wijzigingen op het feitelijke centrum liggen in plaats van in het noorden van Giethoorn. Maar daar waren lokale ondernemers niet heel blij mee.
9: De toeristen komen niet meer. Die zijn blijven weg. Ze vinden het gewoon niet meer.
4: Dit was mijn spreekbeurt over Steenwijkerland. Joe.
2: Dat is ook lullig. Dan zet Google Maps een pinnetje verkeerd en dan komen in één keer helemaal geen toeristen meer bij je langs.
0: We zijn totaal overgeleverd aan onze smartphone. Zoveel... En Giethoorn dus ook blijkbaar.
2: Zo was duidelijk.
0: Ja. Nee.
2: Voor St. Jans Klooster draait de zomer maar om 1 ding, het Corso. In een dorp van 2500 inwoners bouwen jong en oud maandenlang aan metershoge wagens. Die worden bedekt met miljoenen dahlia's.
0: Ja, volgende week vrijdag en zaterdag bereikt de Corso Koorts zijn ultieme hoogtepunt. Wanneer 12 Corso-groepen hun gigantische creaties tentoonstellen in een optocht. Maar voordat het zover is, moet er ook nog heel hard gewerkt worden deze week om de wagens af te krijgen.
2: Ja, en bij ons zijn aangeschoven 2 Corso-fanaten van rivaliserende verenigingen. Jesse van Dalen van Corso-vereniging The Next en Kim Tuin van Alliance. Ik vond het zo grappig. Ik dacht, die heette hier het Dahlia-knopje of zo of iets. Maar jullie hebben gewoon hele moderne namen.
0: Ja. Hele moderne, hele Engelse namen ook.
2: Ja, dat vind ik heel modern.
0: Oké, dat vind jij heel modern. Oké, is goed.
2: Jesse, jij bent voorzitter hè, van jouw Corso-vereniging. En in St. Jans Klooster verrast niemand dat. Want ik begreep dat jij zo ongeveer vanuit de baarmoeder bij het Corso bent neergeplant.
10: Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Vanaf het begin af aan, toen ik 1 was, zeg maar, kinderwagen. Daar lag je er eigenlijk al bij en dan ben je erbij. En ja, zo nou ja, nu ben ik 24. Dus 24 jaar lang al kom je daar bij die groep. En ja, dan is het fantastisch mooi natuurlijk.
2: En stond je dan ook als kleuter te lassen aan die wagens? Of?
10: Nou, nee. Dat nog niet. Nee, dat doe ik sinds een jaar of 8 nu, denk ik. En sinds een jaar of 3 mag ik nu voorzitter zijn dan van mijn korse groep. En nou ja, dat is superleuk. En op die manier kun je er mooi heel erg druk mee zijn.
0: Ja, Kim, traditie. He, ja. Dat mogen duidelijk zijn. Was jij ook zo jong erbij als Jesse?
11: Ja, ook zeker.
0: Ja. Ja, dus ook dat, wat dat betreft, rivalen. Want ik vind dat jullie heel aardig naar elkaar zitten te kijken. Ja, maar moeten we het serieus nemen? Is er echt rivaliteit?
11: Er is concurrentie, maar als er iets misgaat, iedereen is er voor elkaar.

0: Moeten we het serieus nemen? Is er echt rivaliteit?
1: Er is concurrentie, maar als er iets misgaat, iedereen is er voor elkaar dat je met z'n allen een mooi corso neerzet.
0: Nee, en, zo win je niet, Kim. Kom op.
1: Nee, maar ja, zo gaat het wel. Okay. Maar ja, nee, geen haat en nijd.
2: Nee, zeker niet. Nee, het is gewoon, iedereen, of nou iedereen, ik denk dat het genoeg groepen die willen natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. En, dus dat wil je uiteraard wel. Maar het is inderdaad, we zeggen altijd, corso maak je samen. En zeker in een klein dorp wat dit is, dan heb je elkaar ook gewoon nodig. En dat is hartstikke bijzonder dat je hier in een relatief weinig mensen zoveel voor elkaar krijgt. Ja. Dat kan alleen als je elkaar ook een beetje helpt. Ja.
3: Nou is er ook een heel, heel groot corso in Nederland. Hè? Het corso van Zundert, het grootste van het land. Wat maakt het corso van Sint-Jansklooster nou anders dan dat van Zundert? Behalve de grootte misschien.
2: Nou, ik denk dat het grootste verschil is inderdaad. We zijn inderdaad hier met iets minder corso-groepen. Maar ik denk dat wij in een heel klein dorpje 12 wagens bouwen, dat is eigenlijk al bijzonder. Dat is al een verschil. En we hebben hier een avondcorso. Nou, dat is het grootste verlichte avondcorso ter wereld. Nou, ja, dat is natuurlijk, dat is ook hartstikke bijzonder. Dus dan zijn alle wagens helemaal verlicht. Dus dan heb je, een wagen van 10 meter hoog, 20 meter lang. Het beweegt en er zit ook nog allemaal verlichting op.
3: Ja, 20 meter lang, hè? Dat is niet niks. Ik heb beelden gezien, dat torent gewoon ver boven de huizen uit.
2: Ja, ja. Ja.
3: Dat is niet lullig.
2: Dat is zeker niet lullig. Nee. We noemen het niet voor niks Dalia-reuze.
3: Dalia-reuze.
0: Wordt reuze op zijn plek. Kim, je zou zomaar kunnen denken, tenminste dat denk ik als ik dit zo hoor, met gigantische karren, daar ben je niet een weekje mee bezig.
1: Nee.
0: Is het een jaarproject? Is het echt iets wat het hele jaar leeft?
1: Ja, het leeft sowieso het hele jaar. De meeste ideeën worden denk ik ook juist gecreëerd weer als het corso voorbij is. Dat de eerste zaadjes alweer worden geplant voor de ontwerpen voor het jaar daarna. Mm-hmm. En zo leeft het hele jaar door. En niet alleen met ontwerpen, maar ook diverse wagengroepen verzinnen evenementen om geld op te halen voor wagens. Zo hebben zij altijd een darttoernooi wat in de eerste week van januari altijd plaatsvindt. En daar doen momenteel iets van 180, 190 koppels aan mee. Ja, super gezellig. Bespreek je ook altijd weer van alles. En ook altijd gaat het over corso.
0: Ja,
1: het hele jaar door.
0: Sowieso voordat er natuurlijk zo'n prachtige wagen staat. Ik neem aan dat er ook iemand een tekentafel afspraak moet maken. Om na te denken, wat wordt het ontwerp überhaupt dit jaar?
1: Ja, er zijn elke groep doet het anders. De ene groep heeft echt een ontwerpcommissie. Waar je bijvoorbeeld een tekening kan inleveren. En zij bepalen dan wie het is geworden. Andere groepen hebben altijd een vaste ontwerper. Weer andere groepen hebben helemaal een open inschrijving. Of weer een andere groep die laten leden kiezen. Ja, zo heb je diverse afspraken bij diverse groepen.
3: Over een paar dagen is het zover. Dus jullie zullen je ontwerp op zijn minst al klaar hebben. Ja. Kun je al een tipje van de sluier oplichten hoe jullie je wagen eruit gaat zien?
1: Zeker. Wij bouwen Goudzucht. Het is een scène uit de Hobbit waar de draak het goud beschermt. En dat zullen wij gaan neerzetten op het op de derde vrijdag van augustus.
0: Okay. Nou, Jesse, je weet wat de concurrenten gaat doen. Ik kan me voorstellen, juist bij zo'n lange traditie, mensen verlangen altijd steeds meer. Je kan niet meer met niks aankomen.
2: Nee, zeker niet. Nee, dat komen wij ook zeker niet.
0: Je moet het elk jaar groter, beter, meer.
2: Ja, nou ja, zeker.
0: Hier een antwoord op wat je net hoort?
2: Nou ja, dat hopen we natuurlijk wel. Kijk, vorig jaar hebben wij na 11 jaar eindelijk weer een keer gewonnen. Nou, dat was een ongelooflijk groot feest. Dus dat willen wij, dat was fantastisch. En ja, als je de ereprijs wint, dan wil je hem verdedigen. Zo goed mogelijk verdedigen.
1: Ja, je wil hem gewoon nog een keer.
2: Je wil gewoon natuurlijk, je wil niet met een lullige wagen naar weer aankomen. Dus wij gaan dit jaar. Ja, bij ons hebben wij een soort van wezentje. Dat is ontstaan uit wat we achterlaten in moeder natuur. Dat zijn allemaal olievaten. En dat is een wezentje die bestaat niet echt. En dan gaat hij eigenlijk heel verwonderd om zich heen kijken wat hij eigenlijk om zich heen ziet. En dan heb je allemaal libelles en bloemen. En dat gaat allemaal bewegen. En dan wordt eigenlijk een beetje het spel tussen het wezentje en die libellen voor die op zijn vinger heeft. En het moet eigenlijk een heel schattig, vrolijk tafereel worden op die manier.
3: Een vrolijk tafereel, maar wel met allemaal duistere drugsvaten en zo eromheen.
2: Goed. Het wordt inderdaad, qua kleur is hij heel, heel erg vrolijk. En het moet niet heel angstaanjagend zijn, als het goed is niet.
3: Ja, het gaat om die felbegeerde ereprijs. Waar voldoet een winnende wagen nou aan? Je weet, Jesse, jullie hebben gewonnen. Wat maakt het nou dat jullie die prijs in de wacht hebben gesleept vorig jaar?
2: Ik denk dat vorig jaar kwam dat wij een soort van totaal spektakel hadden. Dus we hadden één hele grote wagen. Het was een hele grote beer. En die was ook weer 10 meter hoog, 20 meter lang. Dus dat is een gigantische beer.
0: Kleiner kan niet meer.
2: Nee, zeker niet. Nee. En die bewoog ook. Dus zijn kop ging op en neer. Heen en weer. Zijn ogen konden bewegen. Zijn mond, zijn neus. Dus alles bewoog ook daaraan. Nou, nog 3 kleine wagentjes eromheen. We hadden koud vuurwerk wat omhoog spoot. We hadden 50 figuranten. Dus dat was vorig jaar was dat gewoon het totale spektakel. Waardoor het omhoog.

0: Waardoor je, denk ik, wist het te winnen.
1: Ja, waanzinnig.
2: Kim, je hebt ook een goede naam eigenlijk daarvoor, hè? Kim Tuin. Dan denk ik toch ook aan een bloemenzee. Tenminste, er zijn mensen die me graag betegelen. Jij niet, neem ik aan. Ik kan me voorstellen dat ik misschien geen vrienden hiermee maak. Maar we weten allemaal dat het heel veel water nodig heeft, hè? Al die bloemen. En we doen het voor een dag corso. Worden ze daarna allemaal weggeflikkerd? Is het niet ook een beetje zonde?
3: Ja, misschien wel. Maar het is gewoon zo gezellig. En die
2: kan het
3: sfeer. En ja, eigenlijk wel.
2: Wordt er niet over alternatieven nagedacht?
3: Ook, ja, dat we gebruiken bijna elke wagen gebruikt wel alternatieven ook op de wagen. Om het daardoor nog meer in zijn recht te zetten, die wagen. Maar ja, dat het wordt weggegooid, dat... Ja, it is what it is.
2: Ja, maar zitten er ook grenzen aan die regels? Hè? De watervraag heb ik nu al gesteld. Maar ik kan me voorstellen dat als je inderdaad een beetje probeert te stoeien... Er moet wel zoveel procent daadwerkelijk bloem zijn, toch? Anders dan houdt het ergens op.
0: Ja, dat was tot een paar jaar terug is inderdaad de regel geweest... dat je maximaal 5% alternatieve materialen mag hebben. Dat is ondertussen dat geen regel meer. We hadden bijvoorbeeld 2 jaar terug, denk ik, of 3 jaar terug. Toen was er een heel groot tekort. Toen hadden wij 50% Dania's tekort. Dus toen hebben we heel veel met alternatieve materialen gewerkt. En sindsdien is het eigenlijk ook wel gebleken dat het eigenlijk ook wel mooi is. Alleen je blijft natuurlijk wel een Dalia corso, dus het moet wel merendeel Dalia's.
1: En wat is dat alternatief dan? Ben je dan met creppapier bloemen aan het vouwen of gaat het anders?
0: Nee. Ja, dat kan van alles zijn. Het zijn bijvoorbeeld dit jaar gebruiken wij heel veel bonen. En we gaan met hout het een en ander doen. En eigenlijk vaak komt dat van creatieve mensen die we hier heel veel hebben. En die zijn heel vindingrijk om allemaal dingen te bedenken.
3: Hadden jullie vorig jaar ook geen dropjes?
0: Vorig jaar hadden we de neus waren dropjes, ja.
2: Oké, fair enough. Die mogen door de ballotage heen. Hoe werkt het eigenlijk, het jureren? Hoe win je?
3: Er zijn...
0: 9.
3: 9 juries die worden uitgekozen en die jureren.
2: Zit er iemand in de zaal die jullie nu al kunnen bespelen?
0: Denk het niet, nee. Nee,
2: vaak... Ik kijk allemaal om me heen. Maar... Ja.
0: Vaak zijn dat mensen, ontwerpers of corsobouwers uit andere corsosteden. Ja. Oh. Heel Nederland. Of misschien iemand die bij het fruitcorso in Tiel. Die hebben we ook gehad. Of mensen die veel met bloemen doen.
2: Ja, dus... De corruptie kunnen we laag houden.
0: Ja, zeker. Dat kan. Dat gaat lukken.
1: En liggen jullie een beetje op schema qua bouwen, Jesse? Of wordt het billen knijpen?
0: Nou, kijk, het is het schema is altijd vrijdagochtend klaar. En ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat ik de aankomende week bijzonder weinig slaap. En dan kom je vast af. Uiteindelijk gaat het altijd lukken. Maar er moet nog wel veel gebeuren.
2: Ik wens jullie beiden heel, heel, heel veel plezier. En ook ontzettend veel succes bij de laatste voorbereidingen. En dank je wel dat je ons geïnformeerd hebt hierover. Hou ze nat, hè, die bloemen.
3: Oeh. Nou, komt helemaal goed. Ja.
1: Veel plezier.
3: Ja. Nou, dank je wel.
2: Kim Tuin en Jesse van Dalen.
1: Ja, huisartiest van vanavond is bluesmuzikant Sean Webster, afkomstig vanuit het Verenigd Koninkrijk. U hebt het misschien al een beetje gehoord. Inmiddels alweer meer dan 10 jaar woonachtig in het prachtige Giethoorn. Sean, we are so happy to have you here.
4: Dankjewel.
1: Mijn Engels is niet zo goed. Jouw Nederlands is... Nou
4: niet
1: ja,
4: zo goed.
1: Ongeveer even goed. Jij verstaat wel Nederlands, dus we hebben afgesproken dat we gewoon Nederlands praten.
4: Ik probeer het.
1: Als jij wil, mag je uiteraard in het Engels antwoorden. De eerste vraag waar ik aan denk is... hoe kom jij in hemelsnaam in Giethoorn terecht?
4: Ja, dat is een goede vraag. In 2008, ik speel een bluesfestival, de Drive-in Blues of zoiets. En ik speel in de festival in 2008. En ik ga naar die optreden, naar bier te drinken of zoiets.
1: Mm-hmm.
4: En ik kijk voor een mooie meisje en denk, ja, dat is... En ik praat. En nu ben ik getrouwd 15 jaar.
1: Oh, zo kan
4: dat
1: gaan.
4: So, yeah, en ik kom hier te wonen in 2010. Maar 2011 we gaan in Australië 2 jaar wonen. En dan kom ik terug naar Giethoorn.
2: Oké, echte love story. Gewoon hier. Ja. Nou ben je ook daadwerkelijk heel erg aan het bijdragen in de gemeente. Met je grote liefde, namelijk muziek. Zo heb je nu Sean Webster's Blues All Nighter bedacht. En je zoekt ook een beetje de stijl en de artiesten uit. Wat vind je belangrijk?
4: Ja, maar het belangrijkste ding is natuurlijk de namen. De artiesten, je moet... kaartjes verkopen natuurlijk.
1: Mm-hmm.
4: Maar ik vind het belangrijk dat je moet een nieuwe band, hoe zeg je dat, starten doen. Als je hebt niet een grote podium gespeeld of dit, dan ik zoek, en het is een band van Come Out Polen.
1: Oké.
4: En ik denk, ja, het is een heel mooi band, maar normaal spelen we niet op een groot podium. Ik ben maar eerste keer voor dit, omdat ik heb grote namen ook geboekt. And that is the kaartjes is going out the window, as you say in English. So ik vind het belangrijk dat je moet een chance to the kleine man.
2: Ja, de springplank wil je kunnen bieden.
4: Ja, precies.
1: Ja, juist.
2: En ook iets toevoegen, denk ik, aan de Giethoorn, toch? Gewoon
4: Ja. Ja, ik was de Driving Blues was weg, ik denk, 4 of 5 jaar alweer. En ik zit op een strand op vakantie. En de directeur van de theater in Steenwijk sms mij en zei, ik heb een idee voor een blues festival, Sean Webster's International Blues Festival. Wat denk je? Bellen mij. Ik denk, dat is een beetje raar.
1: Ja.
4: Maar hij is niet het probleem. Maar het kleine probleem is dat als je begon met het festival in Steenwijk, dan mensen komen van Giedel. Ze zeggen, ja, waarom niet Giedel?
2: Ja, dus ja, daar ging je.
4: Maar ik was wachten 5 jaar op jou. En nu we beginnen in Steenwijk, sorry.
2: Hey Sean, laten we lekker gaan luisteren naar wat jij zelf allemaal speelt.
4: Oké. Okay.

0: Before You Accuse Me.
1: Ja, en dan gaan we even schakelen met Parijs, want daar is het EK zwemmen in volle gang. En ook parazwemmers zijn daar in actie gekomen. Anne de Jong volgt die finales. Anne, praat ons bij.
2: Ja, het parazwemmen bij het EK dat al de hele week duurt. Op de laatste twee dagen ingevoegd de 50 en 100 meter bij de mannen en de vrouwen zitten midden in het schema. Het publiek in Parijs smult ervan, want het is topsport wat we hebben gezien. En succesvol voor Nederland. Rogier Dorsman bij de mannen 50 meter won dit toernooi. Hij tikte niet als eerste aan, als tweede was dat. Maar met een hele verdeelsleutel die bij het Paralympisch zwemmen overheen zit, had hij uiteindelijk de meeste punten. En heeft hij dus goud gehaald. Gisteren was hij juist nog zilver. Gisteren won Irene van Drimmelen de 100 meter, of de 50 meter. Maar de 100 meter vandaag moest Defne Koert de Turkse voor zich laten. Het was sowieso succesvol voor Nederland. Want plekken 2, 3 en 4 allemaal voor Nederland bij het parazwemmen bij de vrouwen. Zometeen nog de laatste finale met Nederlandse inbreng. De 4x100 meter wisselslag estafette.
1: Anne de Jong, dankjewel en tot later. We spraken eerder dit uur al over de droogte, want veel gebieden in Nederland hebben deze zomer te maken met een tekort aan water. En dat zorgt dan weer voor problemen met een heel ander belangrijk element: vuur. Met als bekendste voorbeeld de grote bosbrand in Noord-Limburg 2 weken geleden.
3: Het vuur woedt in de bossen bij Oostrum, bij Venray. Volgens de veiligheidsregio is er door de brand ruim 100 hectare aan natuur verwoest.
4: De brand is nog niet onder controle. Sterker nog, de brand is zojuist weer verder uitgebreid naar een grip 3 brand. Dat betekent dat hij weer ernstiger is.
1: Ja, maar gelukkig was er hulp uit Steenwijkerlandse Hoek, want hier in de gemeente ontwikkelde de brandweer een nieuwe methode om bosbranden sneller mee te kunnen blussen, met de klinkende naam de natte stoplijn.
0: Ja, de ploegchef van dit brandweerteam is Harco Bergman. En hij is ook boswachter in het Kuinderbos in de Noordoostpolder, net over de gemeentegrens. En hij weet dus als geen ander hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk natuur te sparen van verwoesting. Harco is hier en hij legt ons uit hoe je het snelst een bosbrand kan blussen. Harco, hallo.
5: Hey, goedenavond.
0: Je hebt heel wat bij ook.
5: Ja, ik heb een sproeier meegenomen. Dat is een van de 25 sproeiers van de natte stoplijn. Mm-hmm. In een brandweerauto zitten in heel Nederland standaard 16 slangen.
0: Ja.
5: We zijn begonnen met 16 sproeiers.
0: Eigenlijk zit ik heel legendarisch te kijken.
5: En de brandweer zei van, nou ja, als het echt interessant voor ons moet worden, dan moet je doorontwikkelen tot 500 meter. En dat hebben we gedaan. Getest, zeg maar, dat onze pomp op de auto ook dit systeem kan draaien.
0: Mm-hmm. Okay.
5: Op elke sproeier zit een losse koppeling. Dat betekent dat we om de 20 meter ook nog extra slangen aan kunnen koppelen. Als het dus plekken zijn waar extra vuurlast is, struiken of andere struweel wat extra hard gaan branden, dan kunnen we dat ook nog weer extra nat maken.
0: Nou, daarover gesproken, dat is natuurlijk geen leuke toevalligheid, maar in Hoogevenen, België, staat in lichte laaien. Ik kan me zo voorstellen dat je misschien al gebeld bent om bij te springen.
5: Nou, ik heb aangeboden om te kunnen konden helpen. Het is op dit moment nog niet nodig. Er wordt heel veel vanuit de lucht geblust.
0: Ja, wel de grootste natuurbrand in België ooit.
5: Het is ook een heel groot gebied. Het is vergelijkbaar, zeg maar. Het is een hoog veengebied. Hetzelfde wat we hier in Noord-Rijfel hebben.
0: Mm-hmm.
5: Het is een laag veengebied, maar wel, zeg maar, hetzelfde soort vegetatie.
0: Juist.
5: Ja, en dat moet eerst onder controle gebracht worden.
0: Oké, jouw aanbod ligt in ieder geval.
1: We houden het in de gaten dat je niet ieder moment hier weggebeld wordt. Dan zullen we je uiteraard laten gaan. Erg belangrijk. Voordat we het over die natte stoplijn gaan hebben, kun je ons een lesje brandblussen voor beginners geven? Want wat is er nou nodig voor het blussen van een brand? Ja, water.
5: Maar... Nou, een van de eerste dingen die brandweerman leert, zeg maar, op cursus, dat is de branddriehoek. Dat betekent dat een brand, om die optimaal te laten presteren, moet er brandstof zijn, zuurstof en temperatuur.
0: Ja.
5: Nou, wat de natte stoplijn doet, is een gebied van 500 meter lang en 30 meter breed kletsnat maken. Er komt als het ware een natte dweil in het landschap te liggen. Dat vuur komt dan tegen die vochtige, natte brandstof aan. Dan gaat het vuur, de vlammen gaan al weg. Dan gaat het heel erg roken. Door die rook wordt de zuurstof verdrongen.
0: Mm.
5: En omdat we constant de sproeiers water blijven geven, ga je ook de temperatuur naar beneden waren. Dus je sloopt als het ware de branddriehoek, ja, die dan zeg maar optimaal aan het passeren is.
0: Maar nou, je zou zeggen, dat klinkt logisch. Hè? We hebben altijd geleerd, als er ergens vuur is, dan heb je water nodig. Dan stopt het hopelijk een keer. Maar het moet heel specifiek op een manier gebeuren. Dus vandaar ook die natte stoplijn. Omdat dat op een, ja, kan je het uitleggen? Er wordt heel specifiek met die sproeier omgegaan.
5: Nou ja, die sproeiers, we hebben daarmee getest. Hè? Als je ze standaard koopt, dan zitten er gaatjes van 4 mm in. Dan krijg je hele fijne druppels.
1: Die zitten in de brandweerslang, toch?
5: Nee, hier koppelen we brandweerslangen aan. Ja? Elke 20 meter komt er zo'n sproeier te staan.
1: Mm-hmm. Juist.
5: En die gaat dan door de druk gaat die ronddraaien. En maakt hier een gebied van 15 meter links en rechts van de slang wordt kletsnat gemaakt.
1: Oké.
5: Okay. Nou, toen die gaatjes te klein waren en als het dan tegenwind is, dan heb je aan de ene kant 20 meter nat en aan de andere kant maar 10 meter. Omdat die waterdruppeltjes verplaatst worden.
1: Ja.
5: Nou, nu hebben we die gaten zeg maar opgeboord met 6 en nu op 7 mm. En dan krijg je dikke druppels die wel zeg maar tegen de wind in weggeworpen worden. Om die genoeg.
1: Maar je hebt dus elke keer met een boordje steeds een iets groter gat, kleiner gat. En totdat je de perfecte gatdikte eigenlijk had.
5: Nou ja, het gaat om de straal uiteindelijk die eruit komt. En of die zeg maar die 15 meter kan halen.
0: Je moet er maar op komen, na al die jaren.
5: Nou ja, het is begonnen ook bij een brand in Limburg, in Herkenbos.
0: Ja.
5: Toen kreeg ik als boswachter het bericht. Op ons intranet kwam een verzoek van wie wil ons komen helpen, want er is heel veel verloren gegaan. Daar ben ik er een aantal dagen heen geweest. En toen kwam ik in de schuur van Staatsbosbeheer daar. En daar stond een bak, allemaal met zulke koppelingen, met allemaal gesmolten plastic eraan. Dus ik vroeg, wat is er gebeurd?
1: Ja.
5: Zeiden ze, nou ja, de Duitsers hebben ons geholpen om water aan te voeren. En toen draaide de wind. En toen lagen al die slangen in de hei. En die zijn allemaal verbrand. En het eerste wat er door mijn hoofd is, schoop, goh, als je er een sproeier tussen zou zetten, dan zouden die slangen niet kunnen verbranden.
1: Zo, dat is slim.
5: Nou, toen kwam ik terug bij de post. En in een brandweerpost in Kuijnen heb je een timmerman. En iemand die werkt met metaal. En iemand is technisch.
0: Werken dus allemaal vrijwilliger.
5: Als zijn allemaal vrijwilligers.
0: Precies.
5: En er is iemand die heeft een mechanisatiebedrijf en een smederij. En zo zijn we gaan experimenteren. Het was toen net coronatijd. We mochten heel veel oefeningen niet doen. Omdat het allemaal te dicht bij elkaar was. Maar dit was iets, dat konden we wel. Dus zo zijn we er avonden mee bezig geweest om uiteindelijk dat er dit resultaat te komen.
0: Nou, je moet ook wel een beetje wat weten van natuurkunde, scheikunde, reactie, toch?
1: Het klinkt ook wel een beetje alsof jullie bij die kazerne daar echt alles kunnen maken wat jullie maar bedenken. Als je met zoveel disciplines samen zit.
5: Nou ja, kijk, die collega die zeg maar een smederij heeft. Ja, er is alle gereedschappen zijn daarvoor aan.
1: Ja.
5: Dan kun je ze dan harte lust.
1: Ideaal. Nu zit er ook een voordeel aan, begreep ik. Aan het blussen met de natte stoplijn tegenover blussen met een wagen, een bluswagen.
5: Ja, nou ja, als boswachter is het erg als je gebied als er brand ontstaat.
1: Mm-hmm.
5: Maar wat de brandweer moet doen om het vuur uit te krijgen is vaak net zo erg. Hè. Het zijn maagdelijke heideterreinen, zeg maar, die waar nog nooit een voertuig in geweest is. Die gaan in de brand en dan moet die brandweer met die varen voertuigen daarin. Je ziet nu ook dat die in België wordt ook met Chinook helikopters geblust. Die gooien 7500 liter water in één keer uit. Mm. Dus de grond wordt helemaal nat. Je rijdt daar met die zware voertuigen door, daar komen sporen in.
1: Ja.
5: Die gaan eigenlijk nooit meer weg. En dit is ook een manier waarop je zeg maar bepaalde gebieden waar kwetsbare vegetatie staat, kunt vrijwaarden van de brand zonder dat je er met zware voertuigen in moet.
1: Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht dat als er inderdaad geblust wordt, dat er eigenlijk ook schade wordt aangericht. Wat logisch is, maar doordat er dus een soort littekens eigenlijk in het landschap achterblijven.
5: Inderdaad,
1: door de wagens.
5: Het zijn littekens die eigenlijk nooit meer weggaan.
0: Hmm. En hiermee sluit je het dus in, hè? Eigenlijk met de slangen in kwestie die dat blussen dan op de perfecte manier doen. Het is in de praktijk gebracht, dus het is al getest. Zijn er daarna dan ook meteen verbeterpunten of was het gewoon in één keer 10 van de 10 goed?
5: Nee, het was niet in één keer helemaal goed. We hebben veel getest hier in onze streken. Dat is alles mooi vlak.
1: Mm-hmm.
5: En we gingen naar Limburg. En daar had je zeg maar een soort duingebied. Dat zijn stuifduinen van 10.000 jaar oud.
0: Ja.
5: En dan moesten die sproeiers, die kwamen ook in een schuin talud te staan. En dan overlappen ze elkaar niet. Dus dan zou de brand er tussendoor kunnen.
0: Oké. Okay. En het is ook weer ander grondmateriaal. Dus ik kan me voorstellen dat het op een andere manier snel nat wordt. Of juist langzamer.
5: Dus daar hebben we wel geleerd van. We moeten ook een aantal kortere slangetjes hebben. Om zeg maar net bovenop de heuveltoppen van die duinen te staan. Want dan werp je water het verst. Ook bij het uitleggen van het systeem in een niet vlakke bodem. Ja, dat vraagt veel menskracht. Dus we moeten de volgende keer misschien wel een paar mensen meer extra meenemen om wat extra handen te hebben.
0: Nou ja, goed om te weten. Voelen mensen hier zich veiliger nu ze het gehoord hebben? Kijk even naar de zaal. Ik kan me zo voorstellen dat je denkt, yes, dit woont tenminste bij ons in de gemeente.
1: Ja, dat is mooi meegenomen.
5: Ah, het is wel een leuk detail. We zijn naar Venray geweest. Brandweer Venray, die heeft nu ook zo'n set besteld. Die wordt deze week geleverd.
1: Oh, joh.
5: En die wordt daar ook ingezet bij het nablussen. Dus het is ook wel zo leuk dat zeg maar collega's het nu gezien hebben en er ook mee aan de slag gaan.
1: Ja, dus je inspireert ook nog andere brandweerteams. Ben jij nou eigenlijk trots op die natte stoplijn? Of hoe trots ben jij, laat ik het zo zeggen?
5: Ik ben trots op de groep dat we dit samen gedaan hebben. Hmm. En we hebben het ook getest op het artillerieskietkamp in het Harde. En daar gaan ze in de winter zeg maar beheersbranden doen. En dat was ook echt heel leuk om te ervaren dat het ook echt werkt. Ja, en dan ja, trots, zeker.
0: Ja, en betekent het ook veel inderdaad voor hier in de omgeving? Is dat ook de motivatie? Ja, los van dat natuurlijk corona was en je had tijd om iets te bedenken. Maar maak je je zorgen over de droogte in je eigen omgeving?
5: Nou, als ik naar de boswachterij kijk waar ik werk, dan doen we vanaf 2007 dan een bijzondere manier van bosrandenbeheer. Om zeg maar branden die, zeg maar, als bossen groeien, dan komen die in tunnels waar je doorheen kunt wandelen. Nou, ja. Wij maken die tunnels allemaal trechters van. Halen veel bomen weg en komen struiken voor terug. Dat is veel minder brandbaar. En als de brand dan komt, dan moet die brand eerst naar beneden een pad oversteken om weer verder te kunnen. Ja, en dat zijn dan, daar komt mijn expertise als brandweerman. Dan kun je zeg maar veel makkelijker blussen. Want dan heb je veel kleinere vlammen dan dat er zeg maar een hele hoge boom in.
0: Ja, dus dat is ook een deel preventie eigenlijk.
5: Dat is een stuk preventie.
0: Okay.
1: Hoe was dat nou eigenlijk voor jou als brandweerman en boswachter om daar in Venray te staan? En ja, eigenlijk zo'n heel bos naar de Galmiezen te zien gaan.
5: Nou, het was ook een heel bijzonder bos. Hè. In Nederland heb je zeg maar een paar plekken waar veel jeneverbergstruwelen staan. Dat was de één na mooiste jeneverbergstruweel van Nederland. Dat is voor 2/3 verloren gegaan. Dat doet wel een hart, zeg maar, als boswachter.
1: Ja, dat snap ik.
0: Met ons allemaal, want die is nu verloren gegaan. We kunnen hem niet meer zien.
1: Nee, maar ik ben toch blij dat die natte stoplijn is doorontwikkeld, goed is getest. En dat ze zelfs in Venray hebben gedacht, weet je wat, Harco, we bestellen ook zo'n set. En we gaan ermee aan de slag.
5: Ja, precies.
0: Ik wil je ontzettend bedanken dat je hier bij ons deze uitleg wilde geven. En ik heb nog nooit van zo dichtbij zo'n grote sproeier gezien. Dat is ook mooi om een keer gezien te hebben. Harco Bergman dus. Groot applaus. Ja, trots van de buurt zou ik willen zeggen. Hè?
1: En dit was weer het eerste uur van onze uitzending in de Wiede. Nog een minuut of wat en dan is het 8:00. Tijd dus voor de Ster en het NOS-journaal. En dan zijn we terug met een heel mooi uur ter plekke. En hebben nog een bomvol uur op de planning.
0: Ja, zeker. We gaan onder andere de amulet proeven. Dat is een lekkernij die alleen hier in de buurt wordt gemaakt. En Pieter Houtsma, de bakker die ze maakt, ja, die sluit binnenkort zijn zaak.
1: Ja, en wat ik als Neerlandicus toch wel heel interessant vind, is dat het hier niet het amulet is, maar de amulet.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Zelfs zulke diepgravende vragen gaan we stellen. We ontvangen ook twee rietsnijders, waarvan er één te zien is in de Nederlandse Oscar-inzending van vorig jaar.
0: Nou zeg, wat een uitzending weer. Hebben wij binnen gewoon.
1: Ja,
0: okay,
1: er komt
0: zo.
1: Hier een hoop vandaan.
0: Bij het volgende uur van Ter Plekke.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Morgenavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR NPO 2.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
0: NPO Radio 1.
10: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de hoge venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren 100 migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door 10.000 migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke en ongecontroleerde hond. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt de regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met ook wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit... Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Morgenavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR NPO 2.
0: NPO Radio 1, BNN VARA.
1: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
10: Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Nee, je hoort natuurlijk Els, kom op.
17: Jazeker, Els Knapen, hier ben ik. Ja, met Merel Wielaert.
10: En Merel Wielaert. En we zijn dus vanuit de gemeente Steenwijkerland. Onze tafel staat in het bezoekerscentrum De Wiede, midden in de natuur.
17: Ja, we maken straks een uitstapje naar de stad Steenwijk. Want een hotel daar is het middelpunt van een bureaucratische asielopvangsoap. Met journalist Freek Moren gaan we langs alle cliffhangers.
10: Ja, en buiten onze locatie blijft een schier eindeloze zee van riet. Dat is het domein van de rietsnijders. Een bijzonder vak en het onderwerp van een Oscar-waardige film.
17: En we gaan de allerlaatste amulet proeven. Dat is een lokale lekkernij. En de bakker van deze koek sluit binnenkort zijn zaak. Sterft daarmee de amulet dan uit?
10: Ja, we gaan nu met een razendsnel tempo naar Parijs, naar het EK zwemmen. Want de finale 4x100 meter wisselslag vrouwen is onderweg. We schakelen met Anne de Jong. Anne, vertel.
18: Ja, dit soort toernooidagen. En zeker als er wat Franse medailles zijn in Frankrijk, met veel Fransen op de tribune, duren dan wat langer. De titel van Léon Marchand is heel goed gevierd in Parijs. Daarom zijn we nog niet begonnen. Wel op het punt van beginnen. Deze 4x100 meter estafette. De wisselslag. We beginnen met de rugslag. Nederland vanuit baan 7 had vanochtend de zesde tijd in de kwalificatie. Dat zegt niet heel erg veel bij estafettes. Want landen wisselen nog wel eens in de opstellingen die ze neerzetten bij die estafettes. Ze zijn los. Nederland aardig gestart. Reactiesnelheid zit ongeveer in het midden. En dan moet Maaike de Waard dus het voor Nederland doen op de rugslag. Eigenlijk zou Marit Steenbergen dat doen. En bij de schoolslag dan Tess Schouten inzetten. Dat is onze beste schoolslagzwemster. Maar die komt terug van lang ziek zijn. En doet mee dit toernooi. Maar was vandaag niet in staat om nog te zwemmen na een lang toernooi. En daardoor Nederland dus niet met de sterkst mogelijke opstelling. En dan is de vraag of Nederland mee kan doen om de medailles. Italië, Groot-Brittannië, Duitsland en het gastland Frankrijk zijn ook zeker favorieten. Italië ligt voorop. Dat is niet gek, want Sarah Curtis is een van de beste rugslagzwemsters van de wereld. Haalde op de 50 meter nog een wereldrecord hierop. De Waard moet bijblijven, maar ligt zevende als de eerste zwemmers aantikken na 100 meter. En we dan het water ingaan voor de schoolslag. Marit Steenbergen, onze allersterkste zwemster in het water. Maar zij is de allersterkste op normaal gesproken de vrije slag. Als je Steenbergen als laatste in kan zetten, kunnen er mooie dingen gebeuren, zagen we bij de estafette. Waar ze een geweldige terugkeer had. Maar nu moet ze de schoolslag doen. Milou van Wijk neemt uiteindelijk de vrije slag op zich. Een grote voorsprong inmiddels in baan 3. Waar de Britten voorop liggen. Nee, het zijn de Italianen die voorop liggen. De Britten als tweede. Frankrijk als derde keer. In Nederland op de zevende plaats. Bij de schoolslag een meter of 6 achter de leiders Italië. Die zijn heel ver vooruit. Benedetta Pilato is het die de voorsprong houdt. En ligt op schema van het Europees record. Steenbergen blijft bij de rest, maar is wel haar zevende plek inmiddels kwijt. De Spanjaarden zijn er voorbij gegaan. Dan moet Nederland dus helemaal van achteruit opkomen. Willen ze nog een medaille halen op een verder succesvol verlopen EK. Dit is het één na laatste onderdeel. Zometeen nog de mannenestafette. Daar doet Nederland niet aan mee. Voor de rest 9 medailles gehaald. De meeste door Steenbergen die als laatste aantikt. Dan zijn we bij de vlinderslag waar Tessa Gielen wat moet goed maken voor Nederland. Ze heeft aardig veel snelheid ten opzichte van de rest. De Italianen liggen nog altijd voorop. Gastaldi is al bij het 50 meter punt. 2,5 seconden onder het wereldrecord van de Amerikanen. Dat is onbereikbaar. Die gaan weer meedoen bij het volgende grote toernooi. Het WK zwemmen. Dan ligt het weer heel erg anders. Want Amerika, het sterkste zwemland op de wereld. Nu is zich een mooie race aan het ontvouwen. Omdat Gastaldi wat voorsprong verliest aan Kiana McInnes. Die zojuist de wisselslag won. En heel goed aan het vlinderen is. Op naar de laatste zwemmers het water in. Italië nog altijd de voorsprong. Maar meer snelheid bij de Britten. En Nederland inmiddels zevende. Een enorme achterstand voor Milou van Wijk. Maar op deze 100 meter is zij een van de beste op de wereld. Dus er is nog wel wat mogelijk wat betreft plaatsen opschuiven. Het podium lijkt uit zicht. Dat gaat tussen Italië, tussen Engeland en de neutrale atleten. Oftewel de Russische zwemsters. Laatste keerpunt Italië nog voorop. Minicucci is het die de titel naar huis moet brengen voor Italië. Bij de Britten Freya Colbert die op komt zetten. Lijkt meer snelheid te hebben. Het wordt heel erg spannend voor de titel. Nederland ligt nog altijd zevende en lijkt niet op te kunnen schuiven. Dus kijk ik vooral naar wie deze race gaat winnen. Italië of Groot-Brittannië. De Groot-Brittaanse ligt ernaast en tikt als eerste aan Freya Colbert. Geweldig gefinished. De Engelsen winnen dit dus. Tweede Italië. De neutrale atleten derde en Nederland finisht uiteindelijk als zevende in deze finale.
19: Ja, jammer. Geen plak. Gelukkig was die Nederlandse prijzenkast verder wel al aardig gevuld. Anne de Jong, dank je wel.
20: Ja, Merel, vertel eens. Jij bereidt je altijd goed voor, hè, als we hier ter plekke gaan, ergens in het land.
19: Dat mag ik hopen.
20: Je hebt iets fantastisch opgeduikeld deze week.
19: Ja, als ik met jullie mee mag, dat vind ik altijd hartstikke leuk. Dan ga ik natuurlijk ook op onderzoek uit wat hier nu allemaal aan verhalen te vinden is. En tegenwoordig ben ik dan heel erg graag in de schatkamer van beeld en geluid. Dat herken jij misschien.
20: Ja, dat is. Ik voelde me altijd heel bevoorrecht dat alleen ik daarin kon als redacteur. Maar ja, tegenwoordig.
19: Maar dus voor iedereen.
20: Ja, dat is ook wel fijn.
19: Lekker grasduinen, rietduinen kunnen we hier misschien beter zeggen. Ja, een beetje over deze omgeving kwam ik dus tegen. Rijk de Gooyer. Groot acteur van weleer. Hij woonde namelijk vanaf de jaren 70 in Giethoorn. En in 1983 gaat Henri Remmers van Veronica bij hem langs. En het bezoek begint met een vaarttochtje.
21: Dit is de dorpsgracht van Giethoorn Noord.
22: Dit is dorp.
21: Ja, dat is de hoofdstraat. Hier trouwt men ook. In de punten. Hier wordt je begraven in de punten. Oh, goeiedag. Ja, ik moet punteren, dan zie ik mijn sterkste kant.
19: Ja,
20: prachtig.
19: Ja, je ziet het voor je. Mooie beelden dus van Rijk de Gooyer die met een duwstuk zijn punter door Giethoorn heen stuurt. En vervolgens gaat het ook met hem over zijn acteerwerk en natuurlijk over liefdescènes. Ja, die doet hij liever niet.
23: Want ik ben gereformeerd opgevoed, dus in bed liggen met iemand en dan nog aan plein publiek, dat mocht niet. Ja. Nee. Ik weet niet hoe het komt, maar ik ben er onhandig in. In het Naakt over de Schutting moest ik met Adèle Bloemendaal naar bed. Hè? Al die mensen die om je heen staan te kijken en je ligt daar in een bed. Hè? Er zijn toch allemaal camera's op je, licht, alles. Ja, ik schiet in de lach.
19: Ja, ik kan het me helemaal voorstellen. Gangsters en andere soorten geboeften spelen, ja, dat is wel zijn terrein. En met smaak vertelt hij over een crimineel figuur waar hij best wel bewondering voor heeft.
23: Ik heb waanzinnige bewondering voor een man die twee keer de Eiffeltoren heeft verkocht. Als schroot. He? Als oud ijzer. Dat vind ik zo knap voor die man. Natuurlijk heeft de man de boel opgelicht. En zijn er mensen dupe van geworden. Maar de man heeft zo'n fantasie. Wat verkoop jij nou maar eens de Eiffeltoren twee keer? Ja. Twee keer voor een waanzinnig bedrag.
20: Ja, dat is wel ook echt geweldig, zeg. De Eiffeltoren in schroot verkopen. Hoe krijg je het voor elkaar?
19: Ik wou dat ik het had bedacht. Ja, sinds een paar weken worden in de 36 kamers van Fletcher Hotel Steenwijk 80 asielzoekers opgevangen. Maar om die opvang rond te krijgen is een lange aanloop geweest. Een hele, hele lange aanloop. En intussen is het ook nog maar de vraag of de gemeente Steenwijkerland hiermee voldoet aan de spreidingswet.
20: Verslaggever Freek Morren van Dagblad De Stentor volgde het dossier de afgelopen jaren op de voet. En met hem bespreken we vanavond wat hier nou precies speelt. Welkom Freek.
3: Hallo, goedenavond.
19: Ja, welkom. Ja,
20: om het verhaal maar bij het begin te beginnen, wel zo handig, moeten we terug naar 2024. De spreidingswet werd toen van kracht en Steenwijkerland zou 220 asielzoekers moeten gaan opvangen. Het hotel werd toen al aangewezen als mogelijke locaties. Wat was het plan van de gemeente?
3: Toen woonden er nog Oekraïense vluchtelingen. En het idee was, die gaan er in 1 januari uit. En dan gaan die verhuizen naar wat mooiere appartementen met een keukentje, zodat ze wat, wat ze er zo lang blijven dat ze wat fijner wonen dan in een hotel.
20: Ja.
3: En het idee was, die van oorlog gevluchte mensen, die gaan dan weg. En dan kunnen er andere mensen wonen die voor de oorlog zijn gevlucht, maar dan asielzoekers.
19: Dus de ambitie was een soort doorstroom eigenlijk.
3: Nou ja, het hotel was eigenlijk niet meer echt in gebruik als hotel. Dus ik denk dat Fletcher het ook wel een goed idee vond om daar opvang te houden.
19: Oké. Nou, komen er ook altijd wethouders kijken bij dit soort onderwerpen. De wethouder gaf aan dat de gemeente alleen kansrijke asielzoekers wilde opvangen of wil opvangen. Wat bedoelen ze daarmee?
3: Nou ja, dat is mij na 2 jaar nog niet helemaal duidelijk.
19: Oh, daar hebben ze geen definitie van.
3: Nee, ik heb ook wel gesproken met wat hoogleraren en andere mensen die daar verstand van hebben.
19: Mm-hmm.
3: Maar dat is niet echt een officiële term.
19: Mm-hmm.
3: Er werd toen wel gesproken in de raad over liever geen alleenstaande mannen.
19: Okay.
3: Maar ja, wanneer iemand wel of niet kansrijk is, dat is natuurlijk best ingewikkeld.
20: En kun je dat bij het COA ook aangeven als gemeente? Van ik wil graag dit profiel mensen opvangen? Of is het gewoon wat je wordt toebedeeld, zeg maar?
3: Officieel gaat het COA daarover en mag je als gemeente, je mag natuurlijk wel je wensen uitspreken.
19: Mm-hmm.
3: Maar de COA, die bepaalt uiteindelijk.
19: Oké, dus er mag wel een voorkeur aangegeven worden. Gek woord, maar dat mag. En dan doet het COA alsnog wat er volgens hen moet gebeuren. Tot januari 2025 werden er dus nog Oekraïense mensen opgevangen in dat hotel. En daarna kwam het leeg te staan. Ook een stap in dit dossier eigenlijk. Wat gebeurde er vanaf die leegstand?
3: Nou ja, dat is natuurlijk interessant. De gemeente zei, we willen heel zorgvuldig aan de slag.
19: Mm-hmm.
3: En dat duurt blijkbaar zo'n beetje 2 jaar. Vanaf het moment dat je natuurlijk weet, we gaan het hotel gebruiken, dan kan je natuurlijk al beginnen met de buurt informeren en informatie ophalen. Maar blijkbaar hadden ze bijna 2 jaar nodig om heel zorgvuldig aan de slag te gaan. Ik heb ook wel een paar keer gevraagd, leg nou uit, wat hebben jullie precies gedaan in die 2 jaar? Hoe zorgvuldig, hoe ziet dat proces er precies uit?
19: Ja.
3: Maar dat is mij nog niet helemaal helder wat dat nou precies is.
19: Oké, want zorgvuldig, dat is bijna een abstracte term eigenlijk. Dat kan je invullen naar je blieft. Zeg maar.
3: En niemand is daar natuurlijk tegen.
19: Het klinkt mooi.
3: Ja, belangrijk, zorgvuldig.
20: Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je dan als journalist ook nieuwsgierig wordt. Hè? Jij bent in juni ook gaan kijken daar bij het hotel. Toen het nog leeg stond, vermoed ik.
3: Klopt. Ik dacht, het duurt nu zo lang. Ik hoor eigenlijk niks. Laat ik eens kijken, hoe ziet het hotel eruit?
19: Mm-hmm.
3: En ik loop een rondje om het hotel. Het zit aan de snelweg, maar eromheen wonen ook allemaal mensen. En ik kijk naar binnen, naar het waar vroeger dan het ontbijtbuffet stond.
19: Mm-hmm.
3: En er zitten 2 vrouwen koffie te drinken. Dus die zitten mij ook heel raar aan te kijken. Wat moet die man hier nou in de tuin? Waarom zit hij hier naar binnen te kijken? Dus liep naar binnen.
19: Fair enough, zou ik voor hen willen zeggen.
3: Ja, toch?
20: Waren dat hotelgasten? Of?
3: Nee, zij werkten voor Fletcher. En zij spoelen daar een paar keer per week alle wc's door. En zetten de ramen even open, zodat
19: leegstandbeheer eigenlijk.
3: Ja.
19: En ben je met ze in gesprek geraakt?
3: Ja, die mensen vonden het ook wel opvallend dat het al zo lang leeg stond. Die zeiden ook, in principe kunnen er morgen mensen komen wonen. Tenminste, de bedden moesten dan worden geplaatst door het COA. Maar dat schijnt volgens het COA in een week te kunnen. Dus van Fletcher had het niet zo lang hoeven duren.
19: Oké, dus dat is eigenlijk de uitleg vanaf de hotelketen.
3: Mm-hmm.
19: Vanaf januari 2025, zo lang heeft het dus al die tijd leegstaan. Dat roept dan ook een vraag op die we allemaal kennen. Ja, wat kost dat? Hè? Wie betaalt het?
3: Die vraag hadden wij ook op de redactie van ik neem aan dat Fletcher dat niet uit liefdadigheid doet, zolang een hotel leeg laten staan.
20: Anderhalf jaar zeker kom je dan op uit, hè?
3: Ja, Ja, en is het dan de gemeente die bepaalt of betaalt? Of
19: ja, want een hotel, COA? Commerciële instelling, die willen gewoon geld verdienen ook, toch?
3: Ja.
19: Ja.
3: En nou ja, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk hoeveel er nou betaald is en wat er betaald is. Ik heb het ook wel gevraagd toen aan het COA. Ik had app-contact met de woordvoerder.
19: Ja.
3: En ik vroeg, goh, betaalt het COA al huur aan het Fletcher Hotel in Steenwijk? Toen kreeg ik als terug van de woordvoerder. Er zijn contractafspraken met het hotel, maar daar doen wij verder geen uitspraken over. Mm-hmm. Dus ik heb ze terug, nou, dat klinkt als een ja, maar ik kan er verder niks over vertellen. En toen werd het als antwoord, nou, dat klinkt als er zijn contractafspraken met het hotel, maar daar doen wij verder geen uitspraken over.
20: Nou, dat is echt een echte woordvoerder, hè? Die blijft gewoon antwoorden wat hij wil antwoorden zonder...
3: Ja, nee, dat is een hele leuke, goede woordvoerder, Marion.
20: Ja.
3: Ja, ja, hele aardige vrouw.
19: Ja, dat klinkt alsof dit spel zou nog heel lang door kunnen gaan.
3: Ja, ja, heel veel wijzer word je er niet van.
19: Maar zou je misschien een berekening kunnen maken? Want ja, als je geen antwoorden krijgt, ga je, neem ik aan, op de redactie zelf aan de slag.
3: Ja, er wordt wel eens gezegd dat een hotel €75 per nacht krijgt per vluchteling. Maar geldt het ook voor een leegstaand hotel? Dat weet ik niet. Okay. Dus ik hoop dat WO-verzoek, dat ze met COA hard aan het werk zijn, dat straks met ons te delen.
19: Oké, ja, dat WO-verzoek, ja, dat is natuurlijk ook nog wat. Heb je daar dan wel wat over gehoord trouwens? Of?
3: Een ontvangstbevestiging.
19: Oh ja, nou, mooi begin.
3: Ja, ja,
20: ik snap het op zich ook wel hoor, dat als, als je eenmaal zo'n hotel vast hebt als mogelijke plek, hè, als COA, dat je denkt, dit laten we ook niet meer los. Hè, we zorgen ervoor dat die mensen, hè, welke mensen dan ook, er terecht kunnen. Maar die hele aanloop heeft dus gewoon ontzettend lang geduurd, hè?
3: Ja, ik heb het idee, Steenwijkerland zegt we willen ons aan de spreidingswet houden.
20: Ja.
3: Maar ja, op zich is het natuurlijk al opvallend dat je moet aangeven, we houden ons aan de wet, maar dat is nu denk ik de tijdsgeest. En ik geloof ook wel dat ze het willen. Maar je hebt natuurlijk, ja, het voelt een beetje als meestribbelen.
20: Mm.
3: Het lijkt wel van, ja, we gaan het doen, het komt wel goed, minister. De burgemeester heeft ook eens een brief gestuurd aan Mona Keijzer, die toen nog minister was.
20: Mm-hmm.
3: We zijn ermee bezig, maar het is ingewikkeld en we doen het zorgvuldig.
19: Meestribbelen, mooi woord eigenlijk. Hoe moeten we dat uitleggen?
3: Ja, maar ik denk dat het voor een gemeente ook best wel moeilijk is. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die liever geen asielopvang hebben in de gemeente.
20: Mm-hmm.
3: Die wil je wel aan de wet houden.
20: Mm-hmm.
3: En je ziet nu natuurlijk ook sommige gemeentes, zoals Oldebroek, die kiezen echt de aanval. Andere gemeentes doen heel veel. En Steenwijkerland denkt, ja, we zeggen wel, we willen meedoen.
20: Ja.
3: We zijn zorgvuldig bezig. Kijk maar dit hotel. Maar dat is natuurlijk voor 80
19: afwegingen.
3: Mensen.
19: Ja, ja, ja.
3: Ja.
19: Oké, okay. Een week na het verschijnen van jouw artikel, hè, over dit leegstaande hotel, kwam de gemeente met goed nieuws. Of tenminste, met nieuws in ieder geval. Er zat schot in de zaak. Er zouden eindelijk mensen die asiel zoeken worden ondergebracht. Ik kan me voorstellen dat jij misschien ook dacht, gekke timing.
3: Ik was wel verbaasd. Want
19: Ik,
3: een paar maanden lang hoorde ik helemaal niks. Toen ben ik dus gaan kijken bij het hotel. Hoe staat het erbij?
20: Mm-hmm.
3: Maar ik wil het mezelf niet toedichten dat het daardoor komt. Ik ga ervan uit dat de gemeente gewoon heel hard aan het werk was. En heel zorgvuldig natuurlijk.
19: Dat viel je wel
3: en dat precies
19: op.
3: Een week later het plan er lag.
19: Ja, nee, je kan er denk ik geen aannames over doen. Maar het viel je om een reden op. Terwijl wat zou hun motivatie kunnen zijn om zo onder de indruk te zijn van jouw stuk dat het zo snel kon gaan?
3: Oh, dat weet ik niet. Ik denk dat dat ook wel meevalt. Het zou gewoon heel erg toevallig kunnen zijn dat het zo zorgvuldig was. Het zorgvuldig proces was klaar. Precies een week na het stuk. En dan werd er verteld, we gaan nareizigers opvangen in het hotel.
20: Ja, okay. Dat intussen zijn er dus al 4 weken ook daadwerkelijk 80 mensen opgevangen die asiel zoeken. Hoe is dat geland in de gemeente? Hoe reageren de inwoners hier?
3: Volgens mij best wel goed. En ik denk dat dat ook wel een compliment is voor Steenwijkerland.
20: Ja, dat mag ook wel eens.
3: Het is, ik ben ook bij inloopavonden geweest, ook in het hotel. Toen kwam de buurt langs.
20: Mm-hmm.
3: En de mensen hebben natuurlijk wel vragen of zorgen. Of hoe zit het met de beveiliging van zo'n plek.
20: Ja.
3: Maar er waren ook een heleboel mensen die zeiden, ik wil wel vrijwilliger worden. En er zijn, voor zover ik weet, geen politici bedreigd. Geen bakstenen door de ruit gegooid.
19: Geen hoer op ramen gekookt.
3: Nee, ook niet.
19: Nee.
3: Dus volgens mij is dat best goed gegaan.
19: Oké, okay, dat mag dan dat mag in de zak gestoken worden. Nou begreep ik wel, het is natuurlijk door die spreidingswet hebben we regels te volgen. Nou begreep ik dat deze mensen die zijn ingetrokken mogelijk niet meetellen als mensen die onder de spreidingswet vallen. Klopt dat?
3: De wethouder wil natuurlijk heel graag kansrijke asielzoekers.
19: Oh ja.
3: En uiteindelijk heeft het COA dus gezegd, weet je wat, misschien is nareiziger, is dat een idee? Maar het hele woord nareiziger staat niet in de spreidingswet.
20: Nee, dat is geen juridische term.
3: Maar misschien is het wel een juridische term, maar in ieder geval niet in de spreidingswet.
20: Juist.
3: En toen vroeg ik mij af, god, telt dat dan wel mee voor die 220 plek? Want anders heb je natuurlijk straks 80 nareizigers en nog 220 andere asielzoekers die je zou moeten opvangen in de gemeente.
19: Ja, oké.
3: En toen ben ik op onderzoek uitgegaan en van heel veel partijen hoorde ik, het telt wel mee. Nee, het telt niet mee. Maakt uit of het kortdurend of lang duurt. Dus het is allemaal.
19: Terwijl misschien goed om een keer met z'n allen in de gemeente überhaupt een keer een vergadering te houden van wat betekenen woorden nou eigenlijk precies. Zeggen wij hetzelfde als we bepaalde termen gebruiken, toch?
3: Ja, dat lijkt me best
19: zorgvuldig,
3: een goed idee.
19: Bijvoorbeeld.
3: Ja,
20: ja. Een definitielijstje.
19: Even een definitielijstje, ja. Hoe zou jij het samenvatten? De hele storyline in één en de houding van de gemeente hierover?
3: Nou ja, dan kom ik toch weer bij dat woord meestribbelen. Van we doen ons best, kijk maar. Want ze staat natuurlijk niet op lijstjes met onder toezicht worden gesteld. Zoals, weet ik veel, wat was het, Hellendoorn of andere gemeenten.
20: Geen weigergemeentes, ook zo'n mooie definitie.
3: Dus en nu hebben ze plek voor 80 mensen. Maar de afgelopen paar jaar is er nog helemaal niet nagedacht over die andere 140. Want nee, we zijn eerst bezig met het hotel.
19: Mm-hmm.
3: Dus ze zeggen, we houden ons aan de spreidingswet. Maar het gaat niet tegen dat. Met heel veel enthousiasme lijkt het niet te gaan. Tenminste, als ik iets graag wil en zeg ik wil dit graag doen.
19: Dan
3: zou
19: je
3: toch
19: verder
3: verwachten.
19: Harder dan meestribbelen.
3: Ja,
19: zou je dan verwachten. Oké.
20: Helder verhaal. Dankjewel, Freek Moren. Hou ons op de hoogte van hoe het zich verder ontwikkelt.
19: Ja,
20: je bent journalist bij de Stent, hoor.
19: Precies.
20: Je wil nog iets zeggen?
3: Oh.
20: Daar hebben we geen tijd voor. Nee hoor, je mag nog best even reageren.
3: Nou, ik heb toen ik wist dat ik hier te gast zou zijn, nog even gemaild met de woordvoerders van het ministerie van Asiel.
20: Ja.
3: En die zeggen dat die 80 mensen wel meegeteld mogen worden. Dus dat is misschien nog een leuk nieuwtje. Dus ik denk dat de wethouder daar heel blij mee is.
19: Dat lijkt me zeker nieuw. In de hele definitieslag hebben we nu in ieder geval de helder in welke positie deze mensen zitten. Oké, journalist bij de Stenter.
3: Yes.
19: Nou, hoe live wil je een update hebben na de bumper nog? Dankjewel, Frank. Of Freek.
3: Frank mag ook.
19: Freek Moren.
3: Yes.
20: Ja, de live muziek vanavond wordt gespeeld door Sean Webster uit Sheffield. Maar sinds enige jaren dus woonachtig in Giethoorn. Wat ga je spelen nu, Sean, voor ons?
4: Een liedje van mezelf, Won't Lay Down.
20: Won't Lay Down. Here is Sean Webster.

0: Sean Webster. Eigen nummer dus, Won't Lay Down. Hartelijk
1: bedankt.
0: We zijn vandaag ter plekke in bezoekerscentrum De Wiede, gestationeerd in de zuidelijke helft van natuurgebied Willibbewiede. Werp hier een blik door het raam, dan kijk je uit over een prachtig waterrijk landschap waar één plantensoort domineert, riet.
2: Ja, al honderden jaren oefenen rietsnijders hier hun vak uit. Een zwaar ambacht dat nog altijd wordt doorgegeven van vader op zoon. En een enkele keer op dochter. Maar er is iets geks aan de hand. Want de afgelopen 10 jaar is de opbrengst van het riet enorm gedaald. Wat betekent dat voor de toekomst van het rietland? Dat vragen we aan rietsnijders en vrienden Gerrit Knobbe en Wout van der Belt. Welkom heren.
3: Welkom.
0: Ja, kennen jullie elkaar nou allemaal? Alle rietsnijders? Of zijn jullie toevallig vrienden?
3: Nee, we kennen ons allemaal
0: wel. Ja, wel ja. Is het zo'n uniek beroep?
3: Maar bij ons in het gebied wel hè?
0: Ja.
2: Ja, want met hoeveel zijn jullie dan? Heb je daar een cijfer op?
3: God, ik denk dat
4: we zijn ongeveer met 200, ruim 200 rietsnijders in het gebied.
2: Wat okay. Zijn er een hoop, zeg.
4: Maar van die 200 zijn er ongeveer maar 15 die dat beroepsmatig doen zoals wij dat doen.
2: Juist. En Wout, wat doe je dan precies als rietsnijder? Hoe ziet jouw dag eruit? Ja, rietsnijden lijkt me logisch, maar hoe gaat dat zoal?
4: Nou, rietsnijden klinkt natuurlijk dat je dat met een mes doet, maar wij doen dat wel machinaal natuurlijk.
2: Oké, ik zag zo'n grote zeis vormen, weet je wel?
4: Ja, maar dat
2: Lagere Hein.
4: Dat is niet meer zo.
2: Nee? Nee,
4: gelukkig niet.
0: Els die leeft af en toe nog in 1600, daar kan ze ook niks aan, ja. ook niks aan doen.
4: Nee, mijn grootvader deed dat nog wel, maar die had dan ook een kromme rug.
0: Ja.
4: En gelukkig is dat niet meer zo. Het werk is wel wat lichter geworden dan 50 jaar geleden.
0: Ja, als je het zo omschrijft, inderdaad, zoals het door je grootouder werd gedaan, gezond voor het lichaam moet het niet geweest zijn. Want het kan keihard werken.
4: Was keihard werken, jazeker. Ja.
2: En het is ook een seizoensberoep, toch? Je doet dat niet het hele jaar door, riet snijden.
4: Nee, dat begint ongeveer zo rond de kerst, wanneer alle blaadjes van het riet af zijn. Dus als het riet afgestorven is. En het gaat door tot half april ongeveer. Okay.
0: Gerrit, hoe komt het nou dat juist dit vak zo specifiek aan deze regio verbonden is? Nou, ja, ik kan wel naar buiten kijken. Maar...
5: Ja, maar ik denk dat het gewoon van opa op vader en zoon gaat. Mijn vader die sneeuwriet, mijn opa sneeuwriet.
0: Ja.
5: Ik ben dan vanaf jongs af aan ingerold. Ging eerst met mijn vader mee, toen eerst met mijn opa, toen met mijn vader.
0: Ja.
5: En nu heb ik dus de laatste 20, 25 jaar heb ik het van mijn oom overgenomen.
0: Okay,
5: waar ik nu ook woon.
0: Want we hoorden een hele korte beschrijving natuurlijk van Wout, omdat wij er doorheen gingen praten. Maar je dag begint vroeg op een machine inmiddels. Maar verder, heb jij dus inderdaad die overgang misschien nog wel meegemaakt van handmatig naar...
5: Ja, ik heb toch wel meegemaakt, ja. Ja, wel gewoon met een klein machine, maar niet zoals we nu maaien.
0: Mm. Oké. Okay. Want zoals we nu maaien, waar moet ik dan aan denken? Nou, een soort tractor dus met 16 wielen eronder?
5: Nee, dit is gewoon een tweewielige machine.
0: Okay.
5: En dan, dat noemen we dan een BCS-machine, die als dan het riet invoert en dan bosjes bundelt.
0: Mm-hmm.
5: En van achteruit gooit en dan pak je ze weer op en dan maak je ze schoon op een schoonmaakmachine.
0: Oh. Juist.
5: En dan worden ze dus dan dikke veldbossen gemaakt en op de kant gezet om te laten drogen. Zodat je dus voorjaar,
0: ja.
5: April, mei, om het op te halen voor de dekker.
0: Oké. Okay. Het is best hard werken, toch? Ik bedoel, het klinkt iets makkelijker dan 200 jaar terug. Maar het gaat niet over licht materiaal.
2: En als je dan al 40 jaar doet, hè, of meer dan 40 jaar, Gerrit, zoals jij. Of nee, Wout, jij doet het al meer dan 40 jaar. Of jullie allebei eigenlijk.
0: Ja, iedereen hier die er iets mee te maken heeft, doet het iets dan 40
2: jaar. Jullie zien er ook allebei uit alsof je het minstens 40 jaar doet. Of mag ik dat niet zeggen? Nee hoor.
0: Ik vind dat niet. Ik
4: laat het positief op. Hè?
2: Zo is het.
0: Ja, jullie zien er namelijk heel fit uit.
2: En heel professioneel. Maakt dat je het nog steeds iedere ochtend met plezier doet? Of ga je ook nog wel eens met tegenzin de boot in als je het rietland in?
4: Nou, iedereen zal natuurlijk zijn dagen hebben. Maar als hij dit niet met plezier doet, dan werkt dat gewoon niet.
2: Nee.
0: Wat maakt het nou zo mooi? Wat is het leuke?
4: Kijk, we kennen natuurlijk ook allemaal mensen die forageren, zeg maar, in een andere plek. Maar ik stap 's morgens de deur uit en ik loop 20 meter en stap in de boot.
0: Mm.
4: Ik sta niet in de file. Ik vaar naar mijn rietland toe en ik doe mijn werk. En dat is een soort moment. Het is ook een beetje verslavend.
2: Ja?
0: Verslavend.
2: Wat maakt het zo verslavend?
4: Ja, ik weet niet wat dat is, maar iedereen ziet er altijd weer naar uit als het begint. En het is ook zo, iedereen ziet er ook weer naar uit dat het afgelopen is. Maar,
2: okay.
4: maar,
2: ja.
4: maar, maar, maar

0: ziet er altijd weer naar uit als het begint. En het is ook zo, iedereen ziet er ook weer naar uit dat het afgelopen is. Maar, okay. Ja, er wordt bij ons veel over gesproken in de kenniskring, want iedereen ja, die heeft er wel iets mee.
1: Maar het klinkt als de perfecte werkdag eigenlijk. Je hebt er zin in, maar je bent ook blij als die weer rond is. Nou is er wel iets aan de hand ook, hè, met dit mooie rietland. Want de rietgroei die is in de afgelopen 10 jaar ja, drastisch achteruit gegaan. Zo kan ik het wel samenvatten. Gerrit, hoe komt dat?
2: Ja, wat er precies de oorzaak van is, dus we hebben dus, daar kan misschien wel straks meer over vertellen. Er is een onderzoek gaande geweest naar wat het aan voeding ontbreekt hier in dit gebied.
1: Ja. Okay.
2: Er is op 4 april is daar een onderzoek geweest en de resultaten daarvan die zijn wel bekend. Maar ja, het is geen algemene trend. Het is niet over het hele gebied gemeten, dus per perceel. Dus als je dus een ander perceel hebt, dan kan misschien wel iets anders ontbreken dan het andere perceel.
1: Er zijn dus variabelen eigenlijk.
2: Ja.
3: Heb jij daar toelichting op, Wout? Hoe kan dat zo verschillend is per perceel?
0: Hoe als dat kan, dat weet ik niet. Maar het is gewoon een gebrek aan bazen en aan voeding.
1: Mm. Ja.
0: Dus we zijn natuurlijk bezig in ons gebied, om het zeggen, wel 30 jaar zijn we aan het verschralen. Ja, en dat houdt een keer op.
1: Maar even, wat heeft riet nodig dan? Want ik dacht, riet zelf is voeding. Maar inderdaad, het moet natuurlijk zelf ergens ook van groeien.
0: Nou, riet is een zuiveringsplant.
1: Ja.
0: Dus er moet wel iets in het water zitten waar je van houdt. En dat is in ieder geval fosfaat.
1: Ja.
0: Maar we zijn met z'n allen natuurlijk bezig. En dat is een hele goede zaak om ons water steeds schoner te krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan is er dus weinig meer te zuiveren.
1: Ja,
0: en dan stopt de groei.
3: En we hadden natuurlijk eerst ook nog die Zuiderzee die hier overheen klotste. Dat is ook op een gegeven moment gestopt met de inpoldering. Heeft het daar ook nog mee te maken?
0: Nou, niemand zit meer te wachten dat die Zuiderzee naar binnen komt natuurlijk.
3: Toch niet, hè?
0: Maar die nam natuurlijk wel van alles mee.
3: Ja. Ja.
1: Hey, en nou kan ik me voorstellen, je hebt ook een soort naam. Hè? Je bent op een gegeven moment ben je misschien ook wel toeristisch, technisch afhankelijk van het feit dat je een rietgebied bent. Dus ik kan me ook voor dat je gewoon keuzes maakt. Wat wordt de toekomst eigenlijk van het riet? Waar zetten we op in? Wat moeten we ermee? Zijn dat inderdaad dingen die jullie ook bespreken in jullie verslavende werkclub?
2: Nou, ik denk dat het toekomstperspectief van mij naar mijn zoon, dat het niet te rooskleurig is. Oh. Ik denk niet dat hij dat zomaar in over gaat nemen.
1: En hebben jullie daar dan gesprekken over thuis?
2: Jawel, maar kijk, als je mijn zoon die werkt dus in de bouw, heeft een goed loon. En je hebt de jeugd, die werkt allemaal max 32 uur, want ze willen 2 dagen voor zichzelf hebben. Dat hebben wij dus niet. Wij werken 6 dagen in de week. Dan probeer ze dan het te krijgen in het rietland. Ik denk niet dat dat lukt.
1: Nee, maar we hebben net ook al geconstateerd dat rietland zelf verandert ook.
2: Ja.
1: Misschien wil rietland zelf ook 32 uur werken.
2: Nou, dat denk ik niet.
1: Okay. Inmiddels is het geslonken. We gaan even naar een mooi stukje cultuur.
3: Ik wou zeggen, want wat wel heel erg bijzonder is, wat de toekomst ook wordt van het riet, het is vastgelegd. Want de Werribbewieden die hebben intussen internationale bekendheid. Filmregisseur Sven Brasser bracht de thriller Rietland vorig jaar naar het Witte Doek. Met jou in de hoofdrol, Gerrit.
2: Ja.
3: En jij speelde een rietsnijder die op zijn land een lijk aantreft. We hebben een fragment van een scène waarop jouw personage Johan op het politiebureau wordt ondervraagd.
4: U hebt gisteren in de buurt van dit perceel gesneden. Kunt u de dag van begin tot eind eens beschrijven?
2: Gisteren waren we om 5:30 in de boerderstad naar dat perceel toe. Ik begon te maaien. En stoep me zet. En rond de middag plak ik brood in. Na de middag ben ik weer gaan maaien. Stoep me zet. En struigenbraad. En om 5:30, denk ik, ben ik nu zo aan.
1: Zo. Daar moest ik me goed op concentreren, Gerrit, om dat helemaal prettig te kunnen volgen. Maar heel even, hè. Het werd niet zomaar een film. Het werd de Nederlandse Oscar-inzending van 2025.
2: Ja,
1: ongelooflijk.
3: Ik zie je glunderen ook, hè?
2: Ja.
3: Hoe is dat om in één keer van rietsnijder een Oscar-waardig acteur te zijn? Want zo is
2: nou,
3: het gewoon.
2: Ik had er zelf niet op gerekend en de regisseur ook niet. Dus,
3: Nee, je had geen ervaring ermee.
2: Nee.
1: Nee, maar wel met riet.
3: Ja, wel met riet.
1: Heb je hem wat moeten uitleggen?
2: Ja, natuurlijk. We hebben dus, vanaf we dus die opnames gedaan hebben, hebben we dus 20 repetitiedagen gehad. Mm-hmm. We hebben het script doorgenomen en vroeg me elke keer wel van, hoe werkt dit en hoe werkt dat? Dus daar kwamen met z'n tweeën wel uit. Dus het is allemaal genoeg gekomen.
1: En het dialect ook?
2: Het dialect moest ik gewoon niet plat.
1: Oké, dat moest gewoon gebeuren.
3: Ja, en wat ik wel een grappig verhaal vond, want Wout, jij hebt er mee te maken gehad.

0: had dat Gerrit uiteindelijk werd gecast, toch? Voor die hoofdrol.
1: Ja, ja.
0: Hoe zit dat?
1: Nou, Sven die is eerst op stage geweest bij ons in het Rietland.
0: De regisseur, ja.
1: Om eens te proeven hoe het allemaal ging. En we hebben hem een paar keer meegenomen naar een vergadering toe. En daar ontmoette die Gerrit.
0: Mm.
1: Ja, en toen... Gerrit wist het nog niet, maar Sven die had wel een bepaalde voorkeur.
2: Die had een oogje op hem.
1: Dus die dacht, die is het.
2: Ja. Sven Bresser dus.
1: Ja.
2: Hè?
1: Ja.
2: Hoe kwam hij nou uit bij dit landschap als het ideale landschap voor een film? Heeft hij dat ook kunnen duidelijk maken wat hem er zo in aantrok?
1: Ik begreep dat in zijn omgeving ook in het verleden ook riet gemaaid werd. En dat is nu voorbij. En hij zocht wel eens een gebied dat daarop leek. En zo kwam hij bij ons terecht.
2: Nou, dat is gelukt.
3: Ik kwam uit Waterland, Noord-Holland. Bij jou, okay. De onderdroog van Amsterdam.
2: Nou, ja. Beschrijven het op, hè? Daar komen wij ook wel eens, denk ik.
0: We hoorden jouw dialect praten. Is de hele film in dialect eigenlijk, Gerrit?
3: Rietland bedoel je?
0: Ja?
3: Ja, die is helemaal in dialect. Behalve mijn kleindochter.
0: Ja?
3: Die kon dat niet.
0: Oh, die kon dat niet? Wat grappig.
2: Ja, ze is wel alsnog gecast, hè? Dus ze zal het heel goed gedaan hebben. Was je jaloers, Wout? Had je ook graag in de film willen zitten?
0: Oeh.
1: Ik heb ook een hele kleine rol in de film.
2: Oh.
1: We hebben samen een auditie gedaan.
2: Een soort, dus voor dezelfde rol ook?
1: Nee. Maar goed, maar we waren gelijk op. We zijn samen gereden ook nog. Dus wat dat betreft.
2: Dat blijft toch allemaal in de riet van me.
1: Dat ging wel heel erg leuk allemaal.
2: Wat grappig. Ja. Wat goed zeg.
0: Intussen is die film aan meer dan 20 landen verkocht. Van Spanje tot Ierland en het filmfestival van Cannes. En deze week zelfs in Argentinië in première gegaan. Wilde je daar niet bij zijn, Gerrit?
3: Ik heb geen uitnodiging gehad. Dus,
0: nou, schandalig. Ik hoop dat ze meeluisteren in Argentinië. Ja. De Hollywood Reporter schreven ook nog over Rietland dat het kan hidden gem was. Poetic en claustrophobic. Maar jij dacht allemaal mooi en wel die rode lopers. Ik wil de allereerste vertoning gewoon hier. Bij de voetbalvereniging van Belt Schutsloot.
3: Ja.
0: Hoe ging dat?
3: Nou, daar kan ik wel even wat vooraf zeggen. Ik had dus, s'morgens als ik op set kwam, dan vroeg ik me elke keer van, heb je goed geslapen?
0: Ja.
3: Ik zei, nou ja, ik heb wel goed geslapen, maar alleen ik heb gedroomd. Ja, waar heb je over gedroomd dan? Ik was al bezig op het voetbalveld om alle stoelen en tafels te laten zetten. Want die film ging daar in première. En dat heeft hij onthouden. Dus ze hebben mijn droom gewaargemaakt.
2: Oh, wat goed.
3: Dus we waren dus de eerste vertoning na Cannes. En toen is hij dus in oktober is hij in première gegaan in Utrecht.
0: Nou, Argentinië is leuk, maar Belt Schutsloot is dan misschien wel leuk.
3: Belt Schutsloot is ook leuk.
2: Ik denk dat ze in Cannes gedacht hebben, wat is dit nou voor een idee? Hey, heeft het nog iets betekend, Wout, ook deze film? Want natuurlijk voor jullie heel veel eigenlijk. In die hele carrière dan ook nog met een Oscar-waardige film. Prachtige glansrol, allebei binnengetikt. Doet het iets voor het vak, denk je, dat er zo'n film is?
1: Nou, dat is natuurlijk altijd te hopen dat het zo'n uitwerking heeft. Mm. Het heeft in ieder geval de retail nog wel weer een beetje op de kaart gezet.
0: Ja, want het is toch best lastig om vervangers te vinden ook natuurlijk.
1: Nou, dat is wel een beetje voor de toekomst het scenario, zeg maar, het doemscenario van hoe komt het met de opvolging.
0: Mm. Ja,
1: dus ja.
0: Nou, ik zou zeggen, mensen, je kunt de film nog steeds zien, toch? Rietland, op Amazon Prime volgens mij. Dus laat je inspireren. En ik zou zeggen, dank voor jullie komst en een hele veilige boottocht richting huis. Riet Snijders, Gerrit Knobbe en Wout van der Belt.
2: Ja, dat is het.
0: Ja, afgelopen juli overleed Marianne Berk op 93-jarige leeftijd in Amsterdam. Maar 52 jaar lang had de schrijfster, columniste en actrice haar tweede huis aan het water in Kalenberg, hier om de hoek. En in die halve eeuw Kalenberg raakte ze behoorlijk verknocht aan deze omgeving.
2: Ja, programmamaker André van der Zee besprak de liefde voor Kalenberg uitgebreid met haar in de documentaire serie Tijd Genoeg. Vandaag blikken we nog eens met hem terug op het leven van Marianne hier. André, welkom.
4: Ja, dank je.
2: Zo, we rollen zo van het riet. Gaan we door naar de volgende spektakels uit deze buurt, toch?
0: Naar Kalenberg.
4: Marianne vond het hier geweldig, dus dat past heel goed.
0: Jij maakte een paar jaar geleden de serie Tijd Genoeg. Ja. Over drie beroemde import-Overijsselaars.
4: Precies.
0: Ja, want Jeroen Krabbé, Henny Vrienten en Marianne Berk zijn zulke import-Overijsselaars. En toen je haar in Kalenberg bezocht, hè, in wat voor een huis stapte jij toen binnen?
4: Nou, het was een oude bakkerij en die stond helemaal volgepakt. Want dat was een emotioneel moment voor haar eigenlijk. Want na 52 jaar Kalenberg ging ze terug naar Amsterdam. Omdat ze toch nou ja, wat ouder werd. En ja, je moet het zo zien. Je hebt je auto, parkeer je een end verderop. En dan is het of met een bootje of lopend of met de fiets naar je huis toe. En dat werd voor haar toch iets moeilijker. Als ja, de 90 bijna bereikt.
2: Ze omschreef het zelf als wiebelig, geloof ik. Hè?
4: Ja, ze werd wat wiebeliger. En dat, die steentjes zijn er soms ook niet allemaal, ligt niet allemaal netjes. En dan moet je een bruggetje weer over. En dan is het soms ook nog winter.
2: Ja.
4: En voor je het weet lig je daar in die gracht.
2: De afstanden zijn groot. Nou, ik heb laatst
4: dat wil je niet.
2: Ik heb laatst mijn voet gebroken. Dat kan ook in Amsterdam-West. Kan dat gewoon.
4: Ja.
2: Maar goed, hoe is Marjan hier ooit terechtgekomen? En ze was er 52 jaar niet weg te slaan.
4: Nee, nou, in die docuserie inderdaad die je noemt met Henny Vriend en Jeroen Corbé, die hadden alle drie eigenlijk, ze kwamen er niet vandaan. Maar ja, kwamen op hun manier hier terecht en dachten, hier voelen we ons thuis. Nou, dat was natuurlijk mooi. Dat was ook de reden om die docuserie met hen te maken.
2: Mm-hmm.
4: En voor Marjan gelden, ja, die was on tour als toneel waar ze allerlei toneelvoorstellingen deed door het hele land. En toen kwam ze in Kalenberg, toen ze even niet zo heel veel te doen had, waar ze een beetje rond gaan rijden. En toen dacht ze, wat is dit adembenemend mooi, we moeten hier gaan wonen. Nou,
2: oh,
4: dat
2: wow.
4: Is besproken met haar man. En toen kwam er een oude bakkerijtje in Kalenberg vrij. En toen dacht ze, dat gaan we doen.
0: Mm. Geweldig, het was gewoon liefde op het eerste gezicht
4: ja,
0: dus.
4: Ja, en ik vroeg haar ook, vond je dit niet een hele shock of zo? Nee, ze zegt, sliep heerlijk hier.
0: Ja, wat goed.
4: Ja.
0: Na 52 jaar raakten ze niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk geworteld. Dat bleek uit jullie documentaire. Je hoort het als jullie samen bij haar in de tuin staan. Luister even mee.
5: Dit is het Berkenbomenbos. Het eerste jaar dat we hier waren, in 68, kocht ik een klein dennenboompje met tronk en wortels altijd. Dat stond in de voortuin.
4: Maar hier staat dus een bos aan?
5: Ja, ieder jaar een boom met wortels. En de oudste is dus uit 68, enzovoort, enzovoort, tot het laatste jaar. En dan ben ik aan het eind van dit dennenbos, ben ik een eikelbos begonnen. Kijk, daar heeft een eikeltje zich ineens plotseling heftig gemanifesteerd. En er staat een enorme eik.
4: Dus deze...
5: Helaas moet ik weg, want dan zou ik gewoon nu een eikelbos ook maken.
0: Ja, prachtig om haar stem weer te horen ook.
4: Hè? Ja, leuk hè. Misschien is er nu een heel eikenbos daar. Ik moet eigenlijk even weer terug.
0: Ja, nou ga eens kijken. Wat zegt dit fragment zo als je terugluistert over Marjan?
4: Nou ja, over het gebied sowieso. Dat ze daar ongelooflijk warm hart voor had. Geweldig vond hoe ze hier, dat ze hier woonde. Dat ze hier echt zich thuis voelde. En dat merkte hij ook. De mensen vond ze prachtige mensen toen ze... een van de laatste dagen dat ze er was en we daar filmden. Er kwam de fanfare op de boot voorbij om speciaal voor haar een ode te doen.
0: Oh, wow.
4: Dus ze was echt wel opgenomen door de mensen om haar heen. Maar andersom ook. Ze was, ze was geen import meer als het ware.
2: Nee, dat mag ook wel na 52
4: jaar. Ja, nou, dat is
2: toch? Dat zou wat zijn. Jij was bij de grote verhuizing uit Kalenberg. Ik kan me zo maar voorstellen dat het een emotioneel moment was, ook voor jou. Ze was toen 88 en ze heeft daar ook een column over geschreven. Dus die ga ik in ieder geval voor een gedeelte oplezen. Na 52 jaar vertrok ik uit Kalenberg. Alle kinderen en aanhang kwamen helpen. En de trouwe verhuizers die ik al vanaf 1960 heb leren kennen kwamen ook. RTV Oost stuurde een cameraploeg, want mijn leeftijd inspireert redacties tot het stellen van vragen over die hoge leeftijd, die ik dan natuurlijk gewillig beantwoord. De hele verhuizing kreeg hierdoor een surrealistisch tintje. De regisseur ging diep, terwijl mijn kinderen om me heen sjouwden met kopjes, schotels, potten en pannen. Ik zag ook de elektrische deken langs trekken. En nog veel meer dingen, zoals een oude tuinkabouter. En dan de vriendschap van de Kalenbergers niet te vergeten. Ja, hoe emotioneel was dit moment?
4: Ja, nou ja, het was heel emotioneel voor haar. Aan de andere kant vond ik ook wel dat ze vrij nuchter was. Want ik vroeg het ook wel en toen zei ze ook wel... ja, weet je, het leven leg je soms gewoon een keuze op... En dan heb je het er maar mee te doen. Dus,
2: heel pragmatisch
4: Ja, dus ik vond haar wel... Het was wel emotioneel, want de piano kon niet mee naar het hofje... waar ze, het vrouwenhofje waar ze nu naartoe ging, de seniorenwoningen. Dus dat vond ze heel erg vervelend. En toch vond ik het best wel dat ze het onderging. En ze gaf ook wel aan, als ik straks doodga, dan... Ik heb veel vergaard. Ik wil het liefst eindigen met niks.
2: Oh, ja.
4: Ik geef alles weg. Dus dat vond ze ook... Ja, ze hechtte er ook weer niet al te veel waarde aan.
2: Kranig.
0: Een van de dingen die zij naliet was haar piano. Die moest natuurlijk ook hier Kalenberg uit.
4: Ja.
0: Hoe ging dat?
4: Ja, dat is ook gewoon op een boot, op zo'n bootje getakeld. En dan hopen dat het niet zinkt.
0: En die heeft ook op een bijzondere manier vergaard, begreep ik, hè, die piano. Want daar moet je wel geld voor hebben.
4: Help me even.
0: Ja. Erika Terpstra, zegt je dat
4: niet? Zij had een loterij gewonnen of zo, toch? Een miljoen of zo.
0: Ik vond dat zo bizar. Ja. Ik ben hier heel opzichtig aan het hengelen. Maar ik vond het waanzinnig. Ja. Ze had een, op aanraden van Erika Terpstra een lot gekocht.
4: Ja.
0: Toen de loterij gewonnen.
4: Ja.
0: En een Saab Turbo en een Saab, piano.
4: Ja, ja. En volgens mij had ze die Saab nog steeds. Ze is heel zuinig ermee.
2: Mag ik zeggen dat ze ergens ook wel een beetje als een zondagskind klinkt, waar dingen makkelijk binnenkomen, maar ook makkelijk van afglijden. Je wint even een miljoen, je koopt een piano.
4: Ja.
2: Of herken ik dan een bepaalde zwaarte uit haar leven niet?
4: Nou ja, misschien was ze dat. Maar ik vind ook wel dat ze zich gewoon heel erg openstelde en eigenlijk haar eigen pad volgde. En dappere vrouwen die gewoon durfden te doen wat ze wilden. En ja, misschien krijg je het dan ook gewoon.
0: Ja. Het is misschien nog wel mooi om nog een stukje uit haar werk te horen. Want ze was natuurlijk vooral schrijfster. Ze schreef ook Rook in de Ribben. Ribben, ja. Ging natuurlijk over de weerribben. Dat ging niet alleen over die mooie natuur in de omgeving, maar wel over de bloemetjes en de bijtjes. Luister maar.
5: Spiedend achter het zijraam, tot ze Antje zag vertrekken. Fietstassen en kinderen meevoerend. Zwaar trappend tegen de wind het water langs. Op weg naar het grote dorp. Kortzachtig ging het door de hoofd. Antje voorlopig weg, Klaas in het zuiden met de bezorgfiets. Doe dan maar. Hij vroeg niks, hij zei niks. Hij liep op haar toe en rukte haar van de stoel. Graaide onder haar rok. Ze kwam ervoor, nou, zou het krijgen ook, hè. Jezus, wat hadden die wijven toch ontiegelijk veel goed aan haar lijf. Hitsig, heet, zij ook, worstelde ze zich door elkaars onderkleren.
0: Ja,
4: ja.
0: Ik kende haar vooral als columnist, maar het is gewoon keiharde erotische porno.
4: Ja, ja, we zaten in het bootje en toen vroeg ik of ze een stukje wilde voorlezen. En ik had toevallig dit stukje uitgezocht.
0: En, heel toevallig.
4: Nou ja, ik vond het gewoon mooi dat ze ook altijd alles durfde schrijven. Dus ik zei ook van, waarom was dat veel in jouw boeken? En Rook in de Ribben gaat over deze streek. En Plattenberg was het plaatsje, wat natuurlijk eigenlijk gewoon Kaleberg was. En in de oude bakkerij ontstond een liefde wat niet kon. En ze las dat voor. En ik dacht, ja, misschien wil je daar verder ook iets mee. Een beetje tegenin en een beetje gedurfd. Want zei ze, nee, seks is gewoon onderdeel ervan. Daar wil ik gewoon over schrijven. Dus ik zeg, en jij hebt vanaf je jaren 90 heb je zelf niet meer met een man. En hoe vind je dat? Geen man meer aan jouw lijf? Zeg, nee, ik ben 88. Dat wordt een gymnastische oefening. Daar gaan we niet meer aan beginnen, hoor. En ik leef als een zigeuner. Ik ben midden in de nacht ga ik schrijven. En ik lig soms om 6 uur 's avonds alweer in bed. Dus, geen polonaise aan haar lijf.
2: Okay.
0: Nou, hoe dan ook, we weten dat ze intens heeft genoten van Kalenberg. En Kalenberg denk ik ook wel van Marjan Berk. Dankjewel André van der Zee. En voor de liefhebber, de documentaire serie Tijd Genoeg is nog steeds te bekijken via de website van RTV Oost. Yes. Van paling tot poffert, van kopkaas tot kruidmoes. Als er iets is waar wij bij ter plekke van houden, dan zijn het wel lokale lekkernijen. Groot was dus de schrik toen wij in de Stentor lazen dat het dorpje Vollenhoven zijn laatste bakker verliest. En daarmee ook een lokale lekkernij, de Amulet.
2: Ja, maar gelukkig hebben we bakker Pieter Houtsma bereid gevonden om ons de Amulet te laten proeven en het verhaal te vertellen hier bij ons. Welkom.
6: Ja, dank je.
2: Ik ruik hem ook meteen.
6: Ja, klopt. Hij is aardig kruidig, ja.
2: Ja, ja.
0: Heerlijk. Ja. En hij stond nog niet eens op tafel. Dat is belangrijk om erbij te noemen.
6: Nee, het is denk ik ook de allerlaatste.
0: Ja, waarom stop je ermee, Pieter?
6: Het is een krimpende markt. En daar moet ik wel aardig wat in investeren. Er zitten hier wat boeren in de zaal die hebben hetzelfde probleem. En dan kan ik gaan investeren en dan zink het onder. Mm. Of zeggen, ik stop er op tijd mee.
2: Ja, want even, jij hebt echt gewoon een eigen bakkerij.
6: Ja,
2: hè?
6: En
2: betekent dat je langzaam leegloopt door bijvoorbeeld concurrentie van grote supermarkten? Of?
6: Het is een stukje concurrenties, het is een stukje regelgeving. En dat maakt het allemaal niet makkelijker op. Eigenlijk kun je wel stellen, je bent geen eigen baas meer in dit land.
2: Mm.
6: En dan moet je toch op een gegeven moment zeggen van, ik zet stug door en dat kan ik gerust nog wel 10 jaar doen.
2: Ja.
6: Je kunt zeggen, ik laat wat komen, maar uiteindelijk dan hang je in de strop.
2: Ja,
6: en het beter wat eerder zijn.
2: Het moet een beetje kosten baten.
6: Ja, en dat is het. Dat wordt steeds minder.
2: Ja, okay. Maar dat betekent ook dat we dus afscheid moeten gaan nemen van jouw geliefde.
6: Dat klopt.
2: Huisgemaakt.
6: Inderdaad.
2: Maak je het zelf?
6: Ja. Ja, ik ben de enige die het kan maken en die het recept heeft.
2: Oh, kom op. Wat is de specialiteit?
6: Ja. Er is een enorme bereiding gaat eraan vooraf. Ja, in ieder geval 3 dagen
0: is het
6: lang.
0: Ingewikkeld om te maken? Of?
6: Als je het eenmaal weet, maar ja, goed, dat is met alles zo. Dan is niks meer ingewikkeld. Maar nee, inderdaad, het is om even thuis te doen, zal het wel lastig zijn, denk ik. Ja. Ja.
0: Ik hoorde van mijn collega dat wij hier de allerlaatste venose amulet.
6: Ik moest
0: op tafel
6: mijn eigen zaak achteruit drukken, anders was hij weg geweest.
0: De allerlaatste. Ja. Van de laatste bakker.
2: Moet ja, ja. ik er dan wel een hap van nemen eigenlijk? Of moet ik hem inlijsten?
6: Nee, gewoon doen, joh.
2: Oh, echt? Ik ken, maar ik stel ook die vragen inlijst. Dat doe je natuurlijk vaak ook met dingen die je graag wil bewaren voor de geschiedenis.
6: Ja.
2: Heeft het een kenmerkend verhaal?
6: Ja, het heeft wel een heel verhaal vanuit visserij en dat soort dingen. Er wordt ook in het cultureel historisch centrum in Vondhoven wordt er een heel verhaal over verteld en valt ook veel over te vinden.
2: Wat vind je er? Wat weet je er zelf van?
6: Nou, ik weet ervan dat het een koek is die mee is genomen door de vissers. En die vooral lang houdbaar was op zee. En zodoende werd dat gebakken in Vondhoven. Toen in die tijd nog 8 of 10 bakkers zaten er.
0: Ja.
6: Uiteindelijk was het recept bij Doesburg. En Doesburg heeft het recept aan mijn opa gegeven. En zo is het bij mij terechtgekomen.
2: Dat is echt een familieverhaal ook.
6: Ja, en nou ja, goed. Mijn broertje heeft het dan een tijdje gedaan, ik dan. En ik ben degene die het stopt.
0: En hij is ontzettend lekker. Het is anijzig. Klopt
6: ja,
0: dat?
6: Ja, nou ja, ja.
0: Een soort kruidkoek? Ja, ik weet niet wat er allemaal
6: ja, ja, zo moet je het maar zien. Ja. Een soort kruidkoek.
0: Tai-tai-achtig.
6: Ja, combi-eierkoek. Het is wel weer luchtig. Ja.
2: Ja,
6: je kunt er alle kanten mee op eigenlijk. Ja. Ja.
2: Pieter, jij zei net zelf al. Hè, voor mijzelf in de buurt heb ik een zwaar besluit moeten nemen over mijn eigen beroep. Ik zie het ook bij boeren uit de omgeving. Er leeft hier van alles.
6: Ja,
0: ja, we zitten hier in een Natura 2000 gebied natuurlijk.
6: Ja, ja. Ja. Dus we zitten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. En het drukt allemaal op de schouders. En nou ja, goed, ik zwicht er onder andere ook voor.
2: Ja, en op even gewoon gemeenschapslevel. Want ik kan me dus voorstellen dat veel mensen elkaar hier kennen. Dat heb je vaak in dit soort gemeentes. Ja. Hoe voelt het? Hoe praten jullie met elkaar?
6: Ja, iedereen vindt het jammer. En ja, goed, iedereen is. Ik vind toch, over het algemeen zijn we de laatste tijd allemaal met z'n allen wel wat meer in een mineur stemming. Want het wordt er allemaal niet leuker op, vind ik zelf persoonlijk.
2: Nou, en als je dit soort zware besluiten moet nemen.
6: Ja, tuurlijk. Kijk, uiteindelijk wil je gewoon dat zo'n bedrijf blijft. En dat het een beetje. Ja. Het is ook voor een dorp heel belangrijk dat de middenstand er blijft. Ook voor de verenigingen en de clubs. Dus dat houdt het dorp levendig. En dat ga je op 2 supermarkten uiteindelijk niet doen.
2: Ja.
6: Als je het geluk hebt dat ze blijven.
2: Want was dat jouw rol als bakker inderdaad ook? Dat je ook toch wel een beetje de dorpstherapeut bent?
6: Nou,
2: eigenlijk.
6: De dorpsgek komt hier. Maar goed,
0: de dorpsgek?
2: Ja. Kan ook samen gaan. Hè,
6: ja, dat kan.
0: Er wordt hier heel intens geknikt op.
6: Ja, daar was ik al bang voor.
0: Achtergrond.
6: Ja. Ja.
2: Ik zal ze niet aanwijzen.
6: Nee, maar ik kan ze in het raam zien.
2: Oh, kijk, dat is wel waar.
6: Ja, dat is wel wat voor de nabeschouwing. Dat komt nog wel.
0: Ja. Hoedje, zou ik zeggen.
6: Ja.
0: Nee, ik kan me ook voorstellen, je noemde inderdaad agrarische ondernemers hier in de omgeving.
6: Ja.
0: Die moeten stoppen vanwege de nieuwe stikstofaanpak.
6: Ja.
0: Dat is natuurlijk een way of life, om het op zijn heel mooi Nederlands te zeggen.
6: Maar voor mij ook.
0: Dat wou ik zeggen. Zijn er dingen die je gaat missen als bakker?
6: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk een stukje vrijheid. En dat is ieder zelfstandig ondernemer. Maar goed, het werk zelf is natuurlijk ook niet verkeerd. In de mensen eromheen. En het is eigenlijk een compleet plaatje. Het is ook hartstikke heerlijk als de kids gewoon aan de achterkant naar binnen lopen. Of dat je zelf even wegloopt, de kids wegbrengt. Nou ja, dat is op het boerenbedrijf zelf. Dat loopt de kinderen ook allemaal rond.
0: Ja.
6: En ja, het is allemaal één groot feestje. Moeders loopt er rond en oma loopt er rond. En
2: Ja,
6: dat is dus natuurlijk straks niet. Het is gewoon strak.
2: Romantisch.
6: 8 uurtjes maken en retour afzenden.
0: Ja. Is er ook iets waar je juist naar uitkijkt? Nu je straks stopt.
6: Ja, er valt natuurlijk een last van je schouders af. Ja. Het is natuurlijk al de laatste tijd met personeel is allemaal wat lastig. Energie is natuurlijk niet heel spannend. Je doet bepaalde investeringen bewust niet, omdat ze te duur zijn.
0: Mm.
6: Aan de andere kant, dan krijg je wel weer gezeur vanuit die overheid dat je wel wat moet doen. Dus dan verzin je weer wat. En nou, op een gegeven moment, ja.
0: Ja.
6: In een krimpende markt en dan ook nog veel investeren, dat lijkt me niet erg handig. Dan moet je toch wel verstandig in en zeggen, nou ja. Kijk, uiteindelijk, het is jammer dat het een familiebedrijf is.
0: Mm-hmm.
6: Maar het draait natuurlijk wel om de inkomens.
0: Ja,
6: en dat is voor iedereen hetzelfde.
2: En ook gewoon over je gemoedsrust, hè? Daar draait het ook om.
6: Ja.
2: Dus hoe pijnlijk dit ook is. Ik gun je ontzettend dat je misschien wel een periode tegemoet gaat waarin je gaat bijkomen. In ieder geval heb je een fantastische familiegeschiedenis met een product waarbij je beroep hoort.
6: Ja.
2: Els en ik knabbelen, denk ik, dat laatste stukje nog even.
0: Zeker.
2: Op.
6: Oh, neem ik ook nog een stukje.
2: Ja, nou,
0: en misschien kun je ons toch wel het recept verklappen. Hè?
6: Dat goed.
0: Dat amulet, of de amulet.
6: Dan kijk ik eerst wat er overgemaakt is en dan.
0: Oh, okay.
2: Zo werkt het.
0: De onderhandeling
2: goed.
0: Gaat zo
6: heel verder. Het blijft altijd rekenen.
2: Ja, zakenman of niet? Zo is het ook. Pieter Houtsma, dank je wel dat je je verhaal nog even voor ons wilde doen. En de amulet op het allerlaatste moment wilde introduceren aan mij en Els. Dit
6: Graag
2: was
6: gedaan.
2: Het weer. Ter plekke.
0: Ja, we werden gastvrij ontvangen hier in de Lieden.
2: Gastvrij en wat een waanzinnig mooie, ja, wat een waanzinnig mooi gebied, joh.
0: Ja, ik heb er ontzettend van genoten. We zijn met de boot ook nog langs de sloot gevaren waar Evert van Bentum heeft leren schaatsen. Ik denk dat Erik Dijkstra en Frank even blij met jaloezie dit horen.
2: Oh,
0: die hadden hier kunnen zijn.
2: Zeker.
0: Nou ja, vakantie, vakantie, vakantie, hè, die mannen.
2: Sommige mensen die doen maar wat, hè.
0: En wij maar werken.
2: En wij maar werken. Het was heel plezierig en nu weer naar huis.
0: Tot de volgende keer.
7: BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, journalist Gerry Eikhoff over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
8: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
7: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
9: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
10: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
12: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Morgenavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR NPO 2.
10: NPO Radio 1.
20: 9:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. En ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk gebeurde doordat de remmen kapot waren. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
24: geeft ruimte.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Magazijn leeggekoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
4: NPO Radio 1.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Clarice. Vanavond hoor je mij, Maya Noora Said, met weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. Steeds meer prominente MAGA-aanhangers weren zich tegen Trump en trekken zich terug. Wat dit betekent voor de MAGA-beweging bespreek ik vandaag met Maral Noshat Sharifi, Amerika-correspondent bij de Volkskrant en die ook voor haar boek Maral in MAGA-land met verschillende MAGA-aanhangers heeft gesproken. En morgen is het Tula-dag en wordt er stilgestaan bij de Curaçaose vrijheidsstrijder Tula. Wat betekent deze dag? En waarom is er nog weinig nationale erkenning voor deze belangrijke figuur in onze gedeelde geschiedenis? Dat bespreek ik later met zangeres Isaline Kallister, die eerder de documentaire Tula leeft maakte. Ook hebben we sport. Arman Avcharoglu gaat ons op de hoogte brengen van het EK atletiek. Maar nu eerst gaan we het hebben over de situatie van vrouwen en meisjes in Afghanistan, 5 jaar na de machtsovername van de Taliban. Dit weekend is het exact 5 jaar geleden sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan. Ze beloofden een meer gematigde politiek te voeren dan tijdens hun bewind in de jaren 90. Maar de rechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan staan meer en meer onder druk. Adani Collective, een solidariteitsbeweging vanuit lotsverbondenheid van Afghaanse, Iraanse en Koerdische diaspora, organiseerde gisteren samen met Dolomida's en de Goede Zaak een protest op de Dam in Amsterdam. Zij hebben ook een manifest overhandigd aan Europarlementariër Marit Mahi. Bij mij in de studio activist Sahar Sherzad en jurist Shakoufe Faik, initiatiefnemer van Azadi Collective. Welkom.
1: Dank je.
2: Dank je wel.
0: Hey, gisteren vond er een protest plaats op de Dam. Daar werden verschillende toespraken gehouden. Laten we eerst even luisteren naar een fragment.
3: Volgens de nieuwe wetgeving mag een mannelijke arts geen vrouw behandelen. Maar tegelijkertijd mogen ze ook niet worden opgeleid tot het beroep. De vrouwelijke zorgverleners die nog bestaan, verdwijnen in rap tempo. Wat behandelbaar zou moeten zijn, wordt fataal wanneer medische zorg onbereikbaar is. Voor zwangere vrouwen betekent medische begeleiding het verschil tussen leven en dood. Als patiënt worden ze ook uitgesloten.
0: Sahar, waarom is dit protest nu nodig?
2: Het is nu meer dan ooit nodig, omdat meer dan de helft van de bevolking, en dan hebben we het over meer mensen dan in totaal in Nederland, 22 miljoen vrouwen, compleet worden uitgewist in de samenleving. 2,4 miljoen meisjes mogen niet naar school. UNESCO heeft gezegd dat kan oplopen binnen een paar jaar tijd naar 4 miljoen. 5 jaar lang is een hele generatie aan een studie. Er zijn hele studies aan journalisme, artsen, wat allemaal vrouwen niet kunnen uitvoeren. En tegelijkertijd mogen zij niet geholpen worden, zoals je al hoorde in het fragment door een man. Het is genderapartheid waar we het over hebben. En de Taliban die had beloofd in die tijden, tijdens die zogeheten vredesonderhandelingen in Doha, dat ze een mildere variant, wat dat ook had mogen betekenen, zouden zijn. En dat zijn ze absoluut niet. We hebben echt een nachtmerrie voor onze ogen. Niet alleen als Afghanen, maar ik denk gewoon de hele wereld heeft dat kunnen zien. De Taliban maakt daar geen geheim van. Een nachtmerrie zien afspelen voor onze ogen. En het wordt alleen maar erger en erger.
0: Het lijkt me heel een heftige dag ook, of dit weekend überhaupt. Hoe was gisteren, Shakoufe?
1: Gisteren was in principe, ja, het was een heel mooie actie wat we hebben neergelegd. We hebben bijvoorbeeld een leeg klaslokaal als symbool hebben we neergezet met allemaal schriften. We hebben alle aanwezigen ook gevraagd om een schrift mee te nemen als symbool voor de lege klaslokalen van de meisjes op dit moment in Afghanistan. Daarnaast willen we natuurlijk de stem van de meisjes die zodanig onderdrukt worden laten horen aan de buitenwereld. Dus we hebben ook audiofragmenten op de Dam laten horen van de meisjes uit Afghanistan.
0: En daar hebben wij, toevallig wil ik zeggen, maar dat is niet toevallig, een fragment van jonge vrouwen uit Afghanistan die vertellen. Laten we daar even naar luisteren.
4: This is one thing I would like people outside Afghanistan to understand. The consequences are not only the things you can picture it. A closed classroom, an empty university, and a girl sitting at home. Uncertainty follows you afterwards. It's keeping copies of important documents because you may suddenly need them somewhere else. I don't expect life to be completely certain. Nobody's life is. I just want the uncertainty in my future to come from the choices that I make, not from someone else deciding what I'm allowed to become.
0: Jacouve, wat vertelt ze eigenlijk in dit fragment?
1: Zij vertelt eigenlijk dat zij het zelfbeschikkingsrecht wil nemen over haar eigen leven. Het leven wordt de vrouwen en meisjes op dit moment zodanig onmogelijk gemaakt. Ze zijn verbannen van het openbare leven. Het onderwijs is gesloten voor meisjes vanaf een jaar of 9. Vrouwen worden systematisch uitgesloten van het openbare leven. En zij vertelt hier eigenlijk dat haar droom, dat zij zelf wil beschikken over haar toekomst en zelf haar keuzes wil maken.
0: En Sahar, heb je misschien een concreet voorbeeld van hoe het leven van meisjes en vrouwen onmogelijk wordt gemaakt door de Taliban?
2: Nou ja, een ander fragment is, ik heb gezoomd met deze meisjes. En dat was een ontzettend emotioneel proces. Het heeft me ook ontzettend veel hoop gegeven. Het heeft ook laten zien, overigens moet ik even bijzeggen, dan kom ik bij je voorbeeld. Heel veel mensen zeggen, we worden machteloos of we worden verbitterd. Wat kunnen we nou tegenover de Taliban? Als ik die meisjes ontmoet, denk ik, wij hebben geen reden om verbitterd te raken. Ze hebben zoveel veerkracht. Een van de meisjes die had in het diary gesproken en ik had ze ook gevraagd, beschrijf gewoon je dagelijks leven. En dat zij opstaat en dat ze ontbijt maakt en dat ze haar broertjes klaarmaakt om naar school te gaan. En dan blijft zij vervolgens thuis. Want zij moet grotendeels binnen die muren een bepaalde purpose en betekenis geven aan het leven. En de enige manier hoe deze meisjes en vrouwen iets van alternatief onderwijs kunnen krijgen is als ze beschikking hebben over een laptop, telefoon of een wifi. Laat dat nou ook dingen zijn dat, omdat Afghanistan in volledige armoede is vervallen, 90% valt onder de armoedegrens op dit moment. Er is ook een hele heftige economische crisis aan de hand. Ik bedoel, wat verwacht je anders als je de helft van de bevolking ontkent om te werken? Mm-hmm. Dus ze hebben ook niet toegang tot goede internet. Dus je moet je voorstellen, je moet en thuis blijven. Ik bedoel, wij kunnen al worden al gek als er eventjes geen internet is op onze telefoon. Moet je voorstellen dat dit je leven is, dat je binnengesloten muur bent en je hebt een moeilijk toegang tot de buitenwereld. Dus voor ons was dit een manier om hun stemmen aan de buitenwereld te laten zien, een brug te zijn. Ik vind ook, wij zijn diaspora, wij zijn hier opgegroeid. Dus als wij zo'n manifestatie organiseren, we waren allemaal Afghaanse sprekers, maar grotendeels nog steeds sprekers die tientallen jaren hier zijn. Eentje was overigens wel net geëvacueerd. Somaya was een dichteres die hier een jaar of 5 is. Maar voor de rest wonen wij hier. En wat wij willen is dat wij een brug zijn, een verlengde van hun stemmen. Want hun stemmen doen ertoe. En zij leven die vrede realiteit van in principe gewoon een vogel in een kooi zijn.
0: Hoe kan het dat het nog steeds zo voortduurt en zo verslechtert?
2: Nou, dat is omdat de Taliban stap voor stap wordt genormaliseerd. Het is ten eerste omdat we het niet serieus genoeg namen dat de Taliban zogeheten beloftes maakte. En we wisten allemaal wat er in de jaren 90 de eerste keer toen zij aan de macht waren gebeurde tegenover vrouwen. We hebben überhaupt als internationaal recht, internationaal gemeenschap, nemen wij genderapartheid niet serieus genoemd. Want raciale apartheid is erkend als een misdaad tegen de menselijkheid, een crime against humanity. Maar genderapartheid nog altijd niet. En waarom is dit een hele belangrijke stap, dat is omdat je dan individuen kan vervolgen. Je kan Taliban-functionarissen dan vervolgens, als zij hier aankomen, kun je arresteren. Wat doen ze in plaats daarvan? Ze gaan een rode loper uitrollen en in Brussel hun uitnodigen om met ze in gesprek te gaan. De Europese Commissie heeft de Taliban laatst uitgenodigd. Dus je ziet stapsgewijs, ze worden opeens een gesprekspartner gemaakt. Ze worden genormaliseerd doordat ze eigenlijk als de facto overheid van Afghanistan worden gezien. Dus er is een enorme spanningsveld daar. Er is ook een spanningsveld binnen de Afghaanse gemeenschap, omdat er wordt gezegd, ja, maar je wilt ook niet het land isoleren op het moment dat er humanitaire rampen zijn en economische crisis. Maar één ding om duidelijk te stellen, wij die opstaan voor vrouwenrechten en feministen zijn, wij zeggen niet, je moet het land niet helpen wanneer er een humanitaire ramp of crisis plaatsvindt. Je kan humanitaire hulp bieden en de Taliban niet normaliseren. Die twee dingen kunnen naast elkaar bestaan. Maar wat gebeurt er? De Taliban wordt en genormaliseerd en het land zit heel erg diep in de crisis, omdat er 20 jaar lang missies waren en ze verwaarloosd zijn achtergelaten. Dus het heeft heel veel verbanden met elkaar.
0: En Jacouve, momenteel hebben meer dan 50 internationale mensenrechtenorganisaties opgeroepen dat het beleid van de Taliban schuldig is aan, zoals Sahar al zei, genderapartheid. Wat voor betekenis heeft dat juridisch gezien?
1: Genderapartheid houdt, dat is een systeem. waar vrouwen en meisjes uitgesloten worden van fundamentele rechten. Op dit moment is genderapartheid aan zich geen internationale misdrijf, maar worden die daden, die horen bij genderapartheid, wel geschaard onder andere internationale bepalingen, zoals bijvoorbeeld seksuele uitbuiting of marteling of wat dan ook. Dat is het systeem. En de codificering van genderapartheid in het internationaal recht is naar mijn mening heel erg belangrijk. En omdat het hele systeem van onderdrukking onder de loep stelt. En juridisch gezien ook kan vervolgen.
5: En dat zou dus betekenen dat dan de vrouwen en de meisjes beschermd kunnen worden?
1: Zeker, ja. De VN die spreekt op dit moment ook van de grootste vrouwenrechtencrisis van de wereld. Ja. En ze hebben ook gesproken van genderapartheid in Afghanistan.
5: En Sahar, op welke manier gaan vrouwen en meisjes om met deze structurele uitsluiting daar?
2: Nou, de gesprekken die ik met ze heb gehad is omdat zij onderdeel zijn van een organisatie. En ik kan uit veiligheid niet de naam van de organisatie zeggen. Die is wel opgezet door twee Afghaanse vrouwen. En die organisatie die helpt deze jonge vrouwen en meisjes aan op een alternatieve manier aan studie. Dus zij worden gekoppeld aan bijvoorbeeld stagebegeleiders in het buitenland. En dan kunnen ze via de Zoom begeleid worden. Ze hebben zelfs voor elkaar gekregen dat er iets van studievisa's beschikbaar zijn gesteld. En een aantal jonge vrouwen konden ook weg en ergens anders studeren. Let wel, dat is bijvoorbeeld dan in Iran, Bangladesh of andere plekken. De Verenigde Koninkrijk heeft onlangs een visa-stop uitgeroepen tegenover de Afghaanse vrouwen. Het is bizar. Ze worden onderdrukt in eigen land en er worden steeds ook meer deuren hier in Europa voor ze dichtgemaakt. Maar er zijn wel wegen, zoals dus via het internet wel begeleiding krijgen en onderwijs.
5: En Shakoufe, welke acties worden internationaal genomen voor deze meisjes en vrouwen in Afghanistan om hen te beschermen?
1: Nou, welke acties er worden genomen? Nederland is bijvoorbeeld een van de 4 landen die Afghanistan aansprakelijk heeft gesteld. Als het gaat om het schenden van vrouwenrechten. Dit is een procedure die ze zijn gestart. Het kan een zaak worden voor het internationaal gerechtshof. Dat is het nog niet. Maar ja, des te ondenkbaar is het dat juist dat regime, wat dus aansprakelijk is gesteld door Nederland, door de EU vorige maand, is ontvangen in het hart van de Europese Unie.
2: In plaats van ze te arresteren.
1: In plaats van ze te...
2: Ja.
5: En wat voor signaal geeft dat af? Dat zij dus in gesprek gaan met de Taliban-delegatie in Brussel. Dat ze daar kunnen komen.
1: Nou, dat geeft een signaal af dat zij dat regime normaliseren. Dat zij dat regime, wat een terroristisch regime is, want we hebben nota bene 20 jaar lang als NAVO hebben we daar gevochten tegen dit regime, tegen deze terroristen, om het internationale terrorisme te bestrijden. Dat was een missie van de NAVO om daar te zijn. 20 jaar lang hebben we geïnvesteerd. We hebben mensenlevens. Militairen zijn we verloren. We hebben miljarden uitgegeven. We hebben daar zoveel tijd geïnvesteerd om juist dit regime te verdrijven. Het signaal, dat is gewoon, ja, het is heel dubbel.
2: Mag ik daar wat aan toevoegen? Ik vind het overigens een hele opportunistische en hypocriete signaal, want ik ben helemaal eens met Shakoufe dat je ten eerste daar voor een missie gaat, en ze hebben overigens ook sociaal-economische doelen daaraan toegevoegd, dat ze vrouwen wilden helpen. En opeens 5 jaar geleden zeiden ze, nee, ons missie was Bin Laden en wij zijn nu klaar. Maar wat heel opportunistisch is van Europa, is zij willen gewoon hun grenzen sluiten. Dus wat was het gespreksonderwerp? Als zij werden bevraagd, waarom praat jullie met de Taliban? Hebben jullie het gehad over vrouwenrechten? Zeiden ze nee, dit was heel praktisch. Het ging over het uitzetten van Afghanen die wij gevaarlijk achten hier. Dus zogeheten vreemdelingen die een gevaar vormen voor Europa. Dit gaat om het asielbeleid van Europa, waar een hele fascistische jas overheen is gekomen. Zij willen gewoon Afghanen kunnen terugsturen. En dat is natuurlijk de meest cynische reden om dan met een terroristisch regime te gaan praten en dan totaal die vrouwenrechtenonderdrukking te negeren. En het Nederlands asielbeleid is daar ook niet genoeg op aangescherpt, want de IND kan nog steeds Afghaanse vrouwen uitprocederen.
5: En Sahar, jullie hebben ook een manifest. En die hebben jullie. Jullie zeggen daar eigenlijk in om te stoppen met het normaliseren van de Taliban. Hoe zou dat er direct of concreet uit kunnen zien?
2: Nou, wat er concreet uit, hoe dat uit kan zien, is dat de Nederlandse delegatie niet zou zijn aan gaan schuiven bij de Europese Commissie toen dat gesprek met ze aanging. Ik vind het heel terecht dat daar ook Kamervragen over zijn gesteld. Je had net benoemd dat we Marit Meij hadden uitgenodigd, maar we hadden ook Mapansu van D66 uitgenodigd en Suzanne Kruger van Pro. Omdat we het ook ontzettend belangrijk vinden dat de Tweede Kamer in Nederland net zo scherp hierop is binnen het landenbeleid, wat gaat over Afghanistan. Maar ook dat ze kritisch bevragen wat hun positie is binnen Europa wanneer zij het internationaal recht moeten waarborgen. Omdat in artikel 21 van de Verdrag van Europa staat dat je de internationale democratie ook moet waarborgen en mensenrechten moet waarborgen. Daar valt ook een verantwoordelijkheid voor Nederland in. Dus Tweede Kamer moet dat ook gaan bewaken. Je moet het landenbeleid scherpstellen. Een landenbeleid van Afghanistan betekent ook welke Afghanen help je wanneer zij eenmaal hier aankomen. Ook dat je studentenvisa's mogelijk kan maken, bijvoorbeeld voor de meisjes.
5: En laten we hopen dat ze dat ook gaan doen.
2: Absoluut.
5: Sahar en Shekoufe, ik wil jullie beiden bedanken. Beide jurist en oprichters van Azad Collective.
2: Mag ik nog één ding zeggen?
5: Natuurlijk.
2: Azadi Afghanistan.
5: Dan gaan we nu naar muziek. Een heel toepasselijk nummer, want dit is Naas Azadi.

nogmaals echt, ik meen het naar ze. Je probeert, je bent echt goed te worden. En tjaar trots mekaar, en je dan terug gaan en roept de God dat je het. We moeten dat korden. En dat is echt, maakt mij en papa echt blij. En hoe door, God het, bestaande gaat aan bedenken. Ik ben een koor en ik kan dingen doen. En ik kan koken, ik kan muziek, ik mag alles doen. En ik ben blij en ik ben trots. Waar kom ik vandaan? En mijn vriendinnen, echt. En daarom moet je nogmaals heel trots op jezelf zijn. Oké, mama? Ja.

0: Sinds Donald Trump opnieuw is gekozen als president van de Verenigde Staten, is de stabiliteit van het dagelijks leven voor veel Amerikanen onder druk komen te staan. Steeds meer groepen in de VS lijden onder het beleid. Tegelijkertijd zijn er steeds meer MAGA-aanhangers die zich afkeren tegen Trump. Wat betekent dit voor de toekomst van de MAGA-beweging? Maral Nushat Sharifi, Amerika-correspondent voor de Volkskrant, schreef het boek Maral in Megaland. En zij zit bij mij in de studio. Welkom, Maral.
1: Dank je wel.
0: Hey, voor jouw boek ben jij door Amerika gaan reizen. Waarom wilde je deze reis gaan maken om dit boek te schrijven?
1: Ja, ik merkte dat toen Trump voor de tweede keer aan de macht kwam, was hij vooral in het begin in hele korte tijd was hij allemaal veranderingen aan het doorvoeren. Heel veel decreten aan het uitvaardigen. En er kwam heel veel nieuws op mensen af. Ik merkte dat veel vrienden van mij het nieuws eigenlijk niet meer volgden, omdat ze het ze vonden het gewoon too much, zeg maar. En het is natuurlijk een hele slimme politieke strategie. Dat noemen ze flooding the zone. Dus de president die kondigt allemaal veranderingen aan, waardoor zijn tegenstanders met een reactie moeten komen. Dus die hebben hun handen vol aan het volgen wat hij doet en met de reactie komen. En tegelijkertijd denken zijn aanhangers van, kijk, die man is echt bezig voor ons. En ik dacht van ja, maar wat is er nou echt belangrijk voor Amerikanen aan wat hij aan het doen is? En wat heeft nou gevolgen op hun directe leven? Daar was ik benieuwd naar. Dus ik dacht, ik kies gewoon de thema's uit waarvan ik denk, nou, dit gaat het leven van een individu of een groep of een gemeenschap veranderen. En ik ga naar die mensen toe en ik ga vragen hoe het met ze gaat.
0: En een van die thema's of hoofdvragen in dat boek, in jouw boek, was hoe beïnvloedt het beleid van Trump Amerikanen? Heb je daar antwoord op gekregen? En if zo, wat was het antwoord?
1: Nou ja, ik merk dus dat sinds hij aan de macht is, en dat zie je vaker in landen die ja, democratisch zijn en langzaam steeds minder democratisch worden, met een leider die zichzelf ja, heel graag alle macht naar zich toe trekt. Je ziet dat mensen ja, een beetje een deel van de samenleving echt bang is geworden. Mensen zijn bang om naar buiten te gaan. En dan gaat het bijvoorbeeld om immigranten, ongedocumenteerden die bang zijn dat ze ineens meegenomen worden door ICE. Ik stond bijvoorbeeld in het huis van een gezin wat op straat heel veel drones voorbij zag gaan. En toen dacht van, oh, dat is ICE. En dat waren Mexicaanse Amerikanen die eigenlijk het recht hadden en de papieren hadden om in de VS te wonen. Maar omdat ze zo onrustig werden van die drones die ze zagen, maar ook die angst iedere dag naar werk, weet je wel, van wat als we ineens worden aangehouden of iets verkeerd doen in het verkeer, een boete krijgen en dan ineens toch worden meegenomen naar een detentiecentrum. Die zijn gewoon maar weer Mexico gaan wonen, weet je wel. Ze hadden gewoon 3 kinderen die geen Spaans spraken. Maar die voelden zich gewoon niet meer veilig. Gewoon dat je die angst voor agenten, angst voor mensen in uniform, de straat niet meer op durven. Ja, en ook mensen die gewoon hun mening niet meer durven te delen. Dus ik heb ook gewoon vrienden die hun politieke uitingen van sociale media hebben gehaald en eigenlijk niet meer echt op publieke plekken over politiek en zo willen praten, omdat ze bang zijn dat gevolgen voor ze kan hebben.
0: Je hebt het in je boek ook over onder andere de situatie van een Somalische jongere in Minneapolis. Wat is er zo schrijnend aan dat voorbeeld?
1: Ja, dus ik ging daarheen in januari en dat was vlak nadat Rene Good was gedood, een paar dagen daarna. Dat was een vrouw die het opnam voor die werkte in haar buurt. Was heel veel ICE actief op dat moment. Die hadden een hele grote operatie in Minneapolis. Werden op grote schaal ongedocumenteerden, maar ook migranten die gewoon wel in de VS mochten wonen, werden meegenomen door ICE. En zij was die boel aan het monitoren om hun rechten te beschermen. Toen is ze gedood door een ICE-agent. En vervolgens ging ik daarheen en zag ik dat die Somalische gemeenschap al wekenlang echt getreiterd werd door ICE. Dat ze daar in auto's rondreden, jongeren zomaar oppakten, Somalisch-Amerikaanse jongeren. Dat waren allemaal mensen die liepen met hun Amerikaanse paspoort op zak. Ze waren in de VS ook geboren. En nog steeds werden ze door ICE meegenomen. En dan werden ze een paar straten verderop werden ze weer uit de auto gegooid. Maar soms echt met verwondingen aan hun lichaam. En ik schrok daar zo van dat er tieners waren, Amerikaanse tieners, die gewoon het recht hebben om daar te zijn. Niks verkeerd doen, maar gewoon al bijna niet meer buiten durven te komen. En als dat gebeurt, kunnen ze op die manier in aanraking komen met politie.
0: En dus, je hebt natuurlijk ook dat ICE dit doet, geeft ook aan dat er MAGA-aanhangers zijn en daar pro voor zijn. En jij hebt die mensen gesproken. Wat ben je over hen te weten gekomen?
1: Nou ja, MAGA is gewoon best wel een grote groep geworden. Dus dat zijn mensen die, die eigenlijk vooral heel erg Trump, heel erg fan zijn van Trump. En je hebt de mensen die op de belangrijke posities zitten in de politiek, maar ook belangrijke posities vervullen in de media. En je hebt de kiezers. En je ziet dat die kiezers gewoon echt zo'n fan zijn van Trump. Trump is voor hen een hele charismatische leider. Op dezelfde manier als dat Barack Obama dat vroeger was, weer voor een andere groep kiezers. Maar dat zijn dus mensen die soms niet eens echt om politiek geven of politiek volgen, maar zo in de ban zijn van een politiek figuur. Die kom je ook niet zo vaak tegen. Weet je wel, er zijn niet zo heel veel voorbeelden van mensen die echt zo charismatisch zijn dat ze kiezers, het maakt niet echt uit wat hun plannen zijn. Het maakt niet echt uit wat voor beleid ze voeren. Het maakt ook niet uit wat voor fouten ze maken en hoe hun politiek hun leven beïnvloedt. Dus ik was bijvoorbeeld afgelopen week was ik in Detroit in een mobile, ja, wat ze dat noemden ze vroeger een trailerpark, maar gewoon een soort caravanpark. En ik was naar die plek gegaan die je in 8 Mile, die film van Eminem, kan zien. Er was zo'n film in 2003 waar ze het leven van de rapper Eminem wilden tonen. En toen ben ik naar dat caravanpark teruggegaan om met de mensen die daar echt wonen om die te interviewen. En dan kom ik dus mensen tegen die gewoon last hebben van die oorlog met Iran, omdat ze zeggen, de benzineprijzen zijn duurder, weet je wel. Hun ziekenhuisrekening is duurder. Maar nog steeds staan ze gewoon vierkant achter Trump. Omdat hij in hun ogen eigenlijk niks fout kan doen. En daar kan hij heel ver in gaan. Dus dat is een deel van MAGA, die kiezers. En dan heb je een aantal bekende tv-persoonlijkheden en mensen die in de media actief zijn, zoals Tucker Carlson, Megyn Kelly. Candace Owens zat daar ook bij. En daar zie je dus echt dat er een soort verschuiving aan het plaatsvinden is bij een deel. Die dus ja toch een soort van een kans zien om ze weten dat er een soort machtsvacuüm aankomt. Want Trump die zit nu halverwege zijn tweede termijn. In principe kan hij nog 2 jaar door en mag hij niet voor een derde termijn gaan. Dat staat ook zo in de grondwet. Maar goed, we weten niet. Hij is een hele onvoorspelbare politicus. We weten niet.
0: Maar is het een bedreiging dat deze prominente figuren dus recht tegenover hem gaan staan?
1: Nou ja, als ik daar dus met die kiezers over praat, we hebben nog helemaal geen bewijs om te denken dat de mensen die echt op hem stemmen, dat zij afstand van hem gaan nemen. Dus hij is nog steeds heel erg populair bij zijn eigen MAGA-achterban. Wat je wel ziet is dat er de independents, dat is zijn kiezersblok in het midden. Dat zijn mensen die dan weer democraat stemmen, dan weer republikein. Daar zul je wel echt verschuivingen zien. En het is best wel vaak zo dat tijdens de tussentijdse verkiezingen, die zijn er nu dus in november, dat een zittende president het helemaal niet goed doet. Dat zie je vaker. Dus ja, de kans is best wel aanzienlijk dat de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, hè, als de verkiezingen eerlijk zullen verlopen, dat ze daar echt wel verlies kunnen leiden. Maar tegelijkertijd, als we zien dat die Tucker Carlson ineens weggaat en dat mensen, dat soort mensen de rug naar hem toekeren, ja, dat is niet het einde van MAGA of zo. Want die kiezers vinden nog steeds Trump leuker dan de Republikeinse Partij. Weet je wel? En voor hun is het echt een soort identiteit. Dus het is niet zo dat zij naar allerlei verschillende beleidsvraagstukken kijken en dan op basis daarvan een politicus kiezen. Ze hebben voor hem gekozen en daar blijven ze aan vasthouden. En om afstand van hem te nemen, dan moeten ze echt ideeën over heel veel zaken in hun leven gaan veranderen. En dat doe je als kiezer niet zo snel.
0: Maar wat zegt het dan over dat deze mensen zich zo op die manier afkeren?
1: Nou, het laat zien dat, kijk, dat

0: dat deze mensen zich zo op die manier afkeren?
1: Nou, het laat zien dat, kijk, dat er mensen zijn die nu denken, wat gaat er eigenlijk na Trump gebeuren? Hè? Hij heeft nog 2 jaar te gaan. Je ziet bijvoorbeeld dat J.D. Vance, zijn vicepresident, dat is iemand die heel erg nu achter Trump gaat staan. Dus hij wil eigenlijk dat gat vullen. Dat is zijn plan. Dan zie je dat Marco Rubio, dat is de minister van Buitenlandse Zaken, hij is al iets meer, hij gaat niet met alles wat Trump doet heel erg mee. Dus hij is zich ook alweer net iets anders aan het positioneren. Dit zijn allemaal mensen die zien dat er een machtsvacuum gaat ontstaan en die gaan hun posities herschrikken omdat ze hopen dat ze dat gat kunnen vullen. En de mensen die nu echt afstand nemen van Trump. Dus bijvoorbeeld ook Marjorie Taylor Greene, oud-congreslid, Thomas Massie. Er zijn een aantal van die republikeinen die afstand nemen. Zij denken nu ook van, oké, misschien is er nog, kunnen wij een deel van zijn aanhang die toch heel erg boos is over die oorlog, weet je wel, die toch ontevreden is over hoe Trump het heeft gedaan, over de Epstein-schandalen. Misschien kunnen wij dan de kiezers die daar boos over zijn, misschien kunnen wij hen gaan vertegenwoordigen.
0: En wat zegt deze, of wat betekent deze ontwikkeling voor de aankomende midterms?
1: Nou ja, ik denk dus we moeten zien hoe die tussentijdse verkiezingen gaan verlopen. Of die allereerst helemaal eerlijk gaan verlopen, dat weten we niet zo goed. Het lijkt er wel op, als je naar de peilingen kijkt, hè, zijn populariteitscijfers van Trump, bedoel ik, die schommelen nu ergens tussen de 32% en de 37%. Dus hij is heel impopulair.
0: Dus is het reëel dat we zonder hem doorgaan?
1: Nee, want hij zal nog steeds de president blijven. Maar hij kan dus wel de meerderheid in het congres kan die verliezen. In ieder geval in het Huis van Afgevaardigden. De Senaat is al een stuk lastiger. Maar dat is wat er kan gebeuren. Maar Amerikanen zijn voorlopig nog niet van Trump af. Die tijd is nog niet gekomen. En hij is ook nog gewoon echt heel populair bij heel veel mensen.
0: Ja, dan dank je wel, Maral. Het boek Maral in Megaland is nu verkrijgbaar. Nu even naar EK Atletiek. Arman Auscharolle, hoe gaat het daar?
2: Het is de laatste dag van de Europese kampioenschappen atletiek. Met name nog Nederlandse atleten in actie op 3 estafettenummers straks. De 4x400 meter bij de mannen en bij de vrouwen. Nu staan klaar de atleten uit Nederland voor de 4x100 meter gemengde estafette. Dat is een nieuw onderdeel waarbij er 2 mannen en 2 vrouwen lopen. Die lopen dus alle 400 meter. Ze moeten een stokje aan elkaar overgeven en de snelste, nou, dus 4x100 meter is de Europees kampioen. De atleten staan klaar op de baan. Het laatste land wordt nu voorgesteld en dan gaan we beginnen. Geef mij nog even de gelegenheid om te vertellen dat ook Pauline Hondema bezig is met haar finale bij het verspringen voor de vrouwen. Zij heeft inmiddels al 2 keer gesprongen en haar beste afstand tot dusver is 6 meter 47. Daarmee staat ze voorlopig op een 10e plaats en moet ze dus wel wat terrein goed maken. Wil ze nog in de buurt komen van het podium? De mevrouw op plek 3, dat is de Britse Sawyers, heeft 6,96. Het wordt stil in het stadion hier in de tweede stad van Engeland in Birmingham. Want het gaat beginnen, deze estafette, over dus 4x100 meter. Voor Nederland in de baan, Jamie Omalla, Britt de Blauw, Chavi Moayok en Fenna Achterberg. Alle landen beginnen met een man, dan een vrouw, dan de tweede man en de tweede vrouw. Laten we hopen dat het in 1 keer goed gaat. Geen valse start. Dat zou vervelend zijn als de atleten klaar staan en nu gaan zitten in het startblok. De positie aannemend omhoog en dan zijn ze gelukkig in 1 keer goed vertrokken. De grote favoriet Groot-Brittannië. Dat loopt met Azu, Asher, Smith, Hughes en Hunt. Dat zijn stuk voor stuk kampioenen op dit toernooi. De Nederlandse ploeg heeft te maken met wat blessures. Het is niet de allersterkste formatie. Hoe gaat die wissel? Die gaat goed. Als nu daar al Blitte Blauw weg is. En dan de volgende wissel richting Mo Ayok. Die dan moet vertrekken. En het stokje probeert over te nemen. Dat gaat goed van de Blauw. Nederland ligt rondpositie 6-7. Het zal lastig worden om op het podium te komen. Dat gaat heel ingewikkeld worden. De laatste wissel nu richting Fenna Achterberg. Die gaat niet goed. En dan gaat het mis voor Nederland bij die laatste wissel. En is Achterberg het stokje kwijt. Gaat de titel in een mooie finale naar Groot-Brittannië. Dat net wint van Duitsland. 1 Groot-Brittannië, 2 Duitsland. En Nederland gaat dus de mist in bij die laatste wissel. En kan geen potten breken op deze 4x100 meter gemengde estafette. Die dus gewonnen is door Groot-Brittannië. Yo!

0: eerste voicemail van Clarice. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
1: De voicemail van Clarice.
2: Schrijver en cabaretier Lisa Loep heeft deze week een bericht achtergelaten op de voicemail over de Forum voor Democratie Basisschool die deze week is geopend.
3: Hi! Deze week opent in Almere de nieuwe renaissance school van Forum voor Democratie, waar jongens en meisjes aparte leertrajecten zullen krijgen vanwege zogenaamde biologische verschillen. Heel bizar, want er is helemaal geen wetenschappelijk bewijs dat jongens en meisjes hersenen dusdanig verschillen dat ze ander onderwijs nodig hebben. Jongens gaan volgens de Forumschool competitief leren en meisjes coöperatief. Hoe ziet dat eruit? Gaan de jongens op het klimrek oefenen voor hun carrière als podcastbro in de Menno-sfeer? En moeten de meisjes ondertussen met z'n allen de klassenhamster verzorgen? Gelukkig hebben we een staatssecretaris van Onderwijs en Emancipatie. Judith Thiele van de VVD. Die zal hier vast iets tegen doen. Nou, op de vraag hoe deze school kon worden goedgekeurd, antwoorden ze: dat is een goede vraag. Ja, dat stemt hoopvol. Maar het probleem is groter dan Thiele. Want de Forumschool is mogelijk dankzij artikel 23 van onze grondwet. De vrijheid van onderwijs. De overheid subsidieert al sinds de jaren 10 van de vorige eeuw scholen waar kinderen geleerd wordt dat de aarde in 6 dagen geschapen is, dat vrouwen onderdanig moeten zijn en homoseksualiteit een zonde is, of dat de evolutietheorie een sprookje is. Misschien is dat wel het goede aan de renaissance school. Ineens zien we hoe bizar artikel 23 is. Alle kinderen moeten op school dezelfde basis krijgen en leren dat je iedereen gelijk behandelt. Of ze nu man of vrouw, non-binair zijn, queer of straight, wit of van kleur zijn. Wil jij je kind per se indoctrineren met een achterhaalde ideologie? Dan doe je dat maar lekker in je eigen tijd.
4: Omroep Zwart.
2: Morgen, 17 augustus, is het ruim 230 jaar geleden dat de grote slavenopstand onder leiding van Tula uitbrak op Curaçao. Tuladag, oftewel Dia di Tula. Voor veel mensen een belangrijke dag om stil te staan bij de strijd die is gevoerd. Zangeres Isaline Callister maakte eerder al een documentaire over deze belangrijke verzetstrijder. Tula leeft. En zij zit bij mij in de studio. Welkom.
5: Dankjewel, Maya.
2: Voor de mensen die het niet weten, wie is Tula?
5: Tula was eigenlijk degene die een opstand orchestreerde. Want het was eigenlijk veel groter dan alleen dat hij niet meer wilde werken. Het is allemaal heel goed voorbereid. Met allemaal runners die tussen de verschillende plantages communicatielijnen creëerde, waardoor en op dezelfde dag, die 17 augustus 1795... zij aan het begin van de dag zeiden: wij willen niet meer werken. Wij willen vrij zijn. Wat wij weten is wat er op Plantage Knip gebeurde. En de hoofd van Plantage Knip, Casper Lodewijk van Utrecht, die heeft toen gezegd: ik kan jullie die vrijheid niet geven, dat moet de gouverneur doen, want die gaat daarover. En toen zijn Tula en de mensen van Knip gaan lopen richting Willemstad om bij de gouverneur hun vrijheid te gaan bepleiten. En al lopende kwamen steeds meer mensen, ook van de andere plantages, erbij. Helaas hebben zij de hoofdstad niet kunnen bereiken, omdat ze zijn verraden en omsingeld en opgepakt door het leger. En ze zijn ook op een gruwelijke wijze gestraft.
2: Hoe groot was de opstand?
5: Nou, het groeide tot zo'n 2500 man. Het jammere was, ze werden namelijk geëxecuteerd waar iedereen bij was. Dus het was ook een manier om het signaal aan de andere mensen te geven van: dit willen we niet weer zien, want dit kan er gebeuren als jij dat ook in je hoofd haalt. Dus en Tula is in de boeken terechtgekomen als een misdadiger. Als slecht. Hij zou alle witte mensen willen vermoorden. Hij was heel wreed en hij was heel echt een misdadiger. En dat is in de loop der jaren zijn we erachter gekomen dat dat gewoon niet zo was.
2: En daar komen we zo op terug. Morgen is het 17 augustus, Dia di Tula.
5: Ja.
2: En staat in het teken van herdenken. Wat betekent deze dag voor de mensen op Curaçao?
5: Kijk, voor de mensen op Curaçao is dat... ik ben opgegroeid dat 17 augustus werd gevierd en niet 1 juli. Op Curaçao, in ieder geval hoe ik het heb geleerd van mijn omgeving, is op 1 juli is ons, zeg maar, de vrijheid toebedeeld, gegeven. Maar op 17 augustus hebben we het zelf gepakt. Dus daarom wordt op Curaçao 17 augustus groot gevierd. Omdat men ziet het toch als de dag waarop de tot slaafgemaakte het heft in eigen handen hebben genomen. Ook al is het mislukt, en toch is dat voor ons een belangrijke dag.
2: En hoe ziet zo'n dag eruit?
5: Nou, vaak worden er... het gebeurt vaak op Plantage Knip, waar nu een prachtig museum is. Wat de laatste jaren een prachtige verbouwing heeft ondergaan. Modernisering. Dus vaak worden daar ceremonies, muziek. Je kan ook vaak een route lopen langs hoe de tot slaafgemaakte hebben gelopen onderweg naar Willemstad. En vaak worden op verschillende belangrijke punten kleine voorstellingjes of kleine uitleg. Dus je kan op verschillende manieren die tour, de tocht die ze hebben gedaan, kan je herdenken. En met extra informatie.
2: En vanavond en morgen zijn er herdenkingen, een aantal in Nederland.
5: Ja.
2: Is er volgens jou in Nederland voldoende aandacht?
5: Nou, ik denk dat het nooit voldoende is als niet iedereen het weet. Kijk, ik denk dat het is een belangrijk onderdeel van onze gedeelde geschiedenis. En ik denk dat wij als gemeenschap erop vooruit zouden gaan als we dat, die dingen ook echt delen. De kennis, waarom is het gebeurd, wie was dat, wat heeft hij voor elkaar gekregen. Ik vind dat een kennis die wij allemaal zouden moeten hebben, waardoor je elkaar gewoon beter gaat begrijpen.
2: Om beide perspectieven.
5: Beide perspectieven. Zonder een waardeoordeel. Gewoon, het is gewoon zo gegaan. Het is zo gebeurd. Ik vind dat Tula het verdient om dat mensen weten wie die is en wat die heeft gedaan.
2: Ja, mooi. Want op het eiland zijn er monumenten voor Tula te vinden. Maar pas in 2010 is Tula op Curaçao uitgeroepen tot nationale held.
5: Ja.
2: En in Nederland, wat je zelf net ook al zei, was hij pas in 2023 officieel geen misdadiger meer.
5: Ja.
2: Waarom heeft dit allemaal zo lang moeten duren?
5: Nou, de geschiedenis wordt uiteindelijk geschreven door mensen vaak die er ook een soort belang bij hebben. Tula ging de geschiedenis in als een misdadiger. Dat stond in de officiële papieren. Er was niet echt reden om daaraan te twijfelen. En hij kreeg een hele slechte reputatie onder het volk. Tot er meer vondsten waren. Men vond brieven in de archieven die Tula omschreven als een welbespraakte man. Iemand die veel wist over de Bijbel. Iemand die veel talen sprak. Iemand die heel aardig pastoor Schink behandelde. Die kwam onderhandelen ten behoeve van de gouverneur. Dus hoe meer we doken in de archieven, hoe meer men leerde over wie Tula echt was. En dus in de jaren 60, toen heeft een groep jonge mensen hebben toen een soort een toneelstuk gemaakt, waarmee ze deze kennis verspreiden onder de gewone man, zeg maar, het volk. Zo begon langzaam het imago van Tula te veranderen. En toch duurde het inderdaad tot 2010, voordat hij officieel tot held werd uitgeroepen op Curaçao. En in oktober 2023, heeft Nederland hem gerehabiliteerd. Dus dat duurde nog veel langer.
2: Ja.
5: Tot dan heeft hij steeds als misdadiger in de boeken gestaan.
2: En toen maakte jij ook de docu, Tula leeft.
5: Ja.
2: Wat zegt dit eigenlijk over het verhaal van vrijheidsstrijders en dat op die manier wordt vastgesteld in de geschiedenis?
5: Ja, ik denk dat we nu met de kennis van nu ook heel goed kunnen terugkijken naar hoe dingen zijn beschreven vroeger. kijken of je ook kan vinden wat de andere kant vertelt. Want ik denk toch dat we heel veel delen van de geschiedenis hebben geleerd van één kant. En vaak de kant die toch misschien een belang had bij het op een bepaalde manier omschrijven van. Kijk, op Curaçao waren we vroeger vooral heel erg van de mondelingen overlevering. Dus het werd allemaal niet zo goed gedocumenteerd. Daar waren de Nederlanders veel beter in. Maar de laatste jaren zijn er ook mensen gedoken in die manier van geschiedenis doorgeven. En ik denk dat je dan een veel completer beeld krijgt van hoe dingen toen eraan toe zijn gegaan.
6: En jullie liepen voor de docu ook de Ruta di Tula.
5: Ruta di Tula, ja.
6: Ruta, zeg ik het goed?
5: Ruta di Tula.
6: Ruta di Tula.
5: Ja.
6: En dat is de route die de tot slaafgemaakte liepen na de opstand. Ja. Wat kwam je daar tegenover hem?
5: Nou, ja, het is heel raar. Want als je daar zo'n hele week mee bezig bent en je komt op al die plekken, op de een of andere manier ging dat onder mijn huid zitten. Dus hoe langer we ermee bezig waren, hoe geëmotioneerder ik werd. En op een gegeven moment stonden we op het Seru Neger, noemen ze dat. De berg van de negers. Dat is de plek waar uiteindelijk ze echt gevangen zijn genomen. En daar wilde ik heel graag het liedje Tula Warda zingen. Een lied wat opgedragen is aan Tula. En ik stond daar te zingen en na een paar zinnen moest ik zo huilen. Het was zo'n ontlading.
6: Wat bijzonder.
5: En ik denk dat het echt kwam omdat we naar al die plekken zijn geweest. Ik heb al die verhalen gehoord. Ik heb met mensen gesproken. Ik heb overal liedjes gezongen. Ik gaf iedereen gaf mij informatie en ik gaf hun een liedje terug. En maar je bent helemaal ondergedompeld in dit verhaal.
6: En jij bent natuurlijk zangeres en je hebt het net ook al over muziek.
5: Ja.
6: Welke rol speelt muziek hierbij?
5: Ik denk dat muziek een veel directere weg kent naar iemands hart. En dit soort dingen moet je ook in je hart voelen. Je kan erover lezen. Er is daar heel veel documentatie over. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar ik denk dat alles het allerbeste ook werkt als je er ook iets bij voelt. En daar is muziek gewoon een hele cruciale, speelt daar een hele cruciale rol in.
6: En tot slot, hoe zou het verhaal van Tula een vaste plek in onze geschiedenis moeten krijgen?
5: Ik denk dat het in het curriculum op school moet. Ik denk dat onze kinderen op een paar momenten in hun lesperiode, hun schoolperiode, eerst wat misschien op een wat lichtere manier en later op een wat diepere manier, dat gewoon moeten leren. Kijk, ik heb op Curaçao les gehad uit geschiedenisboeken uit Nederland. Want we hebben hetzelfde schoolsysteem op Curaçao. En ik heb het gewoon niet geleerd. Dus de kinderen hier leren het ook niet. En het wordt denk ik wel tijd dat dat echt standaard in het curriculum komt te staan. Die hele zwarte bladzijde. Gewoon zonder het in te kleuren. Gewoon sec hoe het is geweest.
6: Beide perspectieven?
5: Ja, dat lijkt me heel goed. En ik denk dat we er allemaal beter van worden.
6: Dankjewel, zangeres Isaleen Kallister. Nu naar muziek. Dit is Cat Burns' All This Love.

0: Dit was Clarice voor deze week. Dank aan alle gasten. Sahar Sherzad, Shekoufe Faik van Azadi Collective, Maral Nushat Sharifi, Amerika-correspondent Volkskrant, Isaline Callister. En mijn naam was Maya Nora. Mij hoor je volgende week weer. Wil je het gesprek of de hele uitzending terugluisteren, dan kan dat op NPO Radio 1. Straks op de zender Langs de Lijn met Dien van de Laar. Voor nu een hele fijne avond en tot volgende week.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
1: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
3: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
4: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
5: Nou, ja, goed doel, zoiets.
4: Nou, goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
6: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u,
5: ik ben 61, meneer Scherder.
6: Oh, pardon.
1: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
7: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Jeff Buckley's versie van Halleluja is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Morgenavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR NPO 2.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
1: NPO Radio 1.
14: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. En 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland, dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. En daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen. Ook morgenochtend is af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Morgenavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR NPO 2.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
16: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de Lijn.
10: Dien van het Laar.
17: Welkom op deze zondagavond, waarin we in een uur de sportweekend op een rij gaan zetten. We zijn in Birmingham bij de slotavond van de Europese kampioenschappen atletiek. Arman Afsaroglu.
18: Waar we net hebben gekeken naar de gloednieuw onderdeel, de 4x100 meter gemengde estafette. Ja, ook in de atletiek, dus in navolging van veel andere sporten. Hier is het nieuw. Twee mannen, twee vrouwen, Nederland deed mee in de finale. Maar helaas, bij het laatste keer dat het stokje moest worden overgedragen, ging het fout. Xavi Mo Ayok en Fenne Achterberg, daar ging het spaak bij Nederland. Achterberg vertrok te snel en kreeg het stokje niet meer in de handen gedrukt van Mo Ayok. En dus kon Nederland geen potten breken in een finale die werd gewonnen door Groot-Brittannië. Het verspringen is ook bezig, maar helaas ligt Pauline Hondemaat er al uit. 6,47 meter. Daarmee wordt ze 11e in de finale.
17: Blijven het hele uur volgen. Het was ook de slotdag van de Europese kampioenschappen zwemmen, waar vooral Marit Steenberg de hoofdrol had.
19: Superleuk met het team en leuk dat we het zo met een finale hebben kunnen afsluiten.
17: En we blikken terug op het puntverlies van Ajax tegen Heerenveen.
20: Is dit het eindsignaal al van de scheidsrechter? Dat is het inderdaad. Een bovenresultaat na een teleurstellende tweede helft voor Ajax in het eigen stadion. 2-2 tegen Sportclub Heerenveen.
17: En we bellen met de kerstverse Europees kampioenen beachvolleybal Katja Stam en Raisa Schoon. Het ging mis bij de laatste wissel, bij de 4x100 meter mix zojuist. Xavi Mo Ayok wilde het stokje overgeven aan slotloopster Fenne Achterberg, maar dat lukte dus niet. Verslaggever Jeroen Stekelenburg die vroeg de vier lopers of deze wissel laat zien hoe ingewikkeld dit onderdeel is.
21: Ja, het is inderdaad een nieuw onderdeel. Ik kan het zo niet op de video zien wat er fout is gegaan, of het mijn snelheid was, of misschien was het iets te vroeg. Misschien was het op tijd en gewoon een stuk sneller dan verwacht. Dus ja, zoals van op dit moment kunnen we er niet veel mee. Maar we moeten achteraf heel veel kijken wat er fout is gegaan en wat er beter kan de volgende keer.
22: Ik ga dan even gelijk helemaal naar rechts. Want is het moeilijker om man-vrouw te wisselen dan dat je gewoon met vrouwen een estafette loopt?
23: Ja, natuurlijk. Uiteindelijk naar een man toe rennen is toch altijd wat spannender. Want ja, een man is nou eenmaal sneller dan een vrouw. Dus je zal altijd iets meer denken van, oeh, paniek, haal ik diegene wel? Maar ja, dat is ook wel het mooie van het onderdeel. Om dat juist onder de knie te krijgen, had die wissels juist vlekkeloos verlopen. Wat vandaag helaas niet het geval was.
22: Ja, dan was dit nu eigenlijk een wissel waar dat geen rol bij speelde. Omdat hier een man en een vrouw toe liep, toch?
23: Ja, klopt. Maar daar proberen we juist ook heel erg juist het maximale in op te zoeken. Zoals je nu dus zag. We proberen zo snel mogelijk een wissel te maken. En die was nu dan net iets te scherp helaas. Dat kan ook gebeuren.
22: Is het wel een leuk onderdeel?
24: Ik denk dat het een heel mooi onderdeel is. Mooie kans voor Nederland ook. Dus ik denk dat het heel leuk is dat dit nu toegevoegd wordt aan de grote toernooien.
22: Wat is het een land dat niet zo'n enorm groot sprintland is, hè? Zoals Amerika, Jamaica, Engeland. Je hebt wat minder lopers nodig natuurlijk om al een goede estafette te hebben.
24: Ja, inderdaad. Ik denk dat je inderdaad dat het voor Nederland een hele mooie kans is als toch wat kleiner sprintland. Om hier toch ook mooie prestaties te behalen. Maar helaas was dat vandaag niet de dag.
22: Spreek jij even goed Nederlands al als je broer of niet?
0: Ja. Ja? Beter dan je zin eigenlijk.
22: Wat het is, Olympisch, en het is volgend jaar op het WK. Is dit ook een speerpunt dan voor jullie?
0: Denk ik wel. Ik denk dat, ik zeg altijd, onze team in alle relays, 4x1, 4x4. Ik denk in Beijing 2027 en ook Olympics. We hebben echt een goede kans om iets speciaals te doen.
22: Zijn jullie dan nu heel teleurgesteld of is dit ook leren? Neem je dit ook mee?
0: Ja, we doen heel veel estafette sessions. En ik denk, we zijn echt met exchanges en handoffs. We proberen altijd om ons best te doen. Maar ja, het komt wel mee. Meer practice en het komt wel goed.
17: Nou, hoopgevende woorden van Jamie O'Malley om mee te eindigen. En daarvoor hoorden we naast Xavi Moajok en Fenne Achterberg ook Britt de Blauw. Commentator Arman Afsaroglu, die heeft het allemaal gezien samen met Anouk Vetter. Arman, is dit wat jullie betreft nou een aanwinst voor de sport, dit nieuwe onderdeel?
2: Nou, dat is een vraag die ik eigenlijk gelijk wil doorpassen naar Anouk. Want we hebben in andere sporten gezien dat ze daar toch best aan moesten wennen. Wat vind jij? Vind jij het een circusonderdeel of vind je het leuk?
3: Ja. Ja, weet je, eerlijk gezegd was ik eerst ook een beetje sceptisch over de mix 4x4. Mannen-vrouwen, dat was ook een vrij nieuw onderdeel. En nu is dat natuurlijk ontzettend leuk. Ja, ik moet toch eerlijk bekennen dat ik met dit onderdeel daar hetzelfde begin. Ik vind het toch wel interessant. En ja, we hebben al zoveel estafettes, is deze dan erbij nodig? Maar wat wel net in het interview ook werd verteld. Ja, je hebt maar twee mannen nodig en maar twee vrouwen. Dus dit is voor een klein land natuurlijk wel een stuk haalbaarder als je minder sprinters in je land hebt.
2: Ja, moet het dan ook voor Nederland echt een speerpunt worden, vind jij?
3: Nou, er is gewoon een Olympische medaille mee te winnen. En we hebben tegenwoordig enorme snelle mannen en vrouwen. Minke Bisschop is hier helaas niet vanwege een blessure. Maar anders hebben we ook nog Nadine Visser die heel erg snel is. Lieke Klaver, die liep vandaag niet. Ja, en de 4x mannen die wonnen natuurlijk gewoon brons vorig jaar op het WK met 4x100. Ja, dus we hebben echt wel hele goede sprinters. En ja, nogmaals, je kan een WK-medaille winnen. Je kan een Olympische medaille hiermee winnen. Dus ja, tuurlijk moet dat gewoon een speerpunt worden.
2: Ja, het is echt gloednieuw dus. Hè. Er zijn bijna geen wedstrijden gelopen nog. Het is echt dit jaar geïntroduceerd in de atletiek. Jij hebt ook vooral gekeken naar de winnaar, Groot-Brittannië. Die hebben deze week vrijwel alle sprintmedailles bij de mannen en bij de vrouwen gepakt. Dus het kon ook bijna niet anders, toch, dat zij zouden winnen?
3: Nee, klopt. Daar was ik ook heel erg nieuwsgierig naar. Amy Hunt, die wint. Dat is ook wel bizar. Die wint dus gewoon 4 medailles. Zowel op de 100 meter, 200 meter en 4x100 en 4x100 mix.
2: 4 keer goud ook, hè?
3: 4 keer goud. Dus dat is ja ongelooflijk. Maar ik was nieuwsgierig, want het is een nieuw onderdeel. Dat betekent ook, deze opstelling is gewoon nog niet vaak gelopen. Dus iedereen is gewoon een beetje uitproberen wat werkt. Wat is de afstand? Hoe hard moet ik weggaan? En ik was wel benieuwd met die topsnelheid. Want ja, die Britten zijn ontzettend snel. Ja, hoe pak dat uit? Maar bij hun gingen de wissels uitstekend. En zij wonnen met overmacht.
2: Ja, er gebeurt natuurlijk veel meer vandaag. Straks nog twee prachtige estafettenummers. We gaan ook even kijken naar andere onderdelen die bezig zijn. Bijvoorbeeld het verspringen. Pauline Hondema plaatst zich voor de finale. Onze nationaal kampioen. Ook goed vorig jaar op het WK, maar het kwam er vandaag niet helemaal uit. Hè?
3: Nee, ja, ze was zo overtuigd van de kwalificatie. Maar helaas, in de finale komt ze niet verder dan 6 meter 47. De omstandigheden zijn hartstikke goed. De wind staat goed in de rug mee. Er wordt ook heel erg ver gesprongen.
2: Ja, en als we naar de stand kijken, je verwacht veel van Mihambo, maar ja. De Duitse. Maar die staat voorlopig op plek 5. Het is een hele mooie finale. Denk jij dat Mihambo nog wel kan terugkomen?
3: Nou, Mihambo heeft heel vaak in de laatste poging springt ze zichzelf opeens naar goud. Dus dat zou zomaar kunnen. Die sluit ik zeker niet uit. Maar volgens mij, als ik het goed heb, de top 5, dat zit ongeveer binnen 5 centimeter van elkaar. Dus dat is ontzettend spannend. Ja. En ze zitten nu in de 5e poging.
2: Ja, maar het hele stadion zo ongeveer komt natuurlijk voor de Britten. Maar misschien ook wel voor de echte grote ster van de atletiek. Dat is natuurlijk mijn bijna naamgenoot. Armand Duplantis. De polstok hoog springen. De finale is bezig. Ja, hij rijgt de wereldrecords natuurlijk aan elkaar. Wat is het voor finale? Is het een mooie finale? Hij is nog bezig. Hij is al een uur geleden begonnen. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, nou, het is natuurlijk een mooie finale. Want ja, we hebben... Wacht, Armand. Duplantis. Maar we hebben ook de Griek. Deze
2: Karalis. Maand,
3: ja, dankjewel. En die heeft ook dit seizoen heel erg hoog gesprongen. Volgens mij 6 meter 17. En Duplantis heeft 6,31. Nou, als er geen gekke dingen gebeuren, dan durf ik mijn geld wat te zetten op Duplantis. Maar het kan dus echt een mooie strijd worden. En het niveau is dus echt ontzettend hoog bij het polstok springen. Het is echt, we hebben jaren gehad dat het niet vanzelfsprekend was dat er over 6 meter werd gesprongen.
2: We zien dat er nog 3 atleten daar in de strijd zijn om de medaille. Dat is de Fransman Baptiste Thierry, maar die
18: mag het nog één keer proberen over 5,95. Duplantis heeft overgeslagen op 5,95. En Karalis is daar al overheen gegaan. Die finale loopt dus nog even door. Dan nog even over die estafettes. Want we kijken natuurlijk allemaal uit naar die 4x400. En bij de vrouwen... Ja, dat wordt een sterrenensemble. Dat is een soort all-star team dat Nederland gaat opstellen.
3: Ja, nee, absoluut. Het is inderdaad wel echt een all-star team. Want in de series konden Lieke Klaver en Femke Broedersbol niet in actie komen. Omdat ze nog midden in hun eigen race zaten. Lieke op de 400 meter, Femke natuurlijk in de 800 meter. En vanavond zitten ze ook in het estafette-team. Ja, dat zijn wel even wat knallers die erbij komen.
18: Ook gewoon favoriet op goud, toch?
3: Ja, favoriet op goud, absoluut. Ja, en ik ben echt ontzettend benieuwd wat voor tijd daaruit gaat rollen.
18: En wat kunnen de mannen, want die hebben natuurlijk Jonas Vijvers een hele goede 400 meter loper die dit toernooi ook echt heeft geschitterd. Kunnen die nog in de buurt komen, denk jij?
3: Nou, dat denk ik wel. Zij liepen echt overtuigend al in de serie. Ook daar is een wisseling in gekomen. Volgens mij komt daar Tennis Agard in. En Keenan Blake, als ik het goed heb. Dus er zijn toch ook weer wat frisse beentjes. Jonas Vijvers, wat was die dominant, hè? Dan haalt hij op de laatste 50 meter iedereen in. En dan komt hij als eerste over de finish. Ja, dat is wel een mooie troef als je dat als laatste loper hebt.
18: Ja, dat is dus nog wat er op het programma staat voor vandaag. Die Poolstuk hoogfinale bij de mannen. Die loopt door. De twee estafette nummers. Die komen nog op deze slotdag van de Europese kampioenschappen atletiek. In een volgepakt stadion. Ruim 20.000 mensen hier in Birmingham. Heel veel Ieren. Heel veel Britten. Ook een plukje Nederlanders. En die gaan straks dus nog kijken naar die twee afsluitende estafette onderdelen.
17: Ja, bij de vrouwen iets na 10:30. En voor de mannen tegen 11:00 aan. Natuurlijk hier allemaal te horen. Kijk jullie daar lekker je ogen uit. Gaan wij de voetbalzondag op een rij zetten. Want het was de zondag van de comebacks in de Eredivisie. Twente kwam met 1-0 achter, maar stelde daarna orde op zaken.
1: Het chagrijn bij Twente heeft plaatsgemaakt voor een brede glimlach. Het is 3-1 geworden. Daan Rots, hij haalt de trekker over vanaf de rand van het strafschopgebied. Twente wint met 3-1 van PEC Zwolle.
17: En Feyenoord gaf juist een 2-0 voorsprong weg.
4: Ja, dat mag je natuurlijk nooit zo weggeven. Dus dat is ongelooflijk zuur.
5: Dat zijn wel momenten waar we van moeten leren. Dat kan niet en dat mag op dit niveau niet.
17: En ook Ajax kwam met 2-0 voor, maar wist uiteindelijk niet te winnen.
1: Rivera, en dan zit hij erin voor Heerenveen. Ongelooflijk zeg. Het is 2-2 en het is Rivera, de invaller, de Fransman Maxence Rivera, die scoort.
17: Soares in Amsterdam. Jury Baas had er na afloop flink de P in.
6: Ja, eigenlijk in de rust er al. Net voor de rust dat je gewoon een klote goal tegenkrijgt. Terwijl er eigenlijk volgens mij niet heel veel aan de hand is. Alleen ja, dan weet je, ga je met twee in de rust in en dan krijgen ze weer geloof erin. En ja, dat is gewoon jammer. En ook hoe die tweede goal valt, dat is gewoon, ja, het zijn gewoon klote goals.
14: Ter Stegen is een hele goede keeper. Die doet prachtige dingen. Hier dacht ik van, waarom neem je dat risico op dat moment? Hij wilde per se die bal op Dolberg geven. Maar iedereen had het wel door bij Heerenveen. En 5 seconden later is het een doelpunt.
6: Ja, maar goed, ja, Mark heeft volgens mij ook in de eerste helft 4 geweldige ballen gegeven. Waardoor volgens mij zelfs nog een goal eruit komt. Dus ja, daar neem ik hem niks in kwalijk. En dat is ook een beetje ons spel, willen verzorgd. En een keeper die mee voetbalt. Ik neem sowieso niemand iets kwalijk. Maar dat moet wel beter hoe we die daarna dan die goal tegenkrijgen.
14: Jullie moeten zo'n wedstrijd natuurlijk gewoon killen. Missen jullie dan ook killers? Ik bedoel, het had al na 20 minuten eigenlijk klaar kunnen zijn.
6: Weet ik niet, want we hebben wel gewoon goede spitsen, goede aanvallers. Als je ziet hoe Appie die bal binnenschiet. Dus ik denk dat het niet ligt aan de killers. Alleen misschien wat zorgvuldiger met de kansen omgaan. En, ja, echt. Ja,
14: dat is killen eigenlijk, hè?
6: Ja, precies. Maar dat ligt niet aan de spelers. Maar dat is gewoon kans op kans keren. En ook in de tweede helft. En dat was niet het geval vandaag.
14: Wat is de les dan van deze wedstrijd?
6: Ik denk dat we zo heel erg naar de tweede helft moeten kijken hoe we de kleedkamer uitkomen. En ja, dat we dingen beter omzetten en beter herkennen. Als de tegenstander iets verandert of iets anders doet, dat we daar beter op reageren.
17: Anders Jury Baas, de trainer van Ajax, Michel, die vat het als volgt samen.
25: I think that the energy was low. And the team niet. To control more the match.
17: Te weinig energie en Ajax had meer controle moeten hebben en houden. Dat zijn de lessen in Amsterdam. De trainer van Heerenveen, Robin Veldman, die is juist blij met een punt. Al leek zijn ploeg in de openingsfase compleet overlopen te worden.
26: We waren duidelijk onderliggend. We hadden heel veel moeite om druk op de bal te krijgen. Dus we werden teruggedrukt. Ajax kwam met heel veel aanvallende impulsen. Ook vanuit hun back die dan hoog in het middenveld speelde, zeg maar. Maar ook toch wel wat kansjes. En ja, dat wij zaten op de banken van oei, we moeten wat gaan aanpassen. Dus dat hebben we ook na die 20 minuten gedaan. Volgens mij staat het ook veel meer in ons durf. Durf om aan de bal goed te zijn. We trappen een bal van de keeper over de zijlijn in plaats van bij een vrije bek in de voeten. Waardoor het geloof, zeg maar, bij Ajax ook groeide. En, dus we konden ons ook beter onder druk houden. Nou, ik vond dat het verschil met de tweede helft enorm. Je voelt eigenlijk in de tweede helft, naarmate je meer controle krijgt, dat er wat te halen valt. Maar je merkt ook het publiek, hè, wat begint te morren. En dat gaf ons eigenlijk ook wel energie om die duels, die 50-50 duels, nog vaker op te pakken. Maar ook steeds vaker onze vrije man goed te kunnen vinden. Dus het is volgens mij ook een wisselwerking van zonder bal harder zijn en met bal lef hebben.
14: Mooi punt in Amsterdam.
26: Een mooi punt in Amsterdam, zeker.
17: En dan moeten we het nog even hebben over Bernd Klaverboer, de keeper van Heerenveen. Want hij zette Ajax op voorsprong door een knullig eigen doelpunt. Kreeg de bal tegen zich aan nadat hij tegen de paal ging. Hij kon er niet veel aan doen. En als je dan uiteindelijk met een punt de arena verlaat, dan kun je er toch nog om lachen.
7: Ja, ik kreeg hem tegen me aan. Ik zie dat hij op de paal gaat, dus ik probeer er naartoe te lopen. En hij schiet wat harder weg dan ik had verwacht. En voordat je het weet zit hij in de goal.
14: Het was best chaotisch, hè? Er staan veel mensen vlak voor je neus ook. Iemand toucheert die bal en dan paal en via jou erin.
7: Ja, mooi samengevat, ja.
14: En toen dacht je?
7: Ik denk niet dat ik dat hier moet zeggen, maar is gewoon niet lekker als je zo de wedstrijd begint. En ik denk sowieso Ajax de eerste fase een stuk sterker was. Misschien wel des te knapper hoe we dan terugkomen.
17: Bernd Klaverboer die kan rekenen op interesse van het Italiaanse Udinese. De logische vraag dan van Arno Vermeulen.
14: Loop je de kans dat je binnenkort gewoon ergens in Italië aan een pasta zit in de zon bij een Italiaanse club? Of hoe zie jij het zelf?
7: Nee, ik zit hier hartstikke goed. En er moet iets bijzonders komen, wil ik dit zomaar gaan inruilen. Dat was dit niet. Dus het was voor mij vrij snel duidelijk dat daar niet heel veel zou gebeuren. Nee.
14: Ik ben hartstikke jong, toch?
7: 20, ja.
14: Dus niet naar Italië. Dus er moet iets heel bijzonders komen, zeg je eigenlijk, om weg te gaan?
7: Ja, gewoon iets moois. Het moet kloppen. Ik heb het hier hartstikke mooi. Ik kan nog thuis wonen. Ik ken de hele omgeving. En dat koester ik. En dat is echt wel heel veel waard.
17: Heerenveen-fans kunnen dus opgelucht ademhalen. Want Ajax-Heerenveen, de afsluiter van het weekend, eindigde dus in 2-2. Even naar Birmingham, Arman.
18: Ja, een titel is verdeeld. De 1500 meter bij de vrouwen is net afgerond. En weer goud voor Groot-Brittannië. Net als bij die estafette zo even. De gedoodverfde favoriete Georgia Hunter Bell was ook veel sterker dan de rest. Wint met een dikke seconde voorsprong op de Poolse Kazimierska en de Portugese Silva. Het is dus een mooie avond tot nu toe voor Groot-Brittannië. De avond is nog jong, maar er is al twee keer goud gepakt. En nog een andere titel verdeeld overigens bij het speerwerpen bij de vrouwen. Daar gaat het goud naar Kroatië, naar Sara Kolak.

0: Shut Your Eyes, Snow Patrol. De laatste dag van de EK zwemmen zit erop. En dus blikken we nog één keer terug met zwemcommentator Anne de Jong. Anne, goedenavond.
1: Hallo.
0: We gaan eerst even naar de dag van vandaag. Nederland kwam in actie op de 4x100 meter wisselslag. De hoop was dat Tess Gouten zou starten, maar dat deed ze niet. Wat is er met haar aan de hand?
1: Ja, wat er precies is, werd niet gezegd. Maar ze was vandaag niet in staat om mee te doen aan deze estafette. Het verhaal van Tess Gouten, ik heb het al heel veel verteld, maar voor mensen die nu dit toch weer voor het eerst luisteren, is succesvol zwemmer, maar zo succesvol dat ze op de vorige Olympische Spelen brons haalde op de 200 meter schoolslag. Daarna geteisterd door fysieke problemen. Heel lang ook niet duidelijk wat het nou was of wat het is, maar last van uitvalsverschijnselen. Ja. Echt vrees dat ze haar topsportcarrière moest stoppen. Jaar geleden toch weer begonnen. Het gaat heel veel beter, maar hier en daar heeft ze nog wel onverklaarbaar last van haar lichaam. En dus is het niet heel gek dat aan het eind van zo'n lange toernooiweek het er dan misschien niet in zit voor haar om mee te doen. Precies. Vervolgens is dat wel schuift iedereen in die ploeg, want dit gaat over de 400 meter gemengd estafette. Iedereen net weer even op een. Ja, de puzzelstukjes vallen net niet helemaal meer in elkaar. En ja, dan wordt Nederland uiteindelijk zevende.
0: Ja, laten we bij Schouten even blijven. Want die wordt dan vervangen uiteindelijk door Marit Steenbergen.
1: Ja.
0: Die lijkt dit toernooi onverslaanbaar. Maar het was niet helemaal haar ding.
1: Ja, kijk, zij wordt dan dus vervangen op de schoolslag door Marit Steenbergen. Als Schouten had meegedaan op de schoolslag, haar beste onderdeel, dan had bijvoorbeeld Steenbergen de rugslag kunnen doen, waar zij nog zilver op had gewonnen. Of je had haar op de vrije slag kunnen zetten, waar ze goud op had gewonnen. Aan de andere kant heb je daar weer Milou van Wijk. Zo kun je.
0: Dus het is een lastige puzzel.
1: Ja, het is een lastige puzzel. Ja. En Steenbergen is in principe in alles goed, maar is dit haar allerbeste onderdeel? Nee, absoluut niet. Ja, dan moet je toch maar haar daar op gaan zetten. En als de puzzel helemaal goed was geweest, dan had Nederland misschien nog wel kans gehad op een medaille. Het was een sterk veld. Maar ja, nu dat allemaal een beetje verschoof, lukte dat toch uiteindelijk.
0: Ja, en dat wordt Nederland uiteindelijk.
1: Zevende.
0: Ja, het was ook een bijzondere dag zonder Nederlanders. Zeker geen dag zonder spektakel, want de Fransman Léon Marchand kwam weer in actie.
1: Ja.
0: Die naam doet een belletje rinkelen, want die heeft in Parijs tijdens de Olympische Spelen het hele bad aan Gort gezwommen. Wat deed hij vandaag?
1: Ja, hij zwom de 400 meter ook aan Gort. Was daar de allerbeste. Ergens toch jammer, want hij kan alles. Léon Marchand kan alles, won alles. En dan wil je hem eigenlijk zien op de wisselslag. Hè? Alle onderdelen die er worden gedaan en daar dan op heersen. En die was er ook, de 200 meter wisselslagfinale. Alleen hij is wat geblesseerd. Last van zijn heup. En daardoor heeft hij een paar onderdelen niet meegedaan, waaronder de wisselslag niet. Hij koos voor de 400 meter vrije slag. Ook mooi. Ook heel veel sfeer in Parijs. Want je merkt echt wat. Als hij een zwembad binnenkomt in Frankrijk, dan gebeurt daar iets. Maar dat hele grootse, dat zit toch meer in bijvoorbeeld de wisselslag voor hem. Ook al won hij uiteindelijk heel mooi deze 400.
0: Dus jij moest uiteindelijk je blik verbreden. Heb je dan nog andere zwemmers gezien waarvan je dacht van, nou, daar ben ik van onder de indruk geraakt?
1: Ja, op die 400 meter wordt een jongen van 16, Papai, een Hongaar, tweede. Dat is een bijzonder verhaal. En de race met de meeste lading, denk ik, van vandaag, 50 meter vrij. Die wordt gewonnen door Nikita Sheremet, een Oekraïner. Tweede plaats, een Rus. Neutrale atleet in dit toernooi.
0: Precies,
1: maar daar zit natuurlijk politiek een zwaar verhaal achter. En dus betekende dat hij net iets eerder aantikte dan die Russische zwemmer. Heel veel voor de Oekraïnse fans in dat stadion. En ik denk dat dat ook in Oekraïne wel erg groot nieuws is.
0: En dat was zichtbaar, denk ik.
1: Zeker. Er viel echt wat van hem af. Het scheelde ook heel weinig. En uiteindelijk dan toch dat beeld dat op het hoogste schavot de Oekraïner staat en dat volkslied klinkt. Dat zal daar meer gedaan hebben dan alleen een 50 meter.
0: Ja. Nederland, eindstand, 9 medailles. Is dat dan iets waarvan je kan zeggen, daar is Nederland helemaal tevreden mee?
1: Voor zover er een Nederland is. Het zijn uiteindelijk ook individueel natuurlijk zwemmers. Over het geheel genomen hebben Nederlanders het heel goed gedaan.
0: Mm-hmm.
1: De ene natuurlijk wel beter dan de andere. Ik denk dat Tessa Gielen bijvoorbeeld niet heel erg tevreden terug kan kijken op alle onderdelen die zij gedaan had. Tess Schouten wint net geen medaille. Dat telt dan niet mee in wat jij net zegt, maar zal heel tevreden zijn, want ze doet weer mee en ze had bijna die medaille.
0: Precies, haar achtergrondverhaal.
1: Maar in de breedte heeft Nederland het best heel goed gedaan. gedaan. En we hebben gewoon een zwemster in, in onze groep, in deze generatie zitten. Marit Steenbergen. En dat maakt zo'n toernooi heel erg leuk om te volgen.
0: Ja, 5 medailles deze week. Ze zwom dus ook flink. 6. Kijk eens aan. Nou, daar kan er nog eentje extra mee in de koffer. En dat betekent ook dat ze ook flink wat races heeft gezwommen deze week. Ja. Het feit dat haar lichaam dit heeft volgehouden, dat geeft haar vertrouwen.
2: Ik was een beetje bang eigenlijk dat het, nou ja, bang is een groot woord, maar dat ik het niet helemaal ging volhouden. Of in ieder geval dat de energie wel een beetje weg zou sluipen. Maar ik denk dat het echt heel constant is gebleven. En dat ik het aan kan is gewoon echt heel fijn.
0: Gebaseerd op dit toernooi, welke Nederlandse zwemmers die kunnen zich nou meten met de wereldtop?
1: Ja, Steenbergen dus. Ja. En je hebt een soort gradaties altijd in het zwemmen. En dat zij ook zoveel gezwommen heeft, ze zegt het zelf, maakt wel dat je in een soort aparte klasse komt. Weet je, Summer McIntosh, de Canadese, doet aan heel veel mee. Die gaat dan toernooien groots aan. Marchand kan dat normaal gesproken. Michael Phelps deed dat vroeger. Natuurlijk domineren op meerdere afstanden. Dat kan voor Marit Steenbergen. Verder hebben we nog specialist Caspar Corbeau natuurlijk op de schoolslag. De vooral langere afstanden, 100, 200 meter. Zilveren medaille, hartstikke goed. Kan hij echt aan meedoen in een sterk veld. Daar is Koen de Groot nu bijgekomen. 50 meter, echt een sprinter op de schoolslag. Ja. Dat hij voor het eerst bij het EK op zo'n podium staat, is een mooi teken. En achter Marit Steenbergen, Milou van Wijk, ook nog heel erg jong. Zilver op de 100 meter individueel. En dat is ook heel goed voor de estafettes die Nederland zwemt. Nederland won de 4x100 meter estafette bij de vrouwen, omdat je dus de twee beste van het veld in je team hebt zitten. Hele mooie ontwikkeling.
0: Ja, Milou van Wijk, 3 medailles in totaal. 2 zilver, 1 goud. En zij vertelde na afloop dat ze de overstap naar Eindhoven maakt.
3: Ik heb er al langer over nagedacht om naar Eindhoven te gaan. Even kijken wat een goed moment was. En ik denk nu, omdat er ook bepaalde regels zijn binnen wat ze in Eindhoven kunnen leveren en wat ze voor mij kunnen leveren, dat ik bijvoorbeeld nu Kees niet bij me heb bij dit toernooi.
4: Kees Robertson.
3: Ja, Kees Robertson, mijn trainer. En dat ik nu ook onder Patrick train. Ik ben ook iets meer nu, doordat ik meerdere keren onder Patrick dan train op bepaalde plekken, wat meer naar hem toe gegroeid. En daarvoor kies ik ook voor om bij hem te gaan trainen. Dus door middel van alle faciliteiten die ze er hebben, maar ook omdat het voor mij gewoon wat meer uitkomt met dat ik dan echt bij elke wedstrijd een trainer heb, wat op dit moment niet zo is. Dus dat eigenlijk, ja.
0: We kunnen het hier een klein beetje uit opmaken, maar voor de duidelijkheid, wat betekent dat nou? Ik ga naar Eindhoven.
1: In Eindhoven is het topsportbad van de KNZB. Marit Steenbergen traint er ook. Patrick Pearson is daar een gerenommeerde trainer. Tot nu toe was Milou van Wijk aan het trainen in Amsterdam. Het staat in principe Nederlandse zwemmers vrij om zelf te kiezen waar ze zwemmen. Ja. Schouten, Corbeau doen dat in Antwerpen. Arno Kamminga doet het zelfs in Hongkong. Maar de zwembond heeft het liefst, denk ik, dat mensen in Eindhoven trainen. Daar zit een soort kloppend hart van het Nederlandse zwemmen. En Milou van Wijk heeft nu dus gekozen om toch ook te verhuizen. Dat doet iets met je ritme. Maar uiteindelijk denkt zij dus er nog meer uit te kunnen halen als ze de overstap maakt om dan nog gerichter te kunnen trainen. Dus af en toe ook gewoon de trainingen helemaal zelf doen en nu altijd onder begeleiding. En dan hoopt ze nog net dat stapje beter. Want dat is de sport, hè. Altijd net een stapje beter willen zijn dan dat je gisteren was, en dat dan tot grote hoogte op het juiste moment. En zij denkt dat dat dus nog 1, 2, 3 stapjes beter kan als zij nu uiteindelijk gaat verhuizen en dan in Eindhoven gaat.
0: Topsport in 2 zinnen samengevat door je. Ook nog leuk, 2 wereldrecords gezwommen door 19-jarigen. Ja. Wat zegt dat over het algehele ontwikkelingsplaatje in het zwemmen?
1: Nou, de EK's zijn lastig, want de beste zwemmers van de wereld komen ook uit Australië, komen ook uit Amerika. En dus is het lastig inschatten soms hoe de concurrentie is op bepaalde afstanden. Omdat je toch altijd bij deze sport in je achterhoofd hebt zitten, hoe kunnen wij als Nederland het doen op de Olympische Spelen? En dan is het wel goed voor zo'n toernooi dat er wereldrecords worden gezwommen. En heel bijzonder inderdaad door 19-jarigen. Dat zijn gewoon nieuwe zwemsterren die we erbij hebben gekregen. Dus Johannes Liepman, echt geweldig wereldrecord op de 1500 meter. Ik dacht in het begin, volgens mij denkt hij dat hij een 800 moet zwemmen of zo, want hij ging zo vreselijk hard van start. Ja. En dan zie je dat lijntje telkens achter hem gaan. 4 seconden. En denk je, nou, ergens gaat hij dat wel. Wordt dat weer een beetje dichter? Verliest hij ergens op dat schema? Is gewoon niet gebeurd. Bijna 4 seconden van een wereldrecord afgezwommen. En aan de andere kant 50 meter rugslag. De Italiaanse Sarah Curtis doet ook op veel onderdelen mee. Dat is echt een spectaculair talent dat aan het doorbreken is.
0: Dankjewel, Anne.
1: Ja.
0: We gaan lopen, want het is 3 over 10:30. Dat betekent

0: We gaan lopen, want het is 3:30. En dat betekent Birmingham, Arman en Anouk.
1: We gaan eerst nog even springen, Dien. De finale polstok hoogspringen is een spectaculair. Met nu Emmanuel Karalis, de Griek, die probeert over 6:15 te gaan. Is Duplat is al gelukt, maar Karalis lukt het niet. Heeft nog één poging om dat te bewerkstelligen. Wij zitten hier op de commentaarpositie naast de Zweedse radiocommentatoren. Ja, schitterend hoor. Gewoon live, bijna integraal verslag van polstok hoogspringen. Dat heb ik niet vaak meegemaakt. En ze leven enorm mee met de Zweed. Duplant is, hij is al over 6:15 gegaan. Dat is al een kampioenschapsrecord voor de man die de records aan elkaar rijgt. Hij heeft alles al gewonnen, meerdere malen. Maar hij blijft doorspringen en hij blijft wereldrecord springen. Dat staat het wereldrecord op 6:31. Gaan kijken of hij dat vandaag nog wil aanvallen. De 4x400 meter estafette bij de vrouwen. De vrouwen staan al klaar. Ze staan al lang klaar. Ik denk dat ze al een minuut of 10 daar buiten staan op de baan. Het is hier best fris. Graad of 19, 20 zo ongeveer. Anouk, waarom duurt dit zo lang? Waarom moeten ze daar zo lang staan?
2: Nou, dit vraag ik me dus echt elk looponderdeel af. Het duurt zo ontzettend lang. Dan kan je denken, hier staan ze met z'n vier op de baan. Dat voorstellen duurt wat langer. Nee, maar gewoon het moment totdat ze worden voorgesteld. Ja, de eerste loper moet zijn blok goed zetten en daar een proefstartje uit doen. Maar eigenlijk zijn ze daarna wel good to go. Maar
1: we hebben net het verspringen gezien. Dat is inmiddels afgelopen. Daar zagen we een Britse verspringster die ook constant met een trainingsjack aan zat. En een gigantische handdoek, of nou een deken, die ik thuis gebruik op de bank als ik een film wil kijken. Die heeft ze dan helemaal om de benen gewikkeld om maar warm te blijven. Want kan jij uitleggen wat die temperaturen met de atleten doen?
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat, nou, spieren gaan goed op warmte. Lekker doorbloeden. Maar ja, door de kou, je koelt heel snel af. En nou ja, die spieren die kunnen flink stijf worden. En dat wil je niet, want dat maakt er gewoon een kans op een spierscheur veel groter. En je zag inderdaad met die witse verspringster, wanneer deed ze de handdoek af? Nou, echt 10 seconden voordat ze ging springen. Ze wilde zo lang mogelijk warm blijven. Dus ja, dat deze 4x4 dames zo lang op de baan moeten staan in deze kou. Ja, dat betekent heel veel bewegen. Sprongetjes maken. Spiertjes soepel houden. Warm houden.
1: Verspringen is inmiddels afgelopen. Gewonnen door een Italiaanse. Iapicino, die Britse waar we het over hadden. Sawyers wordt tweede. Voor de Française Kpatscha, de Duitse Mihambo. Grote naam in het verspringen, kwam niet verder dan 6:94 en wordt vijfde. Dat is gemeld, het polstok hoogspringen loopt dus nog even door. Maar we gaan nu kijken naar de 4x400 meter bij de vrouw. De Nederlandse vrouwen zijn inmiddels voorgesteld aan het publiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Evelien Saalberg. En ja, daar is ze weer. Eén baantje nu en niet twee. Femke Broedersbol, één rondje maar. Is toch wat makkelijker dan twee. Zij is weer even terug op die 400 meter. De afgelopen twee Europese kampioenschappen ging de titel telkens naar Nederland. Zilver in Parijs, ook wereldkampioen geweest al in 2023. Het is een geweldig team, zeker als ze compleet zijn zoals nu. Dit is echt een team dat die zou moeten kunnen winnen. Of kunnen de Britten, Anouk, daar nog iets tegenover stellen, denk je?
2: Nou, misschien kunnen ze daar nog wel iets heel spannends van maken. Maar wat we wel weten is dat Meerte van der Schoot en Evelien Saalberg ontzettend goed in vorm zijn. Want die hebben in de halve finales van de 400 meter pers gelopen. Allebei onder de 51 seconden. We weten dat Lieke in 49 seconden shape is. Ja, Femke, eigenlijk weten we daar misschien nog het minst van. We weten dat ze heel snel is. Maar ze heeft dit jaar natuurlijk wel anders getraind. Iets minder snelheid en veel meer uithoudingsvermogen.
1: Is dit dan? Ik denk dat dit haar eerste 400 meter is in een tijdje.
2: Ja,
1: want zij heeft de 4x400 gemengd niet gelopen. Omdat de 800 meter daarna op het programma stond. Ze heeft oktober vorig jaar bekendgemaakt dat ze de overstap zou maken van de 400 horde naar de 800 meter. En sindsdien hebben we haar in wedstrijdverband hier volgens mij niet meer gezien. Dus is dat een beetje een vraagteken aan de andere kant.
2: Maar ja, haar 90% top shape voor de 400 is nog steeds natuurlijk ontzettend snel.
1: En je zou zeggen, één rondje is makkelijker dan twee. Makkelijker om terug te gaan dan om vooruit te gaan. De vrouwen zijn er nu klaar voor. Het heeft echt heel lang geduurd. Sinds dat ze naar buiten zijn gekomen. Maar nu staan de startlopers klaar. In de blokken. Meerte van der Schoot gaat starten voor Nederland. Stilte in het stadion. 4x400 meter. Vrouw estafette en ze zijn nu weg. Van der Schoot dus een persoonlijk record op de halve finale. In de halve finale op die 400 meter. Alle vier vrouwen van Nederland hebben al goed gepresteerd op dit Europees kampioenschap. En Nederland is het ook bijna aan zijn stand verplicht met deze lopers om de titel te gaan pakken. Maar gaat dat ook lukken? De eerste ronde van Van der Schoot. Wat zie jij, Anouk?
2: Nou, ze zetten hem heel erg mooi op. Het eerste gedeelte daar is met een behoorlijke wind tegen. Maar ze komt nu bij de 300 meter. Loopt ze heel sterk. Ze loopt volgens mij eerste of tweede aan. Ja, en nu komt het pijnlijke stuk. De lactaat, dat spuit de oren uit. Maar hier moet je ontspannen blijven. Hier moet je frequentie houden.

0: Hier moet je blijven focussen. En... Lieke staat klaar, hand omhoog, richting de wissel.
1: We kijken naar de wissel van de Schoten op Klaver. Klaver die kijkt, Klaver heeft het stokje. Ja, Nederland ligt eerste, denk ik. Ja, ze hebben
0: absoluut
1: een goede wissel. En Nederland ligt op de eerste plek voorlopig. En Klaver die is natuurlijk geweldig in die estafettes. Daar vindt ze altijd nog die extra versnelling. En kijk eens naar het gat dat er nu is ontstaan. En Bol moet nog komen. Klaver heeft een riante voorsprong. Is natuurlijk een hele snelle starter normaal gesproken op die 400 meter. Op haar individuele 400 meter ging ze misschien nog iets te langzaam van start zelfs. Maar nu heeft ze een enorme voorsprong op de achtervolgers. Groot-Brittannië op 2, Italië 3, België 4. Maar Klaver is weg, Anouk.
0: Klaver is weg. Ja, Klaver loopt op haar manier een hele harde 200. En komt nu de laatste 100 meter gaat ze in. Ze heeft een voorsprong van wel echt 10 meter. En ze houdt de ontspanning. En ze loopt weg van de groep. Ze loopt weg van de groep. Ze doet het fantastisch.
1: Hele goede 400 meter van Lieke Klaver. Dan de wissel. Die is goed. En Saalberg heeft het stokje. Wat een verschil tussen Nederland en Groot-Brittannië. Het is echt een meter of 10. Misschien zelfs nog wel ietsje meer voor Groot-Brittannië. Jurgen in de baan voor Nederland. Evelien Saalberg. Die moet alleen maar zien te consolideren. Die voorsprong zien te behouden. En dan gaat Femke Broedersbol inmiddels naar de plek waar ze straks het stokje in ontvangst mag nemen van Evelien Saalberg. Bol mag het afmaken. Vaak heeft ze de achtervolging moeten inzetten. Nu kan ze gewoon op het dode gemakje het uitlopen, Anouk.
0: Ja. Je ziet hier wel, Evelien is een andere type loopster dan Lieke. Ze gaat iets minder. Ze pakt al meteen de afstand op de eerste 200 meter. Maar ze doet het heel goed. Ze houdt de afstand. De Britten komen wel iets dichterbij. Het gat wordt kleiner. Was het net 10 meter, is het nu zo'n 5 meter. Maar nu komt onze troef. Femke Broedersbol krijgt het stokje van Evelien.
1: Wissel is goed en Bol is nu vertrokken. Noonan is de vrouw voor Groot-Brittannië die de achtervolging moet inzetten. Het is een meter of 4-5 voor Femke Broedersbol. En Noonan zal proberen om de drukte vol op te zetten bij Broedersbol. Ze verkleint het gat. Ja, ze geeft alles die Brits. En dan wordt het toch nog een spannende finale.
0: Nou.
1: En Bol moet ontspannen blijven lopen. Maar Bol die wordt nu achterhaald door Noonan. En wat gaat Bol nu doen? Zij weet dat zij dat laatste stuk heeft. Daar moet ze normaal gesproken dit kunnen beslissen. Maar Noonan die is heel hard aan het lopen. Die is er voorbij. En dan moet Bol reageren. Ja, die ziet dit. Nu zij aan zij. Wat een schitterende finale over 4x400 meter. Iedereen op de bank in het stadion. Groot-Brittannië heeft al 2 keer gehouden deze avond. Nu Bol om het rechte stuk. En dan gaat die turbo aan. Ze blijft ontspannen lopen. Noonan gaat kapot. En Femke Broedersbol houdt het vol. Ze maakt het voor ons allemaal heel spannend. Maar Nederland gaat hier wel weer naar goud. Het 6e goud op deze Europese kampioenschap. En Bol springt in de handen van haar ploeggenoten. Saalberg, Klaver en Van der Schoot. Het werd nog even heel spannend. Met name door dat razendsnelle begin van Noonan. Maar Bol liet zich niet gek maken. Vertrouwde op haar laatste 100 meter. En dat was maar goed ook. In 3:21:10 gaat Nederland naar het goud. 6 keer goud op dit Europees kampioenschap. En dat is natuurlijk schitterend. Voor Groot-Brittannië en voor Italië. Ja, het werd nog even heel, nou, penibel niet. Maar wel heel spannend.
0: Nou, de Britse die ging de eerste 200 meter. Ging ze een beetje naast Femke Broedersbol op. Maar Femke liet zich niet gek maken. Die heeft zoveel ervaring. Zoveel jaren ervaring. Die weet gewoon, die laatste 100 meter, die is van mij. Daar ga ik versnellen. En we krijgen net de rondetijden door. Ja, Femke Bol is nog steeds een uitstekende 400 meter loopster. Ze loopt 49,57, wat ontzettend hard is. En ja, die ontspanning die ze houdt toch. Gelukkig, ze blijft mens. Ik zag haar een beetje moe worden de laatste 50 meter. Of de laatste 5 meter. Nou, dat ziet er alleen maar weer goud. Ze doen het maar weer. We verwachten het ook. Maar dit was een prachtige race. Wat hebben deze meiden ontzettend goed gelopen.
1: En wat werd het mooi, omdat het nog spannend werd zo aan het eind. We gaan straks nog het afsluitende onderdeel kijken. We krijgen de 4x400 meter estafette bij de mannen. Ook met Nederland. Maar deze gouden medaille, die is in elk geval al binnen. Het stokje over de finish gedragen door Femke Broedersbol.
2: Gaan wij naar een WK in eigen land. Want na de hockeyvrouwen zijn ook de hockeymannen het WK-hockey gestart met een zege. We blikken terug op de tweede WK-dag met voormalig oranjekeeper Jaap Stokman. Goedenavond Jaap.
3: Goedenavond.
2: De wedstrijd eindigde in 5-1 voor Nederland. Maar ze liepen niet direct over de Nieuw-Zeelanders heen. Wat gebeurde er allemaal in dat eerste deel van die wedstrijd?
3: Nou ja, de eerste helft kwamen ze met 1-0 achter. Op zich was Nederland wel ietsjes beter, maar ja, het is ook zo'n eerste wedstrijd op een toernooi. Dat is toch even inkomen, helemaal in eigen huis, vol stadion. Moet je even ritme zoeken. Maar ze speelden best aardig die eerste helft. Beetje onterecht, denk ik, 1-0 achter. En uiteindelijk herpakten ze zich de tweede helft. En liepen ze helemaal na de 2-1, 3-1, liepen ze echt over Nieuw-Zeeland heen. En hebben ze gewoon terecht gewonnen met 5-1.
2: Kun je uitleggen wat er gebeurde bij die tegentreffer van Nederland?
3: Ja, Nederland had niet heel erg grip op de hoge ballen van Nieuw-Zeeland. Dus zij speelden eigenlijk de hele tijd diagonaal hoge ballen in de cirkel. En dat is sowieso moeilijk te verdedigen, maar ze stonden daar positioneel niet zo goed. En daar, dat was eigenlijk de enige, ja, de enige mogelijkheid voor Nieuw-Zeeland om, om kansen te creëren. Dus ze hebben daar een paar kansen uit gecreëerd. Waaronder de goal die daaruit viel. En nou, in de rust hebben ze dat even besproken, denk ik. Want de tweede helft stonden ze daar veel beter ingericht. En zag je eigenlijk die hoge ballen helemaal niet meer gespeeld worden, omdat het dichtgezet werd door de verdediging. Ja, en toen was het een koud kunstje om het verder af te maken. En de voorsprong uit te bouwen.
2: Ja, de keeper Dirk Meijer die had de bal willen wegschieten bij die tegentreffer, maar die legde hem in plaats daarvan stil met zijn schoen. Ondanks dat hij met een achterstand de rust inging, was hij niet geheel ontevreden over die eerste helft.
4: Volgens mij de eerste helft gewoon best wel goed spelen. Krijg een beetje lullige goal via rebound tegen. Beetje uit het niets, vind ik. We hadden een beetje moeite met die hoge balletjes in de cirkel, maar we zijn heel rustig gebleven. We zijn gewoon blijven hockeyen. En dan zie je dat het vanzelf goed komt.
2: Ja, tweede helft orde op zaken gesteld. 5-1 zegen, prima begin van het toernooi. De vrouwen zijn natuurlijk torenhoog favoriet. Maar waar moeten we de mannen inschatten wat jou betreft?
3: Nou, kijk, de top in de mannen is echt wel een stuk breder. Je hebt eigenlijk 6 teams die meespelen om de medailles. Nederland is natuurlijk Olympisch kampioen. En dat, ja, dat neemt ook een extra druk met zich mee. Want alle ploegen die zijn toch extra gefocust op Nederland. Het is een beetje de team to beat. Maar helemaal na vandaag ben ik toch wel heel erg hoopvol dat ze hoge ogen gaan gooien.
2: Okay.
3: En ja, als je het mij vraagt, ik vind ook België had niet een hele sterke wedstrijd gisteren met de openingswedstrijd. Ook daar hetzelfde verhaal met toch even wat druk in eigen huis. Maar ik denk dat beide thuisploegen echt wel hele grote kanshebbers zijn voor een gouden medaille.
2: Er staat genoteerd. We hebben natuurlijk in het hockey ook altijd de welbekende papieren klappers voor de sfeer. Nou, vandaag viel er gelukkig ook behoorlijk wat klapperen. Elke dag benoemen we een mooi, opvallend of juist bijzonder moment tot de klapper van de dag. Met vandaag.
5: Holland, hockeyland.
6: De klapper van de dag.
7: Hij slag dus. Ja, slim genomen en Hoedemakers met de gelijkmaker.
8: Ja, dit was wel vrij lekker. In een uitverkocht stadion is dat wel geniet om te scoren.
2: Ja, de gelijkmaker van Chip Hoedemakers. Het is natuurlijk bijzonder omdat het WK in eigen land is. Hoe werd er dan ook gereageerd op die gelijkmaker?
3: Nou, die gelijkmaker, dat gaf ze wel een boost. Eigenlijk heeft Nederland de tweede helft nog aan het begin een beetje moeilijk gehad. Toen stonden ze nog achter. Maar ze zijn toen met 2 strafcorners tegen. Die hebben ze overleefd. En dat was eigenlijk het moment dat ze echt op gingen staan. En even het tempo versnelden. En ja, toen viel die 1-1, de 2-1. En helemaal naar de 3-1 was wel het verzet gebroken. En toen zag je eigenlijk Nederland over Nieuw-Zeeland heen lopen.
2: Sportief voert dit natuurlijk deze week de boventoon in Nederland, dit WK. Maar bij het Wageningenstadion zijn er ook, wat ik begreep, allemaal tribunes bijgebouwd, toch? Wat is er dan allemaal bijbedacht rondom zo'n WK in eigen land?
3: Ja, nou ja, een WK in eigen land kom je niet weg met een klein stadionnetje van een paar duizend man. Dus ze hebben groots uitgepakt. Ik geloof 10.000 man kunnen er in een grotendeels tijdelijk stadion. Helaas is het nu tijdelijk. De plannen zijn nu goedgekeurd dat het ook een vast stadion wordt. Maar het is een geweldig evenement. Het is niet alleen hockey wat daar te zien en te voelen is. Er is ook heel veel live muziek. Alle grote artiesten van Nederland zijn er te vinden. Dus het is meer dan alleen hockey. En dat is wel uniek, in ieder geval voor het hockey. Maar ik denk voor het sport in het algemeen.
2: Nou, top. Goed om te horen. Dankjewel, Jaap. We blijven natuurlijk elke dag hier volgen. We maken een uitstapje naar Engeland, waar landskampioen Arsenal de Community Shield heeft gewonnen ten koste van Manchester City. Dat is de jaarlijkse strijd tussen de landskampioen en de Engelse bekerwinnaar. Het krasverschil was groot. 3-0 stond er na afloop op het scorebord.
9: Lewis Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start! Callum Fiore! God's ball in.
7: Walks forward and asks
10: Arsenal win the 2026 Community Shield. The Premier League champions with a trophy to start off the brand new season.
2: Ja, na het Pep Guardiola-tijdperk. Geen lekker begin dus voor de nieuwe trainer van Manchester City, Enzo Maresca. Maakt hij zich dan ook zorgen?
11: In general, I'm always concerned, even when we win games. So imagine now that we didn't win the game. But we just start. It's the beginning. We have many things that we need to do better. And now try to reset, analyze the game and think from Tuesday about next game.
2: Of hij nou wint of verliest, hij maakt zich altijd zorgen. Nu op naar de competitie. Die begint volgende week. Arsenal begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen Coventry City. En Manchester City ontvangt op zondag Bournemouth en dus ook Justin Kluivert. We gaan weer naar Birmingham. Arman Afsaroglu.
12: Ja, en Anouk Vetter die naast mij zit. En we hebben het laatste technische onderdeel inmiddels gehad. Het polstok hoogspringen is afgelopen, gewonnen. Natuurlijk, ook gepaard is dat gegaan met grote blijdschap bij de Zweedse commentatoren naast ons. Die zichzelf aan het filmen waren terwijl ze de gouden medaille aan het commentariëren waren. Anouk, dat doen wij maar niet. Ze waren blij met het goud van Duplantis die over 6-15 ging. En dat was genoeg om zijn naaste concurrent Karalis naar de tweede plaats te verwijzen. Mooie finale. Maar ja, Duplantis is van een andere wereld, van een andere planeet. En wint dus ook hier op het Europees kampioenschap. Dan het laatste onderdeel van deze atletiekweek. Van deze zo mooie atletiekweek die schitterend is verlopen voor Nederland. Het succesvolste Europees kampioenschap ooit. Dat was het 2 jaar geleden in Rome. Maar deze is nu al beter dan die in Rome van 2 jaar terug. En dus is dat toch weer een enorme opsteker voor de Nederlandse atletiek. De 4x400 meter finale mannen met Nederland. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Vijvers. Brons op de individuele 400 meter in het Nederlands record. Op 2 plekken is het Nederlands team gewijzigd ten opzichte van de series. Blake en Aggard komen in de ploeg voor Kneppers. En Lee Marvin Bonaventia, die naast Jeroen Stekelenburg op de televisie het nu aan het volgen is. Hij loopt niet meer mee. De mannen gaan richting het startblok. Wat kan Nederland in deze finale medaille zo schitterend zijn? Nederland heeft de troef. Jonas Vijvers geweldig in vorm. Maar die heeft al heel veel 400 meters gelopen op dit toernooi. Al een estafette in de benen. Veel keer individueel gelopen. En nu dus het afsluitende onderdeel. Hij is de slotloper straks van Nederland. O'Malla, de eerste. Die nu vertrokken is Eugene O'Malla voor Nederland. Op die eerste 400 meter de concurrentie. Dan kijken we natuurlijk naar de Britten. Naar de Polen misschien wel. België doet ook mee. En O'Malla dus halverwege zijn ronde. Anouk, hoe loopt hij?
0: Nou, hij gaat goed mee. Het gaat allemaal erg gelijk op. In de series waar de België en Italië liepen harder dan de Nederlanders. Dus het zal... Ja, het is ook wel goed om die in de gaten te houden. Ik vind de Britten gaan erg snel weg. Maar dat zijn we ook wel gewend van Hutchinson-Smith. Die start altijd ontzettend hard. En dan, nou ja, zoals Jonas het deed, op het einde eroverheen. Maar O'Malla doet het prima. We moeten nu echt ritme proberen te houden. Het zijn nu de laatste 20 meter. En het stokje gaat naar Keenan Blake.
12: O'Malla ligt op positie 5. Groot-Brittannië kiest voor een andere strategie dan Nederland. Die hebben hun beste loper. Hudson-Smith aan het begin opgesteld. Hudson-Smith winnaar van het goud op de individuele 400 meter. Vijvers is de beste voor Nederland. Hij start als laatste. Groot-Brittannië dus aan de leiding. Nederland probeert nu een plekje op te schuiven richting 4. Daar ligt Oranje ook wel. En dan gaan ze naar binnen en dan... Gaat dit toch wel aardig. Blake die heeft uiteindelijk de binnenbocht weten te vinden. Heeft de pas afgesneden. Hongarije en Polen. En ligt op positie 4. De gaten zijn niet groot. Die verschillen zijn nog wel te overbruggen. Groot-Brittannië aan de leiding. Dan België, Italië en Nederland. Wat kan Blake op die laatste meters als hij deze positie vol kan houden? Dat is prima. Je moet Vijver straks in goede plek afleveren. Blake gaat richting de volgende loper. Dat is Terence Aggard. Hoe gaat deze wissel? Die gaat niet helemaal vlekkeloos. Maar Aggard heeft het stokje en is vertrokken.
0: Oh, het liep Blake goed trouwens. Je zag dat hij fris was. Hij bleef ontzettend mooi erbij lopen. Aggard loopt nu op 4e positie. En het is een rijtje. Het zit allemaal zo dicht achter elkaar. Ruimte krijgen, niet elkaar in de weg zitten, niet beuken.
12: Aggard die net zijn vriendin Lieke Klaver naar het goud zag lopen op de 4x400 bij de vrouw. Aggard probeert nu in de buitenbaan de Belgen te passeren. Wat gaan voor de Belgen? Aggard voor Nederland. Jonas Vijvers staat ook klaar vlak voor die rode streep om het stokje te krijgen. Aggard nu volhouden. Nu komt er wel een gaatje. Italië en Groot-Brittannië hebben een lichte voorsprong op België en Nederland. Het wordt een spannende strijd om de medailles. Aggard gaat kapot op die laatste meters en moet nu het stokje overgeven aan Jonas Vijvers. Die heeft hem en Vijvers heeft die laatste 100 meter. Wat een schitterend in de finale over 4x400 meter. De laatste ronde is begonnen. Aan de leiding Italië. Dan Groot-Brittannië. Dan een klein gaatje van een paar meter. meters richting België en Nederland. Nederland met Vijvers in de baan. Vijvers moet op dat laatste stuk wel heel veel goed zien te maken. Maar een medaille is nog steeds mogelijk. Hoewel de Belgen nu wel bij hem weglopen. Watrin of Segers is het, loopt wat weg bij Vijvers. Die moet nu komen bij het ingaan zo dadelijk van die laatste bocht. Nog zo'n 150 meter ja, op deze 4x400. Vijvers komt iets dichterbij.
0: Hij
12: en nu moet hij komen. Nu moet hij komen. Italië, Groot-Brittannië, België en Nederland. Kom op Jonas. Jonas Vijvers die komt nu. En hij komt en hij gaat de Belgen voorbij. Dit moet gaan lukken. Hij heeft nog een hele lichte achterstand. Maar Vijvers heeft die turbo over een spannende finish. Vijvers is er langs. Is er langs. En we gaan naar de finish. En ik denk dat hij het net redt. Maar ik weet het niet zeker.
0: Het lag echt op de finishlijn.
12: Een fotofinish om het brons tussen Nederland en België. En dat wordt nog heel spannend om dit te zien. Wie hier het brons pakt. Italië pakt het goud op 300ste. Voor Groot-Brittannië. Daar hoeft geen fotofinish voor aan te pas te komen. Maar wie pakt het brons? Nederland, een derde plek. Het is officieel 2:59.49. 200ste van een seconde. Houdt Nederland over op België. En dan heeft Jonas Vijvers het toch weer gedaan. Op die laatste 100 meter. Hij kwam er langs. Hij kwam er niet voorbij. Maar hij heeft net genoeg op de Belgen. Om Nederland nog een medaille te leveren op de estafette. Na goud voor de vrouwen. Nu brons voor de mannen. Estafette ploeg op de 4x400 meter. Dat was het. Hier vanuit Birmingham.
2: En we hebben nog twee Europese kampioenen in het zand. Katja Stam en Raisa Schoon. Die hebben op het EK in Polen goud gepakt. Katja Stam hangt aan de telefoon. Goedenavond en van harte gefeliciteerd.
13: Dankjewel.
2: Katja, is het inmiddels allemaal een beetje ingedaald wat er vandaag is gebeurd?
13: Nou, een beetje, moet ik zeggen. Nog niet helemaal. Het is nog steeds een beetje ongelooflijk. We waren nu net aan het eten en we hebben de beker voor onze neus staan. En af en toe kijken we er opeens naar en denken we, oh shit, het is gewoon, die is gewoon voor ons.
2: Want je leeft denk ik na die overwinning, leef je echt in een soort roes, hè? Je wordt alle kanten opgeduwd.
13: Ja, je gaat alle kanten op, van interviews naar foto's naar vrienden en familie en de hele staf is hier, dus ja, van hot naar her inderdaad.
2: Neem ons eens even mee. Jij staat vanochtend op en hoe loopt je dag dan?
13: Konden we gelukkig lekker uitslapen. Dat was wel lekker, want we hadden deze week ook een paar wedstrijden om 9:00 AM. Dus toen was het redelijk vroeg. Ontbeten. Daarna hebben we een activatie gedaan in de gym van het hotel. En toen zijn we gaan voorbespreken, video kijken van de tegenstanders, lunchen en toen op naar de warming-up.
2: Ja, zo simpel is het inderdaad. Wanneer dacht je op deze gouden dag van, nou, dit kan er wel eens in gaan zitten wat we al jarenlang willen?
13: Nou, ik moet zeggen dat ik vannacht de finale denk ik al 4 keer gespeeld had.
2: Oh?
13: Maar wel elke keer met een positieve uitkomst, dus dat was lekker.
2: Want hoe zag dat eruit dan?
13: Ik zag gewoon voor me hoe we met z'n tweeën gewoon super lekker aan het spelen waren. En ze helemaal in de tang hadden. En dat we lekker op dat podium stonden te springen. Ja, dat was uiteindelijk wel wat er gebeurde.
2: Nou, is vandaag redelijk uitgekomen, toch?
13: Ja, absoluut.
2: Heb je nou echt het idee dat je nu eindelijk in het beloofde land bent aangekomen?
13: Weet ik niet. Kijk, natuurlijk is dit een super vette prestatie die we behaald hebben. En dit is ook echt wel een bucketlist dingetje. Maar goed, er staat nog heel veel op mijn bucketlist wat ik ook wil halen. Dus ik vind dat we gewoon moeten blijven vechten voor alle prijzen die er nog te winnen vallen.
2: Ja, want een van die dingen, die zal ongetwijfeld de Olympische Spelen van Los Angeles zijn. En daar hebben jullie nu een landenticket voor binnen, hè? Dus dat ticket zal waarschijnlijk naar jullie gaan.
13: Ik wou net zeggen, daar zijn we nu wel heel dichtbij inderdaad. Maar goed, ook daarvoor zouden we nog steeds moeten blijven presteren de komende periode.
2: Nee, tuurlijk. Maar in Nederland staat er natuurlijk geen maat op jullie wat dat betreft. De concurrentie is er niet of nauwelijks. Betekent dat ook dat je het in aanloop naar Los Angeles anders kan gaan aanvliegen?
13: Ja, ik denk zeker dat dit wel invloed heeft op de manier hoe we naar LA toe gaan inderdaad. Ik denk dat we iets selectiever kunnen kiezen wat we wel nodig hebben en wat we niet nodig hebben. In plaats van dat je alles moet spelen om die kwalificatie veilig te stellen. Dus ja, hoe we dat precies gaan doen, dat durf ik je nu niet te zeggen. Maar ik denk zeker dat invloed heeft.
2: Kers Verze, Europees kampioen in het beachvolleybal. Katja Stam en Raisa Schoon. En dus goud voor de 4x400 vrouwen en brons voor de 4x400 mannen op deze avond. Dat betekent dat de sportdag van vandaag erop zit. Maar morgen praten we er natuurlijk vooral over door. Zeker de Eredivisie, nieuwe NOS voetbalpodcast. En voor nu gaat de zender natuurlijk weer verder met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Mieke van der Wij. Fijne avond.
14: hete zomer Crayon rolluiken. Geluidsoverlast? Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
19: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: NPO Radio 1.
0: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Evelien Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam. Het is voor de Nederlandse vrouwen de 3e Europese titel op rij. De estafette mannen pakten het brons met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers. Voor de mannen is het de 1e EK-medaille. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook grensplaatsjes in de buurt van Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Ze moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Een hondeneigenaar in Engeland is aangehouden op verdenking van moord. Zijn hond heeft gistermiddag een man doodgebeten. Het gebeurde tijdens een ruzie tussen de man en de eigenaar van de hond. Een slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De politie heeft de hond in beslag genomen. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met ook wat zon en het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
5: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
24: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
26: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
27: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
26: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: In Enschede werd een jongen aangehouden op een zogenaamde skinny bike die 120 km per uur kon halen. 120. Toen ik op weg naar Hilversum in de trein op het informatiebord keek, zag ik de snelheid die die trein op dat moment had. 121 kilometer. Zo hard gaat zo'n opgevoerde fiets met dunne banden dus. Vet hard. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. De veenbrand in België is op de derde dag verdubbeld en nog altijd niet onder controle. En we gaan het hebben over politiek. Morgen gaat het kabinet Jetten gesprekken voeren om voldoende steun te krijgen voor de begroting. Econoom Bas Jacobs acht de kans van slagen niet erg groot. En ik spreek de derde genomineerde voor de Herban Debuutprijs, Gaite Jansen. Zij schreef Het lichaam is onschuldig, een roman die zich afspeelt in de New Yorkse danswereld. En Hans Renders, die komt ook. Hij las een biografie. En wat denk je van Klazien uit Zalk?
1: Zondag 16 augustus.
2: Ja, het nieuwsoverzicht. Dit is het geluid van de Nederlandse Chinook-helikopter die helpt bij het blussen van de grootste natuurbrand van de afgelopen 100 jaar in België. En die is zo groot dat het de brandweer niet lukt om hem onder controle te krijgen.
3: Because we have to surround it. Yes, that's the most important thing. When we have surrounded it, we can kill it.
2: Doordat de grond uit veen bestaat, blijft de brandweer achter de feiten aanlopen.
4: Blussen is onmogelijk vandaag, hè? maar wel zorgen dat hetgeen dat opflakkert zo snel mogelijk neergeslagen wordt.
2: En dan maakt de rook het werken ook nog zo goed als onmogelijk.
5: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt.
2: Even was de wind zo gedraaid dat de brand een Duits dorp bedreigde. Maar gelukkig draaide de wind opnieuw.
6: Dat het zich voor die Duitse zijde hier wel entspant, weil die windrichting ook eher in richting België gaat.
2: De saamhorigheid in het getroffen gebied is enorm. Vanuit alle windrichtingen komen mensen helpen.
7: Daar hebben we met andere landwirten gesproken. Die zeiden, op jeden Fall, wenn ihr könnt, kommt.
2: En daar zijn de bewoners heel dankbaar voor.
8: Die ganzen Leute, die hier sind, wie sie sich alle bedanken und wie sie sich um einen kümmern, das ist echt super.
2: In de Hoge Venen, zoals het getroffen gebied heet, verblijven veel toeristen. Veel hebben hun verblijf ingekort.
9: Vanwege de brandlucht is het eigenlijk niet fijn meer om hier nu te zijn. Dus we hebben besloten een dagje eerder te vertrekken.
2: Het wachten is op regen en dat kan niet snel genoeg komen, vindt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken.
10: Zo vlug mogelijk. Dank u wel.
2: Zometeen dus meer hierover. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 mensen gewond geraakt door Russische raketaanvallen op een historische wijk met een boekenmarkt. Zo zag deze BBC-verslaggever.
11: This was a second-hand market place with stalls selling books and posters. And I know that because I was here myself exactly 1 week ago.
2: Mooi nieuws uit de wereld van het beachvolley. Katja Stam en Raisa Schoon wisten de Europese titel binnen te slepen. Een droom die uitkwam volgens Stam.
12: Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan er nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
2: Ook Europees goud voor de 4x400 meter estafette loopsters. Met uiteraard als laatste renster Femke Broedersbol.
13: Ja. Een stuk en dan gaat die turbo aan. Ze blijft ontspannen lopen. Noenum gaat kapot en Femke Broedersbol houdt het vol. Ze maakt het voor ons allemaal heel spannend. Maar Nederland gaat hier wel weer naar goud.
2: Het biermerk Alfa uit het Limburgse Tull heeft ook een wereldtitel behaald. Namelijk die van 's werelds beste klassieke pils. Verrassend? Niet als je de brouwer hoort in een bedrijfsvideo.
14: Je hebt de beste ingrediënten en je proeft dat bier dagelijks. Krijg je het beste bier. Daar kan geen andere kwaliteit tegenop.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, zit ik hier met mijn watertje. Christian Bonenbakker weet al wat er morgen in de krant staat.
15: Grote bedrijven die veel naar Amerika exporteren krijgen miljoenen euro's teruggestort, schrijft het AD. Ze dienden in februari een claim in, toen bleek dat de importheffingen van president Trump onwettig waren. Wereldwijd werd er 129 miljard dollar teruggeëist.
2: En zie, de Amerikanen betalen het netjes terug. Philips kreeg al 186 miljoen euro terug. Heineken en Ahold Delhaize verwachten ook zoiets. Een meevaller, zegt exportvereniging Evo Venedex. We zijn redelijk verrast hoe snel en ordelijk dit is gegaan.
15: Vanwege de importheffingen hadden veel bedrijven hun prijzen verhoogd. Nu het geld terugkomt, wordt dat natuurlijk niet met de klant verrekend. Bedrijven gebruiken het om hun winst op te krikken. Evo Venedex spreekt van een welkome opsteker voor de economie.
2: Tijdens de bijna zonsverduistering afgelopen woensdag lieten mezen en duiven zich minder horen dan normaal. Kraaien en eksters vlogen op richting hun rustplaats. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van een Groningse sterrenkundige met behulp van slimme luisterkastjes die vogelgeluiden registreren en herkennen.
15: De voorlopige conclusie is dat de vogels de verduistering hebben ervaren als een vervroegde zonsondergang. De onderzoeker vindt die lichtgevoeligheid best zorgelijk. Want als vogels al van slag raken door een klein beetje lichtvermindering, wat doet de overdosis aan kunstlicht in Nederland dan met hun bioritme?
2: NRC spreekt met de Duitse historicus Götz Ali over de manier waarop Duitsers omgaan met het naziverleden. Terwijl de Duitse staat grondig onderzoek deed, stelden de meeste gewone Duitsers nooit kritische vragen aan hun eigen familieleden over de oorlog.
15: Ze geloofden liever de verhalen over hoe zwaar de oorlog was en dat ze vooral slachtoffer waren. Totdat afgelopen voorjaar het ledenregister van de NSDAP online kwam en bleek dat opa zich helemaal niet tegen de nazi's verzette, zoals hij zelf altijd zei, maar zelfs lid was.
2: De nabijheid maakt blind, zegt Ali daarover. Veel Duitsers zeggen dat ze niet wisten wat hun eigen voorouders hebben gedaan. Maar in werkelijkheid wilden ze het niet weten. Ze hadden natuurlijk allang onderzoek kunnen doen.
15: De droogte is een buitenkans voor schatzoekers, lezen we in de Telegraaf. Nu rivierbeddingen zijn drooggevallen, grijpen liefhebbers met metaaldetectoren hun kans. Onder meer langs de Nederrijn en de Maas.
2: De buit bestaat meestal uit bierdoppen, blikjes of kleingeld. Maar soms heb je ineens beet. Zo vond Marco van Rijn vorige week een goudkleurig voorwerp. Hij stuurde een foto naar een museum en het bleek een messing mesheft uit ongeveer 1600.
15: De politie waarschuwt dat je op explosieven kunt stuiten, maar dat weerhoudt Menno er niet van om met zijn vader John en zoontje Leon in een drooggevallen rivierbedding te graven. Ze blijven hopen iets bijzonders te vinden. Elke dag kan de dag zijn.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Nova Star is dit met Today Yesterday. Ja, u hoort het al in het nieuwsoverzicht. De natuurbrand in België is groot. Op de derde dag is die zelfs verdubbeld in grootte. Meer dan 3000 hectare is nu verwoest. Straks praat ik met een expert over de gevolgen op de lange termijn. Maar eerst heb ik NOS-verslaggever Simone Langejan aan de lijn. Die is in dat natuurgebied de Hoge Venen. Goedenavond, Simone.
1: Hi, goedenavond.
0: Heb je nog een laatste stand van de brand?
1: Ja, dat hij helaas nog niet onder controle is. Brandweerlieden, hulpdiensten, er wordt hier dag en nacht doorgewerkt. Ook de komende nacht. En die vuurlijn, waar ja, misschien ook wel mensen de beelden van hebben gezien, die is nu een kilometer lang. En tot eerder vanavond vlogen die Chinooks, die zijn ingezet vanuit Defensie in Nederland, vlogen eigenlijk de hele tijd over en weer om die vuurlijn eigenlijk in bedwang te houden. Ze proberen dat met voldoende water die in ieder geval niet uit zou breiden. Maar ja, die Chinooks die vliegen 's nachts niet. Dat doen ze niet vanuit veiligheid, maar ook niet om die mankrachten rust te geven. En die gaan pas morgenochtend weer de lucht in. Dus het wordt ook op de grond echt hard doorwerken de komende nacht. En dan heb je ook nog te maken met nou ja, allerlei wind die de hele van windrichting draait. En moeilijk begaanbaar terrein. Dus het wordt in ieder geval opnieuw ook een lastige nacht voor iedereen hier.
0: Ja, de Belgische brandweer wordt geholpen hè, door collega's uit Nederland. Mm-hmm. Je zei het al met die Chinook-helikopters. Duitsland, Luxemburg, zelfs Zweden. Ja. Werkt dat allemaal wel lekker samen en zou het genoeg zijn?
1: Ja, er zijn dat heel veel internationale hulp. Maar als je kijkt naar deze brand en ook het type brand met de veengrond, ja, dat is echt veel groter dan de inzet. Zelfs de Waalse brandweercommandant heeft ook gezegd, de maximale capaciteit qua inzet is nu wel bereikt. En zeker ook omdat het vuur op bepaalde plekken weer op lijkt te laaien. Ja, dus ze houden een beetje hun hart vast hier. En het mantra is nu echt doorblussen, doorgaan en uiteindelijk ook hopen op in ieder geval regen als dat gaat komen.
0: Ja, wanneer wordt dat verwacht?
1: Ja, de hoop was echt dat er vandaag al iets zou vallen. Daar sprak vanmiddag een brandweerman over. Die zei nou hopelijk einde van de middag. Maar het is niet gebeurd. Het is hier nog steeds droog. Verwachtingen zijn nu woensdag. En dan blijft het in ieder geval dus tot die tijd ook wel echt spannend. Zeker ook met die veenbrand. Het maakt echt dat het blussen nog wel lang gaat duren hier.
0: Dankjewel, Simone Langejan. Hier in de studio praat ik verder met Sander Veraverbeke. Hij is klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u onderzoekt al jaren natuurbranden, hè, wereldwijd. Van origine bent u Belg.
2: Dat klopt.
0: Is dit nou heel bijzonder, deze brand in de Ardennen? Of zeg je, hebt u wel eens vaker...
2: Ja, wel, als je kijkt voor de context van de Benelux, is dit wel een grote brand, hè? 3000 hectare. Ik herinner me nog in 2011, herinner ik me heel goed, want ik verhuisde dan net van België naar de Verenigde Staten, was er ook een grote brand in de Hoge Venen. Die was dan 1500 hectare, dus nu nog het dubbele.
0: Ja, het is het dubbele, ja. Het was een primeur vandaag, zag ik, op de Belgische televisie. Een pyrocumulus.
2: Ja. Yeah. Inderdaad, hè, om het gewoon met een Nederlands woord, een vuurwolk of een brandwolk. Het is eigenlijk de hitte die gecreëerd wordt door die brand. En ook de rookdeeltjes die dan in hogere luchtlagen terechtkomen. En daar dan ook voor condensatie en wolkvorming zorgen. En dat is inderdaad de eerste keer dat zoiets in België of Nederland waargenomen wordt.
0: Maar creëert die brand dan zijn eigen weer?
2: Ja, een pyrocumulus is één stapje. Er bestaat nog een stap verder. Dat is dan een pyrocumulonimbus. Dat is een vuuronweerswolk. Dat hebben we een paar weken terug gezien in die grote brand in Bordeaux. Dan kan je echt gaan praten van dit vormt zijn eigen weer en ook onweer. Een pyrocumulus is eigenlijk nog een stapje minder. Hè? Dus die brand in de Ardennen nu is iets kleiner. Dus nog iets minder intens dan wat we gezien hadden in Frankrijk.
0: Maar als het zijn eigen onweer vormt, dan komt er ook regen. Zou je zeggen,
2: dat was inderdaad, voor die brand in Frankrijk was dat inderdaad ook deels zo. Maar die regen is dan ook vaak niet voldoende, zeker niet. Het woord is een aantal keer gevallen. Die brand is heel speciaal nu, omdat het een veenbrand is.
0: Ja.
2: En een veenbrand is iets heel anders dan de vele branden die we deze zomer al de revue zien passeren hebben.
0: Wat maakt een veenbrand anders?
2: Ja, omdat hij simpelweg in de bodem, in de ondergrond brandt. En daardoor kruipt die brand als het ware een beetje door het landschap heen. Het is dus een stuk trager, het smeult. Dat smeulen in de ondergrond, dat maakt het net zo lastig om die brand te gaan blussen. Want je hebt eigenlijk altijd nieuwe smeulende deeltjes die terug kunnen opflakkeren. En zo blijf je maar bezig. En daarom is het op dit moment ook zo lastig. Want je moet eigenlijk echt die grond gaan verzadigen met water. Wil je toch gaan doven. En dat gebeurt op dit moment niet.
0: Het is eigenlijk het turf wat ze natuurlijk ook altijd hebben gebruikt om te verwarmen.
2: Exact. Nou, natuurlijk bij veen denk je aan iets, aan een heel nat gebied. Maar als je een zomer hebt zoals deze zomer, met enorme droogte en meerdere hittegolven, dan wordt ook dit veen droog genoeg. En dan is het juist brandstof, zo werd het inderdaad ook vroeger gebruikt. En het kan ook in natuurgebieden vaker gaan branden. In 2025 was er trouwens bijvoorbeeld in Schotland een heel grote veenbrand. Ook in Siberië, Canada zijn er steeds meer veenbranden. En dus nu gebeurt het ook hier. Dat is uiteraard allemaal een gevolg van klimaatverandering. Ja.
0: Ja, u deed eerder onderzoek naar zombiebranden. Ja, veenbrand, daar kan ik me nog wel van alles bij voorstellen. Hè? Maar een zombiebrand, daar had ik nog nooit van gehoord.
2: Ja, een zombiebrand is een veenbrand. Maar dan wel een hele speciale. Hè? Dus die veenbranden nu, die kunnen ook nu. In de Ardennen zal die ook nog wekenlang blijven smeulen. Uiteindelijk als er veel regen komt, bijvoorbeeld in de herfst, zal dat smeulen wel stoppen. Nu, een zombiebrand is nog iets anders. In Canada en Siberië komt er op een bepaald moment in de winter een laagje sneeuw bovenop. En dat buffert eigenlijk de regen die dan nog valt. En dan kan zo'n brand eigenlijk een hele winter verder smeulen. En dan de volgende lente, 5-6 maanden later, terug opflakkeren en zich terug ontwikkelen als een bosbrand. Dus als het ware een brand die terug uit de doden opstaat. Dus een zombiebrand.
0: Wie heeft dat bedacht, dat woord zombiebrand? Heeft u dat bedacht?
2: Ik heb ze in mijn wetenschappelijke artikelen altijd overwinterende branden genoemd. Hè. Dus iets wetenschappelijker, maar journalisten hebben die heel snel zombiebranden genoemd. En ik vind het wel een heel passende analogie. Ja,
0: ja. U hebt wel een vak gekozen waar toekomst in zit, hè? Het klinkt een beetje cru, maar...
2: Het is wel vuur is van alle tijden, maar we merken nu inderdaad dat het steeds heviger wordt en ook begint te gebeuren op plaatsen waar we het vroeger minder hadden. En dan is het heel belangrijk om te weten wat er allemaal een rol speelt en wat we ook er eventueel kunnen aan doen.
0: Ja, als het nou vanaf woensdag toch flink gaat regenen, dan... kan dat misschien echt doven, dan duurt het ook een hele tijd voordat zo'n natuurgebied zich weer herstelt. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Het zag er zo verschrikkelijk uit.
2: Bij een veengebied is dit wel heel schadelijk. Je moet eigenlijk denken dat per jaar groeit er ongeveer 1 millimeter veen bij. Dus een centimeter is ongeveer 10 jaar. Een 10 centimeter is ongeveer een eeuw aan veen dat daar bijgekomen is. Nu moet je weten dat het makkelijk 10, 15 centimeter in die bodem kan branden. Dat betekent dat je 100, 150 jaar aan biomassa, koolstof hebt die in één keer de atmosfeer ingaat als broeikasgassen. En dat is niet terug van vandaag op morgen. Dat duurt dus een tiental jaren om dit veen te gaan heropgroeien.
0: En het is herstellen. Misschien ook heel slecht voor wat er in de lucht komt.
2: Zeker. Hè? Dus zo'n smullende brand heeft heel veel schadelijke stoffen. Ja. Dat was ook in het nieuwsoverzicht. Hè? Brengt ook voor alle mensen rondomheen eigenlijk gezondheidsproblemen met zich mee. De ademhalingsproblemen.
0: Ja, we moeten natuurlijk gewoon ook rekening mee houden dat dat in de toekomst vaker gebeurt. Dus dan komt de vraag natuurlijk op, hoe kunnen we dat gewoon voorkomen in de toekomst? Hoe kunnen we die natuurgebieden weer weerbaar maken tegen droogte en brand?
2: Ja, heel goede vraag. Je zegt het eigenlijk al zelf. Hoe kunnen we onze landschap en onze natuur weerbaar maken? Voor veengebieden ligt het eigenlijk voor de hand. Hè. Dus er zijn ook veel veengebieden die drooggelegd zijn. Als je drooglegging krijgt, plus daar nog eens bovenop klimaatverandering, dan wordt het eigenlijk dubbel zo gevoelig. Dus die drooggelegde veengebieden, die moet je terug nat maken. Zodanig dat ofwel niet gaat branden, en als het dan toch brandt, dat het oppervlakkiger blijft.
0: Hoe kun je dat dan nat maken?
2: Het is eigenlijk het veen zoveel mogelijk terug in zijn... oorspronkelijke staat gaan herstellen. Dus het niet meer draineren. Hè. Dus
0: wordt het nu gedraineerd?
2: Deels wel. Hè. Dus je hebt natuurlijk in Europa een heel, heel lang geschiedenis van decennia van landgebruik, waar dat dus eigenlijk heel veel gebieden drooggelegd zijn. Ja. Ook in Nederland trouwens. En het gebeurt nu ook al, hè, dat die deels weer terug opnieuw nat gemaakt worden. Maar het moet dus in veengebieden zeker nog meer om...
0: En bomen misschien erop?
2: Wel, die bomen die komen pas eigenlijk als het droger wordt. Dus het is
0: lastig.
2: Ja, dus het, in dit geval niet. Hè. Als we over een bosbrand praten, dan zitten we eigenlijk over is het een ander verhaal. Dan wil je een soort van diversiteit van loof- en naaldbomen. Maar bij het veen gaat het echt meer om het terug nat te krijgen.
0: Ik wens u heel veel sterkte en wijsheid toe, ook in uw vakgebied. Dank je wel voor de uitleg. Natuurbrandenexpert Sander van Averbeke.

0: Didn't I van Dasha. Het kabinet gaat vanaf morgen in gesprek met de oppositiepartijen om steun te vinden voor de begroting. Daar ga ik op vooruitblikken met politiek verslaggever Michiel Breedveld en hier bij mij in de studio Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond.
0: Ja. Michiel, ik begin bij jou. Er staan afspraken met 6 oppositiepartijen, maar is het duidelijk op welke partij dit minderheidskabinet nu vooral haar pijlen richt?
2: Nou, het kabinet is het daar zelf in ieder geval niet over eens. En dan zijn we weer terug bij de onderhandelingen. Gaan ze over links met PRO, hè, toen nog GroenLinks, Partij van de Arbeid. Of toch met Ja 21, aangevuld met bijvoorbeeld SGP. Ja, en die keuze is eigenlijk nog steeds niet gemaakt. En daarom zien we nu dat zo kort voor de deadline van in ieder geval de Prinsjesdagstukken, over 2 weken moet het allemaal af zijn, dat het kabinet nog steeds geen keuze gemaakt heeft. En ja, zullen we de mogelijkheden even aflopen?
0: Ja, wil je dat nu heel snel doen?
2: Nou, heel snel. Kijk, PRO is over links. Maar ja, die willen natuurlijk de sociale zekerheid niet verder uitkleden. Ja. Ze willen, wat zij zeggen, een eerlijker belastingstelsel. Dus vermogen belasten, dat wil de VVD natuurlijk weer niet. Die wil liever met Ja 21. Maar ja, die heeft in de Eerste Kamer weer geen nauwelijks zetels, 2. Dus dan heb je de BBB weer nodig. Stikstofbeleid zullen zij willen afzwakken. Dat is iets wat PRO weer niet wil. Ja, en zo zit je in een eindeloze klem.
0: Ja.
2: Maar als je kijkt getalsmatig, is PRO eigenlijk de meest logische kandidaat. Want daarmee kun je in de Tweede Kamer meteen een meerderheid realiseren. En bijvoorbeeld met ChristenUnie of met Volt in de Eerste Kamer ook vrij gemakkelijk een meerderheid.
0: Ja, denk je dat het kabinet naar 1 groot akkoord streeft, of denk je dat het deelakkoorden worden?
2: Ja, als er al geen logische kandidaat is, met wie ga je dan een akkoord sluiten? Dus dat is meteen de hamvraag. En het tweede is, het kabinet zegt wel een groot akkoord te willen sluiten voor meerdere jaren. Met wie is dan onduidelijk. Maar het lijkt me ook heel erg verrassend. Want waarom heb je dat dan in die onderhandelingen voor het kabinet niet eerder gedaan? Dus ja, het is toch logischer dat het kabinet afstevend op, ja, toch kijken of je bijvoorbeeld de defensieverhoging uitgaven kunt betalen. Ja, met een dealtje met PRO of met Ja 21 en zo uit te ruilen.
0: Ja, je zei al, binnen 2 weken moet het rond zijn. Lijkt me krap. Wat is de ultieme deadline?
2: Nou ja, er is eigenlijk maar 1 ultieme deadline. En dat is die voor het belastingplan. Die moet voor het einde van het jaar goedgekeurd worden in beide kamers. Dus eind november in de Tweede Kamer en dan ergens in december in de Eerste Kamer. Maar dat gaat over de inkomsten. En meestal krijgt het belastingplan meer dan 100, 120 stemmen. Dus een ruime meerderheid. Dus dat is niet het grootste probleem.
0: Nee.
2: Het zit natuurlijk vooral in de begrotingen van de ministeries.
0: Ja.
2: Ja, en dat kan je in theorie laten voortduren en voortduren, net zolang tot het zo gaat knellen dat iemand toch wil toegeven.
0: Ja. Goed, dankjewel Michiel Breedveld. Ik spreek verder met Bas Jacobs. U schreef eind juni in uw column in Elsevier's Weekblad, of EW moet je geloof ik zeggen, dat wat u betreft het regeerakkoord in de papierversnipperaar kan. Dat klinkt nogal heftig. Verwacht u dat dit minderheidskabinet niet voldoende steun zal vinden voor de begroting? Moet ik dat concluderen?
1: Nou, ik begrijp niet waar het kabinet aan begonnen is.
0: Ja.
1: Want ze gedragen zich als een meerderheidskabinet, maar ze hebben maar 66 zetels in de Tweede Kamer en 22 in de Eerste.
0: Ja.
1: Dus ze kan op dit moment de begroting niet door de Kamer loodsen, tenzij ze op deeldossiers of op de hele begroting overeenstemming bereikt met een aantal partijen, waardoor ze meerderheid krijgen.
0: Nou ja, als het ze lukt om een grote deal te sluiten met een grote oppositiepartij als PRO, dan zou het wel kunnen lukken.
1: Ja, maar de VVD heeft dat in de formatie gesaboteerd.
0: Mm.
1: En daardoor is er nu een minderheidskabinet. En je zou kunnen zeggen dat minister Heijnen is de verantwoordelijk minister, is voor een deel ook de architect van dit minderheidskabinet. Dat is een belangrijke politicus voor de VVD. En ja, in zekere zin heeft hij beide formaties zijn eigen financiële moeras georganiseerd. Want ik zie werkelijk waar niet hoe het kabinet iets voor elkaar kan krijgen als je een regeerakkoord maakt met een hele hoop pijn voor de oppositie. Geen potjes, geen envelopjes, geen smeergeld om deals te maken, zodat je een aantal wetten of begrotingen door het parlement kan loodsen.
0: Ja.
1: En ik zie vooral heel veel woorden, maar als die woorden niet gestraagd worden door zetels, kan je niet zoveel.
0: Nou ja, afgelopen vrijdag kwam het CPB ook nog met economische ramingen. Hè? De koopkracht daalt door de hoge inflatie. Wat voor invloed zou dat nog hebben op de onderhandelingen? Want ja, hoe dan ook zullen die onderhandelingen er komen met de oppositie.
1: Ja, maar ook hier, wat heeft de regering te bieden? Waarmee kunnen ze een meerderheid organiseren in de Kamer? En ja, de ramingen van het CPB maken het niet makkelijker. Want door de economische situatie in de wereld gaat het economisch iets minder goed. De economie houdt zich overigens nog heel erg goed gezien wat er gebeurt. Maar de inflatie is hardnekkig hoog in de buurt van de 3%.

0: achteruit gaat. De andere reden is dat het kabinet volgend jaar de zogenaamde vrijheidsbijdragen invoert.
1: Nou, u zegt het alsof het een heel vies woord is.
0: Het is een eufemisme. Ja. Een eufemisme voor het niet indexeren van de belastingschijven en de heffingskorting aan de inflatie, waardoor mensen misschien niet direct in de gaten hebben dat ze gewoon meer belasting gaan betalen. Je komt sneller in een hogere schijf en je belastingkortingen worden minder waard. Dus de belastingen gaan omhoog voor burgers, ook voor bedrijven. De WAO-premies die gaan omhoog. Maar dat is taakstellend opgeschreven in het regeerakkoord voor 1,7 miljard. Het regeerakkoord zegt, als bedrijven een andere belasting omhoog willen doen, dan is dat ook goed, als het maar 5 miljard lastenverzwaring oplevert. En dit holt natuurlijk uiteindelijk de koopkracht uit. Dus die hogere inflatie plus die lastenverzwaringen zorgt ervoor dat volgend jaar voor de meeste groepen een min staat voor de koopkracht.
1: Ja, en wat voor invloed zal dat dan hebben op die onderhandelingen, denkt u? Nou, dit feit.
0: Ik denk dat mogelijk de regering, maar ook de oppositiepartijen zullen proberen daar iets aan weg te poetsen. Overigens vind ik dat als econoom niet verstandig. Want
1: wat vindt u niet verstandig?
0: Grootschalige koopkrachtreparatie. Oh. Voor groepen die in de knel komen, mensen met een laag inkomen, kan ik me daar van alles bij voorstellen. Maar niet generiek voor de hele Nederlandse samenleving. Want we hebben een economie die op hoge toeren draait. Ja. Inflatie is heel hoog. We hebben personeelstekorten. Geld blijft op de plank liggen bij de overheid. Dus als je nog meer en ruimer beleid gaat voeren en compensaties gaat geven, dan wordt dat probleem alleen maar groter.
1: Ja, er liggen grote opgaven natuurlijk, hè? Terrein van de huizenmarkt, de zorgkosten, stikstof, belastingstelsel. Het motto van dit kabinet is aan de slag. Nou, een schamper lachje, zeg.
0: Ja, het spijt me heel erg, maar
1: ze willen juist die stilstand op die terreinen doorbreken.
0: Maar in het regeerakkoord staat wel iets op stikstof. En daar hebben ze nu ook het begin van een oplossing gevonden. Overigens moet nog, denk ik, blijken hoe dat in de praktijk gaat worden gebracht, gezien alle onrust die er ontstaat in de landbouwsector. Ja. Maar de regering heeft er ook goed aan gedaan om nu niet miljarden te gaan uitdelen aan compensatiepakketten. Maar het regeerakkoord schiet, vind ik, schromelijk tekort als het gaat om de hervormingen.
1: Ja.
0: Belastingstelsel gebeurt niks. Toeslagen gebeurt niks. Woningmarkt is een druppel op een gloeiende plaat. Ja. De productiviteitsagenda is, vind ik, onvoldoende ontwikkeld. Dus er zijn heel veel woorden.
1: Ja.
0: Maar er zijn niet genoeg plannen.
1: Ja.
0: En politieke meerderheden die plannen gaan invoeren.
1: U ziet het wel heel somber in, als ik u goed begrijp.
0: Nee, ja, misschien ben ik te autistisch, maar ik kan en de euro stellen en de zetels.
1: En dan
0: kan je er heel lang omheen draaien.
1: Okay, wat moet er dan
0: geld kan je één keer uitgeven en je moet een meerderheid halen.
1: Wat zou er volgens u dan moeten gebeuren?
0: Ik vrees dat er maar één oplossing is het regeerakkoord openbreken, nieuwe onderhandelingen met bijvoorbeeld Pro of een aantal rechtse partijen om een meerderheidscoalitie te maken. Want dat is de enige manier, denk ik, waarop het zou kunnen werken.
1: Een meerderheidscoalitie alsnog. Nou ja, u weet waarom dat destijds niet gebeurd is, hè?
0: Ja.
1: En dan zou je dus ook alle ministersposten weer moeten gaan herverdelen, of niet? Of hoeft dat niet?
0: Ja, kijk,
1: dan krijg je een heel nieuw kabinet.
0: Economen kunnen slechte voorspellers zijn.
1: Ja.
0: Ik wil hier voorzichtig zijn. Maar ik denk, als ik nu zie hoe het gaat, dat de regering niet zoveel klaar zal krijgen. Ja. En op het moment dat het niet lukt om meerderheden te vormen, en je ook nog eens een keer met je beleid de oppositie de gordijnen injaagt, waardoor het voor hun heel moeilijk is om aan tafel te komen, dan zal het vroeger of later een keer ophouden. En dan kan je of het regeerakkoord openbreken of nieuwe verkiezingen uitschrijven. Maar dat is, denk ik, waar het op uit gaat draaien.
1: Okay,
0: maar goed,
1: okay.
0: Deze voorspelling van deze econoom.
1: Okay.
0: De tijd zal
1: leren. De voorspelling van econoom Bas Jacobs, dank je wel. En Michiel Breedveld ook. Dank jullie wel.
0: Graag gedaan.
1: Ja.

0: Love is a losing game, Amy Winehouse. In de maand augustus spreek ik elke zondag in het oog een genomineerde van de Hebban Debuutprijs. Vanavond is dat actrice Gaite Jansen. U kent haar misschien wel uit films als Hoe duur is de suiker, Paas, Baby Girl of de serie Peaky Blinders. Gaite Jansen schreef eerder 2 dichtbundels en nu is ze genomineerd voor haar debuutroman Het lichaam is onschuldig. Goedenavond, Gaite.
1: Goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd met deze nominatie.
1: Dankjewel, zo
0: ja.
1: Leuk.
0: Ja, leuk hè. Je zit op dit moment in Berlijn voor opnames. Wat is dat voor project?
1: Ja, voor een nieuwe film.
0: Ja?
1: Maar heel stom altijd, maar ik mag daar nog niks over zeggen. Maar het is heel leuk in elk geval.
0: Een Nederlandse film of mag je dat ook niet zeggen?
1: Nee, het is geen Nederlandse film.
0: Oké, het is een verrassing.
1: Het is een verrassing, ja. Ja, heel suf altijd, maar
0: hoor.
1: Dat staat nou eenmaal in je contract.
0: Ik neem het je niet kwalijk. Je bent succesvol als actrice, dat zei ik net al. Waarom besloot je ook te gaan schrijven?
1: Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Of daar heb ik altijd een hele grote interesse in gehad. En het is altijd een soort iets geweest wat ik naast het spelen heel veel deed. Alleen in de afgelopen jaren is dat wat officiëler geworden. Maar het is niet iets wat ik een soort van besloten heb om te doen. Het is altijd een bepaalde vorm van een uitlaatklep geweest ook.
0: Ja, je boek gaat over de Nederlandse Margaret die in New York gaat dansen. En geobsedeerd raakt door de choreografe Olivia.
1: Yep.
0: Zou je een stukje willen voorlezen?
1: Ja, leuk. Ik ga dat doen. Het is geschreven vanuit het hoofdpersonage.
0: Ja.
1: Maar door mijn ontmoeting met Olivia en David werd me steeds pijnlijker duidelijk dat ik zo ver als kon af was van een gearriveerd leven. Zij deden me beseffen hoe weinig ik had, hoe weinig ik was, hoe weinig ik wist, hoe wanstaltig veel ik nog te leren had. Ik wilde Olivia vragen of ze me alles kon leren. Ik wilde uitdrukken hoe verward ik me voelde naast haar. Als een soort ongekamd, ongewassen straathondje. Een in een stinkend mandje geplaatste vondeling. Alsof zij een goed georganiseerde, schoongewassen koningin was die mij gevonden had.
0: Dat is best een heftige scène. Een mooi beeld ook van dat straathondje. Zij is meteen eigenlijk, als zij kennis maakt met die Olivia, helemaal door haar geobsedeerd. Wat is dat voor jou het belangrijkste thema? Obsessie?
1: Ik denk macht op een bepaalde manier is voor mij het belangrijkste thema, denk ik. Waar obsessie denk ik een heel groot onderdeel van is. Ik ben altijd heel gefascineerd door wanneer heeft iemand macht over iemand anders? En waarom dan? En waar liggen onze grenzen? En wanneer ga je er overheen? Of wat is überhaupt een grens? En dat vind ik een heel spannend speelveld tussen mensen.
0: Ja.
1: En obsessie is voor mij daar een heel groot onderdeel van, omdat je geeft iemand heel veel macht als je geobsedeerd raakt door iemand.
0: Ja, is dat ook iets wat je zelf hebt meegemaakt?
1: Ja, niet in deze, godzijdank niet in de mate van het boek, maar ik herken wel dat je iemand op een voetstuk plaatst. Of dat je iemand eigenlijk iets geeft, maar waarom, als in een bepaalde machtspositie geeft. Of dat nou is op de lagere school omdat ik iemand cooler vond bijvoorbeeld, of omdat het is omdat iemand een bepaalde kunstenaar is waar ik naar opkijk. Maar een soort voetstukgevoel, dat herken ik wel heel erg.
0: Ja, dat is zeker spannend. En het heeft ook te maken met ongezonde verhoudingen, hè, die in de culturele wereld natuurlijk nogal eens voorkomen.
1: Ja, ja.
0: Danswereld, toneelwereld, hè, waar jij ook in zit. Misschien lijken die wel wat op elkaar.
1: Ja, ik heb wel eens gehoord dat debuutschrijvers vaak over hun eigen leven schrijven. Of dat het vaak autobiografisch is.
0: Dat is wel mijn theorie, dat er heel veel autobiografisch materiaal in zit, ja.
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk dat ik ben zelf door mijn beroep als acteur, denk ik, zoveel ondergedompeld geweest in verhalen al, dat het voor mij iets natuurlijker voelt om in fictie te denken. Maar ik heb wel gedacht, oké, maar hoe kan ik het zo dicht mogelijk bij mezelf houden op bepaalde vlakken? En daardoor heb ik wel de danswereld uitgekozen, omdat ik denk dat die in veel opzichten overeenkomt met de toneelwereld.
0: Je denkt wel dat je je beter kan inleven in een romanpersonage doordat je veel acteert.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat wel helpt, ja. Het is natuurlijk een groot deel van mijn leven om me in te leven in een ander.
0: Ja.
1: Dus met het schrijven heb ik dat heel erg zo ervaren. Dat ik in alle personages hoor, in Margaret, maar ook Olivia, ook David, dat ik het heel prettig vind om hun een soort van te worden op het moment dat ik ze schrijf.
0: Ja. Je hebt dit boek geschreven toen je zelf ook in New York woonde, hè, begreep ik?
1: Ja, klopt.
0: Het speelt zich ook af in New York. Dus ja. dat die wereld kon je, die had je gewoon voor het grijpen. Daar hoefde je niet meer in te beelden.
1: Precies. Nee? Ja, precies. Precies, dat vond ik heel fijn. Er zitten een aantal wandelingen in het boek die ik letterlijk heb kunnen maken.
0: En ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n dynamische nieuwe stad misschien een fijne omgeving is om zo'n boek te schrijven.
1: Omdat je... Heel fijn.
0: Want?
1: Ja, nou, omdat het is, wat ik er fijn aan vond is dat ik vind de stad sowieso erg inspirerend. Het bruist daar van een nieuwigheid natuurlijk, omdat ik het nog niet kende. En omdat ik in een soort tussengebied zat tussen alleen zijn en eenzaamheid voelen en nieuwe vrienden maken en nieuwe mensen leren kennen. En daarin, wat je al die gevoelens die je daarin hebt, heb ik ook allemaal mee kunnen nemen in het boek. Maar ook, de plek is gewoon heel, ja, daar gaat je hele verbeelding heel erg van aan.
0: Ja. Het boek heet Het lichaam is onschuldig. Mm-hmm. Ja, wat wil je daarmee zeggen?
1: Ik denk dat voor mij heeft de titel een beetje meerdere lagen eigenlijk. Enerzijds is Margaret heel erg met haar lijf bezig. Ze is natuurlijk ballerina, maar ook letterlijk met de manier waarop ze eet. Ze is eigenlijk zowel letterlijk als figuurlijk niet volledig in staat om zichzelf te voeden. Dus ze zoekt, is eigenlijk, het boek is een zoektocht naar hoe zij zichzelf voeding kan geven, zowel letterlijk als figuurlijk. Dus het lichaam speelt een hele grote rol, maar ik vind ook verlangen spelen een hele grote rol. Dus dat wat je verlangt, dat wat je lijf verlangt, is eigenlijk onschuldig. Maar waar je schuld hebt, wanneer begint eigenlijk het moment dat je schuld hebt aan iets?
0: Nou, zeg jij het maar.
1: Ja.
0: Dat is een hele filosofische vraag.
1: Ja. Ja. En ik denk dat het boek een van de verhalen is die schuldvraag onderzoekt.
0: Ja. Ben je al bezig om het verfilmd te krijgen? Want ik zag het wel voor me. Zoals je het schreef.
1: Dat lijkt me inderdaad ook hartstikke leuk. Maar ik ben natuurlijk super lang bezig geweest met het boek.
0: Oh.
1: En toen dacht ik, toen ik er mee aan het schrijven was, dacht ik, oh, dan leuk, dan misschien kan ik het hierna wel verfilmen, maar ik wil eigenlijk eerst me weer helemaal op een andere verhalen storten voordat ik dit verhaal dan weer er eventueel bij pak op een bepaald moment.
0: Dus even niet.
1: Dus even niet.
0: Nee, dankjewel Gaite Jansen en veel succes in Berlijn. We horen het te zijner tijd wel. En dankjewel voor je mooie debuutroman.
1: Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Ja. Dag.
1: Doeg.
2: Leven in letters.
0: Ja, Hans Renders is hier, directeur van het Biografie Instituut in Groningen. De maandelijkse rubriek. Wat heb je deze maand gelezen?
3: Ja, ik heb meegebracht, althans, ik heb de proef meegebracht, want het boek verschijnt pas volgende week. Een biografie die heet Beter bekend als Klazien uit Zalk. Geschreven door Joep Boerboom en uitgegeven door Boom. Ik vind die titel eigenlijk wel heel erg grappig.
0: Ja.
3: Want beter bekend als Klazien uit Zalk, dat slaat natuurlijk op Klaasje Rotstein van den Brenk. Die kent helemaal niemand. En Klazien uit Zalk was een kruidenvrouw. Hoewel, als ze het nu zou horen, zou ze heel boos zijn. Want ze wilde zich niet zo noemen. En zeker geen kruidenvrouwtje. Mm-hmm. Ze is 1997 overleden. Die kent eigenlijk niemand van onder de 30. Het is een beetje een generatieboek.
0: Ja.
3: En ik overdrijf niet, het halverwege de jaren 90 was er niemand boven de 6 jaar die haar niet kende.
0: Het is een opmerkelijke keus, want je bespreekt vaak biografieën van ministers, schrijvers. Je zou zeggen zo'n, tussen aanhalingstekens, kruidenvrouwtje krijgt niet echt een serieuze biografie.
3: Ja, nou, daar was ik ook wel door getriggerd, omdat de auteur, Joep Boerboom, is een serieuze biograaf. Hij heeft een biografie geschreven van Jan Terlouw. Dit boek is goed onderzocht. Er staan noten in, er staan uitstapjes in. Het gaat niet alleen maar over haar leven, maar ook over de weerstand tegen haar kruidenpraatjes vanuit de vereniging tegen kwakzalverij,
0: ja,
3: et cetera. Dus het is een hele serieuze biografie over, ja, het klinkt een beetje onaanbiedig, maar toch een beetje low culture-achtig iets.
0: Ja.
3: Maar daar is nog een andere reden. die Klaasien, die werd toch gezien, ja, een beetje als een paradijsvogel. En die werd in alle televisie- en radioprogramma's uitgenodigd.
0: Ja, we gaan even luisteren naar haar, even ons geheugen opfrissen, hoe ze ook weer klonk. Hè. Je zei al, bijna 30 jaar geleden overleden.
3: Ja.
0: Zo sprak ze.
4: Vanavond regent het erg, wat wordt het de komende dagen? Heeft u
5: vanavond regent het niet heel erg, want ik heb straks een paard in het weiland zien staan met rug naar de regen. En dat weet iedere boer, alle boerenmensen weten dat. De paarden en de koeien die hebben van die grote ogen, daar willen ze geen regendruppels in hebben. En dan staan ze met de rug naar de regen de bui af te wachten. Maar wil het wel door blijven regen, dan moeten ze ook maar tevreden hebben, dan grazen ze door. De dieren letten vaker beter op de natuur dan een heleboel mensen. En mensen die dan wel op de natuur letten, die worden voor kwakzalvers uitgemaakt. Nou, wat blijf je dan?
0: Ja. Dat was een fragment uit het 11e uur met Andries Knevel uit 1992. Ze begon bij de VARA, later zat ze bij de NCRV in allerlei talkshows. Dat zei je al, ze was een ware mediapersoonlijkheid. Hoe verklaar je dat eigenlijk?
3: Ja, dat is een beetje dubbelzinnig, omdat zij, behalve met Kruiden, was ook vooral bezig met volkswijsheden.
0: Ja, dat hoorden we
3: ze
0: net.
3: Ze noemde
0: ja.
3: net eentje. Een andere is bijvoorbeeld, als een koe niet drachtig wil worden, dan moet je er een fles wijn in gooien. Zo dat soort dingen had ze. Maar ze werd als een heel authentiek plattelandsfiguur gezien. Een paradijsvogel. Dus daar werd een klein beetje neerbuigend. Het was eigenlijk camp.
0: In ieder geval entertainment.
3: Nou, zoals tijdens de coronatijd had je Orgel Joker. Er was niemand, was niemand die dacht, oh, die kan zo mooi op dat keyboard spelen. Dat dacht ze zelf ook helemaal niet. Maar het was een soort ironie van iemand uit een hele andere wereld die plotseling, ja, dat is leuk, in shownieuws begon dat. Maar die kwam later ook in andere programma's. En ze werd nog uitgenodigd in Amerika, bij het WK. En dan,
0: net niet doorgegaan.
3: En dan zei ze, ja, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Nou, dat was Klaasien ook wel zo'n beetje.
0: Maar heeft deze biografie je ook een andere kant van haar laten zien?
3: Ja, zeker, zeker. Kijk, over die media wil ik dadelijk iets zeggen, maar ze heeft toch een heel interessant leven gehad. Ze kwam uit zo'n hele beperkte omgeving. Ze groeide bij haar grootmoeder op. Niet dat het daarom beperkt was, maar haar vader vond bijvoorbeeld dat je geen kranten moest lezen, want er werd maar allemaal over misdaad geschreven en dat bracht mensen maar op ideeën om te gaan inbreken. Haar vader die gaf haar ook een mespuntje zout als ze griep had. En als ze een beetje verkouden was, geen aspirintje of een paracetamol, maar een koolblad om het hoofd heen gewikkeld. Ja, dus uit die omgeving kwam ze. Ja. En midden in de oorlog, zij woonde dus in Zalk, zoals gezegd, vlakbij oorlog, kwam daar een jongen aan fietsen, een Duitse Jood. En die kwam daar onderduik. Die vroeg om onderdak. Ja. En die man, Sam Rothstein, daar trouwde zij mee. En dat heeft toch grote consequenties gehad natuurlijk voor haar privéleven. Zij kreeg ook twee dochters. Maar ook wel omdat zij in haar talloze lezingen en optredens en columns en boeken, vergeet niet, ze stond op een gegeven moment met drie titels in de top 10 Libris non-fictie lijst. Dus dat was allemaal heel groot. En ze zei altijd, het gaat niet om het geld. Ging ze toch geld vragen en dat geld, dat gaf ze dan door aan een Joodse organisatie voor vrouwen die ziekenhuizen in Israël financierde. Mm. Dus dat is een andere kant. Maar ja, Klaasien zou Klaasien niet zijn als ze daar ook weer een soort media-hype van maakt. Want zij noemde haar kat Simon Peres. Nou, u weet, dat was toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. En dan zei ze bijvoorbeeld, ligt de kat de hele dag op de stoel, rekent dan op een natte boel. En als Simon Peres de notenboom instuift, dan klaart het weer op. Dus zij was altijd bezig om van de ene kant authentiek te zijn, want hield de media natuurlijk van, maar ook om een boodschap te brengen, om dat aan te passen aan ja, tegenwoordig zouden we zeggen one-liners.
0: Ja.
3: Zij rookte bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Tot ze in een artikel las dat een van de oprichters van New York Peter Stuyvesant heette. Laat nou Peter Stuyvesant haar vaste merk sigaretten zijn. Hield ze onmiddellijk op.
0: Omdat hij antisemitisch was.
3: Omdat hij antisemitisch was, niet zij natuurlijk.
0: Nee, precies. Ja. Hey, Klaasien is misschien vooral bekend geworden door alle parodieën, hè?
3: Ja.
0: Ze werd geparodieerd. De bekendste is natuurlijk van Wim de Bie. Berendien uit Wisp.
3: Ja.
6: Daar hebben we het oorkruut. Goed tegen de doofheid. 4 uur daags oorkruut in de oren. Dan kunnen de doven beter horen. Heb ik u al verteld dat pietercelie in de oren goed is tegen kiespijn? Ja. Nou, ik ga even binnen horen of de heren eruit zien gekomen.
0: Is er eigenlijk bekend, of heb je dat in dat boek gelezen, wat Klaasien zelf vond van Berendien? Want ja, die zat op een gegeven moment vrijwel iedere week in Van Cote en de Bie.
3: Zij vond het geweldig. Ze was natuurlijk heel verstandig. Wie geparodieerd wordt, is bekend. Kijk, ik zei net, ik moet nog iets over die media zeggen. Zij had natuurlijk geen mediatraining, maar ze wist verdomd goed hoe het zat. Zij wist bijvoorbeeld iemand als Rick Velderhof.
0: Ja.
3: Ja, die kunnen we eigenlijk wel als de geestelijk vader van de beroemdheid van Klaasien zien.
0: Villa Velderhof, ja. Ja,
3: ja, maar ook in de radioprogramma Roze Geur en Prikkeldraad. En het allerbekendste, zij zat in een aflevering van het televisieprogramma De Stoel.
0: Oh ja.
3: En dan nam ze Berendien. Ja, ze had altijd van die grote zelfgemaakte soepjurken aan. Ja. En nou ja. En die nam ze dan mee naar de Franse Riviera. Naar het jacht van de prins de Lignac.
0: Oh ja.
3: Kun je het nog herinneren? Dat was een superrijke multimiljonair die nogal expliciet en openlijk homoseksueel was. En die had op zijn boot 12 bloedmooie Aziatische matrozen rondlopen. Nou, elke kijker had in de gaten waar die jongens voor waren. En dat was niet om die boot te schoppen, behalve Klaasien. Of...
0: Die had het meteen in de gaten?
3: Nee, juist niet.
0: Niet, oh. Iedereen had het in de gaten, en behalve zij.
3: En misschien deed ze maar alsof.
0: Ja. Nog even tot slot, Hans. Wat denk je nou na het lezen van dit boek? Werd ze vooral belachelijk gemaakt, toch ook wel? Of creëerde ze zelf die parodie ook? Nou, en zij zat het donders goed in de gaten.
3: Daar heeft de biograaf wel iets aardigs over gezegd. Hij zegt in dit boek, ze maakte zichzelf een beetje tot een...
0: karikatuur.
3: Een karikatuur. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom haar twee dochters wilden niet meewerken aan deze biografie.
0: Maar desalniettemin met plezier gelezen.
3: Dus. Met groot plezier gelezen.
0: Oké, dankjewel, Hans Renders. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. Hey, die ken ik. En straks in Wat Blijft is er aandacht voor Toets Tielemans. Dag.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos. En ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: NPO Radio 1.
9: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Ze waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar nog een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: NPO Radio 1. Human.
10: Wat blijft? Lara Billy Rensen. De

0: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Op zoek naar dat wat blijft. Mondharmonica-speler en jazzlegende Toets Tielemans werd wereldberoemd met nummers als Bluzette. En hij is ook te horen natuurlijk op soundtracks van onder andere Turks Fruit, de televisieserie Baantje en niet te vergeten de tune van Sesamstraat. Zaterdag 22 augustus is het precies 10 jaar geleden dat hij overleed. En ik spreek zo dadelijk met pianist Bert van den Brink, die jarenlang met Tielemans samenwerkte. En in het tweede uur zenden we een aflevering uit van de podcast Overleven, waarin Koen Verbraak in gesprek gaat met journalist en presentator Noralie Beijer. Zij moest vorig jaar afscheid nemen van haar geliefde, acteur Joost Prinsen, die op 3 november overleed. Hoe is het om op latere leeftijd de liefde te vinden en die weer te verliezen?
1: Wat blijft?
0: Maar eerst Jacques Wallagen. Was een sociaaldemocraat in hart en nieren. Wethouder, Kamerlid, staatssecretaris, fractievoorzitter van de PvdA en uiteindelijk burgemeester van zijn geliefde Groningen. Hij behoorde tot een generatie politici die begon met het geloof dat de samenleving maakbaar was en die gaandeweg zag hoe dat geloof onder druk kwam te staan. In een interview met Sonja Barend in 1994 sprak hij over zijn visie op de samenleving en ging hij ook in op de kritiek die hij als politicus kreeg en de verantwoordelijkheid die hem daarbij werd toegeschreven.
2: Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die klem zitten, die lawaai in de buurt hebben, die de hele buurt hebben zien veranderen, die ook zich heel angstig voelen, dat die tegen de regering zeggen: jullie hadden mij uit deze problemen moeten halen. En als jullie mij niet uit die problemen halen, dan reken ik jou dat aan. Daar heb je ook een democratie voor. Ik wil ook dat mensen me verantwoordelijk stellen. En bij mijn vak hoort dus dat je soms alleen maar je hoeft goed toe te lichten wat je doet. Gewoon een debat met de mensen, wat ik leuk vind. En dus van zaal tot zaal. Dat is een prachtig onderdeel van het vak. Maar soms ben je ook pispaal in buitengewone dienst. En dan wordt er gewoon op je gescholden. En daar heb je ook geen antwoord op.
0: Wallagen overleed deze week op 79-jarige leeftijd. Journalist Jan Tromp volgde Wallagen gedurende zijn lange politieke loopbaan en schreef deze week in de Volkskrant een persoonlijk portret van hem. Onder de titel Rechtgeaard sociaaldemocraat, pragmatisch idealist en schipper naast kok. We hebben contact met Jan Tromp. Jan, goeienacht.
3: Ja, goeienacht.
0: Voor de mensen die Jacques Wallagen niet of nauwelijks hebben gekend, wie was hij als je hem kort zou moeten omschrijven?
3: Wie was hij? Kijk, op het overlijdensbericht wordt, en jij memoreerde het al in je inleiding, vermeld onder de kapitale vermelding van zijn naam, van zijn overlijden, staat er sociaaldemocraat. En dat was hij natuurlijk ook in hart en nieren. En van de oude stempel, zou je kunnen zeggen. Dat wil zeggen dat hij altijd het collectieve belang boven het individuele belang plaatste en dat hij altijd bezig was met verheffing en emancipatie. Tegen de klippen op, zou je kunnen toevoegen. Want in dat fragment wat je daarnet laat horen van dat interview bij Sonja Barend, ja, dan hoor je al hoe hij zich schrap zette.
0: Want, wat hoor je daarin, dat hij zich schrap zette?
3: Nou, dat hij zich heel goed kan voorstellen dat mensen tegen hem zeggen: jullie laten ons in de steek. En als ik het me goed herinner, waren zijn laatste woorden in dit fragment: daar heb je dan geen antwoord op. Daar zit een zekere, we hoeven het niet te overdrijven, maar er zit wel een zekere tragiek in. Kijk, hij was een man, een jongen, die heel vroeg, hij heeft nooit iets anders gedaan dan politiek. Hij is heel vroeg begonnen in de politiek. Hij was 24. Toen werd hij raadslid in Groningen, fractievoorzitter. Hij was 26. Toen werd hij wethouder in een college dat links was, uitgesproken links, en dat radicaal was. Daarvoor zaten er Partij van de Arbeid mensen in het college van, laten we zeggen, de oude stempel. Die altijd dachten in termen van afspiegelingscolleges, van onderhandelen, noem het pappen en nat houden. Maar dat jonge, piepjonge college, waarin naast Jacques Wallage ook, Max van den Berg, later partijvoorzitter zat. Dat jonge college, dat was radicaal. Uh-huh. Er waren bijvoorbeeld plannen om dwars door Groningen heen een snelweg aan te leggen. Nou, dat hebben ze, daar hebben ze radicaal mee gebroken. En ze, de stad werd autoluw. Er kwamen intensieve programma's voor tegen onderwijsachterstanden, et cetera, et cetera. En die Wallage, die heeft in zijn latere leven, in zijn Haagse carrière, moeten onderkennen dat de Partij van de Arbeid, dat links, veel terrein verloren heeft. En dat die oude idealen, dat die zich omkeerden in een desillusie. Mm-hmm. En na zijn Haagse periode, toen het fortuinisme opkwam, toen heeft hij, ook met zoveel woorden onderkend, dat de manier van politiek bedrijven een probleem was geworden. En dat manifesteerde zich altijd in zijn fractievoorzitterschap tussen 1994 en 1998. Het eerste Paarse kabinet onder leiding van Kok. Toen hij als fractievoorzitter de boel bij elkaar moest houden. Kok moest steunen, ervoor moest zorgen dat Kok in de Kamer niet in de problemen kwam door toedoen van de eigen partij. En de eigen partij, de eigen fractie, in ieder geval delen daarvan, die rebelleerde. Die vond dat dat kabinet van Partij van de Arbeid, VVD, veel te veel het establishment vertegenwoordigde. Veel te veel, laten we het alledaags formuleren, rechtse bezuinigingsplannen steunde. En Wallage zat in de hoogst ondankbare positie om dat bij elkaar te houden. Nou is dat het lot van elke fractievoorzitter van een regeringspartij die een premier heeft die overeind gehouden moet worden. Maar in die periode was het wel buitengewoon nijpend.
0: Ja, maar dat is natuurlijk interessant, want ergens was hij dus radicaal in Groningen als wethouder. Ondertussen wordt hij pragmatischer als hij in Den Haag zit. Heeft hij zich altijd achter die koers bijvoorbeeld geschaard die Kok toen is ingeslagen met de PvdA in de periode dat die ideologische veren werden afgeschud? Stond hij daarachter?
3: Ja. Sterker nog, die heeft hij tegen de rebellie in binnen de fractie overeind moeten houden. Die koers van Kok. En daar was hij het ook mee eens. Kijk, hij is een zeer bestuurlijk ingestelde politicus geworden. Hij had een origineel engagement. Met heel kort twee voedingsbronnen. De oorlog, met hoofdletters. Hij kwam uit een Joods middenstandsgezin in Groningen. Ooms en tantes van hem hebben de oorlog niet overleefd, zijn vermoord in Sobibor. En zijn ouders, die de dans ontsprongen, die wilden na de oorlog maar één ding: vrede op aarde. En dat hebben ze, en ze begrepen natuurlijk, die ouders, dat dat niet uit de lucht komt vallen, dat je dat moet veroveren. En dat hebben ze hun zoon Jacques met de paplepel ingegoten. En daarnaast was hij een kind van de jaren 70. Hij studeerde sociologie. Of hij een uitgesproken radicale student was, dat waag ik te betwijfelen. Maar hij kreeg natuurlijk wel klappen van die malle molen mee. Maar hij heeft dat in zijn latere leven als politicus vooral bestuurlijk vertaald. Er moesten resultaten geboekt worden. En we leven nu eenmaal in een coalitieland. En daarmee heb je al snel het woord compromissen en de noodzaak van compromissen bereikt.
0: Hmm. Wallage moest toen in zijn rol als voorzitter van de fractie, zoals jij schrijft, radicalinskies, einzelgängers, humeurige en bedweters bij elkaar houden. Dat was de fractie die rebelleerde tegen de koers van de PvdA. Ja, was hij daar goed in?
3: Ja, dat kon hij goed. Hij had ook een gezond soort ijdelheid. En dat maakte dat hij eigenlijk altijd op zoek was naar erkenning. Nogal eens op het kinderlijke af. Hij wilde altijd weten wat je gevonden had van een stuk dat hij had geschreven of van een televisieoptreden. En dan was het toch eigenlijk wel de bedoeling dat je antwoordde dat je ademloos had geluisterd of zijn stuk ademloos had gelezen.
0: Hij wilde die bevestiging graag horen.
3: Hij was altijd op zoek naar bevestiging en die kreeg hij voor een belangrijk deel niet in de fractie. En met name niet bij de radicalere of de humeurige fractieleden. Dat was eigenlijk het overwegende sentiment in die jaren, begin jaren 90. De Partij van de Arbeid regeerde weer eens, eindelijk, na het kabinet Den Uyl in de jaren 70. Maar daarmee verbond de Partij van de Arbeid, naar het gevoel van veel fractieleden, zich al te veel met het establishment. En Wallagen die verdedigt die lijn, dat moest hij ook wel uit hoofden van zijn functie, heeft hij ook bekwaam gedaan. Maar toen hij in 98 zou opgaan voor een tweede ronde in het tweede kabinet Kok, alweer als fractievoorzitter, toen kwam daar de vluchtweg naar Groningen. Die werd daar zichtbaar, doordat in Groningen het burgemeesterschap vrijkwam. Hij altijd zeer verknocht is geweest aan die stad. En toen koos voor de beschutting van het burgemeesterschap.
0: Ja, is dat een. Raakte die bokkigheid van de fractie, raakte hem dat
3: ja,
0: zo dat hij vertrok?
3: Zeker. Ja? Ja, zeker, zeker. Want wat ik al probeerde aan te geven, hij had een. Hij had een aandoenlijke, laat ik het zo maar formuleren, hij had een aandoenlijke zucht naar erkenning.
0: Ja.
3: En als die voortdurend, ik zal niet zeggen uitblijft, maar op de proef wordt gesteld of slechts met magere hand wordt uitgereikt, ja, dan heb je een probleem.
0: Ja. Je schrijft ook dat, en dat vond ik wel interessant, dat hij onvermoeibaar was. Dat hij eigenlijk dus heel goed voor die taak in dat opzicht geschikt was. En dat hij niet dronk. Wat heel belangrijk is in zo'n functie, schreef je. Waarom was dat zo belangrijk?
3: Nou, wat zou je denken?
0: Nou ja, dan schrijf je denk ik ook uit ervaring dat je andere dingen hebt meegemaakt in dat opzicht.
3: Ja? Ja, ja, ja. Zijn voorganger bijvoorbeeld, Thijs Wildgens, die kon ongelooflijk veel drinken. Maar die had, misschien ook wel door zijn Limburgse herkomst, dan weer het geluk dat hij daar buitengewoon goed tegen kon. Die stond na nachtelijke uren, 's ochtends toch weer te oreren. Maar het is natuurlijk dat moet je niet onderschatten. Het is fysiek. Het fractievoorzitterschap van de grootste regeringspartij is fysiek een aanslag op je leven, een aanslag op je toekomst. Maar Wallagen kon dat goed. En Wallagen was ook, dat moet ik toch nog wel bijzeggen, was ook zeer geschikt voor het fractievoorzitterschap, doordat hij als socioloog altijd heel erg geïnteresseerd was geweest en ook verstand van zaken had van brede maatschappelijke ontwikkelingen. Een gewoon gesprek met Jacques Wallagen was eerlijk gezegd moeilijk. Dus als het moest gaan over belangrijke vragen als wat zullen we eten vanavond? Of vind je ook niet dat de buitenboel weer eens geschilderd moest worden? Dan ving je bij hem nul op het rekest. Maar een gesprek over grote onderwerpen als de vergrijzing of hardnekkige ongelijkheid in het onderwijs. Dan was je altijd bij hem aan het juiste adres. En dan was hij ook echt een goed ingevoerde, interessante verteller. Hij sprak ook heel graag. Hmm. Een gesprek met hem was overwegend eenrichtingsverkeer. Dus je moest je best doen om daar tussendoor te komen met een bij voorkeur een tussenopmerking van niet meer dan 5 woorden. En daarna hernam Jacques het betoog.
0: Kijk, jij schrijft dat zijn politieke leven eigenlijk een ontwikkeling laat zien van een maakbare wereld. Je had het daar eerder al over, het geloof daarin, naar een breekbare wereld. Wat bedoelde je daarmee?
3: Daarmee bedoel ik dat hij als jong politicus in Groningen, als wethouder in die stad, de verzinnenbeelding was van toch een dominant gevoel in de jaren 70, maatschappelijk, maar zeker ook in de politiek, dat de wereld maakbaar was. Om nou eens heel concreet te zijn, die snelweg door de stad Groningen, door het centrum, die komt er niet. Nee, we gaan de stad autoluw maken. We jagen de auto weg uit de stad. Dat was in die tijd was dat een schier ondenkbare gedachte. Maar dat werd gerealiseerd. In andere woorden, je kon de politiek kon daadwerkelijk in dienst staan van het belang van brede lagen van de bevolking. Mm-hmm. Zo is hij begonnen. En zoals hij in 1994 eindigde, aan de vooravond eigenlijk van de opkomst van Fortuyn, toen zag je al dat de sentimenten in de maatschappij wrokkig werden, verbeterd werden. En zoals ik dat dan noem, in de Partij van de Arbeid, maar ook daarbuiten hoor, leefde destijds vrij langdurig de overtuiging dat de opkomst van dat Fortuynisme, dat een aberratie was van het ondankbare kiezersvolk.
0: Ja.
3: En een jammerlijke miskleun. En de tijd zou die wond wel helen. En later is Wallage daarvan teruggekomen. En heeft hij onderkend dat weliswaar Fortuyn een demagoog was. Maar dat dat niet verhinderde dat hij zich op bekwame wijze verbond met een fundamentele onvrede. En daarvan heeft Jacques Wallage toen erkend dat hij dat eerder had moeten zien. En dat het werkelijke probleem was de manier van politiek bedrijven. Maar toen was het al te laat.
0: Als je zou moeten kiezen, Jan, wat blijft van Jacques Wallage?
3: Ik denk de man die met een waarachtig, warmbloedig engagement, echt gevoed vanuit zijn eigen geschiedenis als kind van Joodse ouders, dat hij altijd ons voor heeft gehouden. Voorop staat het collectieve belang en het individuele belang, noem het egoïstische belang, moet eraan ondergeschikt blijven.
0: Jan Tromp, dank je wel. Jacques Wallage overleed op 13 augustus op 79-jarige leeftijd.
1: Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen.

0: Ja, herken je ze allemaal? De klanken van het mondharmonica-spel van jazzlegende Jean Tielemans, beter bekend als Toets Tielemans. Misschien herken je zijn eigen nummer, Bluzet, en de tune natuurlijk van Sesamstraat. Werd op 29 april 1922 in een Brusselse volkswijk werd hij geboren en speelde als kleuter al accordeon in het café van zijn ouders. En later leerde hij gitaar spelen en uiteindelijk het instrument waarmee hij wereldberoemd zou worden, namelijk de mondharmonica. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zijn liefde voor jazz aangewakkerd en vlak daarna gaf hij zichzelf die bijnaam Toets, geïnspireerd door trompetist Toets Camerata en saxofonist Toets Mondello. In 1952 trok hij naar Amerika, waarna hij met grote namen uit de jazzwereld mocht spelen, zoals Charlie Parker en Ella Fitzgerald. Later werkte hij nog samen met popsterren zoals Paul Simon, Sting en Billy Joel. En ook in Nederland en België bleef hij een vertrouwde naam, waar hij vooral bekendheid verwierf door mee te werken aan de soundtracks van Turks Fruit. En die hoorde ook zojuist de televisieserie Baantje. Aankomende zaterdag is het alweer 10 jaar geleden dat de bekende jazzmuzikant overleed. Wat maakte dat spel van Toets Tielemans nou zo herkenbaar en bijzonder? En hoe is hij nog altijd zo'n inspiratiebron voor muzici wereldwijd? Ik praat daarover met pianist Bert van den Brink, die jarenlang samenwerkte met Toets Tielemans. Bert, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dank je wel.
0: Jij hebt dus met Toets gespeeld, jarenlang. Wanneer ontmoette je hem voor het eerst? Wanneer was dat?
1: Ik ontmoette hem voor het eerst, ik denk in 1991. En toen speelde hij in een jazzclub, ik geloof in Barendrecht. Ik was er gewoon als publiek, dus ik had nog helemaal niet het idee zelfs dat ik ooit met die legende, want het was die toen al, ooit zou samenwerken. En wat me van die avond is bijgebleven, is dat hij gewoon voor een jarige, ik geloof de clubeigenaar, meteen spontaan happy birthday of lang zal ze leven. Ik denk happy birthday inzetten. En dat vond ik zo ontroerend. Ik dacht, dan ben je zo'n wereldlegende. Je staat in New York, weet ik waar je allemaal optreedt. En je komt in Barendrecht en je speelt gewoon even happy birthday voor de mensen.
0: Ja, en niet te naleven van Barendrecht, maar hij was toen echt een grote naam in de jazz scene in Amerika. Dus wat deed hij daar toen?
1: Ook al bij ons, hè?
0: Wat deed hij daar toen in Barendrecht? Waren dat gewoon optredens die hij nog deed?
1: Ja, Toets speelde volgens mij echt overal op de hele wereld. En ik had toen nog helemaal geen idee hoe dat precies werkte. Maar in de jaren 90 was hij ook alweer vaak gewoon en in België en in alle omringende landen. En dan had hij overal concerten. En natuurlijk ook heel veel studiowerk. Want moet je bedenken dat, als we het over Turks Fruit hebben, dat is jaren 70, hè? Dat is 20 jaar eerder. Toen was die man ook al een enorme bekendheid. Had al een enorme faam. Dus in de jaren 90 was hij al dik in de 60, maar liep hij tegen de 70. In 92 werd hij dus 70. Toen ik met hem ging spelen, maar daar komen we zo op.
0: Ja, want hoe ging dat? Jij zag hem in die club in Barendrecht, en toen?
1: Daar gebeurde verder helemaal niks. Ik geloof dat ik hem heel schuchter een handje heb gegeven, met het volste respect. En er is even iets verteld van, Bert is een pianist. Ja, oh, leuk, dat is alleen, dat is plezant, hè? En de aanleiding was eigenlijk de volgende. Toets heeft een aantal cd's gemaakt en die heten het Brazilian Project. En datzelfde productieteam, die wilde weer iets met hem doen. En eigenlijk was het idee om iets te maken op het gebied van zijn eigen roots. Dus de roots van Toets. Dus bijvoorbeeld Franse en Vlaamse originele muziek. Mm-hmm. En kennelijk was het idee wel een beetje gevormd bij Toets, maar het wilde niet. Hij kwam er niet uit. En toen heeft de Nederlandse bassist Hein van der Gijn, waarmee Toets ook veel speelde en waar ik ook al heel veel mee had gespeeld, die heeft mijn naam genoemd. Dus die Bert van den Brink, die kent ook al dat soort deuntjes. Ik bedoel, die speelt ook jazz, maar die kun je ook gewoon een chansonnetje laten begeleiden. En zo kon het dus gebeuren dat ik ongeveer in maart 96 gewoon in een Brusselse huiskamer.
0: Dus dat was 5 jaar later?
1: Ja. Ja, in een Brusselse huiskamer mocht ik een beetje auditeren. Dus gewoon met Toets samen spelen. En bij de pianist Mirjam Alter was dat gewoon in haar woonkamer. En daar was Hein en daar was Toets. En daar gingen we.
0: En was jij onder de indruk van Toets Tielemans?
1: Ja, ongelooflijk. Want Ik zat ook vandaag nog te denken, hoe moet je dat nou onder woorden brengen? Je moet je eigenlijk voorstellen dat je alles al van die man hebt gehoord. Dus je gaat in bijna alle andere gevallen nodigt iemand jou uit om te gaan spelen. Maar dan denk je, nou ja, we gaan samen dit avontuur aan. En je kent die persoon nog niet en je hebt er ook nog nooit van gehoord. Het is wel een aardige muzikant. Maar als je met Toets gaat spelen, of ging spelen moet ik nu natuurlijk zeggen. Ja, je kende al zoveel opnames, je kende dat geluid. En het enige verschil is, nu zit ik in dat geluid. Nu ben ik een onderdeel van datgene wat ik al van allemaal cd's en allemaal opnames ken. Nou mag ik het doen. En ik moet zeggen, ja, dat raakt me nu nog als ik erover praat. Want als je die man begeleidt, nou ja, je moet gewoon alle vezels worden aangesproken om dat zo mooi mogelijk te doen. Want hij speelde La Vie en Rose, kan ik me nog herinneren, in die huiskamer. Nou zeg, ik weet niet wat er gebeurde. Maar, en ik hoefde alleen maar het akkoordje neer te leggen.
2: Maar
1: en dat gebeurde.
2: Wat er gebeurde? Ja, wat gebeurde dan?
1: Ja, een natuurlijkheid in spelen en een schoonheid in melodie die zo ongekend is en die je eigenlijk alleen maar hoort, en dan ga ik iets heel gek zeggen, wanneer je gewoon ja tussen de schuifdeuren met een hele lieve amateurmuzikant speelt. Want die geeft ook alles. Heel veel beroepsmensen die een beetje zo ertussenin hangen, ja, die zitten hun best te doen. Of die moeten echt ervoor gaan om dat liedje weer. En dat was bij Toets helemaal niet. Die liep over van, ik ga het weer opnieuw uitvinden. Moet je toch eens horen. Dat zei hij ook heel vaak. Wat een mooi liedje is dat, hè? Hoor je hoe mooi die harmonieën zijn? En natuurlijk wist die man dat al 60 jaar, maar hij was steeds weer bereid om dat opnieuw uit te vinden, zodat een luisteraar het ook weer als nieuw ervaart. En dat is misschien ook wel het bijzondere aan het samenspelen met deze man.
2: En hoe was die ontmoeting toen? Hoe heb je hem ervaren?
1: Ik vond het geweldig. Ik was heel zenuwachtig. Ik dacht, nu gaat het gebeuren. En hij was heel ontspannen. Maar hij ging me ook liedjes aanleren en toen haakte ik helemaal af.
2: Waarom?
1: Ik zal het voordoen, want hij deed het met een ander liedje. Maar je moet je voorstellen dat hij jou gaat aanleren Twinkle Little Star of Altijd is Kotjakje ziek.
2: Ja.
1: En dan gaat hij het voorzingen. Altijd is, maar op het woord is gaat hij ineens vertellen, ja, maar gisteren zong ik het op een andere manier. Nou, dus op het moment, het is net zo van, je hoort iemand een rekensommetje uitleggen en net als het antwoord komt, komt er nog even een verkeersmededeling tussendoor. Je bent helemaal de context kwijt. Dus ik zat aan een piano en toen ik het begon mee te spelen, zei hij, nee Bertje. Hij zei altijd Bertje tegen me. Nee Bertje, nee het is. En ik dacht, oh jongens, dit gaat hem niet worden, hè. Want ik snapte helemaal niet wat hij aan het uitleggen was. En het bleek achteraf een heel simpel deuntje te zijn. Ik had het veel beter en veel makkelijker kunnen snappen als hij het gewoon even in de maat had voorgespeeld. Gewoon 1, 2, 3, kram.
2: Zonder de uitleg, ja.
1: Dat deed hij, nee, daar kon hij niet. Bij alles zat een stukje emotie en romantiek. En zo'n eerste keer is dat best even wennen. En later wende dat wel. Dan soms luisterde ik ook maar half, dan dacht ik, nou, het komt zo wel.
2: Maar je zegt iets heel moois over Tielemans. Dat hij dus altijd, ja, weer opnieuw aan die muziek begon. En ook de energie erin legde om het opnieuw te spelen. Op een manier die heel natuurlijk was.
1: Ja.
2: Om te begrijpen waar die muzikant vandaan kwam, moeten we misschien even terug, hè, naar waar hij vandaan kwam. En hoe die gekomen is, waar die uiteindelijk beland is. Onder andere in de Verenigde Staten en daar naam gemaakt heeft. Waar kwam Toets Tielemans oorspronkelijk vandaan?
1: Toets kwam uit Brussel. Volgens mij het heet de wijk de Maron. Of het heette toen zo, want hij noemde het volgens mij ook wel Molenbeek. Maar eerlijk gezegd heb ik nooit zoveel over zijn jeugd gesproken. Hij zei altijd, ik ben een ketje van de Maron. Dus een kindje van de Maron. En dat was volgens mij gewoon een
2: achterbuurt, is dat in Brussel?
1: Misschien moet je zeggen een arbeiderswijk of een achterbuurt. Dat vind ik zo'n vervelend woord eigenlijk. Maar het was echt niet, laat ik zeggen, de tapijten lagen niet voor Toets uitgerold, hoor. Zeker niet.
2: Nee.
1: Dus die is als een heel gewoon manneke begonnen. En deed alles, is uiteindelijk ook heeft eerst accordeon gespeeld.
2: Want dat deed hij. Zijn ouders hadden een café, hè, waar elke zondag een accordeonist speelde. En ik begreep dat Toets zijn beweging ook nadeed. En daarna zelf een accordeon kreeg om mee te spelen in
1: ja,
2: dat café.
1: Zoiets. Eigenlijk weet ik daar te weinig van. Hoe dat nou precies is gegaan. Want hij had dat instrument nog steeds. Daar vertelde hij ook over. En hij kon dat ook nog heel goed. Maar hij deed gewoon mee wat daar te doen gebruikelijk was. Dus musette, walsje spelen en dat soort dingen.
2: Dus hij keek en deed het na eigenlijk. Dat is
1: ik denk wel dat het zo gegaan is. Maar eigenlijk weet ik daar weinig of niets van.
2: Nee, maar dat zegt misschien ook wel iets over want ik begreep dat hij uiteindelijk in Amerika, zonder dat hij überhaupt heel veel geld had, dat hij daar naartoe gegaan is. Er spreekt ook een bepaalde ambitie uit. Hè?
1: Het was volgens mij echt een sprong in het diepe, hoor. Doe het maar gewoon. Want hij had natuurlijk een paar grammofoonplaten en hij had zijn idole, Louis Armstrong, was een hele belangrijke voor hem. En dan denk je ineens, ja, ik wil dat wel eens meemaken of misschien heeft hij ook wel gevoeld dat wat later de waarheid bleek. Want ik sprak onlangs nog iemand die zei, Toets was in Amerika echt helemaal thuis. Er was natuurlijk een ander mens. Dus het heeft hem kennelijk zo gevormd. En ja, misschien was hij wel in het verkeerde land geboren, wie zal het zeggen. He, dus dat hij zich daar echt helemaal op zijn gemak voelde. En ook geaccepteerd werd. En dat is toch ook niet niks, hè? Kom je daar in zo'n metropool en dan ga je gewoon in een jazzclubje spelen. En misschien neem je voor de grap dat mondharmonicaatje mee. Nou ja, ze staan je allemaal uit te lachen. Want jazz en een mondharmonica?
2: Dat kan mondharmonica
1: niet.
2: Was toch überhaupt iets wat wat niet de status had van bijvoorbeeld een trompet of een saxofoon in die wereld?
1: Nee, en er ligt misschien ook nog steeds een stigma op het. Het is toch altijd veroordeeld tot, en vul daar maar in, de ouderwetse mondharmonica-orkesten. Hoewel die ontzettend leuk kunnen zijn, hoor. Je hoort er mij niks negatiefs over zeggen. Maar zo gaat het. Het heeft een beetje het imago van ook een speelgoedding of een gedrukt in een bepaald genre. En dat genre is dan helemaal niet goed. En nou, kom daar maar eens bovenuit.
2: Maar het is natuurlijk interessant. Want ik begreep dat tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn liefde voor jazz ontstaat. En dan vraag je je af, hoe raakt hij daar zo door geïnspireerd? Heeft hij daar ooit iets over verteld? Wat jazz voor hem betekende en waarom het hem zo raakte?
1: Nou, hij vertelde meer meteen over de concrete namen. Dus er werden altijd namen genoemd van mensen die hij geweldig vond. Maar hoe dat dan kwam, waar dat vandaan kwam.
2: Ik heb ook wel eens gelezen dat hij ook jazz fijn vond omdat hij astma had en niet hele lange tonen vol kon houden.

0: Ja, maar daarover denk ik dan ook. Maar dat, nu gaan alle longartsen rechtop zitten en denken, nou, nu gaat de leek gaat spreken, want dat doet dan dus ook. Nou, het feit dat je een mondharmonica, als je dat in je mond neemt, dan heb je dus, je ademt uit, je ademt in en alles geeft geluid. Mm. Dus je inademing moet ook gecontroleerd zijn. En toets zij zelf daarover dat dat op zich een hele goede therapie was, om het leven met astma toch draaglijk te maken. Ik weet niet of dat aantoonbaar is, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, dat inademen, als dat schielijk gaat of een beetje onbeheerst, misschien wel paniekerig, en dan adem je weer uit met moeite, en dat zo'n instrument dat dus eigenlijk gewoon reguleert. Want daar moet je moet net zo subtiel inademen als uit voor je klank.
1: Ja. Je hebt iets mee, het ligt voor jou. Ja. Misschien is het wel fijn om even aan de luisteraars mee te geven dat het helemaal niet zo makkelijk was wat Toets Tielemans deed op dat ding.
0: Nou ja, ik had van die simpele mondharmonicaatjes, maar toen ik met Toets werkte, dacht ik, nou, ik wil wel weten wat die man moet doorstaan. Dus ik ging naar een winkel in België en ik kocht zo'n ding, zegt de Mello.
1: En dit is de Toets Tielemans?
0: Ja, dit
1: Tielemans.
0: Is het instrument wat ook in samenwerking met hem is ontwikkeld. En dat is een beetje veranderd. Want je hebt zoveel modellen. Maar dit is dan het ideale idee om dan alle tonen goed te kunnen spelen.
1: En dit heet de chromatische mondharmonica.
0: Ja.
1: En wat houdt dat in?
0: Nou, het gekke is eigenlijk, er zit twee keer het gewone do, re, mi, fa, sol op. Dus gewoon als ik zat, ik ben geen speler hoor, dus jongens.
1: Ben benieuwd.
0: Ja. Nou, het was bijna goed, hè? Mm-hmm. Als ik het knopje indruk,
1: yeah,
0: want dat is het geheim van het ding, dan hoor je hetzelfde een halve toon hoger.
1: Ah.
0: Maar nou is het gekke, daar moet jij dus mee doen. En het dominante van de oude stijl volksliedje spelen. Dat is zo dominant aanwezig in hoe je dit instrument blazend en zuigend bedient, dat het echt ongelooflijk is als je daar jazz op hoort. Want dan zit je dus de hele tijd over die
1: op dat knopje. Want je hebt aan de zijkant een soort schuifje of zo'n knopje. Ja.
0: Daar wordt hij hoger mee. Dus als ik hem niet indruk, hoor je. En als ik hem indruk. En als ik zuig, hoor je met het knopje niet ingedrukt. Of. Nou, veel plezier.
1: Ja, succes. Heb jij het onder de knie gekregen?
0: Nou, ik kan er liedjes op vinden. Maar dat is echt. Ik probeer het ook wel, want ik vind het gewoon erg leuk. En het vergroot alleen maar mijn ongelooflijke respect voor Toets en collega's. Hè. In Nederland hebben we bijvoorbeeld Hermien Deurlo, die ook fantastisch speelt.
1: Ja.
0: Waar ik ook wel een aantal keren mee heb opgetreden. En ja, die beheerst dat ook. Die komt van de saxofoon af en dacht, wat leuk, ik ga op dat ding spelen. Nou, dan heb je wel een weg te gaan.
1: Ja, ja. Ja, ik heb ook al gehoord van artiesten die het wilden proberen ook. In navolging van Toets Tielemans. En dat ding weer hebben weggegooid.
0: Ja.
1: Dat niet te doen was.
0: Snap ik ook wel. Maar ik weet dan niet wat de drijfveer is. Ik denk dat de jazz dan de drijfveer is. Want ik wil dat spelen wat die saxofonisten doen.
1: Maar hij speelde toch ook gitaar? Ook dat in Amerika?
0: Eigenlijk is hij daar ook heel lang mee doorgegaan. En in Amerika vooral heel veel natuurlijk heeft hij met de gitaar gedaan. In de tijd dat hij zelfs, nou, ik geloof wel 7 jaar, in het quintet van pianist George Shearing zat.
1: Als gitarist?
0: Ja, want dat quintet van George Shearing had een soort instrumentatie waar de gitaar altijd de onderlijnen van de arrangementen meespeelde. Dus het was enorm in een keurslijf. En de bovenkant is dan de vibrafoon. En daartussenin hoor je de piano die dat opvult. Dat is de klank van dat quintet. Dat heeft George Shearing verzonnen. Dus als je daar als gitarist in zat, had je totaal geen ruimte. Je moest alleen maar dat doen. En één keer per avond had je 8 maten solo.
1: Nou, laten we even luisteren, want we hebben een gedeelte van George Shearing Quintet. Luister naar een stukje van het album Beauty and the Beat uit 1959. Dat is een samenwerking met zangeres Peggy Lee.

0: George Shearing de vrije hand. Die gaat een geweldige solo spelen door Peggy Lee heen. Maar wat we hiervoor horen is helemaal georchestreerd. Dus die vibrafoon en die gitaar zitten gevangen eigenlijk in het arrangement. Wat de piano als het ware zo mooi met die romige akkoordjes opvult. Dus, nou, en dat is dan je job.
1: Dus Toet Stielemans zat daar gevangen in een baan eigenlijk.
0: Dan ben je, zoals je dat noemt, een sideman. En hij wilde, dat is interessant geweest, natuurlijk. Want reken erop dat hij van George Shearing ook dingen geleerd heeft. Maar hij wilde meer. En dat heeft hij dus wel gerealiseerd.
1: Ja, je ziet bij hem later een ontwikkeling van meer traditionele naar moderne jazz. Laten we even luisteren naar een fragment van zijn eerste versie van Blue Z. Dat is natuurlijk fantastisch, ja. In 1962 uitgebracht als single.

0: Ik heb maar weinig mensen die zo kunnen fluiten trouwens. Daar zit ook een toonverschil in. En wisselingen.
1: Oh zo, ja, hele kleine versiertjes. En ja, nou bij dat, als je meezingt met je eigen spel of je fluit mee, kun je je altijd afvragen, speel je op het instrument en fluit je dan, zing je dan mee? Mm-hmm. Of zing je en speel je op je instrument mee? Het is gek dat ik dit zo aan de orde stel, maar het beïnvloedt elkaar wel enorm namelijk. Dus je past het aan elkaars mogelijkheden.
0: Ja, ja, ja. Maar welke ontwikkeling hoor jij terug in die... Hè, je hoorde eerst hem op gitaar bij George Shearing. En dan hoor je dit, jaren later. Wat horen we hier?
1: Het is zijn eigen lied. Hij zei ook, want dit is misschien wel zijn meest bekende eigen compositie. Hij heeft er niet zoveel gemaakt. Hij is toch veel meer de man die allerlei albums en situaties gekleurd heeft en zelf een klank heeft gegeven. Maar eigen composities zijn er niet zoveel. Dit is degene waar hij altijd van zei, als we hem dan speelden, dit is mijn pensioentje. Want hij heeft natuurlijk best heel veel auteursrecht van mogen krijgen. Dus dit was zijn pensioentje. Bluzet.
0: En tegen de tijd, dat hebben we al vastgesteld, dat jij hem leert kennen, heeft Toets al die enorme carrière achter de rug. Ja. In Amerika heeft hij met alle grote der aarde gespeeld. Ook in de bus gezeten met Billie Holiday. Nou, noem maar op. Ja. Op tour. Jullie hebben samengewerkt aan het album Chez Toets, 1998. Je zei al, dat zijn onder andere Franse chansons, die in ieder geval op dat album centraal staan. Zullen we even luisteren, want het is volgens mij een van jouw favorieten. Ne me quitte pas, hè? Dat klopt toch?
1: Oh, dat is zo mooi.
0: Ja, zullen we even luisteren?

0: Ja, dat soort dingen. Want dat staat er helemaal niet.
1: Wat doet hij daar?
0: Dit. Ja, want het liedje is alleen maar... Het heen en weer gaat tussen twee tonen. En hier doet hij voor op een gegeven moment... Een soort, bijna een soort Bach-solo-suite. Maar omdat er een akkoord onder zit waar dat op kan... heeft hij dat er allemaal bijgemaakt. Ja, dan heb je gewoon de tranen in je ogen staan.
1: En deed hij dit ter plekke? Was het wel de improvisatie? Of?
0: Dit lag misschien wel... min of meer vast. Mm. Hij wilde ook echt, en ik ben volgens mij de enige in de wereld... die dat echt ook zo gespeeld heeft. Hij wilde een soort gitaarakkoordjes erachter. Veel collega's hebben er altijd toch gemeend... de vrije hand in te moeten nemen en dan iets bij te verzinnen. Ik heb ook in deze opname exact gespeeld wat hij wilde. Hij speelde het ook voor aan mij op een gitaar.
1: Hij wist heel goed wat hij wilde.
0: Ja, en zo wilde hij hem. En dat is ten opzichte van de compositie van Jacques Brel... bijna hetzelfde, maar er zijn wat veranderingen... die ook wat meer naar de jazzkant neigen. Heel subtiel. En dat heeft hij er dan ook enigszins aan toegevoegd.
1: Ja.
0: Maar ja, hij zet dat in. En ik heb dus, hoe komt dat dan dat je dat steeds weer emotioneert?
1: Ja, maar dat gebeurde nu ook weer een beetje.
0: Ja, zeker. Ja. En dat komt omdat hij zet een toon misschien net wat later neer. Je kan zeggen, het is de agogiek of de expressie van wat je zegt. He, als wij hier heel oppervlakkig gaan zitten praten... dan gaan de mensen opbellen van, verstaan die mensen helemaal niet? Dat is ook een soort expressie. En hij deed dat in de muziek misschien nog wel zo... ja, nog veel duidelijker dan menig ander muzikant.
1: Ja.
0: Dat je ook weer voelt...
1: Je voelt het hier, steeds bij hem.
0: Hier
1: he,
0: gaat het over.
1: Ja.
0: Niet mummelen, niet binnen dat woord gebruikte hij niet, maar dat gebruik ik dan nu. Maar zo voelde het iedere keer van, hij gaat hem inzetten. Daar komt het. En oh, zo.
1: Ja.
0: Het is net op een later en een voller moment dan dat jij je kan voorstellen. Ja.
1: Jullie gingen ook samen het podium op. Hoe was hij tijdens optredens?
0: Ja, onvoorspelbaar grappig. Mag ik één anekdote vertellen?
1: Graag.
0: Want dit was het eerste wat wij deden, die opnames van dit album. Toen had ik nog geen één keer met hem gespeeld. Dat is toch ongelooflijk, hè? Want ze wilden mij hebben voor dit album. Mm. Ik was dus, ja, ze waren zo blij dat ik in Brussel met hem had gespeeld. Toen zag het namelijk weer zitten om dat proces met die opnames te gaan doen. En toen kwam er een optreden in Venray. Duo met Toets. Dus niet eens met de rhythmsectie.
1: En jij en Toets.
0: Ja, ja. En Toets zegt 3 minuten van tevoren... Bertje, kent u Basin Street Blues? En hij zong het voor en hij kon helemaal niet zingen. Dus hij zong... Dat moet dus dit zijn. Ik zal het even op de mondharmonica het voordoen. Da, da, da, da, da. Nou ja, ik zei, ja, dat ken ik. En we gaan op. Applaus. Ik dacht, nou, dan gaat het gebeuren, hè. Dus ik hoor... Ik dacht, nou, en wat nu? Want dat was wel de beginnoot. En toen kwam er toch een heel ander stuk, zeg. Toen speelde die... I can't get started. En gelukkig ging ik die ook. En ik dacht, oh, op die fiets.
1: Even schakelen.
0: En toen dacht ik, wordt het zo'n avond? En ik was ook... In één keer van al mijn spanning af. Ik dacht, oh, wat leuk. Dus ik word meteen in diepe
1: gegooid. Je vond het mooi dat dat gebeurde.
0: Ja, hij was het volgens mij echt ook alweer vergeten. Want hij was natuurlijk toch al, ja, hij liep tegen de 75. En hij was waarschijnlijk echt vergeten dat hij 3 minuten daarvoor nog gezegd had, we beginnen met. En hij loopt op en denkt, ik begin maar gewoon.
1: Maar jij kon daar goed mee overweg.
0: Ja. Ja, nou die kende ik dan wel. En de stukken die ik niet kende, daar kon ik ook gewoon tegen hem zeggen. En dat gebeurde op concerten heel weinig. Want later gingen we vaak met trio. Maar dit zal ik, omdat het de eerste keer was, zal ik dit nooit vergeten.
1: En maar je zegt ook grappig. Hij was ook grappig.
0: Ja, hij was zo ontspannen. Er konden altijd grapjes gemaakt worden. Het was altijd ook in dienst van het goede. Ik heb nooit meegemaakt dat het stroefjes werd.
1: Dat, en dat was ook geen humeurige man?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, nee dat, en dat ging hij volgens mij ook uit de weg. Bij mij heeft hij nooit aanleiding gegeven tot tot een soort stroefheid bij mezelf. Hè? Dat je kan dingen tegen elkaar zeggen die niet prettig zijn. Mm. Nee, dat gebeurde nooit. Hij wilde wel altijd ook weer nieuwe dingen uitproberen. Speel is dat akkoordje. In de repetities deed hij dat. Hè? Dus dan, ja, geweldig. En dat, ja, wat, dus dat het bleef dat altijd maar vloeien.
1: Jij hebt ook iets meegenomen, hè? Waarin hij heel relaxed was tijdens een optreden in Terneuzen.
0: Ja, Porgy & Bess, de jazzclub.
1: Je hebt een audiofragment meegenomen waar je wat over wilt vertellen. Ja. Vertel maar even, gaan we naar luisteren?
0: We gaan uiteindelijk luisteren naar de kersentijd, of Le Temps de Cerise. Echt zo'n volksliedje uit België, wat hij van zijn vader had geleerd. En misschien is het goed om ons even te realiseren, als we dit gaan luisteren, dat zijn zinnen vrijwel altijd zo'n beetje... Die zijn al begonnen. Hij zou hij zou van jou heel veel kunnen leren over hoe je een zin van begin tot eind zonder kleerscheuren doorkomt. Dus daar moeten we even aan wennen.
1: Okay.
0: Een broodje is een mondharmonica. En het is een mengelmoes van alle talen. En hij voelt zich in het Zeeuws natuurlijk erg leuk. Want hij vindt dat is al dicht bij het West-Vlaams. En hij betrekt mij dan in het verhaal. Nou,
1: okay.
0: Het is echt heel schattig om te horen, vind ik. Toets op zijn best.
2: Heb ik compleet... Mix zelf van België, mijn moederke van Antwerpen. Ze is naar Brussel gegaan aan de strofiest van een nicht. En daar heeft ze Bernard Tielemans ontmoet. En de moeder van mijn moeder was een Wolinneke van de koolmijn.
0: Een Wolinneke is een Waal.
2: Bergen, he? Mons, okay. Borginaars. Zo, ik ben alles. En ik kan van Antwerpen spreken. En ik leer hier in Stockholm. Bijvoorbeeld is mijn naam Toet Stielemans.
0: Het is gewoon cabaret.
2: En in het zuiden van Zweden is Toet Stielemans. En ik leer al... Mijn venster is altijd open.
0: Dit
2: en dan met Bergje hebben we zoveel plezier. Belgische... dialecten, hè? Van Brugge.
3: Amai, hè? Amai.
2: Amai. En van Antwerpen, amai, blozoort, hè? Allemaal. En jongen, dat komt allemaal in de muziek. That's my soul, that's my roots, mijn wortels. Dat is een zwaar woord, hè, mijn wortels. Oh, ja.
0: Hij was helemaal vergeten dat we dit gingen spelen.
2: Dat is het liedje.
1: Dus jij begon maar even.
0: Ja.
1: Ja.
0: De manager zei namelijk altijd dat hij te veel praatte. Dus ik dacht...
1: Ja, dacht ik ga maar even beginnen.
0: Er is een spanningsveld. Ja. Oh ja, zegt hij. Oh ja,
1: dat gingen we doen. Maar dit is, ja, dat is ook echt een performer, hè?
0: Ongelooflijk. Ja, en dan... Hij heeft me wel eens verteld dat hij soms optredens in België moeilijk vond. Zeker de grote festivals. Want dan had hij het gevoel dat hij het weer moest bewijzen. En dat alle hotshots komen en iedereen verwacht ook na al die decennia weer van... Oh, hij moet het. En dat vond hij echt wel moeilijk. En ik begrijp dat ook wel. Iedere keer ligt die lat weer hoog en zitten ze weer naar je te luisteren. En ze horen allemaal weer diezelfde liedjes. En ach, hoe hou je dat vol? Mm. Dus zo'n optreden in Terneuzen, lekker een beetje weggeborgen zo. Ja, dat was echt een middagje feest. En ontspannen. En dat hoor je dus ook aan dit.
1: Ik ben benieuwd. Je hebt lesgegeven op het conservatorium, onder andere, Bert.
0: Eigenlijk nog. Ik ben met pensioen, maar ik
1: oh,
0: maak
1: je doet
0: er nog één jaartje aan.
1: Wat hoop jij dat de nieuwe generatie van muzikanten van Toet Stielemans meeneemt?
0: De regeneratie van muziek. Dus dat je iedere keer het weer wil zien alsof het zo uit je handen valt en dat jij het zo verzonnen hebt.
1: Dus nooit op de automatische piloot?
0: Nooit. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste. Want wat ik daar voor de rest over te zeggen heb, bedenk ik me nu al, is een variatie daarop eigenlijk. Dat is echt, dat staat helemaal op nummer 1. En volgens mij vallen dan zoveel dingen op hun plek.
1: Maar dat betekent toch ook dat je altijd alles geeft van jezelf?
0: Ja, maar dat doen wij nu toch ook? Is dat, hè, want dat is toch ook mooi? Dat hoeft ook, dat geeft alleen maar een soort gelukshormoon. Want alles geven kan ook betekenen dat je uitgeput raakt, maar dan heb je misschien te veel gegeven. Dus
1: ja.
0: Het is die balans vinden van dat je er wel helemaal bent. Dat je ook nog weer kan recupereren na een optreden. En dat je de volgende keer weer klaar bent met de volgeladen accu om het weer te doen. Wat een feest. Wat een feestvak hebben wij dan eigenlijk ook. En dat is dan los van alle maatschappelijke beslommeringen. Die moet je er ook buiten zien te houden. En dat, ik denk dat Jean Toets dat ook heel goed kon.
1: Jean Toets, noemde je hem zo?
0: Ik zei gewoon Toets. Ik weet eigenlijk niet wat ik... Ik heb het een beetje vermeden altijd, geloof ik.
1: Oh,
0: het is
1: ja?
0: niet zo goed. Ja, want hij heet eigenlijk Jean.
1: Ja.
0: Ik geloof dat wij allemaal... We zeiden eigenlijk allemaal Toets.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Wat blijft er voor jou voor altijd van Toets?
0: Eigenlijk dat aspect wat ik net al noemde. Dus dat die wil, die bereidheid om het steeds weer overnieuw te willen horen. En daaraan gekoppeld die originaliteit. Het steeds weer willen zoeken. En het steeds weer willen gaan voor het allermooiste. In klank, in instrumentbeheersing ook. En in de verwondering. De verwondering, mooi is dit, hè?
1: Mm.
0: En dat geldt voor alles. Dat geldt niet alleen voor jazz. In jazz is het gauw van, ah, dat is stoer, hè? Maar zo'n gewoon deuntje, dat raakt mij dan toch het meeste. Want ook daar liet hij ieder nootje klinken alsof het, nou ja, alsof alles ervan afhing.
1: Prachtig.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: En dat ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken. Ook.
1: Bert, dank je wel. We sluiten nog even af met een stuk Ladyfingers, geschreven door Toet Tielemans zelf. En inmiddels een TikTok-hit, heb ik begrepen.
0: Oh.
1: Ik als 54-jarige. Daardoor ook het meest gestreamde nummer van Herb Elbert op Spotify. Laten we even luisteren.

0: Dat blijft Lijn.
1: We volgen wie op u, lieve luisteraars, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Borger Breeveld was een bekende Surinaamse acteur, filmmaker en schrijver. Hij was jarenlang een vertrouwd gezicht binnen de Surinaamse kunst- en cultuurwereld en stond bekend om zijn bevlogenheid, maar ook om zijn warmte en zijn vriendelijkheid. Bij het grote publiek werd hij onder meer bekend door zijn hoofdrol in One People, de film van Pim de la Parra uit 1976, die uitgroeide tot de klassieker van de Surinaamse cinema. Breeveld bleef zich ook daarna bezighouden met film, cultuur en het vertellen van Surinaamse verhalen. Zijn dochter, Manuska Zegelaar Breeveld, kennen we als actrice en zangeres. Voor wat blijft dat zij over haar vader, over wie hij was, haar herinneringen aan hem en wat Borger Breeveld haar heeft nagelaten.
2: Ergens komen met mijn vader duurde altijd 2 keer langer dan normaal. Dat kwam vanwege alle mensen die hij gedag zei, die hem aanhielden om iets te vragen of iets tegen hem te zeggen. Als kind al had ik door dat mijn vader een populaire gast was. Daar was ik trots op. Door zijn hoofdrol in de grootste speelfilm die Suriname tot nu toe heeft gekend, One People van Pim de la Parra, was hij heel geliefd bij veel Surinamers in Suriname en in Nederland. Borger was acteur en zanger, maar eigenlijk was hij film- en televisiemaker. Daar had hij voor geleerd, aan de Nederlandse Filmacademie. Terug in Suriname ging hij al gauw werken bij de Surinaamse Televisiestichting, waar hij de boel nieuw leven inblies. Hij maakte muzikale entertainende programma's, maar ook het 8-uur-journaal en Kiek, een soort klokhuis, dat ik op mijn 13e presenteerde met 2 buurtgenootjes. Een gouden herinnering. Voorop in Borgers mediamissie stond het informeren van mensen. Zijn latere programma's hadden allemaal een educatief karakter, inzoomend op de actualiteit. Borger leidde heel veel mensen op in de televisie, radio en filmwereld in Suriname. Hij was een groot inspirator voor velen. Ik wist het wel. Maar nu ik alle social media posts langs zie komen van mensen die hem bedanken voor alles wat ze van hem geleerd hebben en wat hij voor ze heeft betekend, dringt het weer goed tot me door hoe belangrijk hij geweest is voor de media. En ver daarbuiten. Mensen roemen zijn aandacht voor de grote en de kleine man. In alle lagen van de bevolking, dwars door alle bevolkingsgroepen heen. En zijn rotsvaste geloof in de Republiek Suriname. Ooit komt het goed als we maar hard genoeg en samenwerken. Toen hij 5 jaar geleden aan de gevolgen van diabetes in een rolstoel belandde, kwam zijn grote veerkracht bovendrijven. Ondanks zijn geamputeerde benen bleef hij doorgaan. We zijn zo blij dat we deze bonusjaren hebben mogen beleven met hem. En sowieso dat hij onze vader was. Natuurlijk kennen wij ook de andere kant van hem. De kant met zijn tot vervelend toe eindeloze politieke verhalen, zijn chagrijnigheid als de dingen niet gingen zoals hij wilde en zijn ongelofelijke ongeduld. Maar dat was uiteindelijk in goede balans met wat we van hem leerden, van kleins af aan. De films en de muziek die hij ons leerde kennen. Zijn gezelligheid, zijn humor, zijn luisterend oor zonder oordeel en de liefde voor Suriname die hij ons en onze kinderen meegaf. Borger was een geliefd mediaman, vriend van velen en bovenal onze vader. We hielden van hem zoals hij was en gaan hem ongelooflijk missen.
1: Oh, Manuska Zegelaar Breeveld, dank je wel. Over Borger Breeveld. Haar vader, hij overleed maandag 10 augustus op 82-jarige leeftijd. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een e-mail naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. En als het nodig is, dan kunnen wij u uiteraard helpen met het vertellen van het verhaal. In het 2e uur van Wat Blijft horen we zo dadelijk een gesprek van Koen Verbraak met journalist en presentator Noralie Beijer. U weet het misschien, zij verloor haar partner, Joost Prinsen, al enige tijd geleden. En ze vertelt daarover wat het leven dan nog de moeite waard maakt en hoe het is om op latere leeftijd weer verliefd te worden en dan die liefde ook weer te moeten missen. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Komende weken zenden we in het tweede uur van Wat Blijft de podcast Overleven uit. In Overleven praat Koen Verbraak met bijzondere gasten over wat het leven, ondanks tegenslag, de moeite waard maakt. Met in deze eerste aflevering journalist Noralie Beijer.
4: Journalist Noralie Beijer verloor vorig jaar haar geliefde, acteur Joost Prinsen. 5 jaar lang waren ze samen, totdat hij in november vorig jaar overleed. En hoewel ze verschilden als dag en nacht, was hun liefde groot en intens. Al is het kenmerk van een late liefde dat die vaak korter duurt dan je graag zou willen. Hoe gaat het eigenlijk met je, Noralie?
5: Het gaat.
4: Ja?
5: Het gaat heen en weer. Ik zeg niet dat het heel goed gaat, maar naar omstandigheden gaat het best.
4: Ja.
5: Ja, er zijn natuurlijk ups en downs en het gaat wel en het gaat niet. Maar ik red me wel.
4: Want het is inmiddels een 1/2 jaar geleden dat Joost overleed. Ja. Voelt dat ook als een 1/2 jaar?
5: Nee, het voelt als gisteren.
4: Ja?
5: Ja, dat is dat gemis. Dat kwam niet ogenblikkelijk op, maar zeg maar, dat kwam geleidelijk, ging zich dat meer en meer manifesteren in mij.
4: Hoe merkte je, wanneer merkte je echt?
5: Dat ik hem miste?
4: Ja?
5: Dat is een beetje raar om dat te bedenken nu. Maar ik denk dat ik eigenlijk al afscheid van hem begon te nemen toen hij dus echt heel ziek was in het ziekenhuis. Hè?
4: Ja.
5: Dat ik dacht van ja, dit loopt niet goed af. We moeten gedag zeggen, afscheid nemen. Dus dat heb ik steeds van me afgeschoven. Maar toch dat ik, er was al een afstand, laat ik het zo zeggen.
4: Voelde hij dat zelf ook, dat dat zou gaan?
5: Dat weet ik niet.
4: Nee?
5: Dat weet ik niet. Hij was natuurlijk, vooral de laatste dagen was hij, hij was wel heel goed bij. En hij kon niet zo goed uit zijn woorden komen. Maar ik denk dat hij al, ja, dat is ook een beetje raar om dat zo te zeggen. Ik denk dat hij al in de armen lag van de dood.
4: Oh ja.
5: Ja, en dat hij zich daarmee verzoend had.
4: In de armen van de dood?
5: Ja. En dat hij zich daarmee verzoend had. En dat was voor mij een hele merkwaardige beleving om dat zo te ervaren. Ik heb dat natuurlijk niet kunnen vragen of ook niet gevraagd. Maar dat was het gevoel wat bij mij leefde toen ik dus naar hem keek. Die laatste dag eigenlijk en die laatste minuten.
6: Toen was hij al aan het wegdwarrelen.
5: Ik weet niet, hij was... Er was net als er een soort gordijn tussen hem en mij was opgetrokken.
6: Ja, ja.
5: Een soort scherm, wel doorzichtig.
6: Ja.
5: Maar ja, hij was al...
6: Je ziet het ook weer voor je, hè?
5: Ja, hij was al klaar natuurlijk met het leven. Had hij ook al duidelijk aangegeven. En ja, nou had hij zich overgegeven aan wat er komen zou. Dat wist hij natuurlijk zelf ook niet. Of wel, dat weet ik niet. Maar hij was al, voor zijn doen had hij al afscheid genomen.
6: Maar dat hebben jullie niet echt met zoveel woorden benoemd?
5: Nee. Nee, ik zag het. En het zijn beelden die dus steeds op die ervaring en die herinnering, die komt dus vaker bij mij terug.
6: Ja.
5: Maar dat gemis wat je vroeg, dat manifesteerde zich eigenlijk nadat hij, na de uitvaart, manifesteerde zich dat echt goed. Dat ik steeds dacht, want dan kwam ik thuis en dan was hij er niet. Of ik kon niet bellen, of ik wilde bellen. En ik denk van, wat doe je nou, dat kan niet. Er waren geen appjes meer, want hij was echt een man van appjes. Tenminste, hij was een man van voicemail. Dus dat was er dan niet meer. Hij kwam niet meer binnen de deur. Ik hoefde geen boodschappen meer te doen voor hem. Hij deed ook geen boodschappen meer voor mij. Dus dat zijn allemaal hele kleine dingen die... Die ik uiteindelijk, ja, dat is gemis en dat slaat over in een rouw en dat is met verdriet. Het is een wirwar van gevoelens.
6: Hoe ziet de rouw eruit als je daar middenin zit?
5: Ja, als jij het weet. Ja, ik kan het natuurlijk wel. Het is pijnlijk.
6: Ja.
5: Maar het is pijn waarmee ik mezelf leer te leven. Omdat ik weet dat er is geen medicijn voor. Ik voed mezelf door aan mooie dingen te denken van hem, die we samen hebben gedaan. En dan kan ik weer lachen en zo. En dat vind ik dan wel heel leuk. Maar tegelijkertijd denk ik van, waarom ben je er niet meer? Hè, waarom kan ik je niet meer roepen of zo? Dus dat is dat, ik denk dat dat rouw is. En dat verdriet wat erbij komt, dat het dus weg is. Het is echt onherroepelijk. En dat onherroepelijke, dat maakt die pijn groot, denk ik.
6: Ja. Wen je daar uiteindelijk ook aan?
5: Ik weet het niet. Ik weet het niet.
6: Nu nog niet.
5: Nu nog niet, want het is... Ja, daar betrap ik mezelf steeds op. Ik doe wel veel dingen ter afleiding. En dat vind ik heel fijn en heel goed. En ook dat mensen aan me vragen, hoe gaat het? En aan me denken met kleine dingen en zo. Dat vind ik echt geweldig, lief en dat helpt. Maar dat hij er niet is, dat is nog moeilijk, ja.
6: Ja. Heb je dit eerder meegemaakt op die manier?
5: Niet zo.
6: Nee?
5: Ik heb wel een aantal mensen natuurlijk al in mijn leven verloren. Maar dit met hem, dit is voor mij nieuw.
6: Ja.
5: Echt nieuw. En ook hoe ik ermee moet omgaan. Ik ga er wel mee om. En ik bedoel, ik ben niet in een depressie beland of zo, gelukkig. Maar het is wel een soort onophoudelijk gevoel van... waarom ben je er nou niet meer? En waarom kan ik nou niet meer? Waarom kunnen we dit niet meer? Waarom kunnen we niet meer op stap? En zo.
6: Terwijl je verstand het weet,
5: ja.
6: Dus gelooft je hart het nog niet.
5: Ja, het is echt een gevecht eigenlijk tussen verstand en gevoel. Ik weet heel duidelijk dat hij er niet meer is. Ik wist ook dat hij dood zou gaan. En dat ik hiermee te maken zou krijgen. Maar dat het er zo uit zou zien? Nee.
6: Nee. Want je was op... 11, toen je voor het eerst de dood echt van heel dichtbij meemaakte.
5: Ja, ja.
6: Toen je vader overleed.
5: Ja.
6: Hè? Want jullie woonden op Curaçao en 5 broers waren er, hè?
5: 5 broers, ja.
6: Ja. Wat was het voor gezin?
5: Ik was het enige meisje.
6: Ja.
5: En dat heb ik altijd geweten, dat ik het enige meisje was. Mijn vader was dol op mij, want ik was zijn enige meisje.
6: Ja? Was je ook een beetje prinsesje?
5: Voor hem denk ik zeker.
6: Oh ja.
5: Ja, maar ik was klein natuurlijk. Ik was een kind. Ik was 10 toen hij stierf.
6: Mm-hmm.
5: 10 of 11. En,
6: wat staat je daar nog voorbij?
5: Mijn vader die ging elke zondag met ons wandelen met de auto, zoals hij dat noemde.
6: Wandelen met de auto?
5: Wandelen met de auto.
6: Dat betekende dat?
5: Dat betekende dat hij ons meenam. Daar bleef mijn moeder thuis.
6: Ja.
5: We waren met z'n 6. 6 kinderen, maar meestal ging het met 5 of met 4. Soms bleven er 2 of 1 thuis. En dan nam hij ons mee met de auto die hij niet zo lang geleden had aangeschaft. Een groene Chrysler, weet ik nog. En dan nam je ons mee naar vrienden of familie of zomaar een ritje maken. En dan stopte hij bijvoorbeeld bij zijn kantoor.
6: Want wat deed hij voor werk?
5: Hij werkte bij de Shell. Hij was ambtenaar bij de Shell.
6: Ja.
5: En dat kantoor had hele grote trappen.
6: Ja.
5: Groot bordes met trappen. En dan stopte hij daarvoor en dan konden wij gaan lopen en gaan rennen. En wat wij leuk vonden was trap op, trap af, trap op, trap af. En als we dat hadden gedaan, dan gingen we terug in de auto en dan reed hij naar een ijskarretje of een ijskowinkel en zo. En dan kregen we dus een popsicle, zo heet dat op Curaçao.
6: Waterijs.
5: Dat is een waterijsje, ja. Dus zo, dat waren dan de zondagen wandelen met de auto. En wat hij daarvoor deed in de ochtend was een koek bakken.
6: Oh.
5: Mijn vader hield van de keuken,
6: ja.
5: Voornamelijk van het bakken van koeken.
6: Aha.
5: En dat vonden wij heerlijk. Hij bakte elke zondag een koek.
6: Oh ja? Dat is een soort boterkoek of zo? Of?
5: Ja, alle soort koeken, ja. Weet ik niet meer. Maar van deze zondag herinner ik me dat hij dat ik in de keuken kwam en ik vroeg hem, wat maak je vandaag? En toen zei hij, oliebollen. Toen zei ik, oliebollen? Dat kenden wij niet.
6: Nee.
5: En dat legde hij verder ook niet uit. En toen ben ik weer naar het erf gegaan, naar buiten spelen, rennen en zo. En tegen de middag ging hij dan slapen, middagdutje doen. En dat deed hij altijd op de koude tegels voor het oude radiotoestel. Weet je,
6: lekker
5: vroeger,
6: cool.
5: Lekker cool. Je had vroeger die grote radiotoestellen met die doek, hè, naar het mooie stof dan.
6: Mm-hmm.
5: En dan lag hij voor en dan was die radio zachtjes aan en dan viel hij in slaap op die koude tegels. En dan moesten wij gaan baden, zoals dat heet, omdat wij met mijn vader zouden gaan uitgaan. En toen dat gebeurd was, toen zei mijn moeder, je moet je vader gaan roepen, want jullie zouden weggaan. Dus ik ging mijn vader roepen, maar mijn vader sliep. Dus ik zei tegen mijn moeder, hij slaapt. Ja, nou, hij moet wel wakker worden. Dus nog een keer, nog een keer. En toen kwam ze zelf kijken. Toen zei ze, nou, gaan we jij maar even de dokter bellen. Maar wij hadden geen telefoon in huis. Het was bij de buren, dus ik naar de buren, dokter bellen. Dokter zei van, ik ben aan het eten. Ik wil nou niet gestoord worden. Dus ik weer terug naar mijn moeder met dit bericht. Moeder, kan ik niet. Ga nog een keer bellen. Ik durfde niet naar de buren. Dus ik ben naar een ander telefoon gegaan. En toen is die dokter wel gekomen. En toen hebben ze direct actie ondernomen. De ambulance weggehaald. Naar het ziekenhuis gebracht. Mijn moeder ook weg. Wij zijn achtergebleven. De buurvrouw heeft naar een andere buurvrouw heeft naar ons gekeken. En de volgende ochtend, denk ik, kwam mijn moeder terug. En ik zie haar nog terugkomen. Echt helemaal in elkaar gezakt, gebogen, gesteund door iemand anders. En toen zeiden ze dus dat hij was overleden.
6: Hoe oud is hij geworden?
5: 44.
6: Heel jong, hè? Ja.
5: Heel jong. Maar ja, als kind heb je geen, tenminste dat denk ik achteraf, heb je niet zo goed.
6: Nee,
5: je hebt niet zo goed besef wat dood is.
6: Nee.
5: Dus ik zat met mijn broertje op de rand van ons bed. En hij vroeg mij van, wat is dat, dood? Toen zei ik, ik denk dat hij niet meer terugkomt.
6: Oh ja.
5: Dus dat besef had ik dan toch wel misschien uit de boeken of uit verhalen.
6: Dat moet een enorme uitwerking hebben gehad op jullie gezin, hè? En op jou. Die plotseling dood.
5: Ja, het is raar hoe je dat als kind ervaart. Hij was er niet meer. En het was, voor ons kinderen was het dus gezellig. Want iedereen kwam in het huis.
6: Oh ja.
5: En er werd gegeten en er werd lekker gedronken en er werd gespeeld met al die andere kinderen die ook kwamen. Dus ik heb aan die dagen direct nadat hij dood was en nog niet begraven was, heb ik hele leuke herinneringen.
6: Geen leegte?
5: Nee, zeker niet.
6: Maar daarna?
5: Ik denk dat ik pas veel later dacht van, jeetje, wat jammer dat mijn vader er niet meer is.
6: Wanneer dacht je dat bijvoorbeeld?
5: Ik denk dat ik toen al een puber was, een tiener. Ja. Maar toen woonde ik al in Nederland.
6: Ja.
5: Want een jaar nadat mijn vader was overleden heeft mijn moeder drie oudste kinderen naar Nederland gestuurd.
6: Waaronder jij?
5: Waaronder ik, ja.
6: En toen ging je naar een internaat?
5: Naar een kostschool, ja.
6: Een nonnenklooster?
5: Een nonnenklooster, ja.
6: In Roermond?
5: In Roermond, de Ursulinen waren dat.
6: Ja. Maar wel een enorme overgang van Curaçao naar Nederland.
5: Was het ook. Maar ik vond het wel leuk.
6: Ja?
5: Wat ik je zei, ik was het enige meisje met 5 jongens. En nou was ik in een gemeenschap met alleen maar meisjes. Van mijn leeftijd, een jonger en ouder en zo. En dat vond ik geweldig.
6: Ja?
5: Ja.
6: En je had het naar je zin dus ook, begrijp ik.
5: De eerste 2 jaar vond ik het nieuw. Nieuwsgierig was ik. Ik vond het geweldig allemaal wat er om me heen was. Behalve de kou, behalve het eten. Dat vond ik niet geweldig. En de mensen die anders waren natuurlijk. Maar ik was daar wel. En ik maakte vriendinnen op die school. Dus ik vond het wel leuk. De eerste 2 jaren daarna was het echt uitzitten tot ik die middelbare school af had.
6: En miste je moeder ook?
5: Ja, dat is heel lastig om te zeggen. Ik weet niet of ik... Ik schreef mijn moeder brieven. Maar die brieven werden allemaal gecensureerd door die nonnen.
6: Oh ja? Die lazen eerst alles
5: wat je schreef? Eerst alles. En die lazen ook alles wat terugkwam.
6: Oh ja?
5: Daar kon je niks aan doen, maar zo wisten ze dus ook alles. Dus ik was op een gegeven moment heel voorzichtig om te vertellen wat ik niet goed vond in die school. En mijn moeder altijd van, ja, je moet goed je best doen, want ik doe mijn best ook voor jou. Dat je, en voor die andere, voor die 2 broers, dat jullie daar goed hebben. Dus maak geen onzin, maak geen nonsens.
6: Doe je best.
5: Doe je best. Doe je best.
6: Ja.
5: Dus dat was een soort correspondentie waarbij ik dus wel een beetje als kind al dacht van, niet te veel onzin schrijven aan mijn moeder.
6: Jij was natuurlijk in dat Roermond van de jaren 50, 60, een van de weinige meisjes met een kleur. Hè? Had je ook met discriminatie te maken?
5: We waren met z'n 5. 5 meisjes uit Curaçao.
6: Aha.
5: Waarvan ik er 1 kende en die andere die heb ik dus op die kostschool leren kennen.
6: Ja.
5: En het woord racisme kende ik niet.
6: Nee.
5: Discriminatie kende ik ook niet. Ik weet wel dat mensen het leuk vonden om mij te zien.
6: Ja.
5: Ze wilden me graag aanraken. Ze
6: vonden
5: dat ik mooi haar had. Dat alle kleuren mij mooi stonden. En ik had geleerd als ze mij op straat nariepen van je bent een moorkop. Dat ik terug,
6: dat deden
5: ze wel. En dat ik terug moest roepen, ja, je bent een kaaskop. Dus je bent een kaaskop.
6: Mm.
5: Dus dat had ik geleerd, maar dat ging allemaal, wat mij betreft ging dat lachend. En dat heb ik nooit echt aangetrokken gevoeld.
6: Nee?
5: Ik heb me nooit aangetrokken gevoeld, nee.
6: Nee. Dus dat speelde hem geen rol?
5: Voor mij niet.
6: Nee.
5: Voor de andere mensen misschien die naar mij keken wel. Ze zeiden wel tegen mij, je bent een missiekind.
6: Een missiekind? Wat bedoelde ze dan?
5: Ja, dat bedoelde ze. Dat had ik natuurlijk op Curaçao had ik dat meegemaakt. Want ik zat daar ook op een nonnenschool. En daar was er altijd een busje om geld in te doen voor de missiekinderen. En het was dan vaak een zwart poppetje. Wat soms knikte als je daar een dubbeltje of wat in gooide.
6: Oh, ja.
5: En dat had ik dus altijd braaf gedaan. Mijn meneer vonden het wel leuk als dat poppetje dit deed. En nou kwam ik dus hier in een gemeenschap. En toen zeiden ze van, je bent wel een missiekind. Dat ik een missiekind. Daar heb ik toch altijd geld voor gegeven. En daar hoorden we altijd hele zielige verhalen over. Van die kinderen die in Afrika zitten en die niet te eten hebben. Dus geef ze wat te eten. En eet al je eten op, want er is iemand naast jou die geen eten heeft. Dus dat soort dingen. Nee, ben ik ook een missiekind. Dus dat kan ik me wel herinneren. Maar was dat discriminatie, was dat racisme? Ik denk dat mensen het niet, als je het niet weet, als je het niet kent, dan reageer je zo. Je ziet iets heel anders. Ik heb het ook het omgekeerde meegemaakt in Suriname. Daar waren we dus een keer in het binnenland. En er was mijn schoonzusje was mee. En die is zo wit. Nou, die is veel witter dan jij bent. Dus ze kwam daar. En we stonden daar op een boot te wachten. En op een gegeven moment waren er een heleboel maronkinderen waren daar komen staan. Er gebeurt iets, dus die komen staan. Maar die keken allemaal naar haar. Dat vonden ze prachtig.
6: Omdat ze zo wit was.
5: Omdat ze zo wit was.
6: Ja. Na hoeveel tijd zag jij je moeder weer terug?
5: Na 5 jaar. Toen ik die school af had, ben ik teruggegaan naar Curaçao.
6: Dus van je 12e tot je 17e zag je
5: ze, ja, klopt.
6: Dat is dan ook een gat in het contact, hè? In je relatie met je moeder.
5: Ja, en dat...
6: Merkte je dat?
5: Ja.
6: Ja?
5: Ja, natuurlijk merk je dat. Ik bedoel, je hebt dan wel contact gehad via brieven en via de telefoons. Nou ja, dat was dan altijd 3 minuten en dan moest je dus ophouden. En, maar toen ik mijn moeder terugzag, merkte ik dat er een gat zat in onze relatie natuurlijk. Want het was een hele... De puberteit was ik natuurlijk weg geweest. En is toch veranderd.
6: Dat is enorm natuurlijk. Een meisje van 12 en een meisje van 17.
5: Dat is een heel groot verschil.
6: Ja.
5: Dus ja, dat is, heeft zich... Ja, het was niet makkelijk, denk ik. Nee, voor haar niet en voor mij niet. En zij vond het heel normaal dat wij dus gewoon weer de draad oppakten. Ja.
6: Alsof je 12 was.
5: Alsof ik 12 was. En dat was lastig.
6: Ja. Is dat wel weer goed gekomen?
5: Als... Niet helemaal. Dat ging dus met... ups en downs. Misschien dus zo. Ik had een keer tegen mijn moeder gezegd dat, zeg maar, toen we dus weer een beetje wrijving hadden. Dus zei ik tegen haar, ja, maar eigenlijk was het ook niet goed om ons zo vroeg weg te sturen. Dat had ik niet moeten zeggen.
6: Nee?
5: Nee.
6: Hoe reageerde ze?
5: Ja, ze was heel verdrietig en ook heel boos. Want zij had eigenlijk krom gelegen voor ons. En dat dit het resultaat was, dat wilde ze eigenlijk niet onder ogen
6: zien. Je was ondankbaar?
5: Ik was zeer ondankbaar.
6: Ja. En dat is wel een moment dat je denkt, wij zijn uit elkaar gegroeid, hè?
5: Je bent ook uit elkaar gegroeid. Als je een kind op die leeftijd niet meer in huis hebt, ja, of in elk geval niet dagelijks of vaak toezicht op hebt, dan raak je uit elkaar.
6: Dus je was eigenlijk op je 17e je vader en misschien ook wel een beetje je moeder kwijt.
5: Ja, eigenlijk wel, ja. We zijn van elkaar verwijderd, maar die ben ik dus niet kwijtgeraakt.
6: Ja. In 1970 ben je naar Suriname vertrokken. Waarom vond je dat belangrijk? Dat was het land van je ouders, maar je had er nooit gewoond tot dat moment.
5: Als kind was ik natuurlijk omringd door Surinaamse mensen. Mijn ouders en al hun vrienden die ze hadden waren allemaal Surinamers op Curaçao. Er waren heel veel Surinamers uit Suriname naar Curaçao gekomen vanwege de Shell, vanwege een beter leven. Zo ook mijn ouders. Dus ik had altijd belangstelling eigenlijk voor Suriname. Ik hoorde de mensen praten, ik las de brieven die kwamen uit Suriname. Mijn ouders, vooral mijn moeder, vertelde heel veel over haar jeugd en haar leven in Suriname en haar familie, grote familie. En dat vond ik altijd machtig interessant.
6: En hoe was het om daar echt rond te lopen, in het land van je ouders?
5: Ik vond het geweldig.
6: Ja?
5: Dus ik ben er eerst geweest 3 maanden toen mijn toenmalige man, die liep stage in Suriname, dus kon ik meegaan. Dus dat vond ik echt geweldig. Het was, ja, het was mijn land.
6: Ja?
5: Ja.
6: Waar voelde je dat aan?
5: Nou, je voelde het om te beginnen, voelde ik het aan en nog steeds aan het klimaat. Ik hou van het klimaat. Het is weliswaar vochtig, maar het is lekker heet. Ik hou er wel van. Ja, het is dat ik me direct daar thuis voelde.
6: Ja, want het was ook de periode, hè, dat veel mensen juist weggingen uit Suriname. Hè? Langzaam maar zeker.
5: Ja.
6: Toen de onafhankelijkheid in de buurt kwam. En jij bleef.
5: Dat was mijn geluk. Ja, ja, omdat we zijn toen eigenlijk, ik had toen al een kindje. En we zijn dus als heel jong stel zijn we daar naartoe gegaan met weinig dingen. En dus hoe meer mensen weggingen, die verkochten hun boedel voor een appel en een ei. En daar profiteerden wij dus van.
6: Oh ja. Jij ging daar werken voor de Surinaamse staatstelevisie, hè?
5: Ja.
6: Lag dat voor de hand? Was dat iets wat je graag wilde?
5: Om te beginnen, het was natuurlijk het enige televisiestation wat er in Suriname was. En het was inderdaad in handen van de staat. Ik heb nooit ervan gedroomd dat ik bij de televisie zou gaan werken. Of dat ik wel eens dat ik journalist zou worden. Dat wilde ik wel. Maar toen ik van de middelbare school afkwam hier, toen bestond die school voor journalistiek nog niet. Mm. En door omstandigheden ben ik dan iets anders gaan doen. Ben ik naar de kweekschool gegaan. Mm-hmm. En na de kweekschool ben ik in Suriname terechtgekomen. En toen werd er op een dag letterlijk op het raam geklopt. En of ik even naar buiten wilde komen. Want of ik wilde komen werken bij de televisie. Mm-hmm. Voor het nieuws. Dus dat heb ik toen gedaan. Eigenlijk meer uit grappigheid dan dat het serieus was. Want het ging ook erom dat een vriend van ons, die werkte voor de voorlichtingsdienst van de overheid. Mm-hmm. En er was een staking in het land. En er werd gestaakt in het land. Ook bij de televisie. En er was dus geen nieuwslezer. En toen hadden ze tegen hem gezegd, ga jij het doen? Toen zei hij, nee, ik ben niet voor opgeleid, doe ik niet. Hij was een filmer. En toen kwam het in de vriendenkring. We kwamen vaak bij elkaar. Leuk zitten, eten, drinken, praten, kletsen. En toen zei hij van, ik heb een probleem. Dat gat moet gevuld. Wie helpt mij?
6: Wie wil een nieuwslezer?
5: Wie wil een nieuwslezer?
6: Zo ging het echt.
5: Zo ging het echt.
6: Dus zonder screentest of zo zat jij daar?
5: Nee, ja. Nou ja, dus dat was eerst in de vriendenkring. Hè. Ja. Dat was, En wij lachten erom en het ging van hand tot hand. Nou, lees jij een stukje voor, dan kunnen we horen of jij het kan. Zo ging dat rond. Toen kwamen ze bij mij. Zeiden ze, ja, maar jij kan het wel, want jij staat voor de klas. Dus toen zei ik, oké, als jullie zo moeilijk doen, ik doe het wel.
6: Zo ging het echt?
5: Zo ging het.
6: Ah ja.
5: En toen ben ik gegaan en moest ik voor de directeur ook iets lezen uit de krant.
6: Lees eens een stukje voor.
5: Is eens een stukje voor.
6: Ah, ja.
5: En toen ben ik dat gaan doen. eigenlijk was ik dus een stakingsbreker.
7: Ja.
5: Maar zonder dat ik wist wat er gebeurde. Ik was eigenlijk heel groen.
7: En het ging je heel goed af.
5: Het ging me zo goed af dat ik dacht van, oh, dat is wel heel interessant werk. Maar niet op deze manier. Want je kreeg dus twee of één A4 vel kreeg je via de overheid. Van al die ministeries kwamen dat binnen.
7: Ja.
5: In de postbus. Of in de brievenbus bedoel ik. En dan moest je dan gewoon, zo werd dat dan voorgelezen.
7: Mededelingen van de regering?
5: Ja, mededelingen van de regering werd allemaal in extenso voorgelezen.
7: Ja, op de televisie?
5: Op de televisie. En toen dacht ik van, ah,
7: dat is niet waar ik van gedroomd heb. Nee, je had er al niet van gedroomd en helemaal niet hiervan.
5: Helemaal niet om iets van extenso te gaan voorlezen. Nee. Waarvan je niet weet waar de zin begint en waar die eindigt en waar het over gaat.
7: Het werd uiteindelijk, dat wist jij toen nog niet, maar een hele rumoerige, turbulente tijd. Hè? Want
5: klopt.
7: In 1980 was de coup, de sergeantencoup.
5: Klopt, ja.
7: En later natuurlijk, 2 jaar daarna, de decembermoorden.
5: Ja. Ik ben wel al die tijd blijven werken onder zware censuur. In een dictatuur. En ik heb het allemaal overleefd. En, maar toen ze dus gingen moorden in december 82. Dat was de apocalyps. Toen dacht ik van, dit is de limit. Dit.
7: Toen dacht je, ik ga weg.
5: Ja, nou, ik dacht van, dit kan niet meer. Dit kan ik niet meer doen. Ik ga niet meer voor die mensen werken.
7: Was er één kantelpunt? Of was dat de nacht van de decembermoorden?
5: De decembermoorden, dat was echt de nacht van, of de dag dat ik dacht van, dit is het.
7: Ja.
5: Dit doe ik niet meer. Dit kan ik niet meer doen.
7: Ik ga weg bij de televisie.
5: Ik moet weg.
8: Noralie besluit naar Nederland te vertrekken. En daar gaat ze werken voor de Wereldomroep.
5: Ik wilde dat dolgraag, want ik wist dat de mensen kenden mijn stem. Ze wisten dat ik niet voor de militairen was geweest. Dus ik was wel vertrouwd, betrouwbaar. En de Wereldomroep werd stiekem heel veel beluisterd.
7: Dus dat heb je toen gedaan?
5: Heb ik toen gedaan, maar met de wetenschap dat als ik dat deed, dat ik mezelf dus echt uit Suriname wegbande.
7: Je hebt ook wel eens verteld dat je de eerste 2 jaar heel vaak hebt gehuild ook, hè?
5: Ja, sorry dat ik moet ik lachen, maar dat is niet om te lachen natuurlijk.
7: Nee.
5: Maar het is, dus ik ging werken voor de Wereldomroep. Dat betekende dat de banden met Suriname werden afgesneden.
7: Ja.
5: Ik kon niet terug. Ik was een persona non grata geworden. Maar tegelijk had ik dus geen afscheid genomen van het land, van niks. Ik had alles zo achtergelaten.
7: Ook je huis en alles?
5: Alles had ik achtergelaten. Als ik vrijdag van de Wereldomroep, ik hoefde daar in het weekend niet te werken. Maar dan kwam ik vrijdagmiddag thuis. En dan begon ik te huilen.
7: Oh ja.
5: En dan huilde ik. Hele weekend door. Het is ongelooflijk. Ja. En tot ik maandag weer aan het werk ging. Dus ik woonde toen in Amsterdam West. En dan, omdat ik niet in dat huis zit, maar al die tranen, dus ging ik lopen. Langs de Bilderdijkstraat en zo. Heb ik dus nog steeds een hekel aan die straat. Hè?
7: Oh ja?
5: Ja, want ik liep daar langs die straat. En dan, als die tranen kwamen, dan bleef ik heel suf voor een etalage staan.
7: En dat associeer je met verdriet, die straat.
5: Met al dat huilen, ja.
7: Ja. Het raakt je nog steeds wel een beetje, hè?
5: Ja, dat is zo. Maar ik lach, maar dat is een lachen. Omdat je lacht omdat je niet kan huilen. Dat is het. Ik heb dat huilen toen ook is weggegaan. Ja, tranen zijn opgedroogd sindsdien. Ja. Heel raar is dat.
7: Jij ging werken uiteindelijk ook voor het NOS-journaal. Je bent voor generaties het gezicht en de stem van dat journaal geweest. Ook een rolmodel voor heel veel mensen. Je zit me bijna verbaasd aan te kijken. Ja, maar was je daarvan bewust?
5: Nee, toen ik dat deed niet. Nee, absoluut niet. Dat werd ik gaandeweg van bewust, maar dat moest ik van me afschuiven. Want ik deed dat werk en ik deed dat werk heel graag. Maar ik was me er wel heel goed van bewust dat ik bekeken werd. En dat ik, als ik zou afgaan, dan zouden er een heleboel mensen met mij afgaan. Dat gevoel had ik wel.
7: Wat voor mensen zouden er dan
5: mee afgaan? Ja, dus mensen die op mij lijken.
7: Ja, ja. Je bedoelt ook mensen met een kleur?
5: Ja, mensen die echt op mij lijken. Want kijk,
7: dat klinkt alsof je steeds examen zat te doen.
5: Nou, zo erg is dat ook.
7: Maar je mocht geen fouten maken.
5: Van mezelf niet.
7: Het was erger als jij een fout maakte dan Fred Emmer.
5: Ik denk het wel, ja. Tenminste voor deze bevolkingsgroep.
7: Ja.
5: En ook voor de anderen, want die zeiden van, zie je, ze kan het niet. Ze zeiden ook wel van, je kan geen Nederlands spreken, want een zwart iemand die kan geen Nederlands, die praat niet behoorlijk Nederlands.
6: Wie zeiden dat dan?
5: Ja, dat zeiden mensen, weet ik veel.
6: Ja, ja, ja.
5: Die vonden dat, weet je, die kijken naar je en die zeggen van, jij bent zwart, jij kan geen Nederlands praten.
6: Dus je ligt toch een beetje onder een vergrootglas?
5: Zeker.
6: Ja.
5: Waar heb je dat Nederlands geleerd?
6: Ja. Mensen vonden het knap als je foutloos uit je woorden kwam.
5: Hoe heb je dat Nederlands? Ik had een vriendin die vloog, die werkte bij de KLM. En die kreeg ook dit soort vragen.
6: Ja?
5: En die zei altijd, nou, dat heb ik net in het vliegtuig geleerd.
6: Maar het is tegelijkertijd ook wel heel beledigend, hè, dat mensen dat zeggen.
5: Ja, eigenlijk. Onwetend is het ook. Ja? Onwetendheid.
6: Dat vooral?
5: Dat ik denk...
6: Meer dan kwaadwillend.
5: Het begint met onwetendheid. Onverschilligheid, niet de ander niet kennen. Je kent alleen maar wat er om je heen is. En dat is, om het maar even zo te zeggen...
6: Je eigen witte wereldje.
5: Je eigen witte wereld, is wit. En dan zie je dus een ander, zie je eerst een missiekind... die je alleen maar op een plaatje zag. En dan zie je zo iemand in levende lijven, hè?
6: In het journaal.
5: In het journaal. Ja. Uiteindelijk in het journaal, ja. Dus dat was wennen, denk ik, voor heel veel mensen. En misschien wilden ze het ook niet. Misschien wilden ze het wit houden.
6: Ja. Ja, nou was je de tweede journaallezeres met de club. Want we hebben ook Eugenie Herlaar gehad. Ja. Hè?
5: Maar weet je, Eugenie die werd niet bekeken vanwege haar kleur, maar vanwege haar vrouw zijn.
6: Ja, ja.
5: Want in die tijd, wanneer was het? 60, 70 jaar?
6: Ja, eind jaren 50 is ze begonnen, 60, geloof ik. Ja, en toen
5: dus
6: 60.
5: In die jaren was het not done dat een vrouw het journaal ging doen. Ja, ze mocht omroeper wezen.
6: Ja.
5: Ze mocht iets aan- en afkondigen.
6: En er werd ook gezegd, vrouwen hebben niet genoeg gezag om het nieuws te lezen.
5: Dus zij werd, ze zagen, dat is raar hè, ze zagen haar kleur niet. Ze zagen alleen maar dat ze een vrouw was. Maar toen kwam ik en waren ze een beetje wel gewend aan.
6: Toen verschoven het naar kleur.
5: Toen verschoven het naar kleur.
6: Ja. Kreeg je ook akelige reacties van mensen?
5: Man, wat heb ik toch te horen.
6: Ja?
5: Ja, echt.
6: Je zegt het lachen, maar...
5: Ja, ik moet lachen om die dingen. Dan denk ik van, ja, hoe doen mensen dit? En wat bezielt je om een brief te schrijven... of een briefkaart te nemen waar een aap op staat...
6: Oh, ja.
5: En daar een heleboel dingen op te gaan schrijven.
6: Dat soort dingen.
5: Dat soort dingen. En dan een postzegel erop te plakken.
6: En de brievenbus te lopen.
5: Naar de brievenbus te lopen, zodat het bij mij kwam.
6: Ja.
5: Ik doe, wat bezielt je? Het werkt, sorry. Dat werkt op mijn lachspieren. Het is niet normaal. Ik weet het van de mensen.
6: Maar het raakte je niet.
5: Ik denk, wat bezielt die lui? Ja, ik weet dat daar, wat daaronder zit natuurlijk.
6: Hoe sneu kan je zijn?
5: Ja, ik weet wat daaronder zit. En die mensen hebben absoluut een probleem. Met een ander erkennen en een ander zien zoals ze zichzelf zien. Omdat die ander een kleur heeft, is die ander echt een ander. En dat is iets wat ingewreven en ingeworteld is natuurlijk door geschiedenis, door slavernij, door het kolonialisme. Weet je dat de ander die een andere, dat een witte ziet een ander met een andere kleur.
6: En voelt zich ook superieur, hè?
5: Superieur, die ander is minderwaardig.
6: Ja. Ja.
5: Dus dat het zit erin gebakken.
6: Maar jij kreeg je veel van die briefkaartjes dan?
5: Ja. Ja, ik denk dat ze bij het journaal af en toe die brieven openmaakten. En dat ze die dus weghielden van mij.
6: Ja. Je hebt ook wel eens gezegd, ik vond het vooral vervelend voor mijn collega's.
5: Ja, dus dat.
6: Ja?
5: Maar die schaamden zich voor mij. En die schaamden
6: zich voor het gedrag van hun witte landgenoten.
5: Ja.
6: Na 23 jaar besloot je te stoppen bij het journaal. Eigenlijk heel abrupt, hè? Je collega's wisten het ook niet. Waarom koos je voor zo'n echt een harde breuk, zal ik maar zeggen? Had je er genoeg van ook?
5: Ik vond 23 jaar wel mooi.
6: Ja.
5: En van de NOS, die waren dus ook aan het kijken van wie wordt er te oud. Wie moet afvloeien.
6: Had jij het gevoel dat jij dat wel eens zou kunnen zijn?
5: Ja, natuurlijk. Oh, ja? Ik had ook een leeftijd natuurlijk. Het was niet ik alleen, maar dat deden ze bij meer
6: bedoel,
5: mensen.
6: Mannelijke nieuwslezers die... Ik bedoel, Joop van Zijl heeft ongeveer tot zijn 80ste gelezen, bij wijze van spreken.
5: Ja.
6: Maar hier golden andere regels.
5: Ja, ik durf het niet zo hard te zeggen, maar het
6: dat
5: was wel,
6: had je wel.
5: Het was wel dat er dus over afvloeiing werd gesproken.
6: En jij dacht, dat ben ik voor.
5: Ja.
6: En hoe reageerden ze toen, je collega's om je heen, toen jij in dat bulletin zei, dit was mijn laatste
5: journaal? Ja, dat was een heel merkwaardige, denkwaardige moment was dat eigenlijk. Want het was het 17:30 journaal en dan had ik afgesloten van dit was het. Maar dat was voor mij echt, dit was het.
6: Ja. En,
5: maar de mensen zeiden wel vaker, dit was het. En het volgende journaal is dat.
6: Ja.
5: En toen kwam ik dus op de redactie. En we hadden een intercom, dat is bij, vaak. Dus ik ben in die intercom gelopen. En toen heb ik gezegd, zojuist. Ik moet er weer om lachen. Zojuist heb ik het laatste journaal van het jaar gelezen. Want het was 30 december. Maar het is tegelijkertijd ook mijn laatste presentatie hier bij het journaal. Zoiets heb ik gezegd.
7: Jeetje. En toen, hoe reageerden ze?
5: Toen gingen ze allemaal opstaan. Het was heel verrassend. En toen merkte ik dat niemand echt zijn mond voorbij had gepraat. Want daar was ik ook bang voor geweest. Ik denk, ze weten het.
7: En dan merk je ook, ik neem aan dat ze het jammer vonden.
5: Ja.
7: Ja, je zegt het aarzelend.
5: Ja, dat heb ik me niet zo gerealiseerd. Nee.
7: Het ging niet om je heen staan van, blijf nog even.
5: Nee, dat niet. Maar wel, het was de verbazing eerst.
7: Ja.
5: Van, ga je echt weg?
7: Maar dat hoort ook wel bij jou, zo abrupt, zo patsboom.
5: Ja, ik vond het wel mooi dat ik dat. Ik heb er geen spijt van. En ik heb

0: wel mooi dat ik dat. Ik heb er geen spijt van. En ik heb ze toen ook, toen ik dat zojuist had gezegd, heb ik ze ook beloofd dat ik een heel mooi feest wil geven. Ik wil geen bitterbal en een kaasstengel aan een staand tafeltje in een zaaltje in het NOS-gebouw. Ik wil een feest. En dat heb ik gekregen in de zomer.
1: Ja, kreeg je ook reacties van kijkers die zeiden wat jammer dat je wegstaat?
0: Ja, heel veel. Ja?
1: Bewaar jij dat soort dingen?
0: Ja, ik heb ze wel bewaard. Ik heb ze niet weggegooid.
1: Herlees je ze wel eens?
0: Dat zal ik nou wel weer eens een keertje gaan doen, hè?
1: Ja, dat is misschien wel een idee. Ja. Je hebt twee kinderen. En die heb je grotendeels alleen opgevoed, hè? Als alleenstaande moeder. Dat was in die tijd nog niet zo heel gebruikelijk, toch?
0: Ik kom natuurlijk uit een cultuur waar je heel veel alleenstaande moeders hebt.
1: In Suriname?
0: Ja. En op Curaçao natuurlijk. Mijn moeder was op een gegeven moment ook een alleenstaande moeder, doordat mijn vader was overleden. Dus ik ken dat wel, dat alleenstaand als moeder zijnde voor de kinderen zorgen. En dat je dan hulp hebt van familie of van hele goede vrienden om je heen. Dat was ik in Suriname ook gewend. Dat ik werkte toen, mijn man werkte toen. Dus maar er was altijd wel opvang en hulp voor de kinderen. En toen ik hier kwam, toen heb ik me ook moeten behelpen met oppas. Want dat werk bij het journaal, dat is natuurlijk hele onregelmatige werkuren. Maar dat had ik wel. Ja, ik weet niet, je zou het aan die kinderen moeten vragen hoe zij dat hebben ervaren. Ja.
1: Jij zei al.
0: Als ze me willen plagen, dan zeggen ze wel, ja, maar je was er niet, hè?
1: Maar je moest zo nodig voorlezen. Maar niet aan ons. Jij zei ook vaak in interviews, ik hoef ook geen man meer. Hooguit in mijn vriendenkring. Een goede vriend.
0: Klopt.
1: Ja?
0: Klopt. En toen kwam Joost.
1: Ja, en toen kwam Joost.
0: En toen kwam Joost, ja.
1: Toen veranderde alles?
0: Er veranderde heel veel.
1: Ja.
0: In elk geval het gevoel van wat ik altijd had gepredikt. Van ik kan heel goed alleen zijn. En dat kan ik ook wel. Maar ja, nu is er iemand plotseling door de brievenbus gekomen.
1: Door de brievenbus?
0: Ja.
1: Ja, had je een brief geschreven? Of?
0: Hij had mij een brief geschreven.
1: Ja.
0: Om met mij een kopje koffie te drinken. En dat had ik toen gedacht van, oh ja, leuk, Joost. En ik ken hem eigenlijk niet. Ik had ooit met hem in het theater gestaan.
1: Dacht je toen ook, hij wil misschien wel iets van me?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, dacht ik niet. Ja, hij wil in die zin iets van me.
1: Ja.
0: Waren vaak mensen die mij belden of schreven. Of ik een presentatie wilde doen. Of in een jury wilde
1: dus
0: zitten.
1: Iets in de werksfeer.
0: Iets. Dat dacht ik, ja.
1: Dus je had een afspraak voor een kop koffie?
0: Een afspraak voor een kop
1: koffie.
0: Hoe
1: ging dat toen? Ja, ik wilde het natuurlijk wel weten.
0: We hadden afgesproken in de plantage in Amsterdam. En ik dacht dat we elkaar daar zouden zien om 1:00. Dus ik was om 12:30 daar al. Maar toen dacht ik, ga dat niet doen. Ik ga niet om 12:30 daar op een man zitten wachten. Ben je gek? Dus ik ben een rondje gaan lopen. Het was mooi weer daar. Dus ik kwam tegen 12:55 kwam ik daar binnen. En toen ben ik, je kan daar aan de rand zitten in de plantage op een bankje en zo. Dus toen ben ik daar gaan zitten. En toen opeens kwam hij. Waar was je nou?
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ontstemd.
0: Ontstemd.
1: Ah ja.
0: Waar was je nou? Ik zei, waar was ik nou? We hebben toch een afspraak om 1:00? Nee, het bleek 12:30 te zijn. Nou ja, goed. Zo is het begonnen en gebabbeld. En
1: was er meteen een klik?
0: Er was wel direct al een klik, ja.
1: Maar ook een klik in de zin van dat jij dacht, dat is een leuke man?
0: Nou, dat kwam. We hebben daar 3 uur zitten babbelen.
1: Wat best lang is.
0: Praten, wat lang is. Zeker. Want
1: voor
0: ik
1: een
0: wist
1: werkafspraak.
0: Maar voor hem was het een date.
1: Ja? Hoe kwam je erachter dat voor hem een date
0: Omdat
1: was?
0: Omdat hij dat vertelde. Hij vertelde over zijn leven, dat hij zijn vrouw had verloren.
1: Ja.
0: En dat wist ik allemaal niet, want ik had nooit Joost Prinsen in mijn hoofd verder gehad, wat hij doet en wat hij niet doet. Ik kende hem alleen als Tante To en Tante Ta van En dat vond ik altijd heel erg leuk. En het mes op tafel natuurlijk. Maar zijn dochters hadden tegen hem gezegd van, je moet niet zo blijven simmen, pa, ga er nou weer uit en ga een vrouw zoeken en zo. Dus toen is hij zijn hoofd gaan scannen naar iemand, een vrouw, die hij leuk vindt. En waarvan hij met wie hij best een afspraak zou willen maken. En toen kwam ik in zijn hoofd tevoorschijn. Ja. Vertelde hij allemaal. Toen zei ik, Joost, zit ik hier op een date? Ze zei die heel ernstig, ja. Toen dacht ik, oh. Maar goed, toen bracht hij me naar mijn auto. En onderweg stopte die. En kwam terug met een bosje bloemen.
1: Dat kocht hij even onderweg?
0: Kocht hij onderweg, dus toen hij die auto had gestopt. Want hij zou mij naar mijn auto brengen, die had ik ergens laten staan. En toen kwam hij terug met een bosje bloemen.

0: dacht ik, goh, wat leuk. En toen ik bij mijn auto was, toen stapte ik uit. Toen zei ik, ik geef je een zoen, want ik vind het zo aardig van je en zoiets. Dank je wel voor de bloemen. En later heeft hij 10 keer herhaald van ja, je gaf me een zoen. Terwijl ik had gedacht dat ik er nou echt 1 plat op de bek zou krijgen.
1: Je gaf keurig op de wang.
0: Ik gaf hem keurig op de wang. Ah, ja. Maar toen ik dat had gedaan en dus uit die auto stapte, toen keek ik die auto wel na. Toen dacht ik, goh, dat is wel een aardige man.
1: Ja. En dat binnen een vrij korte tijd werd dat ook echt iets, hè?
0: Ja.
1: Wat bond jullie?
0: Ja, god.
1: Je gaat helemaal stralen.
0: Ja, omdat ik dat wel heel leuk vind om daar aan te denken. Dat zijn wel dingen die mij dus heel goed doen. Als ik denk, hij is er niet meer, maar wat heb ik toch een plezier gehad. Ja. En wat was ik toch blij met hem. En wat was hij blij met mij. Dus ja, dat doet me goed. Ja. Wat bond ons. Ja, het klikte wel. Zijn grappen, zijn verhalen. Ook zijn norsigheid soms vond ik ook wel typisch. En, maar ja, op een gegeven moment, het is een toewijding.
1: Ja?
0: Hij was heel erg toegewijd. En dat had ik nooit eerder zo meegemaakt.
1: Nee? Dat was nieuw voor jou?
0: Dat was helemaal nieuw.
1: En wat bedoel je met toewijding?
0: Toewijding, dat iemand zo is toegewijd naar een ander, toe, naar mij toe. Zo,
1: belangrijk was voor hem.
0: Het was voor hem belangrijk, maar hij naar mij toe. Ik heb geen ander woord even ervoor dan dat ik dat voelde als volledige toewijding. Ja. En dat vond ik, het was een zegenrijke deken die ik omheen kreeg.
1: Jullie waren toen al allebei 70'ers, hè? Dus ja, dat is wel echt zoals dat dan heet, een late liefde.
0: Zo is het, ja.
1: Ja. En ging dat dan makkelijk? Want je hebt allebei al een heel leven achter je, hè? Je bent al gevormd door het bestaan. Ik kan je niet zo makkelijk meer plooien naar een ander, denk ik.
0: Nee en ja.
1: Ja?
0: Ja, omdat je het wil.
1: Ja.
0: Nee, omdat je inderdaad wegen moet gaan zoeken om elkaar te vinden en bij elkaar te willen blijven en bij elkaar te blijven. Hij had een heel leven achter de rug. Van 50 jaar samen zijn met een vrouw.
1: Met Emma.
0: Met Emma, ja. En ik had vast 30 jaar alleen geweest.
1: Ja.
0: Wel met kinderen en met andere mensen om me heen. Maar ik had nooit een relatie gehad 30 jaar. Zo. Dus dat was een groot ding. Hij moest afkicken van die 50 jaar. Mm. Altijd iemand om zich heen hebben. En met wie die alles en alles kon delen. En die alles voor hem deed. En dan kwam ik als een... Ja, ik was toch een beetje vrijgevochten vrouw. Die het altijd alleen had gedaan.
1: Ja.
0: En die niet direct klaar staat met...
1: Want jullie botsten ook wel eens, hè? Toch?
0: Ja, als
1: jullie...
0: Om dit soort dingen natuurlijk, ja.
1: Wat voor dingen bedoel je dan? Afspraken of zo?
0: Afspraken, of... tijd. De tijd, dat was direct al... vanaf de eerste afspraak was dat een ding.
1: Ja.
0: Ik had een afspraak, we hadden een afspraak gemaakt, ik zou om 4:30 bij hem zijn. Toen kende ik hem nauwelijks hoor. Maar hij had me dus uitgenodigd om bij zijn huis te komen. En, we hadden dus in die tussentijd wel wat geappt en heen en weer, een beetje flirtappjes waren dat.
1: Ja.
0: Maar ik had die dag een afspraak in Amersfoort met een vriendin. En, nou ja, dat is uitgelopen. En op een gegeven moment keek ik op die klok, denk verdorie, ik moet om 4:30 bij Joost zijn. Dus ik ben weggereisd. Naar hem.
1: Toen was het 6 uur of zo?
0: Nou, zo laat was het niet. Ik denk dat ik om 4 uur, kwart over 4 ben ik, of misschien wel om 4:30 weggegaan. Ja. In elk geval was ik te laat. Ik was niet om 4:30 daar. en ik doe de deur open, maar die deur die ging niet open. Die deur die stootte tegen iets. Dus dan stootte ik die deur harder open. En dan had hij een stoel achter die deur gezet. Met een dienblad, met allemaal tapas erop. En een flesje wijn en zo. Dus ik begon keihard te lachen. Ik denk,
1: want echt zo van, dit zou je kunnen krijgen als jij je aan je afspraak hield.
0: Ja,
1: ja,
0: dat werkte zo op mijn lachspieren. En hij, nog steeds. En hij was dus heel boos. Afspraken zijn afspraken, de klok, de tijd. Toen heb ik gezegd, Joost, 1 ding. De klok en de tijd, dat zijn 2 begrippen. Surinamers, Nederlanders hebben altijd de klok. Surinamers hebben de tijd. Dat moet je onthouden. Dat zit in mijn lijf. Ik probeer altijd op tijd te zijn. Maar het gebeurt vaak genoeg dat ik niet op tijd ben. En zeker niet wanneer het geen werk is. Ik zie jou niet als werk. Dus ja, dan denk ik alle vijf uur, oké, weet je.
1: En daar kon hij op den duur mee leven.
0: Op den duur heeft hij zich daarbij neergelegd.
1: Ja. Merkte je ook nog andere verschillen in achtergrond? Ja, je hebt natuurlijk je Surinaamse, Curaçaose achtergrond. Hij was een Hollander, Brabander.
0: Ja, dat was wel fijn dat hij een Brabander was, om even verschil te maken tussen Brabander en dat zijn de clichés natuurlijk. Maar hij was wel een hele joviale man. Hele goedgeefse man, hele gulle man. En dat was, dat vond ik heel fijn.
1: Contactueel sterk, hè?
0: Heel, ja, dat vond ik dus heel prettig.
1: Ja.
0: En dat verschil met Surinamers en Antillianen en zo. Ja, daar heeft hij, hij kon ermee omgaan.
1: Ja. Want je hebt ook wel eens verteld, hè, dat je ook bijvoorbeeld de invloed van Emma, de overleden vrouw van Joost, toch ook wel, hè, voelde
0: ik
1: in dat
0: huis. Ik weet waar je naartoe wil, ja.
1: Ja. En toen heb je toch, als ik het goed heb, een reinigingsritueel uitgevoerd.
0: Ja, dat was dus in het begin, toen we dus echt hadden besloten, laten we het samen proberen. Ja.
1: En jij ook in zijn huis vaak zou komen?
0: In zijn huis, dat was met kerst. Toen zei hij van, laten we kijken of we bij elkaar kunnen blijven. En toen zei ik, oké, maar ja, het huis is... ja, het is niet mijn huis en om hier te komen slapen, dat is een heel ding. En toen had een vriendin had mij gezegd van je moet met een Palo Santo, dat is een heilig houtje, dat bestaat echt.
1: Mm-hmm.
0: Het ruikt ook lekker.
1: Mm-hmm.
0: Moet je door dat huis gaan lopen en moet je met Emma praten. En dan steek je dat Palo Santo steek je aan en dan loop je door dat huis en dan draai je het rechts om steeds. En dan zeg je tegen Emma wat je graag tegen haar wil zeggen. Dus dat ik in dat huis ben.
1: Dat
0: en dat ik
1: gedaan.
0: Het goed meen. Ja. En dat ik het goed meen. En dat het voor Joost goed is. En ook voor mij is goed. Nou, weet ik weer niet wat ik allemaal zeg.
1: Ja.
0: En dan moest ik ook weer diezelfde ronde door het huis maken. En dan moest ik het Palo Santo links omhouden en draaien. En dan moest ik zeggen wat ik niet wilde.
1: Oh ja. Dat heb je gedaan.
0: Dat heb ik gedaan. En Joost, het heeft op zijn lachspieren gewerkt. Nou, hij heeft me... Maar ik heb het stug doorgedaan. En hij wist natuurlijk niet wat hij zag. Want hij kent dit soort rituelen.
1: Hij was er ook bij.
0: Hij was erbij, ja.
1: Oh ja.
0: Natuurlijk, ik heb het hem gezegd, dit ga ik doen.
1: Ja.
0: Want ik moet mezelf ook thuis kunnen voelen in dit huis. Wat nog helemaal... Ja, maar ik heb alles van Emma al zoveel mogelijk weggehaald. Dus had hij ook gedaan.
1: Ja.
0: Maar dat wist ik niet. Het was een huis waar ze samen hebben gewoond. Dus ik wilde dat huis, volgens mijn traditie... ook reinigen en schoonmaken, dat ik er goed in kon. Ja.
1: En werkte dat, voor je gevoel?
0: Voor mijn gevoel wel.
1: Ja. Maar Joost lachte je uit.
0: Nou, hij lachte me. Hij vond het een vreemd tafereel.
1: Ah, ja?
0: En dat hij het zo vreemd vond, dat merkte ik een dag of wat later. Toen hij het voor mijn dochter ging en nadoen, wat ik zei. Ik zei, hij zat...
1: Oh, ja, dus met dat houtje.
0: Dus hij nam een potlood of zo, geloof ik. Toen ging hij zo rond. Toen zei hij, kijk wat je moeder heeft gedaan.
1: Ah, ja? Maakte die er een nummer van?
0: Hij maakte er een nummer. Het was hilarisch. Maar het heeft mij wel... Ik geloof daar wel in.
1: Ja.
0: Ik geloof wel in je geest zo ver brengen dat je kan verzoenen met omstandigheden. En
1: al is het maar gewoon in je hoofd. Hè?
0: Het is in je hoofd.
1: Ja.
0: En dat je daarbij zo'n stokje vasthoudt, wat dan ook een heilig stokje heet.
1: Mm-hmm.
0: En je steekt het aan. Maar wat is wier ook?
1: Ja.
0: Waarom gebruiken ze wierook? Ja. Waarom gebruik je alle rituelen? Waarom strooi je bloemetjes op een graf? Ik bedoel, het zijn allemaal rituelen die zin hebben en die je vooral je geest en je lichaam tot rust moeten brengen.
1: Bij zo'n late liefde weet je ook dat het een kortere liefde zal zijn, hè? Drukte dat ook op jullie?
0: Ik denk het wel, maar ik wilde dat niet.
1: Nee.
0: Ik denk wel dat ik wist natuurlijk dat het niet van lange duur zou zijn. Ook al wilde ik dat wel.
1: Ja.
0: Maar ik wist dat dat niet zo lang zou kunnen duren. En dat het toch 5 jaar heeft geduurd.
1: Ja.
0: Dat is toch...
1: Je hebt hem ook nog meegenomen naar Suriname.
0: Dus, We hebben echt heel veel mooie dingen samen kunnen doen in die paar jaar eigenlijk. 5 jaar zijn omgevlogen natuurlijk. Maar dat vond ik ook geweldig van hem, dat hij was direct geïnteresseerd in Suriname. En toen ik zei dat ik elk jaar naar Suriname ging, toen zei hij, ik ga mee. Ja. En dat vond ik geweldig dat hij dat wilde. Ik dacht wel van, oh my god.
1: Nooit meer alleen?
0: Nee, dat niet. Ik dacht, hoe gaat hij dat, gaat hij dat beleven? Dat rumoer en mensen praten hard en veel en eten en zo en allemaal. Dit is allemaal druk, druk, druk. Hoeft niet altijd, maar het is vaak wel zo. En ik hou daarvan.
1: En hoe ging het?
0: Ik vond het geweldig.
1: En dacht hij toen ook, volgend jaar ga ik weer?
0: Dus de laatste dag, of een van de laatste dagen, toen zei hij van, ik heb al geboekt voor volgend jaar. Dus wij vielen allemaal van een stoel van, wat Joost, wat heb je nou gedaan?
1: Ja?
0: Ja. En want dat, zo zijn wij niet, dat we een jaar van tevoren al een vakantie of een reis boeken voor de lol, hè? Dus dat,
1: jullie hebben de tijd.
0: Ja. We hebben de tijd. Dus ik zei dat, we waren stom verbaasd dat je dat had gedaan, maar dat had hij al gedaan. Hij had geboekt voor volgend jaar.
1: Joost had geen sterke gezondheid, hè? Hij kwakkelde.
0: Ja.
1: Had onder meer blaaskanker.
0: Ja.
1: Wanneer begon het echt mis te gaan?
0: In december 24. We hadden samen kerst gevierd. Het was goed, leuk. Hij voelde zich goed. En die behandeling, dat was goed. Hij was aan de
1: blaaskanker.
0: Was aan de immunotherapie gegaan en dat had goed geholpen. Mm-hmm. Die chemotherapie die hadden ze niet, was niet goed bevallen, maar die immunotherapie. Dus er was weer hoop voor een langer leven. En dus december, de kerst hebben we goed samen gevierd. En vlak voor oud en nieuw valt hij en breekt zijn heup.
1: Ach.
0: En dat was eigenlijk het begin van een ellendig jaar 25. Hoewel ik zeg ellendig jaar 25. Hij heeft die heup gebroken. Hij is ervoor direct voor geopereerd. Hij is goed gerevalideerd. Ik ben zelfs naar Suriname mogen gaan, kunnen gaan. En hij ging bij zijn zus wonen in Breda voor die tijd dat ik er niet was. Dat was geweldig. Hij is goed gerevalideerd. Zo goed dat we in de zomer zijn we naar Genève gegaan. Hij is naar Kreta gegaan, want hij was een fervent bridger. Hij is met zijn zus, een van die zussen, is hij naar Kreta gegaan voor bridge toernooien en zo weet ik wel. En hij had ook met die zus afgesproken dat hij met mij naar Marokko wilde. Ik zeg, oké, Joost, we gaan naar Marokko. Dus dat was Genève, dat was Kreta. En toen is hij daarna, in september is hij nog, met al zijn zussen die hij nog had, drie zussen, zijn ze naar Genève gegaan, waar die oudste zus woonde. Heeft hij allemaal in dat jaar gedaan. En dat was in september. En in november was hij dood. Dus dat ging.
1: Want opeens werd het slechter?
0: Ja, het werd slechter, ja. Hij kreeg, het was al niet goed. Hij werd, kreeg allerlei bijwerkingen. Veel bloeduitstortingen bijvoorbeeld. En hele dunne huid. Nou ja, het was echt een aflopende zaak.
1: Ja. Was er een moment dat je dacht, dit komt niet meer goed. Dit is echt op weg naar het einde?
0: Ja, dat was toen hij... dat was eind oktober. Toen ging hij naar het ziekenhuis. Ik heb hem toen gebracht voor een darmonderzoek. Want ze wilden weten waar die bloeduitstortingen vandaan kwamen. En ik heb hem daar 's ochtends naar het ziekenhuis gebracht. En toen zei hij van, je hoeft hem niet te komen halen, want zijn dochter zou hem komen halen. En ik had 's avonds had ik een vergadering. En terwijl die vergadering was net afgelopen, of ik lees dat hij een herseninfarct had gekregen in dat ziekenhuis. En dat ze niet wisten, daar konden ze hem niet helpen, dus hij moest naar het AMC, naar een ander ziekenhuis. Dus daar ben ik hem gaan zien. Vrij snel, dus 7 uur 's avonds of 8 uur 's avonds. En toen kon hij niet praten. Zijn hersens werkten wel, maar de woorden kwamen er niet uit.
1: Voor een man die altijd zo van het woord was geweest.
0: En toen dacht ik dit. Toen wist ik, dacht ik, dit is een eind. Maar die doktoren zeiden van ja, je bent, hij wilde direct naar een hospice.
1: Oh ja?
0: Ja, want hij was klaar eigenlijk. Hè? Ja. Dit. En toen zeiden ze, ja, maar je bent niet stervende. Dus hij werd opstandig. Hebben ze hem naar een ander ziekenhuis gebracht, want er was geen plek voor hem in het AMC. Naar een ander ziekenhuis gebracht. Hij was zeer opstandig, hij wilde niet meer. Hij wilde gewoon niet meer. Toen zeiden ze tegen hem, maar we kunnen je weer leren praten. We kunnen je weer leren lopen. Want zijn rechterhelft was verlamd geraakt. En hij wilde die. Wat ik helemaal begrijp. Wat ik ook respecteer. Maar het was wel lastig en het, daar train ik mezelf wel toe om dat ook te accepteren.
1: Want het voelde voor jou anders.
0: Ja, ik wilde die man niet kwijt. Maar hij was te ziek. Hij wilde zelf ook niet meer.
1: Hebben jullie daar nog over kunnen, toch nog iets over kunnen uitwisselen?
0: Nee, ik heb hem alleen gezegd. Hij zag dat ik er moeite mee had. Want hij was wel heel fijngevoelig wat dat betreft. Hij kon mijn gedachten wel goed lezen. En toen zei hij... Toen heb ik hem gezegd van, ik respecteer je keus. Maar ik vind het nog moeilijk om het te accepteren.
1: Want hij zei toch wat hij wilde of maakte dat duidelijk?
0: Ja, hij heeft heel duidelijk gezegd wat hij wilde. Die heeft hij heel duidelijk gezegd. Dus vergeet, dat dreunt ook nog steeds in mijn kop. Dat die artsen, die komen dan met z'n tweeën. Als je dus een euthanasieverzoek hebt gehad, kon hij niet krijgen vanwege dokter er niet, weet ik veel, duurde allemaal te lang. Dus dan zouden ze hem met de palliatieve sedatie helpen. En maar dan komen ze toch met z'n artsen en verpleegkundigen, die komen dan. En dan vragen ze dus nog een laatste keer of je dat echt wil. En toen heeft hij echt... Hij kon toen al beter praten, hoor. Na die aanval. En toen zei hij heel luid en duidelijk... Ja, ja, 100%. Ik verstijfde helemaal, maar ik dacht... Man, dit is dus echt wat je wil. Maar ja, het kon ook niet anders. Koen, het moest.
1: Ja.
0: Het kon niet. Hij had zo niet verder kunnen leven. Hij wilde het niet en het kon niet.
1: Nee.
0: En dat het dan zo kan gaan in deze tijden, dat is een zegen natuurlijk, dat zie je.
1: Want dan komt die dag dat je weet, zo en zo laat gaat het gebeuren.
0: Vreselijk. Ja, dat vind ik allemaal heel erg.
1: Denk je daar nog vaak aan?
0: Ja. Maar ik moet ermee leven. Ik moet ermee leren leven. En dat is een opgave die ik...
1: Lukt dat?
0: Ja, dat moet.
1: Ja?
0: Het moet. Ik ga niet bij de pakken neerzitten. Het moet... Het is niet makkelijk. Soms het is niet altijd makkelijk. Nee, soms gaat het wel.
1: Wat houdt je op de been?
0: Nou, mensen als jij. mensen die interesse hebben en die vragen hoe gaat het. De dingen die ik nog mag doen. Een juryvoorzitter van een mooie prijs.
1: Van
0: de Librisprijs bijvoorbeeld. Dat soort zaken. En de Matthäuspassie heb ik gedaan. De Nederlandse versie. Dat soort dingen. Dus ik ben heel blij dat ik nog bezigheden buitenshuis heb.
1: En je wordt deze zomer ook nog eens een keer 80, hè?
0: Zeg dat wel, zeg. Ja. Ja.
1: Is dat nog een moment voor jou?
0: Ja, ik ga het vieren.
1: Ja?
0: Ja. Ja, je moet je... Dat is ook wat ik mooi vind van de Surinaamse cultuur. Je moet je dagen tellen, je moet je jaren tellen. Je moet je zegeningen tellen. Dat is ook een mooi lied. Ik kan niet zingen, maar anders zou ik het voor je zingen. Teri, teri, dende.
1: Tel je zegeningen.
0: Tel je zegeningen, ja.
1: En dat doe je?
0: Ja, dat wil ik ook graag.
1: Ja.
0: Want ik heb ze gehad. En ik hoop dat het nog even zo mag blijven.
1: Ja. Het was mooi met je te praten, Noraly. Dank je wel.
2: Dit was Koen Verbraak in gesprek met Noraly Beyer. Tot zover wat blijft. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben we het over de Schotse filosoof David Hume. Dat was een van de belangrijkste denkers van de verlichting. En misschien ook wel de meest sceptische. Want volgens Hume moeten we niet zomaar voor waar aannemen. Op dinsdag 25 augustus is het precies 250 jaar geleden dat hij overleed. En ik ga over hem in gesprek met filosoof en groot Hume-liefhebber Marjan Slob. Welke van zijn ideeën zijn 250 jaar na zijn dood nog altijd terug te vinden in onze huidige manier van denken? Daar gaan we het over hebben. Op deze zender luistert u naar De Nacht van KRO-NCRV. Voor nu een heel fijne nacht. En hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af.